0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
1: 3 euro extra voor een pakketje uit China, dat dringt de stroom flink terug, maar profiteren de Nederlandse webshops ervan. En een derde van de ondernemers kende de nieuwe regels voor loontransparantie niet. Terwijl ze er wel aan moeten voldoen, doen ze dat niet. Ja, dan kan het flink in de papieren lopen. Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel. Dick van der Lek is hier. Hij is boardsupporter en oprichter van Lek Fotografie. En Hans Biesheuvel is van alles. Onder andere directeur-eigenaar van HBIST Holding, commissaris bij meerdere bedrijven en voor altijd oprichter van ONL. Welkom, leden van het panel.
2: Dankjewel. Ja, goedemorgen.
1: Zijn jullie wel klaar voor die nieuwe wet loontransparantie?
3: Ja, nou, ik vind het weer zo'n betuttelend dingetje vanuit de tekentafel van de Haagse politiek. Hè. Dus ik ben er niet zo'n erg grote voorstander van. Ik ben voor loontransparantie overigens, hè. Daar ben ik helemaal niet tegen. Maar om er nou weer een wet voor te maken, joh, ik vind dat echt zo betuttelend. En het komt op de stapel van nog tientallen andere wetten die we afsturen op al die werkgevers in Nederland. Ja, en 90% heeft geen HR-afdeling. Die denken, oh, daar gaan we weer. Terwijl ik denk in deze tijd, moderne tijd, ja, we hebben een krappe arbeidsmarkt. Je hebt het talent hard nodig. Een beetje een goede werkgever regelt dat allemaal heel netjes en strak.
1: Maar als die krappe arbeidsmarkt al een tijdje aan de orde is, dan zou je toch moeten denken dat die loonkloof tussen mannen en vrouwen, ook gecorrigeerd voor leeftijd, voor ervaring, toch nog altijd hardnekkig is op zo'n 6%. En als je die correctie niet doorvoert, is het zelfs een verschil. Blijkt uit de laatste cijfers zo'n 11%.
3: Ja.
1: Dan kun je zeggen, als er geen wil is, dan is er een wet.
3: Ja, maar goed, nogmaals, ik ben er voor om die kloof te dichten. Hè. Alleen ik geloof niet dat je dat dus via wetgeving doet. We hebben in Nederland heel volwassen CAO-overleg op heel veel vlakken. Je hebt tegenwoordig, vind ik, hè, ik kom ook vaak bij OR'en, die ook erg goed op de bal zitten tegenwoordig. Dus je kan dat prima met elkaar regelen. Het is ook goed om dat te bespreken in een bedrijf. Maar bij zo'n betuttelende wet vanuit Den Haag, daar geloof ik niet in. Ja. Dat roept alleen maar weerstand op bij veel van die werkgevers. Die denken, oh, daar gaan we weer. En nogmaals, er zijn er ook heel veel bij die gewoon het lastig vinden om in het woud van al die regeldruk weer met zo'n wet aan de slag te moeten. En dat roept dan de verkeerde weerstand.
1: We hebben het uitgevraagd bij ons eigen panel. En veel van de werkgevers blijkt niet op de hoogte te zijn van die wet. Überhaupt niet dat die eraan zou komen. Slechts 17% is wel goed voorbereid op de regels die naar verwachting op 1 januari van volgend jaar ingaan. Allereerst dan nog maar eventjes de principiële vraag. Moet hier een wet voor komen of zit jij in kamp Biesheuvel?
2: Nou ja, kijk, ik vroeg me af of het nodig is, want het koffieapparaat is al lang loontransparant. Weet je, bij ons vroeger loongesprekken had, of evaluatiegesprekken, dan was binnen 10 minuten na dat gesprek, wist het hele bedrijf wat er financieel was afgesproken. En dan zei ik altijd van, jeetje, ik wil dat, was alle interne communicatie bij ons maar zo effectief. Want dat ging vanzelf. Dus ja, ik vraag me af of het heel veel uithaalt. Omdat je weet eigenlijk wel wat je peers binnen je bedrijf wat die verdienen.
1: Maar die kloof, Dick, die is hardnekkig. Ik zei net al, die percentages legde ik voor aan Hans, jouw medepanelid. Dat is wel zo. 6% gecorrigeerd, 11% niet gecorrigeerd. Ondanks de krappe arbeidsmarkt, ondanks hoe het koffieapparaat en automaat werkt. Dus
2: ja. Nou, maar dan is het er wordt net gedaan alsof je, als je dit vastlegt, hè, dan zeg je, we hebben deze functie en daar hoort dat salaris bij, alsof het zo simpel is. Maar er zijn bijvoorbeeld 10 mensen die functie hebben en er zitten enorme verschillen in ervaring, in verantwoordelijkheden, in de grootte van hun team enzovoort. Dus het is een illusie om te denken dat je dat helemaal gelijk kan trekken.
1: Je mag ook wel verschillend belonen, maar dat moet je dan wel als werkgever veel beter kunnen aantonen waarom dat gerechtvaardigd
2: is. Ja, dat vind ik wel. Hè. Dus je moet de onrust komt niet door salarisverschillen, komt door verschillen die niet verklaarbaar zijn of niet verklaard worden. En ik vind dat werkgevers moeten die argumenten voor loonverschillen moeten ze vastleggen, zodat wie je er ook op aanspreekt, of dat de HR, de manager of de CEO is, dat die allemaal hetzelfde verhaal vertellen.
1: Dus dat betekent je administratie flink bijwerken, mocht je dat nog niet goed op papier hebben staan.
3: Nou, niet alleen de administratie, maar daar ben ik met Dick wel helemaal eens. Kijk, werkgevers zijn in deze tijd is eigenlijk een vak apart geworden. Hè. Vroeger deed je er even bij. Tegenwoordig moet je van goede huizen komen om het op een moderne manier in te vullen. En laat maar zeggen, het managen van de verwachtingen, transparant zijn, hoort daar wel gewoon bij. Dat verwacht de generatie die nu bij mij ook binnenkomt, die verwacht dat gewoon. En dat betekent dus dat je inderdaad wel de dingen beter moet vastleggen, beter moet uitleggen. Maar dat betekent ook dat er nog steeds individuele verschillen kunnen zijn. Hè?
1: Hebben ondernemers daar overigens een blinde vlek voor? Want we hebben ook dat gevraagd. Hè. Is er binnen jullie organisatie, binnen jullie bedrijf een loonkloof? 3% zegt dat mannen en vrouwen binnen hun bedrijf verschillend worden beloond. Dus dan zou dat zijn dat dit wetsvoorstel een kanon op een mug is. Want het is er nauwelijks, maar uit de cijfers blijkt iets anders.
3: Ja. Ja, kijk, ik vind het lastig om als te beoordelen hoe die loonkloof dan in al die individuele gevallen ontstaat. Want het kan ook te maken met ervaring en leeftijd. En hoe groot is jouw afdeling, hoe groot is mijn afdeling. Ik vind dat ingewikkeld. Ik ben voor loontransparantie, maar ik ben niet voor regeldruk vanuit Den Haag die dat volgens mij eerder in de weg zit. En ik zou veel liever inzetten op die vaardigheden van die werkgevers. Hè, dat ze inzien, wil je een goede werkgever zijn in deze tijd, met die krappe arbeidsmarkt, met die, nou ja, zeg maar een nieuwe generatie, dan moet je inderdaad wel veel meer met elkaar communiceren, transparant zijn, de verwachtingen beter managen, daar ben ik voor. Maar dan zou ik liever zeggen, probeer dan via CAO overleggen en met je OR samen die volwassenheid te bereiken en niet via een wet.
1: Die ondernemers die tegen ons, tegen BNR zeggen, het is misschien bij de buren, maar niet bij ons, is dat...
2: Ja, dat is net zoals met diversiteit, weet je. Je bent je vaak helemaal niet bewust van bepaalde dingen. Ja. En ik weet ook niet waar die 3% precies op gebaseerd is. Een kleine steekproef, denk ik. Hè?
1: Nou, we hebben het gepeld bij onze eigen bedrijvenpanel, ondernemerspanel.
2: Ja, en hoeveel zijn dat er?
1: Dat weet ik niet uit mijn hoofd.
2: Oké. Okay. Maar goed, stel dat het zo is. Ja, ik denk dat heel veel werkgevers toch wel uitgaan dat man en vrouw hetzelfde beloond krijgen. Maar wat je natuurlijk ook ziet, is dat vrouwen niet altijd in de gelegenheid zijn, in verband met verplichtingen naar kinderen enzovoorts, om hetzelfde te geven aan een bedrijf als iemand die volledig de handen vrij heeft en zijn leven aan het bedrijf geeft. Hè. Dus dan kan het toch zijn dat met dezelfde functie dat de ene een hogere prestatie levert dan de ander.
1: Er is overigens nog een andere regel die gepaard gaat met deze wet, namelijk dat een werkgever niet meer mag informeren naar wat een nieuwe medewerker bij een vorige werkgever verdiende. Is dat een goede zaak of niet?
3: Ja, kijk, weet je, ik heb dat zelf die vraag nooit gesteld. Hè? In 35 jaar. Nee, maar
2: serieus. Ik heb hem altijd gesteld.
3: Nee, ja, ik niet.
2: Nog, ik vroeg het laatste salarisstrookje.
3: Ja.
1: Oh ja?
3: Nee, ik heb het nooit gedaan. En heel eerlijk, omdat ik altijd dacht van, kijk, ik heb gewoon een functie, daar hangt een functieprofiel aan en een salaris. En dat, daar moet je voor gaan of niet voor willen gaan. En ja, je kan dan wel gaan controleren wat iemand ervoor verdient. Maar daar ben ik dan zelf niet zo voor. Want ja, dat kan ik manipuleren.
1: Ja, kijk dus maar even naar Dick.
3: Ik zeg dat niet omdat ik het beste jongetje van de klas wil zijn. Maar omdat ik gewoon denk, ja, als je een vacature hebt en je hebt er gewoon een goed loongebouw, ja, dan kiest iemand ervoor of niet. En hij heeft er niet zoveel zin om in dat te veel.
2: Ik zou je zeggen waarom ik het deed. Omdat je moet appels met appels vergelijken. Ja. En het gaat natuurlijk niet alleen om het maandloon. Het gaat ook om wat je aan ziektekosten bijdraagt. Aan vakantiedagen enzovoort. Dus ik vroeg gewoon het strookje en kon dan heel duidelijk zeggen van, nou, dit had je bij je vorige week gegeven en dit heb je bij ons. En op die manier hoef ik niet altijd het hoogste salaris te betalen.
3: Ja. Maar goed, ja, ik moet zeggen, ik heb ook wel heel veel ervaren dat mensen het graag spontaan aan je vertellen. Hè? Dan weet je nog steeds niet zeker of het klopt.
1: Dan zou ik er altijd heel spontaan iets bovenop gooien.
3: Ja, dat is gewoon zo. Ja. Maar goed, je moet ook dan ook daar wel natuurlijk de discipline hebben, ook als werkgever, om te zeggen, ja, ik heb ook al een bestaande organisatie. Ik kan niet te veel daarvan af gaan wijken met een nieuwe iemand. Dus ja, dwing je ook om gewoon gedisciplineerd te werken. En daarom dacht ik altijd, nou, ik hoef het niet te weten. Het moet passen, past het niet, ja. Dan is het jammer. Ja,
2: plus het feit, als je het niet vraagt, dan heeft dat een opdrijvend effect.
3: Ja.
2: En dan krijg je dus bij loontransparantie.
1: Hans heeft het al 30 jaar niet gevraagd.
2: Ja, maar we weten allemaal wat daarvan terecht is gekomen.
1: We gaan heel gedisciplineerd naar het tweede deel van dit panel.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: De leden van het bedrijvenpanel zijn Dick van der Lek en Hans Biesheuvel. En we gaan praten over een ruzie tussen twee broers. Het gaat over de toekomst van hun gezamenlijke kraanverhuurbedrijf. Die is bij de rechter beland. Het FD schreef er eerder deze week over. De terminaalzieke Marco wil voorkomen dat zijn broer Jaap na zijn overlijden de aandelen krijgt, omdat hij vreest dat Jaap het bedrijf niet kan leiden. En ondertussen zijn er wel zo'n 20 gezinnen afhankelijk van de onderneming. Laatste contact tussen de broers, vroeg ik me ook nog af, in januari van dit jaar. En het is nu inmiddels september, dus de vraag is hoe dat bedrijf op dit moment wordt bestuurd. En we hoeven het niet per se alleen maar over dit kraanverhuurbedrijf te hebben. Maar laten we maar beginnen met zaken doen met je familie.
3: Ja.
1: Verstandig of niet? En als je het doet, op welke manier?
3: Nou, sowieso. Bedoel, er zijn heel veel goede voorbeelden dat het wel kan. Hè? Dus ik kom nog wel eens bij een familiebedrijf waar het wat minder is. En je ziet dat er vaak ja, de oorzaak van die problemen vaak al in een veel verder verleden vaak ligt. Hè. Dat heeft te maken met, ja, nou ja, de een kon wel beter leren dan de ander. Of hè, de een mocht wel sneller bij pa beginnen en, dan de ander.
1: Maar hier wordt echt gezegd, ja. ik ben helemaal het brein van het bedrijf. En mijn broer die zit een beetje op de kraan.
3: Nee, maar dat herken ik. Hè. Dus dat is vaak een sentiment en emotie en dat soort dingen meer. Je ziet steeds meer familiebedrijven die zeggen, nou, ik stel een familiestatuut op. Hè, daar maken we gewoon afspraken in van, nou, stel, er ontstaat een moeilijke situatie. Hè, het is soms in een privé situatie, iemand gaat scheiden en denkt, hey, ik moet mijn aandelen verkopen of verzin maar wat. Of we gaan een overname doen. We gaan externe financiering naar binnen. Nou, familiestatuut kan je helpen om in elk geval een soort handvat te hebben. Komen er problemen? Nou, wat hebben we ook weer met elkaar afgesproken? Wat ook helpt is natuurlijk, ja, een goede raad voor commissaris, een goede raad van advies.
1: Ja, maar die is er niet altijd natuurlijk, hè?
2: Bij die kleine ondernemingen niet natuurlijk.
3: Maar dat helpt wel op het moment dat dit soort problemen ontstaan. Ook bijvoorbeeld in de beoordeling, ja, kan iemand of kan iemand niet? Nou, als je dat wat onafhankelijker doet, helpt dat natuurlijk wel om dit soort dingen te voorkomen. Maar nogmaals, het is wel herkenbaar.
1: Hoe ging het bij jou in de familie? Want er waren eerdere biesheuvels, volgens mij met ongeveer hetzelfde métier.
3: Ja,
1: hetzelfde bedrijf.
3: Ik heb zelf ook meegekregen. Kijk, mijn vader en grootvader hadden allebei een technische groothandel. Alleen die konden niet goed met elkaar opschieten. Dus die hadden allemaal een eigen bedrijf.
1: Nou, zakelijk niet of privé niet?
3: Privé heel goed, maar zakelijk niet.
2: Was
3: privé.
2: Jij het brein of zat je op de kraan?
3: Nee, ik zat gewoon op school toen.
2: Okay.
3: En toen mijn grootvader heeft zijn bedrijf verkocht. Die dacht, nou, mijn zoon heeft zijn eigen bedrijf. Ik zat nog op de middelbare school. Dat ging daarna niet zo best met het bedrijf. En degene die het had gekocht kwam bij mij uit en zeiden, hey, wil jij niet het stokje hierover nemen en het weer goed maken? Toen zei ik, nou, dat wil ik wel. Maar ja, dan wil ik wel de aandelen en wil ik ook het recht voor het zeggen hebben. Nou, dus heb ik het oude bedrijf van mijn grootvader overgenomen. En toen zei mijn vader tegen mij, niet zo lang daarna, want ik zei altijd, ja, ik word nooit zoontje van de baas, forget it. Die zei toen van, nou, dacht dat jij nooit wilde. Maar nu je toch de pad op bent gegaan, waarom koop je mijn bedrijf dan niet? Dan hebben we iemand ingehuurd die we allebei niet kenden. Een partner toe van Moret Ernst en Jong. Die heeft een waardering gemaakt van het bedrijf van mijn vader. En we hadden afgesproken, we onderhandelden niet. Dus we accepteren de uitslag. Nou, ben ik naar de bank gegaan. Dat kon in die tijd nog. Ik praat over 1990, Thomas.
1: Een bank die krediet verstrekt aan een MKB'er.
3: Ja, 1990, gouden tijden. Ik heb het geld geleend. En toen was ik de eigenaar van het oude bedrijf van mijn vader. En het oude bedrijf van mijn grootvader. Dat heb ik de Biesheuvel Groep genoemd. En toen kon ik in één keer heel anders gaan opereren. Nou, en dat was mijn geluk een beetje. Misschien ook wat geluk voor het bedrijf dat het op een andere manier samenkwam. Maar dit soort dingen komt natuurlijk in families gewoon voor.
1: Je hebt ook een hele ondernemende familie, ondernemende zoons. Maar voor de rest in je eigenlijk professionele, zakelijke carrière, familie altijd verre van je gehouden of niet, Dick?
2: Ja. Geen
1: omdat ze ook niet op je pad kwamen.
2: Wat zeg je?
1: Omdat ze ook niet zakelijk op je pad kwamen.
2: Nee, die kwamen niet op mijn pad. Maar mijn zus is wel in het bedrijf van mijn vader gegaan. Dat was mij ooit ook gevraagd, maar dat wilde ik niet. Ik had een ander plan. En dat is, en mijn zwager is daar ook toegetreden. En dat is behoorlijk goed gegaan. En dat deel wat misschien wat minder goed is gegaan, daar doe ik nu even geen mededeling over.
1: Goed, dan Hans heeft een hele doopsel gelegd. Hè? Jij doet niks.
2: Nee, overwegend is het goed gegaan. Maar ja, dit verhaal over dit kraambedrijf is natuurlijk een soort falend opvolgingsbeleid. Hè? Dus heel makkelijk, zoals jij het beschrijft, lijkt me uit het boekje, dat je dat tijdig bespreekt met een externe. En dat het op die manier tijdig wordt afgesproken en in de statuten verwerkt. En nu heeft die rechter geen alternatief dan die statuten te volgen.
1: Nou, er zijn dus volgens mij oplossingsrichtingen die wijzen in de richting van de zoons. Zoon van de een en een zoon van de ander.
2: Ja, maar dat is een suggestie.
1: Ja.
2: Toch?
1: Oh, leek me leuk. Dat is niet extern, maar toch dan verleg je het probleem niet.
2: Zeker.
1: Ik vond en die zoons die hebben geen onderlinge haat en nijd.
2: Ja.
1: Die zouden gewoon.
2: Een heel elegante suggestie van de rechter. Een soort Salomons oordeel. Jullie allebei niet, maar de nieuwe generatie wel. Dan zou ik nog wel zeggen, doe er nog een externe bij. Een ervaren bestuurder.
3: Precies.
2: Om die jongens in het zadel te helpen. Maar dat is een advies van de rechter. En die kunnen ze gewoon naar zich neerleggen. Want de statuten zijn leidend.
1: Dus je vindt het elegant, die zoons, maar een externe zou misschien toch nog wel raadzaam zijn om die zoons dan
2: zeker,
1: op weg te houden.
2: Zeker, want die zoons die zijn waarschijnlijk. Ik bedoel, je bent niet in één keer de leider van een bedrijf. Daar groei je naartoe. En als er nu door omstandigheden dat moment naar voren wordt getrokken, dan moet je die zoons, die moet je wel in het zadel helpen. En het lijkt me een heel slecht idee als hun vaders dat doen.
1: Ja. Kan het overigens dat je elkaar persoonlijk naar het leven staat, maar dat je het zakelijk gewoon op de rit houdt? Of komt dat zelden voor?
3: Nou ja, kijk, het voordeel van familiebedrijven is natuurlijk, hè, dat ze zijn gericht op continuïteit en lange termijn. Hè, en niet vaak op de korte termijn winst. Dus ze kunnen het heel lang uitzingen. Ook als het even wat minder gaat. Maar je ziet natuurlijk soms dat ja, de privé, dat is het nadeel van familiebedrijven. Dat dingen die in de privésfeer gebeuren, hè, vat krijgen ook op wat er zakelijk gebeurt. Hè. En dan wordt het lastig. Daarom ben ik een voorstander van toch een raad van commissarissen of raad van advies. Hè, die een beetje ook kan.
4: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: De heffing van 3 euro op kleine pakketjes van buiten de EU. Het aantal aangiften voor zulke zendingen is met 46% gedaald. Chinese webshops als Shein, Temu, Alibaba lijken zich ondertussen aan te passen door producten vaker in bulk naar Europese distributiecentra te sturen. Maar met 46% gedaald op basis van 3 euro voor kleine pakketjes, dan is die 3 euro natuurlijk procentueel best een flinke opslag, maar toch, heftige verandering.
3: Ja, geweldig toch? Want die, al die kleine pakketjes, ja, ik ken het ook van mijn kinderen en omgeving.
2: Alleen je kinderen, jij niet?
3: Nee, ik doe dat serieus niet. Maar er zijn mensen die bestellen voor 3 tientjes 20 van die pakketjes. En het is allemaal overproductie, allemaal overconsumptie eigenlijk. En het is niet te controleren. Je kan niet al die envelopjes controleren bij de douane. Dus het is heel goed dat het nu in bulk naar Europa wordt gebracht door China. En daarmee is het door de douane goed te controleren op productaspecten en veiligheid enzovoorts.
2: Ja, en er komt er nog een extra heffing later dit jaar, meen ik, om ervoor te zorgen dat die handhaving en die toetsing ook vaker kan worden uitgevoerd.
3: Ja.
2: Dus we hebben dit probleem. Hans, ik kijk ook even naar jou, want ik herinner me nog de ONL-lobby.
4: Zeker.
2: Jarenlang.
4: Ik heb jarenlang gehobbyd wat er nu gebeurt.
2: Het duurt even, maar dan heb je ook wat. Maar
4: je weet, je hebt Den Haag 10 jaar nodig gemiddeld, hè, voor een onderwerp.
3: Dus dit is nog snel.
4: En dit is nog snel, maar ik heb hier jarenlang inderdaad voor gelobbyd. Hè. Bij ons waren heel veel organisaties aangesloten, zoals de PPP, een brancheorganisatie voor promotionele artikelen. Die, zeg maar even de kerstpakkettenleveranciers en relatiegeschenken. Die hebben heel veel last van wat ik dan altijd noemde oneerlijke concurrentie. Want onder de 150 euro kon je zonder enige toeslag kon je iets naar Europa zenden. Nou, heel veel van die kleine pakketjes zitten daaronder. De douane heeft nog niet 1% van die stroom kunnen ze controleren. En het grootste probleem is dat zeg maar, die producten die in Nederland instromen allemaal niet aan de eisen voldoen, of heel grotendeels niet aan de eisen voldoen, waar wij vinden dat die producten aan moeten voldoen.
2: Ja, is dat zo? Want er geldt toch al wel een regime voor CE-markeringen, voor gevaarlijke stoffen?
4: Het geldt wel, maar als er geen handhaving is en maar 1% wordt gekeken, dan maakt het niet uit.
2: Maar nu zegt de douane, wij komen steeds vaker bulkleveringen tegen met 10.000 telefoonhoesjes, en dan weten we ook wat er zo ongeveer Nederland in komt.
4: Nee, nu, maar zeg maar tot voor kort. Ik heb het verhaal hier bij BNR was verteld van de zaklantaarn, en ik heb het letterlijk zo gedaan. Ging bij mijn dorp een zaklantaarn kopen. Nou, die kostte dan €17,50. Vervolgens bestelde ik hem dan bij AliExpress. En dan kost hij dan €5,50. En die zaklantaarn, dan moet je ook aan 23 eisen voldoen, hè? Qua veiligheid.
2: Nou,
4: en
2: jij weet het. Ik wist het niet, maar het is basiskennis.
4: En die zaklantaarn voldeed niet aan geen enkele van die eis. Hè? Maar ja, als jij een zaklantaarn nodig hebt en het scheelt een tientje, denk je, nou, dan bestel ik hem even. Hè? Toch? Dat is logisch. Maar je krijgt wel al die troep de Nederlandse markt op.
2: En die zaklantaarn, die bestellen we nu dus blijkbaar niet meer. Of in ieder geval niet meer die ene individuele zaklantaarn.
4: Daar ben ik dus voor. Dus ik ben erg blij dat dit nu gebeurt. Maar ik hoop ook, en dat punt wil ik wel maken, dat de douane, maar ook de Voedsel- en Warenautoriteit dan ook echt de capaciteit en de ruimte krijgt om echt die rol te vervullen. Want die hebben jarenlang tegen die enorme stroom moeten knokken. En ze hadden gewoon de capaciteit niet om dat waar te maken.
3: Maar die eerlijke concurrentie, dat is nog de vraag. Hè? Dit is natuurlijk één stap. Maar ze gaan nu die voorraad hier bij ons brengen.
4: Ja.
3: En zij nemen het niet zo nauw met data. En de Chinezen zijn ongelooflijk sterk met data. Dus die kunnen predictive logistics toepassen. Dus zij zetten precies hier om de hoek waarvan ze weten dat de consument het morgen nodig heeft. En de Europese bedrijven die zijn wel gebonden aan al die privacyregels.
4: Ja.
3: En die hebben dan een beetje het nakijken.
2: Er zijn punten gemaakt. Er zijn mitsen en maren op tafel terechtgekomen. Persoonlijke ontboezemingen gedaan. Ik had toch nog wat meer van zijn bedrijfsleven en familiebanden kunnen laten zien. Heeft hij niet gedaan, maar we nodigen hem nog een keer uit. Dick van der Lek van Lek Fotografie. Boardsupporter Hans Biesheuvel was hier natuurlijk ook. Commissaris bij verschillende bedrijven. Directeur-eigenaar van HBest Holding en voor altijd oprichter van ONL. Dank voor jullie aanwezigheid. Dit panel is terug te luisteren als podcast.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In de Zuid-Engelse stad Portsmouth is een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten uitgelopen op een confrontatie met de oproerpolitie. De gemaskerde mannen probeerden bussen met 140 migranten tegen te houden. Die werden eerder door de kustwacht onderschept op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen. Er raakten ook meer dan 60 mensen gewond, onder wie kinderen en 2 priesters. Het was druk in de kerk omdat er een religieus feest gevierd werd. Het vuurwerk lag er opgeslagen voor een show. Volgens lokale media is het gebied rondom de kerk verwoest. De brandweer gaat de hele nacht druk zijn met een brand in een open schuur vol hooibalen in het Zuid-Hollandse dorp Gouderak. De vele rook die vrijkomt zorgt tot bijna 10 kilometer verderop voor overlast en een smerige geur. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren dicht te houden. En de grootste hypotheekadviseur van het land, Die Hypotheker, staat te koop. Dat zeggen bronnen in het Financiële Dagblad. Het bedrijf met bijna 200 kantoren in Nederland zou volgens een bankier 250 miljoen euro moeten opleveren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog met een graad of 14. Overdag wisselen de wolken en zon elkaar af. Het wordt 22 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
4: Ruim 100 bedrijven, van Jumbo tot Bol en 5 politieke partijen, ondertekenden eerder deze week het ondernemersakkoord 2030 onder het motto Nederland verdient beter. De bedrijven committeren zich aan concrete maatregelen om grondstoffen te behouden, de natuur te versterken en te zorgen voor een eerlijker speelveld. Maar niet iedereen doet dezelfde beloftes. Er is nog geen stok om mee te slaan. Wat gebeurt er als een bedrijf of de politiek uiteindelijk toch iets minder hard gaat lopen? Ik ga het vragen aan Ankie van Werst, de CEO van FutureUp, platform voor duurzaam ondernemen. Ook lid van ons lobbypanel.
5: Hallo.
4: Welkom en gefeliciteerd met het ondernemersakkoord. Want jullie hebben die partijen en bedrijven bij elkaar gebracht, denk ik.
5: Zeer zeker. En dat heeft best een paar maanden geduurd om iedereen erachter te krijgen. Maar toen dat eenmaal gebeurde, ontstond er heel veel energie en enthousiasme en vooral ook daadkracht.
4: Ik heb het ondernemersakkoord gelezen en jullie beginnen met het citeren van het regeerakkoord. En dat ga ik dan nu weer citeren. We kiezen voor een welvarend, schoon en onafhankelijk Nederland, omdat we geloven dat een bloeiende economie en leefbare aarde hand in hand kunnen gaan. Vraag dat we samen de schouders eronder zetten, want de uitdagingen zijn groot. Als dat al in het regeerakkoord staat, als de coalitie zegt wij vinden dit belangrijk, waarom zou je dan nog met een eigen ondernemersakkoord beginnen?
5: Nou, de coalitie zegt ook in datzelfde regeerakkoord, en wij nodigen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit om hier verder invulling aan te geven. Nou, dit is een belangrijk deel van die invulling.
4: Ja, als je dan kijkt naar hoe dat wordt ingevuld, dan onderscheiden jullie 3 belangrijke elementen voor toekomstige economische groei. Stabiele handelketens, natuurlijk kapitaal moet de ruimte voor economisch succes gaan bepalen, en concurrentie op basis van waarde, niet langer op prijs. Ik stel voor dat we dat even langs gaan lopen. We gaan dat afbellen. We gaan tot de kern komen. Wat betekent dat? Stabiele handelketens. Ja. Daar zal iedereen het mee eens zijn. Die zijn nu instabiel geworden.
5: Nou, we hadden het net al over geopolitieke schommelingen. Olieprijzen die op en neer gaan, gasprijzen die stijgen en dalen. Ja, dat is behoorlijk instabiel. En wij in Nederland zijn voor 60% afhankelijk van grondstoffen buiten Europa. Dus ja, een van de belangrijke oplossingen die je daarvoor hebt is natuurlijk circulariteit. Zuiniger omgaan met grondstoffen, maar ook grondstoffen hergebruiken.
4: sommige grondstoffen hebben we natuurlijk niet in Nederland. Nee. En zelfs niet in Europa. We kennen de kwetsbaarheden met onze relatie rondom China. Dus we zullen het voor een deel toch ook van ver moeten blijven halen, of niet?
5: En hergebruiken, want op dit moment komt het wel allemaal op een vuilnisbelt terecht. En op het moment dat wij die materialen binnenhalen en daarna ook heel goed leren hoe we ze opnieuw kunnen recyclen, daalt die afhankelijkheid behoorlijk.
4: Waren we dit niet al van plan? Zijn er niet allerlei Europese doelstellingen om ervoor te zorgen dat we in 2050 heel anders om zijn gegaan al jaren met onze grondstoffen? Namelijk dat we daar neutraal in zijn?
5: Dat klopt, dat is het plan. Dat is in Nederland ook nog steeds de ambitie. Maar ook daarvoor zijn concrete maatregelen nodig. En daar gaat zo'n akkoord ook over. Hè. Daar heeft het bedrijfsleven wat in te investeren. Maar daar heeft ook de overheid wat in te doen. En dat is niet altijd eigenlijk niet geld erin pompen per se. Maar dat gaat ook over zelf circulair inkopen. Kijken naar hoe gaan we lineair beprijzen. Dat soort zaken.
4: Tweede punt. Natuurlijk kapitaal moet de ruimte voor economisch succes bepalen.
5: Ja.
4: Dat is mooi geformuleerd. Wat betekent het eigenlijk? Ja.
5: Nou, daar zitten ook een behoorlijk aantal doelen onder. Zowel van de overheid als van het bedrijfsleven. En wat we daar zien is dat bijvoorbeeld voor boeren een natuurinclusief verdienmodel er zeker is. En zelfs beter dan traditioneel. Maar je met een transitieperiode zit. Want je hebt niet van de een op de andere dag je oogst en je manier van werken omgebouwd. En we moeten met elkaar gaan kijken hoe gaan we die transitie naar dat nieuwe verdienmodel, waar boeren ook waarde voegt toevoegt aan de natuur, hoe we dat gaan doen. En in de bouw en de infra geldt dat hetzelfde. Als je heel goed kijkt naar natuurinclusief bouwen, dan is dat goedkoper op lange termijn. En biedt het ook nog een aantal sociale voordelen. Stijgende woningwaarden, betere cohesie in de buurt. Dus het businessmodel is er, maar we moeten het wel anders gaan aanvragen.
4: Er zijn ingrijpende stikstofmaatregelen aangekondigd. Het PBL heeft zich daar zeer recent nog over uitgelaten. Heeft ook nog wel geconcludeerd. Zeer veelbelovende eerste stap. Ook wel het maximale dat je op dit moment kunt vragen. Het zal niet voldoende zijn. Maar gaat daar dan toch niet politiek gezien veel meer kracht van uit dat stikstofpakket er ligt? Waarom zou er nog een ondernemersakkoord overheen moeten gaan? Of zijn dat toch verschillende vraagstukken?
5: Nou ja, weet je, het gaat heel ver. Ik ben ook best wel onder de indruk van wat er nu ligt. Maar uiteindelijk moet je daar ook een economisch systeem krijgen. En dat betekent dat boeren, grote voedselinkopers en alle tussenpartijen een collectief verdienmodel moeten hebben van dat natuurinclusief boeren. En daarvoor zijn ook zakelijke afspraken nodig. En daar staan er een aantal van in dit akkoord. Ja.
4: Derde punt, namelijk concurreren op basis van waarde, niet op prijs. Dat vraagt ook om een gedragsverandering bijna. Dat wij misschien toch ook bereid zijn voor sommige zaken meer te gaan betalen.
5: Ja, waar je op korte termijn wellicht meer betaalt en op lange termijn bespaart op andere kosten en zaken. Kijk, wat wij vinden is, iedereen heeft het over een gelijk speelveld. Maar uiteindelijk is een eerlijk speelveld wel datgene waar duurzame koplopers een voordeel hebben in plaats van een nadeel. En daar moeten we ook echt naar gaan kijken. Want de voordelen zijn niet altijd economisch, wellicht, hè, voor Nederland. Maar de kosten op andere plekken. We hadden net toevallig even over klimaatschade. En nou ja, tussen de 0,8 en de 1,1, om eerlijk te zijn, is de klimaatschade van het BBP. Nou ja, als wij dus duurzaam gaan ondernemen, bespaar je daar kosten. Ja.
4: Dit ondernemersakkoord verbindt bedrijfsleven en de politiek. Je ziet ook heel duidelijk in de opmaak dat er ruimte is gemaakt voor waar de politiek zich voor wil hard maken. De vijf partijen die dit akkoord hebben ondertekend en waar het bedrijfsleven zich aan committeert. Maar dan wordt het toch wat diffuus, want die bedrijven die willen wel, maar ook weer niet allemaal hetzelfde of niet allemaal even ver. En dat verandert een beetje en dat verschilt ook per thema. Wat heb je er dan nog aan? Want je ziet heel duidelijk in percentages, 52% zegt dit, 37% zegt dat, 18% zegt zo.
5: Ja, op het moment dat jij een circulair staalbedrijf bent, is het best wel lastig om je te committeren aan, ik ga regeneratief voedsel in mijn keten groots opzetten. Dat is gewoon niet de industrie waar je in zit. Dus op het moment dat je meerdere industrieën verenigt, zul je commitments krijgen die voor de ene industrie heel goed passen en voor de andere minder. Daarom hebben we ervoor gekozen dat het niet alles een eenheidsworst is. En dat is denk ik ook belangrijk. Want als je naar een eenheidsworst gaat, dan heb je net geen ambitieus
4: target. Nee, maar een akkoord moet natuurlijk ook niet te vrijblijvend zijn. Dat je zegt, ja, maar hier heb ik op ingetekend en daar wil ik liever niet op worden afgerekend.
5: Vrijblijvend is het niet, hè? Want 2/3 van de bedrijven heeft hier nieuwe doelstellingen gezet. En een andere heeft zijn doelstellingen aangescherpt, concreet gemaakt. En of het target naar voren gehaald, naar 2030. En vrijblijvend is het niet als jij als CEO met naam en toenaam je publiekelijk commit aan dit akkoord.
4: Nou, jullie zijn ook niet van de schuld en boete, mocht er nu onverhoopt iets tussen zijn gekomen of toch een rapportage zijn gemist, of heb ik dat verkeerd?
5: Nou, een van de commitments die de bedrijven ook maken is dat ze bovenwettelijk gaan rapporteren op hun eigen impact op deze doelen. Dus dat is mooi. Dus we maken het publiekelijk inzichtelijk. Wij zijn niet van de stok. Ik geloof ook niet in de stok. Ik geloof dat we deze transitie met elkaar moeten doen. En het unieke van dit akkoord is dat al die partijen met elkaar ook echt in een samenwerkingsmodus zitten. En als je dat niet doet en met de stok gaat, gaat iedereen zijn eigen losse initiatief misschien optimaliseren en niet een collectief.
4: Nee, de stok niet in die zin dat jullie straffen aan uitdelen, maar een stok zou natuurlijk wel kunnen zijn als je op de huidige voet verder gaat. Dan zou je dat, als je dan een econoom vraagt en die wil bepaalde factoren beïnvloeden, zal die altijd zeggen beprijzen. Dus vervuilen, de vervuiler moet betalen. Is dat voor een belangrijk deel ook wel wat dit akkoord uitademt? Dat bepaalde processen door middel van belastingverandering, om maar iets te noemen, drastisch anders worden ingericht?
5: Nou, dat is wel wat wij beogen. En dat is ook wat deze ondernemers zeggen. Wij willen echt naar een schaalbare markt, bijvoorbeeld voor circulariteit. Maar daarvoor moet je uiteindelijk wel de vervuiler beprijzen en dus lineaire plastics tijdelijk gaan belasten totdat de markt op orde is. Het hoeft niet een regel te zijn die de rest van je leven aan het bedrijfsleven vastzit. Maar wil je een markt op schaal en met dus ook de juiste prijsverlaging op gang krijgen, dan heeft hij soms tijdelijke zetje
4: van
5: nodig.
4: Van wie komt nu, als je noemde net die plastics, van wie komt nu, denk jij, de grootste verandering? Ik weet dat jij ook aan tafel zat bij die plastic tafel, toch? Yeah. Of niet?
5: Ja.
4: Nou, dan gaat het natuurlijk over het probleemoplossend vermogen van de branche zelf, van de industrie zelf. En dan moet je er samen uitzien te komen. Yeah. Dat heb je gezien met die plastic tafel. We hebben volgens mij ook nog een CO2-tafel gehad.
5: Textiel.
4: Voor je het weet, vergeet ik een tafeltje. Maar, dus, want dit zegt ook, de verantwoordelijkheid ligt bij de politiek, maar ook heel duidelijk bij het bedrijfsleven. Yeah. Is het bedrijfsleven in staat om die verantwoordelijkheid ook echt te nemen? Misschien deze mensen en deze bedrijven wel. Maar ja, al die tafels, hebben die bijvoorbeeld opgeleverd wat je ervan hoopte?
5: Een paar tafels wel. Hè? Dus de agreement aan zo'n tafel om naar zo'n circulaire hefboom te gaan, waar je dus echt zegt de vervuiler betaalt tijdelijk totdat de markt op gang is. En het geld wat daarvan binnenkomt, dat investeren we in innovaties om die markt echt op schaal te krijgen en gerecycled goedkoper. Ja, dat vind ik een behoorlijk impactvol verhaal. Andere tafels.
4: Mensen, de critici van bijvoorbeeld ook die uitkomst van die plastic tafel zeiden toch, ja, de silver bullet, die mis ik. Hè? Want de politiek heeft gevraagd, los het op, die plastic heffing, die plastic normering. Er is niet echt een sluitend alternatief gevonden.
5: Als er een silver bullet was geweest, dan hadden we hem denk ik al jaren eerder gevonden. Kijk, in deze transitie moeten we met elkaar naar een ander verdienmodel. En zullen we collectief met elkaar ook wat transitiepijn en risico's moeten gaan delen. En dat is juist ook wat dit akkoord wil doen. Wij willen namelijk met elkaar die stappen zetten. En ook samen eruit komen, hoe delen we die risico's nu?
4: En samen betekent ook dat je de politiek aanspreekt, adresseert. Ja. En 5 partijen hebben zich ook verbonden aan dit akkoord. Ik heb mijn beste hoofdrekenvaardigheden maar weer eens van staal gehaald. Ik kom tot 52 zetels. Ja. Er ontbreken ook nog 2 coalitiepartijen.
5: Ja, zijn van harte welkom om aan te haken.
4: Ik ken Future Up als een organisatie die ook ongetwijfeld heeft geprobeerd om dat draagvlak zo breed mogelijk uit te stralen.
5: Zeker.
4: Is dit dan toch een teleurstellende oogst?
5: Nou, dat vind ik eigenlijk niet met de grootste coalitie en de grootste oppositiepartij. Het feit dat we het akkoord ook aan premier Jette en de minister van Klimaat en Groene Groei mogen overhandigen, dus dat de coalitie er ook serieus voor open staat, daar ben ik ook heel positief over. Ja, ik had het mooi gevonden als de hele coalitie zich had aangesloten.
4: Denk je dat het niet gebeurd is? Als bijvoorbeeld, ik noemde niet voor niks ook die tekst uit het regeerakkoord, dit toch is opgenomen?
5: Ja, nou, ik denk, de timing in de begrotingsdiscussies was misschien niet de meest handige om dit, om hier de handen voor op elkaar te krijgen. Maar ik denk ook nog, ik merk dat zeker bijvoorbeeld het CDA daar ook echt wel voor open staat om hier iets mee te doen. En wat wij niet wilden is om in de politiek ook te zeggen, je mag meedoen als je maar 1 van deze dingen tekent. Want beleid kan je niet half doen of met één partij doen.
4: Maar de politiek is natuurlijk een belangrijke component. De overheid ook. En ik kom dat ook regelmatig tegen in het akkoord. Hè. Er moet vaker een rol voor de overheid zijn weggelegd als launching customer bijvoorbeeld. Je kunt het inkoopbeleid toch op een andere manier ordenen. Laat de overheid op dit moment meer liggen dan het bedrijfsleven?
5: Nee, ik denk dat het hand in hand gaat. Nou, ik moet eerlijk zeggen, voor dit kabinet hadden we wel wat vertraging. Hè. Het vorige kabinet was niet zo heel makkelijk en progressief in. Dit kabinet wil echt stappen zetten. En wat ik mooi vond aan de lancering van het akkoord, daar zaten dus ook alle directeur-generaals en directeuren van de departementen, om ook precies te begrijpen hoe dan bijvoorbeeld een aanbesteding eruit moest zien.
4: Duidelijk dus gericht op Den Haag. Maar je ontkomt ook niet aan Brussel. Jullie noemen wat Europese wetten en richtlijnen die geïmplementeerd moeten worden, waar het bedrijfsleven mee aan de gang moet. Ik ga toch proberen om ze hier te herhalen. CSDDD, EUDR, FLR, DPP, PPWR, CBAM, OESO-richtlijnen.
5: MCO, ja.
4: Oh, als je door wil gaan, heel graag. Ik dacht alleen maar, het is een illustratie van waar je als bestuurder van een bedrijf de hik van kunt krijgen.
5: Absoluut.
4: Is dit wel de manier om veranderingen of een transitie af te dwingen?
5: Nou, ik geloof er heel erg in dat als wij verplicht gaan rapporteren en het transparant maken, dat er ook beweging komt. Ik zie ook dat er een heel veld en aan wetgeving op ondernemers afkomt die af en toe door de boom het bos niet zien.
4: Wordt nu wel wat van afgeveld. Ontbossing hebben we trouwens ook nog. Leuk dat je het noemt.
5: EUDR, ja.
4: Ja, precies. Ja. Maar is het dan goed dat dat in een omnibus wordt samengebald?
5: Ja, dus dat je, wat mijn advies zou zijn is, bouw dit soort wetgeving zoveel mogelijk op de bestaande standaarden die bedrijven al gebruiken. Hè, SBTI, ECORIS, de CO2-prestatieladder, ik weet niet hoeveel er zijn. Maar als je bouwt op bestaande rapportages die ze al doen, wordt het efficiënter. Een omnibus aan zich en een vereenvoudiging of een praktische toepasbaarheid wel. Maar vereenvoudiging is wat anders dan afzwakking. En daar zit wel een zorg.
4: Maar goed, dat kwam ook al kort aan de orde met jouw tête-à-tête met Han de Jong. Concurrentievermogen, internationaal mee kunnen doen op basis misschien van waarden die jij meer van gisteren dan van morgen vindt, dat is op dit moment wat de boventoon voert. Dat is ook de reden dat die omnibuswetgeving voor een deel nu zo in zwang is.
5: Ja, en wij kijken met z'n allen naar Amerika die alles terugdraait. Maar China gaat keihard op duurzaamheid, op elektrificatie, op dat soort zaken. Dus de vraag is ook waar we naar kijken. En op het moment dat we niet kiezen als Europa, ja, dan verliezen we per definitie. En het is alleen maar logisch op dit moment, als je kijkt naar handelsmacht en groeiende handelsmacht, om eerder naar de duurzame kant te kijken dan naar de naar Trump.
4: En de bedrijven die zich hierbij aansluiten, zijn dat nog altijd de pioniers, de voorlopers? Of zeg je nee, dat begint toch zo langzamerhand het actieve midden te worden? Je hoeft niet per se meer heel erg voor de muziek uit te lopen.
5: Ons netwerk groeit. Wij zijn op dit moment ongeveer 30% van het BBP qua omzet. En 20% daarvan is echt puur bedrijfsleven. Er zitten natuurlijk ook bedrijven als NS bij, die natuurlijk niet helemaal privaat zijn. Dus ja, ik zou zeggen, het zijn de absolute koplopers met de kleine duurzame bedrijven, maar juist die grote bedrijven die heel graag willen op schaal en daar elkaar voor nodig hebben en ook de overheid.
4: We gaan in dit gesprek naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan nuanceer dat gerust achteraf.
6: Het dilemma.
4: Dit is nog de tijd van de slimme tussenoplossingen. Denk aan CO2-afvang en opslag. Of nee hoor, alles moet gericht zijn op een radicaal duurzame economie. Dat verdraagt geen vertraging meer.
5: Dat laatste. De radicaal duurzame economie.
4: Ankie van Werks is hier van FutureUp, de CEO van het platform voor duurzaam ondernemen. Ik vraag het omdat er steeds meer bekend wordt van de begroting van de Prinsjesdagplannen. Onder andere dat het kabinet toch gaat proberen om Amaris vlot te trekken. Dat is een heel groot project gericht op CO2-opvang en afvang. Het bedrijfsleven, ik dacht Shell en Total Energie, zeg ik uit mijn hoofd, zag het niet gebeuren. Dacht wij bouwen zo meteen voor capaciteit, waarvan maar de vraag is of dat ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden, want de industrie gaat niet in zo'n tempo. Dat is dus 1,3 miljard voor een tussenoplossing. Ja. Wel verstandig besteed of niet?
5: Nou, ik denk dat je dus allebei nodig hebt. Dat komt lekker mijn nuance.
4: Ah, daar komt hij. Hij komt toch nog. Ja,
5: die
4: ja.
5: radicaal nieuwe economie, dat is waar je naartoe moet werken. Maar je bent er niet morgen. En we hebben wel haast, hebben we gezien met alle klimaatverandering. En nou ja, wat er in Nepal gebeurd is de afgelopen periode. Dus we moeten aan de slag. En dit soort tussenoplossingen zijn in een transitie ook nodig. Wat ik belangrijk vind, is dat die andere kant niet uit het oog verloren raakt. En daar zit hij voor mij ook. Dat is ook wat dit ondernemersakkoord wil laten zien. Yo, het bedrijfsleven wil niet alleen tussenoplossingen, maar wij zoeken uiteindelijk naar een economie die in de toekomst ook werkt voor mensen en milieu.
4: Ja. Nou ja, goed. Wat dat betreft is misschien goed nieuws. Ik weet dat jij er ook persoonlijk voor ingespannen hebt dat er budget gereserveerd is voor de investeringsinstelling.
5: Ja.
4: Dat gaat ook om een paar miljard. Vergeef me even dat ik het niet tot achter de komma weet.
5: Ik ook niet.
4: Is dat? Oh, nou ja, goed. Dan zoeken we het misschien samen zo meteen eventjes op. Op welke manier kan dat een andere economie dichterbij brengen?
5: Nou, gisteren zag je ook in het debat dat het veel ging over de manier waarop wij begrotingen opstellen. En dat je uiteindelijk in grote transities echt moet kijken naar investeringen die misschien op korte termijn niet opleveren, maar op lange termijn wel. En op het moment dat je alleen een jaar vooruit kijkt, maak je andere besluiten en kijk je toch meer naar de korte termijn. En daarom ben ik voor investeren. Investeren in deze transities is nodig. Investeren is ook nodig om ons verdienvermogen weer duurzaam te maken. En daar anders naar kijken dan naar een begroting. Dus misschien ook wel als een bank. Wat is het rendement op termijn?
4: Jij weet dat vanuit je eigen ervaring. Maar we hebben in Nederland toch eigenlijk geld zat. Waarom is er dan toch vanuit de markt zo weinig appetite voor risico? Waarom moet daar een overheid een dienende rol in spelen?
5: Nou, de overheid doet dat nu op een andere manier. Hè. Er zijn heel veel kleine versnipperde investeringsfondsjes. Als je dat nou eens bij elkaar brengt en goed strategisch doet, dan wordt het ook effectiever. Dus dat is één. En twee, volgens mij is het juist de bedoeling. En dat zie ik ook, dat als je dit doet, dat je ook de pensioenfondsen aanhaakt daarna. Dus je moet het als overheid zeker niet in je eentje gaan doen. Maar het helpt wel als je ook een rol pakt.
4: Ja, en je zei, daar hoort bij dat je dan ook de lange termijn in ogenschouw neemt. Ja. Dat je iets verder kijkt dan een jaar vooruit.
5: Ja.
4: Maar er zullen ondernemers zijn die zeggen, ik wil best investeren, maar ik moet allereerst maar zorgen dat ik morgen of het eind van volgende week haal.
5: Ja.
4: Leuk al die verre toekomstvisioenen, maar ik leef nu, ik onderneem nu.
5: Ja.
4: Wat zeg jij dan?
5: Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik heb zelf ook ondernomen. Soms is het salaris betalen van je medewerkers je allerhoogste prioriteit. En de rest komt daarna. Maar het is gewoon ook verstandig. Het is gewoon verstandig omdat we nu al steeds meer bewijs zien dat iedere euro die je nu in klimaat stopt, je straks 46 euro bespaart. En je hebt ook gewoon een verdienvermogen in de toekomst nodig. Dus los van alle korte termijn druk die je als ondernemer echt kan voelen, er zit echt een lange termijn voordeel in. En daarvoor is wel stabiel beleid van de overheid nodig.
4: Ja, het is de logica zelf als ik jou zo hoor praten. En toch zijn er nog bedrijven die zich vooralsnog niet hebben aangesloten bij FutureUp.
5: Ja.
4: Staat er nog een bedrijf hoog op je lijstje?
5: Er staan zeker nog wat bedrijven hoog op mijn lijstje. We hebben Nederlands trots Albert Heijn en HEMA nog niet bij ons aangesloten, bijvoorbeeld.
4: Wat denk je dat ze tegenhoudt?
5: Ik denk dat ze denken dat ze het alleen kunnen.
4: Misverstand.
5: Nou ja, samen ga je sneller. Hè? En zeker bijvoorbeeld in de textielindustrie.
4: Samen kom je verder, maar niet ga je sneller, toch? Of ga je samen ook sneller?
5: Nou, als het gaat om duurzaamheid naar schaal krijgen, ga je samen sneller. Ja.
4: Ankie van Weers, dank dat we gezamenlijk dit gesprek konden voeren.
5: Graag gedaan.
4: CEO van FutureUp, het platform voor duurzaam ondernemen. Ook regelmatig terugkerende gast als lid van ons lobbypanel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat mijn collega Mark Beekhuis gisteren had met Dick Naafs, de voorzitter van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen, over de verandering in de postwet. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Vind je alle afleveringen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In de Amerikaanse staat Ohio is een democratische gouverneurskandidaat belaagd door een man met een vuurwapen. Beveiligers konden hem op tijd tegenhouden. Meerdere omstanders raakten daarbij gewond. Hij bleek naast het vuurwapen ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. Wat hij precies van plan was, wordt nog onderzocht. De oproerpolitie in het Zuid-Engelse Portsmouth heeft moeten ingrijpen bij een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten. Gemaskerde mannen probeerden bussen tegen te houden waarin 140 migranten zaten. Zij werden onderschept door de kustwacht toen ze per boot het kanaal tussen Frankrijk en Engeland wilden oversteken. Minstens 5 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash op het vliegveld van Miami. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot voorbij het einde van de landingsbaan, kwam terecht op een autoweg en raakte daar meerdere voertuigen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Nog 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. En in Duitsland is nog steeds een klopjacht gaande op een klimaatactivist die zegt verantwoordelijk te zijn voor meerdere aanslagen op het energienet afgelopen week. De politie verspreidde 2 foto's van de man die zij een klimaatterrorist noemen en vonden zijn camper in een bos. Maar van hemzelf is nog steeds geen spoor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: Dat er eigenlijk maar 2 prijzen zijn in de economie die er echt toe doen.
8: Mm-hmm.
7: En dat is de prijs voor geld en de prijs voor olie.
9: Nou, het was wel nieuws. Ik was zelf al een tikje verrast door die actie.
10: Kort komt aardig in de buurt van de rente die je op je spaarrekening krijgt.
9: Ja.
10: En lange rente komt vrijwel aardig in de buurt bij de hypotheekrente.
9: Ik ben een optimist van nature. Dat is ook wel belangrijk als je in deze wereld opereert. Maar ik krijg wel steeds meer zorg.
11: Sommige dingen zie je nauwelijks bewegen. En toch bepalen ze alles. Neem eb en vloed. Als je op het strand blijft staren naar de zee, dan zie je niks veranderen. Maar als je opkijkt van je boek, dan kan het opeens bij je voeten staan. En de impact is groot. Of je boot nou lekker blijft drijven of vastloopt in de blubber, dat beslist de kapitein niet, dat beslist het water. De rente is net zo'n ding. De afgelopen weken klom het Amerikaanse kapitaalmarktrente, dus op de Amerikaanse staatsleningen die heel lang lopen, naar het hoogste punt in bijna 20 jaar. Dan denk je, ja, so what? Maar het cijfer heeft via allerlei omwegen ook invloed op wat jij hier in Nederland betaalt voor je hypotheek. En dat de Amerikaanse staat zoveel geld moet betalen om nieuwe leningen aan te trekken, dat is een probleem voor de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent. Die probeerde, door zelf staatslening terug te kopen, de lange rente te verlagen. Deze onrust viel precies samen met een ander groot feit in renteland. Namelijk het jaarlijkse uitje van de Amerikaanse centrale bankiers. Het symposium in Jackson Hole. Ieder jaar trekken de belangrijkste monetaire beleidsmakers zich terug in de bergen van Wyoming met een koffer vol met wandelschoenen en powerpoints over inflatie. En dit jaar was de conferentie extra spannend, want de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh hield er zijn allereerste grote toespraak. Iedereen kijkt uit naar één ding. Wat gaat hij zeggen over de korte rente? Dat is de rente die je betaalt als je 1 à 2 jaar geld leent. En die wordt niet bepaald door de markt, maar door de Fed. Nou, Trump wil graag dat die rente laag blijft, want dat stimuleert de economie. Maar als je naar het inflatiecijfer kijkt, dan zou je moeten zeggen, wordt het niet eens tijd om op de rem te trappen en die korte rente te verhogen? Kortom, luistert Kevin Warsh naar de man die hem heeft aangesteld, of is hij echt een onafhankelijke bankier? Afgelopen vrijdag wisten we meer. Zijn woorden samengevat, de inflatie in Amerika is nog steeds te hoog, en als dat zo blijft, dan is er werk aan de winkel. In deze uitzending de analyse, want het gaat allemaal om vertrouwen, en misschien is het wel de vraag, wie durft Amerika nog geld te lenen, en wat gebeurt er als dat steeds minder wordt? En als dat gebeurt, wat merken we daarvan in Nederland? Ja, je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio bij mij, gelukkig maar, macro-econoom Han de Jong. De Han.
8: Dag Rens.
11: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
12: Dag Rens.
11: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom heren. Edin, ben jij nou de laatste tijd vaker dan normaal naar de rentestanden aan het kijken in de Verenigde Staten, of was je er sowieso al fan van?
12: Nog vaker is volgens mij bijna niet mogelijk.
11: Oh, jij wordt je er echt wakker mee bijna of niet?
12: Nou, ermee wakker worden niet, maar binnen een half uur doe ik mijn schermen wel aan en dan staan er heel veel cijfers erop, maar één van de cijfers, dat is de stand van de Amerikaanse lange rente inderdaad.
11: En ben jij een belegger ook nog in Amerikaanse staatsobligaties?
12: Wij beleggen niet in Amerikaanse staatsobligaties, maar dat heeft niks mee te maken met dat we geen vertrouwen daarin hebben. Het heeft eigenlijk alleen maar mee te maken dat Hoofdbos belegt in aandelen.
11: Oh ja, oké.
12: Dus
11: ja, dan kun je dan, maar, dan, dan
12: als ik in obligaties zou beleggen, dan zou ik liever, ook na de recente ontwikkeling, zou ik liever in Amerikaanse staatsobligaties dan in de Franse staatsobligaties beleggen.
11: Ja, maar dan noem je ook wel een verschil natuurlijk. Ja, maar oké. Alhoewel, allebei natuurlijk behoorlijk met schulden overladen. Han, ieder jaar, ik ben zo benieuwd naar dat hele, dat wandelingetje daar, Jackson Hole. En hoe dat dan nou werkt in Wyoming. Heb jij daar ooit echt lucht van gekregen hoe dat nou precies in elkaar zit?
8: Nou, ik ben er nooit geweest, moet ik zeggen. Ik weet wel waar de oorsprong ligt. Mm-hmm. Want ze wilden, volgens mij in de jaren 80 wilden ze Paul Volcker, die toen de baas van de Fed was, die wilden ze laten spreken op een conferentie. En die hield van fly fishing. En toen dachten ze, weet je wat, als we nou eens een conferentie organiseren op een plaats waar je ook fly fishing kunt doen. En dan ook in het programma voldoende tijd daarvoor inruimen. En dat is een mooie traditie geworden. Dus tegenwoordig gaan de mensen die daar deelnemen, die gaan dus ook inderdaad op die wandelingen, want het is in een bergachtig gebied.
11: Ja.
8: En Kevin Warsh, die dus vrijdagavond voor ons sprak, die begon daar ook mee. En Edin heeft die heeft daar wel een interessante opmerking over.
11: Wat het interessante is natuurlijk, dit is een beetje theeblaadjes lezen, toch? In dit soort teksten. En
12: als je zo'n toespraak gaat houden, dan zijn er duizend miljoenen manieren om je toespraak mee te beginnen.
11: Mm-hmm.
12: En ik vond het ergens wel briljant. Ik weet niet of het de bedoeling was, maar ik vond het briljant dat hij begon over hikes in de omgeving. Nou, hike in het Engels kun je ook toepassen op interest rate hike.
11: Ja.
12: Dus zou dat een hele stille hint kunnen zijn dat de rente omhoog gaat? Vond ik echt briljant.
11: Je hebt Kremlin-watchers en je hebt Fed-watchers. Ja. En dit is dus
8: dit is een combinatie.
11: Dit is een combinatie.
8: Dit is echt super watcher.
11: Maar Kevin Warsh zei, joh, de inflatie is te hoog en als dit zo blijft, dan is het werk aan de winkel, dat moet toch dan ook al geruststellend zijn? Die rente gaat omhoog.
12: Ik moet je eerlijk zeggen, ik was al een grote fan van de man. Ik ben na zijn toespraak een grotere fan geworden.
11: Mm-hmm.
12: Ik vond het een briljante toespraak, niet alleen omdat hij opende met hikes, maar ik vond het briljant omdat hij heel mooi uiteen heeft gezet, we hebben twee mandaten, economie / werkgelegenheid en zorgen voor lage inflatie.
11: Ja.
12: Nou ging die uitgebreid in op die economie. Die omschreef hij met allemaal superlatieven. Draait goed. Alles is in plaats om nog hogere groei te krijgen in de jaren die voor ons liggen. Qua werkgelegenheid, we zitten op maximale werkgelegenheid, zei hij. Daarmee zegt hij in feite, dat deel van ons mandaat, daar slagen we met vlag en wimpel voor. Toen kwam de andere kant van de mandaat, namelijk inflatie. En zei, nou, daar doen we het gewoon veel slechter.
11: Mm-hmm.
12: Inflatie is ruim 65 maanden, zei hij, aan de hoge kant. Dat vond ik ook interessant, want hiervoor had hij het steeds over 5 jaar. Nu kiest hij voor 65 maanden. Ja, 65 komt natuurlijk heel harder aan dan 5.
13: Ja, ja.
12: En hij zei, inflatie komt niet uit de lucht vallen, komt door het beleid van de Fed. Een hele korte samenvatting is, bestrijden van inflatie heeft voor mij de hoogste prioriteit. Ja. Ik vond het een briljante toespraak.
8: Maar dat heeft hij al wel eerder gezegd, en toen kreeg hij van journalisten de vraag, ja, hoe ga je dat dan doen? En toen kwam er eigenlijk de afgelopen maanden juist een heel teleurstellend antwoord. Dus ja. Is dit nou niet een beetje wishful thinking van jou, Edin?
12: Nou ja, kijk, ik ben een grote fan van de man. Dat is, ik zou bijna willen zeggen, voorwaardelijk. Het is heel goed dat hij zo'n toespraak heeft gehad. Op het moment dat de inflatie te hoog is, is dit wat je wilt horen van je centrale bankier.
13: Ja, maar jij zegt dat heeft hij al eerder gezegd, maar toen heeft hij niks gedaan.
12: Maar hij,
13: of nee, nee, hij kon niks doen.
12: Uiteindelijk moet hij natuurlijk wel leveren. Het kan niet blijven bij woorden alleen.
13: Ja, ja. Goed. Wanneer zou hij de rente kunnen verhogen? Is dat
8: 16 september.
13: Okay.
8: Ja, nou, hij,
13: met het hele comité. Hè, want hij doet dat niet eens eentje.
12: Dat zou weer echt een voorbeeld zijn van lef. Want je weet dat het Witte Huis niet staat te wachten op renteverhoging. Die wil eigenlijk renteverlaging. En stel dat onder zijn leiding het rentecomité de rente verhoogt in september, dan heb je het net ook nog aan de vooravond van de parlementsverkiezingen gedaan.
13: Ja.
12: Dan heb je lef.
13: Ben je echt onafhankelijk?
12: Ja, ben je echt nog. Als er mensen zijn die zich zorgen maakten over zijn onafhankelijkheid, als hij dit doet, dan moet je echt geen zorgen meer.
13: Goed, nou, daar gaan we het over hebben. En het interessante is, we hebben het dus over de lange en de korte rente. Het is een radio-uitzending over rente die tenminste 40 minuten gaat duren. Dat is behoorlijk een opgave. En daarom dachten we, laat ik iemand uitnodigen.
12: Blijf hangen, luisteren.
13: Ja, nou, omdat het wel interessant, heel interessant is. Omdat het zoveel bepaalt, à la eb en vloed. En daarom dachten we, laat ik iemand uitnodigen die al een keertje eerder een uitzending hebben gehad en ons heel goed was bevallen, omdat hij alles zo simpel kon uitleggen. Paul Hilbers, voormalig bewindvoerder bij het IMF. Emeritus hoogleraar financieel toezicht bij Nijrode Business Universiteit. Heeft ook veel onderzoek gedaan naar financiële stabiliteit bij de Nederlandse Bank. Paul, van harte welkom.
14: Dankjewel, Rens.
13: Leuk dat je er bent.
14: Plezier om hier te zijn.
13: Wederom. Ik zei het al, een uitdagende uitzending. Want laten we zeggen, de echte nerds die alles van rente weten, die moeten natuurlijk wel iets geven waar ze denken, dat had ik nog nooit gehoord. Maar ik vind ook de grote plaatje luisteraar, die wel economie in zijn pakket heeft gehad, et cetera, die moet hier natuurlijk ook nog iets van kunnen snappen. Dus ze moeten wel op hun tenen lopen, maar ze moeten wel over het muurtje kunnen kijken. Dus dat is onze opgave voor ons allemaal.
12: Ja, het komt erop neer, Rens.
13: Ja.
12: Stel dat je een hypotheeklening hebt,
13: ja,
12: en je hebt de rentevaste periode, dus je denkt, nou, het raakt mij niet, maar je rentevaste periode loopt over een jaar of 3-4 af. Ik zou nu opletten wat ze in Amerika doen.
13: Ja, oh, dat is je haakje.
12: Zeker.
13: Ja, oké. Okay. Nou, ik ken nog iemand die een nieuwe hypotheek moet afsluiten, dus blijf luisteren. Paul, we hebben het elke keer over de rente. Kun jij toch nog even in 6 VWO uitleggen wat de korte en de lange is?
14: Nou, dat is nogal een uitdaging hoor, Rens. Maar laat ik een poging wagen. De rente is een prijs. Om daarmee te beginnen. Dat klinkt een beetje vreemd, want mensen zijn gewend aan prijzen voor goederen in de winkel, op het internet. Maar de rente is ook een prijs, namelijk de prijs van geld. In de zin van, het is de prijs die je betaalt om, hetzij voor een korte periode, hetzij voor een langere periode, geld aan te trekken of geld uit te zetten. En bij prijzen, die komen vaak tot stand door vraag en aanbod. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor die rente, die ook een prijs is. Het gaat om het aanbod van geld en het gaat om de vraag naar geld.
13: Mm-hmm.
14: Mensen met geld kunnen geld aanbieden en dat uitlenen voor een bepaalde periode aan een andere partij. Mensen die geld nodig hebben, die kunnen geld vragen en het lenen van die partij voor een bepaalde periode. En uiteindelijk in dat proces van vraag en aanbod komt die prijs, die rente, tot stand. Ja. Dat is zeg maar in heel kort bestek de essentie van rente.
13: Dat is de rente en dan de korte en de lange.
14: De korte en de lange, daar is wel een belangrijk verschil tussen. Misschien om dat meteen even aan te geven. De korte rente is de rente voor korte periodes. En dat is de rente waar ook, we spraken eerder al over de Fed, de Centrale Bank van Amerika. Dat is de rente die de autoriteiten kunnen beïnvloeden. En daarmee kunnen de autoriteiten dus de economie beïnvloeden en ook de inflatie beïnvloeden. Iets wat Edin net al aan.
13: En die korte rente, dat is dus als je iets 1 à 2 jaar wil lenen.
14: Ja, het kan heel kort zijn. Het kan zijn voor een maand of voor een paar maanden. Het kan ook zijn voor 1 à 2 jaar. En dan een beetje, dan kom je daarna kom je wat in de langere rente terecht. Het is natuurlijk een continu spectrum, maar hè, de lange rente die kan trouwens oplopen tot 30 jaar. Dus er zijn 30 jaar leningen mogelijk, dus dat is een hele lange periode.
8: Er zijn ook, Oostenrijk heeft jaren geleden een 100-jarige lening uitgegeven zelfs.
13: Ja, dus dat noemen we hele lange rente.
8: Ik ben blij overigens dat Paul ook uitlegt dat de rente is een prijs.
13: Ja.
8: Ik ben in de jaren 80 als econoom begonnen te werken en Eigenlijk al vrij snel kreeg ik de indruk dat er in een economie... we hebben een kapitalistische economie... Daar maken prijzen en prijsverhoudingen maken de dienst uit. Die bepalen wat er eigenlijk gebeurt. En mijn conclusie die ik al vrij snel trok was... dat er eigenlijk maar twee prijzen zijn in de economie die er echt toe doen. Mm-hmm. En dat is de prijs voor geld, zoals Paul dat uitlegt, de rente. En ook de wisselkoers. En de prijs voor olie. En de rest doet er wel toe, maar een stuk minder. Dus ik zou luisteraars ook willen oproepen, blijf luisteren... want die prijs van geld die is wel heel erg belangrijk in de economie.
13: Even afmaken dus, want we hadden het kort en lang... en dan gaan we snel door. Hè. Dus kort is heel kort, dat wordt door de Fed bepaald. De lange rente, dan hebben we het vaak over Amerikaanse staatsobligaties... en de langste die we Amerikaanse staatsobligaties is 30 jaar, denk ik. Hè. Ja. En even kijken, geldmarktrente, dat noemen we... die korte rente en kapitaalmarktrente is de lange rente.
14: Ja, precies. En die kapitaalmarktrente is dus, dat noemen we dan een marktrente. Die wordt bepaald door de marktpartijen. Die kan niet worden, en dat is wel belangrijk in deze discussie ook... die kan niet worden bepaald door de centrale bank. Daar wordt wel eens een fout mee gemaakt. Maar dat kan niet. En toch even om te reageren op wat Edin zei over de rente als prijs van geld. En ik denk dat wat jij noemt een beetje het onderscheid is... tussen de korte termijn en de lange termijn. Ja. Op de korte termijn geldt als er heel veel geld in omloop is... dan gaat de prijs omlaag, wordt de rente laag. Maar als er heel veel geld in omloop is, dan krijg je ook inflatie... En die inflatie die gaat doorwerken in de verwachtingen van mensen. En dan gaan ze de rente, zeg maar, dan willen ze meer vergoeding hebben voor hun geld. Ja, dan gaat de rente omhoog. Ja. Dus dan zie je een beetje die spanning tussen op korte termijn lage rente bij veel geld. Maar bij veel geld op lange termijn misschien juist een hogere rente.
13: Weten wij dus effect. Ook, weten wij, Han, dus eigenlijk ook niet die kapitaalmarktrente, die lange rente. Door wat dat dan wordt bepaald? Want ik de afgelopen paar minuten denk ook, jutje, er zijn al drie knoppen om aan te draaien. Ik dacht dat het simpel zou zijn deze.
8: Nou weet je, de waarheid is dat we best wel een aantal factoren weten die invloed hebben op de rente. Maar of wij nou een helemaal sluitende theorie over de rentebepaling hebben... dat ik moet eerlijk zeggen, dat is volgens mij is dat niet het geval. En een aantal jaar geleden dacht ik, nou, ik moet daar echt... Ik moet de waarheid weten. En toen heb ik het volledige oeuvre... aangeschaft van Irving Fisher, een Amerikaanse econoom van 100 jaar geleden, die veel over de rente heeft geschreven. Nou, moet wel zeggen, ik ben er nog niet doorheen. Ik ben er nog niet doorheen.
13: Niet dus ik weet het niet helemaal. Ja, okay. Maar het is dus wel heel ingewikkeld.
8: Het is vrij ingewikkeld.
13: Ja. En als we het... Paul eens?
14: Het is ingewikkeld. Je kan er wel iets over zeggen. Ik sprak hier over vraag en aanbod. Als je nou even kijkt, als we praten over lang geld, we praten over de lange rente, hier de marktrente. Wie zit er dan aan de aanbodkant? Dat zijn vaak beleggers. Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars, soms ook banken, private partijen. En die willen dus heel graag zeg maar, een rendement op hun geld hebben, wat onder andere wordt beïnvloed door de inflatie. Want ze willen niet dat hun geld wegerodeert, dat ze daar geen vergoeding voor krijgen. Wie zit er aan de vraagkant? Dat zijn partijen zoals overheden. Nou ja, we praten natuurlijk al heel erg veel over de Amerikaanse overheid, de enorme schuldenproblematiek die daar wereldwijd heerst. Dat is één vraagpartij. En de andere vraagpartij is de private sector. En dan kan ik bijvoorbeeld noemen de hele ontwikkeling rond de AI-sector op dit moment. Die heeft heel veel geld nodig voor investeringen. Dus er is heel veel vraag naar geld vanuit de private sector. AI met name, maar ook andere bedrijven. Er is heel veel vraag naar geld, lang geld, bij de overheden. En er is dat aanbod van die institutionele beleggers. Ja. En uiteindelijk moeten die partijen dus overeenkomen wat de prijs wordt.
13: Ja, en dat is dus lang geld, zeg jij dus. Dat die AI-datacenters, dat is allemaal, dat lenen ze voor jaren.
14: Niet allemaal, jaren. Maar dat, uiteindelijk gaat die investeringen gaan vaak over langere periodes. Ja. Dus dan heb je ook voor langere termijn geld.
10: Ik denk dat voor de luisteraar is het misschien goed om te weten... als je dat onderscheid wilt maken tussen kort geld, korte rente en lange rente... kort geld komt aardig in de buurt van de rente die je op je spaarrekening krijgt... Ja. En lange rente...
15: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand... en vastgoed gezocht in je oor.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Bij private equity heb ik gezeten vroeger. Dus dat is echt iemand die de markt goed kent. En die kent dus ook al die deelmarkten. En die kent ook de markten voor financiële producten. En die dacht, denk ik, van nou ja, misschien moet ik toch proberen om iets aan die hele hoge, hè, jullie noemden 5,2%. Ja. Dat is natuurlijk de afgelopen tijd opgelopen. Misschien moet ik daar toch iets aan doen, dat een beetje gaan drukken. Kan ik niet, in die markt te interveneren, kan ik niet die hoge, lange rente wat omlaag krijgen. Maar aan de andere kant, dat is een beetje mijn vraag. Hij heeft dat geld niet daarvoor. Hij kan niet zomaar in de markt stappen met enorme miljarden, want die heeft de Amerikaanse overheid helaas niet. Mm-hmm. Dus die moet hij dan weer lenen en die leent hij dan kort. En dan zie je dus eigenlijk kort te lenen en wat lang uit te zetten. En dat is dan misschien voor tijdelijk heeft dat enig effect.
3: En mede
2: maar dat
3: daarom,
2: was niet veel effect.
3: En mede daarom was die toespraak van Kevin Warsh afgelopen vrijdag in mijn ogen nog belangrijker. Want als je minister van Financiën zegt, ik ga langlopende schulden terugkopen, dat ga ik financieren door kortlopende leningen uit te geven. Die kortlopende rente, dat is de rente waar de Fed over gaat. Hij voerde de druk op de Fed om vooral die kortlopende rente laag te houden.
4: Ja, maar stel je voor,
3: daar is hij niet in geslaagd.
4: Daar is hij dan niet in geslaagd, nee.
5: Nou, dat moeten we nog zien.
4: Dat weten we nog niet, precies. Edin heeft echt een poster van Kevin Warsh boven zijn bed
5: weet
4: hangen.
5: Die kans is misschien wel 85% of 90% of zo. Ja. Want je moet op een gegeven moment natuurlijk ook wel een keertje de daad bij het woord voegen.
4: Ja. Maar toch heel even terug naar die lange rente. Is dat inderdaad zo ongebruikelijk dat die zo hoog staat? Is het zorgwekkend?
3: Terug naar het niveau van 2008, 2010?
4: Langer, 20 jaar.
5: 20 jaar.
4: Precies.
5: Is het zorgwekkend? Ja, nou ja, kijk, ik ben een belegger en ik heb wat pensioengeld en dat moet belegd worden en dat moet dan renderen. Dus ik vind een hogere kapitaalmarktrente, dat is voor mij wel goed. Maar als ik de Amerikaanse overheid ben en ik heb 125% BBP schuld, dan is een hoge rente natuurlijk niet zo fijn.
3: Het renteniveau is niet zorgwekkend, maar het is wel hetzelfde renteniveau wat we in het verleden hebben meegemaakt bij een fors hogere schuld.
4: Ja.
5: En als je dus gaat kijken, de Amerikaanse overheid betaalt op het ogenblik bijna 4%, 3,8% van het BBP aan rente op de staatsschuld. Ja. In Nederland is dat, rond ik het even af, 1%.
4: Hmm.
5: Dus dat scheelt een slok op een borrel.
4: Ik geloof dat ze meer aan rente uitgeven dan aan defensie. Om even. Is dat dan. Eigenlijk heb je dan nog gewoon een hoge hypotheek genomen. Ik probeer het even te begrijpen. Je hebt een hoge hypotheek genomen, een variabele hypotheek. En de rente gaat ook nog omhoog. Dat is wat er aan de hand is. En dan kun je op een gegeven moment in de problemen komen, toch? Dan moet je ook.
5: Absoluut. Maar om even terug te komen op wat Paul zei. Want hij was verrast door die actie van Bessen. Nou, ik ook. En eigenlijk ook een hele rare actie. Want we hebben al eerder gezegd, die kapitaalmarktrente, dat wordt beïnvloed door vraag en aanbod. En dan moet die overheid niet proberen dat op korte termijn een klein beetje te sturen. Wat denkt hij daar nou mee te bereiken? Ik vond het een hele rare actie.
4: Nou ja, misschien omdat je, ik weet niet Paul, omdat je toch ook wel naar de markt of zo wil uitstralen. Nee, we zijn hiermee bezig.
3: Wat je hier nu doet is je zou je denk ik eerst als minister van Financiën moeten afvragen, waarom loopt die lange rente omhoog? Dan kom je er snel achter dat een onderdeel van het antwoord is, beleggers maken zich zorgen over het niveau van je staatsschuld en de kant waarin het gaat.
4: Ja.
3: Dus daar zou je iets aan moeten doen. En als je doet zoals,
4: maar dan moet je gaan bezuinigen en dat wil je natuurlijk nooit doen.
3: Goed, wat je nu krijgt is, hij gaat langlopende schulden terugkopen. Dat financiert hij met kortlopende schulden. Het effect op staatsschuld is dus nul.
4: Nou, we hebben nog genoeg te bespreken in het grote plaatje. Bijvoorbeeld de stijgende rente in de Verenigde Staten. Hoe werkt dat door in Nederland? Helaas is de tijd op de radio alweer op. De rest van dit grote plaatje kun je luisteren in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Zoek gewoon eventjes naar het grote plaatje. Voor nu dank aan Paul Hilbers, oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business Universiteit. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Tot volgende week.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen in het defensief.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In de Amerikaanse staat Ohio is een democratische gouverneurskandidaat belaagd door een man met een vuurwapen. Beveiligers konden hem op tijd tegenhouden. Meerdere omstanders raakten daarbij gewond. Hij bleek naast het vuurwapen ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. Wat hij precies van plan was, wordt nog onderzocht. De oproerpolitie in het Zuid-Engelse Portsmouth heeft moeten ingrijpen bij een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten. Gemaskerde mannen probeerden bussen tegen te houden waarin 140 migranten zaten. Zij werden onderschept door de kustwacht toen ze per boot het kanaal tussen Frankrijk en Engeland wilden oversteken. Minstens 5 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash op het vliegveld van Miami. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot voorbij het einde van de landingsbaan, kwam terecht op een autoweg en raakte daar meerdere voertuigen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Nog 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. En in Duitsland is nog steeds een klopjacht gaande op een klimaatactivist die zegt verantwoordelijk te zijn voor meerdere aanslagen op het energienet afgelopen week. De politie verspreidde 2 foto's van de man die zij een klimaatterrorist noemen en vonden zijn camper in een bos. Maar van hemzelf is nog steeds geen spoor. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
2: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er allemaal komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria. Wat hebben we vandaag? Wat gaan we doen?
6: Wij hebben vandaag weer eens een bedrijf te gast. Eindelijk weer zo'n bedrijf. Ja. Ze heten Photon First en ze maken meetsystemen voor allerlei toepassingen. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben over de defensieindustrie. Photon First helpt bijvoorbeeld vliegtuigen bepalen hoe lang ze nog in de lucht kunnen blijven. Toch?
7: Klopt.
6: Best handig.
2: Best handig. Gaan we zo meteen over hebben wat het dan precies allemaal inhoudt. Maar eerst eventjes iets anders, want deze week, op dinsdag om precies te zijn, komen de defensieministers uit Europa samen in Ierland. Ierland is dit half jaar voorzitter van de EU en de defensieministers komen samen voor een informele meeting. Ze gaan het over heel wat dingen hebben. Natuurlijk over steun aan Oekraïne, over drones, over en vooral over eigenlijk de Russische hybride dreiging die toch weer heel erg aanwezig is afgelopen tijd. Hebben we onder andere gezien in Leipzig met dat vliegveld waar er iets is ontploft. En we horen waarschijnlijk ergens deze week hoe dat nou zit. Die hybride dreiging, Ria, dat is wel echt een belangrijk onderwerp, hè?
6: Dat is een heel belangrijk onderwerp. En niet alleen in Leipzig en omgeving, maar volgens mij in heel Europa. We hebben vorig jaar al die drones boven heel wat Europese vliegvelden gezien. Ook in Nederland. En de kabelknipperij valt daar ook onder. Hè? Dus het vernietigen van kabels, ICT-kabels en pijpleidingen in de Oostzee. En soms wordt ook gevreesd voor de Noordzee. Engeland zit er heel erg op, omdat daar schijnen heel veel Russische schepen ook daarboven langs te varen om daar de boel te verstoren. Dus groot probleem in Europa.
2: Ja, dit is natuurlijk een informele bijeenkomst. Dus er komen geen conclusies uit, maar ze gaan natuurlijk wel het bespreken. Wat denk jij nou? Ja, ik vind het altijd zo lastig. Wat moeten we hier nou aan doen? Want die hybride dreiging is echt een grijs gebied. Wat je daartegen kan doen. En heel vaak weet je ook niet of Rusland er nou echt achter zit of niet. Dus wat kan hier nou tegenwoordig gedaan? Of wat ligt er op tafel, denk je?
6: Ik denk dat ze weer gaan zeggen dat ze veel meer moeten doen aan het aan counter-drones. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Daar, we zijn heel slecht in luchtafweer geweest, hebben dat helemaal laten gaan. En we zien in Oekraïne dat luchtoverwicht het belangrijkste is. Maar ja, dan ben je er nog niet, want dan zit je nog met die kabels. Ja, je kunt moeilijk overal schepen laten patrouilleren. Dus je zult ook veel meer onderwaterdrones en veel meer monitoring daar moeten doen. Je moet eigenlijk ook heel erg goed kijken naar ons internet. Want dat, wat daarop verschijnt, is soms ook wordt gedacht van de Russen. Hè, racistische praat, het ondermijnen van de democratie, wantrouwen creëren. Daar moet je dus ook veel aan doen. Dus je moet heel veel eigenlijk als overheid gaan investeren. En dan ook nog Europa. En dat wordt natuurlijk weer moeilijk, want jij gaat binnenkort ook weer naar de besprekingen voor het MFK, oftewel de Europese nieuwe begroting voor de komende 7 jaar. Nou ja, het gaat alweer natuurlijk. Hoe gaan we dat doen, hè?
2: Ja, hoe gaan we weer betalen? Het zijn allemaal wel.
6: En wie gaat dat doen? Want we hebben ook veel te weinig mensen hier.
2: Nou, zonder mismoedig te worden. We kunnen dit wel allemaal goede onderwerpen om voor te leggen aan de minister. Onze eigen minister van Defensie, die we volgende week dan toch echt spreken. Er waren wat kinken in de kabel. Maar het gaat gebeuren. Dus dit zijn denk ik dingen die kunnen we vast even noteren, Ria, om haar voor
6: gaan
2: te
6: doen.
2: Leggen. Even iets anders. Want een paar maanden geleden hadden we deze meneer te gast van IceEye.
7: Nou, het bijzondere aan deze foto is dat die 's nachts en in het donker gemaakt zou kunnen zijn. Dus wij gebruiken radartechnologie. Dus in plaats van een optische camera die licht opvangt, is het eigenlijk de analogie met een vleermuis of een dolfijn het beste. Wij sturen een radiosignaal naar de aarde. Wij luisteren heel goed naar wat er terugkomt. En op basis daarvan maken wij een plaat. En dat zorgt ervoor dat wij dus ook door de wolken heen en ook 's nachts die platen kunnen maken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je er 100% op kunt vertrouwen dat die foto altijd terugkomt. En dat is heel anders dan met optische systemen. Maar dan moet je geluk hebben met het weer. En dat het overdag is.
2: Hey, en van waar de ice in IceEye?
7: Ja, dat is een leuke analogie. Het bedrijf is eigenlijk begonnen met de business case om de noordelijke passage van de noordelijke ijszee te bekijken. Dus om ijsbergen te gaan monitoren. Dus zo zijn we eigenlijk begonnen als bedrijf. En dat is al meer dan 10 jaar geleden. En we hebben nog steeds hele brede toepassingen die we doen. Ik weet dat dit dan specifiek over het militaire domein gaat. Maar we hebben ook een hele tak die met milieu bezig is. Bijvoorbeeld met bosbranden en met overstromingen. Het is echt een dual use technologie. Het is hetzelfde systeem, maar je kunt het voor allerlei dingen inzetten.
2: En daar had jij laatst vorige week een leuk nieuwtje over. Vertel, Ria.
6: Ja, ik heb weer met hem gesproken voor het FD dit keer. Hij vertelde dat hij niet alleen meer de enige persoon in Nederland is die hier werkt. En een verkoopkantoor in feite vanuit zijn huis heeft. Maar hij is CEO geworden. En ze gaan echt een pand openen, nieuwe mensen aannemen. Ze zitten hier dus nu echt sinds vorige week in Amsterdam. En dat is omdat zij behoorlijk grote opdrachten hebben gekregen van het ministerie van Defensie. Nederland wil veel investeren in eigen satellieten. Omdat we niet meer afhankelijk willen zijn van Elon Musk, die de boel kan uitzetten. En dan zit ook ons leger zonder communicatiemogelijkheden met zijn eigen eenheden. En natuurlijk ook met informatie van het slagveld, die gewoon niet komt.
2: Ja.
6: Dus ze hebben voor IceEye een Fins bedrijf gekozen. En dat is zo'n lucratieve opdracht dat zij naar Nederland komen en tegelijkertijd hopen aansluiten bij het Nederlandse ruimtevaartveld. Nederland is best sterk, is vrij onbekend, maar best sterk in lucht- en ruimtevaart. Onze prinses Ariana gaat daar ook bij aansluiten, hebben we deze week ook weer gehoord.
2: Ja.
6: Met haar studie. Nederland is er al langer sterk in. En IceEye wil daar dus bij aansluiten om veel meer contact te hebben met Delft, met het lucht- en ruimtevaartcentrum, met TNO en dergelijke, met andere Nederlandse bedrijven, Fokker. En ze komen dus hier, dus dat is eigenlijk wel leuk.
2: Ja, zeker leuk. En Joost Elstak, die we toen hebben gesproken, die is dan nu niet meer alleen, toch?
6: Hij is niet meer alleen.
2: Heeft een team,
6: gaat een team krijgen en veel meer nieuwe opdrachten. Dus leuk. En het bijzondere is natuurlijk dat zij satellieten maken die het altijd doen.
2: Ja.
6: Ze kunnen ook kijken, zeg maar, bij slecht weer, bij bewolktheid, in het donker. En dat is zo nieuw dat zij die opdracht van het Nederlandse leger hebben gekregen. En nu mogen ze hier ook komen.
2: Gaan we naar onze gast, Lener Jan Nijstad, CEO van Photon First. Zijn bedrijf is gevestigd in Alkmaar. En hij maakt, het bedrijf maakt fotonische meetsystemen. Maar volgens mij kan hij dat beter zelf eventjes uitleggen. Lener Jan, welkom. Goed dat je er bent. Toch maar eventjes. Wat doen jullie? Vertel eens even.
8: Wij maken slimme sensoren op basis van glasvezels. Iedereen kent glasvezels. Denk aan een haardun instrument waar vaak in internet data overheen gaat. En wij maken van zo'n glasvezel een sensor. Om niet één, maar wel tientallen parameters te kunnen meten op zo'n glasvezel. Schok, vibratie, corrosie, allerlei structuurdelen die kunnen vaststellen, doet mijn vliegtuig het nog?
2: Ja.
8: Kan ik nog langer doorvliegen? En we maken van die glasvezels eigenlijk een klein zenuwstelsel, wat we op een helikopter, een vliegtuig of een marinefregat stoppen, om continu te vertellen, is er schade? Kan ik nog door? Kan ik harder de bocht op?
2: Ja, en dat doen jullie niet alleen in het defensiedomein, maar ook in allerlei andere domeinen, toch?
8: Allerlei toepassingen. Je hebt buiten defensie ook in de medische wereld en in de industrie.
2: En hoe ben jij zelf bij dit bedrijf terechtgekomen?
8: Ik werk mijn hele leven al in technologie en in luchtvaart. Een enorme passie voor technologie. En met name de commerciële vraagstukken van hoe krijg je die technologie nou naar de markt?
2: Ja.
8: Technologie verkoopt zichzelf niet. Daar heb je echt goede producten en product-marktcombinaties voor nodig. En Photon First zit op een speelveld van een geweldige technologieput. Met een enorme uitdaging om daar de juiste markten bij te kiezen. En daarom ben ik 5 jaar geleden bij Photon First aan de slag gegaan.
6: Ja, en je zei het al, jullie werkzaamheden reiken veel verder dan alleen het militair. Jullie doen onder meer voor de medische sector ook dingen. Wat bijvoorbeeld, wat hebben jullie nog meer in jullie portefeuille zitten?
8: Nou, je moet denken dat de hele wereld eigenlijk draait op met name elektrische sensoren.
2: Ja.
8: Nu nog.
6: Aha, vertel.
8: Glasvezels hebben een aantal voordelen ten opzichte van elektrisch meten. En dat zit er met name op plekken waar dat niet zo goed kan. Denk aan moeilijke omstandigheden als elektromagnetische interferentie, radar, op plekken waar gewicht een probleem is, of MRI. Dus kom je vaak op plekken waar elektrische sensoren niet kunnen. In een batterij, in een windmolen.
2: Ja, over allemaal duidelijke redenen kan je
6: dus ook, neem ik
8: in een scan van een medische scan. Of in een vliegtuig die niet op de radar gezien wil worden.
6: En wie zijn jullie militaire klanten?
8: Omdat wij een meetproduct leveren wij met name aan de grote OEM's en Tier 1's, de Original Equipment Manufacturers. Moet je denken aan de Boeing's en de Airbus'en. Of aan de toeleveringsketen daarvan.
2: En kun je wat namen noemen van, voor de luisteraar die kent ze wel, van bedrijven waar jullie dus die sensoren voor leveren?
8: De namen die we publiek kunnen noemen, maar één waar ik heel trots op ben, is Curtis Wright. Eigenlijk een wereldleider in flight test instrumentation, dus testbekabeling voor vliegtuigen. Dan moet je denken aan een spaghetti en kilo's aan koperkabels die normaal zo'n vliegtuig ingaan. En die vervangen wij voor hun met één glasvezel. Een tweede die ik mag noemen is Ariane Groep. Iedereen kent SpaceX van de herbruikbare lanceerinstallaties. In Europa is Ariane daar aan de weg aan timmeren. En wij leveren het hele meetsysteem om te bekijken of die buis na lancering nog een keer gebruikt kan worden.
2: Ja, en wat is nou, hoe verkopen jullie jullie producten aan dit soort toch al grote bedrijven? Wat is nou het voordeel van jullie producten ten opzichte van andere bedrijven?
8: Nou, we hebben een behoorlijk technologievoordeel. Dat zal ik je uitleggen. Wij maken gebruik van geïntegreerde fotonica.
2: Ja.
8: Dus vaak optische systemen maken gebruik van spiegels, lenzen en allerlei andere componenten die niet zo goed tegen vibraties kunnen en temperatuurveranderingen. Nederland heeft echt een geweldige achtergrond in geïntegreerde fotonica.
2: Dus ja, dat een goede fotonica-positie hebben we in Nederland.
8: Fotonica-positie. Geen elektrische chips, maar fotonica-chips. En dan moet je denken aan, als je het hebt over spiegels en lenzen, dan krijg je graag een hele grote doos, zie je voor je. Maar zo'n fotonische chip, die past letterlijk op je pink. Dat is een heel klein chipje, wat zo'n optische component vervangt. En daar zijn we eigenlijk uniek in de wereld. En wij maken gebruik van die technologie om onze systemen heel klein en heel robuust te maken.
2: Ja, we hebben het in deze podcast vaak over de positie van Europa en van Nederland ten opzichte bijvoorbeeld van die van Amerika. Jullie zijn dus vrij uniek in dit product. Hebben jullie geen last van bijvoorbeeld concurrentie van allerlei grote Amerikaanse bedrijven met ook meer geld?
8: We hebben nu nog echt een voorsprong door met name een technologievoorsprong door fotonica. Wat we doen is best knap. Maar ons businessmodel, dit soort meetsystemen maken voor moeilijke omstandigheden, dat is geen rocket science. Dus er zijn grote partijen internationaal, vaak met veel meer funding, die zeker achter ons aan rennen. Tot nu toe lopen we voor. En weten we die positie ook te gebruiken om dus grote internationale partijen tot klanten te binden.
6: Hartstikke goed. En kun je iets vertellen over jullie ontstaansgeschiedenis? We weten dat Nederland heel sterk is in fotonica. Hoe zijn jullie daaruit voortgekomen? Hoe zijn jullie daarin gegroeid?
8: Eigenlijk bestaat onze onderneming al 20 jaar. Opgericht door Pim Kat. Heeft een prachtige technologieafdeling gemaakt binnen zijn bedrijf op dat moment. Is in aanmerking gekomen met fotonica. Is eigenlijk een van de eerste adapters geweest van die technologie. Als je dat de band doorspoelt 15 jaar verder, zie je dat met name het een technologie was op zoek naar markt. Als je dat weet te koppelen aan een daadwerkelijke meetbehoefte, in dit geval operationele inzetbaarheid van al dit soort cruciale assets, vliegtuigen, boten. En dat terug weet te brengen naar die technologie. In plaats van technologie push het veel meer als pool naar de markt te kunnen brengen. En daar je productstrategie op neer te zetten. Dan maak je echt een enorme stap voorwaarts. En dat is met name wat we als Photon First de afgelopen 5 jaar hebben gedaan.
6: Ja, want dat zeg je. 5 jaar geleden was die omslag er. Dat was niet meer product zoekt markt, maar markt vindt product. Wat was het moment dat ook daadwerkelijk gelukt is om bij die grote bedrijven binnen te komen? Hoe hebben ze jullie gevonden in Alkmaar?
8: Nou, wat je ziet is, we hebben in Nederland geweldige innovaties. En we hebben het onder andere in deze podcast veel over opschalen. Maar het is vaak van andermans spullen. Daartussenin zit een hele wereld van hoe je technologie kan certificeren, naar het veld krijgt, producten maakt. En daar werk je eigenlijk een heel speelveld aan partijen. Dat is best ingewikkeld. En dat moeten we als Nederland ook in groeien, vind ik. Wij werken veel met partijen als NLR, TNO, Economische Zaken. Om zowel aan de fundingkant als aan de ingangenkant met dit soort grote partijen te mogen werken. Concreet voorbeeld, wij hebben recent een aankondiging mogen doen met Naval Group om voor het maritieme domein producten te mogen
6: gaan leveren. Voor de luisteraars, dat zijn de mensen die onze onderzeeërs gaan maken.
8: Correct, Franse partij. En dat is echt een combinatie van onze samenwerking met TNO, maar ook de samenwerking met Commissariaat Militaire Productie om tot dit soort matchmaking eigenlijk te komen.
6: Aha, jullie wisten aan te sluiten bij de bestaande faciliteiten van de Nederlandse overheid om de Nederlandse defensieindustrie te promoten. En daar zijn jullie bij aangesloten omdat andere bedrijven eindelijk eens zagen hoe mooi dat fotonica is. Kun je nog 1 keer vertellen, wat is nou het grote voordeel van jullie boven andere producten om in dat vliegtuig te hebben?
8: Het meten onder extreme omstandigheden. Dus tijdens een lancering met een raket de lucht in, die raket terug laten vallen en je meetsysteem blijven laten werken, dat is echt iets wat een traditioneel systeem niet kan.
6: En voor de niet-technici, dat kan alleen met fotonica dus?
8: Dat wordt alleen door fotonica, is echt de cruciale kerntechnologie die dat mogelijk maakt.
2: Je zei net al, we werken ook samen met kennisinstellingen om ook onderzoek te doen naar innovatie, onder andere met NLR, Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Wat doen jullie met hen en wat is jullie doel daarbij ook?
8: Ja, technologie moet je valideren in het veld, bewijzen. En een grote klant gaat het ook niet kopen op het moment dat je geen veldervaring hebt. Dus wat voor ons cruciaal is.
6: Dat is een catch-22 dus.
8: Dat is echt een duivels dilemma.
6: Ja.
8: Vandaar dat ik net ook zo stellig zeg, innovatie is geweldig, opschaling is geweldig, maar er zit een hele wereld tussen. En dat heeft, als je het hebt over de samenwerking met onder andere NLR, dan heb je het echt over pilots. Dus in het veld samenwerken met die technologie om te laten zien dat het werkt. Bewijslast opbouwen. Wat dan weer helpt om bij de OEM's te laten zien, kijk, het werkt. Kunnen we samen aan de slag om het op te schalen.
2: En wat is de reactie van bijvoorbeeld een NLR hierbij? Zijn die ook blij dat het bedrijfsleven daarbij aanhaakt bij die pilot?
8: Dat gaat nu precies op die manier, met hand in hand. Maar dat is wel een hele zoektocht geweest. Om in die driehoek te opereren. Je moet je ook zien dat TNO, NLR, Marin, dat zijn partijen die met name voor onderzoek en eenmalige pilots in het leven zijn om hun werk te doen. Maar je ziet dat steeds meer erkend wordt dat de industrie heel vroeg betrekken om tempo in het proces te hebben. Maar ook een partij die het na 1 keer nog 10 keer of 20 keer uit kan rollen naar de hele vloot, dat al heel vroeg mogelijk is en nodig is.
6: En voor het goede begrip, als jullie aankloppen bij een partij als Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, is dat dan per definitie een ja? Of moeten jullie voor betalen om die hulp van hen te krijgen? Of hoe werkt zoiets?
8: Laat ik het zo zeggen, de Nederlandse schaal, de hoeveelheid helikopters die we hier hebben, die is niet interessant om een schaalbaar product op te maken. Dus uiteindelijk gaat het echt ons om veldervaring. Soms betalen we daarvoor, soms worden we daarvoor betaald. Maar dan heb je het echt over een hele kleine marge. Het gaat er ons echt om die producten in het veld te bewijzen, de certificeringen, de stickers op het product te krijgen, dat noem je de kwalificaties, om dan vervolgens, in ons geval, een Curtis Wright ervan te overtuigen, kijk, dit product is bewezen, het werkt, het loopt daar, wil je met ons aan boord? En dat heb je echt nodig om die grote klanten van te overtuigen om een order te plaatsen.
6: Helder, dus je hebt heel erg die Nederlandse overheid en de Nederlandse kennisinstellingen nodig om je te bewijzen. Tegelijkertijd beseffen wij, sinds het optreden van Hans Huygen van de Nederlandse defensie-industrie hier een paar weken geleden, dat het toch ook niet altijd over rozen gaat. Dat de Nederlandse overheid nog veel meer kan doen. Herken je dat en wat zouden ze moeten doen?
8: Nou, ik ben positief. Er is al heel veel veranderd. Dus je ziet dat defensie specifiek hard aan het werk is om meer met innovatie bezig te zijn en daar ook hard in te opereren. Tegelijkertijd is defensie heeft 1000 deuren. Het is ontzettend lastig om de juiste partij te vinden daar.
6: Dat hebben we ook al eerder gehoord. Hè?
2: Defensie heeft 1000 deuren. Dat is mooi. Een mooie titel voor een verslag dat we kunnen gaan schrijven.
8: Wat je wel ziet is een enorme wil om meer te innoveren, maar nog niet de capaciteit. En dat is wel iets waar we denk ik sneller in kunnen werken. Wij willen graag meer valideren in het veld en moeten soms 1-2 jaar wachten om dat te mogen bewijzen. En daar ligt niet aan de bereidwilligheid, maar echt aan de capaciteit.
2: En ligt daar dan inderdaad het grootste verbeterpunt? Of zijn er nog meer, als je toch bezig bent, nog meer verbeterpuntjes?
8: Nou, ik denk dat we ongelooflijk trots mogen zijn op wat Economische Zaken doet in het faciliteren van internationaal samenwerken. Aan de fundingkant, dat zullen jullie ook vaker horen, is het best lastig om late fase technologie, om daar goede financiering voor op te halen. Hele vroege fase innovaties, soms subsidies met 100% dekking. Maar hoe hoger je TRL-niveau, je technology readiness level, dus hoe seniorder je product is, hoe minder financiering je eigenlijk krijgt. Het lijkt wel alsof men vanaf TRL-5 zegt, dan lost de markt het wel op.
2: Maar dat blijkt niet
8: nog een enorm gat. Kan ik je het ergens vragen?
6: Dat is een bekend probleem, dat er heel veel wordt geïnvesteerd in prototypes en dat het dan vervolgens daar blijft liggen. Dat heel veel echt mooie innovaties in Nederland blijven hangen in prototypes. Dat laatste stuk van de innovatie richting markt, dat grote testing, is dus moeilijk. Hoe zou je dat kunnen oplossen? Meer geld, meer trammeland maken als defensieminister? Zeg het maar.
8: Ik merk dat er een enorme druk is om de spullen van morgen en overmorgen te regelen. En dat is ook nodig, hè? Laten we daar duidelijk over zijn. Maar we moeten ook aan de dag erna denken. En dat is volgens mij is de sleutel daar in technologie. En niet alleen al meer van andermans spullen kopen. En technologie, die moet je bewijzen in het veld. Daar moet je prioriteit aan geven. En dat mag meer 50-50 dan dat nu gebeurt.
6: En de grote technologische kracht op dit moment zit in Oekraïne, dat weet je. Het gaat daar razendsnel, alle ontwikkelingen. Helaas voor hen, want het komt natuurlijk ook door de oorlog dat ze zo snel moeten zijn. Sluiten jullie ook aan bij de Oekraïnse markt? Kijk u daar ook naar, op de een of andere manier? En naar die innovatiecyclus die daar zo razendsnel gaat natuurlijk.
8: Wij zijn zelf een toeleverancier van meetsystemen. Dus het is niet zo dat onze producten direct worden toegepast in Oekraïne. Wij proberen wel heel veel te leren van die innovatiesnelheid die daar gebeurt. En je ziet ook dat grote bedrijven, ik noemde net al een paar namen, maar je kan er nog een hele hoop bedenken, die worstelen enorm met een innovatiethema. Ja. Lockheed moet aan de ene kant voor 20 jaar levergaranties geven en aan de andere kant nu innoveren. Ja, dat is een pijn waar we graag gebruik van maken. En ook als bedrijf denk ik iets unieks in kunnen bieden door van dat snelle innoveren te laten zien dat ook internationaal daar gebruik kan worden gemaakt.
6: Door zo'n groot bedrijf dat helemaal vastzit in allerlei regels, door daar als klein bedrijf bij aan te haken, omdat jullie veel sneller kunnen innoveren. Dat
8: exact.
6: Is de strategie.
8: Exact.
6: Heel goed.
8: En de cultuur die we graag willen neerzetten.
6: En de cultuur ten opzichte van Amerika. We willen graag in Europa zelfstandiger worden, autonomer. Toch, je noemde Lockheed al, is een Amerikaans bedrijf en een grote reus. Hoe gaat dat samen? En kunnen we ons intellectueel eigendom hier dan houden, uiteindelijk?
8: Ik denk dat je niet kan ontkennen dat wij op dit moment nog vrij afhankelijk zijn internationaal. En toch ook zeker van Amerika. Amerika ook van ons, maar die balans is niet 50-50. Daar moeten we aan werken, maar het feit is ook dat het vandaag niet zo is. Dus op het moment dat wij als Nederland afhankelijk zijn voor bijvoorbeeld Amerikaanse wapensystemen, dan kunnen we maar beter goed met hun samenwerken en onze technologiepositie zo uitbouwen dat ze ook afhankelijk zijn en meer afhankelijk worden van ons. En dan niet in spullen of in componenten, maar in technologie, zodat ze er niet omheen kunnen.
2: Ja.
8: En op lange termijn daarmee een lock-in creëren, een afhankelijkheid naar elkaar creëren.
2: En kijken jullie ook naar samenwerkingen binnen Europa? Nu zijn jullie nog een klein en heel innovatief en dus wendbaar bedrijf in Alkmaar. Maar kijken jullie naar andere bedrijven of misschien samenwerkingen met Duitsland, België?
8: Je ziet dat in Europa wel heel erg openbreken, gelukkig. Als ik eerlijk mag zijn, tot 3 jaar geleden zag je nog veel chauvinisme. Ja. In de grote Europese landen allemaal. Van, dat kunnen wij zelf beter. Dat zie je totaal veranderen.
2: Dankjewel voor je komst, Leonard-Jan Nijstad, CEO van Photon First.
8: Dankjewel.
2: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat.
1: Of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen.
1: En over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. De rechtsradicale partij AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt net geen absolute meerderheid behaald. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de partij net geen 44% van de stemmen kreeg. En dat is niet genoeg om alleen te regeren, zoals de leider wel graag wil. De app Snapchat wordt voor de tweede keer in korte tijd aangeklaagd. Volgens Stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en vindt Snapchat winst belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van de gebruikers. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. In juni sleept een andere stichting het bedrijf ook al voor de rechter. Bij een Oekraïense droneaanval op een havenstad op de Krim is een meisje om het leven gekomen en vielen 3 gewonden. Dat meldt de Russische gouverneur op Telegram. De afgelopen dagen gingen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner op bezoek bij president Poetin en Zelensky om te praten over het stoppen van de oorlog tussen de landen. En een democratische gouverneurskandidaat is in de Amerikaanse staat Ohio belaagd door een man met een vuurwapen. De beveiliging greep op tijd in, wel raakte daarbij een aantal omstanders gewond. Het is nog onbekend wat de man van plan was. Hij bleek uiteindelijk, naast het vuurwapen, ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog, met een graad of 14. Overdag een mix tussen wolken en zon. Het wordt 22 graden aan de kust. In het binnenland temperaturen van maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren.
5: Behalve misschien naar onze podcast.
3: Allemaal in de BNR-app.
5: Download de BNR-app.
3: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: We know how much the internet has changed America. And we are already an open society. Imagine how much it could change China. Now, there's no question China has been trying to crack down on the internet. Good luck. That's sort of like trying to nail Jell-O to the wall.
7: Technologie zou de wereld democratiseren in de Global Village. Weet je nog, aan het eind van de geschiedenis, het was het jaar 2000... de president heette Clinton en China ging toetreden tot de WTO... en vervolgens net zo worden zoals wij. Het was een onBoekenstein en de Wijkiaanse wereld... die werd bevolkt door vreemde wezens, zoals optimisten. Nou, en nu zijn we hier. Bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde... en moeten we het voor de vraag hoe we weer uit deze put zien te komen... als Westen hebben van iemand als Paul Verhagen... datawetenschapper en strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... die hier probeert een antwoord op te formuleren in zijn boek... The Tectonic Shift, over macht, technologie en het eind van de nazistaat. Welkom, Paul.
8: Dank je wel.
7: Dat zijn een hoop dingen bij elkaar.
8: Yes.
7: Zullen we voor het gemak aan het eind beginnen? Hoe zit het met het eind van de nazistaat?
8: Het heet het eind van de nazistaat omdat het niet alleen gaat over dat technologie de soort van stabiliteit van nazistaten eigenlijk corrumpeert. Dus dingen als sociale media en zo. Maar ook, wat is nou het doel van een staat zelf? Wat is de functie van een staat? En ik denk dat het tijdperk waar ik in ben opgegroeid, eigenlijk het neoliberale tijdperk, is er een van kleine staten. Is er een van een kleinere publieke sector, veel bedrijven. En dat is nu ook een wereldbeeld dat eigenlijk gewoon begint te eindigen. En dat is een deel van die grotere shift die je eigenlijk ziet in de wereld.
9: Wat Paul volgens mij op doelt is dat... we hebben nu deglobalisering eigenlijk. Hè? Mm. Dus de staat grijpt meer in de markt in. Mm. En dat is natuurlijk wel een groot verschil. Want we hadden een soort neoliberale wereldorde. Mm-hmm. En nu zien we echt dat staten met elkaar strijden... om grondstoffen en halfgeleiders. Ga maar door.
7: Maar even, keert de staat nou terug of gaat die weg?
9: Die keert terug.
8: Keer terug in een nieuwe vorm. En kijk, wat er eigenlijk is gebeurd in de afgelopen 30 jaar, mijn hele levenstijd, is dat de combinatie aan eigenlijk geen alternatief voor liberaal democratie en vrijhandel, the end of history, plus economische vrijhandel en globalisering, plus, en dat het meest onderbelichte, technologische integratie heeft gezorgd voor de illusie dat de wereld soort van één groot supercontinent is geworden. Waar je overal kon gaan en staan waar je wou. Mm-hmm. Er zijn geen vijanden, er zijn geen grenzen. Alles kan. En precies dat begint nu uit elkaar te breken. En het grote verschil daarin is dat waar vroeger technologie een vereniger was, iets wat globalisatie aandrijft, wordt het nu een splijtswam. En je ziet dus dat die wereld uit elkaar begint te vallen, eigenlijk in techno-ideologische blokken. Mm-hmm. En dat is waar het boek voor een groot deel over gaat.
10: Ja. Even voor de duidelijkheid. Wij zijn wat ouder dan jij. Wij kunnen ons die optimistische tijd nog herinneren. Jij bent erin geboren eigenlijk.
8: Ja, ik ben een maand voor het eind van de Sovjet-Unie geboren. Ja, ja. November 91. Dus ik herinner me nog wel vaag een soort van schimmig idee van de jaren 90 dat er zeg maar niks aan de hand was voor 9-11.
10: Ja.
8: Maar het is niet een heel groot deel geweest.
10: Het was een mooie tijd waarin Arjan en overigens Rob, moet ik eventjes zeggen, die konden vandaag niet bij zijn. Maar die heeft wel vragen ingesproken. Die heeft je boek ook gelezen en kan het van harte aanbevelen, heb ik begrepen. Dus wil jij nog even als oude man hier nog iets over zeggen? Over de mooie oude tijd eigenlijk wel?
9: Nou ja, kijk, het was natuurlijk eigenlijk na de val van de muur. Dachten dat we gewonnen hadden. Hè? En we dachten dus ook andere dat het tijd. Liberalisme gewonnen had. Weet je, als eindtijd van een ideologie die had gewoon gewonnen.
10: Ja.
9: En kijk nou eens waar we nu staan. Hoe ver we daar af zijn. En ook de technologische factor, want dat is echt de essentie van Pauls boek. Ja, we zijn echt tovenaarsleerlingen geweest met de technologie. En het is zeer de vraag of we de democratie overeind kunnen houden als de democratie er niet zelf in slaagt om die AI-technologie te temmen.
10: Mm-hmm.
9: Brexit is dus door trolls ook bevorderd. Hè? Nou, dat heeft de Britse economie miljarden gekost en heel veel groei. Dus dit is wel een onderwerp waar we echt over moeten spreken met elkaar.
10: Ja, en Paul, jij verbindt heel veel dingen aan elkaar, maar je zegt eigenlijk, dat weet ik in het begin van je boek, dat technologie is eigenlijk de drijvende kracht achter de geschiedenis. En dat is ook wat we hier eigenlijk zien gebeuren.
8: Ja, dus technologie is iets wat eigenlijk altijd zorgt voor nieuwe instellingen. En het is heel vervormend voor de manieren waarop we met elkaar omgaan. Dus en dat merk je eigenlijk heel snel. Als jij nu bijvoorbeeld een lege smartphone hebt, dan is het eigenlijk gewoon niet meer mogelijk om mee te draaien in de moderne samenleving. Dus meedoen aan de samenleving betekent meedoen aan een bepaald niveau van technologie. En vaak betekent dat we nieuwe sociale problemen creëren en waar we oplossingen voor moeten hebben. Dus een heel concreet voorbeeld. We zijn tijd, gewoon hoe laat het is, pas gaan standaardiseren toen dat nodig werd.
10: Ja.
8: En dat werd nodig ergens aan het eind van de 19e eeuw toen we treinen gingen laten lopen.
10: Ja.
8: Want daarvoor zat er 6 minuten tussen Haarlem en Amsterdam. Maakt niet uit, want dat verschil dicht je nooit.
9: Lokale tijd had je toen.
8: Precies, dus er ontstaat een coördinatieprobleem. Dus
10: je zegt het glunderend alsof je erbij was.
9: Het is zo interessant.
8: Ja. Dus je krijgt een soort coördinatieprobleem waar je een instelling voor nodig hebt. Dus dan komt er een conferentie, de International Reading Conference, om die moderne tijdzone te standaardiseren.
10: Ja.
8: En toen was het prima om dat op het secondeniveau te doen. En op een gegeven moment kwam de telegram en de radio. En toen moest je millisecondes hebben. En nu hebben we satellieten en microtrading op de financiële markt. Dus je hebt nanosecondes nodig. Dus als je hiernaar gaat zoeken dat technologie ontstaat, zorgt voor een probleem, nieuwe instelling, dan zie je dat overal.
10: Mm-hmm.
8: Dat is waar het ministerie van VWS vandaan komt. Namelijk medische aanpassingen. Het is waar het ministerie van Arbeid vandaan komt. Het is waar van alles vandaan komt. En specifiek dat is dus niet gebeurd de afgelopen 30 jaren. Dus we zien eigenlijk ongelofelijke veranderingen in de samenleving. Internet, smartphones, AI, social media.
9: Manipulatie.
8: En vrijwel geen veranderingen in de instellingen die we hebben in onze democratie.
10: Oh, en dat was door onze geopolitieke vakantie.
8: Ja, dat kwam vanwege eigenlijk de end of history. Vanwege het idee dat liberale democratie af was.
10: Ja.
8: En dit is dus heel duidelijk.
10: Nu wordt het ineens weaponized.
8: Fenomeen. Ja, en dat is ook waarom het zo mooi is wat Bill Clinton zei. Want de Chinezen die hebben dit dus niet gedaan. Dus ongeveer in de jaren 90 al, toen zagen de Chinezen van, dat internetverhaal, probleem voor ons, probleem voor onze propaganda.
10: Ja.
8: En die hebben toen de Great Firewall opgezet.
10: Ja.
8: En kijk, de conclusie die zij trekken is niet correct. Ik ben niet voor een Great Firewall. Maar de vraag die zij stellen is, ik zie een maatschappelijk ontwrichtende technologie ontstaan.
9: Ja.
8: En wat voor instelling heb ik nodig om daar grip op te krijgen, sturing op te krijgen en te stabiliseren? En dat is de correcte vraag die simpelweg niet is gesteld in het Westen.
9: Ja, om het een beetje te chargeren, om het helder te maken. Thorbecke had dus toch geen last van social media. Hè? Dat was die manipulatie vond wel plaats, maar niet via social media. Nou, nu hebben we dat dus wel. En als zoveel mensen... Ga naar Sachsen-Anhalt zondag. Hè? 40% stemt op de AfD. Reken maar dat de social media kanalen overuren maken. Hè? En dat betekent dus, democratie veronderstelt dat mensen een goed en eerlijk, objectief gesprek met elkaar kunnen voeren op basis van redelijk neutrale informatie. Nou, daar zijn we heel ver vanaf.
8: Ja, ja.
9: Dus kan je op zich de Chinese redenering voorstellen van, dat moeten we toch een beetje gaan filteren.
8: Ja, kijk, voor een hele lange tijd dachten we dat de marktplaats van ideeën bestond. Dat als wij maar een open debat hebben, dat de beste ideeën komen bovendrijven. Mm-hmm. Eigenlijk marktwerking van mm-hmm. de ja. goede ideeën.
9: Ja.
8: Maar tegenwoordig leven we in een algoritmische samenleving waar er eigenlijk te veel informatie is om het zelf te filteren. Dus we gebruiken daar algoritmes voor. Mm-hmm. En die sturen ons ook aan. Die sturen bepaalde dingen naar je toe. Mm-hmm. En dat is niet altijd de beste informatie. Dat is vaak de informatie die het meest aanzwepend werkt. Misschien het meest emotioneel is. Misschien het meest controversieel is.
9: Ja.
8: En dan zie je dat het al lang geen marktplaats van ideeën meer is, maar een soort van outrage-fabriek van wat trekt de meeste aandacht.
10: Ja. Hey, maar, nou zeggen dus eigenlijk, volgens mij, dan raak ik weer in de war, maar dus zeg maar de tech bros, hè, mm-hmm. die in Californië proberen de wereld naar hun hand te zetten, zeggen die niet eigenlijk een beetje deels hetzelfde als jij? Die zeggen namelijk van, ja, de wereld is zo veranderd door mm-hmm. technologie, dit is niet meer compatibel met zoiets als democratie.
8: Ja, moeten we vrijheid. Ja.
9: Pieter Thiel.
8: Ja, dus dat is ontzettend interessant. Dus je ziet een soort van drie kampen nu eigenlijk. Je ziet een soort van kamp, daar schrijf ik even Rob Jet onder, dat is een soort van liberale democratie is prima, moet gewoon hervormd worden. En dan zijn die populisten ook weg. Eigenlijk niks mis met het systeem.
10: Mm-hmm.
8: Je hebt de tweede groep, dat zijn die technofascisten. Pieter Thiel, et cetera. Die zijn eigenlijk nog liberaal, nog democratie. Gewoon door allebei een streep zetten. Daar ben ik niet mee eens.
10: Mm-hmm.
8: En je hebt een derde kamp en die zeggen wel democratisch, maar misschien niet meer liberaal. En daar zit een hele brede groep in. Er zit onder andere sociaaldemocratie in, maar er zit ook illiberale democratie van bijvoorbeeld Orban in. Maar die kijken echt naar van, oké, is zo'n heel individualistisch karakter zoals je een liberaal democratie hebt nog wel werkbaar als algoritmes echt ingrijpen op jou als persoon.
10: Ja, ja.
8: En het zijn verslavende algoritmes natuurlijk. En een van de vaak wordt de vergelijking gemaakt met sigaretten. De sigaretten zijn ook verslavend, geen probleem, kunnen we in de band doen, gewoon accijn op. Maar in principe sturen sigaretten niet jouw stemgedrag aan. En algoritmes doen dat wel. En als jouw stemgedrag wordt beïnvloed op individueel vlak door algoritmes, dan vervalt ook een heel groot deel van je hele theorie achter liberaal democratie. Namelijk dat jij vrij moet zijn om je eigen gedachten te vormen zonder invloed van buitenaf. Dus dat zijn echt fundamentele vragen.
10: Maar zit jij dan dus in het derde kamp? We willen democratie behouden, maar dat liberalisme, dat kan wel weg?
8: Ik zit vooral in het derde kamp. En dat wil niet zeggen dat alles in liberalisme slecht is. Zeker niet. Er zijn bepaalde dingen die gewoon misschien niet van de tijd meer zijn. Dus onder andere dat hyperindividualisme is misschien een probleem. Maar ook een groot deel van liberalisme is opgehangen aan het idee dat eigendom hebben is een deel van vrijheid.
10: Mm-hmm.
8: Maar we zien ook dat dat al steeds scheef wordt. Dat we in Nederland hebben niet een probleem met inkomensongelijkheid, we hebben een probleem met vermogensongelijkheid.
10: Ja.
8: Maar het idee dat technologie ook neutraal is, dat zit ook in dat liberalisme. Namelijk gewoon een instrument. Het heeft geen functie. En een groot deel van liberale theorie gaat ook over macht. Maar zeker ook macht van de overheid. En daar bang voor zijn. En wat we daarin zijn vergeten is dat de markt ook zelf een bepaalde macht heeft.
10: Mm-hmm.
8: En als je tegen big tech aankomt, dan hebben die echt een sturing en ook een ideologie. En dat begint nu een probleem te worden. Ja.
10: Ik kijk nu naar de voormalig VVD'er aan mijn andere kant, eigenlijk dan. Dat liberalisme, ja, dat moeten we misschien toch maar eens loslaten in deze tijd.
9: Liberalisme veronderstelt dus dat mensen dus op basis van goede informatie in een goed gesprek
10: rationeel
9: tot een keuze komen.
10: Ja, ja.
9: Nou is het wel zo, weet je, Churchill heeft die beroemde uitspraak van if you want to find arguments against democracy, just talk for 5 minutes with a voter. Hè? Dat is ook wel een beetje waar. Hè? Ja. Dus populisme is eigenlijk altijd al geweest. Maar het is waar dat als de manipulatie zo'n grote rol gaat spelen, of als de vermogensongelijkheid zoveel toeneemt, ja, dan zullen de liberalen meer moeten ingrijpen dan ze leuk vinden. Overigens, even een heel klein uitstapje als het mag. Er is natuurlijk altijd gedonder in democratie geweest. Hè? Je weet dus dat Plato was er uiteindelijk tegen, want ja, dan gaat een volksmenner, die gaat de emoties van het volk misbruiken, hè? En dan eindigt hij als een tiran. Daar zijn we met die tech bros ook behoorlijk dichtbij. Hè? Moet je voorstellen, Pieter Thiel die vindt eigenlijk dat een monarchaal beginsel, ook die andere vent, hè? Die wil eigenlijk Trump als koning, om het heel kort te maken. En die heeft heel veel geld en heeft heel veel macht. Dus we zullen wat moeten doen. En dan komt het grote probleem. Natuurlijk zal de staat meer moeten doen. Dat is een heel overtuigende conclusie van jouw boek. Maar ja, dan komt er, hè? Wie bewaakt de bewakers? Dan krijg je dus de populisten altijd zeggen, ja, jullie gaan censureren. Vrijheid van meningsuiting. Dan zitten we weer in die loop, weet je wel.
10: Mm-hmm.
9: En soms ben ik ook wel eens bang, en ze vragen jou ook, van, is het niet gewoon te laat?
8: Is het te laat?
10: Dat is een heel Boekenstein uit de Werkiaanse take, Arjan.
8: Laat ik een optimistisch verhaal van proberen te maken. Okay. Geopolitiek biedt ook een oplossing. Omdat geopolitiek en existentieel gevaar waar Europa in zit... we hebben een militaire dreiging van de Russen... we hebben een economische dreiging van de Chinezen... en een technologische dreiging van de Amerikanen... dwingt tot moeilijke keuzes. En sterker nog, daar is een heel mooi voorbeeld van... wat ik ook in het boek beschrijf. En dan moeten we even naar de 19e eeuw in Azië. Dus op een gegeven moment gaan de Britten gaan naar China toe... en die hakken daar de Qing Dynasty echt compleet in de pan.
9: Ja.
8: En de Japanners die kijken naar en denken van... als de Chinezen niks kunnen, dan kunnen wij al helemaal niks. Dus die sturen dan een expeditie naar het westen toe... met eigenlijk een simpele vraag... waar komt de macht van het westen vandaan?
9: En dan gaan ze een krijgsmacht hervormen.
8: Precies. Ze komen aan in Europa ten tijde van na de revolutie van 1848... industrialisering, Max Weber's aan het schrijven... Karl Marx aan het schrijven, Durkheim... allemaal ideeën. Dus die gaan terug naar Japan en zeggen... Oké, de bron van macht in het westen is technologie. Dus wat Japan moet doen is moet spoorwegen aanleggen... elektriciteit, industrialiseren, et cetera. En dan ontstaat daar een hele belangrijke vraag. Namelijk, betekent technologisch moderniseren... ook automatisch institutioneel verwesteren? En wat zij dan zeggen is ja... omdat die instellingen, grondwetten, parlementen, vakbonden... zijn opgekomen ten tijde van die technologie zelf. Ze zijn op elkaar aangestuurd. En zij zeggen, oké, als je een bureaucratie, als je een spoorwegennetwerk hebt... heb je ook bureaucraten nodig. En als je bureaucraten nodig hebt, heb je ook een onderwijssysteem nodig. Dus die voeren ook dat soort dingen door. Ongelooflijk onpopulair. Want Japanners hebben zoiets van, what the hell. We willen helemaal niet verwesteren. Dus het jaar dat verplichte scholing wordt doorgevoerd in Japan... worden er 3000 scholen afgebrand. Maar wat zij herkennen op dat moment, de Japanners... is dat wij gaan linksom of westom verwesteren. En dat kan of gebeuren doordat de Britten onze kolonie maken... of we doen het op onze eigen termen en dan kunnen we tenminste een beetje kiezen.
9: Ja.
8: En tot the rise of China is die fase, dat heet de Meiji Restoration... is de meest succesvolle en complete industrialisering in de geschiedenis.
9: Zeker, maar het is wel totaal uit de hand gelopen in de 20e eeuw.
8: Daarna is de Empire of Japan geworden, dus de richting daarvan is zeker een probleem geweest...
10: Ik denk dat we dit eventjes op de mensen moeten laten inwerken. Gedurende
3: BNR,
10: alvast.
3: Nieuwsradio.
10: En dan moeten we nog een paar
3: onderwerpen Boekenstein en de Wijk.
10: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. We praten met HCSS-analyst en datawetenschapper Paul Verhagen. Naar aanleiding van zijn boek over de hele wereld. Paul, je had het net al over de les die we misschien van Japan zouden kunnen leren. Maar als je kijkt naar de positie van Europa, zeg je ook dat we juist... misschien ons meer richting China moeten opstellen. Hoe moet ik dat met elkaar verhouden?
8: Ja, dus als je even geopolitiek helemaal plat slaat... dan, en zeker als het gaat over technologie... dan gaat het eigenlijk over drie grootmachten. En dat is de VS, Europa en China. Dat zijn de relevante partijen als het nu even gaat over technologie. En om te winnen moet je twee van die drie aan één kant krijgen. En heel lang was dat de VS in Europa. In de NAVO, in het Westen. Nou, de Amerikanen hebben nu besloten, en dat is een fout van hen... dat zij dat niet meer willen. Om nu een nieuwe stabiele wereldorde te krijgen, heb je een optie. Of Amerika en de VS en China. Dat gaat niet gebeuren. Of Europa en China. En dat is niet een pleidooi om Amerikaanse afhankelijkheid te verruilen voor Chinese afhankelijkheid. Maar een pleidooi om de stabiliteit van de Chinezen te gebruiken om Europese strategische autonomie te versnellen. Dus als concreet voorbeeld. In Europa willen wij heel veel. We willen rearm Europe, militarisering. We willen de Chips Act, we willen onze eigen chips bouwen. We willen onze eigen kritieke grondstoffen mijnen. En we willen ook de Green New Deal.
10: Ja.
8: Nou ja, militariseren en CO2, dat is best wel een probleem. Komt nog eens bij dat in Europa we vrij weinig mankrachten hebben. We hebben vrij weinig industriële capaciteit. We hebben weinig mineralen, weinig energie. Dus, je hebt schaarse middelen, dus hier moet je keuzes maken. Dus een van de voorstellen die ik doe, dat is het meest concrete... is waarom kopen we eigenlijk niet die Chinese electric vehicles, die EV's? Die zijn goedkoop, die worden zelfs gesubsidieerd door de Chinese staat. Koop die dingen, dat helpt bij je klimaatdoeleinden. En dat betekent inderdaad dat er banenverlies gaat zijn bij Volkswagen. Dat is niet erg als die banen worden doorgeschoven, die industriële capaciteit, naar Rheinmetall. Of naar militair-industrieel complex. En omdat je de Chinezen ook eigenlijk een dienst doet... door ze af te helpen van hun overschot in hun eigen markt... kun je misschien ook wel een deal maken over die kritieke grondstoffen.
10: Ja. Logisch. Ik had op dit punt wel een vraag voor je van Rob.
11: Paul, prachtig boek heb je geschreven.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Je wil bijvoorbeeld, als ik het goed bekijk, bijvoorbeeld de Europese auto-industrie wel opgeven om ervoor te zorgen dat die verbinding met China duidelijk wordt. Maar dan heb ik daar toch een probleem mee, of een vraag in ieder geval. Want als je dat gaat doen, dan wint China natuurlijk de strijd om de nieuwe wereldorde. Je mag ook niet vergeten dat de Chinezen nog steeds bezig zijn met de Russen te steunen in Oekraïne. Ze hebben ook geen belang bij het stoppen van die oorlog daar in Oekraïne. Omdat dat alleen maar het Westen in de kaart speelt. Wil je nou echt zo ophangen aan zo'n land? Want daarmee word je toch uiteindelijk een soort vazalstaat van China. Hoe wil je daar uitkomen?
3: Ja, nee, dat is een hele goede vraag. En kijk, je wil niet afhankelijk worden van China. Je wil eigenlijk dat jij de Chinese overcapaciteit gebruikt tot je eigen doeleinden. Je moet in dit hele verhaal altijd in het oog houden. Europese strategische autonomie, dat is het doel. Mm-hmm. En alles wat dat versnelt, daar ben ik voor. En alles wat dat vertraagt, daar ben ik tegen. Belangrijk hierbij te hebben, je hoeft niet door de Chinezen door één deur op ieder moreel probleem. Het enige wat je van ze moet hebben is dat ze zich strategisch stabiel en voorspelbaar gedragen. Want daar kun je zaken mee doen. Het beste zou zijn, als om wat voor reden dan ook, het Chinese strategische belang is dat Europa sterk is. Right? En laten we het even hebben over Oekraïne. Maar dat is een belangrijk punt en dat is terecht. Kijk, wij hebben de Amerikanen voor een deel nodig omdat we in Oekraïne een probleem hebben. Mm-hmm. Maar als er één land in de wereld is die genoeg druk kan zetten op de Russen om te stoppen in Oekraïne, dan is het de Chinezen. En dat komt omdat Rusland ontzettend afhankelijk is van China voor hun valuta, voor energie-export en voor technologische import. En het is niet in het belang nu van China om Rusland te laten stoppen. Maar als ze dat zouden willen, dan kunnen zij er echt een stop op zetten. Dan is de vraag, wat willen de Chinezen daarvoor? Dat is de terechte vraag. Waarschijnlijk heeft het iets met Taiwan te maken. Waarschijnlijk heeft het iets met ASML te maken. Maar het is dit soort dingen waar je over moet nadenken. Er zijn opties om onze problemen in Europa op te lossen. Maar ze vereisen wel echt buiten de gevestigde kaders te denken. En dat is niet altijd makkelijk. Dat hebben we wel zelf zo gemaakt. Maar dat is strategisch is dit redelijk.
4: Oké. Palmerston en de 19e eeuwse staten hebben geen vrienden, maar alleen belangen. Hè? Dat betekent dus dat je een opening naar China, zoals Kissinger deed. Dat is heel verstandig. Als je door Trump belazerd wordt, moet je een beetje gaan praten met de anderen. Dus wat dat betreft ben ik het helemaal eens met wat Paul zegt. Maar er zit ook wel een ideologische component aan. Weet je, de Amerikaanse grondwet is heel erg beïnvloed door de Europese verlichting. Hè? En de Europese verlichting kwam uiteindelijk uit dat de staat, dat is allemaal heel belangrijk, maar de individu is het allerbelangrijkste. Bij de Chinezen is het zo dat uiteindelijk is het individu ondergeschikt aan de staat of de partij. Hè. En dat is wel een fundamenteel andere positie. Hè. Nou zal Paul natuurlijk zeggen, ja, maar zover wil ik ook helemaal niet gaan. Maar ik moet je wel zeggen dat als in onze wereld, wij dus veel zwakker worden en Amerika ook, en die hele Europese verlichting dan ook te grabbel wordt gegooid, omdat de Chinese opvatting over de relatie burger en staat gaat winnen, waarbij er dus geen onvervreemdbare rechten meer zijn bij burgers, en waarbij ik gewoon, Hugo wordt 's nachts even uit zijn bed gehaald, zonder vorm of proces, kan allemaal gebeuren in Beijing, toch? Als je wat zegt over de buikomvang van
5: China. Dat is misschien een onderdeel van het liberalisme dat je wel wilt behouden.
4: Ja, dat is mijn punt.
3: Ja, kijk, je wilt niet het Chinese politieke model overnemen. Nee. En het is niet dat je door één deur gaat over dezelfde dingen. Het is enkel dat je van elkaar weet waar je aan toe bent. Ja. En dat heb je nodig op het moment. Ook om je eigen waarden te bepalen. En ik zeg ook heel duidelijk in het boek, de mensenrechten binnen de Europese Unie zelf, daar moeten we pal voor staan. Daar moet je niet aan tornen. Wat daar buiten gebeurt, dat is een ander soort vraag. Ja. En daar moet je ook realiseren dat Europa beperkte middelen heeft en misschien meer zegt dan het ook teweeg kan brengen.
4: Je hebt helemaal gelijk in.
3: En dat is een deel van ook waarom er zoveel aversie is tegen Europa in de wereldorde nu. Is omdat we vastzitten in het Amerikaanse kamp.
4: Ja.
3: Dat evident hypocriet is over mensenrechten.
4: Ja.
3: Wat ook nu steeds meer geleerd is aan Israël. Wat gewoon een groot probleem is. En Europa heeft daar geen voordeel aan. Zeker niet ten aanzien van de Global South. Dus misschien moeten we ook iets eerlijker zijn over die commitment aan mensenrechten, als we dat ook niet waarmaken.
4: Maar het probleem dat China heeft natuurlijk eigenlijk nog, in principe nog grotere problemen met mensenrechten.
3: Ja, tuurlijk. Maar wil je de Chinese staat gaan hervormen?
4: Nee, dat kan ook allemaal niet. Maar daar ben ik met je eens.

0: Maar ik begon me wel af te vragen van, weet je, de democraten praten altijd over een democratische verbond van democratische staten.
1: De middle powers, ja.
0: Daar was Kissinger gruwde daar natuurlijk van, want die wil gewoon belangen en machtspolitiek. Maar ja, de Europese verlichting, als dat dooft, dan doet mij dat toch wel een beetje pijn.
1: Ja, oké, daar heb ik dan wel een vraag over, als soort van klassieke liberaal. De verlichting is natuurlijk 18e eeuw,
0: ja.
1: 17e, 18e eeuw. Is dat een conservatief wereldbeeld, om vast te houden aan liberalisme?
0: Ja, dat hangt eventjes. Weet je, rechts en links blijft door de tijd heen niet aan zichzelf gelijk.
1: Nee. He?
0: Dus daarom stelde ook Cosman voor dat je het meer moest doen over de relatie staat-burger. Mm-hmm. Dan kom je dus eigenlijk tegen dat Chinees-Amerikaanse verschil kom je uit. Ja, ik denk echt dat onvervreemdbare rechten en mensenrechten toch heel belangrijk zijn.
1: Ja, en die rechten kunnen ook conflicteren. Dat is ook wat we zien. Bijvoorbeeld dat is ook waar die corona-enquête over gaat. Dus wanneer is het recht op gezondheid conflicteert met het recht op gemeenschap. Ik denk dat dit heeft te maken met die discussie al over liberalisme. Namelijk, een liberaal democratie is heel erg ingezet op het individu.
0: Ja.
1: En we zien dat het soort problemen wat we niet kunnen oplossen zijn in principe collectief actieproblemen.
0: Ja.
1: Dus denk klimaatverandering, inkomensongelijkheid en defensie.
0: Ja.
1: Dat zijn dingen waar je als individu eigenlijk helemaal niks kan doen.
0: Ja.
1: Iedereen moet het doen. En iedereen is slechter af als het alleen doen. Maar als we het allemaal samen doen, is het beter. Dus het is ook zo'n ding waar je realiseert van, oké, het is niet zo dat dit soort problemen niet worden besproken of zoiets in de Tweede Kamer. Het is gewoon dat het systeem is ingezet op een bepaalde manier.
0: Ja.
1: Wat het eigenlijk onmogelijk maakt om dat soort problemen op te lossen.
2: Mm-hmm.
1: Ja. En dan kom je weer terug bij dat eerste kamp en dat derde kamp. Hervorm liberaal democratie versus gewoon iets nieuws, maar wel democratie. Ja, hoe groot een hervorming is geen liberaal democratie meer? Want we hebben wel nu het probleem dat we eigenlijk werken met 18e eeuwse politieke ideeën, 20e en 19e eeuwse instellingen op 21e eeuwse problematiek. En dat het niet werkt, is niet heel verbazend, toch?
2: Ik ga niet eens een poging doen om dit gesprek tot een rond einde te brengen voor de radio. Wij gaan verder op de podcast. Luistert op de radio, dan moet u maar luisteren op de podcast. Daarvoor gaat u naar boekesteinendewijk.nl en wordt lid van BMW+. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Paul Verhagen. En fijn weekend.
0: Fijn weekend.
1: Bye.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. De rechtsradicale partij AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt net geen absolute meerderheid behaald. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de partij net geen 44% van de stemmen kreeg. En dat is niet genoeg om alleen te regeren, zoals de leider wel graag wil. De app Snapchat wordt voor de tweede keer in korte tijd aangeklaagd. Volgens Stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en vindt Snapchat winst belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van de gebruikers. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. In juni sleept een andere stichting het bedrijf ook al voor de rechter. Bij een Oekraïense droneaanval op een havenstad op de Krim is een meisje om het leven gekomen en vielen 3 gewonden. Dat meldt de Russische gouverneur op Telegram. De afgelopen dagen gingen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner op bezoek bij president Poetin en Zelensky om te praten over het stoppen van de oorlog tussen de landen. En een democratische gouverneurskandidaat is in de Amerikaanse staat Ohio belaagd door een man met een vuurwapen. De beveiliging greep op tijd in, wel raakten daarbij een aantal omstanders gewond. Het is nog onbekend wat de man van plan was. Hij bleek uiteindelijk, naast het vuurwapen, ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog, met een graad of 14. Overdag een mix tussen wolken en zon. Het wordt 22 graden aan de kust. In het binnenland temperaturen van maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
8: De afsluiter van de week, vrijdag 4 september, de dag dat de redding van Volkswagen nieuwe hoop krijgt.
9: The giant German carmaker's board backed sweeping restructuring that calls ultimately for 50,000 additional job cuts. Far fewer models going forward as well, a smaller industrial footprint, though that comes later.
8: Heeft Volkswagen dan toch een kans op overleven?
10: We gaan het zo bespreken. En ook bij Scott Bessent gaat het beter dan verwacht. Zijn Operation Economic Outcast kan toch nog wel eens gaan lukken, zegt hij zelf.
11: Many of our allies came forward and said we will do whatever is necessary, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous evil regime.
10: Deze aflevering kijken we bij beide hoe de winkansen ervoor staan. We gaan de beursdag doornemen en de beursweek ook. En dat doen we met Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. Goed dat je er bent.
12: Dankjewel. Leuk dat ik er weer mag zijn.
8: Hartstikke fijn. Ik wil even positief beginnen, naast dat we Jim erbij hebben natuurlijk vandaag. Ik wil het hebben over box 3. Het kabinet had bijna 17 miljard euro gereserveerd voor het terugbetalen van te veel geïnde vermogensbelasting. Maar tot nu toe is er nog maar 1 miljard euro terugbetaald. En dat is al ongeveer een derde van de 1,5 miljoen aanvragen. Dus dat lijkt veel goedkoper uit te gaan vallen dan dat ze dachten. Dat staat allemaal in een brief die staatssecretaris Eelco Ehrenberg van Financiën naar de Kamer stuurde. Die denkt daarom dat een groot deel van die 17 miljard misschien wel helemaal niet nodig gaat zijn. Al zou het wel nog kunnen dat er een hoop verzoeken van de afgelopen 5 jaar binnenkomen. En dan kan het toch wel duurder uitvallen. Of in ieder geval nog wat bijtikken. Maar er zijn ook gelijk partijen die zeggen, al het geld dat overblijft van die hersteloperatie, die moeten we inzetten in het ombouwen van het box 3-stelsel, zegt FD-collega Martine Wolzak.
13: Ja, 21 heeft dat al voorgesteld in de Tweede Kamer. Maar het is een strijd met de begrotingsregels. Dus de coalitiepartijen tot nog toe zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Dit geld, als er meevaller is, moet terugvloeien in de schatkist en gebruiken om het begrotingstekort te verkleinen.
10: Gaan we naar de VS, naar Amerikaanse autobouwers om precies te zijn. Die willen een volledig verbod op Chinese auto's in dat land. De Alliance for Automotive Innovation, die het gros van die autobedrijven vertegenwoordigt, is met een lobby in het Amerikaanse congres bezig om dat voor elkaar te krijgen. Dat blijkt dan weer uit een brief van de CEO van die lobbyclub, die meerdere Amerikaanse media in handen hebben. Chinese autofabrikanten dumpen gesubsidieerde auto's in de VS, schrijft hij in die brief. Auto's met software die gevaarlijk kan zijn voor de Amerikaanse veiligheid, beweert hij daarbij. En dus willen een verbod op alle Chinese auto's in de VS. En de timing van die brief komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het Amerikaanse parlement buigt zich nu namelijk over die Chinese autosector. Veel Chinese automerken kennen al beperkingen in de VS. Maar de sector wil nu dus een volledig verbod. En het liefst dit jaar nog.
8: Dan door naar Anthropic. Daar leggen ze nu echt de laatste hand aan de beursgang. Die moet ergens in de komende tijd gebeuren. Volgens Bloomberg hebben ze een uitbreiding van een lening met $15 miljard bijna rond. En dat is een soort verzekering voor mensen die bij de beursgang willen instappen. Dat Anthropic sowieso wat cash in huis heeft, dat is fijn voor die nieuwe beleggers. Al is dat in dit geval wel een beetje overbodig.
14: This company most recently reported revenue numbers that might render that kind of cash irrelevant. But if the money is available, why not take it? And you see an extraordinary number of banks line up to lend them this money. This is well above that $10 billion target and multiples of the $2.5 billion they raised last year in the same credit line.
8: Ja, het gaat dan om Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan en Citigroup die hierbij een hoofdrol spelen en die ook hoofdzakelijk de IPO zullen begeleiden. Jim, ze hebben het geld niet per se nodig om beleggers enthousiast te krijgen bij Anthropic. Is het dan wel slim dat ze alsnog zo'n miljardenuitbreiding van zo'n lening doen?
15: Nou, dat hangt altijd een beetje af van wat de kosten van dat vreemd vermogen zijn. En kijk, hier wordt inderdaad gezegd van ja, als je het geld kan pakken, waarom niet? Maar ja, als je er 4, 5, misschien 6% rente over moet betalen en het niet nodig hebt, dan zou ik het niet doen. Het geeft natuurlijk wel wat meer comfort aan investeerders als het bedrijf een beetje cash rich is. Want vooralsnog gaat er vooral veel geld uit. Dus ze hebben het geld eigenlijk wel nodig.
10: Een beursgang die al eerder plaats gaat vinden is die van Aura. Dat is een Fins bedrijf. Ze maken hippe sportgadgets. Ze verkopen een ring die eigenlijk hetzelfde doet als een sporthorloge. Hij trekt je slaap, je sportprestaties, dat soort dingen. Maar dan zonder schermpje, wat een Apple Watch natuurlijk wel heeft. Het is alleen een ringetje om je vinger. En dat ringetje kost wel wat, €400.
16: Why is the new Aura ring $400? Just like older versions, it'll track your biometrics, your workout, your sleep. It can even guess when you're about to get sick now. I spent $400 to keep track of the 42 steps I take a day.
10: Ja, niet heel goedkoop dus. $400 of euro in Europa. En dan ben je ook nog eens €6 per maand kwijt aan een abonnement. Mensen erbovenop dus, anders mag je al die slimme data niet eens inzien. Maar kennelijk zijn er genoeg mensen bereid om dat te betalen. Want de omzet steeg de afgelopen 9 maanden met 74% naar 1,2 miljard. En nu wil Aura dus naar de beurs. Gisteravond werd de prospectus ingediend bij de SEC. En nog deze maand moet het dan zover zijn. Dan krijgt Aura meteen een plekje in de Nasdaq.
8: Zou jij je vriendin ermee ten huwelijk vragen?
15: Nou, je zegt wel iets heel goed, Maxime. Want dit, wij kennen misschien wel de Garmin bijvoorbeeld, ja. Sporthorloge. Ja. En heb je ook al dat soort data. En als man denk je misschien wel, kijk, ik heb een Garmin. Maar jij hebt het al over, zou je vriendin vragen. Maar als je zo'n ring aan je vriendin geeft, misschien zet je wel het verkeerde been. Maar die gaat ze waarschijnlijk wel dragen en die Garmin misschien niet. Dus ja. Het is echt gericht op een markt, ja, wat meer op vrouwen. Omdat het ook meteen een sieraad is.
10: Ja. Nou, mijn vriendin heeft een Apple Watch, dat vind ik dan weer heel lelijk. Maar...
15: Nou, geef haar een ring.
8: Ja, precies. Maar weet je toch wat je te doen staat op het moment dat je op je knietjes gaat. Ja.
15: Happy wife, happy life, toch?
8: Om nog even in de gezondheidssfeer te blijven, waren er ook nog kwartaalcijfers van Lululemon. Dat is een aandeel dat al wel langer aan de Nasdaq in de gaten wordt gehouden. Want het gaat daar niet bepaald goed. Het aandeel daalde dit jaar al 42%. En het wordt er niet beter op vandaag, want ze verlagen hun verwachtingen voor dit jaar. En vooral de reden die is bijzonder, namelijk negatief geluid op social media. Aldus de CEO daar. Mensen klagen over vertraagde leveringen van hun leggings op social media. Een campagne van het bedrijf kreeg ook nog eens kritiek, omdat ze een Japanse drum gebruikten tijdens een viering van een Chinees festival op de Chinese muur. Niet heel tactisch. En eerder dit jaar moesten ze ook nog een legging uit de collectie halen, omdat die te doorzichtig bleek als je voorover boog tijdens het squatten. Dus niet heel prettig als sportmerk. Weinig leuks te melden dus. En dan nog dit ook vandaag. Voor beurs stond het aandeel al bijna 20% lager.
10: En dan nog heel even naar de Amerikaanse banenmarkt. Want vandaag viel er nog een banenrapport op de mat. En dat overtrof alle verwachtingen.
8: In totaal kwamen er 162.000 banen bij. Een stuk meer dan de 53.000 die analisten hadden voorspeld. Vooral de horeca en het lokale onderwijs waren verantwoordelijk voor de stijging. Het werkloosheidspercentage bleef met de 4,1% onveranderd.
10: Zometeen hebben we het over de isolatie van Iran. De Verenigde Staten krijgen namelijk bijval in hun oorlog. Of is het eigenlijk wel een oorlog?
17: I wouldn't call it a war.
8: Ja, en we kijken alvast uit naar de vuurdoop van John Turnus. Hij mag in zijn tweede week als Apple-topman gelijk aan de bak.
10: Maar eens naar Volkswagen. Ze zijn eruit. Na maanden van speculatie over aantallen ontslagen kunnen we nu een getal opplakken. Er gaan 50.000 banen uit, bovenop de 50.000 banen die sowieso al zouden verdwijnen. De Raad van Commissarissen zou eigenlijk vandaag pas over die plannen stemmen. En dat leek nog een spannende race te worden. Want in die RVC zitten ook de vakbonden en de Duitse deelstaat Neder-Saxen. En die zijn erg kritisch op al die bezuinigingen. Maar tot ieders verbazing kwam er gisteravond al een akkoord, vertelt Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
17: De hele week is er onderhandeld en vandaag stond nog een vergadering gepland. En het was niet zeker of daar iets uit zou komen. Maar wat blijkt, de vergadering van vandaag is naar gisteravond naar voren getrokken. En in 2,5 uur waren ze eruit en gisteravond laat kwam het dan ook naar buiten.
10: Ja, eerder dan verwacht dus. Misschien omdat het ook nog wel erger had kunnen zijn. Want vooralsnog hoeven er geen fabrieken te sluiten in Duitsland. Al gaat dat na 2031 mogelijk alsnog gebeuren. Maar het was wel de uitweg naar een akkoord gisteravond. Wat denk jij, Jim? Hoe hard kunnen ze garanderen dat er op lange termijn ook geen fabrieken dicht hoeven?
15: Nou, niet. En dat lees je natuurlijk tussen de regels door ook al. Dat ze eigenlijk zeggen van ja, de marges zijn te dun. Ze verkopen nog steeds heel veel auto's, 9 miljoen per jaar. Maar daarbij wordt wel gezegd van ja, heel veel auto's verkopen met heel weinig marge, dat heeft niet zo heel veel zin vanuit een investeerdersperspectief. Je kunt beter minder auto's verkopen met een hoge marge. Dus dat is waar het uiteindelijk wel naartoe gaat. En nou ja, de termijn ligt dan nog 5 jaar vooruit. Maar vanaf 2030 zijn er een aantal van die fabrieken die dus eigenlijk al geen toewijzing van productie meer hebben. En dat zal natuurlijk wel betekenen ja, dat uiteindelijk die fabrieken ook gesloten worden. Want he, van de ontslagen vallen vooral in Duitsland. Er werken nu ruim 300.000 mensen bij Volkswagen. Ja, als die fabrieken half leeg staan en de medewerkers niet meer zijn, dat schiet ook niet op. Dus dat gaat zeker gebeuren. En ik denk overigens wel dat de reden dat er toch snel een akkoord is, omdat er behoorlijke bedragen zijn uitgetrokken om die werknemers wel goed te compenseren. Daar zijn schattingen voor dat er ongeveer gemiddeld 2 jaar salarissen worden betaald. En dat gaat wel 5 tot 7 miljard kosten voor Volkswagen. Maar ja, er zijn schijnbaar hele coulante regelingen al voorgesteld richting medewerkers.
10: Ja, maar die fabrieken, is dit dan gewoon een beetje het vooruitschuiven van de hete aardappel om de vakbonden mee te krijgen? Of hoe kijk jij daarnaar?
15: Ja, kijk, het is denk ik wel een stukje politiek. Hè, dat je ergens iets geeft om later misschien weer te kunnen nemen. Minder auto's, minder modellen en minder mensen. Dat gaat er natuurlijk wel toe leiden dat uiteindelijk die fabrieken dicht zullen moeten.
8: Maar zolang die niet dicht zijn, heeft het überhaupt effect? Want ja, je kan wel. En ze hebben al natuurlijk al heel veel mensen een ontslagregeling getroffen. Ja. En daar moeten dan nu nog heel veel mensen bij. En nee, ik geloof dat ze na 30.000 man wel zeiden. Ja, nu zijn alle makkelijke ontslagen wel zo ongeveer geregeld. En alle mensen die over een paar jaar toch het bedrijf zouden verlaten.
15: Ja, er worden alleen ook, behalve de mensen, er zullen ook nou, in elk geval heel veel modellen gaan sneuvelen. De Volkswagen groep heeft op dit moment 150 verschillende modellen. De Audi, de Volkswagen, de Seat, maar ook de Bentley en de Lamborghini. 150 modellen. En die modellen hebben dan vaak ook nog weer een variant. Dus dat je de hatchback hebt en hoe noem je dat? De station.
8: Ja.
15: Dus
8: en bij elkaar elektrische en een hybride. Ja, en een, ja.
15: Ja dat is zelfs allemaal door, natuurlijk. Één model, ja. Alleen de verschillende aandrijving. Dus je gaat dan naar ruim 300 verschillende mogelijkheden waar je van een auto kunt kopen. En er bovenop al die motoren nog eens keertje. Dus er is heel veel keuze. En misschien wel een beetje te veel. Dus als we het modellengamma gaan terugbrengen van 150 naar 75. Ja, dan heb je minder ontwikkelingsprogramma's voor een nieuw model. Je hebt ook minder platforms nodig waarop gebouwd kan worden. Dus uiteindelijk zal dat bedrijf in omvang gewoon echt flink teruggeschaald worden.
10: Ja, wat verwacht je daarvan? Details kwamen daar nog niet over, maar gisteren lekte al uit dat Seat op de tocht staat. Ja. Wat gaan we daarvan merken? Gaan er echt merken uit, denk je?
15: Ja, kijk, Seat hebben ze. Je had vroeger had je de Seat Cupra, maar inmiddels heb je Cupra als wat sportiever merk. Seat heeft al lang geen nieuwe modellen meer ontwikkeld. Dus dat zou inderdaad een merk kunnen zijn dat eerder ooit overgenomen is. Het is van origine Spaans. Ja, dat misschien wel sneuvelt in dit totaal. En ja, uiteindelijk, als iemand gaat kiezen tussen een Seat of een bepaald type Volkswagen, ja, uiteindelijk komen ze toch wel terecht bij de Volkswagen groep. En daarbovenop is het natuurlijk ook zo dat die markt zo competitief is. Er zijn zoveel mogelijkheden dat je misschien beter de focus kunt hebben en geld kunt investeren in de ontwikkeling van één goed model dan in 10 modellen die ja, allemaal ongeveer hetzelfde bieden.
10: Ja, dat die fabrieken niet dicht hoeven is een relatieve meevaller dan. Maar die ontslagen gaan natuurlijk wel pijn doen. Wat gaat de Duitse economie hiervan merken?
15: Nou ja, kijk, even los van het feit dat de Duitse economie al heel slecht draait, is dit voor Duitsland wederom een tegenslag. Als je het hebt over de beroepsbevolking, dat ligt zo rond de 50 miljoen. Dus als er 50.000 mensen ineens op straat staan, kijk, in Nederland is dat nog veel groter, maar het worden er uiteindelijk zelfs 100.000 op de totaliteit. Ja, dat is echt wel significant. De werkloosheid is op dit moment nog niet heel hoog. Maar wat je vooral ziet, is dat de economische groei, ja, die ligt ook al jaren stil. Dus Duitsland heeft al lang een probleem. Hè. Die zien al tijden de groei een beetje schommelen rond het nulpunt. En dat gaat nu alleen nog maar lastiger worden.
10: Ja, per saldo, wat denk je, is het genoeg om Volkswagen er weer bovenop te krijgen, dit plan?
15: Ja, er bovenop. Kijk, misschien moeten we accepteren dat Volkswagen de grootmacht die het was, dat het tanende is. Maar als belegger kun je dan beter de strategische keuze maken om naar winstgevendheid te gaan, dan dat je zegt van ja, maar we willen 300 miljard omzet blijven draaien en de grootste ter wereld blijven. Ja, die ambitie moet je gewoon laten varen en uiteindelijk weer geld gaan verdienen, zodat die andere 500.000 mensen bij Volkswagen, als het goed is, wel hun baan gaan behouden.
5: BNR Beurs.
8: Misschien ligt het aan de koele naam of aan de dreigende woorden van financiënminister Scott Bessent, maar zijn Operation Economic Outcast krijgt steun.
11: What I can tell you is that many of our allies came forward and said we will do whatever is necessary, and they have offered to do whatever they could, whether it is intelligence, economic intelligence, and speaking to any entity that supports this treacherous evil regime.
8: Ja, het begon met veel van onze bondgenoten, maar vervolgens zei Bessent, de Europese Unie die heeft zich ook aangesloten bij het plan om Iran economisch te isoleren. Ja, we hebben hier nu al sancties tegen Iran in verband met hun nucleaire programma en het leveren van wapens aan Rusland. En verder hoorden we van de EU niks, behalve dat ze eigenlijk blijven doen wat ze al deden. Nou, hoe dan ook, of ze Scott Bessent hebben gezegd dat ze officieel erbij gaan staan of niet. Ze zijn niet de enige. Zuid-Korea zouden zich daar zelfs militair met de oorlog in het Midden-Oosten willen bemoeien. Al is er ook weer iemand die zegt dat het helemaal geen oorlog is.
18: I wouldn't call it a war. Right now there is no active shooting. I recognize there have been places where this has flared up. Major combat operations, again, major combat operations lasted for about 6 weeks. But when you ask when will this end, you're asking me a question like when will the Iranians stop shooting at ships?
8: Al dus vicepresident J.D. Vance. Oorlog of niet, Jim, had Amerika niet gewoon gelijk de economische weg moeten spelen? Want dat is wel makkelijker om bondgenoten natuurlijk mee te krijgen.
15: Ja, dat klopt wel. Ja, je kan natuurlijk zeggen van ja, dit komt een beetje laat. Want eerst waren bommen en granaten. En misschien moet je afsluiten van het financiële systeem, boycotten. Overigens, ja, dat dit geen oorlog is. Ik denk dat we erover eens zijn dat het wel een oorlog is. Ja. Raketten vliegen over en weer. Ja, aan de ene kant kan je zeggen, ja, dat was sterker geweest. Dat is natuurlijk ook gebeurd in de Oekraïne-oorlog richting Rusland, dat die meteen afgesneden werden eigenlijk van alles, waarvan je meteen dus ook kunt zeggen van ja, we zijn nu 4,5 jaar verder en het
8: ook
15: heeft
8: niet
15: geen
8: heel
15: effect
8: veel.
15: Gehad.
8: Nee, oké. Okay, ja.
15: En een ander punt wat ik er toch ook wel tegen in zou willen brengen is dat eigenlijk Iran al heel lang gesanctioneerd was, want er mocht al geen olie worden gekocht vanuit Iran. Ze waren afgesloten voor een groot deel van het bankensysteem, de goederen waren bevroren, het was verboden om wapens of dual goods, zoals dat dan mooi heet. Hè? Dus zeg even drones, die op zowel civiele als voor militair zouden kunnen worden gebruikt. Ja. Dus er waren al best wel wat maatregelen getroffen richting Iran, die nu misschien verzwaard gaan worden.
8: Ja. Nu, de EU zou zich dan nu actiever gaan mengen, volgens Scott Bessent, in de oorlog tegen Iran. Heeft dat nog directe gevolgen hier in Europa?
15: Het is in elk geval wel zo dat we eerst dachten van ja, dat is ver weg. In het Midden-Oosten, ja. Ver weg. En Brussel heeft natuurlijk wel gezegd van ja, wij scharen ons hier achter. Dus die steunen dat wel. En Iran heeft eigenlijk op hun beurt gezegd, ja, iedereen die de VS steunt, is een directe vijand van ons. En ja, je kent het natuurlijk ook wel die plaatjes, dat je ziet van ja, hoe ver kunnen die raketten reiken. En dan betekent het eigenlijk ook wel dat het ook in dit geval in Nederland zou kunnen gebeuren. Daarbovenop, iedereen heeft natuurlijk ik vind het een stom verhaal, maar het is wel waar. Een groot deel van de olie gaat via de straat van Hormuz, zo'n 20%, weet ook iedereen. En we hebben allemaal gezien dat de benzine duurder is geworden. Dus in die zin, ja, het raakt ons allemaal. Hè. Het was iets simpels als het bezorgen van een pakketje of het OV. Alles wordt duurder. Ja,
8: productiekosten.
15: Ja. Ja. Dus daarmee worden we al geraakt. inflatie is ook weer wat opgelopen. Dus het raakt ons economisch ook.
8: Ja. Wie moet de VS nou verder eigenlijk nog meekrijgen om dit toch een succes te maken? Want ja, ik heb ook het gevoel nog steeds dat zij zelf totaal nog altijd het geloof niet hebben dat daar überhaupt een einde aan kan komen.
15: Nee, dat klopt ook wel. Maar het is wel zo dat de VS op dit moment nog heel erg alleen opereert.
8: Ja.
15: Dus uiteindelijk zal het vooral de westerse wereld en liever nog natuurlijk China ook aan haar zijde moeten krijgen. En ja, dat zou misschien wel Iran op de knieën kunnen brengen. Maar zoals het nu is, is het toch wel.
8: Maar ja, zonder China kan het dan überhaupt?
15: Nou, kijk, ik denk dat het lastig is inderdaad. Net zoals een Noord-Korea dat zich heel erg achter een Rusland dan weer schaart. Rusland schaart zich weer achter Iran. Dus op dit moment is het vrij uitzichtloos.
8: Goed, tijd om terug te blikken op de week. En die begon met een geflopte beursgang.
19: Shein shares have fallen as much as 10% in their Hong Kong debut. Rather a loss. And its IPO clearly already valuing the company at a fraction of what was once considered its worth.
10: En dat was niet het enige stroeve begin van de week. Ook Amazon had een Blue Monday.
20: Washington is joining the Federal Trade Commission and 21 other states in a lawsuit accusing the company of secretly inflating prices in its digital ad auctions.
8: Iets om je op te fleuren dan. Het ging alles behalve stroef bij computermaker Dell.
21: The full year revenue guidance. The company says expect $192 billion, bumping up the guidance. A beat and raise quarter for Dell, which is already the third best performing stock in the S&P 500 this year.
10: En ook Broadcom kwam met goede cijfers, al waren beleggers minder enthousiast.
22: Broadcom moving lower after posting third quarter results. Revenue guide coming in a bit light, but semiconductor revenue and infrastructure revenue were both higher than estimates in the latest quarter.
8: En voor één bedrijf was het een week voor de geschiedenisboeken. Er was een wisseling van de wacht bij Apple.
23: Get to know the name John Ternus, because on Tuesday the little-known Apple executive takes over as CEO of the company.
8: Ja, na 15 jaar en een vertweeëntwintigvoudiging van de koers droeg hij het stokje over aan John Ternus, onze Tim Cook. En die krijgt gelijk het podium, die John Ternus. Want komende week presenteert Apple gelijk zijn nieuwe iPhones. Nou Jim, meteen het moment van de waarheid voor deze Ternus?
15: Nou, ik denk het wel een beetje, want het schijnt een echte hardware man te zijn. En hij moet dus eigenlijk komen met nieuwe producten. Opvouwbare iPhones zouden moeten komen. En een andere uitdaging natuurlijk ook wel dat de kritiek op Apple is dat ze de AI-slag gemist hebben. En dat ze nu dus de AI-tekort weer een beetje moeten gaan inlopen. Dus ja, daar ligt echt wel een mooie uitdaging voor hem. Maar goed, wat er nu gepresenteerd wordt, dat is niet allemaal, denk ik, onder zijn handen vandaag gekomen. Maar een echte hardware-man schijnt het te zijn. En dat is natuurlijk wel waar iPhone eerder ook in uitblonk. En ja, steeds weer wel een transitie gemaakt naar de abonnementsvormen, naar secundaire inkomsten. Maar iPhone is altijd nog nummer 1. Ik geloof 100 miljoen dat ze er per jaar van verkopen. Ja, als dat minder wordt, dan heeft hij wel een probleem.
8: Ja, verwacht jij nog iets van het aandeel die dag? Want dat ze die iPhones gaan presenteren, weten we al natuurlijk. En dat daar bepaalde vooruitgangen in zitten, ja, dat weten we ook wel. Kan het aandeel nog wat leuks gaan doen?
15: Nou, dat kan eigenlijk alleen maar als je, I've got one more thing,
8: zal die vast ook mee komen.
15: Ja, alleen het moment.
10: Iets dat we nog niet wisten.
15: Nou, exact. Ja. Dat toen ooit een MacBook uit een envelop verscheen. Of de eerste iPhone. Ja, er moet wel echt iets heel revolutionairs gebeuren. Wil die koers hard omhoog gaan. Want voor aandeelhouders is dit niet heel relevant. Dus met name als je gek van tech bent.
10: Maar die tijd is ook wel geweest bij Apple, toch? Dat er echt spectaculaire verrassingen uit de hoge hoed kwamen.
8: Blijven dromen, joh.
15: Ja, tuurlijk. Dat gaat wel weer gebeuren. We denken altijd dat waar we nu zijn, dat er niks moois meer gaat komen. Maar ja, ooit kwam er ook een fiets. En dat was ook revolutionair. Dus er gaat ook wel weer iets komen wat mooier is dan een iPhone.
10: Zou ik wel leuk vinden als iemand de fiets op het podium.
8: Apple fiets. One more thing. En dan woep, woep, woep.
15: Ring erbij. Nog wat voor Lululemon. Je vriendin helemaal blij.
8: Wat vind jij van John Ternus? Is hij nou wel de man die Apple moet gaan of kan gaan leiden de komende jaren? Is hij de beste man for the job, zeg maar?
15: Nou, kijk, dat kan ik niet beoordelen. Wat wel zo is, dat Tim Cook, die heeft daar 15 jaar gezeten, als ik me niet vergis. En ik denk dat het wel goed is dat er weer een beetje een frisse wind door het bedrijf heen gaat. Dat je daarmee weer nieuwe schwung krijgt. En misschien ook wel andere inzichten en nieuwe modellen.
10: En we zijn er eigenlijk al aan begonnen, maar hier dan nog officieel, want er volgende week te doen is. De week begint rustig, want de beurzen in de Verenigde Staten zijn dan nog gesloten vanwege Labor Day. Maar woensdag mag je rekenen op meer spektakel. Want dan presenteert Apple de nieuwste iPhones. Beleggers in Apple hadden de afgelopen jaren onder leiding van Tim Cook niets te klagen. De beurswaarde ging keer 13 en hij kocht ook veel eigen aandelen op. We gaan zien of beleggers net zo enthousiast worden over de nieuwe producten en vooral het nieuwe bewind van de nieuwe CEO, John Ternus. En verder komt Oracle donderdag na beurs met cijfers. De koers van het softwarebedrijf halveerde afgelopen maanden, omdat beleggers zich zorgen maken over de enorme schulden en de mega-investeringen die het bedrijf aangaat voor nieuwe datacenters. Terwijl het bedrijf vorig jaar juist verdubbelde in waarde door de enorme groei van hun cloud-divisie. Kijken dus of Oracle de zorgen weer wat weg kan nemen met deze kwartaalcijfers. En mocht er in Amerika niks voor je tussen zitten, heb ik nog een restje Europese cijfers voor je. Hier komen de Griekse maker van nachtkijkers Theon International, het Spaanse modeconcern Inditex en de Belgische investeringsmaatschappij D'Ieteren nog met cijfers. Dus er is nog genoeg te doen.
0: D'Ieteren? Oh, een volgende, hè?
15: Volkswagen.
8: Nou, tot zover de beursweek en de BNR-beurs van 4 september. Je hoeft niet lang op ons te wachten. Zondag kun je weer genieten van Beurs in Zicht. Dan blikken we vooruit ook weer met Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. En in ieder geval, dankjewel voor vandaag, Jim.
15: Graag gedaan.
10: En zondag zijn we er dus weer met Jim in je podcast-app of op YouTube. En als je je abonneert, dan mis je die niet. Dus dank voor het luisteren en hopelijk zien we je dan gewoon weer.
8: Tot zondag.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: 也是你们的家人。
1: ja, Ben, wat zeggen deze tech bros nou eigenlijk?
2: Yo, het is een AI race. Nee, het is een AI oorlog.
1: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
2: Nou, praten over tech.
1: In de grote tech show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
2: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
3: De grote tech show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De rechtsradicale partij AfD heeft zoals voorspeld de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht gewonnen. De partij behaalde met bijna 44% van de stemmen alleen net geen absolute meerderheid, wat nodig is om alleen te regeren. Vrijwel alle andere partijen hebben al aangegeven niet te willen samenwerken met AfD. De Nederlandse make-up-artiest Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen. Hij kreeg de prestigieuze Amerikaanse televisieprijs voor zijn werk aan een aflevering van de hitserie The Pitt. Hij maakte een replica van een lichaam van een patiënt bij wie een keizersnede wordt verricht. Tuiten noemt de winst onverwacht en is erg vereerd. Voor de tweede keer in korte tijd wordt de app Snapchat voor de rechter gesleept. De app zou verslavend en niet veilig voor kinderen zijn, vindt Stichting Massaschade en Consument. Die eist onder andere een speciale nacht- en schoolmodus voor minderjarige gebruikers. In juni startte een andere stichting ook al een zaak tegen het bedrijf. En bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. En dan nu het weer van Weer Online? Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer, tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: De Formule 1 is een wereld van snelheid, glamour, miljarden. Maar het is ook een wereld van op het hoogste niveau presteren door slimme techniek, strategie en een onbeschrijfelijke mentale en fysieke vechtersmentaliteit. Is de wereld te hard? Is hij normaal? Of is het juist ook een wereld waar we iets van kunnen leren? Die vraag fascineert me. En vandaag sluit ik de week af met autosportingenieur Kees van der Grint. Welkom Kees, fijn dat je er bent.
7: Ja, heel leuk.
6: Ja, we kunnen helemaal losgaan op banden dit uur. Want jij bent de bandenexpert jarenlang geweest van de Formule 1. Je maakte deel uit van het legendarische Dream Team Ferrari met Schumacher.
7: Ja.
6: Dat waren echt hele bijzondere jaren. En je bent nu ook trouwens analist van Viaplay.
7: Ja, dat klopt. Ja. En die jaren waren heel bijzonder. Daar kan je van tevoren niet over dromen. Weet je, als je ambitie hebt om ooit in Formule 1 te werken. Maar dan zou ik ook blij geweest zijn om de auto te poetsen, bij wijze van spreken. En dat je dan bij het mooiste team, het meest legendarische team, terechtkomt. Met toevallig ook nog een groep mensen die ook tot de top behoorden. En dan 5 wereldtitels behaalt. Ja, dat is. Het zou een Netflix of een Hollywoodfilm zijn.
6: Ja, en ik zie echt dat je ervan geniet nog als je ernaar terugkijkt.
7: Ja, ik denk zo. Ik ben er. Nou ja, ik wil zeggen op een leeftijd dat je nog niet aan de geraniums denkt. Maar als je dan terugkijkt en dan zie je ook nu. Hè, nu is natuurlijk Max Verstappen de man. Maar dan zie je oude films. En dat is voor veel mensen, was dat zo? En ik kan zeggen, ik was daarbij.
6: Ja, we gaan daar zo meteen dan ook uitgebreid over praten. Want er valt ontzettend veel over te vertellen. En we gaan ook helemaal praten hoe banden op een bepaalde manier op de weg liggen. En wat jij daar allemaal aan kunt zien. Maar eerst maar even, wat is jouw fascinatie voor deze wereldsport?
7: Nou, eigenlijk de techniek. Ik moet zeggen, het is nu helemaal in deze periode een beetje show geworden. He, er is veel entertainment.
6: Te veel?
7: Ja, ik vind te veel. Maar we leven ook in 2026. He, dus ik moet dat ook accepteren. Maar ik vond natuurlijk, dat was in mijn tijd en daarvoor nog veel meer. dat de auto's rijden, dat er veel getest werd, veel ontwikkeld werd, dat ook het genie zijn eigen handtekening, noem ik dat maar, dus de auto zelf kon ontwerpen. Nu is het reglement wat de auto min of meer ontwerpt, en ook de computer en de windtunnel bepalen heel veel. Waardoor het is nu ook meer teamwerk. Je had vroeger ontwerpers, individuen die dat geweldig deden en soms de plank helemaal missloegen. Daarom was het ene jaar bijvoorbeeld Lotus vooraan, ja, en het andere jaar helemaal achteraan. Ja, dat komt niet meer voor.
6: Maar ik kan me ook voorstellen dat juist als je met zo'n ontzettend klein team werkt, dat het ook weer makkelijker kan zijn om een topprestatie neer te zetten. Als je allemaal overlegstructuren en mensen die iets zeggen over het weer, weet je, je moet dan nog maar even de goede keuzes daarbinnen weten te
7: maken.
6: Nou,
7: daar heb je een heel goed punt. Want in mijn laatste jaren in Formule 1 was ik, noem ik maar even tezamenlijk, de baas over het hele veld, omdat iedereen met Bridgestone-banden moest rijden.
6: En daar ben je ooit begonnen, toch? Daar ben je ooit begonnen bij Bridgestone.
7: Ja, dat was eigenlijk mijn hele carrière.
6: Ja.
7: Maar dus na de tijd bij Ferrari, toen, dat was altijd in competitie met Michelin, met Goodyear. Maar het laatste jaar was dan van mijn werk eenheidsbanden, net als nu met Pirelli. En dan moest ik al die teams af, dus door Europa reizen, om te bespreken hoe we dat wat we zouden doen voor de volgende race. Nou, daar kwam ik wil ook best het merk noemen, bij Toyota.
6: Ja.
7: Dat was nou een overlegorgaan, hè, bij andere teams, of het nou Ferrari was, McLaren, noem ze maar op. Kleine groep, to the point. Daar zat ik met 30 mensen te spreken. Nou ja, de resultaten, hè, of niet-resultaten die Toyota en Formule 1 behaalden, spreken voor zichzelf. Te groot, te veel overleg. Dus ik ben helemaal met je eens. Een kleine groep van hechte mensen die elkaar accepteren en niet ego's hebben. Hè? Dus je accepteert wat de ander goed kan of beter kan dan jij kan. Ja, dat is de succesformule.
6: Ja.
7: En zo was het ook bij Ferrari.
6: Zouden we er iets van kunnen leren als je kijkt naar... We luisteren allemaal mensen die weer bij bedrijven werken, die ook topprestaties moeten neerzetten. Wat zou je willen meegeven van die wereld Formule 1 aan het bedrijfsleven?
7: Dat je heel snel moet handelen, dat... Weet je, veel mensen vragen ook, wat heeft, nou bijvoorbeeld in banden, wat mijn werk was, wat heeft de consument nu aan Formule 1, aan ontwikkeling? Dan kan ik heel bot zeggen, niks, hè, want ook andere grote merken die doen niet aan Formule 1, maken ook goede banden. Maar we kunnen mensen, en dat heeft het bedrijfsleven ook, trainen, want je moet volgende week alweer iets nieuws hebben. Je moet verbeteren. He, je ziet ook dit jaar bijvoorbeeld, aan het begin van het seizoen was Mercedes dominant, maar anderen halen in. En dat gaat natuurlijk, nou neem de politiek, hoe langzaam het daar gaat.
6: Ja, geef even een lesje aan de politiek.
7: Nou, bijvoorbeeld.
6: Ja. He? Ja, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Want mensen vinden het dus toch lastig om dit snel te doen. Wat zie je mensen doen in die wereld waardoor dit toch wel lukt?
7: Nou, ik denk dat de druk is om te moeten presteren.
6: Ja, maar je zou verwachten dat iedereen die druk voelt.
7: Nou, ik denk niet, ik denk niet in het gewone bedrijfsleven. En dan kan het ook morgen klaar zijn. Hè? Maar kijk, als wij in die tijd nieuwe banden ontwikkelden, dan kan je niet zeggen, volgende week maandag is ook goed, want dan is de race al geweest. En dus die druk, hè, dat je zegt, ik moet dat af hebben, ik moet beter zijn als mijn concurrent. Ja, die druk heb je, denk ik, in het dagelijks leven niet. Misschien hier, hè, mm-hmm, als je een programma maakt.
6: Zeker, wij moeten ook continu presteren.
7: Precies.
6: Ja, je bent zo goed als je laatste uitzending, hè? Ja, dat
7: exact.
6: Ja. Dus dat, daar kan ik me aan relateren. Maar eigenlijk zeg je ook, het is een beetje een abnormale wereld, die Formule 1.
7: Ja, ja, dat is wel een cruie uitspraak. Maar,
6: nou ja, nou, is het een normale wereld dan?
7: Het is niet de normale wereld. Nee, maar ik denk wel onder de medewerkers, die daar allemaal, of je nou bij team A of B werkt, je wil allemaal presteren. Je moet ook al een mentaliteit hebben om door te zetten. Want bedenk eens, ik had bijvoorbeeld heel veel respect voor Jos Verstappen.
6: Ja.
7: Jos Verstappen was een fantastische coureur. Maar hij had niet de goede auto, in de de meeste jaren van zijn carrière in Formule 1 niet de goede auto. Maar moest net als ik, of als Schumacher, naar Australië reizen. Maar dan weet je, ik heb het talent om in de top 5 te rijden. Maar door zijn auto, 18e, 19e, ik noem maar iets.
6: Ja, lukt dat niet.
7: Dan moet je wel een doorzettingsvermogen hebben om dat te blijven doen. Ik had het voordeel, als ik in het vliegtuig zat naar Brazilië en na 6 uur dacht, wat ga ik eigenlijk doen? Want dat is toch een lange vlucht. Maar dan kom je op de baan en dan heb je de mensen om je heen. Dan heb je Michael Schumacher, die motiveert. En dan rij je voor de overwinning. En als dat dan lukt, dan is dat, dan ben je alle ellende weer vergeten van het reizen.
6: Ja, maar dat is toch prachtig? Want dat, ja, dat is precies prachtig. Dat stuk wat mij zo fascineert, is dat jullie echt voor die overwinning gaan. Dat vind ik gewoon, vind ik echt mooi. Soms mis ik het wel eens op andere plekken. Dat ik denk, waarom knokken we niet wat meer?
7: Ja, maar dat is natuurlijk. En moet ik ook zeggen, daarom hebben we dit jaar ook een hartstikke mooi seizoen. Ondanks de min of meer dominantie van Antonelli. Maar er zijn zeker 6-7 rijders die kunnen winnen.
6: Ja.
7: En die komen dus ook met de instelling, ik ga winnen. Er zijn een paar die weten, laten we zeggen even, Alonso en Stroll, die weten dat ze voorlopig nog niet op het podium komen. Maar ook die proberen te verbeteren. Ja, en dat is misschien iets om te leren voor de maatschappij.
6: Maar er zit misschien ook wel een keerzijde aan. Zit er een keerzijde aan? Is de wereld te hard?
7: Nee, dat vind ik niet. Ik vind wel, de keerzijde is dat je niet moet, laat ik zo zeggen, wegdromen dat dit het belangrijkste in de wereld is. Hè? Want uiteindelijk, we vermaken mensen.
6: Ja.
7: Maar we rijden ook maar rondjes op een circuit.
6: Ja. En merk jij dat aan andere mensen, dat ze sinds je de Formule 1 ging doen heel anders naar je ging kijken, alsof jij echt heel belangrijk ineens was geworden?
7: Ja, dat heb ik enorm gemerkt. Want ik heb niet alleen Formule 1 gedaan, maar ik heb Le Mans 24 uur race gedaan. DTM was fantastisch, met Mercedes in dit geval. Formule 3, karting, de beginsport. Nou, en dan heb ik heel hard gewerkt. Laat ik zeggen, ook veel bereikt. Maar dan zei de slager niet tegen mij van, Kees, hoe is het? En dan kom je in Formule 1. Ja, en dan word je in één keer een soort van held, van bekendheid. En ja, dus mensen kijken daar wat tegenaan. Maar dat is ook het mooie van Formule 1. En er is niets te vergelijken.
0: De Big Five. Diana Matroos.
6: Ja, topprestaties heb je in ieder geval neergezet. Internationaal in deze wereldsport. 45 jaar heb je er zo'n beetje in rondgelopen. En nu natuurlijk als analist bij Viaplay. Je werkt met mijn oud-collega. Wat ontzettend leuk is dat het nu weer via mij of via jou bij mij komt. Je kwam uiteindelijk bij Ferrari terecht. Vanuit Bridgestone.
7: Ja.
6: Hoe ben je bij Ferrari terechtgekomen?
7: Nou, dat was een hele bijzondere gebeurtenis. Want ik had de leiding over de DTM, dus de ontwikkeling van banden. Dus de tourwagens zijn dat. Ja. Was toen de tijd een grote serie. Daarna had ik de leiding over de ontwikkeling voor Le Mans met Mercedes en Nissan. En in het jaar 2000, toen schakelde Ferrari over op Bridgestone-banden van Goodyear, waar ze altijd, of daarvoor mee reden, schakelde daarvoor over. Maar 2000 was eenheid. Dus eigenlijk was het vrij eenvoudig voor de banden. Maar in 2001 zou Michelin, of dat is ook gebeurd, zou Michelin in de Formule 1 komen.
6: Ja.
7: En dan was Ferrari toch wat benauwd van, want Michelin is een fantastische firma, hoge technologie. En die wilde eigenlijk dat Bridgestone ook de service, de technologie, de communiceren, verbeteren. En ik had al in het verleden, al geloof 1990, met Schumacher gewerkt. En toen is mijn naam gevallen.
6: Ja.
7: En toen kwam de motorsportdirecteur, de Japaner, Yasukawa. Die wilde jou hebben.
6: Omdat je daar zo goed in bent.
7: Die meldde zich aan.
6: Ja.
7: En die kwam naar Nederland met de vraag van, wil je voor ons bij Ferrari?
6: Kwam je dus uiteindelijk in dat dreamteam terecht met Schumacher. He, je zei al aan het begin van de uitzending, 5 wereldtitels. En Olaf Mol, die sprak ik gisteren, die natuurlijk ontzettend veel verslag heeft gedaan als commentator voor de Formule 1. En hij wilde dit van je weten, luister maar.
8: Mijn vraag aan Kees is eigenlijk, ik heb ooit vermeend gehoord dat er een periode was, en volgens mij was het een Grand Prix van Monza, vandaar dat het in mijn hoofd kwam, dat ze bij Ferrari en samen met Michael Schumacher zoveel macht hadden dat ze al in de derde ronde van een wedstrijd begonnen te praten van waar gaan we eten vanavond? Dus dat ze nog eerst het idee hadden, nou het wordt dan wel spannend, en na drie rondjes hadden ze zoveel voorsprong op de rest dat ze dachten van nou, we kunnen wel even roepen waar we vanavond gaan eten, want dan de rest komt wel goed.
6: Ik zie een smalend lachje in je ogen glimmen.
7: Ja, ja, dus. Ik vind het een hele leuke vraag. Hè. Olaf was natuurlijk heel lang de stem van de Formule 1 in Nederland. Olaf was ook de man die eigenlijk Formule 1 in het tijdperk voor Max Verstappen populair gemaakt heeft. Ja, ik vind het een bijzondere vraag. Ik kan me dat niet herinneren, terwijl ik toch radiocontact had met beide rijders, met Massa, met Schumacher, Barrichello. Dus dit, er werd wel veel gesproken over de radio. Ook wel humor. Maar in de derde ronde, dat kan ik mij niet herinneren. Want we waren wel dominant, maar niet zo overtuigd. Want dit is een beetje arrogant, zou dat zijn.
6: Het is misschien ook moeilijk om toe te geven dat die arrogantie er was nu.
7: Nee. Het team was echt, daar zorgde ook Jean Todt wel voor, dat iedereen zijn werk deed totdat de finishvlag viel. Dus dat weet ik niet. Wat ik wel herinner, maar dat is iets anders, was in Monaco. Daar was het niet zo perfect gegaan in de trainingen. Want bij Ferrari, als je niet snelste was of won, dan was het al crisis. En na de training sprak ik met Michael en inderdaad over eten, met veel handgebaren.
6: Ja.
7: En dan heb je natuurlijk, als je Ferrari bent, dan staan er veel fotografen en journalisten. En die dachten eigenlijk dat wij spraken over een probleem met, laten zeggen, banden, waarom we niet de snelste waren. Maar dat ging over eten.
6: Dus ja. Eten was wel echt een belangrijke factor tussen jullie.
7: Ja, maar dat is bij Italianen sowieso. Hè?
6: Ja,
7: bij Italianen.
6: Ja, precies. Ja.
7: Wijn en eten is heel belangrijk.
6: Ja, maar hij is natuurlijk Duitser, toch, Schumacher?
7: Ja, maar
6: hij had het snel opgepikt.
7: Maar Michael had het heel snel opgepikt.
6: We weten natuurlijk die vreselijke gebeurtenis in 2013, dat ski-ongeluk. Je behoort tot de intimie van de familie, maar ook op het verzoek van de familie ga je niks vertellen over zijn toestand. Fans willen dat natuurlijk graag weten, maar wij respecteren dat natuurlijk. Kan je wel iets vertellen over jullie band?
7: Ja, het was een groot voordeel voor mij dat wij elkaar al lang kenden.
6: Ja.
7: Dan was het ook nog een voordeel dat we privé Duits konden spreken. En omdat je elkaar lang kent. Kijk, je hebt, laten we zeggen, directievergaderingen. En je hebt de zogenaamde debrief na de race. Maar dat gaat allemaal wat diplomatisch. Hè? Daar zegt niet iemand, het waren waardeloze banden. Dan wordt het misschien niet zo goed, hè?
6: Ja.
7: Maar, en natuurlijk, vergeet niet, wij waren of zijn een Japanse firma. Daar is sowieso een andere cultuur. Maar privé konden wel, Schumacher, ik zal de woorden hier niet herhalen, maar heel duidelijk maken wat er niet deugde.
6: Ja. Hè? Vond je dat fijn?
7: Ja, tuurlijk.
6: Ja.
7: Want dan weet je waar je aan toe bent.
6: Ja.
7: En ja, we hadden, moet ik zeggen, en dat blijkt ook wel uit, laat ik zeggen, ik heb bijvoorbeeld zijn 2004 wereldkampioenschap beker. Dus ja, die band was wel heel goed.
6: Ja, en aankomende zondag dan is er ook een eerbetoon, heb ik begrepen,
7: ja,
6: voor hem.
7: Op Monza.
6: Op Monza, dan is het zoveel jaar geleden dat hij voor Ferrari reed, geloof ik.
7: Ja, dan is het de debuut en de eerste overwinning en alles. En Monza is sowieso speciaal. Hè. Natuurlijk, Imola heet dan weliswaar Enzo en Dino Ferrari, maar Monza is toch voor de Italianen het circuit. En het circuit waar Ferrari ook moet winnen.
6: Ja, en wat doet dat dan met jou op zo'n moment, zo'n eerbetoon?
7: Nou, dat vind ik heel mooi. Ik ben nou niet de type wat vaak ontroerd is. Maar ik vind dat wel heel goed. Ik vind ook in het algemeen, nu is het dan Schumacher, maar ik vind het in het algemeen dat we oude sporthelden, maar ook mag ook politici zijn, mensen die wat mogen eren.
6: Ja, zijn we soms een beetje te zuinig in, hè, in Nederland.
7: In Nederland veel te zuinig.
6: Ja, ja.
7: Ja, dat vind ik wel.
6: Vind ik ook echt jammer, ja.
7: Ja, ik bedoel, Engelsen doen dat heel goed. Ja. En Italianen hebben hun helden ook. En dat vind ik prachtig.
6: Ja. Wat ontroerde je wel aan... Hè, je zegt, ik ben een man die niet snel ontroerd is. Wat ontroerde je wel aan Schumacher?
7: Nou, dat waren dingen die wij, laten we zeggen, privé bespraken over de wereld. Hè, wat andere mensen dan niet zo mee...
9: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Daar liep hij niet mee te koop, maar gaf heel veel geld aan goede doelen. Ja. Ook toen in Duitsland getroffen was door een waterramp.
2: Was echt een goed mens, zeg je.
1: Ja, buitengewoon.
2: Is een goed mens, hij is er nog. Ja,
1: maar buitengewoon. En dat vond ik wel het mooie, de kant van hem die ik dan heb leren kennen.
2: Ja.
1: En natuurlijk ook zijn familie en goede vrienden. Hè, maar bijvoorbeeld ook, hij had een, of heeft nog steeds, een vriend van het begin, toen hij nog gewoon scholier was. En die is met hem opgegroeid. En jammer genoeg, die familie had een kind wat met een ziekte geboren was.
2: Ja.
1: Nou, daar heeft Michael alles voor gedaan om dat, zeg maar, te begeleiden.
2: Ja.
1: En dat is nou gelukkig gevonden.
2: Prachtig dat je dit ook over hem zegt. Hè? En je gaf ook even aan, er zijn wel echt twee kanten. Mensen lopen met zo'n coureur weg. Dat is in deze tijd nog steeds zo. Of ze haten je. Wat doet dat met een mens? Wat doet dat met een coureur? Wetende dat je ook in die auto stapt en misschien wel niet meer eruit komt.
1: Ja, dat was vroeger meer dan nu. De auto's zijn zo veilig geworden dat ik persoonlijk ook vind daardoor de mentaliteit wat verandert. Want in het verleden, toen de auto's veel qua stevigte zwakker waren, dan wist je ook wel, oké, als ik bepaalde dingen uithaal, dan kan het op zijn best, laten we zeggen, zwaar gewond zijn. Maar kan het ook fataal zijn.
2: Exact.
1: Nu is het zo dat, nou, bijna, ik wil niet zeggen niets meer.
2: Nee, maar in zijn tijd was dat dus echt nog anders.
1: Ja.
2: Hè? Dus hoe moeten we ook naar zo'n coureur kijken die zoveel aan één kant fans over zich heen krijgt, heel veel haat over zich heen krijgt en dan met gevaar voor eigen leven in zo'n auto stapt?
1: Ja, maar die hebben dus een mentaliteit. Ik zou dat niet doen, hè. Ik zou dat ook niet kunnen.
2: Nee.
1: Maar ik had ook de meeste bewondering, om maar een gek voorbeeld te noemen. We testen heel veel. En dat begon zo'n test morgens om 8:00. Nou, dan moest je om 6:00 op de baan zijn. Nou, dan had ik moeite, laten we zeggen, om 100 te rijden met mijn auto van het hotel naar de baan. En deze mensen, ik denk, nou, die zijn dan ook net wakker, die stappen in die auto en rijden gelijk 300. En een perfecte ronde. Ja, ik heb veel bewondering voor mensen die iets kunnen wat ik niet kan.
2: Maar Kees van der Gint, die kan wel ontzettend veel. Want die weet namelijk alles van die banden. En straks gaan we helemaal in de banden duiken. En ook wat het betekent voor ons als gewone automobilisten. Blijf dus zeker luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. De rechtsradicale partij AfD heeft zoals voorspeld de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht gewonnen. De partij behaalde met bijna 44% van de stemmen alleen net geen absolute meerderheid, wat nodig is om alleen te regeren. Vrijwel alle andere partijen hebben al aangegeven niet te willen samenwerken met AfD. De Nederlandse make-up-artiest Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen. Hij kreeg de prestigieuze Amerikaanse televisieprijs voor zijn werk aan een aflevering van de hitserie The Pitt. Hij maakte een replica van een lichaam van een patiënt bij wie een keizersnede wordt verricht. Tuiten noemt de winst onverwacht en is erg vereerd. Voor de tweede keer in korte tijd wordt de app Snapchat voor de rechter gesleept. De app zou verslavend en niet veilig voor kinderen zijn, vindt Stichting Massaschade en Consument. Die eist onder andere een speciale nacht- en schoolmodus voor minderjarige gebruikers. In juni startte een andere stichting ook al een zaak tegen het bedrijf. En bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. En dan nu het weer van Weer Online? Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer, tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Welkom bij het tweede halfuur. Ik duik deze wereld helemaal in de wereld van de Formule 1. En ik vind het smullen met al die verhalen, al die anekdotes van de iconen die we deze week te gast hebben. En zeker ook vandaag, wie zou denken dat Diana Matroos het helemaal gaat hebben over banden? Nou, naast mij zit de bandenspecialist van de Formule 1. Althans, dat is een jaren geweest van het Dream Team Schumacher. Misschien wel de meest succesvolle periode uit de geschiedenis van de Formule 1. Kees van der Gint, uiteindelijk zijn de banden alles bepalend?
6: Nee, die zijn niet alles bepalend, maar zijn wel heel belangrijk. En je haalde dat zelf al aan. In feite, alle krachten die een auto, maar ook vooral op de straat, hè,
5: ja,
6: die een auto opwekt, dat is remkrachten, heel belangrijk voor de veiligheid, maar ook het motorvermogen, komt maar tot uiting en komt maar op de weg door 4 hele kleine stukjes rubber. Het zogenaamde contactvlak. Nou, en de kunst is natuurlijk 1. Een goed contactvlak te ontwikkelen. Maar de andere kant is ook dat de ontwerper van de auto, maar dat geldt ook voor de gewone
5: personenauto. Ja, personenauto, ja.
6: Dat hij ervoor zorgt dat ook die band zo goed mogelijk werkt. En dat samenspel is enorm belangrijk.
5: En leg mij dan uit, hè. Je bent natuurlijk ook in Zandvoort geweest bij de laatste Formule 1 race daar. Kijk jij dan meteen naar de banden?
6: Ja, ik kan dat niet laten.
5: Nee.
6: Ik moet zeggen, als ik daar rondloop, dan kijk ik altijd. En het oog van de vakman ziet het een en ander. Je kan bijvoorbeeld kijken naar de kleur van het loopvlak. Daar kan je aan zien dat rubber door de warmte verandert iets van kleur. Dan zie je of ze te warm geweest zijn. En je kan natuurlijk ook zien als ze veel, dat was niet op zand voor het geval, maar als ze veel te warm, dan heb je blaren erop. Dan weet je, oké. Maar je moet natuurlijk ook, dat is maar een detail wat de vakman kan zien.
5: Ja.
6: Maar je hebt data nodig. Dus metingen, je hebt allemaal sensoren, je hebt een sensor voor de spanning. Want je kan de spanning in de pits meten, maar je hebt veel belangrijker is de spanning van de luchtdruk van de band. dat tijdens het rijden.
5: Ja.
6: Ook de temperatuur is heel belangrijk. En die is er uiteraard, de auto's komen langzamer de pits in als die er gemeten wordt. Maar de temperatuur tijdens het rijden, bijvoorbeeld tijdens accelereren uit een bocht, stijgt de temperatuur enorm, heb je een piek, die zakt weer. Nou, als je die data heb je nodig.
5: Ja.
6: En bijvoorbeeld, mijn taak was tijdens de race bij Ferrari, dan had ik twee computerschermen waarop die gegevens binnenkwamen, waardoor je dan ook kon bepalen, dus snel denkend, voor de volgende stint, want toen wisselden we banden en tankten,
5: ja,
6: om welke banden we zouden gebruiken.
5: Ja, dus er gebeurt heel veel rondom die banden. Maar kan jij wel zien, als je bij zo'n race in Zandvoort bent, als je naar de banden kijkt, van nou, die zou wel eens kunnen winnen en die gaat verliezen?
6: Nee, want laat ik zeggen, de topteams hebben dat allemaal goed, hè? Maar bijvoorbeeld,
5: en ze hebben nu dus allemaal dezelfde banden, precies, Pirelli, wat vroeger allemaal verschillende banden waren. Ja, dus had je meer concurrentie.
6: Dan had je veel meer, ja, een idee ook, hè? Want dan gebruikte de ene te zachte.
5: Ja.
6: Maar aangezien ze nu min of meer dezelfde gebruiken, je zou één kan starten op zacht, de ander op hard, maar dat verschil is eigenlijk gering. Dus daarmee, je kan wel zien, die auto heeft een goede kans. Hè. Bijvoorbeeld, op Zandvoort was een goede indicatie. De Ferrari van Leclerc, die reed op zachte banden, die kon daar heel lang mee rijden. Dus dat betekende, er zijn twee factoren. Maar de belangrijkste is degradatie van de grip. Zo, en dat had hij niet.
5: Mm-hmm.
6: Dus kon je ook bedenken, nou, Ferrari had die keus wel eens kunnen maken, hè, wat uiteindelijk Hamilton deed, om lang door te rijden op zachte banden. Dus dat is niet alleen zien, maar ook een klein beetje hoofdrekenen.
5: Ja.
6: Dan zeg je, nou, dat komt wel uit.
5: Maar het is natuurlijk ontzettend knap wat jij beschrijft ook, wat jouw rol was, hè? Want we kijken vaak naar de coureur, we kijken vaak naar de teambaas, hè? Maar dit is een heel cruciaal onderdeel. Waar was jij nou gewoon goed in die tijd met Schumacher?
6: Nou, wat ik heel belangrijk vind, is de taak van, die coureur is de belangrijkste man. En die coureur is ook niet te vervangen door een computer. Wat veel denken tegenwoordig, hè, vorig jaar was er ook een probleem met Verstappen, dat het team zei data zegt A, maar Verstappen voelde B. Maar dan vind ik, je bent dienend, je moet naar Verstappen luisteren. In het geval dit ook. Ik hoef niet Schumacher te vertellen hoe die moet rijden. Maar als hij een vraag heeft, dan moet ik meteen antwoord geven. Bijvoorbeeld, Indianapolis reden we. Daar was het met vochtige baan, met intermediate banden. En je spreekt van tevoren af, hè, dat is dan wat ik opgegeven heb. Ik noem maar even, ik weet niet meer precies. We doen 20 ronden. Hè. Nou, dan calculeer ik reken dan uit hoe lang die banden het zouden houden. Dus daar heb ik een kleine marge in gepland, hè, maar ook, ja, 20 ronden. Dan komt Michael over de radio en zegt, Kees, ik denk, voor de tactiek, dan kan ik beter nog 2 ronden doorrijden, dan kom ik beter uit. Kan dat of niet? Ja, dan moet je snel bedenken en dan geef je een antwoord ja. Maar ik moet hem niet zeggen, je moet nog 2 ronden meer rijden. Hij vraagt dat, dan moet ik dienend zijn.
5: Dus je zegt eigenlijk, moet je heel goed voelen wat je coureur op dat moment voelt. Dat gaat boven alles?
6: Dat voor mij, he, iedereen heeft zo zijn insteek. Maar ik vond, dat gaat boven alles. De coureur vertelt mij en moet ik een oplossing voor vinden. Of hij vraagt mij,
5: ja,
6: dan moet je een oplossing vinden.
5: Maar zit hier ook een belangrijke les ook in verscholen, waar we allemaal wat mee kunnen, dat misschien sommige mensen het lastig vinden om een ander te dienen. Terwijl dat wel
6: nou, ja, dat begeven we ons op een ander vlak. Maar dat is wel zo.
5: Ja.
6: Weet je, ja, je kan dat samenvatten in te veel ego's. Maar je moet dienend zijn en elkaar aanvullen. He, dat was ook het goede bij Ferrari. Ik herinner me nog een geval in Monaco. Monaco is een vervelende race, zeker in die tijd, omdat je vrijdags vrij hebt. En vrije betekent meetings, gesprekken. En dus heel de tijd. Nou, en dan wordt er eindeloos gezeurd. En dan ben je dan in de donderdagtraining niet de snelste. En dan komt de ene met een idee, de andere idee. Dat ging over bandenspanning. Nou, Bridgestone of ik had aanbevolen een bepaalde spanning. Ferrari dacht daar iets anders over. Hele discussie. En dan komt de leiding, in dit geval Ross Brawn en Jean Todt, en zeggen, luister, discussie gesloten. Kees is de bandenexpert. Die spanning, daar rijden we mee. En dan kan je goed samenwerken. Maar als je daar niet gevoelig voor bent, ego's hebt, ik weet het beter, kansloos.
5: Ja, dus er werd echt ook in dat team goed naar jou geluisterd. Dus je was weliswaar dienend aan een coureur, maar dat betekende niet dat jij als onbelangrijk werd gezien. Ik begrijp ook dat jij heel erg goed was om alles te vertalen uiteindelijk terug naar Bridgestone
6: toe. Nou, dat is een belangrijk punt. Weet je, je kan... In Japan hebben we experts die veel beter zijn dan ik op hun gebied. Chemici voor het rubber, voor materiaalkennis, al dat soort dingen. Maar die kijken door een tunnel en die willen de beste band, die op papier de beste band is. Maar bijvoorbeeld bij een Formule 1 is ook de aerodynamica heel belangrijk. Nou, dan kan je je voorstellen, als je een beetje vierkante band hebt, dan heb je een verstoring van de lucht, bijvoorbeeld naar de achtervleugel. Dus is het beter, maar wat minder goed is voor de band, om een wat rondere vorm te maken. Dat overleg had ik dan met de mensen, de aerodynamici van Ferrari. Ja. Vertaal dat en moet dan de Japanners, wat niet meevalt, te overtuigen.
5: Waarom viel het niet mee?
6: Nou, die hebben bijvoorbeeld vooral een overlegcultuur.
5: Ja.
6: Zo, maar je moet dan zeggen, nee, zo moet het gebeuren. En dan zeggen ze, ah ja, en bij een Japan is het vaak, nee, bestaat niet. Dus, maar dat is dan de taak om uit te leggen waarom het totale rendement beter is. Hè. Je verliest bijvoorbeeld aan de band een tiende, maar je wint door de aerodynamica 2/10.
5: Ja.
6: Dus het netto resultaat is 1/10.
5: Ja.
6: En ja, die zijn heel belangrijk.
5: Ik begrijp dat Barrichello je wel eens een keer in de problemen heeft gebracht richting de Japanners, omdat hij iets te direct was.
6: Ja, ja, ja, dat klopt. Ik weet waar je op bedoelt. We hadden dan na de race een bespreking. En wat ik al eerder zei, dat is dan diplomatisch. En de banden waren niet, die race niet zo goed. En Rubens zei, het leken wel Flintstone-banden. Hij bedoelde daarmee, ze waren veel te hard. Hey, ik had geen grip, veel te hard. Iedereen lag in een deuk van het lachen, behalve mijn twee Japanse collega's. Die snapten er niks van en stoten mij aan en zeiden, we hebben toch geen Flintstone-banden? Ja, en daarom moest de rest nog meer lachen.
5: Ja.
6: Ja, dat klopt.
5: Heb je nog een leuke anekdote over Schumacher en banden?
6: Nou, een leuke, niet zo, wel een interessante.
5: Oké, okay, mag ook.
6: Zo, wij waren in Hongarije, Ferrari, op een ronde gereden door Alonso in zijn Renault. Dat was een schande, dat vond Montezemolo, de grote baas, ook een schande. Hoe kan een Ferrari door een Renault? En dat lag natuurlijk aan de banden. Toen hebben we een enorm ontwikkelingsprogramma opgezet. En Michael, die van een aantal banden koos één uit, dat was de beste. Die zouden we produceren voor de volgende test. En toen zei hij, dat zijn niet dezelfde banden.
5: Oh, hij kon zich gewoon herkennen?
6: Voelen.
5: Voelen?
6: Voelen, bij het rijden. Dus ik een hele discussie met hem. Ik zei, ja, dat zijn wel dezelfde, Michael. Nee, absoluut niet. Ik zei, nou oké, dan zullen we zien. We hebben nog in de vrachtwagen de banden van vorige week. Die monteren we. En toen zei hij, ja, dat zijn ze. En toen bleek dus in Japan dat er een kleine verandering gemaakt was. En dat kon deze man aanvoelen. Ja, en dan is natuurlijk geweldig werken met zo iemand.
5: Ja, dat is toch geweldig?
6: Je staat wel
5: knap. Ja.
6: Onder druk. Maar het is fantastisch.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
5: Ja, Kees van der Gint, de specialist als het over de banden gaat. En nu natuurlijk analist bij Viaplay. We hebben veel gesproken over de banden. Fantastische verhalen. Het zijn allemaal mooie anekdotes. De successen die worden geboekt. Maar de wereld is ook wel keihard, toch?
6: Ja, die is hard, zoals ik al zei. Mijn verrassing bijvoorbeeld was, ik geloof de derde race überhaupt bij Ferrari was in Canada. Het kan ook de vierde zijn, maar in ieder geval. En werden we tweede en dat was een crisis. Ja, dat niet goed genoeg. En ja, ik moet zeggen, ook rijders. Ik denk niet dat een rijder onder druk staat of die op de baan een goed resultaat neemt. Ja, dat is belangrijk voor hem, maar die beleeft ook plezier aan het rijden. Maar je moet rekenen van de gemiddelde coureurs in Formule 1, die weten niet of ze volgend jaar nog rijden. En dat is wel een heel spannende affaire natuurlijk.
5: Ja, en is die druk dan het hoogste vanuit de bedrijven? Intussen zijn het echt gigantische bedrijven geworden die bepalen hoe de Formule 1 gaat. Of komt het meer van de fans die echt een coureur totaal kunnen afbranden?
6: Ja, maar daar heeft natuurlijk ook een artiest of iedereen in deze wereld met social media te maken.
5: Maar zij wel extreem, toch?
6: Ja, maar ik denk dat het niet extremer is voor een autocoureur dan voor een voetballer.
5: Ja, het hoort er gewoon bij, helaas.
6: Nee, ja, ik vind niet dat het erbij hoort, maar het is.
5: Het helaas is zo.
6: Ja, het is zo. Nee, ik denk veel meer dat de druk hoog is. Hè. Weet ik wat of ik volgend jaar nog kan rijden? En dan is het ook zo hoe Formule 1, laat ik zeggen, bazen omgaan met hun mensen. Ja, dat verdient niet altijd de schoonheidsprijs.
5: Nee, want?
6: Nou, ik denk dat je toch iets menselijker kan zijn. Hè? Maar het kan zomaar zijn dat iemand zo op straat gegooid wordt. Neem bijvoorbeeld hoe dat gegaan is met Nick de Vries. De Nederlandse die dan aangenomen wordt. Nou, dan moet je iemand ook de tijd geven. En dan zijn er na een paar races de resultaten niet zoals verwacht werd, hup, op straat.
5: Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de mensen die dan de banden moeten verwisselen, om even ook in jouw wereld te blijven. Ik ben dus zo'n meisje wat, of vrouw moet ik zeggen, helemaal gegrepen is door die Netflix-serie Drive to Survive. En dan zie je dus hoe enorm die druk is voor mensen om op de goede manier, binnen 2 seconden moeten die 4 banden verwisseld worden, geloof ik.
6: Nou ja, het streven is 2 seconden natuurlijk.
5: Ja, ja. En als dat dan, er is dan een dame uit het team die maakt een fout en die is daar helemaal ziek van. Die is helemaal, dat denk je, het is wel heftig als je dan.
6: Nee,
5: net
6: dat is zo, maar als je daar niet
5: later
6: bent. Maar dat is topsport.
5: Ja.
6: He, wat denk je van die voetballer die strafschop mist?
5: Ja.
6: Ja, die bij de WK. Maar dat is topsport. Maar aan de andere kant moet je ook bewondering hebben. En ik moet zeggen, zo'n fout, je weet dan dat je eigenlijk voor het hele team, en vergeet niet, bij die teams werken 1400 mensen. En jij verknalt dan die race. Maar ik vind, dat moet je ook vergeven.
5: Ja, en het hoort ook een beetje bij de wereld, hoor ik je zeggen. Het is op toppen presteren, het is geen normale wereld. Maar ik begrijp ook dat jij een keer een netvliesoperatie moest ondergaan. En dat je toen een wereld tegenkwam die je niet zo prettig vond.
6: Nee, dat klopt. Ik had netvliesloslating en daar heeft een professor mijn oog, 3 uur aan mijn oog. Maar stel even voor hoe groot een oog is, hè?
5: Ja.
6: Heeft die 3 uur aan gewerkt en gelukkig kan ik weer door het oog zien. Dus daar heb ik bewondering voor. Maar die krijgt van mij een bedankje, maar verder gaat het leven voor hem verder en is hij de volgende patiënt. Maar na die operatie kwam ik terug in Monaco. Ik had toen 2 races gemist. Kwam daar terug. Had me overigens met een hele mooie skibril van Pierre Gardin voor het zonlicht. Dus ik paste me aan de omgeving.
5: Ja, heel mooi. Ik zie het helemaal voor.
6: Maar dat was de race waar in de training Schumacher de baan blokkeerde nadat hij de snelste tijd gereden had. En dientengevolge toen de grootste concurrent Pablo Montoya gele vlag, dus niet de tijd kon verbeteren. Nou, daar is een. Dat ging om 1/100ste of een paar 100ste van een seconde. En daar is dan een enorme scheldpartij ontstaan. En tussen met journalisten, natuurlijk fans en alles. En toen dacht ik werkelijk van, waar hebben we het over? Of het sportief was of niet, dat doet er niet toe. Maar we praten over een paar 100ste. En dan denk ik, dat is toch wel een hele aparte wereld. Terwijl deze professor, deze chirurg, daar veel belangrijker werk gedaan heeft.
5: En heel erg bescheiden daarin eigenlijk.
6: En heel erg bescheiden.
5: Ja, ja. Is dat ook, omdat die wereld zo in elkaar zit, van de Formule 1, ook het feit dat je gezin daarbij hebt weggehouden? Dat begreep ik namelijk.
6: Ja, absoluut. Hè. Het is niet zo. Die zijn wel naar een paar races gekomen. Maar ik wilde die ook. Je moet ook gewoon in, laten zeggen, de huidige normale wereld opgroeien. En dit is een te overdreven, naar mijn mening, hè? Anderen mogen de ander over. Maar het een te overdreven wereld. En ja, dat heb ik. Met mevrouw samen hebben we onze zoon daar ook een beetje van weggehouden.
5: En dat te overdreven zit omdat in de glamour of de bedreigingen die er zijn?
6: Nee, bedreigingen heb ik geen last van gehad. Maar vooral de glamour en laat zeggen ook de overdreven luxe.
5: Ja.
6: Zo, en dat vind ik, dat is. Dan creëer je te grote afstand met die andere schoolkinderen. Dus dat wilde ik niet.
5: Ja. En dat is natuurlijk wel ook wat wel weer de Formule 1 verder brengt. Hè? Dus nu zijn de Kim Kardashians toegetreden tot de wereld. Die gaat met Lewis Hamilton. Hè? Dus die staat nu ook langs de baan. We zagen Beyoncé. En die zijn dus toch heel belangrijk. Omdat het steeds meer een Hollywood-verhaal is geworden eigenlijk.
6: Nou, exact. Dat vind ik dus jammer.
5: Snap ik.
6: Want het is jammer dat we over Lewis praten. Omdat hij bevriend is of een verhouding heeft met Kim Kardashian. En ik zou liever hebben over Lewis Hamilton. Dat het een fantastisch coureur is.
5: Ja. Maar het is wat het is, hè. Dat is natuurlijk gewoon uiteindelijk wel een beetje hoe het gaat. Ik heb met veel mensen gesproken, maar uiteindelijk ben jij degene die echt achter de schermen zat, waar ook journalisten heel moeilijk bij komen. Heb je een soort geheime, soort lekkere juicy detail voor op het eind, dat we de wereld nog beter begrijpen wat er echt achter die schermen gebeurt?
6: Nee, niet.
5: Ga je het niet vertellen?
6: Nee. Maar het eerste, dat klopt. Hè. Ja, ik zat daar middenin. En Ferrari was natuurlijk ook de speel. Of is nog steeds de speel van Formule 1. Hè, het team wat het langste erbij is. En ook wel het belangrijkste team. Maar ik heb me sowieso. Ik heb mijn werk. Vergeet niet, je bent 's morgens vroeg. Om 8 uur op de baan en gaat 's avonds, want je moet rapporten maken en alles, om 11 uur weg. En ik heb mij heel erg afzijdig gehouden van alle showbiz eromheen.
5: Ja.
6: Zo, dus ik zou, als ik het had, zou ik dat wel best
5: vertellen. Nee, maar ik snap dat je niet van de showbiz was. Maar je was natuurlijk wel echt daar waar het gebeurde, achter de schermen. Daar liep jij natuurlijk wel altijd rond.
6: Ja, maar tussen die mensen gaat dat ook normaal. Bijvoorbeeld, ik had ook goed contact met Bernie Ecclestone.
5: Ja.
6: He, de toen baas. Nou, maar niks van roddel of iets.
5: Nee.
6: Gewoon.
5: Je blijft gewoon diplomatiek. Heel goed. Je houdt het gewoon lekker achter de schermen.
6: Nee, ik kan best wel. Ik bedoel, met Ecclestone ook. Die was heel strikt.
5: Ja.
6: En wij hadden voor Bridgestone een nieuwe, motorhome, VIP-ruimte. Maar die was te groot volgens hem. Dus hij zei. Eigenlijk was het een beetje spel, omdat die we niet aangemeld hadden. Ja, die moest buiten staan. Nou ja, dan moet je onderhandelen en dan moet er wat geld vloeien.
5: Ja.
6: Weet je, maar nee, ik heb niks van roddels of zo.
5: Ja, goed. Ik blijf toch een vraagteken hebben, maar dat maakt helemaal niet uit. En ik zie jouw lachje op je gezicht, dat verraadt altijd van alles. De kettingvraag moet wel doorgaan, want volgende week heeft mijn collega Art Rooiakkers een week waarin hij helemaal duikt achter de wereld van alcohol. Belangrijk onderwerp, en zijn eerste gast is Sigrid Seidhoff, arts verslavingszorg. Wat zou jij aan Sigrid willen vragen?
6: Nou, dat is ook een klein beetje ingegeven. Dat is dan misschien een roddel. Er gaat natuurlijk in Formule 1 of in autosport veel geld om. Hè, en dat komt ook wel eens uit, laten we zeggen, dubieuze kringen. En mijn vraag aan haar zou zijn, alcohol is een groot probleem, maatschappelijk en gezondheid. Maar dat zijn drugs ook. En zouden we niet alcohol ook gelijk moeten beoordelen als drugs? Hè, dus misschien ook strenger daarmee zijn. He, want we hebben natuurlijk gelukkig niet zulke schietpartijen als nu recent waarschijnlijk vanwege drugs. Maar alcohol veroorzaakt ook bij overmatig gebruik veel ellende.
5: Mooie vraag. Hij gaat hem zeker stellen. En ik wil je danken voor dit ontzettend leuke gesprek. Ik heb genoten van al je anekdotes en verhalen. Je bent binnenkort weer bij mijn oud-collega Annegreet Haars te zien. Bij Viaplay, dus dan kunnen we weer lekker van je genieten. Maar bedankt voor nu.
6: Het was een genoegen, hartstikke leuk.
5: En natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five achter de schermen van de Formule 1 gewoon in onze BNR-app te beluisteren. Ik wil trouwens ook even, we zijn lekker weer begonnen, de redactie bedanken voor een heerlijke week. Maar ook onze nieuwe eindredacteur Aniek van der Leeuw, die alles weet van de Formule 1. Zij is echt een kenner en heeft ons enorm geholpen. Ik wens je een prachtig weekend en tot snel.
3: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn gewonnen door AfD. De rechtsradicale partij kreeg bijna 44% van de stemmen, wat alleen net geen absolute meerderheid is. Dat betekent dat de partij niet alleen kan regeren en andere partijen nodig zou hebben. De opkomst was de hoogste sinds 1990. In Groenland wordt vandaag een belangrijke stap gezet in de samenwerking met de EU. Er zouden honderden miljoenen euro's aan investeringen zijn beloofd. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kwam gisteren aan in het land. Bezoek ligt politiek gevoelig omdat ook Amerika aanspraak maakt op Groenland. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. In Duitsland is nog steeds een klopjacht aan de gang op een klimaatactivist die zegt verantwoordelijk te zijn voor meerdere aanslagen op het energienet afgelopen week. De politie verspreidde 2 foto's van de man die zij een klimaatterrorist noemen en vonden zijn camper in een bos. Maar van hemzelf is nog steeds geen spoor. En de app Snapchat wordt voor de rechter gesleept. Volgens de Stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en is winst belangrijker voor het bedrijf dan de gezondheid en veiligheid van haar gebruikers. Er worden een schadevergoeding en maatregelen geëist. Het is de 2e rechtszaak in korte tijd tegen Snapchat. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon en wolken. Door 22 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland.
2: Ja, de extreemrechtse partij Alternatief voor Duitsland heeft in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme verkiezingswinst behaald. Maar net niet de absolute meerderheid waarop ze hoopten. Maar dit betekent wel wat voor Duitsland. Zometeen Duitsland-correspondent Dirk Marseille in onze podcast Ochtendnieuws.
6: Play Every Day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
7: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele, geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
8: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
9: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
7: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
10: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
11: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Goedemorgen. Vandaag, maandag 7 september, begin van de nieuwe week. En ook de eerste podcast Ochtendnieuws van deze week. En naast me zit Iwan Verrips, gelukkig. Iwan, goedemorgen.
12: Bas, goedemorgen.
2: Wat gaan we doen de komende 20 minuten?
3: Nou, we zijn meteen nog maar eens praten over gas en de gasprijs. We weten, de gasvoorraad die wordt veel langzamer gevuld. En eigenlijk de bedoeling is, het kabinet wil nu misschien die vuleisen gaan verlagen. Ja, zo kan je ook aan je doelstellingen komen. En wat betekent het voor de gasprijs komende winter? Bij een strenge winter kan die flink oplopen. En een prijsplafond of iets dergelijks, dat komt er niet. Dus welke gevolgen dat heeft, spreken we zo meteen. En oud-medewerkers van grote techbedrijven in ons land, die blijken een belangrijke motor achter nieuwe start-ups te zijn. En die haalden bij elkaar opgeteld al 2 miljard dollar op. Nou, blijkbaar vanuit tech-ondernemingen, allerlei nieuwe bedrijven die bestaan, praten we zo meteen over.
2: Je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR Nederland, Den Haag en de internationale snelweg en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag begint echter in Duitsland, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Want daar hebben de Alternatieven voor Deutschland, die extreemrechtse partij, met een overmacht de verkiezingen gewonnen. Zo klonk dat.
12: 5, 4, 3, 2, 1. Die prognose der Forschungsgruppe. Extreme verluste halbiert. Die AfD.
13: Die CDU wird niemals mehr eine Bundestagswahl gewinnen. Nie mehr.
2: Al dus Alice Weidel, en dat is de voorvrouw van de partij, die dus 43,8% van de stemmen haalde. Net niet genoeg om de felbegeerde absolute meerderheid te krijgen, waardoor ze met de meerderheid makkelijk alles konden besturen daar in die deelstaat. Sachsen-Anhalt, voormalig Oost-Duitsland, hoofdstad Magdeburg. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Die partij kreeg 17,2% van de stemmen. En, voor de weet, dat is de helft van de vorige keer bij de verkiezingen. We gaan naar Duitsland correspondent Dirk Marseille. Dirk, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Bas.
2: Nou, dit had iedereen wel kunnen voorspellen. Stevige winst voor de AfD, maar net niet die meerderheid. En een verwachte eindsprint van CDU zat er ook niet meer in. Nou, verklaar.
14: Nee, inderdaad, net geen absolute meerderheid, maar natuurlijk wel een zetel waarin ze zitten en alle kanten op kunnen kijken om toch te proberen een nieuwe landesregering te gaan vormen. Dat kan bijvoorbeeld met steun van de bündnis Sarah Wagenknecht, die net in de landtaak gekomen zijn met meer dan 5%. Dat zou in een directe coalitie kunnen, als de Alternatief voor Deutschland daar natuurlijk voor open staat. Tot nu toe hebben ze altijd gezegd, we willen altijd alleen regeren, ja. Maar gisteravond zei hun lijsttrekker dat ze altijd openstaan voor alle partijen die willen luisteren, zolang er maar geen compromissen gesloten hoeven te worden in een regeringsverklaring. Of de Alternatieve Deutschland zou zelfs ook nog een minderheidsregering kunnen vormen. En dan ervan uit kunnen gaan dat die bündnis Sarah Wagenknecht, die BSW, op de belangrijkste thema's dan hen een meerderheid geeft in dit soort situaties. Ja. Kijken we even naar de kop in de kranten vanochtend. Dan komt Bild, dat met de andere kant van het verhaal, heute Schmerztag, met Merz in het rood afgedrukt. En Schmerz betekent natuurlijk pijn, een pijnlijke dag. Want inderdaad, de helft van de stemmen voor de partij van de zittende bondskanselier. En Merz is in zijn auto, zien we op de voorpagina van Bild, onderweg naar een meeting gisteravond. En zijn gezicht staat op onweer. Want ja, dit is een hele, hele grote nederlaag voor hem en zijn partij.
2: Zeker. Wat zegt dit nou, hè, over de opkomst van extreemrechts in Duitsland? Wat die AfD in Sachsen-Anhalt wint, dat is misschien niet zo gek. Dat hadden we wel kunnen voorspellen. Veel pijn zit daar nog, omdat het daar economisch gewoon niet zo goed gaat en überhaupt gaat het niet zo lekker met Duitsland. Is dat de belangrijkste reden dat iedereen, of dat een groot deel van de mensen in Sachsen-Anhalt hebben gekozen voor die AfD? En hoe wordt het in Duitsland verder geleefd?
14: Nou, je moet het natuurlijk goed gaan analyseren nu nog, want er is wel heel veel bekend, maar het is echt een mix van allerlei redenen. In de eerste plaats heeft de Alternatieve voor Deutschland, die door de veiligheidsdiensten in deze deelstaat tot als extreem rechts wordt bestempeld. Ja. De Alternatieve voor Deutschland is in heel Duitsland een rechtsradicale partij met extremistische elementen, dus dat is net nog wel een verschil. Uh-huh. Maar dat deze partij het zo goed heeft gedaan, kun je niet loszien van het feit dat het hoofdthema van die die partijen is het altijd al geweest. Namelijk anti-migrantenpartij. Hè. Duitsland moet voor Duitsland functioneren. Dat wordt ook in alle boodschappen gezegd. Van deze uitkomst van de verkiezingen, die moet voor de mensen van Sachsen-Anhalt nu eindelijk het verschil gaan merken. Die boodschap heeft blijkbaar gewerkt. En niet bij een lage opkomst. Nee, de opkomst is de hoogste met meer dan 76% sinds het ophouden van de DDR, van het samengaan van Duitsland sinds 1990. Dus en je kunt ook zeggen, ja, de bestaande partijen die bakken er helemaal niks van. Niet alleen in de eigen deelstaat, maar ook landelijk. Daar heeft het ook zeker mee te maken. Mm-hmm. Alhoewel de SPD, dus de Sociaal-Democratische Partij, die ook in de landesregering zit, een klein plusje laat noteren. Dus je zou ook kunnen zeggen, de Groenen winnen ook duidelijk. Nou ja, die staan bijvoorbeeld voor de alternatieven voor Duitsland verfoeide energiewende. Die hebben ook duidelijk gewonnen. Ja. Ja, dan uiteindelijk kan je ook zeggen, ja, het is toch echt wel de CDU, de regeringspartij, die er al heel lang overal bij alle regeringen betrokken is. Ja, die heeft op dit moment voor Sachsen-Anhalt zo'n slechte performance, dat die, ja, met een helft van de stemmen. Want we hoorden het gejuich bij de alternatieven voor Duitsland, maar zo mogelijk was de reactie bij de CDU, als je naar de gezichten keek, gewoon door de stilte en door de totale onthutsende mededeling nog groter. Sommigen stonden nog met hun vuisten zo van, oké, alsjeblieft, alsjeblieft. Maar daar zag je echt een implosie, dus daar kwam die boodschap binnen. En alle gezichten, alle handen, ja, ze waren gewoon zo perplex. Ja. En voor de CDU is het echt wel voor die ene partij ook wel een enorme teken van, ja, het moet echt anders met jullie.
2: Over 2 weken verkiezingen in Berlijn, Mecklenburg-Vorpommern. Wat gaan we daar zien? Ook dat zijn oude Oost-Duitse provincies, hè?
14: Ja, zeker. Gaan we wel ook meer ook aan de linkerkant, bij de Linken, die verloren hebben in deze deelstaat, maar die staan daar ook wel heel hoog. Dus daar ga je niet zo'n enorme dominante rol voor de alternatieven Duitsland krijgen zien. Wat eigenlijk het allerspannendste nu is in Sachsen-Anhalt zelf. Ja. Hoe men daar nu de regering gaat vormen. Ja. Voor 6 oktober moet daar het parlement geïnstalleerd zijn. Dat moet binnen 30 dagen. En wat het grote thema is, wie wordt nu de nieuwe minister-president? Dat is een geheime stemming. En eigenlijk heeft Bund en Sarah Wagenknecht, die ook campagne heeft gevoerd bij monden van de lijsttrekker, gezegd van, ja, in twijfel kiezen we voor de alternatief voor Duitsland kandidaat. Nou ja, het partijbestuur daar zegt van, ja, ik weet eigenlijk niet of we dat willen. We het liefst iemand een neutrale minister-president. Maar ja, ook met een minister-president in zo'n geheime stemming van een alternatief voor Duitsland. Ja. Er hoeven natuurlijk maar een paar mensen bij die andere partijen te zijn die zeggen, ja, dit is democratie. Alternatief voor Duitsland heeft heel duidelijk gewonnen. Ze hebben net niet de absolute meerderheid, maar zijn by far de sterkste partij. Zelfs als alle anderen samenwerken, dan nog hebben ze evenveel zetels als die anderen. Ja, dan moeten we ook zeggen, die Siegmund, lijsttrekker, ja, die moet dan de minister-president worden. Dus dat kan ook nog steeds, want het is een geheime stemming in de eerste ronde, kan dat natuurlijk ook nog steeds. Oh. En ook in de tweede en de derde ronde, mocht dat de eerste ronde niet lukken, ja, kunnen toch ook andere partijen zeggen, ja, dit is democratie, zo moet het werken. Ja. En dan is de alternatief voor Duitsland wel in de regering. Ja, dat is nu waar Duitsland vandaag en de rest van de komende maand nog wel over zal discussiëren. En natuurlijk een signaalwerking, daar heb je helemaal gelijk in, naar de volgende verkiezing in Berlijn en in Mecklenburg-Vorpommern. En de alternatief voor Duitsland is niet meer weg te denken uit het Duitse verkiezingslandschap. Ondanks het feit dat het dus door de veiligheidsdiensten in die 5 deelstaten als zeker extreemrechts wordt gezien.
2: Dankjewel. Dirk Marseille, onze Duitsland-correspondent.
3: Soms dan kijk je je hond of kat aan en denk je, wat zou het toch leuk zijn als we met elkaar zouden kunnen praten. Nou, AI brengt deze communicatie misschien een stapje dichterbij, maar voor die tijd zijn er nog heel veel vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld, hebben onze huisdieren dan recht op privacy? En hoe daarmee om te gaan? Hoor je over 1 minuut of 10.
0: Ochtendnieuws.
3: Eerst gaan we naar Kiev, want de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner die zijn positief over hun gesprekken met Rusland in Moskou en dus met Oekraïne in Kiev. Maar een doorbraak om de oorlog te beëindigen, die is er nog niet. De twee spraken gisteren in Kiev met Zelensky. En na de dag daarvoor, op zaterdag, spraken ze 3 uur in Moskou met Poetin. Het was voor het eerst dat Witkoff en Kushner voor vredesoverleg daadwerkelijk naar Oekraïne reisden. Maar is er dan een deal gesloten? Nou, dit zei Kushner na de gesprekken met Zelensky.
15: It's not done till it's done and it could happen quickly, it could happen slowly. But it's not going to happen if you don't have these meetings and these dialogues. And so, again, we're doing a lot of work behind the scenes to try and create the right conditions for it. It's a very, very hard problem, but we're going to try. And I think if we can achieve that, it'd be an incredible thing. It doesn't mean that we will achieve it, but it's an effort that's very important to try.
3: Ja, maar niks opgeschoten dus eigenlijk. Witkoff zei de gesprekken die waren inhoudelijk en bemoeiend. Bemoedigend. Hij denkt dat er genoeg aanknopingspunten zijn om uiteindelijk tot een akkoord te komen, maar daarvoor moeten wel zowel Rusland als Oekraïne concessies doen. En welke dat precies zijn, dat zei hij niet. Kushner zei dat Washington probeert om terug te keren naar rechtstreeks overleg tussen Rusland, Oekraïne en de VS. Zelensky is een stuk voorzichtiger. Hij verwacht momenteel dat de oorlog ook deze winter gewoon doorgaat. En ook die belangrijke politieke obstakels zijn nog steeds niet opgelost. Hè. Grondgebied bijvoorbeeld, ja, daar liggen Moskou en Kiev mijlenver uit elkaar. Zelensky zegt dat zulke moeilijke territoriale kwesties alleen uiteindelijk door de leiders kunnen worden opgelost. En daarnaast wil Oekraïne harde veiligheidsgaranties voor de periode na een eventueel vredesakkoord. Nou, wat zeggen dan nog tot slot Kushner en Witkoff? Die zeggen dat ze van Moskou nieuwe ideeën hebben meegenomen naar Kiev. Wat dat precies is, weten we niet. Wel is er afgesproken dat Oekraïne, Amerika en de Europese landen binnenkort verder gaan praten.
2: Ja, en over de andere uitkomsten en de aftronk in Amerika hoor je in onze reguliere uitzending straks onze Amerika-correspondent David Hammelburg. En dan, bij een strenge winter kan de gasprijs flink oplopen. Daarvoor waarschuwt onze minister van Klimaat en Groene Groei, Stientje van Veldhoven, en deed dat gisteren in WNL op zondag.
16: Het is enorm hoog. De overheid kan ook geen prijsgarantie geven. Gaan we ook niet doen.
17: Nee,
16: want dit is echt een wereldmarkt. En daar hebben we dus geen invloed.
17: Sorry dat ik je onderbreng, maar dat hebben we toen bij Rusland wel gedaan.
16: Ja, maar dat hebben we dus nu duidelijk gezegd. Dat gaan we niet doen.
2: Nee, ondertussen overweegt het kabinet om iets anders bij te stellen. Namelijk het vuldoel van 80% van gasopslagen. Als minimum gasopslag voor de winter, om dat te verlagen. Maar desondanks, zegt Van Veldhoven, ja, we komen niet in de kou hoor, bij een strenge winter.
16: We kunnen ervoor zorgen dat in Nederland elke kachel in een huishouden, in een ziekenhuis en in een bejaardentehuis gewoon blijft branden. Daarvoor hebben we echt genoeg gas.
17: Dat is een keiharde garantie.
16: Ja,
17: hoe koud het ook wordt.
16: Omdat we voldoende vullen om dat waar te kunnen maken.
17: Ja,
16: dat is en dat het fijn zou zijn als we nog meer zouden hebben, ook omdat een deel van die hoge doelstelling ook was bedoeld voor de Duitse markt. Dat is natuurlijk waar. Maar als we dat doen, dan gaat de prijs nog verder omhoog.
2: Zei Stientje van Veldhoven, onze minister van Klimaat en Groene Groei gisteren bij WNL op zondag. We gaan erover verder praten met René Peters, energie-expert bij TNO. René, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
2: Ja, nou, we horen van Veldhoven zeggen, het gaat goed, gas genoeg. En die 80% vuldoel, dat moeten we misschien wel loslaten. Maar aan de gasprijs zelf kunnen we niks doen. Die wordt torenhoog. Hoe kan dat nou?
18: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Hè. Die gasprijs wordt wereldwijd bepaald. Maar we zien die prijs al heel lang oplopen. Ja. Natuurlijk door het sluiten van de straat van Hormuz. De markt dacht van nou, als dat opgelost is, dan gaat de LNG uit Qatar wel weer stromen. Dan gaat de prijs van naar beneden. En dan gaan we alsnog vullen als het nodig is. Ja. Dat gebeurt niet. En de minister stelt nu het doel bij. Maar dat klinkt natuurlijk wel tegenstrijdig. Het vuldoel terugschroeven. Terwijl je weet dat er waarschijnlijk in de winter met een hoge gasvraag tekorten gaan komen.
3: Ja, nou, zij zegt, alle kachels kunnen aanblijven. Dat is misschien zo, maar kan bijvoorbeeld ook de industrie dat allemaal meemaken? Of zijn het alleen de huishoudens die dan voldoende gas hebben?
18: Ja, ze zegt denk ik toch wel met opzet de huishoudens, de ziekenhuizen en de kantoren. Want dat zijn de beschermde gebruikers in Nederland. Die worden als laatste afgesloten als er tekorten zouden ontstaan. En inderdaad, in eerste instantie gaat het om industrie of om activiteiten waar ook alternatieven voor zijn. Dus je kan ook denken aan gascentrales die bijvoorbeeld uitgaan en dat eerst dan de kolencentrales aangaan. Overigens zei ze ook nog iets interessants. Ze zei ja, die 80% die was eigenlijk bedoeld ook voor Duitsland.
2: Precies.
18: Van de gasberging. En dat klopt, want we hebben in Europa solidariteit wat betreft de gasmarkt. Dus wij zijn verplicht, Europees, om gas uit Nederland ook te leveren aan onze buurlanden. Dus dat is Duitsland, maar dat is ook bijvoorbeeld Engeland en ook België. En dan kunnen we ook niet zomaar onderuit. Dus dat betekent dat we op de wereldmarkt straks niet alleen aan het concurreren zijn voor LNG met Azië, waardoor de prijs gaat oplopen, maar dat we waarschijnlijk ook met Duitsland en met Engeland gaan concurreren om het gas wat in onze bergingen zit. Ja. En dat gaat de prijs nog verder opdrijven. Dus dat we een hoge prijs krijgen, dat kun je wel verwachten. Ja.
3: En als je Van Veldhoven dan zo hoort, krijg je dan de indruk dat zij te positief is? Veel sust van, gaat u maar rustig slapen, het komt wel goed?
18: Nou, je hoorde ze ook zeggen dat ze vooral kijkt naar de energiebedrijven. Want uiteindelijk zijn natuurlijk de energiebedrijven de bedrijven die de verplichtingen hebben naar huishoudens en ook industrie om gas te leveren. En daar heeft ze in principe ook gelijk in. Alleen wat de overheid verplicht is om te zorgen dat er leveringszekerheid is. En dat als er ergens een schade ontstaat of een installatie onbruikbaar wordt, dat er toch altijd nog gas geleverd kan worden. Dat is wat GasUnie voor de minister ook berekend. En daar kwam die 80% uit. En de minister zet daar nu heel makkelijk een streep door en zegt eigenlijk van ja, als er in de winter een groot probleem ontstaat, ja, dan kan ik niet garanderen dat dat gas wat de markt heeft gekocht of wil verkopen nog wel geleverd kan worden. Ja. En dat is wel een zorgelijke ontwikkeling natuurlijk.
2: En had het kabinet niet veel eerder moeten zijn met het aanleggen van die gasvoorraad, veel eerder moeten kopen om te zorgen dat ze dit prijsrisico zouden hedgen?
18: Nou, de regering heeft natuurlijk wel opdracht gegeven aan EBN om voor 8 miljard kuub gas in de bergingen te stoppen in Norge en Grijpskerk. Maar dat is geen strategische berging. Dat is gas wat ze ook deze winter weer moet produceren, waardoor we aan het einde van de winter ook weer met hele lage vulgraden komen te zitten.
19: True Lease met Genke.
20: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: De winter het gas geleverd krijgt van je energiebedrijf. Als je inderdaad nog flexibele contracten hebt of nog moet oversluiten, ja, dan is het wel verstandig om die wat langere termijn vast te zetten.
3: Dankjewel, René Peters, energie-expert bij TNO.
4: Ja, nieuwe beurswerk. En Jorik Simonides van BNR Beurs vertelt waar je op moet letten.
5: De week begint rustig, want de beurzen in de Verenigde Staten zijn dan nog gesloten vanwege Labor Day. Maar woensdag mag je rekenen op meer spektakel. Want dan presenteert Apple de nieuwste iPhones. Beleggers in Apple hadden de afgelopen jaren onder leiding van Tim Cook niets te klagen. De beurswaarde ging keer 13 en hij kocht ook veel eigen aandelen op. We gaan zien of beleggers net zo enthousiast worden over de nieuwe producten en vooral het nieuwe bewind van de nieuwe CEO, John Ternus. En verder komt Oracle donderdag na beurs met cijfers. De koers van het softwarebedrijf halveerde afgelopen maanden omdat beleggers zich zorgen maken over de enorme schulden en de mega-investeringen die het bedrijf aangaat voor nieuwe datacenters. Terwijl het bedrijf vorig jaar juist verdubbelde in waarde door de enorme groei van hun cloud-divisie. Kijken dus of Oracle de zorgen weer wat weg kan nemen met deze kwartaalcijfers. En mocht er in Amerika niks voor je tussen zitten, heb ik nog een restje Europese cijfers voor je. Hier komen de Griekse maker van nachtkijkers Theon International, het Spaanse modeconcern Inditex en de Belgische investeringsmaatschappij D'Iterrain nog met cijfers. Dus er is nog genoeg te doen.
3: En ook weer een hele week BNR Beurs. Elke avond 6:30 live op BNR. Terugluisteren en live luisteren kan allemaal met de BNR-app.
4: En dan, start-ups van oud-medewerkers van grote techbedrijven in ons land hebben samen bijna 2 miljard aan investeringen opgehaald. Dat zijn oud-medewerkers van bedrijven als Booking, Adje en Uber, Molly, die opvallend vaak zelf een nieuw bedrijf beginnen. Volgens nieuw onderzoek van Dealroom zijn er zo al 270 van dat soort bedrijven ontstaan en die zorgen voor duizenden nieuwe banen. We praten erover met Joram Wijngaarden en die is CEO van Dealroom en nu bij ons in de studio. Goedemorgen, Joram.
6: Goedemorgen.
4: Waarom juist uit die techbedrijven komen dit soort talenten voort? Zijn die getraind door inderdaad het grote techbedrijf?
6: Ja, de huidige generatie bedrijven zijn gewoon heel anders dan die van 10, 20, 30 jaar geleden. Mm-hmm. En het helpt dus enorm als ondernemers wat ervaring hebben opgedaan bij een groot techbedrijf. Ja. Dat ze van dichtbij hebben kunnen zien hoe je zoiets in elkaar zet.
4: Ja, dat was vroeger, ging je dan naar Shell of naar Unilever. Maar nu moet je bij de Googles van deze wereld zijn. Precies. Of bij Booking of bij Adje.
6: Precies.
4: Ja, die 270 nieuwe bedrijven die ze uit de grond stampten, bijna 2 miljard dollar opgehaald. Denk je, nou, dat is best veel. Als je dat bekijkt op Amerikaanse schaal, denk je, nou, dat is peanuts. Dat is een druppel op een groeiende plaat. Nou, maar wat levert het op? Want dat is belangrijk.
6: Ja, nou, 2 miljard is best veel. En er zijn een hele hoop succesvolle start-ups en scale-ups uit deze grote techbedrijven gekomen. Wat levert het op? Ja, uiteindelijk moeten deze nieuwe bedrijven, die moeten zeg maar het stokje overdragen van het Nederlandse bedrijfsleven. Mm-hmm. Dus je wilt ook dat een aantal van deze bedrijven echt doorbreekt, zoals ja. Booking en Adyen dat hebben gedaan. Mm-hmm. En dat dus zulke soort bedrijven ook naar de AEX kunnen. En dat je weer ook een nieuwe generatie bedrijven krijgt, ook zoals ASML. Want dat is gewoon wel heel erg belangrijk om de economie draaiende te houden.
4: Mm-hmm. Nou is het wel zo dat werknemers bij die techbedrijven zo'n 40% vaker vertrekken dan gemiddeld. Hè. Ze zijn niet zo honkvast, zou ik maar zeggen. Ah. Ze blijven er gemiddeld 3 jaar werken. Normaal zien werkgevers dat als een probleem, want je investeert in iemand die kan een kunstje. Maar hier vind je dit goed nieuws als Dealroom?
6: Ja, ik denk dat voor Nederlands dat goed nieuws is, want dat is eigenlijk het belangrijkste punt van dit rapport, is dat we niet bang moeten zijn als grote Amerikaanse techbedrijven zich hier gaan vestigen. Mm-hmm. Wat je ziet is dat mensen er een paar jaar werken,
4: ja, en dan
6: weggaan en dus kennis hebben opgedaan. Ja. En je hebt nou eenmaal je kan niet een studie volgen, nee. Start-up bouwen.
4: Nee, dus maar het is wel goed
6: is een
4: om
6: mooie alternatief.
4: Juist die basis te hebben. En je zegt uiteindelijk is natuurlijk het ultieme doel een tweede ASML te bouwen. Dat gaat niet bij al die 270 bedrijven lukken. Dat weten we ook, maar ze moeten daar wel eventjes doorheen. Maar wat is de kans? Zie je nu al bedrijven ontstaan uit die pool van 270 waarvan je zegt van ja, dit zijn de tenten, daar moeten we op letten.
6: Nou ja, er zitten een hele hoop hele interessante bedrijven tussen. Ja. Ik kan ze niet allemaal noemen. Ik moet wel zeggen dat ik me de laatste tijd een beetje zorgen maak over het echte doorbreken. Dat is nog een beetje uitgebleven. Mm-hmm. We hebben eigenlijk al heel lang geen Adyen meer gezien.
4: Nee, precies.
6: En

0: ja, waar dat door komt. Ik denk dat het rapport van Welling daar een aantal redenen voor heeft gegeven. We zijn een beetje een middenmoot in Europa als het gaat om het creëren van unicorns, dus miljard. Ja. Maar dan ben je er eigenlijk nog niet. Als je echt naar de beurs wilt, dan zou je veel groter moeten worden. Ja. Dat blijft een beetje uit nog.
1: Ja, en het is niet zo dat die mensen die zoiets beginnen ook na 3 jaar denken, nou, ik het wel zien, we dragen het over naar een ander, we gaan weer wat anders doen. Maar dat is ook weer niet wenselijk, hè?
0: Nee. De bedoeling is uiteindelijk dat ze natuurlijk voor de lange termijn gaan.
1: Ja, precies. En je moet investeren, want dat vergt ook wat. Er moet ook een investeringsklimaat zijn om die bedrijven heen. Is dat er voldoende?
0: Ja, ik denk eigenlijk...
1: Want ik zei, met die 1,9 miljard zijn we er natuurlijk niet.
0: Nee. Nou, kijk, voor echt succesvolle bedrijven is er altijd geld. Er zijn altijd de Amerikaanse VC's zijn enorm actief. En die hebben dit jaar hun investering verdriedubbeld ten opzichte van 2 jaar geleden. Dus die zijn heel erg bullish. Maar ja, dan heb je natuurlijk weer het probleem dat die start-ups voor een overgroot deel van Amerikaanse investeerders zijn. Misschien niet ideaal, maar het geld is er op zich wel. Ja. Ik denk dat de dynamiek ontbreekt. En dat is echt wat ook in het rapport van Welling staat. Als je eenmaal 1000 mensen in dienst hebt, is het lastig, denk ik, voor Nederlandse ondernemers om die dynamiek echt te houden. We worden te risicomijdend. Ja.
1: We gaan weer silo's denken, we gaan weer oude Unilevertjes bouwen.
0: Ja.
1: Dat gebeurt.
0: Ja, precies.
1: Dankjewel. Joram Weijgaard, de CEO van Dealroom.
2: En dan politiek verslaggever Leonard Beekman is terug van reces. Dat was hij al even, maar vorige week had hij de middagdienst. Nu ook weer in de ochtend horen. Nou, Leonard, vertel, wat staat er te wachten in Politiek Den Haag vandaag?
3: Het is de laatste week van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Met vandaag Mark Rutte, uiteraard oud-premier. En deze laatste verhoorweek staat in het teken van reflectie en vooruitkijken. Nog 2 andere gasten worden verhoord. De ene is Anja Schreier. Zij was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziekte bij de GGD Amsterdam. Zat ook nog bij het RIVM en bij het OMT. En Ernst Kuipers, voormalig minister van Zorg en dus ook verantwoordelijk voor corona, komt nog langs. En dan zitten er de openbare verhoren erop, maar zover zijn we nog niet. En ook vandaag moet er nog in de Tweede Kamer van alles besproken worden. 3 wetgevingsoverleggen. Eentje over het verplicht bijmengen van groen gas. De andere wet proactief dienstverlening. En de laatste uitvoeringswet cyberweerbaarheid. CDA komt nog met een voorstel en dat heeft te maken met een APK, een digitale. Gaan we nog meer van horen. Voor de zover, vandaag in Den Haag.
2: Toch was vertrouwd, hè, Leemers?
1: Lekker. Zeker, heerlijk. We gaan naar de krant in de Telegraaf. Subsidie aan Tata van 2 naar 11 miljard. Kop die krant gaat om de subsidie voor de productie van groen staal. Tot 2045 loopt dat op tot bijna 11 miljard. Als de maatwerkafspraak tussen het staalbedrijf en het kabinet doorgaat, staat in de berekening door Milieudefensie en de SOMO, de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Eerder dit jaar zeiden zo'n 100 economen van verschillende universiteiten en instellingen al, je moet kappen met die maatwerkafspraak, want het gaat veel te veel geld kosten. De berekening komt op het moment dat de overheid en Tata Steel dicht bij de deadline van 30 september zitten voor afspraken over steun.
2: En dan in het FD, jazeker, een Frans private equity huis, Blackfin, zet de hypotheker te koop, schrijft de krant op de voorpagina. 195 kantoren in ons land, de grootste onafhankelijke hypotheekadviseur, waardering waarschijnlijk rond de 250 miljoen euro. Verwachting is dat een koper het hypotheekplatform zal uitbreiden met allerlei andere financiële diensten.
1: En dan Snapchat wordt voor de 2e keer in korte tijd aangeklaagd in ons land. Ze lezen we in het AD. De Stichting Massaschade en Consument klaagt Snapchat aan omdat die app te verslavend is ingericht. En kinderen zouden er niet veilig zijn voor ronselaars. De Europese wet schrijft voor dat grote platforms zoals Snapchat verplicht zijn gebruikers tegen dit soort verslavingen te beschermen.
2: En dan, met AI proberen wetenschappers altijd de communicatie van dieren te ontcijferen. En het doel is dan begrijpen wat die beesten zeggen en misschien zelfs wel met ze praten. Maar als dat lukt, dan levert dat ook flinke ethische problemen op. Daarvoor waarschuwen 2 filosofen van York University in een wetenschappelijk tijdschrift. AI kan nu al patronen herkennen in bijvoorbeeld de geluiden van walvissen, dolfijnen en vogels. een vertaalmachine of iets dergelijks hebben we nog niet. Waarschijnlijk nog lang niet. Maar als we dit gaan testen, dan moeten onderzoekers uiteindelijk geluiden gaan afspelen voor die dieren en kijken hoe ze reageren. En daar zit een groot risico. Want een door AI gemaakt geluid kan bijvoorbeeld onbedoeld een alarmsignaal zijn of een dreigement. En dat kan allerlei stress bezorgen bij die beesten of zelfs de sociale verhoudingen binnen een groep verstoren. En als we de dieren uiteindelijk dan wel begrijpen, dan ontstaat er een heel nieuw probleem. Want de techniek die kan worden gebruikt om dieren te helpen, bijvoorbeeld door ze voor gevaar te waarschuwen. Mm-hmm. Maar stropers zouden die techniek dan ook kunnen gebruiken. Oh, ja. Met diezelfde techniek die dieren in een val kunnen lokken. Bovendien kunnen dieren ons misschien dingen vertellen die ons helemaal niet uitkomen. Bijvoorbeeld als ze willen dat wij opsodemieteren uit hun leefgebied. En dan speelt er nog iets. Privacy. Als AI werkelijk kan vertalen wat beesten met elkaar ook communiceren, dan luisteren wij dus niet alleen maar naar die dierengeluiden, maar kunnen we misschien ook meeluisteren. Mm-hmm. En volgens die onderzoekers roept dat de vraag op of dieren dan het recht moeten hebben om bepaalde communicatie af te schermen. Ja. En zo hoe dan?
4: De baas stinkt weer.
2: Dierenprivacy, precies. De baas laat weer een scheet. Ik doe het nu ook. Ja. En daarmee komen de onderzoekers bij hun belangrijkste punt. Dus inderdaad, stel wij willen iets van die dieren kunnen weten, ze kunnen verstaan, dan kunnen ze dingen vragen. Maar dan moeten we ook gaan nadenken over wat gaan we vervolgens geven.
4: Oh, maar dat weten we wel.
2: Wat dan?
4: Eten.
2: Brokken. Heerlijk. De hele dag. Mijn labrador zegt vooralsnog inderdaad maar één ding, namelijk inderdaad honger. Ja. Honger.
4: En mijn American Stafford zegt inderdaad eten. Woef. Steve Witkoff en Jared Kushner, Amerikaanse gezanten, zijn positief over hun gesprekken met de Oekraïners en de Russen. Maar van een doorbraak, niet van te spreken. Zometeen meer van onze correspondent in Amerika.
5: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
6: Tot morgen.
7: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar BNR.nl/stem.
8: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
9: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
8: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
10: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
12: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
13: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
15: Mm-hmm.
14: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
16: BNR Verkeer.
6: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen. Er staat al ruim 40 kilometer file. Op de A7 vanaf de afsluitdijk naar Zaanstad heb je een half uur extra nodig tussen Wochnum en Avenhoorn. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond staat 5 kilometer en dat kost je nu 20 minuten extra. Flitsmeister meldt een camera op de A12, Den Haag-Utrecht bij 50,8. A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,7. En de A35 van Enschede naar Almelo bij 69,2.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn gewonnen door AfD. De rechtsradicale partij kreeg bijna 44% van de stemmen, wat alleen net geen absolute meerderheid is. Dat betekent dat de partij niet alleen kan regeren en andere partijen nodig zou hebben. De opkomst was de hoogste sinds 1990. In Groenland wordt vandaag een belangrijke stap gezet in de samenwerking met de EU. Er zouden honderden miljoenen euro's aan investeringen zijn beloofd. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kwam gisteren aan in het land. Bezoek ligt politiek gevoelig omdat ook Amerika aanspraak maakt op Groenland. Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. In Duitsland is nog steeds een klopjacht aan de gang op een klimaatactivist die zegt verantwoordelijk te zijn voor meerdere aanslagen op het energienet afgelopen week. De politie verspreidde 2 foto's van de man die zij een klimaatterrorist noemen en vonden zijn camper in een bos. Maar van hemzelf is nog steeds geen spoor. En de app Snapchat wordt voor de rechter gesleept. Volgens de Stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en is winst belangrijker voor het bedrijf dan de gezondheid en veiligheid van haar gebruikers. Er worden een schadevergoeding en maatregelen geëist. Het is de 2e rechtszaak in korte tijd tegen Snapchat. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon en wolken. Door 22 graden aan de kust tot 28 graden in het binnenland.
4: Nou, eindelijk gingen ze dan een keer naar Kiev in Oekraïne. Steve Witkoff en Jared Kushner, Amerikaanse gezanten. En die waren positief over hun gesprek met Oekraïne en Rusland. Hoewel een doorbraak, nou, die is er niet. Zometeen alle ins en outs van onze correspondent in Amerika, David Hammelburg.
18: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
19: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
20: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
21: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
22: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
21: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Goedemorgen, 6:30 trappen af. Het is maandag 7 september 2026. We hebben haast, want weinig tijd. Wat gaan we doen in de komende 20 minuten?
2: We gaan het zo... Is die Labrador weer. Ja, we gaan het zo meteen hebben over beleggen. Want nou ja, we kennen de verhalen, Nederlanders beleggen weinig. Zou misschien meer kunnen. Kan je je geld meer laten renderen. Misschien ook wat meer mee doen op die manier. Nou, waarom blijven we maar oppotten? En wat hebben jongeren te betekenen in dit verhaal? Dat gaan we zo meteen bespreken met ING. Want we hebben daar onderzoek naar gedaan. En ja, toch wel een mijlpaal voor de Europese ruimtevaart. Want voor het eerst steeg er een raket op vanuit West-Europa. En dat is inderdaad allemaal rond een baan om de aarde gebracht. Nou, wat er gebeurt is de Spectrum-raket en waarom dat zo spectaculair is, hoor je ook zo meteen.
4: Maar we gaan eerst naar dit. Want de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben zeer bemoedigende gesprekken gevoerd met de Oekraïnse president Zelensky, zeggen ze zelf. En de dag ervoor hadden ze ook hele constructieve gesprekken met Rusland. En toch blijft een grote doorbraak uit. Bij ons Amerika-correspondent David Hammelburg. David, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bas.
4: Nou, dit is de eerste keer dat Witkoff en Kushner in Kiev zijn geweest. Waarom doen ze dat juist nu?
0: Ja, nou ja, na 7 maanden oorlog met Iran ziet Trump een kans om de oorlog in Oekraïne weer naar zich toe te trekken. Hij wil opnieuw bemiddelen. Trump loopt alleen maar achteruit in de peilingen. Een oplossing voor Iran is nog altijd ver weg. En over een paar maanden zijn de midtermverkiezingen. Dus een diplomatieke doorbraak zou hem goed uitkomen. Nou ja, zoals je weet, beide partijen hebben grote problemen. Voor Oekraïne komt de winter eraan. De angst is groot dat Rusland opnieuw de energieinfrastructuur aanvalt met alle gevolgen van dien. Geen stroom en geen verwarming. En daar komt bij, Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsraketten. Ja. En Rusland kan daar dus door elke dag en nacht luchtaanvallen uitvoeren. Maar ook Rusland zit klem, want Oekraïnse drones kunnen diep Rusland binnendringen. En na 4,5 jaar oorlog komt er maar geen eind aan. En tegen een enorme menselijke prijs. En voor Trump is deze oorlog vooral een enorme verspilling van mensenlevens en geld. Hij gelooft nog altijd dat hij Poetin rechtstreeks kan bereiken. En dat hij hem als ware iets in het oor kan fluisteren. En dat hij zo een einde aan een oorlog kan maken. En misschien ook nog een vredesprijs ontvangen.
4: Ja, en die midterm elections uiteindelijk naar zich toe draaien. De grote vraag is natuurlijk, David, lukt dat? Want he, die bespreking in Moskou en Kiev, start dat nu weer vanaf nul? Omdat de aandacht van de Amerikanen eigenlijk de afgelopen maanden alleen maar naar Iran ging?
0: Nee, ze proberen een oud onderhandelingsproces opnieuw tot leven te wekken. Maar zonder dat de fundamentele kloof tussen Moskou en Kiev is verdwenen. Er ligt inmiddels een behoorlijke geschiedenis aan eerdere onderhandelingen. Er is gesproken over territorium, een staakt te vuren, veiligheidsgaranties en economische kwesties. Maar op de fundamentele politieke vraagstukken is nauwelijks vooruitgang geboekt. Zelensky zei na afloop dat territoriale kwesties belangrijk blijven en alleen door staatshoofden kunnen worden opgelost. Dat zegt natuurlijk al wat.
4: Ja.
0: Tegelijkertijd is de militaire druk aan beide kanten weer opgevoerd. Een korte onderbreking komt dan ook niet slecht uit voor beide kanten. Trump heeft aangekondigd, zonder verdere details te geven, dat er komende weken mogelijk meer gesprekken zullen plaatsvinden.
4: Nou heeft de buitenlandadviseur van Poetin, Yuri Ushakov, al gezegd, ja, het waren inderdaad constructieve gesprekken. Witkoff zei ook al van, ja, het is bemoedigend. En toch, als je kijkt naar de reactie van Zelensky, dan gaat de vlag niet echt uit, hè?
0: Nee, nou ja, in beide gevallen is dat mooie diplomatieke taal voor, wij komen er niet uit. Nee. Poetin roept al vanaf het begin dat hij de oorlog onmiddellijk zal beëindigen als Oekraïne de concessies doet die hij eist. En dat Zelensky de 4 gewenste provincies aan Rusland overdraagt. En Poetin heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat daarover geen concessies mogelijk zijn. Trump begrijpt dat standpunt en denkt dat hij Poetin ervan kan overtuigen genoegen te nemen met wat minder gebied. Zelensky zegt op zijn beurt al vanaf het begin hij ook geen concessies wil doen. Maar daar is hij recentelijk op teruggekomen. Dus concessies zijn in ieder geval bespreekbaar. Dus Trump denkt, ik grijp een kans in de hoop beide leiders ervan te overtuigen minimale concessies te doen. Wordt dit wat? Ik zie het niet gebeuren. Maar een poging is een poging.
4: Oké, maar dan even Witkoff. Goed vriendje van Trump, vastgoedbaron. Jared Kushner, zijn schoonzoon, ook een vastgoedjongen, bitcoin-miljonair. Zijn dat nou wel de geschikte mannen voor de job? Want worden die wel gezien in Oekraïne en Rusland als serieuze onderhandelaars?
0: Nou, Witkoff heeft iets wat een klassieke diplomaat juist niet heeft. Een directe relatie met Trump en een werkrelatie met Poetin. Ja. En Kushner heeft daarnaast ervaring met de persoonlijke en politieke stijl van Trumps buitenlandpolitiek. Trump lijkt hem te zien als iemand die buiten de traditionele diplomatieke structuren kan onderhandelen. Maar natuurlijk zijn er grote vraagtekens. Geen van beiden is een klassieke diplomaat. Zoals je zei, Witkoff is een vastgoedondernemer. En Kushner is Trumps zoon. Ja. Hun aanpak is sterk gebaseerd op persoonlijke relaties, directe onderhandelingen en het sluiten van een deal. Zonder daadwerkelijk veel ervaring met geopolitieke conflicten worden ze wel de hele wereld overgestuurd namens Trump. En als Trump ze op pad stuurt, ja, dan hebben de andere partijen daar maar mee te doen.
4: Ja, dat is zo. Dankjewel. Amerika-correspondent David Hammelburg.
2: En dan naar Miami, want minstens 5 mensen zijn daar omgekomen nadat een vrachtvliegtuig van Amazon gisterenmiddag tijdens een landing op de landingsbaan doorschoot, overshoot, en op de nabijgelegen weg terecht kwam. Het toestel kwam in botsing met meerdere voertuigen, vloog in brand dus, meldt de brandweer van Miami. Het ging om een 767 van Boeing, onderweg vanuit Puerto Rico. En ja, waarom dat toestel nou niet op tijd kon stoppen en die landingsbaan dus te ver reed, weten we niet. De FAA, de luchtvaartautoriteit, die zegt dat ze de crash onderzoeken. En ook de NTSB, de Transportation and Safety Board, die zal nagaan hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens de brandweer zijn er meer dan 60 eenheden op het incident afgekomen en ze verzorgden uiteraard allerlei hevige vlammen en veel rook. Er was ook een brandstoflek, nou dat is gedicht en er is geen gevaar meer voor de omgeving. Maar we zien ook bijzondere beelden, want ja, het ding lijkt eigenlijk op een soort parkeerterrein te staan, geloof ik.
4: Ja,
2: inmiddels.
4: Is het auto. De slachtoffers geëist, ja.
2: Ja, nou, inderdaad, 5 mensen overleden dus, 5 ook nog eens gewond. Wow. 3 mensen daarvan in kritieke toestand. Alle start- en landingsbanen toen uiteraard gesloten, vluchten geannuleerd. En onderzoek nu naar hoe dit kan gebeuren, dat het toestel niet op tijd tot stilstand kon komen.
4: Brengt ons bij Dennis Mooijen van de AWB. Want Dennis, het is maandag en iedereen is terug van vakantie. Zien we al vertragingen?
1: Zeker, Bas. Er staat bijna 100 kilometer file. Op de A7 en op de A27 heb je nu de meeste vertraging. De A7 vanaf Den Hoeven naar Zaanstad doe je er 35 minuten langer over tussen Abbekerk en Avenhoorn. Staat 6 kilometer door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. En op de A27 van Breda naar Utrecht zelfs 3 kwartier vertraging tussen Gorkum en Lexmond. Ook dit komt door een ongeluk. Ook hier is de linkerrijstrook afgesloten. Flitsmeister meldt aan een camera op de A35. Van Enschede naar Almelo bij 69,2. En op de A58 naar Vlissingen bij 140,7.
16: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hier aan besteed.
5: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
23: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
2: En dan, we kennen het beeld. Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank. Die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder. Blijkt ook uit Ipsos, in opdracht van de ING. Beleggingen van Europeanen staan sowieso flink achter. Als je vergelijkt bijvoorbeeld met Amerika. Nederland spant daarin de kroon. Maar als we dan even kijken naar de demografie. Bij jongeren, daar lijken we toch een soort kenteringetje te zien. We gaan over praten met Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
2: Ja, en dit verhaal kennen we op zich, hè, dat Nederlanders een beetje terughoudend zijn met beleggen. Weten we nou ook hoe dat komt? Durven we het niet? Vinden we het eng?
24: Mensen zeggen inderdaad dat ze het niet durven, dat ze er ook meer over willen weten. Maar wat we als economen natuurlijk ook zien, is dat het ook heel veel te maken heeft met prikkels. En we hebben een heel groot pensioensysteem in Nederland. Dat betekent ook dat we relatief een heel groot deel van de mensen hebben, namelijk 30%, die zeggen ik hoef niet te beleggen voor de toekomst. Ik heb voldoende middelen. En er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon onvoldoende geld hebben. Ja. Dus het is echt een combinatie van aan de ene kant de instituties en aan de andere kant hoe mensen erover nadenken.
2: Ja, en nog even dat beeld ook vergeleken met landen om ons heen. Die spaarrekening, die potten wij flink op, hè?
24: Ja, inderdaad. Ja, er zijn dus in verhouding ook iets minder mensen hier die zeggen van ik heb er het geld niet voor. Dat is alsnog wel 30%. In andere landen is echt 40% van de mensen zegt van ik zou wel willen beleggen, maar ik heb het geld er niet voor. En je ziet het dus ook, in wat je daarnet zelf al noemde. Er staat hier meer geld op de spaarrekeningen dan in andere landen, maar we hebben minder belegd.
2: Ja, toch dat geld op die spaarrekeningen staat ook niet stil, want daar doet bijvoorbeeld u allemaal dingen mee. Dus in zekere zin wordt het ook aan het werk gezet.
24: Ja, dat klopt. Politici zeggen eigenlijk nu van maar dit is aan de ene kant, hè, werkt het op zich voor bedrijven die gewoon meer stabiel zijn. Maar het werkt ook minder goed voor bedrijven die hard willen groeien. Wat je krijgt als je meer geld belegd hebt op de beurzen, dan heb je gewoon een hogere, meer aandelen kapitaal. En dat maakt het bijvoorbeeld als je een scale-up zou hebben waar een venture capitalist in gaat investeren. Die wil dan van tevoren ook graag weten, kan ik een goede exit maken? En daar bedoelen ze mee, als zo'n bedrijf dan straks op de beurs genoteerd zou gaan worden, maak ik dan een aantrekkelijk rendement op die beleggingen? En die kans is groter op het moment dat de Europese beurzen groter zouden zijn van omvang, meer liquide zouden zijn en er meer mensen ook op zouden beleggen. En dat is een belangrijke reden dat Europese politici dus ook zeggen van ja, we moeten dat toch een beetje gaan verschuiven.
2: Ja, ja, EU dus, ook ASM die bijvoorbeeld zo'n oproep doet. Wat is daar nou voor nodig om die Nederlander daar dan wel naartoe te bewegen? Is dat inderdaad meer voorlichting over de risico's of moeten we mensen wat meer aan het handje nemen? Wat is er voor nodig?
24: Ja, nou ja, het is een combinatie van en, denk ik. Aan de ene kant, ja, voorlichting. We moeten het er denk ik op een wat andere manier met elkaar over hebben. We praten vaak vanuit de risico's. En wat ik graag uitleg aan mensen is dat je die risico's kunt beperken en ook wat je erover hoeft te weten. Als je belegt met geld wat je echt voor een lange periode kan missen, als je zo goed mogelijk diversificeert, dus in zoveel mogelijk verschillende dingen belegt, niet op één bedrijf inzetten, en tegen lage kosten. En als je dan maar niet gaat denken dat je de beurs kan verslaan. Dus je moet juist niet proberen om slimmer te zijn dan de markt. Ik denk dat dat één deel is. En het andere deel gaat ook over instituties. En dat is meer een vraag aan de politiek. Wat wil je? Wil je wonen, de hypotheek zo aantrekkelijk houden? Wil je bijvoorbeeld pensioenpotten zo groot houden als ze nu zijn? Wil je op dezelfde manier met box 2 bijvoorbeeld omgaan, waar ook heel veel geld in zit? Dus ook daar hebben politici nog veel knoppen.
2: Ja, maar dan even kijken naar die demografie. Dat is interessant, want jongeren tussen de 25 en de 34... die ja, staan er toch anders in. Hè? Die beleggen vaker dan oudere generaties. En jongeren die het nog niet doen, die willen dat gaan doen. Dus blijkbaar zit daar toch iets in het hoofd. Iets wat oudere generaties wat spannend vinden. Dat is bij de jongeren. Verandert dat langzaam?
24: Ja. Ja, nou is het natuurlijk zo dat jongeren ook een langere beleggingshorizon hebben. Dus wat dat betreft is het voor hen ook logischer om te willen beleggen. Maar wat ik denk dat ook wel meespeelt, al hebben we dat niet zo gevraagd, is dat ouderen natuurlijk de dotcom-crisis hebben meegemaakt en de grote financiële crisis hebben meegemaakt. Sommigen hebben zich gebrand aan woekerpolissen. Dus ik kan me ook voorstellen dat de ervaringen van jongere en oudere generaties verschillen. Maar hè, voor die ambitie om er iets aan te veranderen is het natuurlijk wel gunstig dat jongere generaties daar anders tegenaan kijken.
2: Ja, natuurlijk ook allerlei varianten met appjes waarbij je bij wijze van spreken de ene dag allerlei aandelen kan kopen en de dag erna weer kan verkopen. Nou, overdag moeten willen is misschien een tweede. Maar
24: Nee. Dus het is waar. Hè. Dat blijkt uit andere onderzoeken. Hebben wij zelf niet onderzocht dat jongeren inderdaad wat meer speculeren soms dan dat ze beleggen en inderdaad wel denken dat ze de markt kunnen verslaan. Dat zou ik nou niet aanraden.
2: Nee. Tot slot, als we hebben het over concurrentievermogen in Europa, zou het daarvoor ook helpen als we ons geld wat actiever beleggen?
24: Ja, want dat gaat dan eigenlijk juist over waar ik het net over had. Kijk, in Verenigde Staten heb je allemaal snel groeiende bedrijven die zich met name op digitale technologie gespecialiseerd hebben. Daar loopt Europa ontzettend op achter. En als we wat meer risicodragend kapitaal beschikbaar hebben in onze economie, dan is er ook wat meer van waaruit die snel groeiende, bijvoorbeeld digitale bedrijven, dan ook kunnen opbloeien.
2: Dank, Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING.
16: Bas van Werven en Ivan Verheerst.
4: En daar is 7 voor 7. Voor het eerst is er vanuit West-Europa een raket in de baan om de aarde gebracht. De Spectrum-raket van de Duitse ruimtestartup ISA Aerospace. Die zit in de buurt van München. Succesvol gelanceerd vanuit Noorwegen. Nou, volgens Eurocommissaris Defensie en Ruimte Andrius Kubilius is het een belangrijke stap in het bereiken van Europese onafhankelijkheid op het gebied van ruimtevaart. Maar hebben we daarbij onze eigen SpaceX te pakken? Gaan we bespreken met Philip Scholians, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Ruimtevaart. Meneer Scholians, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
4: Is dit inderdaad een mijlpaal voor de Europese ruimtevaart? Heeft Kubilius gelijk?
7: Ja, dat denk ik wel.
4: Ja.
7: Iedereen in Europa is daar super enthousiast over. Niet alleen omdat het een prachtige lancering was, heel mooi om te zien, zo daar vanuit Noord-Noorwegen. Mm-hmm. Maar inderdaad, omdat het de allereerste keer is dat vanaf, wat ze zeggen, continentaal Europa een lancering plaatsvindt door een met privaat geld in Europa ontwikkelde raket vanaf een Europese lanceerbasis. Dus niet in Kourou op de Evenaar, waar in Frans-Guyana lanceerbasis is. Ja, en dat is belangrijk.
4: Ja, want daar lanceerde ESA altijd zijn raketten vandaan in Guyana. Maar nu dus vanuit Europa. Is dat heel bewust gekozen? Juist inderdaad die plek, omdat we dan kunnen claimen, dit is Europees commercieel geld wat in Europa de lucht in gaat?
7: Nou ja, niet per se omdat we dat kunnen claimen. Want op zich is het oké om vanuit Kourou te lanceren. Dan zit je ook dicht bij de evenaar. Krijg je een hoop zwiep mee van de draaiing van de aarde. Mm-hmm. Maar het is fijn om vanuit Europa te lanceren. Is gewoon dichterbij. Maar ook die lanceerbasis, dat is een bijzondere. Want die ligt helemaal in het noorden. Ja. En vanuit die plek kun je heel makkelijk een baan bereiken. Waarbij je een rondje om de polen heen draait. En dat is een heel interessante baan. Want dan draait ondertussen de aarde onder je door. En dat is heel belangrijk voor satellieten die naar het weer willen kijken. Of die de aarde willen bestuderen. Of klimaatonderzoek en die dan ondertussen die hele aarde zien. Dus het is ook een belangrijke lanceerbasis. Heel goed dat die nu succesvol in actie is gekomen.
4: Ja, duidelijk. En hebben we daarmee, wat ik al zei, onze eigen Europese SpaceX? Het antwoord op Musk?
7: Een klein beginnetje. Maar dit is wel precies wat men wil. Want ESA ook zegt, dus de European Space Agency is ook heel enthousiast over. Die hebben een klein beetje co-funding gegeven. Mm-hmm. Maar er is dus kennelijk inmiddels het klimaat in Europa. Dat je een start-up kan beginnen met zoiets. En dit bedrijf bestaat 8 jaar. Er werken inmiddels 400 mensen. Maar het is gewoon een klein bedrijfje. Die kunnen dus een eigen raket maken. Die kunnen financiering aantrekken. En die raket ook succesvol de lucht inschieten. En het is nu in de tweede lancering dat hij het helemaal perfect gedaan heeft. De eerste die was na 30 seconden stortte die in zee. En dat is ook best normaal eigenlijk voor zo'n eerste proefvlucht. Ja. En kennelijk kan dit dus nu in Europa. En het is natuurlijk nog geen SpaceX. Maar het is heel belangrijk dat dat wij dit klimaat hebben weten te creëren in Europa.
4: Ja, dat we dit zelf kunnen. En met deze raket, commerciële raket, kun je dus inderdaad ook de satelliet lanceren. Dus hier gaat echt ook een viable business model bij ontstaan. Om maar een goed.
7: Ja, zeker. Deze raket kan 1000 kilo lanceren. Dus niet zo. Die Falcon 9 van SpaceX die is natuurlijk geweldig. Met name omdat hij een terugkerende eerste trap heeft. Daardoor kost de 3000 euro per kilo om iets de lucht in te schieten. En met deze ISAR-raket kost het nog 10.000 euro per kilo. Maar de totale lancering is veel goedkoper, omdat het een kleine raket is. Dus als je gewoon een satelliet hebt van 1000 kilo of minder, dan is zo'n SpaceX-raket veel te duur. Ja. En bovendien gaat die Falcon 9 op zeker moment uit de lucht gaat die stoppen, beweert SpaceX. Mm-hmm. Dus dit is wel heel belangrijk voor Europa.
4: Let op de kiloprijs, altijd belangrijk.
7: Zeker. En dit is ook erg belangrijk omdat er volgende week een grote top komt in Parijs. Mm-hmm. Die gaat over ruimte doen, 140 landen daarmee. Er was al discussie over of de Amerikanen daar zouden komen of niet. En dus de Europese soevereiniteit voor ruimtevaart, die staat daar hoog op de agenda ook. Mm-hmm. En dan is dit natuurlijk een enorme meevaller. Net voor die top, dat het nu heel erg goed gegaan is.
4: Het is gelukt. Dank, Philip Schoonejans. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging Ruimte. En de alternatieve voor Duitsland is de grote winnaar in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar wat betekent dat voor Duitsland? En voor Europa uiteraard. Gaan we zo bespreken met onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, die niet geheel verwonderlijk in Magdeburg zit. En het is de hoofdstad van Sachsen-Anhalt. Tot zo.
8: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
9: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
10: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag:
11: kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
10: Hopelijk denkt u dan:
12: maar mag dat?
10: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
9: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
25: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
26: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
6: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem. Om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/Insinger Gielissen.
12: In de BNR-app.
2: AfD behaalt net geen absolute meerderheid bij verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Nederlandse vliegende auto Pel V mag in productie en moet binnen anderhalf jaar de lucht in. En honderden soldaten uit 11 NAVO-landen beginnen aan hun jaarlijkse Arctic Shield oefeningen. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
4: Ja, dus die files zijn niet van de verleden tijd straks. We gaan naar Dennis Mooi. Hoe staat het erbij op de weg, Dennis?
1: Er staat nu ruim 100 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging veruit. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad tussen Abbekerk en Avenhoorn doe je 40 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk. Ze zijn al bezig met bergen. De linkerrijstrook is dicht daar. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum loopt het ook vast door een ongeval. Tussen Ochten en Tiel staat 5 kilometer en doe je er een half uur langer over. Dan de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 7 kilometer door een ongeluk. De vertraging is 40 minuten. Linkerrijstrook is ook hier dicht. Je kan omrijden via het knooppunt Del over de A15 en de A2. Dan volg je vanaf Gorkum eerst de borden in de richting van Nijmegen. Flitsmeister meldt aan een camera op de A28. Groningen-Zwolle bij 99,1. Op de A30 Barneveld-Ede bij 16,3. En de A50 Zwolle-Arnhem bij 209,5.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Duitsland heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterzege gehaald bij regionale verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar ze hebben geen absolute meerderheid, dus ze kunnen niet alleen regeren. De vraag is wie er met AfD wil samenwerken. Volgens de Duitse Veiligheidsdienst is de partij extremistisch. In Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot en in brand vloog. Er zijn ook 5 gewonden. Er was veel rook en het vliegtuig van Amazon botste op verschillende voertuigen. Mensen daarin kwamen klem te zitten. Volgens CNN was er voor de botsing geen alarmsignaal van de piloten. Snapchat krijgt in ons land weer een rechtszaak aan zijn broek. Het is de tweede keer in korte tijd dat de app wordt aangeklaagd door een Nederlandse claimstichting. Snapchat zou voor kinderen verslavend zijn en niet veilig. Volgens de claimstichting heeft een gesprek daarover met het bedrijf achter Snapchat niks opgeleverd. De vulkaanuitbarsting in Indonesië blijft voor problemen zorgen. Zo is het vliegveld van de hoofdstad Jakarta nog steeds niet open. Vliegtuigen hebben te veel last van de as die in de lucht zweeft. Ook 3 andere vliegvelden in de regio zijn gesloten. Tienduizenden passagiers zijn sinds de uitbarsting gestrand. En zwemmer Maarten van der Weijden is na zijn zwemtocht voor onderzoek naar kinderkanker in het ziekenhuis beland. Hij had onder meer een te laag zuurstofgehalte en een te hoge hartslag. Even schrikken, schrijft hij op Insta. Na 2 dagen was hij weer thuis. Hij was tijdens de zwemtocht ook ziek en moest hem afbreken. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
4: En dan naar de beurzen. Nou, Wall Street vandaag dicht. Het is Labor Day in Amerika, maar in Azië wordt gehandeld. We zien de Nikkei bijna 2% hoger staan. De Hang Seng 1,1% verliezen. En de Kospi kopt er 4,2% bij. En dan kwam er nog nieuws van Amerikaanse minister van Energie Chris Wright. Die zei tegen ABC News dat het mogelijk is dat Amerika helemaal geen akkoord weet te sluiten met Iran.
14: There may not be a nuclear agreement. It may be simply destroying their capability. Abilities to do it. An agreement may await a next administration in Iran. We simply don't know that.
4: Nou, president Trump heeft helder gezegd dat het voorkomen wil dat Iran een kernwapen bemachtigt. En dat zou een van de belangrijkste doelstellingen zijn van deze interventies van Amerikanen. Maar dat gaat dus mogelijk niet gebeuren. Zien we ook terug in de olieprijs, want die staat op dit moment op $97,37... als je kijkt naar de future op Brent Crude. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Alternatieven voor Duitsland, de grote winnaar in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, maar net niet met de meerderheid, waardoor ze helemaal alleen kunnen reageren. Maar toch, er zijn straks ook verkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlijn. Wat betekent dit voor Duitsland, maar ook voor Europa? Zometeen Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever.
15: Beste DGA. Samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
17: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
19: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
18: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
20: Ben, blijf daar toch vanaf.
21: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
20: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
21: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
22: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independence sinds 1997.
27: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
28: Thuisbatterij,
29: einde salderingsregeling,
30: teruggeleverde kosten,
31: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
32: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
33: Je hoeft niet altijd te luisteren, maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
34: En dat kan ook via de BNR-app.
33: Download de BNR-app.
34: En
33: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Goedemorgen, het is 7:07 op maandag 7 september 2026. Heel veel zevens. Brengt geluk. Iwan, wat gaan we doen de komende half uur?
2: We gaan het zo meteen hebben over de vraag of we willen dat onze energierekening nog hoger wordt. Want dat zou wel eens kunnen gaan gebeuren als energieleveranciers groen gas moeten gaan mengen, moeten gaan bijmengen. Dan wordt energie dus flink duurder. Voorstel ligt nu bij het kabinet, in de Kamer ook. Daar zijn ze bijvoorbeeld bij Essent veel tegenstander van. En de commercieel directeur van Essent komt dat zo meteen uitleggen. En de APK voor de auto, die kennen we. En het CDA pleit nu ook voor een soort APK voor allerlei technische apparaten voor je wasmachine en je smartphone.
4: En je broodrooster.
2: En je broodrooster. Of je dan inderdaad je wasmachine achter in je achterbak moet tillen en dan eens per jaar naar de witgoedboer moet rijden. Of dat het anders werkt, bespreken we zo meteen.
4: Maar we gaan eerst naar Duitsland, want de Alternatieve Deutschland, in de bepaalde deelstaat in Duitsland, aangemerkt als extreem rechts, heeft in het Duitse Sachsen-Anhalt de deelstaatverkiezing gewonnen. Klonk zo.
35: 5, 4, 3, 2, 1. Die prognose der Forschungs... Die AfD...
36: Die CDU wird niemals mehr eine Bundestagswahl gewinnen. Nie mehr.
4: Nou, dat was een voorspelling van Alice Weidel, dat is de voorvrouw van de AfD. Die partij, haar partij, behaalde 43,8% van de stemmen. Net niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar veel significanter. De regeringspartij CDU zag zijn mandaat er halveren van 37 naar 17%. Ja, en dus zegt Weidel, dit is het einde van de CDU en wij gaan door. Ulrich Siegmund, de man die daar de kar trok in Sachsen-Anhalt, buitengewoon populaire man en dus door velen gekozen. Maar ja, je kan je afvragen, is dat nou een fijne partij? Gert-Jan Haan is in Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, en nu bij ons, Europa-verslaggever. Gert-Jan, goedemorgen.
37: Goedemorgen, Bas.
4: Hoe is de stemming daar?
37: Ja, ik ben in een gespleten deelstaat en een verdeeld land. Emoties op allerlei plekken. Er waren waalparties hier in Maagdenburg van alle partijen die meededen aan de verkiezingen. Maar ik ben zelf gisteravond naar Domplatz gegaan. Het plein waar de iconische Domkerk staat van Maagdenburg. Maar waar ook het politieke hart is met de bestuursgebouwen. En daar waren tegenstanders van de AfD die zich zorgen maken over de democratie. Die hadden dit weekend ook meegedaan in allerlei grote demonstraties. Maar die hebben niet geholpen, want de uitslag was, zoals we zagen, verbijsterend, vernietigend. En het zag gisteravond ook wat treurig uit, want het was lekker weer. Maar er waren maar een paar honderd mensen op dat plein afgekomen. Ik sprak daar wel met kiezers Josja, Nicolaas en Alina. En dat zijn niet AfD-stemmers.
0: Schockeerd, tatsächlich.
1: Also grundsätzlich erstmal ein bisschen überwältigt, dass das jetzt schon so viele Stimmen sind für die AfD.
3: Ja, die Stimmung ist definitiv noch ein bisschen bedrückt. Dass es heute ein bisschen ernüchternd wird, hat sich leider über die letzten Wochen wahrscheinlich ein bisschen abgezeichnet.
0: Na, ich glaube, die AfD hat halt viel Wahlkampf aufgrund von Gefühlen von Leuten gemacht, so, ne? Die darauf abgehen, so auf die Wirtschaft, auf Familie etc. So. Und dann haben sie halt viel gesagt, aber es steht halt ganz andere Sachen im Wahlprogramm drin. Und ich glaube, dass viele Menschen sich das Wahlprogramm halt eben nicht durchgelesen haben.
4: 43,8% van de stemmen dus naar die AfD, Gert-Jan. Als we deze laatste mevrouw, Alina, dus horen. Ja, die zegt, mensen begrijpen gewoon niet, hebben het programma niet gelezen. Maar zijn bang. Die zijn bang voor hun bestaan. Bang voor datgene wat er in Duitsland zich aan het ontwikkelen is. Hebben ze daar niet een heel klein beetje gelijk in?
37: Daar zijn allerlei onderzoeken naar gedaan. Er wordt gezegd dat de AfD in Sachsen-Anhalt dat veel kiezers echt wel weten waar ze voor hebben getekend. Tegelijkertijd kun je zeggen dat kiezers dan maar met een half oog misschien het verkiezingsprogramma lezen. Of dat het ze gewoon simpelweg niet boeit. Nee. Dat een AfD staatsgevaarlijk is, pro-Russisch, niet geeft om andere mensen. Dat ze een onderwijsplan hebben waarbij gehandicapten en vluchtelingen van een gewone school worden gescheiden. Mensen hebben wel angst, maar hebben angst omdat ze niet meer weten wat de politiek voor hen doet. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd hebben ze nu denk ik wel angst, omdat ze ook niet weten na deze feestavond of de AfD wel of niet gaat regeren.
4: Ja, zeker. Maar toch een hoge opkomst, 76%, kan je ook niet zomaar wegzetten. Een CDU die gedecimeerd is, dat moet bij Friedrich Merz toch heel slecht nieuws opleveren, hè, bij de bondskanselier.
37: Ja, dat is een keiharde en confronterende uitslag. De gevestigde partijen zijn weggevaagd. En dit is ook een aanklacht tegen Merz met dramatische geloofwaardigheidscijfers de laatste tijd. Ik geloof 16% van de Duitsers gelooft hem nog na zijn eerste jaar. Maar ja, Merz heeft niet alleen kopzorgen voor zijn eigen positie en voor het CDU, maar ook voor de democratie. Want als de AfD op deelstaatniveau gaat regeren, en dat is nog maar de vraag, maar het zou kunnen, ja, dan hebben zij toegang tot informatie van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ja. Ze komen ook in de Bondsraad. Ze praten over allerlei belangrijke vraagstukken mee. En hoe ga je daarmee om in Berlijn? Ga je de AfD isoleren? Hoe presenteer je dat in het landsbelang in plaats van in je eigen belang? En dat zijn moeilijke vragen. En voor de luisteraar nog wel belangrijk. Je hebt in Europa radicaal rechts en extreem rechts. Radicaal rechts, de PVV, Marine Le Pen, Orbán. En die vonden de AfD na de Europese verkiezingen te extreem. Die mochten niet bij hun in de Europese fractie. En dan heb je binnen die AfD ook nog Sachsen-Anhalt. Dat is echt een punt van zorg als je kijkt naar veiligheid en democratie.
4: Oké, wat kunnen we daarvan leren, hè, van deze constatering? Zowel Duitsland als in Europa. Veel.
37: Ja? Ja, ik heb eigenlijk een aantal verkiezingen dit jaar gezien in Europa, waarbij ik dacht, waarom zijn bepaalde mensen nou zo populair? En dat gaat dus niet alleen maar meer om de inhoud en het partijprogramma, maar ook om hun voorkomen, hun présence, hun likability in allerlei goed Nederlandse woorden. Sorry daarvoor, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Bepaalde uitspraken die ze doen, maak het niet te moeilijk. En ik vroeg gisteren ook dat op straat aan de niet-AfD-stemmers, want die kijken toch met interesse naar die campagne van de AfD.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, was man sich auch abgucken muss von auch einer AfD ist auch, wie der Wahlkampf geführt wird. Ne? Also ich glaube, dass ein Ulrich Siegmund irgendwie geschafft hat zu zeigen, ich bin einer von euch. So. Und das haben die anderen Politiker halt einfach nicht geschafft anscheinend.
5: Mehr Distanz.
0: Mehr Distanz. Irgendwie merkt man eben, dass eine AfD es doch schafft, auch Social Media zum Beispiel viel besser für sich zu nutzen.
4: Ja, ze voeren dus veel beter campagne bij de AfD. En hebben een likable figuur, om waar weer eens een goed Nederlands woord te gebruiken.
37: Ja, en de afstand tot de politicus is veel kleiner voor heel veel mensen. Ja. En ik denk dat dat echt belangrijk is voor andere Europese politici. Wees charmant, wees benaderbaar, zowel online als offline. Je moet met mensen kunnen lachen. Ik weet het, het is een totaalpakket, maar ja, het is ook keihard werk. En je doet het in het landsbelang. Neemt niet weg dat we met een extreem rechtse overwinnaar zitten in een deelstaat in Duitsland met verderfelijke opvattingen voor de democratie, maar wel met een hele goede campagne.
4: Dankjewel, Europa-verslaggever Gert-Jan Haan. We hadden Dennis Mooi van de ANWB. Bijna 7:15, Dennis. De meeste vertraging nu op de A7. Klopt dat?
5: Ja, dat klopt. Daar is vanochtend vroeg al een ongeluk gebeurd. Richting Zaanstad tussen Abbekerk en Avenhoorn levert dat nu 50 minuten vertraging op. Ze zijn bezig met bergen, maar de linkerrijstrook is daar nog dicht. En je hebt ook veel vertraging op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Ook dat komt door een ongeluk. Visma is te melden aan de camera op de A30, Barneveld-Ede bij 16,3. En de A35, Enschede-Almelo bij 69,2.
6: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
2: Het CDA pleit voor een digitale APK voor apparaten. Via één website kunnen mensen dan vanuit huis de gegevens invullen van hun smartphone, auto of hun slimme wasmachine. En vervolgens krijgen ze van de producent te horen hoe het staat met de cyberveiligheid van die apparaten. Voorstel dus van het CDA op de dag dat de Tweede Kamer debatteert over cyberweerbaarheid. En bij ons is CDA Tweede Kamerlid Jantine Zwinkels. Mevrouw Zwinkels, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
2: Ja, ik grapte net al even. Het zal toch niet zo zijn dat ik dan mijn wasmachine in mijn achterbak moet tillen en eens per jaar naar de witgoedboer moet rijden. Hoe moet dit eruit gaan zien?
7: Nee, dat klopt. Nee, zeker niet. Nee, wat je net al zei, een website inderdaad, dat je een controle kan doen of jouw producten thuis nog digitaal veilig zijn. Want ik denk onze producten zijn digitaler en slimmer en meer verbonden dan ooit. We horen dagelijks wel in het nieuws over allerlei gehackte producten thuis. Dat is niet alleen meer aan grote bedrijven. En ja, wij denken dus dat het heel erg belangrijk is om mensen daar ook bij te betrekken en het ook dicht bij mensen te brengen.
2: Oké, en dan vul ik het merk en het model in van die slimme camera die ik gekocht heb op een Chinese website. En hoe weet u dan dat die goed beveiligd is of niet? Hoe komt die informatie dan tot die dienst?
7: Ja, het is inderdaad zo dat de fabrikanten op dit moment verantwoordelijk worden gemaakt om die veilige producten ook op de markt te brengen. En daar zijn wij ook een groot voorstander van. Daar zijn we erg blij mee. En dat betekent dus ook dat zij ofwel een zelfbeoordeling moeten doen voor een aantal producten. En voor een aantal andere producten worden ze zeg maar gecontroleerd weer door andere instanties of het daadwerkelijk veilige producten zijn. Mm-hmm. En wij zeggen inderdaad, fabrikanten pakken ook een rol op je om te communiceren over de veiligheid van die producten.
4: Okay, nou heb ik een hele mooie robotstof. Uit China betrokken. En die verbindt zichzelf met internet. Die heeft LiDAR. Die kan allerlei dingen doen. En kan hem op afstand besturen. De Chinese fabrikant, geen idee. Laat hij zich onderwerpen aan de regels van een digitale APK, denkt u?
7: Ja, dat zal moeten, want we willen natuurlijk ook geen oneerlijke concurrentie. Hè. Nee. Europese ondernemers en bedrijven die dienen ook aan deze eisen te voldoen. Dus dat geldt dan ook wat ons betreft voor de Chinese partijen en webshops bijvoorbeeld. En dat gaat dan ook via bijvoorbeeld de importeurs die dit alsnog in Nederland dan of in Europa op de markt brengen. Dus ook die moeten inderdaad hieraan voldoen. Het gaat best wel ver. Maar we willen natuurlijk ook aan de voorkant vooral met elkaar het goed regelen. En dat gaan we vanavond bespreken in de Kamer.
4: Die importeur is er niet, want ik bestel direct bij AliExpress.
7: Ja, en ook daar zullen we dan deze regels van toepassing verklaren. Dus ja, dat is dus ook het hele ding wat ik eigenlijk probeer uit te leggen. Ja. Aan de voorkant is er nu een wet en die probeert het goed te regelen. Maar we moeten dus ook met elkaar gedurende de fase dat je de product in huis hebt, moet je ervoor zorgen dat het veilig is. En dat de fabrikant ook echt aanspreekbaar is.
4: En als dat nu niet veilig is, wat dan? Moet ik het dan niet meer gebruiken?
7: Nou, dan is het sowieso goed om om altijd de laatste updates uit te voeren. En dan is het ook goed om te weten wat kan je nog meer doen. Daar kan die digitale APK wat ons betreft ook bij helpen. Dus misschien kan je nog een keer je wachtwoord wijzigen. Dat soort tips kunnen dan ook beschikbaar gesteld worden. En anders moet het ook gewoon uit de markt genomen worden natuurlijk als het product in zichzelf niet veilig is.
2: Ja. Zou het dan niet handiger zijn om tegen die producenten te zeggen, je moet inderdaad verplicht zorgen dat die apparaten automatisch updaten naar de nieuwste versie. Onveilige wachtwoorden kan niet meer. Dat je het eigenlijk gewoon onmogelijk maakt om onveilige producten te leveren. In plaats van dat we die producten in theorie wel kunnen leveren en dan bij de APK erachter komen dat het nog steeds welkom 1, 2, 3 het wachtwoord is.
7: En kijk, in de ideale wereld ben ik het helemaal met je eens natuurlijk. En dan, dat wil ik ook heel graag. Dat het gewoon altijd veilig is wat op de markt komt. Alleen we zien in de praktijk dat het helaas gewoon niet zo werkt. Dus ja, deze wet zijn we heel blij mee. Die gaat ervoor zorgen dat het aan de voorkant beter wordt aangepakt. Dat er meer controles komen. Dat er meer eisen worden gesteld aan digitale veiligheid. Maar wij denken ook, betrek mensen en laat mensen ook een controle, een check uitvoeren als ze eraan twijfelen, als ze zorgen hebben. Zodat ze er zelf ook achter kunnen komen en niet in het ongewis blijven. Ik denk, gelet op alle berichtgeving, dat echt van meerwaarde kan zijn. Maar nogmaals, de verantwoordelijkheid ligt inderdaad bij de fabrikant. En er hoort ook handhaving bij de komende jaren. En het gaat vanaf dit jaar in.
2: Dank, CDA Tweede Kamerlid Jantine Zwinkels.
4: Ja, en dan gaan we naar dit. De energierekening gaat nog eens €150 per jaar omhoog als de bijmengplicht voor groen gas er komt. Het kabinet wil namelijk dat de CO2-uitstoot van gas omlaag gaat. En daardoor zullen energieleveranciers groen gas moeten gaan bijmengen bij het gewone gas dat ze nu al leveren. Groen gas is, dat begrijp je al, duur gas. En daar maken ze zich bij Essent zorgen over de hoge energierekening. Commercieel directeur van Essent is bij ons, Boudewijn den Helder. Meneer den Helder, goedemorgen.
8: Den Herder, goedemorgen.
4: Den Herder, excuses. De politieke behandeling van dit wetsvoorstel gaat nu beginnen. U bent falikant tegen, inderdaad omdat u behept bent met de consument?
8: Ja, precies. Wij zijn echt wel voor het stimuleren van productie van groen gas. Maar de manier waarop de regering dit nu wil invoeren is gewoon niet de goede manier. Het zorgt voor een hogere gasrekening bij huishoudens die toch al niet van het gas kunnen. Ja. En wij voorzien gewoon dat er onvoldoende gas zal zijn in Nederland tegen die tijd. En dan gaat ook nog het geld van de Nederlandse consument naar het buitenland. En komt het dus niet bij de producenten terecht. En telt het ook nog eens niet mee met de CO2-reductie voor Nederland.
4: Ja, nou komt onze minister Stientje van Veldhoven gisteren met een verhaal bij WNL. Die zegt, nou, we gaan, gaan we 80% de vulgraad gaan we verlagen. Laten we een beetje los. En die prijzen gaan wel omhoog. Maar weet je, dat valt nog best mee. En er blijft voldoende gas.
8: Ja, nou ja, wij hebben die klanten.
9: True Lease met Genke.
10: Altijd scherp. Werkt onvermoeid.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Gewoon kappen met dat groen gas bijmengen?
5: Nou, wij denken gewoon dat die ETS2 een veel realistischer tijdspad heeft. Hè? Ja. Dus het is helemaal niet verkeerd om iets te stimuleren. Maar als je al bijvoorbeeld al weet dat het de productie er niet zal zijn tegen die tijd, en je stelt die verplichting toch in, ja, dan gaat het gewoon, dan heeft het een prijsopdrijvend effect. En dat belandt de rekening bij de klant.
4: Ja, nou horen we wel van u, maar niet van uw collega's. Hoe kan dat nou?
5: Ja, vind ik ook jammer. Ik vind het Essent is echt, maakt zich echt zorgen om de betaalbaarheid van de energietransitie. En ja, wij zijn er echt van overtuigd dat als het niet betaalbaar blijft, de hele transitie op losse schroeven komt. Dus ja, jammer.
4: Heeft het er ook niet mee te maken dat u geen groen gas produceert, maar de concurrentie wel?
5: Nou ja, wij zijn een retailer. Hè. Wij produceren inderdaad zelf niet. Wij kopen het in en verkopen het. Het maakt op zich niet uit. We kunnen dit ook inkopen. Ja. We hebben daar verder geen belang bij. Maar ja, wij staan toch wel voor de betaalbaarheid van de rekening van onze klant.
4: Ja,
5: de
4: andere heeft er wel belang bij, want die maken het zelf. Dus die verdienen aan die bijmengplichten.
5: Ja, en ik denk dat dat toch een beetje eenzijdig is. En dat we toch met z'n allen ook de verantwoordelijkheid voor de hele transitie moeten nemen. En niet alleen voor dat kleine stukje waar je zelf actief bent.
4: Ja, u zou natuurlijk ook zelf groen gas kunnen gaan maken.
5: Ja, we hebben de strategische keuze gemaakt om niet in de energieproductie te stappen. Ja. En daar zijn we goed in, dus daar houden we het bij.
4: Dank u wel. Boudewijn den Herder is commercieel directeur van Essent. Deze week gaat de Europese Centrale Bank weer vergaderen. En renteverhoging, nou dat weten we al, die zit er wel aan te komen hoor. Straks meer van BNR's huiseconoom, Han de Jong.
6: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
7: Voor de beste start van je werkdag
8: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
9: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
8: waarmee jij thuis kunt komen.
6: BNR Nieuws Vandaag.
8: Voor het moment dat het jou uitkomt.
7: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
9: Maar die bestaat eigenlijk niet.
10: En blijf scherp. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
11: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
13: 52 min 40.
14: 12 natuurlijk.
13: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
16: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
13: In 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartshere.com.
18: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
19: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten

0: voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
1: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
2: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
5: Trulease met Grenke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: BNR Verkeer.
9: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 in de richting van Den Bosch. Tussen de knooppunten Leendeheide en Batendorp heb je een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A7 Den Oever-Zaanstad is weer vrij bij Avedoor na een ongeval. Kost je nog 20 minuten extra. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel heb je 20 minuten extra nodig. Ook door een ongeluk. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 20 minuten vertraging door een ongeval. Maar ook hier is de weg weer vrij. Flitsmeister meldt aan een camera op de A35 van Enschede naar Almelo bij 69,2 en de A58 naar Vlissingen bij 140,7.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Duitsland heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterzege gehaald bij regionale verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar ze hebben geen absolute meerderheid, dus ze kunnen niet alleen regeren. De vraag is wie er met AfD wil samenwerken. Volgens de Duitse Veiligheidsdienst is de partij extremistisch. In Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot en in brand vloog. Er zijn ook 5 gewonden. Er was veel rook en het vliegtuig van Amazon botste op verschillende voertuigen. Mensen daarin kwamen klem te zitten. Volgens CNN was er voor de botsing geen alarmsignaal van de piloten. Snapchat krijgt in ons land weer een rechtszaak aan zijn broek. Het is de tweede keer in korte tijd dat de app wordt aangeklaagd door een Nederlandse claimstichting. Snapchat zou voor kinderen verslavend zijn en niet veilig. Volgens de claimstichting heeft een gesprek daarover met het bedrijf achter Snapchat niks opgeleverd. De vulkaanuitbarsting in Indonesië blijft voor problemen zorgen. Zo is het vliegveld van de hoofdstad Jakarta nog steeds niet open. Vliegtuigen hebben te veel last van de as die in de lucht zweeft. Ook 3 andere vliegvelden in de regio zijn gesloten. Tienduizenden passagiers zijn sinds de uitbarsting gestrand. En zwemmer Maarten van der Weijden is na zijn zwemtocht voor onderzoek naar kinderkanker in het ziekenhuis beland. Hij had onder meer een te laag zuurstofgehalte en een te hoge hartslag. Even schrikken, schrijft hij op Insta. Na 2 dagen was hij weer thuis. Hij was tijdens de zwemtocht ook ziek en moest hem afbreken. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
12: Ja, de Europese Centrale Bank die gaat deze week vergaderen. En uiteraard een renteverhoging. Nou, die zit er wel om te komen. Als je kijkt naar de inflatiecijfers. Straks meer van BNR's huiseconom Han de Jong.
13: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met Leadinfo? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor, je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
14: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
15: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
18: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
10: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
12: Goedemorgen, 7:03 is het geworden op 7 september 2026. En dat betekent, kijk maar even in je agenda, het is een maandag. De eerste werkdag van de week. Gefeliciteerd. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
19: We gaan zo praten over Nuuk. Dat is de hoofdstad van Groenland. Ja. Want daar is Ursula von der Leyen, die is daar inmiddels geland. Want Groenland en de EU tekenen vandaag een samenwerkingsverklaring. Nou, wat erin geregeld wordt, dat gaan we zo meteen bespreken.
12: Het botert niet echt daar, hè?
19: Wat zeg jij?
12: Nou, het botert niet echt tussen Europa en Groenland. Althans, vanuit de Groenlanders.
19: Nee, niet echt. Maar er is ook een soort dreiging uit Amerika. Dus ik denk wel dat ze misschien een soort Brusselse toenadering wel fijn zouden vinden.
12: You never know.
19: Wellicht. En een tech-update zo meteen met Joe van Buurik, geloof ik. Zag ik hem? Even kijken. Ja, Joe van Buurik.
12: Ja, Joe. En dan, economen weten het zeker. De ECB gaat deze week de rente verhogen. En daar is alle reden toe, want de inflatie zien we Europees wijd oplopen. Morgen publiceert het CBS de definitieve detailcijfers over de inflatie over de maand augustus. Vorige week de snelle raming zagen we dat er een tiende bij kwam. Maar ook in Amerika gaat het over de inflatie, want vrijdag komen daar de Amerikaanse cijfers van naar buiten. En die hebben grote invloed op het Fed-besluit volgende week. Want ze kijken daar bij de Fed naar twee dingen. Dat is de inflatiecijfer en de banenmarkt. Bij ons BNR's huiseconomen Han de Jong om de economische ontwikkelingen van de aankomende week te bespreken met de grote glazen bol op de knieën. Han, goedemorgen.
20: Goedemorgen, Bas.
12: Is het zeker dat die rente inderdaad omhoog gaat donderdag bij de ECB?
20: Nou, dat denk ik wel. Heel veel zekerder kun je niet zijn. Hè. De inflatie in de eurozone als geheel ligt op 3,3, zelfs iets hoger dan in Nederland nu. Is ook stijgende. Ligt al 6 maanden duidelijk boven de doelstelling van de ECB. De markt prijst een kans in van zo'n 99% dat de ECB de rente gaat verhogen. Ja. En ECB-officials die proberen niet via speeches om de markt op andere gedachten te brengen. Dus dat doen ze vaak wel als ze menen dat de markt het verkeerd ziet. Het zou me in hoge mate verbazen als de rente in Europa deze week niet omhoog gaat.
12: En heeft dat gevolgen voor ons?
20: Nou ja, weet je, je praat over een kleine verhoging, hè, van de officiële rente van 2,25 naar 2,5%. Dus dat heeft niet heel veel gevolgen. Hopelijk stijgt de spaarrente iets. Het directe effect op de economie en ook de inflatie is natuurlijk beperkt aan de directe oorzaak van de inflatie. Dat is natuurlijk vooral die stijgende olieprijs.
12: Ja.
20: Daar kan de ECB natuurlijk niet veel aan doen. Ja. Dan kun je je afvragen, wat hopen ze dan te bereiken? Nou, ze hopen te bereiken dat de inflatieverwachtingen, dat die op hun plaats blijven liggen. Waarom hopen ze dat? Nou ja, omdat je op zo'n manier, onnodig veel oplopen van de inflatie tegenhoudt. En als de olieprijs normaliseert, dat betekent daalt, dan hoop je dat de inflatie dan ook weer toch weer snel richting de doelstelling kan gaan.
12: Ja. Toch, we zien ook in Amerika stijgende inflatie. Hè? Daar ligt de inflatie al meer dan 5 jaar boven de doelstelling van de Fed. Nou, Trump heeft gezegd, ik wil absoluut geen renteverhoging, maar renteverlagingen. Maar ja, als die inflatie weer ontstijgt vanwege de olieprijs, gaat die in Amerika zeker stijgen. Wat denk je, wat gaan we zien in die inflatiecijfers van aanstaande vrijdag?
20: Ja, nou ja, dat is wel het verreweg het belangrijkste macrocijfer dat deze week uitkomt.
12: Ja.
20: Als je kijkt naar de verwachtingen onder de economen, dan zijn die eigenlijk opvallend gematigd. Dat wil zeggen, economen verwachten dat de inflatie in augustus in de Verenigde Staten onveranderd blijft ten opzichte van juli of misschien iets hoger. Dat betekent nog wel altijd dat het dan uit gaat komen op 3,4, 3,5. Dus iets hoger dan bij ons. En natuurlijk ook ruim boven de doelstelling van de Fed. Er is overigens wel een belangrijk verschil tussen Europa en de Verenigde Staten. En dat wat betreft inflatie en dat betreft de gasprijs.
0: Ja.
20: In tegenstelling tot de oliemarkt zijn er voor gas forse prijsverschillen tussen verschillende regio's. En wat we nou dit jaar bij ons zien is dat sinds het begin van het jaar de gasprijs meer dan verdubbeld is. Maar in de Verenigde Staten is die nou gelijk gebleven. Hij is zelfs nu iets lager dan die aan het begin van het jaar was. Inmiddels is trouwens onze gasprijs 8 keer zo hoog als in de Verenigde Staten. Ja. Maar het feit dus dat die gasprijs in Amerika niet stijgt en bij ons wel, dat zorgt toch wel voor een wat andere inflatiedynamiek.
0: Ja, en desalniettemin denk je dat de Amerikaanse centrale bank, ook al omdat die inflatie toch oploopt, volgende week inderdaad overgaat tot een renteverhoging, of dan een rentebesluit neemt wat inderdaad naar hoger gaat?
20: Ja, dat denk ik wel. Ja. De markt prijst een kans in van ongeveer 60% op een renteverhoging volgende week in Amerika. Ja, ik zou zeggen, het komt er een beetje op neer dat het inflatiecijfer komende vrijdag, dat moet wel behoorlijk meevallen om de Fed van een renteverhoging af te houden.
0: Ja. Nou zien we die olieprijs, je zei het al even, die blijft omhoog kruipen. We zitten nu op $97,40 voor een vat Brent crude in de future althans. Nog steeds geen oplossing in Iran, dat horen we. Maar de straat van Hormuz nog steeds redelijk hermetisch dicht. Maar jij zag een belangrijke verandering, geloof ik dan.
20: Ja, nou ja, weet je, laat ik vooropstellen dat ik ben natuurlijk geen duider van internationaal politieke betrekkingen. Maar als ik naar economische cijfers kijk van verschillende landen, dan krijg ik toch de indruk dat er in de straat van Hormuz een belangrijke verschuiving optreedt. Eerst was het zo dat Iran de straat van Hormuz totaal blokkeerde. Ja. Waarom deden ze dat? Nou, eigenlijk om Trump op een hele forse olieprijsstijging te trakteren. Maar ik krijg heel sterk de indruk dat de Amerikanen inmiddels de sterkste partij daar zijn. Wat proberen die? Nou ja, die proberen eigenlijk de Iraanse economie volledig te isoleren. Op het ogenblik is het trouwens zo dat er komt best wel wat olie door de straat van Hormuz, maar in ieder geval geen Iraanse olie. Mm-hmm. Dat houden de Amerikanen tegen. Wat doet dat? Nou, daardoor droogt de belangrijkste stroom van exportinkomsten van Iran op. En dat leidt eigenlijk tot een forse ontwrichting van de Iraanse economie. De informatie over die economie die is niet makkelijk beschikbaar. Wat we wel kunnen constateren is dat de Iraanse munt die verzwakt in hoog tempo. De inflatie, zoals de Iraniërs dat zelf rapporteren, loopt heel sterk op. Nou, misschien loopt het nog veel harder op dan zij rapporteren. En wat je ook ziet in de cijfers van andere landen, dat is dat de export van andere landen naar Iran sterk terugvalt. China is een van de belangrijkste handelspartners van Iran. En wat je daar ziet is dat de export van China naar Iran heel sterk aan terugvallen is. Dat draagt allemaal bij aan een toenemende ontwrichting van die Iraanse economie. Nou heb ik natuurlijk geen idee of dat de Iraanse leiders heel snel naar de onderhandelingstafel dwingt en dan natuurlijk met een verzwakte onderhandelingspositie. Maar daar sturen de Amerikanen wel op aan. Wat in ieder geval wel duidelijk is, ondanks dat er de gegevens over de Iraanse economie, nou, die zijn uiterst schaars. Maar je kunt eigenlijk uit alles wel afleiden dat de druk op die Iraanse economie heel fors aan toenemen is op het ogenblik.
0: Dankjewel, huiseconoom Han de Jong.
10: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Daarmee is 10 minuten over 7:30.
19: Vandaag tekenen Groenland en de EU een samenwerkingsverklaring. De verwachting is dat de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, daar ook met honderden miljoenen aan extra investeringen gaat komen. Ze is voor een tweedaags bezoek op Groenland. En ja, van die investeringen profiteert Groenland natuurlijk, maar er zit ook een flinke portie eigenbelang bij. We gaan erover praten met Karen van Loon, geopolitiek expert, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ze weet met name alles van het Arktisch gebied. En dat komt goed uit, want daar hebben we het over. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
19: Ja, en dit is natuurlijk helemaal niet los te zien van de spanning die Groenland heeft en Donald Trump, die nog steeds vindt dat het eigenlijk bij Amerika zou moeten horen. Maar die verdieping vanuit Brussel is al langer gaande met die relatie.
21: Ja, absoluut. Dat doen ze al heel lang. Hè. En op regeringsniveau wordt Van der Leyen heel warm ontvangen vandaag. Vooral omdat ze met geld in concrete investeringen komt. En die investeringen die zijn er al jarenlang. Groenland is geen lid van de EU. Ook al is het deel van het Koninkrijk Denemarken. Ze hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Omdat ze toch nog wel hun eigen visserijrechten willen hebben. En willen bepalen wat zij daar zelf doen. Maar langs de andere kant hebben ze een statuut van overzees gebied en territories. Net zoals Aruba en Curaçao. Dus zij krijgen al wel lang Europese subsidies als het gaat om gezondheidszorg, opleidingen bijvoorbeeld. En ze hebben ook een mineralendeal met de EU sinds 2023, waardoor het makkelijker zou zijn om mijnen te kunnen openen en grondstoffen te kunnen ontginnen die voor Europa belangrijk zijn.
19: Ja, dus er is op zich een warme band met Brussel. Nou meldt de Financial Times dat Von der Leyen met 200 miljoen extra geld komt. Allerlei projecten, dit jaar en volgend jaar. Wat zou daarmee kunnen gebeuren met dat geld? Waar wordt het ingestoken?
21: Ze investeren in projecten die al lopende zijn. Dus de projecten die ze hebben rond opleidingen, gezondheidszorg, alles wat te maken heeft ook verder met grondstoffen. Maar je merkt ook dat ze meer willen investeren in hernieuwbare energie. Ze gaan een onderzeese datakabel aanleggen in samenwerking met Groenlandse bedrijven. Ze willen meer inzetten op satellietverbindingen, op datacentra. En ook op versterking van de Groenlandse overheid.
19: Ja, en later komt er nog meer geld. Hoe denkt u dat hier nou vanuit het Witte Huis naar wordt gekeken? Want ik zei al, Trump die heeft eerder gezegd, het moet gewoon bij Amerika horen. Het is strategisch belangrijk dat dit bij ons hoort. En die Denen kunnen er helemaal niet voor zorgen. Ja, dan zou je zo'n bezoek als Von der Leyen ook als een soort escalatiestap kunnen zien.
21: Ja, de Amerikaanse reactie die kan dubbel zijn. Langs de ene kant heeft Washington belang bij meer Europese investeringen in Groenland. En als de EU dat nu wil doen rond betere havens, vliegvelden, satellietverbindingen, dat versterkt natuurlijk ook voor Noord-Amerika en de noordelijke flank van NAVO. Dus dat zijn technologieën en infrastructuur die je voor civiel gebruik kan hebben, maar ook voor militair. Dus op dat vlak kan de EU wel tonen van kijk, wij nemen de veiligheid van Groenland en het Arktisch gebied sterker in overweging. We investeren meer, we zijn daar aanwezig. Maar natuurlijk langs de andere kant, de boodschap die Von der Leyen daar gisteren en vandaag brengt, is heel duidelijk. Wij zien Groenland als een partner. Wij respecteren hun autonomie en hun territoriale integriteit. Ja, dat is absoluut niet hoe de VS het ziet. Hè. Zij willen Groenland overnemen. Dus op politiek vlak ligt het natuurlijk wel een pak gevoeliger.
19: Ja, en wat ik zei, er zal vast ook een flinke portie eigenbelang bij zitten. Ik denk even aan het hele Noordpoolgebied en de belangen daar. Europa kijkt daarnaar. Amerika kijkt daarnaar, Rusland, China kijkt daarnaar. Dat is ook niet los te zien van dit dossier, denk ik zomaar.
21: Nee, klopt, absoluut. Hè. En de investeringen die Europa doet, daar hebben ze zelf baat bij. Maar op geopolitiek vlak natuurlijk kunnen zij zich daar wel meer profileren als een actieve speler. Rusland is een land met een heel groot Arktisch gebied. Zij doen daar ook het meest aan militaire opbouw. Dus alles wat Europa en bij benadering ook de NAVO daar doet, zien zij als een soort van inperking van hun eigen invloed in de regio. China die is op dit moment nog niet echt militair aanwezig in de regio, maar zij proberen heel sterk via economische initiatieven en via wetenschappelijk onderzoek en door samenwerking met Moskou om die banden sterker aan te halen. Dus je merkt dat daar van alles aan het verschuiven is in de regio.
19: Ja, we hebben recent een peiling gezien in IJsland met de vraag, willen jullie bij de EU horen, althans willen jullie de gesprekken heropenen? Daarvan zei de meerderheid toch nee, dank u. Hoe denkt u dat die stemming op Groenland zou zijn? Zou daar wel interesse zijn om bij de EU te horen of helemaal niet?
21: Nee, die zal volgens mij heel gelijkaardig zijn zoals in IJsland. En het eerste argument zou opnieuw die visserij zijn, want dat is de grootste bron van inkomen daar. Maar je hebt natuurlijk ook nog een tweede factor. Groenland wil onafhankelijk worden. Ze hebben dat koloniale verleden met Denemarken. Het feit dat er mensen vanuit Brussel zouden beslissen over dingen die er op economisch vlak en op bestuurlijk vlak op Groenland zouden gebeuren, is voor hen zeer gevoelig. En daarom hebben zij in 1982 ook door middel van een referendum ervoor gekozen om uit de EU te stappen. Want zij waren eigenlijk via het Koninkrijk Denemarken 10 jaar lang lid van de EU.
19: Ja, het gaat om een kleine 60.000 inwoners. Hè? Het is eigenlijk niks, het is een dorp.
0: Klein dorp.
21: Ja, en dat maakt alles ook natuurlijk heel lastiger. Hè? Want met die 57.000 mensen moet je een administratie runnen. Je moet je bedrijven kunnen oprichten. Je moet alle mogelijke voorzieningen hebben. En dat allemaal op een gebied dat 4 keer zo groot is als Frankrijk. Dus dat is gigantisch.
19: Nou, misschien kan Von der Leyen alle inwoners de hand schudden. Dank, Karin van Loon, geopolitiek expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: Het is 8:15 geweest. We gaan naar Dennis Mooij in het drafje van de AWB. Met vertraging bij Eindhoven. Dennis, vertel.
9: Ja, er is een ongeluk gebeurd, Bas. Op de A2 in de richting van Den Bosch heb je 35 minuten vertraging daardoor. Tussen de knooppunten Leendeheide en Baterdorp staat 5 kilometer file. Tijdje was de linkerrijstrook dicht, maar die is zojuist weer vrijgegeven. Dus die vertraging zal daar afnemen. Flitsmeister meldt aan een camera op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij 53,6. A17 richting Dordrecht bij 6,6. En op de A27 Almere-Utrecht bij 107,9.
10: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
0: Honderdduizenden banen in de Europese industrie die staan op het spel als Brussel niet ingrijpt op het concurrentie uit China, schrijft de brancheorganisatie Eurometaal. Het gaat voor onze brancheorganisatie om 300.000 banen voor het eind van 2026. En om de zorgen kenbaar te maken, zal Eurometaal vandaag met 10 doodskisten in een optocht naar het hoofdkantoor van de Europese Commissie trekken. Nou, heel chic. Op die doodskisten staan woorden als Europees concurrentievermogen en Europese fabrieken geschreven. Mogelijk banenverliezen, opkomende wereldwijde concurrentie is al langer onderwerp van gesprek bij de Europese Commissie. In juni verscheen een analyse van de Commissie waarin stond dat door hoge energiekosten en wereldwijde concurrentie mogelijk eerder meer dan 1 miljoen banen verloren kunnen gaan. Nou, een voorbeeld zagen we afgelopen vrijdag. De bijl werd gezet in het werknemersbestand van Volkswagen, waar eerder al 50.000 banen werden geschrapt en nu nog eens een keer 50.000 banen extra bijkomen.
19: Dan naar Tata Steel, want de subsidie van de staat aan Tata Steel in IJmuiden loopt op van 2 miljard naar 11 miljard. Blijkt uit een berekening van Milieudefensie en SOMO. Dat is de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Het gaat om de subsidie voor de productie van groen staal. Tot 2045, zo hebben zij becijferd, loopt die dus op tot 10,8 miljard om precies te zijn. En het staalconcern wil dat geld gebruiken voor investeringen in installaties met minder uitstoot. En dan vraag je je af, nou, hoe hebben ze dat berekend? Ja, dat weet Tata Steel zelf ook niet helemaal. In een schriftelijk commentaar tegen het FD zeggen ze dat de beweringen van Milieudefensie en SOMO een feitelijke onderbouwing missen en vooral speculatief zijn. En de berekening komt wel op een vrij saillant moment, want voor 30 september moeten de staat en Tata Steel afspraken hebben gemaakt over eventuele steun. Dus er loopt binnenkort een deadline af. En nou, Milieudefensie probeert met dit onderzoek toch een beetje de sfeer te beïnvloeden rondom dit dossier. Eerder dit jaar zeiden zo'n 100 economen van verschillende universiteiten en instellingen ook al dat het kabinet moet stoppen met deze maatwerkafspraak. Wat trouwens überhaupt niet heel groot succes is, die maatwerkafspraken. Maar daarvan zeggen ze, stop hiermee, dat gaat hem nooit worden. Nou, nu dus een berekening dat er 11 miljard subsidie naartoe zou gaan.
10: Tech update.
0: Ja, en dan gaan we naar Jo van Buurik. Jo, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Fijn dat je microfoon aanstaat.
1: Ja, zeker.
0: Ja, heel fijn.
1: Zijn we.
0: Door ChatGPT-maker OpenAI is een Duitse website gehackt, terwijl dat niet de bedoeling was. En dat onderstreept maar waarom de nieuwste generatie AI zo gevaarlijk is. Het zijn agents die een eigen leven leiden.
1: Zeker. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Want het bekendste geval van zo'n op eigen initiatief inbreken in een digitaal systeem door AI's
0: was Hugging Face.
1: Hugging Face, inderdaad. En nu, of in ieder geval overgenomen door Nvidia, althans aangekondigd vorige week dat dat gaat gebeuren. Maar dat was de bekendste. Nu is dat dus onlangs ook gebeurd bij een website uit Duitsland, een wiki. Dus niet Wikipedia, maar ja, het concept van een soort discussieplatform zien we vaker bij grote projecten om met elkaar te communiceren over hoe maken wij dit nou. Nou, in dit geval ging het om een plek voor ontwikkelaars van digitale applicaties. Die werd in mei al gehackt door zo'n groepje AI-agents van OpenAI dus. Werd vrijdag einde dag gemeld door Reuters. In eerste instantie draaide OpenAI daar een beetje omheen. Maar in het weekend hebben ze toch een statement afgegeven en erkent dat dit inderdaad gebeurd is. Het was dus een tijd lang een beetje verzwegen, ook omdat OpenAI nog druk was met, ja, hoe gaan we die hack bij Hugging Face nou precies verder oplossen? Ja. Dus nu is dit ook in de openbaarheid gekomen.
0: Okay, wat deden die agents nou precies? En de grote vraag is, hoe moet je ermee omgaan, toch?
1: Ja, nou, ze lieten het niet bij binnenkomen op zich. Ja, het tussen aanhalingstekens hacken, want ja, echt hacken is het waarschijnlijk niet, zeker bij zo'n waarschijnlijk niet heel sterk beveiligd platform, neem ik even aan. Dat is niet het spannende deel. Eerder het feit dat ze het vervolgens hebben omgebouwd tot hun eigen discussieplatformpje om berichten met elkaar uit te wisselen. Terwijl dat was niet de bedoeling dat ze dan met elkaar allemaal dingen gaan bedenken tussen aanhalingstekens. Het zijn natuurlijk vooral AI's die dan tekst genereren. En wat bespraken ze dan? Nou, bijvoorbeeld hoe ze konden vals spelen bij taken die ze van OpenAI opgelegd krijgen. En hoe ze om beperkingen zouden heen kunnen gaan. Oftewel, ze waren met opzet aan het bedenken met elkaar, hoe kunnen wij doen wat niet de bedoeling is.
0: Maar dat is op zich interessant, want wie schrijft die algoritme?
1: OpenAI zelf.
0: Mensen.
1: Juist.
0: Bij OpenAI.
1: Dat is ook heel goed om steeds te benadrukken.
0: Ja, het
1: is
0: die dus zelf kennelijk iets inbouwen, waardoor het systeem denkt vals spelen mag. En dat is eigenlijk wel heel goed om te doen.
1: Ja, goed, je kan heel lang over doorpraten. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, ze willen gewoon een plekje met elkaar te praten. Want bij Hugging Face deden ze eigenlijk hetzelfde. Gingen ze ook berichten uitwisselen, terwijl het niet de bedoeling is. Maar goed, er is een woord voor dit fenomeen. Misalignment. Oftewel dat ze dus zelf, omdat ze autonoom opereren, tussen aanhalingstekens, andere keuzes maken dan wij mensen. Mm-hmm. Want als wij een gesprek willen voeren, Bas, dan gaan we dat gewoon even op een plekje doen. Maar die AI's die mogen dat niet, van OpenAI althans. OpenAI zegt ook zelf nu, dit werd altijd in de onderzoekswereld wel meegenomen. Maar omdat we nu ver genoeg in de praktijk zijn met deze technologie, is het ook een probleem in de praktijk. Het probleem is ook wel een beetje dat, in eerste instantie wilden ze dus helemaal niks over zeggen. Nu dan weer wel. En nu past het ook wel heel goed bij de uitstraling om te kunnen zeggen, kijk eens hoe krachtig
0: we doen
1: dit
0: er
1: is.
0: Wat aan.
1: We moeten hier iets mee.
0: Maar we zijn wel heel krachtig.
1: We zijn heel krachtig inderdaad. Dat is natuurlijk steeds al hun retoriek geweest. En we gaan binnenkort ook met een framework komen om dit soort incidenten tegen te gaan, zeggen ze ook. Dus het komt ze ook niet slecht uit om dit dan weer te kunnen benadrukken. En dat is een beetje steeds het probleem wat we zien met die AI-ontwikkelaars. Kijk, het is krachtig zijn en we moeten hier iets mee. En wij hebben het weer over, maar we kunnen het er niet over hebben.
0: Oké, dan nog even naar de grote concurrent Anthropic. Want daar lijkt de aanloop naar de lang verwachte IPO toch wat vertraging op te lopen.
1: Ja, en dat wordt de meest waardevolle beursgang aller tijden naar verwachting. En dat is dan het record wat Elon Musk alweer kwijt is binnen no time, zou je kunnen zeggen. Met SpaceX in juni nog naar de beurs tegen een waardering van $1.77 biljoen. Terwijl met de IPO van Anthropic door investeerders gemikt wordt op het magische getal van 2 biljoen, dus wel naar de top. Maar goed, het is nog eventjes wat langer wachten. Althans, het voorleggen van die IPO. De prospectus is er nog niet. Daarmee moeten de investeerders natuurlijk al massa getrokken gaan worden. Dat zou binnenkort al gaan gebeuren. Maar volgens de nieuwste berichten ook van Reuters wordt het op zijn vroegst eind deze maand, dus een paar weken vertraging. Daadwerkelijke beursgang moet dan nog steeds wel uiterlijk begin november komen voor de midterms. De verkiezingen in de VS. Want dan kan alles wel danig veranderen in het land. Dat wil men niet. Nu ben ik geen beursredacteur, Bas, maar we zien wel eens vaker dat een IPO nog net even uitgesteld wordt. Hè? Oog op de markt, reglementaire zaken en dergelijke. Bloomberg rapporteert dat Anthropic eerst nog een lening wil veiligstellen van 15 miljard bij de banken, zodat ze dat ook nog eventjes bij zich getrokken hebben. En dan gaan we het beleven in oktober. Misschien eind oktober. De grootste beursgang aller tijden voor de tweede keer binnen een half jaar tijd.
0: Misschien. We gaan het zien.
1: Ja, we moeten het toch over hebben.
0: Jo van Buurik, dankjewel.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: En we blijven in de boeiende wereld van AI, Iwan. Hè?
19: Ja, want met AI proberen wetenschappers tegenwoordig ook de communicatie van dieren te ontcijferen. En het doel daarvan is dan begrijpen wat die dieren zeggen en misschien zelfs op termijn wel een keer met ze praten. Maar als dat lukt, dan levert dat ook flinke ethische problemen op. Daarvoor waarschuwen twee filosofen van York University in een wetenschappelijk tijdschrift. Er wordt al gewerkt bijvoorbeeld aan het herkennen van patronen in de geluiden van walvissen en dolfijnen en vogels. En nee, we zijn nog lang niet zover dat we een vertaalmachine voor dieren hebben of iets dergelijks. Maar zo'n AI moet wel getest worden. En uiteindelijk moeten onderzoekers dan geluiden gaan afspelen voor die dieren en kijken hoe ze reageren. En daar zit een van de risico's, want een door AI gegenereerd geluid kan misschien wel eens onbedoeld een alarmsignaal of een dreigement zijn. Daarvan kunnen dieren in de stress raken. Daarvan kunnen sociale verhoudingen verstoord raken binnen een groep. Oké, dat is een vraag. En stel, we begrijpen die dieren dan uiteindelijk, dan ontstaat er nog een probleem. Want de techniek die kan worden gebruikt om dieren te helpen, kan ook worden gebruikt om ze de vernieling in te helpen. Bijvoorbeeld stropers die zouden die dieren met diezelfde technologie juist naar hun val kunnen lokken. Dus misbruik ligt ook daar op de loer. En bovendien kunnen die dieren ons dan wellicht dingen vertellen die ons helemaal niet goed uitkomen. Bijvoorbeeld, donder op, ik wil helemaal niet bij jou in huis wonen.
0: Precies. Jouw ethisch goor.
19: Ja, precies. Dat je dacht, dat dacht ik ook altijd al. Maar ik wist
0: die brokken.
19: Ik wist niet dat jij dat ook vond.
0: Je moet zelf die brokken maar eens eten. Ja.
19: Tot slot nog een andere issue. Privacy. Mm-hmm. Stel, AI kan werkelijk vertalen wat dieren tegen elkaar communiceren. Dan luisteren mensen ook dus mee met wat dieren zeggen. Ja. Wellicht ook met elkaar. Volgens die wetenschappers roept dat de vraag op. Hebben dieren dan ook het recht op bepaalde communicatie om dat af te schermen? Op privacy dus. Allemaal ethische vraagstukken waarvan je denkt, dat is allemaal heel ver weg. Tot we opeens wellicht iets gevonden hebben en dan is het opeens aan de orde van de dag. Mm. Maar het belangrijkste is, die onderzoekers zeggen, oké, stel wij willen iets van die dieren, namelijk dat ze hun communicatie aan ons geven.
0: Moet je ook iets geven?
19: Dan moeten we ook nadenken over wat we vervolgens willen geven. Want dan heb je inderdaad een hond die dan de hele dag om brokken vraagt.
0: Ja.
19: Het enige wat hij zegt de hele dag, ga je dan brokken geven? Je zal wel moeten.
0: Maar ja. Ik heb het even anders gedaan. Ja? Ik heb een haan sinds vorige week. Ja. Die maakt ons 's morgens vroeg wakker. Mm-hmm. Maar ik ben nu eerder wakker dan de haan, dus ik loop naar het kippenhok 's morgens vroeg. Ja. Om 4:10 roep ik kukkelukku. Kijk eens wat
19: hij
0: terug zegt.
19: En daar snapt hij geen reet van waarschijnlijk.
0: AfD is de grote winnaar in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij is volgens onze Duitsland-correspondent niet meer weg te denken in het Duitse verkiezingslandschap. Maar is dat zo in Europa? En wat betekent die winst dan voor Europa? Gaan we een ruk maken naar extreemrechts? Zometeen politicoloog Kemal Rijken.
3: Zolang het leuk is, zo heet mijn nieuwe podcast. Ik ben Wilfred Gené, ik had toch nog wat tijd over. En in die uitzendingen praat ik met een prominente gast uit de media, politiek of het bedrijfsleven. En vooraf heb ik eigenlijk geen idee wie het is. Geen format, geen script en geen klok. Gewoon een onvoorspelbaar gesprek.
6: Volgens Geen Stijl is de beste podcast-interviewer opgestaan.
3: Luister dus nu naar Zolang het leuk is in je podcast-app of in de app van BNR. Oké, ik ben al klaar met nu.
22: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem-expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
23: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
22: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
24: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
25: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Janne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
24: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
25: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
26: En, hoe ging je leestoets?
27: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
26: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
27: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
26: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
28: Thomas van Zijl.
29: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het economenpanel over de begroting. En een gesprek met Ger Rovers, voorzitter van de KNAK Nationale Autosportfederatie. Over de toekomst van de Nederlandse autosport nu de Dutch Grand Prix verdwijnt. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
26: In 14 weken begrijpend leren lezen?
27: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
31: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
32: Nou, niet met onze huidige applicatie.
31: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
32: Niemand.
33: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
27: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
34: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
33: Thinkwise. Transformeer legacy software.
35: In de BNR-app.
19: Gasprijs gaat deze winter waarschijnlijk sterk stijgen. Zet je contract langer vast. Nederlanders hebben meer geld over dan in andere EU-landen, maar beleggen minder. En gesprekken over Oekraïne waren bemoedigend en constructief, maar een doorbraak blijft uit. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Bij ons Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, hoe staat het erbij op de weg?
4: Nou, vooral problemen bij Eindhoven nu. Eerst goed nieuws vanuit Eindhoven. De A2 in de richting van Den Bosch is weer vrij bij het knooppunt De Hocht. Je hebt daar nog een kwartier vertraging. Maar daar vlakbij is op de N2 in de richting van Den Bosch een nieuw ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Leendeheide en Veldhoven-Zuid heb je een half uur vertraging op de randweg N2. Twee rijstroken zijn daar dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A17 naar Dordrecht bij 6,6. A20 naar Gouda bij 46,9. De A27 naar Almere bij 115,1.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Snapchat moet veiliger en minder verslavend zijn voor kinderen, vindt de Nederlandse Claimstichting. Die heeft het bedrijf achter de app voor de rechter gesleept. De stichting eist niet alleen maatregelen, maar wil ook een schadevergoeding. Het is de tweede keer in korte tijd dat Snapchat wordt aangeklaagd in ons land. In Duitsland moet de radicaal-rechtse partij AfD met andere partijen samenwerken om te kunnen regeren in deelstaat Sachsen-Anhalt. Bij de verkiezingen van gisteren behaalden ze een monsterzege, maar geen absolute meerderheid. De Duitse Veiligheidsdienst ziet de AfD als extremistisch en een gevaar voor de democratie. Drie branden vannacht in Breda, meldt Omroep Brabant. Eerst vlogen een Dixie en een scooter in brand en een uur later ook afval dat bij een container stond. De afgelopen maanden zijn al 20 Dixies in brand gevlogen in Breda. De politie onderzoekt of er een link is. 5 doden bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig in Miami. Dat schoot van een landingsbaan, raakte een paar voertuigen en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Er raakten ook 5 mensen gewond. Onder hen waren een paar die vast kwamen te zitten in de voertuigen. En voor duizenden studenten in Utrecht lijkt het wel weer coronatijd. Ze volgen hun lessen voorlopig online. Een gebouw van de hogeschool is de komende weken dicht. Door een kapotte leiding is er waterschade en is ook de stroom uitgevallen. En het lukt de Utrechtse hogeschool niet om de lessen te verplaatsen naar andere gebouwen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en warm. Het wordt vanmiddag 24 tot 29 graden.
0: En dan Wall Street dicht. Het is Labor Day in Amerika, maar in Azië wordt gehandeld. De Nikkei staat 1,9% hoger. De Hang Seng verliest 1,1% en de Kospi staat 4,2% hoger. En toch, door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten, zien we dat de olieprijs nog steeds stijgt. 97,74 Brent Oil in de future op dit moment. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. De AfD, de Alternatieven voor Duitsland, is de grote winnaar geworden in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Nog niet met een meerderheid, maar wel hard op weg naar. En die partij is volgens onze Duitsland-correspondent niet meer weg te denken uit het Duitse verkiezingslandschap. Ook iets wat geclaimd werd door Alice Weidel. Dat is de grote baas van de AfD. Want die zei, CDU komt nooit meer aan de bak in de Bondsdag. Maar wat moeten we daar nou mee in Europa? De opkomst van zo'n hele rechtse partij. Wat betekent die winst voor Europa en wat moeten wij ermee? Zometeen, politicoloog Kemal Rijken.
8: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
11: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
13: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
12: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
1: Je hoeft niet altijd te luisteren.
2: Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
1: En dat kan ook via de BNR-app.
2: Download de BNR-app.
1: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is bijna 8:06. We zijn op de helft van deze spits van maandag 7 september 2026. Iwan, goedemorgen.
19: Hallo, goedemorgen.
0: Wat gaan we doen?
19: We gaan zo meteen praten over de gaspriizen, met name in de aankomende winter. Want die zouden dus flink kunnen oplopen. Maar een plafond, want dat hebben we eerder wel eens gehad, hè, een prijsplafond, dat krijgen we niet. En het vulddoel gaan we waarschijnlijk naar beneden bijstellen. Nou, heel ambitieus. Uitspraken van de minister van Klimaat en Groene Groei gisteren op tv. We praten er zo meteen over met René Peters, energie-expert van TNO. En we hebben het over je spaargeld. Of misschien wel het geld dat je gebruikt om te beleggen. We weten, Nederlanders zijn wat beleggen betreft een beetje een risico-averse landje. Maar er is een leeftijdsgroep waar we een soort kentering zien. En welke leeftijdsgroep dat is, hoor je zo meteen.
0: Maar we gaan eerst naar Duitsland, waar in Sachsen-Anhalt dit weekend de deelstaatverkiezingen waren en waar Alternatieven voor Deutschland in die specifieke bondsstaat, gekenmerkt als extreem rechts, won. En niet zo'n beetje ook, maar met bijna 44% van de stemmen. Net geen meerderheid, maar toch aanmerkelijk. Ook als je weet dat het CDU, de partij van Friedrich Merz in de bondsregering, daar in die deelstaat halveerde. Van 37 naar 17% nu ging. Terwijl er een enorme opkomst was, 76%. En over 2 weken vrezen de Duitsers nog meer. Winst voor AfD, want in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern, allebei voormalige Oost-Duitse deelstaten, daar heeft de AfD ook hoge peilingen gescoord. Wat betekent die overwinning nou van AfD? En heeft dat effect op Europees vlak? Gaan we bespreken met historicus en politicoloog Kemal Rijk. Meneer Rijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe kijkt u naar die uitslag van die verkiezingen gisteren?
3: Die was verwacht. En in de peilingen scoorde de AfD telkens rond 42-43%. Dus ja, dat ze 44% hebben gehaald is meer dan verwacht. Maar het was wel verwacht.
0: Het was verwacht. Maar toch is het iets waar we ons zorgen over moeten gaan maken.
3: Nou, zorgen is een heel groot woord. Kijk, allereerst moet de AfD natuurlijk meerderheid halen in Sachsen-Anhalt om te kunnen regeren. Er is een klein partijtje bijgekomen, dat is de BSW van Sarah Wagenknecht, die openstaat voor eventuele samenwerking. Dus daar is het een kiertje. Daar zou de AfD wel mee kunnen samenwerken. Maar alle andere partijen houden het dicht, want er geldt een cordon sanitair tegenover de AfD in heel Duitsland vanuit de andere partijen.
0: Ja. Desalniettemin, de AfD zou ook nog kunnen kiezen voor het vormen van een minderheidsregering. En kijken of ze met die bündnis Sarah Wagenknecht af en toe een gelegenheidscoalitie kunnen sluiten om zo te kunnen regeren.
3: Ja, dat kunnen ze proberen. Alleen een minderheidsregering, daar hebben wij in Nederland nu ook ervaring mee, kan heel instabiel zijn.
0: Ja. En toch, als je nou kijkt op Europees vlak, hè, want iedereen zegt van ja, wacht eventjes, 80 jaar geleden zagen we dit ook. Toen hadden we de NSDAP in Duitsland, de Nationaal Socialistische Partij. Die kwam ook op, ook in een tijd van economische neergang, waarbij heel veel mensen zich niet begrepen voelden door de landelijke politiek. Zien we hier l'histoire se répète, meneer Rijk, of niet?
3: Nee, niet direct. Ik wil ook geen Godwin maken in deze uitzending, waarbij je dingen uit de jaren 30 en 40 compleet vergelijkt met nu. Nee. In de jaren 30 was de situatie dusdanig anders dat de Weimar-republiek, en daar hadden we het toen over, die faalde op allerlei punten. En waren er ook veel meer ondemocratische krachten in Duitsland actief. En zo ook het politieke landschap. De economische malaise was enorm, was echt vele malen groter dan nu. En daar komt nog bij dat het gevoel voor democratie onder de Duitsers in de tijd vele minder, maar veel minder groot was dan nu. Mm-hmm. Wel nu, wat dan wel? Kijk, die AfD, daar geldt dus een cordon sanitair tegen. En er zijn mensen in Duitsland die zeggen, goh, breek dat nou? Want dan kunnen ze vuile handen maken. En op dat moment, als ze in de regering komen, dan maken ze vuile handen, dan maken ze fouten en dan kiezen ze afstraffen. Mm-hmm. Dus dat is ook een vorm. En er zijn mensen die zeggen van, ja, hou het maar tegen. En we gaan dus zien in Sachsen-Anhalt wat er gebeurt. Sachsen-Anhalt, een kleine bondstaat van iets meer dan 2 miljoen inwoners op een bevolking van 84 miljoen. En waar iedereen nu ineens naar kijkt. En ja, we moeten het gewoon gaan zien.
0: Mm-hmm, precies. En we krijgen straks die deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern, ook Berlijn. Mm-hmm. Ja, dan doet het AfD het niet zo goed als in die andere deelstaten. Dan zal het wellicht wat anders zijn. Maar toch, Duitsland, en dat is dan weer het andere wat ik roep, wat je veel hoort, is Duitsland maakt een ruk naar rechts. En pas op, dat krijgen we ook in de rest van Europa te zien.
3: Ja, nog even die twee andere deelstaten. Ja. Dat zou een duwtje in de rug kunnen zijn. Maar ik verwacht niet dat het zo'n monsterzege wordt als in Sachsen-Anhalt. En als je kijkt naar de rest van Europa, dan zou het ook inderdaad mentaal dan, hè, een duwtje in de rug kunnen zijn voor andere rechtsradicale partijen. Dat kan.
0: Ja, maar moeten we ons zorgen maken?
3: Zorgen is wederom een groot woord. We moeten wel goed kijken. En er scherp op zijn. Daar ben ik heel duidelijk in. Ja. Maar we moeten zien wat er gebeurt. Want alle Europese landen hebben een andere vorm, een andere dimensie, een andere dynamiek. Duitsland is bijvoorbeeld geen Nederland enzovoorts, ook qua politieke samenstelling. Maar bijvoorbeeld volgend jaar zijn de verkiezingen in Frankrijk. En ja, dit kan een duwtje in de rug geven voor bijvoorbeeld Marine Le Pen.
0: Precies. Is dat een gevaar of moeten we dat inderdaad gewoon laten maar kijken wat het wordt?
3: Nou, wat betreft Frankrijk kan dat gevaarlijk zijn als zij de verkiezingen daar zou winnen. Le Pen is echt een antisysteem kandidaat, anti-Europa. Is echt ontzettend, wat dat betreft, totaal de andere kant op, zeg maar. Mm-hmm. En Frankrijk is te groot voor Europa om Europa, zeg maar, niet te beïnvloeden. Ja. Dus de kans dat je daar dan last van gaat krijgen, als zij bijvoorbeeld in het Europese project andere landen last van krijgen, die kans is dan aanwezig. Maar dat geldt dus alleen als zij die presidentsverkiezingen wint.
0: Ja, ja. Ditzelfde zeiden we een aantal jaren geleden van Giorgia Meloni.
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: En we hebben gezien dat die zich toch heeft bijgedraaid naar een Europese medespeler, toch?
3: Ja, Meloni heeft zich in die zin geconformeerd, zoals we dat met een deftig woord noemen. Ze heeft zich aangepast aan de Europese constellatie. Italië staat er ook vrij alleen in. In die zin, hè, met haar. Je hebt natuurlijk wel een aantal Oost-Europese dan een handjevol. Maar dat heeft ook weer met verhoudingen te maken. En zij speelt mee in hoe het er nu voor staat. Maar nogmaals, met een Marine Le Pen in Parijs. Europa is ook voor een groot deel een Frans project. Ja, dan zou bijvoorbeeld Meloni daar ook mee op kunnen trekken. Dat zou ook kunnen.
0: Ja, dank, historicus en politicoloog Kemal Rijken.
35: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
19: Ja, dan nog even terug naar Groenland. We hadden het net al over het bezoek van Ursula von der Leyen op een tweedaags bezoek. Maar op Groenland begint vandaag ook de NAVO-oefening Arctic Shield. Verschillende NAVO-landen, waaronder Nederland, doen weer mee. En onze Europa-verslaggever Michal van der Toorn, maker van de podcast In het Defensief, die vertelt wat ze daar precies gaan doen.
6: De oefening Arctic Shield dus duurt ongeveer 2 weken. En de oefening valt onder Arctic Sentry. Dat is de NAVO-missie die het Noordpoolgebied moet gaan beschermen. Nederland doet mee met tientallen mariniers en wat lichte vaartuigen. Gaan we naar Groenland voor die oefening dus. Wat we precies gaan doen is geheim. De minister van Defensie, Dylan Jessegus, die zei al, we willen de Russen niet te veel informatie geven. Naast Nederland doen ook België mee, Denemarken, Frankrijk, Canada, Zweden en Finland. En eigenlijk het belangrijkste bij zo'n oefening die al werd gedaan voordat deze Arctic Sentry missie in het leven werd geroepen, is oefenen onder arctische omstandigheden. Bijvoorbeeld ook het terrein leren kennen. In Groenland zijn enorm veel fjorden. Die netwerken moeten de militairen goed leren kennen.
19: Ja, nou, Rusland heeft ook gereageerd op deze NAVO-oefeningen. Wij gaan later ook onze zuiderburen meedoen. En zij zeggen, dat zou zomaar uit de hand kunnen lopen. Incidenten kunnen genoeg zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Al dus de taal van buitenlandminister Sergej Lavrov uit Moskou. En daarmee staat het Groenland dossier weer volop in de schijnwerpers, zegt Michal van der Zorn.
6: Groenland blijft een heel lastig dossier. Natuurlijk vanwege Amerika. Europese landen willen niet dat Trump Groenland gaat kopen. Maar ook vanwege de Russen en Chinezen die daar belangen hebben. Handelsroutes vanwege het smeltende ijs onder andere. Wat is dan het doel van deze oefening van Arctic Shield? Deels is dat militair. De landen gaan oefenen, zoals de NAVO-bondgenoten dat altijd doen. Voordeel daarbij is dat je met veel verschillende landen bent. En dat is nuttig om te kijken hoe je processen lopen. En deels is het doel natuurlijk ook politiek. De Arctic Sentry-missie is oorspronkelijk opgezet om de beweringen van Trump te weerleggen dat de regio onvoldoende beveiligd was. Dus we laten zien, we kunnen daadwerkelijk met niet-Amerikaanse NAVO-partners dit doen en dit verdedigen. Dus door zichtbaar te zijn als NAVO-landen laat je aan Amerika en ook aan Rusland en China zien, dit gebied is van ons, dit gebied is Europees.
19: En dat zei Michal van der Toorn, een van de makers van de podcast In het Defensief.
0: Dennis Mooij van de ANWB, die is bij ons. En die weet dat er vandaag bij Eindhoven nog steeds groot is, Dennis.
4: Zeker, want op de N2, de Randweg, is een ongeluk gebeurd. In de richting van Den Bosch heb je tussen Knoopend Leendeheide en Veldhoven-Zuid daardoor 35 minuten vertraging. Er staat 4 kilometer. Ze zijn al bezig met bergen. 2 rijstroken zijn dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A6 van Emmeloord naar Muiden bij 83,6. A9, Alkmaar Amstelveen bij 56,6. En op de A30, Barneveld-Ede bij 16,2.
35: Luister vandaag, begrijp morgen.
14: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hieraan besteed.
15: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
16: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
0: Ja, bij een strenge winter kan de gasprijs flink oplopen. Daarvoor waarschuwt minister van Klimaat en Groene Groei Stientje van Veldhoven gisteren in WNL op zondag.
17: Het is enorm hoog. De overheid kan ook geen prijsgarantie geven. Gaan we ook niet doen.
18: Nee,
17: want dit is echt een wereldmarkt. En daar hebben we dus geen invloed.
18: Sorry dat ik onderbreek, maar dat hebben we toen bij Rusland wel gedaan.
17: Ja, maar dat hebben we dus nu duidelijk gezegd. Dat gaan we niet doen.
0: Ja, verwacht geen steun vanuit Den Haag dus. Ondertussen overweegt het kabinet het vuldoel van 80% van opgeslagen gas te verlagen. En desondanks zegt Van Veldhoven, nou, nee hoor, we komen niet in de kou te zitten bij een strenge winter.
17: We kunnen ervoor zorgen dat in Nederland elke kachel in een huishouden, in een ziekenhuis en in een bejaardentehuis gewoon blijft branden. En daarvoor hebben we echt genoeg gas.
18: Dat is een keiharde garantie, ja, hoe koud het ook wordt.
17: Omdat we voldoende vullen om dat waar te kunnen maken.
18: Ja,
17: dat is en dat het fijn zou zijn als we nog meer zouden hebben, ook omdat een deel van die hoge doelstelling ook was bedoeld voor de Duitse markt. Dat is natuurlijk waar. Maar als we dat doen, dan gaat de prijs nog verder omhoog.
0: Al dus minister van Klimaat en Groene Groei Stientje van Veldhoven gisteren dus bij WNL op zondag. Nou, we zien die gasprijs al heel lang oplopen, zegt ook energie-expert bij TNO René Peters. De verwachting was dat de gasprijs zou gaan dalen als conflict in Iran wat zou afnemen. Maar dat is voorlopig helaas nog niet het geval.
20: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Hè. Die gasprijs wordt wereldwijd bepaald. Maar we zien die prijs al heel lang oplopen. Ja. Natuurlijk door het sluiten van de straat van Hormuz. De markt dacht van nou, als dat opgelost is, dan gaat de LNG uit Qatar wel weer stromen. Dan gaat de prijs van naar beneden. En dan gaan we alsnog vullen als het nodig is. Ja. Dat gebeurt niet. En de minister stelt nu het doel bij. Maar dat klinkt natuurlijk wel tegenstrijdig. Het vuldoel terugschroeven, terwijl je weet dat er waarschijnlijk in de winter met een hoge gasvraag tekorten gaan komen.
19: Ja, nou, zij zegt alle kachels kunnen aanblijven. Dat is misschien zo, maar kan bijvoorbeeld ook de industrie dat allemaal meemaken? Of zijn het alleen de huishoudens die dan voldoende gas hebben?
20: Ja, ze zegt denk ik toch wel met opzet de huishoudens, de ziekenhuizen en de kantoren. Want dat zijn de beschermde gebruikers in Nederland. Die worden als laatste afgesloten als er tekorten zouden ontstaan. En inderdaad, in eerste instantie gaat het om industrie of om activiteiten waar ook alternatieven voor zijn. Dus je kan ook denken aan gascentrales die bijvoorbeeld uitgaan en dat eerst dan de kolencentrales aangaan. Overigens zei ze ook nog iets interessants. Ze zei, ja, die 80% die was eigenlijk bedoeld ook voor Duitsland.
0: Precies.
20: Van de gasberging. En dat klopt, want we hebben in Europa solidariteit wat betreft de gasmarkt. Dus wij zijn verplicht, Europees, om gas uit Nederland ook te leveren aan onze buurlanden. Dus dat is Duitsland, maar dat is ook bijvoorbeeld Engeland en ook België. En daar kunnen we ook niet zomaar onderuit. Dus dat betekent dat we op de wereldmarkt straks niet alleen aan het concurreren zijn voor LNG met Azië, waardoor de prijs gaat oplopen, maar dat we waarschijnlijk ook met Duitsland en met Engeland gaan concurreren om het gas wat in onze bergingen zit.
0: Ja.
20: En dat gaat de prijs nog verder opdrijven. Dus dat we een hoge prijs krijgen, dat kun je wel verwachten. Ja.
19: En als je Van Veldhoven dan zo hoort, krijg je dan de indruk dat zij te positief is? Veel sust van, gaat u maar rustig slapen, het komt wel goed?
20: Nou, je hoorde ze ook zeggen dat ze vooral kijkt naar de energiebedrijven. Want uiteindelijk zijn natuurlijk de energiebedrijven de bedrijven die de verplichtingen hebben naar huishoudens en ook industrie om gas te leveren. En daar heeft ze in principe ook gelijk in. Alleen wat de overheid verplicht is om te zorgen dat er leveringszekerheid is. En dat als er ergens een schade ontstaat of een installatie onbruikbaar wordt, dat er toch altijd nog gas geleverd kan worden. Dat is wat GasUnie voor de minister ook berekend. En daar kwam die 80% uit. En de minister zet daar nu heel makkelijk een streep door. En zegt eigenlijk van ja, als er in de winter een groot probleem ontstaat, ja, dan kan ik niet garanderen dat dat gas wat de markt heeft gekocht of wil verkopen nog wel geleverd kan worden. Ja. En dat is wel een zorgelijke ontwikkeling natuurlijk.
0: En had het kabinet niet veel eerder moeten zijn met het aanleggen van die gasvoorraad? Veel eerder moeten kopen om te zorgen dat ze dit prijsrisico zouden hedgen?
20: Nou, de regering heeft natuurlijk wel opdracht gegeven aan EBN om voor 8 miljard kuub gas in de bergingen te stoppen in Norge en Grijpskerk. Maar dat is geen strategische berging. Dat is gas wat ze ook deze winter weer moet produceren. Waardoor we aan het einde van de winter ook weer met hele lage vulgraden komen te zitten. Misschien wel weer onder die 5%. Net als begin dit jaar. En daarmee hebben we nog steeds geen structurele oplossingen. Dus het is belangrijk dat de minister nu gaat nadenken over de noodzaak voor een strategische berging en misschien ook wel een noodvoorraad, waarmee we veel structureler een oplossing bedenken voor het feit dat de markt zelf niet meer automatisch die bergingen voldoende gaat vullen.
19: Ja. En hoe nou als huishoudens met deze kennis om te gaan? Want ja, die gasprijs wordt hoog, maar veel mensen zullen contracten hebben, dus dan merk je dat misschien niet direct, tenzij je een nieuw contract moet afsluiten. Dan ben je de sigaar.
20: Ja, ik denk dat dat inderdaad gelijk ook het advies is. Hè. Kijk, dat de gasprijs in deze winter zeer onzeker is en naar waarschijnlijkheid sterk zal gaan stijgen, dat is wel te verwachten. En dat betekent voor consumenten dat het verstandig is inderdaad om langere termijn contracten.
5: Meer snelheid maken?

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: De activiteiten van dat programma te verbreden, oftewel de dienstverlening uitbreiden, om op die manier meer klanten aan je te binden. Mm-hmm. Dus advies over hypotheken, maar ook verzekeringen, pensioenen. En misschien kan je er ook wel een kilootje half omhalen binnenkort. De hypotheker is met 195 kantoren de grootste onafhankelijke hypotheekadviseur van Nederland. Nu dus nog in de handen van een Franse eigenaar. En te koop.
3: En we weten niet wie de koper is, hè?
2: Nog niet.
3: Jazeker, de koper is onzeker.
2: Dat
3: wordt gek. Nou, voor chef van oud-premier Rutte verschijnt vandaag om 10:00... voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die begint aan zijn laatste week met openbare verhoren. Kijk terug op het besturen tijdens de coronatijd. Er wordt gekeken naar de uitleg van het coronabeleid via persconferenties en kamerdebatten. Voor Rutte de tweede keer dat hij voor de commissie staat. Eerder in juni zei hij tijdens de verhoren dat Nederland tijdens de crisis door het oog van de naald kroop. En woensdag verschijnt dan ook oud-minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers voor de commissie. Vervolgens gaat de commissie aan de slag met het onderzoeksrapport en het wordt uiteindelijk in de eerste maanden van het volgend jaar gepresenteerd.
2: Dan zit ik het meest genoten van Vert Grapperhaus. Met zijn soepjurkje. Ja. En jankert. En geriatrische instelling over de Eerste Kamer. Nou ja, genieten. Dan nog even naar de Universiteit van Maryland. Die dreigt met juridische stappen tegen een klein cannabisbedrijfje uit Colorado. Vanwege de naam en het logo van het bedrijf.
3: Oh, wat?
2: Het gaat hier om Terps USA. Dat verkoopt stoffen die de geur en smaak van cannabis kunnen versterken. Dat zijn terpenen, zo heet dat. En juist die naam, dat Terps, ligt gevoelig. Want Terps is al sinds de jaren 30 de bijnaam van de sportteams van de Universiteit van Maryland.
3: Okay.
2: En bovendien lijkt het logo van dat cannabisbedrijf volgens die universiteit best veel op hun eigen logo. En dat klopt ook, heb je even gestuurd.
3: Ja,
2: in rode letters.
3: Hetzelfde.
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Alleen bij de ene staat er een soort druppel bloed bij en bij die ander niet. En dus dreigt de universiteit, jullie moeten stoppen met jullie naam en logo, want anders gaan wij naar de rechter. Maryland vreest dat mensen kunnen denken dat de universiteit iets te maken heeft met cannabisproducten, schrijft de Washington Post. En die suggestie willen ze verre van zich werpen. Maar de eigenaar, Ken Fry, van dat bedrijf, die wil zijn bedrijfsnaam niet opgeven. Hij zegt, nee hoor, Terps is in mijn wereld, de cannabiswereld, gewoon een afkorting voor terpenen. En in Colorado, daar denkt bij dat woord vrijwel niemand aan de Universiteit van Maryland. Dus wat lopen jullie te zeiken daar aan de universiteit? Fry zegt dat hij het logo in 2019 ontwierp, zonder dat hij dat logo van de universiteit kende. En inmiddels heeft hij de huisstijl veranderd naar groen en goud. Maar de naam Terps blijft dus. Fry wil de zaak het liefst uitpraten dan jarenlang procederen. Want hij zegt, ja, zo'n juridische strijd zit ik niet op te wachten. Waarschijnlijk heeft die universiteit diepere zakken dan mijn kleine bedrijfje. Dus ik zou het fijn vinden als we eruit komen samen. Maar de universiteit denkt daar dus anders over. Ja. Die wil de naam verdwijnt.
3: Witkoff en Kushner, je weet wel, twee vrienden van Trump. Sterker nog, de ene is zelfs schoonzoon. Maar zijn ook Amerikaanse gezant. En die zijn positief over hun gesprekken die ze voerden met Oekraïne en Rusland. Hoewel een doorbraak om de oorlog te beëindigen er niet is. Zometeen meer van onze Amerika-correspondent David Rammelburg.
4: Leden van de Staten-Generaal.
5: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
1: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Thomas van Zijl.
4: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de begroting en een gesprek met Ger Rovers, voorzitter van de KNAK Nationale Autosportfederatie, over de toekomst van de Nederlandse autosport nu de Dutch Grand Prix verdwijnt. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
6: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
7: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
6: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
11: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op ProAwareness.com.
9: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
12: BNR Verkeer.
13: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 260 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je nog een kwartier vertraging tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam, ter hoogte van de Van Brien Noordbrug, een kwartier vertraging door een ongeval. Maar ook hier zijn alle rijstroken weer open. En op de N2 bij Eindhoven, de randweg in de richting van Den Bosch, ter hoogte van de afrit Hightech Campus, 20 minuten vertraging door een ongeval. Ook hier zijn alle rijstroken weer begaanbaar. Flitsmeister meldt dan een camera op de A27 naar Almere bij 115,1. A28 Amersfoort-Zwolle bij 59,8. En op de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Snapchat moet veiliger en minder verslavend zijn voor kinderen, vindt de Nederlandse Claimstichting. Die heeft het bedrijf achter de app voor de rechter gesleept. De stichting eist niet alleen maatregelen, maar wil ook een schadevergoeding. Het is de tweede keer in korte tijd dat Snapchat wordt aangeklaagd in ons land. In Duitsland moet de radicaal-rechtse partij AfD met andere partijen samenwerken om te kunnen regeren in deelstaat Sachsen-Anhalt. Bij de verkiezingen van gisteren behaalden ze een monsterzege, maar geen absolute meerderheid. De Duitse Veiligheidsdienst ziet de AfD als extremistisch en een gevaar voor de democratie. 3 branden vannacht in Breda, meldt Omroep Brabant. Eerst vlogen een Dixie en een scooter in brand en een uur later ook afval dat bij een container stond. De afgelopen maanden zijn al 20 Dixies in brand gevlogen in Breda. De politie onderzoekt of er een link is. 5 doden bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig in Miami. Dat schoot van een landingsbaan, raakte een paar voertuigen en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Er raakten ook 5 mensen gewond. Onder hen waren een paar die vast kwamen te zitten in de voertuigen. En voor duizenden studenten in Utrecht lijkt het wel weer coronatijd. Ze volgen hun lessen voorlopig online. Een gebouw van de hogeschool is de komende weken dicht. Door een kapotte leiding is er waterschade en is ook de stroom uitgevallen. En het lukt de Utrechtse hogeschool niet om de lessen te verplaatsen naar andere gebouwen. Het weer van Weer Online. aardig wat zon en warm. Het wordt vanmiddag 24 tot 29 graden.
10: Ja, en dan zometeen Steve Witkoff en Jared Kushner, die Amerikaanse gezanten, die waren eerst bij Poetin op bezoek en toen bij Zelensky. Maar een doorbraak, die zit er niet in. Zometeen meer van onze Amerika-correspondent David Hammelburg.
15: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
16: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
15: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
21: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
22: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
23: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
24: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCieli.nl.
25: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
10: Goedemorgen, het is 9:05. Maandag 7 september 2026. En we hebben een lekker vol programma. Een paar dingen uiteraard die je weet. Want in dat laatste half uurtje, zo voor negenen, hebben we altijd een aantal vaste dingen.
26: Ja, vaste waarden. Bijvoorbeeld de vooruitblik op de aankomende beursdag. Ja. Zometeen met Jim Theo Poering. We hebben een auto-update met Nout Broekhoff. Onder andere over de Pel V, de vliegende auto. Dat gaat binnenkort echt vliegen. Is het verhaal. En we praten over beleggen en waarom we dat toch maar niet doen.
10: Maar we gaan eerst even naar het proces, het vredesproces in Oekraïne. Want de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner die hebben zeer bemoedigende gesprekken gevoerd met de Oekraïnse president Zelensky gisteren, terwijl ze zaterdag constructieve gesprekken voerden met Rusland. Maar helaas, een grote doorbraak om de oorlog te beëindigen, die blijft uit. Dit is wat Kushner zei na de gesprekken met Zelensky.
27: It's not done till it's done and it could happen quickly, it could happen slowly. But it's not going to happen if you don't have these meetings and these dialogues. And so, again, we're doing a lot of work behind the scenes to try and create the right conditions for it. It's a very, very hard problem, but we're going to try. And I think if we can achieve that, it'd be an incredible thing. It doesn't mean that we will achieve it, but it's an effort that's very important to try.
10: Ja, aldus Jared Kushner. Het was voor het eerst dat Witkoff en Kushner voor vredesoverleg naar Oekraïne reisden. Volgens Amerika-correspondent David Hammelburg is dat omdat Trump een mogelijkheid ziet om de oorlog in Oekraïne naar zich toe te trekken. Want een diplomatieke overwinning zou hem goed uitkomen met de midterms die er over 2 maanden aan gaan zitten komen, 3 november. Want met Iran loopt het niet zo lekker. David Hammelburg.
28: Ja, nou ja, na 7 maanden oorlog met Iran ziet Trump een kans om de oorlog in Oekraïne weer naar zich toe te trekken. Hij wil opnieuw bemiddelen. Trump loopt alleen maar achteruit in de peilingen. Een oplossing voor Iran is nog altijd ver weg. En over een paar maanden zijn de midtermverkiezingen. Dus een diplomatieke doorbraak zou hem goed uitkomen. Zoals je weet, beide partijen hebben grote problemen. Voor Oekraïne komt de winter eraan. De angst is groot dat Rusland opnieuw de energieinfrastructuur aanvalt met alle gevolgen van dien. Geen stroom en geen verwarming. En daar komt bij, Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsraketten. Ja. En Rusland kan daar dus door elke dag en nacht luchtaanvallen uitvoeren. Maar ook Rusland zit klem, want Oekraïnse drones kunnen diep Rusland binnendringen. En na 4,5 jaar oorlog komt er maar geen eind aan. En tegen een enorme menselijke prijs. En voor Trump is deze oorlog vooral een enorme verspilling van mensenlevens en geld. Hij gelooft nog altijd dat hij Poetin rechtstreeks kan bereiken. En dat hij hem als ware iets in het oor kan fluisteren. En dat hij zo een einde aan een oorlog kan maken. En misschien ook nog een vredesprijs ontvangen.
10: Ja, en die midterm elections uiteindelijk naar zich toe draaien. De grote vraag is natuurlijk, David, lukt dat? Want he, die besprekingen in Moskou en Kiev, start dat nu weer vanaf nul? Omdat de aandacht van de Amerikanen eigenlijk de afgelopen maanden alleen maar naar Iran ging?
28: Nee, ze proberen een oud onderhandelingsproces opnieuw tot leven te wekken. Maar zonder dat de fundamentele kloof tussen Moskou en Kiev is verdwenen. Er ligt inmiddels een behoorlijke geschiedenis aan eerdere onderhandelingen. Er is gesproken over territorium, een staakt het vuren, veiligheidsgaranties en economische kwesties. Maar op de fundamentele politieke vraagstukken is nauwelijks vooruitgang geboekt. Zelensky zei na afloop dat territoriale kwesties belangrijk blijven en alleen door staatshoofden kunnen worden opgelost. Dat zegt natuurlijk al wat.
10: Ja.
28: Tegelijkertijd is de militaire druk aan beide kanten weer opgevoerd. Een korte onderbreking komt dan ook niet slecht uit voor beide kanten. Trump heeft aangekondigd, zonder verdere details te geven, dat er komende weken mogelijk meer gesprekken zullen plaatsvinden.
10: Nou heeft de buitenlandadviseur van Poetin, Yuri Ushakov, al gezegd, ja, het waren inderdaad constructieve gesprekken. Witkoff zei ook al van, ja, het is bemoedigend. En toch, als je kijkt naar de reactie van Zelensky, daar gaat de vlag niet echt uit, hè?
28: Nee, nou ja, in beide gevallen is dat mooie diplomatieke taal voor wij komen er niet uit. Nee. Poetin roept al vanaf het begin dat hij de oorlog onmiddellijk zal beëindigen als Oekraïne de concessies doet die hij eist. En dat Zelensky de 4 gewenste provincies aan Rusland overdraagt. En Poetin heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat daarover geen concessies mogelijk zijn. Trump begrijpt dat standpunt en denkt dat hij Poetin ervan kan overtuigen genoegen te nemen met wat minder gebied. Zelensky zegt op zijn beurt al vanaf het begin hij ook geen concessies wil doen. Maar daar is hij recentelijk op teruggekomen. Dus concessies zijn in ieder geval bespreekbaar. Dus Trump denkt, ik grijp een kans in de hoop beide leiders ervan te overtuigen minimale concessies te doen. Wordt dit wat? Ik zie het niet gebeuren. Maar een poging is een poging.
10: Oké, maar dan even Witkoff. Goed vriendje van Trump, vastgoedbaron. Jared Kushner, zijn schoonzoon, ook een vastgoedjongen, bitcoinmiljonair. Zijn dat nou wel de geschikte mannen voor de job? Want worden die wel gezien in Oekraïne en Rusland als serieuze onderhandelaars?
28: Nou, Witkoff heeft iets wat een klassieke diplomaat juist niet heeft. Een directe relatie met Trump en een werkrelatie met Poetin. Ja. En Kushner heeft daarnaast ervaring met de persoonlijke en politieke stijl van Trumps buitenlandpolitiek. Trump lijkt hem te zien als iemand die buiten de traditionele diplomatieke structuren kan onderhandelen. Maar natuurlijk zijn er grote vraagtekens. Geen van beiden is een klassieke diplomaat. Zoals je zei, Witkoff is een vastgoedondernemer. En Kushner is Trumps zoon. Ja. Hun aanpak is sterk gebaseerd op persoonlijke relaties, directe onderhandelingen en het sluiten van een deal. Zonder daadwerkelijk veel ervaring met geopolitieke conflicten worden ze wel de hele wereld overgestuurd namens Trump. En als Trump ze op pad stuurt, ja, dan hebben de andere partijen daar maar mee te doen.
10: Ja, dan is het weer zo voor je. Dat zei Amerika-correspondent David Hammelburg.
25: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Nederlanders hebben meer spaargeld op de bank staan dan andere Europeanen, maar beleggen juist weer minder. Blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van ING. En überhaupt blijven beleggingen van Europeanen fors achter op bijvoorbeeld de Amerikanen, maar wij spannen daarin dus weer de kroon in negatieve zin. Marieke Blom is hoofdeconoom van ING en vertelt dat Nederlanders niet alleen maar minder beleggen omdat ze niet durven.
1: Mensen zeggen inderdaad dat ze niet durven, dat ze er ook meer over willen weten. Maar wat we als economen natuurlijk ook zien, is dat het ook heel veel te maken heeft met prikkels. En we hebben een heel groot pensioensysteem in Nederland. Dat betekent ook dat we relatief een heel groot deel van de mensen hebben, namelijk 30%, die zeggen ik hoef niet te beleggen voor de toekomst. Ik heb voldoende middelen. En er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon onvoldoende geld hebben. Ja. Dus het is echt een combinatie van aan de ene kant de institutie en aan de andere kant hoe mensen erover nadenken.
0: Ja, en nog even dat beeld ook vergeleken met landen om ons heen. Die spaarrekening, die potten wij flink op, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, er zijn dus in verhouding ook iets minder mensen hier die zeggen van ik heb er het geld niet voor. Hè. Dat is alsnog wel 30%. In andere landen is echt 40% van de mensen zegt van ja, ik zou wel willen beleggen, maar ik heb het geld er niet voor. En je ziet het dus ook, nou ja, in wat je daarnet zelf al noemde. Er staat hier meer geld op de spaarrekeningen dan in andere landen, maar we hebben minder belegd.
26: Ja, toch dat geld op die spaarrekeningen staat ook niet stil. Want daar doet bijvoorbeeld u allemaal dingen mee. Dus in zekere zin wordt het ook aan het werk gezet.
1: Ja, dat klopt. Politici zeggen eigenlijk nu van ja, maar dit is aan de ene kant, hè, werkt dit op zich voor bedrijven die gewoon meer stabiel zijn. Maar het werkt ook minder goed voor bedrijven die hard willen groeien. Wat je krijgt als je meer geld belegd hebt op de beurzen, dan heb je gewoon een hogere, meer aandelen kapitaal. En dat maakt het bijvoorbeeld als je een scale-up zou hebben waar een venture capitalist in gaat investeren. Die wil dan van tevoren ook graag weten, kan ik een goede exit maken? En daar bedoelen ze mee, als zo'n bedrijf dan straks op de beurs genoteerd zou gaan worden, maak ik dan een aantrekkelijk rendement op die beleggingen. En die kans is groter op het moment dat de Europese beurzen groter zouden zijn van omvang, meer liquide zouden zijn en er meer mensen ook op zouden beleggen. En dat is een belangrijke reden dat Europese politici dus ook zeggen van ja, we moeten dat toch een beetje gaan verschuiven.
26: Ja, ja, EU dus, ook ASM die bijvoorbeeld zo'n oproep doet. Wat is daar nou voor nodig om die Nederlander daar dan wel naartoe te bewegen? Is dat inderdaad meer voorlichting over de risico's of moeten we mensen wat meer aan het handje nemen? Wat is er voor nodig?
1: Ja, nou ja, het is een combinatie van en, denk ik. Aan de ene kant, ja, voorlichting. We moeten het er denk ik op een wat andere manier met elkaar over hebben. We praten vaak vanuit de risico's. En wat ik graag uitleg aan mensen is dat je die risico's kunt beperken en ook wat je erover hoeft te weten. Als je belegt met geld wat je echt voor een lange periode kan missen, als je zo goed mogelijk diversificeert, dus in zoveel mogelijk verschillende dingen belegt, niet op één bedrijf inzetten, tegen lage kosten. En als je dan maar niet gaat denken dat je de beurs kan verslaan. Dus je moet juist niet proberen om slimmer te zijn dan de markt. Ik denk dat dat één deel is. En het andere deel gaat ook over instituties. En dat is meer een vraag aan de politiek. Wat wil je? Wil je wonen, de hypotheek zo aantrekkelijk houden? Wil je bijvoorbeeld pensioenpotten zo groot houden als ze nu zijn? Wil je op dezelfde manier met box 2 bijvoorbeeld omgaan, waar ook heel veel geld in zit? Dus ook daar hebben politici nog veel knoppen.
26: Ja, maar dan even kijken naar die demografie. Dat is interessant, want jongeren tussen de 25 en de 34... die staan er toch anders in. Hè? Die beleggen vaker dan oudere generaties. En jongeren die het nog niet doen, die willen dat gaan doen. Dus blijkbaar zit daar toch iets in het hoofd. Iets wat oudere generaties wat spannend vinden. Dat is bij de jongeren, verandert dat langzaam?
1: Ja. Ja, nou is het natuurlijk zo dat jongeren ook een langere beleggingshorizon hebben. Dus wat dat betreft is het voor hen ook logischer om te willen beleggen. Maar wat ik denk dat ook wel meespeelt, al hebben we dat niet zo gevraagd, is dat ouderen natuurlijk de dotcom-crisis hebben meegemaakt en de grote financiële crisis hebben meegemaakt. Sommigen hebben zich gebrand aan woekerpolissen. Dus ik kan me ook voorstellen dat de ervaringen van jongere en oudere generaties verschillen. Maar voor die ambitie om er iets aan te veranderen is het natuurlijk wel gunstig dat jongere generaties daar anders tegenaan kijken.
26: Ja, natuurlijk ook allerlei varianten met appjes waarbij je bij wijze van spreken de ene dag allerlei aandelen kan kopen en de dag erna weer kan verkopen. Nou, of we dat moeten willen is misschien het tweede. Maar
1: Nee. Dus het is waar. Hè. Dat blijkt uit andere onderzoeken. Hebben wij zelf niet onderzocht dat jongeren inderdaad wat meer speculeren soms dan dat ze beleggen en inderdaad wel denken dat ze de markt kunnen verslaan. Dat zou ik nou niet aanraden.
26: Nee. Tot slot, als we hebben het over concurrentievermogen in Europa, zou het daarvoor ook helpen als we ons geld wat actiever beleggen?
1: Ja, want dat gaat dan eigenlijk juist over waar ik het net over had. Kijk, in Verenigde Staten heb je allemaal snel groeiende bedrijven die zich met name op digitale technologie gespecialiseerd hebben. Daar loopt Europa ontzettend op achter. En als we wat meer risicodragend kapitaal beschikbaar hebben in onze economie, dan is er ook wat meer van waaruit die snel groeiende, bijvoorbeeld digitale bedrijven, dan ook kunnen opbloeien.
26: Dat zijn Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING.
10: Kwartiertje is 9:00. Dan zou je eigenlijk zeggen, dan is het hoogtepunt van de spits wel achter ons. Maar dat gaan we weer verifiëren met Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, ongeluk op de A16, maar verder?
2: Ja, inderdaad. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog 240 kilometer file. Op het nieuwe gedeelte van de A16 is inderdaad een ongeluk gebeurd. De A16 van Rotterdam naar Breda tussen 16hoven en Bergse Hoek heb je nu een kwartier vertraging, maar dat zal nog oplopen, want er is maar één rijstrook open. Je kan het beste doorrijden over de A13 en dan de A20 kiezen, de oude route dus. Flitsmeister meldt een camera op de A35, Enschede-Almelo bij 69,1. En op de A58 naar Vlissingen bij 160,8.
25: Blik op de beurs.
10: Ja, en daarmee bij ons Jim Deelpoering van Evermogensbeheer Nederland. En de man die naast Nina van der Dungen BNR doorgelicht maakt. Hier de prachtige podcast, ga die luisteren. Jim, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
10: Ja, nog een kwartiertje en dan openen we de deuren voor de eerste keer deze week. Wat zegt de AIX? Wat zegt de future op de AIX?
3: Nou, hij zegt dat er weinig gaat gebeuren. We openen fractioneel hoger inmiddels. Ja. Op iets meer dan 1114 punten. Ja, het gebrek is eigenlijk dat er geen nieuws gaat komen vandaag zo ongeveer. Want de Amerikaanse beurzen zijn dicht. Labor Day al daar.
10: Ja, precies. Want het is een dagje dicht. Verder Azië wel open. De Nikkei, de Hang Seng en de Kospi in Zuid-Korea. Hoe ging het daar? Want daar zagen we wel wat hoger. Ja, een beetje gemengde standen. Want Hongkong wat lager. Maar de Nikkei en de Kospi allebei hoger.
3: Ja, dat heb je helemaal gelijk in. En dat werd met name gedreven door de groei van bijvoorbeeld TSMC of SK Hynix. Chip-aandelen, ruime winsten al daar. En waarom? Afgelopen week, vlak voor het weekend, kondigde OpenAI een nieuw large language model aan. ChatGPT-6 Astra. En daarmee is natuurlijk de AI-fantasie weer wat aangewakkerd. En dat betekent waarschijnlijk ook dat een ASML, een BC, een ASMI vandaag ook wel een plus gaan laten zien.
10: Ja, ondanks een beetje weinig nieuws uit Amerika. Nog andere dingen, want ja, olies. Kijk ik eventjes naar de future Brent crude. Die staat een stukje hoger op 97,32. Olieprijs is weer aan het oplopen na alle ellende afgelopen weekend.
3: Ja, het is weer het standaard riedeltje eigenlijk. Hè? Ja. Aanvallen van de VS, in dit geval op Iran. Olieprijs omhoog en hij nadert weer de $100. Dus daar ligt ook wel de focus op. Is natuurlijk uiteindelijk niet goed voor economische groei en slecht voor inflatie. Dus ja. Hogere olieprijzen weer.
10: Duidelijk, dank je. Jim Deelpoering van Evermogensbeheer Nederland en BNR. Doorgelicht.
25: Auto-update.
10: Ja, en om 9 uur uiteraard krijgen we mij de opening van de AIX en dan weten we wat. Maar we gaan nu naar Nout Broekhoff van de Nationale Auto Show. Er is genoeg nieuws.
4: Zeker.
10: Ja, want zelfs op de officiële site van Audi, daar staat hij al, hè, de gloednieuwe A2. Het is niet gelukt om de foto's binnen te houden.
4: Nee, sorry, gelekt. Wel via social media, maar de auto wordt vandaag onthuld. Het is de terugkeer van toch wel iconisch Audi-model. De A2 was begin deze eeuw een opvallende verschijning. Zo zou je het ook kunnen noemen, toch? De aerodynamische kamtail, zoals dat zo mooi heet, die aflopende daklijn achter.
10: Het was een soort cockpit van een oude oorlogs. Vliegtuig zonder staart.
4: Met een beetje verbeelding zie je dat erin. Dat was een hele zuinige auto. Ja. Helaas werd het een flop. Te apart, te duur. Maar hier is dus de nieuwe A2. Foto's zijn op social media beland. Ik zal een linkje delen via bnr.nl.
10: Ik zag het op de officiële site van Audi.
4: Echt ook al net?
10: Nee. Ja, nou, ja, met allemaal afgeplakte dingetjes.
4: Ja, maar dat is gecamoufleerd. Dit is volledig de camouflage.
10: Helemaal alles eraf.
4: Ja, zeker. Oh. Jij hebt ook de foto's. Nieuwe generatie.
10: Ja.
4: Hij lijkt wel op de oer A2.
10: Hij
4: is uiteraard groter, want we zijn 20 jaar verder. Ja. Maar 50 centimeter langer ook, om precies te zijn. Ja. En elektrisch. Ja, de auto.
10: Hoor, A2 die had een klepje voorop, weet je nog wel. Daar kon je dan bij de olie kon je, of de ruitenspoeier vloeistof bijvullen, zoiets. Ja. Er zat een klepje op. Heel veel mensen gooiden daar toch de verkeerde vloeistof in.
4: Ja, dat is wel vervelend. Nou goed, de auto deelt technologie met de Volkswagen ID3 Neo. Krijgt bijna 650 kilometer actieradius, WLTP gemeten. En hij moet vooral heel zuinig zijn. Minder dan 13 kilowattuur verbruik per 100 kilometer. Ik vind het wel een verfrissende auto als je hem zo ziet. Weer eens wat anders.
10: Ja.
4: Van Audi, een EV ook met een doel.
10: Het is een retro gestylde auto van Audi. Dus op zich wel aardig.
4: Ja, het is wel leuk. Ja, vanmiddag meer, want dan wordt hij echt onthuld.
10: Dat blijft een Audi. Pelvi, maker van de vliegende auto. Trouwens, nog vier weekend het niet, want je rijdt wel eens langs de snelweg, dan zie je daar Pelvi staan. Hè.
4: Ja.
10: Binnen 18 maanden kunnen ze de lucht in.
4: Nu echt.
10: Ja, maar hoeveel persbericht is het dat ze dit claimen eigenlijk?
4: Nou? Ik wist dat je hierover zou beginnen. Ik heb het opgezocht, maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Hoe vaak ze niet hebben gezegd dat ze bijna klaar met iets zijn. En dat is het een beetje. Ja. Het zijn steeds van die tussenstapjes geweest waarschijnlijk. Denk ik dan maar. Maar nu zegt Paul V in het FD dat de EASA, dat is de Europese Agentschap voor Veiligheid in de Luchtvaart, toestemming heeft gegeven om de productie te starten. En daarmee is luchtcertificering feitelijk zeker, zegt de CEO, Robert Dingemansen. En dat zou dan in het voorjaar van 2028 behaald moeten zijn, die luchtcertificering. Je mag al de weg op. De RDW heeft dat deel al goedgekeurd.
10: Maar vliegen
4: moet u natuurlijk ook.
10: Dat was de premisse.
4: Ja, en als dat dan lukt in 2028, is dat dan de eerste vliegende auto. Het is een gyrocopter eigenlijk. Maar die op de markt verschijnt. Hè. 500 kilometer kun je ver met...
10: Wat kost die er weer?
4: Ja, tonnen.
10: Ja, bedoel ik bijna.
4: Ja, met alles erom en eraan.
10: Ja, als je een koffertje erbij bestelt wel, ja.
4: Heb je geïnformeerd?
26: Cruise control.
4: Je hebt geïnformeerd, hè?
10: Ik heb niet geïnformeerd. Jaguar Land, hè?
4: Wil je hem bestellen? Ja. Dat gaat niet, helaas. De verkoop is even gestopt, wegens het enorme succes. Ja, ze hebben er al 250 gesleten. Dus, maar ja, ze zoeken wel nog 50 miljoen euro. Want ze willen ook een grotere productielocatie opzetten. Maar in mei werd er gewoon nog beslag gelegd op de rekeningen van het bedrijf. Door een oud medewerker, hebben we het toen ook nog over gehad. Die wilde zijn bonus opeisen. Mm-hmm. Dus ja, goed, dat is allemaal opgelost. Dus,
26: het zou toch wel handig zijn, Eck en Wiel Amsterdam. Vliegend. Maar, ja. Of het dak landen hier?
4: Nou, bij Apkoude hebben ze zo'n strookje waarschijnlijk. Dan kun je daar landen en dan rij je hier naar de studio.
10: Ik zou een vliegtapijt hebben. Dat zou wel lekker zijn. Een beetje,
26: met straalmotor.
10: Beetje hoogpolig. Dat je lekker zit.
4: Genoeg dat je hier over.
10: Ja, lekker. Jaguar Land Rover gaat duizenden banen schrappen.
4: Ja, in totaal 4000 in het Verenigd Koninkrijk. Verspreid over 2 jaar. Dat zou vandaag dan bekend worden gemaakt. Al dus de Times. Het is een reorganisatie die nodig is vanwege... tegenvallende verkoop, hoge kosten, Amerikaanse importheffingen, die raken Jaguar Land Rover hard. Ondertussen ligt Jaguar stil, hè. Dat gaat wel veranderen. Over een maand komt die fantastische elektrische auto, waar jij zo enorm wild van bent.
10: De 001, geloof ik, hè?
4: Ja, de Type 01. Ja.
10: Dat zeg ik, ja.
4: Ja. En ze hebben nog die cyberaanval gehad vorig jaar. Ja. Dat ook wel veel impact gehad. Nou ja, er moet 1,7 miljard pond bespaard worden. Het bedrijf biedt medewerkers een vrijwillige vertrekpremie. Ik vrees dat dit niet de laatste fabrikant is. We hebben natuurlijk gezien wat er bij Volkswagen en andere Duitse fabrikanten allemaal gebeurt. Ja. Dus goed.
10: Nou,
4: is het vast niet de laatste in de rij.
10: Is niet mooi.
4: Nee.
10: Dan is de Italiaanse politie maar wat blij.
4: Ja, zeker.
10: Want ja, je weet het, hè, die grijs-blauw-wit gestreepte race. Je komt ze wel eens tegen in Noord-Italië. De Lamborghinis van de Rijkspolitie. Ze hebben een nieuwe in ontvangst genomen,
4: ja,
10: heb ik.
4: Zeker. Het is een traditie. De samenwerking tussen Lamborghini en de Polizia, de Italiaanse politie, bestaat al sinds 2004. En het nieuwste model van Lamborghini is de Temerario, is omgedoopt tot de politieauto. Die wordt ook echt ingezet, hè? Mm-hmm. Ja, wel voor spoedtransport van organen.
10: Ben je gek? Ze rijden gewoon als ze ermee kunnen reizen, lekker hard tussen
4: niet hard goed.
10: Bologna en het noorden.
4: Denk het ook, hoor. Ja. En hij wordt ook ingezet bij verkeersveiligheidsevenementen. Daar was jij waarschijnlijk bij aanwezig dan daar in Noord-Italië. Nee, zeker.
10: Zo voorbij, ja, heerlijk.
4: 4 liter, twin turbo V8 en 3 elektromotoren. 920 pk. Nou, daar kunnen ze wel mee uit de voeten volgens mij.
10: Ja, daar kan je wel een boefje mee bijhouden.
4: Dat denk ik ook wel. En het wordt dus ook echt wel ingezet. Inderdaad bij campagne-evenementen. Maar ook echt voor transfusies van dingen. Dus ik vind het wel mooi.
10: Sneltransport in de wereld. En om boven aan te houden natuurlijk. Hè?
4: Ja, ook zo af en toe.
10: Want je kan een Audi A6 lekker bijhouden. Zeker. Bijna dezelfde motor.
4: Ik denk dat het in Nederland niet zo snel gaat gebeuren.
10: Nee, want wij hebben ons hart weer verpand aan... Wat is BMW tegenwoordig?
4: Nee, Mercedes.
10: Oh, Mercedes.
4: Diesel, hè? Diesel, ja. Diesel. Tuurlijk.
10: Ja. Ja. Ja.
4: Want elektrisch gaat nog niet.
10: Dat maakt indruk.
4: Ja. Ach ja.
10: Ach ja.
4: Ach ja. Ja, goed. We zijn Nederland.
10: Dat
4: hè.
10: Is waar, ja.
4: We hoeven niet altijd het beste en het schoonste jongetje van de klas te zijn.
10: Nee, maar het zou wel leuk zijn als we gewoon weer zo'n ouderwets een Porsche
4: zouden
10: hebben.
4: Zo'n Porsche van vroeger.
10: Ja, vind ik mooi. Dat maakt ook indruk.
4: Ja.
10: Je rijdt met je vrouw, die rijdt op de weg naar je ramkraak. En dan komt zo'n Porsche naast je en die zegt even rustig aan doen.
4: Zeker.
10: Vriend,
4: en zeker gezien de boetes die worden uitgedeeld, want die zijn immens hoog. Dus
10: daar kan je makkelijk betalen.
4: Ja, daar kunnen wel wat politieauto's van Porsche vanaf, bijvoorbeeld.
10: Dit of zo vliegen. Dankjewel. Nou, Boekhoff.
5: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: Ja, deze week gaat de Europese Centrale Bank weer vergaderen. En waarschijnlijk die renteverhoging zit er echt wel aan te komen. Daar horen we zo meteen meer over van onze huiseconom Han de Jong. En het is bijna 9:00, dus we gaan zo de AX eens eventjes officieel open slaan.
6: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
7: BNR Business Beats.
6: Met de beste pop, funk en soul.
7: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app.
8: op bnr.nl/bb en via DAB+.
9: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
11: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
12: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
13: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
12: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
14: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
15: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
16: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
15: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
19: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
29: Nou, niet met onze huidige applicatie.
19: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
29: Niemand.
30: Thinqwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinqwise.
31: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
32: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
31: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
32: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
31: En als je voor jezelf werkt?
32: Ook gewoon één factuur per maand.
31: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
30: Thinqwise. Transformeer legacy software.
33: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
34: Nu in de BNR-app.
26: AfD behaalt net geen absolute meerderheid bij verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Gesprekken over Oekraïne waren bemoedigend en constructief, maar een doorbraak blijft opnieuw uit. En honderden soldaten uit 11 NAVO-landen beginnen aan Arctic Shield-oefeningen. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat 180 kilometer file nog op de A16 van Rotterdam naar Breda. Heb je een kwartier vertraging bij Bergsenhoek. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open daar. En je kan het beste omrijden via de A20. Flitsmeister meldt een camera op de A30. Barneveld-Ede bij 16,2. En de A35 naar Almelo bij 69,1.
35: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
36: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Snapchat maakt kinderen kwetsbaar voor criminele uitbuiting, vindt de Nederlandse claimstichting, en de app zou verslavend zijn. Bedrijf erachter grijpt niet in en daarom worden ze voor de rechter gesleept. Het is de tweede keer in een paar maanden dat Snapchat in ons land wordt aangeklaagd. Grote bedrijven vliegen na corona een stuk minder. Volgens Natuur en Milieu daalde de uitstoot van zakelijke vluchten bij 29 onderzochte bedrijven met ruim een derde. Er zijn ook bedrijven die er niks over willen zeggen, terwijl het eigenlijk wel moet. Oud-premier Mark Rutte wordt vanmorgen voor de tweede keer gehoord door de coronacommissie. Die houdt zich in de laatste week vooral bezig met wat er geleerd kan worden van de coronatijd. Ook onder andere toenmalig zorgminister Ernst Kuipers mag zijn verhaal doen. Hij is woensdag aan de beurt. Voor duizenden studenten in Utrecht lijkt het wel weer coronatijd. Ze volgen hun lessen voorlopig online. Een gebouw van de hogeschool is de komende weken dicht. Door een kapotte leiding is er waterschade en is ook de stroom uitgevallen. lukt de Utrechtse Hogeschool niet om de lessen te verplaatsen naar andere gebouwen. En goed nieuws voor een bedrijf in Brabant dat eindelijk toestemming heeft gekregen om auto's te maken die kunnen vliegen. De vergunningen zijn binnen. Er zijn er volgens de regionale omroep al 250 besteld, onder andere door de brandweer. De vliegende auto's hebben iets weg van een helikopter en zouden over anderhalf jaar de lucht in kunnen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en warm. Het wordt vanmiddag 24 tot lokaal 29 graden.
0: En dan kijken we naar de opening van de AEX. Nou, die gaat op zich, zoals we al verwacht hadden, niks doen. 0,0% op 1113,2 punten. Er is weinig richtinggevend nieuws. Desalniettemin, we zagen wel vanmorgen in Azië de chips wat omhoog komen, als alles wat halfgeleider is. En dat zien we ook in Amsterdam. Grootste stijgers, ASM International, 2% erbij. BC, 1,5% winst en ASML, 1,4. Gevolgd door, ook niet verwonderlijk, want de olieprijs is aan het stijgen. SBM Offshore, 17 erbij. Shell, 0,5 winst. Aan de andere kant, de verliezers. Unilever, 1,4 lager. DSM Firmenich, 1,3. Warenhuis De Pauw, 1,2% lager. Magnum, 1,2% lager. En Wolterkluwer, 1,1% naar beneden. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in de nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Maar wij gaan praten zometeen met onze eigen huiseconom Han de Jong. Want de Europese Centrale Bank gaat deze week vergaderen. En wat denk je? Nou, die renteverhoging die zit er dik aan te komen.
1: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
17: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
18: Thomas van Zijl.
20: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de begroting en een gesprek met Ger Rovers, voorzitter van de KNAK Nationale Autosportfederatie, over de toekomst van de Nederlandse autosport nu de Dutch Grand Prix verdwijnt. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
22: Je hoeft niet altijd te luisteren.
23: Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
22: En dat kan ook via de BNR-app.
23: Download de BNR-app.
22: En blijf scherp.
23: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 6:06 en we zitten in het laatste uurtje van deze ochtendspits van maandag 7 september 2026. En Iwan, we hebben weer boeiende onderwerpen.
26: Ja, we gaan het zo meteen hebben over de Europese ruimteindustrie, want voor het eerst is er vanuit West-Europa een raket in de baan om de aarde gebracht. Succesvol gedaan dus. Nou, mooi is dat goed voor onze ruimtevaartindustrie, bespreken we zo meteen. En we gaan het hebben over Groenland, want daar is Ursula von der Leyen voor een tweedaags bezoek om daar geld te brengen, maar ook iets te halen. Hoor je zo meteen.
0: Maar eerst naar dit, want de economen weten het echt zeker. De ECB gaat de rente deze week gewoon verhogen. En er is alle reden toe, want de inflatie loopt in Europa op. Morgen krijgen we het definitieve inflatiecijfer over de maand augustus van het CBS. Nou, vorige week zagen we de snelle raming al. En daaruit bleek dat met name de olie- en gasprijzen hoog zijn. Ook in Amerika gaat het over inflatie, want daar komen vrijdagcijfers over uit. En die hebben grote invloed op het Fed-besluit van volgende week. Maar allereerst vroegen wij BNR's huiseconom Han de Jong. Nou, die denkt echt, die ECB die gaat aanstaande donderdag bij zijn volgende persmoment gewoon een renteverhoging aankondigen.
24: Heel veel zekerder kun je niet zijn, hè. De inflatie
7: in de eurozone als geheel ligt op 3,3, zelfs iets hoger dan in Nederland nu. Is ook stijgende. Ligt al 6 maanden duidelijk boven de doelstelling van de ECB. De markt prijst een kans in van zo'n 99% dat de ECB de rente gaat verhogen. Ja. En ECB-officials die proberen niet via speeches om de markt op andere gedachten te brengen. Dus dat doen ze vaak wel als ze menen dat de markt het verkeerd ziet. Het zou me in hoge mate verbazen als de rente in Europa deze week niet omhoog gaat.
0: En heeft dat gevolgen voor ons?
7: Nou ja, weet je, je praat over een kleine verhoging, hè, van de officiële rente van 2,25 naar 2,5%. Dus dat heeft niet heel veel gevolgen. Hopelijk stijgt de spaarrente iets. Het directe effect op de economie en ook de inflatie is natuurlijk beperkt. Aan de directe oorzaak van de inflatie, dat is natuurlijk vooral die stijgende olieprijs. Ja. Daar kan de ECB natuurlijk niet veel aan doen. Ja. Dan kun je je afvragen, wat hopen ze dan te bereiken? Nou, ze hopen te bereiken dat de inflatieverwachtingen, dat die op hun plaats blijven liggen. Waarom hopen ze dat? Nou ja, omdat je op zo'n manier, onnodig veel oplopen van de inflatie tegenhoudt. En als de olieprijs normaliseert, dat betekent daalt, dan hoop je dat de inflatie dan ook weer toch weer snel richting de doelstelling kan gaan.
0: Ja. Toch, we zien ook in Amerika stijgende inflatie. Hè? Daar ligt de inflatie al meer dan 5 jaar boven de doelstelling van de Fed. Nou, Trump heeft gezegd, ik wil absoluut geen renteverhoging, maar renteverlagingen. Maar ja, als die inflatie bij ons stijgt vanwege de olieprijs, gaat die in Amerika zeker stijgen. Wat denk je, wat gaan we zien in die inflatiecijfers van aanstaande vrijdag?
7: Ja, nou ja, dat is wel het verreweg het belangrijkste macrocijfer dat deze week uitkomt. Ja. Als je kijkt naar de verwachtingen onder economen, dan zijn die eigenlijk opvallend gematigd. Dat wil zeggen, economen verwachten dat de inflatie in augustus in de Verenigde Staten onveranderd blijft ten opzichte van juli of misschien iets hoger. Dat betekent nog wel altijd dat het dan uit gaat komen op 3,4, 3,5. Dus iets hoger dan bij ons. En natuurlijk ook ruim boven de doelstelling van de Fed. Er is overigens wel een belangrijk verschil tussen Europa en de Verenigde Staat. En dat wat betreft in inflatie en dat betreft de gasprijs. Ja. In tegenstelling tot de oliemarkt zijn er voor gas forse prijsverschillen tussen verschillende regio's. En wat we nou dit jaar bij ons zien is dat sinds het begin van het jaar de gasprijs meer dan verdubbeld is. Maar in de Verenigde Staten is die gelijk gebleven. Hij is zelfs nu iets lager dan die aan het begin van het jaar was. Inmiddels is trouwens onze gasprijs 8 keer zo hoog als in de Verenigde Staten. Ja. Maar het feit dus dat die gasprijs in Amerika niet stijgt en bij ons wel, dat zorgt toch wel voor een wat andere inflatiedynamiek.
0: Ja, en desalniettemin denk je dat de Amerikaanse centrale bank, ook al omdat die inflatie toch oploopt, volgende week inderdaad overgaat tot een renteverhoging, of anders een rentebesluit neemt wat inderdaad naar hoger gaat?
7: Ja, dat denk ik wel. Ja. De markt prijst een kans in van ongeveer 60% op een renteverhoging volgende week in Amerika. Ik zou zeggen, het komt er een beetje op neer dat het inflatiecijfer komende vrijdag, dat moet wel behoorlijk meevallen om de Fed van een renteverhoging af te houden.
0: Ja. Nou zien we die olieprijs, je zei het al even, die blijft omhoog kruipen. We zitten nu op $97,40 voor een vat Brent crude in the future althans. Nog steeds geen oplossing in Iran, dat horen we. Maar de straat van Hormuz nog steeds redelijk hermetisch dicht. Maar jij zag een belangrijke verandering, geloof ik dan.
7: Laat ik vooropstellen dat ik ben natuurlijk geen duider van internationaal politieke betrekkingen. Maar als ik naar economische cijfers kijk van verschillende landen, dan krijg ik toch de indruk dat er in de straat van Hormuz een belangrijke verschuiving optreedt. Eerst was het zo dat Iran de straat van Hormuz totaal blokkeerde. Ja. Waarom deden ze dat? Nou, eigenlijk om Trump op een hele forse olieprijsstijging te trakteren. Maar ik krijg heel sterk de indruk dat de Amerikanen inmiddels de sterkste partij daar zijn. Wat proberen die? Nou ja, die proberen eigenlijk de Iraanse economie volledig te isoleren. Op het ogenblik is het trouwens zo dat er komt best wel wat olie door de straat van Hormuz, maar in ieder geval geen Iraanse olie. Mm-hmm. Dat houden de Amerikanen tegen. Wat doet dat? Nou, daardoor droogt de belangrijkste stroom van exportinkomsten van Iran op. En dat leidt eigenlijk tot een forse ontwrichting van de Iraanse economie. De informatie over die economie die is niet makkelijk beschikbaar. Wat we wel kunnen constateren is dat de Iraanse munt die verzwakt in hoog tempo. De inflatie, zoals de Iraniërs dat zelf rapporteren, loopt heel sterk op. Nou, misschien loopt het nog veel harder op dan zij rapporteren. En wat je ook ziet in de cijfers van andere landen, dat is dat de export van andere landen naar Iran sterk terugvalt. China is een van de belangrijkste handelspartners van Iran. En wat je daar ziet is dat de export van China naar Iran heel sterk aan terugvallen is. Dat draagt allemaal bij aan een toenemende ontwrichting van die Iraanse economie. Nou heb ik natuurlijk geen idee of dat de Iraanse leiders heel snel naar de onderhandelingstafel dwingt. En dan natuurlijk met een verzwakte onderhandelingspositie. Maar daar sturen de Amerikanen wel op aan. Wat in ieder geval wel duidelijk is, ondanks dat er de gegevens over de Iraanse economie, nou die zijn uiterst schaars. Maar je kunt eigenlijk uit alles wel afleiden dat de druk op die Iraanse economie heel fors aan toenemen is op het ogenblik.
0: En dat zei onze huiseconoom Han de Jong. Bijna 14 minuten over 9. We gaan naar Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, de meeste vertraging nu op de A9 nog?
2: Ja, daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je een kwartier vertraging tussen de knooppunten Velzen en Raasdorp. Er waren 2 rijstroken voor afgesloten. Nu is er nog 1 rijstrook dicht. Flitsmeister meldt aan een camera op de A58 Breda-Tilburg bij 50,3. En op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee bij 111,9.
8: Blik op de beurs.
0: Ja, beurs over een kwartiertje geleden. We kijken even hoe het erbij staat. Nou, we zeiden het al, er gebeurt weinig. 1113 punten. We staan eigenlijk bevroren op die stand. En dat betekent dat er niet veel gebeurt. Het enige wat er kan zijn, is dat we de chip-aandelen in de gaten moesten houden. En daar zei onze analist vanmorgen, 9:15, Jim Theo Poering van Eén Vermogensbeheer Nederland en presentator van BNR's doorgelicht het volgende over.
9: Vlak voor het weekend kondigde OpenAI een nieuw large language model aan, ChatGPT-6 Astra. En daarmee is natuurlijk de AI-fantasie weer wat aangewakkerd. En dat betekent waarschijnlijk ook dat een ASML, een BASF, een ASMI vandaag ook wel een plus gaan laten zien.
0: Nou, onderdot, want dat zijn de 3 grootste stijgers. Op het Damrak nu, dank u wel meneer Theo Poering. ASMI 2,3% erbij. BASF 1,8% hoger en ASML 1,2% hoger. Vlak dan niet uit dat ook de olieprijzen in de wereldmarkt aan het stijgen zijn door de aanvallen afgelopen weekend van de Amerikanen. Op olietankers bijvoorbeeld in Iran. SBM Offshore 0,8% hoger. Shell 0,6%. Kijken we naar de olieprijzen. Brent Crude 97,02 in de future op dit moment.
26: Groenland en de EU gaan nauwer samenwerken. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die is 2 dagen op Groenland voor het maken van afspraken over honderden miljoenen investeringen. En de bedoeling is dat zowel Groenland als de EU daarvan gaan profiteren, zegt Karen van Loon. En zij is geopolitiek expert verbonden aan Instituut Klingendaal.
11: Op regeringsniveau wordt von der Leyen heel warm ontvangen vandaag, vooral omdat ze met geld in concrete investeringen komt. En die investeringen die zijn er al jarenlang. Groenland is geen lid van de EU, ook al is het deel van het Koninkrijk Denemarken. Ze hebben ervoor gekozen om dat niet te doen, omdat ze toch nog wel hun eigen visserijrechten willen hebben en willen bepalen wat zij daar zelf doen. Maar langs de andere kant hebben ze een statuut van overzees gebied en territories, net zoals Aruba en Curaçao. Dus zij krijgen al wel lang Europese subsidies, als het gaat om gezondheidszorg, opleidingen bijvoorbeeld. En ze hebben ook een minerale deal met de EU sinds 2023, waardoor het makkelijker zou zijn om mijnen te kunnen openen en grondstoffen te kunnen ontginnen die voor Europa belangrijk zijn.
26: Ja, dus het is op zich een warme band met Brussel. Nou meldt de Financial Times dat von der Leyen met 200 miljoen extra geld komt, allerlei projecten, dit jaar en volgend jaar. Wat zou daarmee kunnen gebeuren met dat geld? Waar wordt het ingestoken?
11: Ze investeren in projecten die al lopende zijn. Dus de projecten die ze hebben rond opleidingen, gezondheidszorg, alles wat te maken heeft ook verder met grondstoffen. Maar je merkt ook dat ze meer willen investeren in hernieuwbare energie. Ze gaan een onderzeese datakabel aanleggen in samenwerking met Groenlandse bedrijven. Ze willen meer inzetten op satellietverbindingen, op datacentra. En ook op versterking van de Groenlandse overheid.
26: Ja, en later komt er nog meer geld. Hoe denkt u dat hier nou vanuit het Witte Huis naar wordt gekeken? Want ik zei al, Trump die heeft eerder gezegd, het moet gewoon bij Amerika horen. Het is strategisch belangrijk dat dit bij ons hoort. En die Denen kunnen er helemaal niet voor zorgen. Ja, dan zou je zo'n bezoek als von der Leyen ook als een soort escalatiestap kunnen zien.
11: Ja, de Amerikaanse reactie die kan dubbel zijn. Langs de ene kant heeft Washington belang bij meer Europese investeringen in Groenland. En als de EU dat nu wil doen rond betere havens, vliegvelden, satellietverbindingen, dat versterkt natuurlijk ook voor Noord-Amerika en de noordelijke flank van NAVO. Dus dat zijn technologieën en infrastructuur die je voor civiel gebruik kan hebben, maar ook voor militair. Dus op dat vlak kan de EU wel tonen van kijk, wij nemen de veiligheid van Groenland en het Arktisch gebied sterker in overweging. We investeren meer, we zijn daar aanwezig. Maar natuurlijk langs de andere kant, de boodschap die von der Leyen daar gisteren en vandaag brengt, is heel duidelijk. Wij zien Groenland als een partner. Wij respecteren hun autonomie en hun territoriale integriteit. Ja, dat is absoluut niet hoe de VS het ziet. Hè. Zij willen Groenland overnemen. Dus op politiek vlak ligt het natuurlijk wel een pak gevoeliger.
26: Ja, en wat ik zei, er zal vast ook een flinke portie eigenbelang bij zitten. Ik denk even aan het hele Noordpoolgebied en de belangen daar. Europa kijkt daarnaar, Amerika kijkt daarnaar, Rusland, China kijkt daarnaar. Dat is ook niet los te zien van dit dossier, denk ik zomaar.
11: Nee, klopt, absoluut. Hè. En de investeringen die Europa doet, daar hebben ze zelf baat bij. Maar op geopolitiek vlak natuurlijk kunnen zij zich daar wel meer profileren als een actieve speler. Rusland is een land met een heel groot Arktisch gebied. Zij doen daar ook het meest aan militaire opbouw. Dus alles wat Europa en bij benadering ook de NAVO daar doet, zien zij als een soort van inperking van hun eigen invloed in de regio. China die is op dit moment nog niet echt militair aanwezig in de regio, maar zij proberen heel sterk via economische initiatieven en via wetenschappelijk onderzoek en door samenwerking met Moskou om die banden sterker aan te halen. Dus je merkt dat daar van alles aan het verschuiven is in de regio.
26: Ja, we hebben recent een peiling gezien in IJsland met de vraag, willen jullie bij de EU horen, althans willen jullie de gesprekken heropenen? Daarvan zei de meerderheid toch nee, dank u. Hoe denkt u dat die stemming op Groenland zou zijn? Zou daar wel interesse zijn om bij de EU te horen, of helemaal niet?
11: Nee, die zou volgens mij heel gelijkaardig zijn zoals in IJsland. En het eerste argument zou opnieuw die visserij zijn, want dat is de grootste bron van inkomen daar. Maar je hebt natuurlijk ook nog een tweede factor. Groenland wil onafhankelijk worden. Ze hebben dat koloniale verleden met Denemarken. Het feit dat er mensen vanuit Brussel zouden beslissen over dingen die er op economisch vlak en op bestuurlijk vlak op Groenland zouden gebeuren, is voor hen zeer gevoelig. En daarom hebben zij in 1982 ook door middel van een referendum ervoor gekozen om uit de EU te stappen. Want zij waren eigenlijk via het Koninkrijk Denemarken 10 jaar lang lid van de EU.
26: Ja, het gaat om een kleine 60.000 inwoners. Hè? Het is eigenlijk niks, het is een dorp.
0: Klein dorp.
11: Ja, en dat maakt alles ook natuurlijk heel lastiger. Hè? Want met die 57.000 mensen moet je een administratie runnen. Je moet je bedrijven kunnen oprichten. Je moet alle mogelijke voorzieningen hebben. En dat allemaal op een gebied dat 4 keer zo groot is als Frankrijk. Dus dat is gigantisch.
26: Dat zei Karen van Loon, geopolitiek expert van Instituut Klingendaal.
0: Honderdduizenden banen in de Europese industrie die staan op het spel als Brussel niet ingrijpt op de concurrentie uit China, schrijft de brancheorganisatie Eurometaal vandaag. En het gaat volgens die brancheorganisatie om 300.000 banen voor het eind van 2026. En om de zorg kenbaar te maken, gaat die organisatie vandaag 10 doodskisten in een opdracht naar het hoofdkantoor van de Europese Commissie trekken, met daarop geschreven teksten als Europees concurrentievermogen en Europese fabrieken, om daar hun standpunt kracht bij te zetten. Nou, dat mogelijk banenverlies door opkomende wereldwijde concurrentie is al langer onderwerp van gesprek daar bij de Europese Commissie. In juni verscheen er een analyse van de Commissie zelf, waarin stond dat door energiekosten en wereldwijde concurrentie mogelijk meer dan 1 miljoen banen op het spel staan. Nou, een voorbeeld wat dat goed illustreert zagen we vorige week nog bij het grote Volkswagen-concern, wat na een eerder aangekondigde reorganisatie van 50.000 banen ontslag er nog eens 50.000 aan toe wist te voegen.
23: Bas van Werven en Iwan Verrips, BNR.
0: Voor het eerst is er vanuit West-Europa een raket in een baan om de aarde gebracht. De Spectrum-raket van de Duitse ruimte-startup ESA Aerospace werd succesvol gelanceerd vanuit Noorwegen. Volgens de Eurocommissaris van Defensie en Ruimte, Andrius Kubilius, is het een belangrijke stap in het bereiken van de Europese onafhankelijkheid op het gebied van ruimtevaart. En volgens Philippe Schonejans, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Ruimtevaart, is de lancering een mijlpaal voor de Europese ruimtevaart.
12: En niet alleen omdat het een prachtige lancering was, heel mooi om te zien, zo daar vanuit Noord-Noorwegen. Maar inderdaad, omdat het de allereerste keer is dat vanaf, wat ze zeggen, continentaal Europa een lancering plaatsvindt door een met privaat geld in Europa ontwikkelde raket vanaf een Europese lanceerbasis. Dus niet in Kourou op de Evenaar, waar in Frans-Guyana lanceerbasis is. Ja, en dat is belangrijk.
0: Ja, want daar lanceerde ESA altijd zijn raketten vandaan in in Guyana. Maar nu dus vanuit Europa. Is dat heel bewust gekozen, juist inderdaad die plek, omdat we dan kunnen claimen, dit is Europees commercieel geld wat in Europa de lucht in gaat?
12: Nou ja, niet per se omdat we dat kunnen claimen. Want op zich is het oké om vanuit Kourou te lanceren. Dan zit je ook dicht bij de evenaar. Krijg je een hoop zwiep mee van de draaiing van de aarde. Mm-hmm. Maar het is fijn om vanuit Europa te lanceren. Is gewoon dichterbij. Maar ook die lanceerbasis, dat is een bijzondere. Want die ligt helemaal in het noorden. Ja. En vanuit die plek kun je heel makkelijk een baan bereiken. Waarbij je een rondje om de polen heen draait. En dat is een heel interessante baan. Want dan draait ondertussen de aarde onder je door. En dat is heel belangrijk voor satellieten die naar het weer willen kijken. Of die de aarde willen bestuderen. Of klimaatonderzoek en die dan ondertussen die hele aarde zien. Dus.
13: Trulease met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeid.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: Ja, dat we dit zelf kunnen. En met deze raketcorset kun je dus inderdaad ook de satelliet lanceren. Dus hier gaat echt ook een viable business model bij ontstaan. Om maar een goed
2: Jazeker. Engels woord te gebruiken. Deze raket kan 1000 kilo lanceren. Dus niet zo. Die Falcon 9 van SpaceX die is natuurlijk geweldig. Want met name omdat die een terugkerende eerste trap heeft. Daardoor kost de 3000 euro per kilo om iets de lucht in te schieten. En met deze ISAR-raket kost het nog 10.000 euro per kilo, maar de totale lancering is veel goedkoper, omdat het een kleine raket is. Dus als je gewoon een satelliet hebt van 1000 kilo of minder, dan is zo'n SpaceX-raket veel te duur. Ja. En bovendien gaat die Falcon 9 op een zeker moment uit de lucht gaat die stoppen, beweert SpaceX. Mm-hmm. Dus ja, dit is wel heel belangrijk voor Europa.
1: Let op de kiloprijs, altijd belangrijk.
2: Zeker. En dit is ook erg belangrijk omdat er volgende week een Europese of een grote top komt in Parijs. Mm-hmm. Die gaat over ruimte doen, 140 landen daarmee. Er was al discussie over of de Amerikanen daar zouden komen of niet. En dus de Europese soevereiniteit voor ruimtevaart, die staat daar hoog op de agenda ook. Mm-hmm. En dan is dit natuurlijk een enorme meevaller. Dat net voor die top, dat het er nu heel erg goed gegaan is.
1: Zei Philippe Schonejans, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ruimtevaart. En dan nog even nieuws uit Indonesië, waar, zoals we weten, op Java de uitbarsting van de Krakatau plaatsvond. Indonesië houdt de luchthavens en scholen nu nog steeds dicht in de nasleep van die uitbarsting. Er zijn al 2300 vluchten geschrapt. Ook de internationale luchthaven Soekarno-Hatta is dicht, net als veel scholen daar in West-Java. En die uitbarsting, Ivan, die was op 700 kilometer te horen door een enorme klap.
3: Oh.
1: Dat is nogal wat, hè? En ook die brengt van alles in de baan om de aarde. Namelijk uitstoot van allerlei deeltjes, ja. Viezigheid. Ja, allerlei aswolken. Maar dan weten we dat. Alternatieven voor Duitsland heeft in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme verkiezingswinst behaald, maar kreeg niet de absolute meerderheid waarop gehoopt was. Wat dat betekent voor Duitsland? Zometeen onze Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
4: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
5: Tot morgen.
6: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar BNR.nl/stem.
7: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
8: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
7: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
9: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
10: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
11: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
12: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
13: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
12: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
14: Een drone die bloed en medicijnen tussen twee ziekenhuizen vliegt. Al meer dan 800 keer ging dat goed en de test wordt nu verlengd. Uiteindelijk moet er zelfs een compleet drone-netwerk komen tussen ziekenhuizen. Maar waarom eigenlijk? Dat hoor je vanmiddag om 3:30 in BNR Beter of luister hem terug als podcast.
15: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
16: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in

0: history. I need a forecast.
1: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
2: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
1: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
3: We must face the facts.
1: Eén beslissing.
0: Why should I trust you?
1: Die de geschiedenis veranderde.
4: The wrath of nature is real.
1: Pressure. Donderdag in de bioscoop.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes!
9: BNR Verkeer.
10: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de N59 Zierikzee, of van Rotterdam naar Zierikzee, heb je bij Den Bommel een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt een camera op de A1 naar Amsterdam bij 40,3. A2 naar Maastricht bij 228,8. En op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Heerenveen bij 107,7.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Snapchat maakt kinderen kwetsbaar voor criminele uitbuiting, vindt de Nederlandse claimstichting, en de app zou verslavend zijn. Bedrijf erachter grijpt niet in en daarom worden ze voor de rechter gesleept. Het is de tweede keer in een paar maanden dat Snapchat in ons land wordt aangeklaagd. Grote bedrijven vliegen na corona een stuk minder. Volgens Natuur en Milieu daalde de uitstoot van zakelijke vluchten bij 29 onderzochte bedrijven met ruim een derde. Er zijn ook bedrijven die er niks over willen zeggen, terwijl het eigenlijk wel moet. Oud-premier Mark Rutte wordt vanmorgen voor de tweede keer gehoord door de coronacommissie. Die houdt zich in de laatste week vooral bezig met wat er geleerd kan worden van de coronatijd. Ook onder andere toenmalig zorgminister Ernst Kuipers mag zijn verhaal doen. Hij is woensdag aan de beurt. Voor duizenden studenten in Utrecht lijkt het wel weer coronatijd. Ze volgen de lessen voorlopig online. Een gebouw van de hogeschool is de komende weken dicht. Door een kapotte leiding is er waterschade en is ook de stroom uitgevallen. Lukt de Utrechtse hogeschool niet om de lessen te verplaatsen naar andere gebouwen. En goed nieuws voor een bedrijf in Brabant dat eindelijk toestemming heeft gekregen om auto's te maken die kunnen vliegen. De vergunningen zijn binnen. Er zijn er volgens de regionale omroep al 250 besteld, onder andere door de brandweer. De vliegende auto's hebben iets weg van een helikopter en zouden over anderhalf jaar de lucht in kunnen. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en warm. Het wordt vanmiddag 24 tot lokaal 29 graden.
12: Een monsterzegen voor de Alternatieven voor Deutschland bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Wat het betekent voor Duitsland? Zometeen correspondent Dirk Marseille.
13: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
14: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Janne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
15: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
14: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
16: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
17: Ben, blijf daar toch vanaf.
18: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
17: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
18: Oh, natuurlijk. Tuurlijk, de Technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
3: De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
12: Goedemorgen, het laatste half uurtje. 9:53 is het geworden. 7 september 2026, maandag. Wat kan ik nog meer vertellen? Het mooie weer vandaag. Mm-hmm. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
6: Nou, zal ik je uitgebreid vertellen. Ja. We gaan zo meteen praten over een digitale APK voor apparaten. Daar pleit het CDA voor. Dus met je wasmachine naar de witgoedwinkel, denk ik zomaar. Nee, je moet anders werken. Maar wat het idee is voor je zo meteen. We hebben nog een tech-update en nog veel meer. Mooi, je hoort bijvoorbeeld wie Art Rooijakkers te gast heeft in BNR's Big Five.
12: Ja.
6: Kan ik je ook nu al vertellen?
12: Gaan we straks doen. Ja, verrassing. Ja, nou, leuker.
6: Wat gaan we eerst doen?
12: We gaan eerst naar Duitsland, want de Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatverkiezing in de Duitse Sachsen-Anhalt gewonnen. En dat werd zo door ze ontvangen.
19: 5, 4, 3, 2, 1. Die prognose der Forschungsgruppe. Die AfD.
20: Die CDU wird niemals mehr eine Bundestagswahl gewinnen. Nie mehr.
12: Ja, dat was de voorspelling van mevrouw Weidel, Alice Weidel. Dat was de voorvrouw van de AfD. En die zag haar vooruitgeschoven man daar winnen, meneer Ulrich Siegmund. Partij haalde 43,8% van de stemmen. En dat is net niet voldoende voor een meerderheid. De regeringspartij CDU is gedecimeerd. Die partij kreeg 17,2% van de stemmen. En dus ja, zit AfD op roos in Sachsen-Anhalt, zegt Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
21: Net geen absolute meerderheid, maar natuurlijk wel een zetel waarin ze zitten en alle kanten op kunnen kijken om toch te proberen een nieuwe landesregering te gaan vormen. Dat kan bijvoorbeeld met steun van de bündnis Sarah Wagenknecht, die net in de landtaak gekomen zijn met meer dan 5%. Dat zou in een directe coalitie kunnen, als de Alternatief voor Duitsland daar natuurlijk voor open staat. Tot nu toe hebben ze altijd gezegd, we willen altijd alleen regeren. Ja. Maar gisteravond zei hun lijsttrekker dat ze altijd openstaan voor alle partijen die willen luisteren, zolang er maar geen compromissen gesloten hoeven te worden in een regeringsverklaring. Of de Alternatief voor Duitsland zou zelfs ook nog een minderheidsregering kunnen vormen. En dan ervan uit kunnen gaan dat die bündnis Sarah Wagenknecht, die BSW, op de belangrijkste thema's dan hen een meerderheid geeft in dit soort situaties. Ja. Kijken we even naar de kop in de kranten vanochtend, dan komt Bild dat met de andere kant van het verhaal heute Schmerztag met Merz in het rood afgedrukt. En Schmerz betekent natuurlijk pijn, een pijnlijke dag. Want inderdaad, de helft van de stemmen voor de partij van de zittende bondskanselier. En Merz is in zijn auto, zien we op de voorpagina van Bild, onderweg naar een meeting gisteravond. En zijn gezicht staat op onweer. Want ja, dit is een hele, hele grote nederlaag voor hem en zijn partij.
12: Zeker. Wat zegt dit nou, hè, over de opkomst van extreemrechts in Duitsland? Want die AfD in Sachsen-Anhalt wint, dat is misschien niet zo gek. Dat hadden we wel kunnen voorspellen. Veel pijn zit daar nog, omdat het daar economisch gewoon niet zo goed gaat en überhaupt gaat niet zo lekker met Duitsland. Is dat de belangrijkste reden dat iedereen of dat een groot deel van de mensen in Sachsen-Anhalt hebben gekozen voor die AfD? En hoe wordt het in Duitsland verder geleefd?
21: Nou, je moet het natuurlijk goed gaan analyseren nu nog, want er is wel heel veel bekend, maar het is echt een mix van allerlei redenen. In de eerste plaats heeft de Alternatieven voor Duitsland, die door de veiligheidsdiensten in deze deelstaat tot als extreem rechts wordt bestempeld. Ja. De Alternatieven voor Duitsland is in heel Duitsland een rechtsradicale partij met extremistische elementen, dus dat is net nog wel een verschil. Mm-hmm. Maar dat deze partij het zo goed heeft gedaan, kun je niet loszien van het feit dat het hoofdthema van die partijen is het altijd al geweest. Namelijk anti-migrantenpartij. Hè. Duitsland moet voor Duitsland functioneren. Dat wordt ook in alle boodschappen gezegd. Van deze uitkomst van de verkiezingen, die moet voor de mensen van Sachsen-Anhalt nu eindelijk het verschil gaan merken. Die boodschap heeft blijkbaar gewerkt. En niet bij een lage opkomst. Nee, de opkomst is de hoogste met meer dan 76% sinds het ophouden van de DDR, van het samengaan van Duitsland sinds 1990. Dus en je kunt ook zeggen, ja, de bestaande partijen die pakken er helemaal niks van. Niet alleen in de eigen deelstaat, maar ook landelijk. Daar heeft het ook zeker mee te maken. Mm-hmm. Alhoewel de SPD, dus de Sociaal-Democratische Partij, die ook in de landesregering zit, een klein plusje laat noteren. Dus mm-hmm. je zou ook kunnen zeggen, de Groenen winnen ook duidelijk. Nou ja, die staan bijvoorbeeld voor de alternatieve voor Duitsland verfoeide energiewende. Die hebben mm-hmm. ook duidelijk gewonnen. Ja. Ja, dan uiteindelijk kan je ook zeggen, ja, het is toch echt wel de CDU, de regeringspartij, die er al heel lang overal bij alle regeringen betrokken is. Ja, mm-hmm. die heeft op dit moment voor Sachsen-Anhalt zo'n slechte performance, dat die ja, met een helft van de stemmen. We hoorden het gejuich bij de alternatieve voor Duitsland, maar zo mogelijk was de reactie bij de CDU, als je naar de gezichten keek, gewoon door de stilte en door de totale onthutsende mededeling nog groter. Sommigen stonden nog met hun vuisten zo van, oké, alsjeblieft, alsjeblieft. Maar daar zag je echt een implosie, dus daar kwam die boodschap binnen en alle gezichten, alle handen, ja, ze waren gewoon zo perplex. Ja. En voor de CDU is het echt wel voor die ene partij ook wel een enorme teken van, ja, het moet echt anders met jullie.
12: Over 2 weken verkiezingen in Berlijn, Mecklenburg-Vorpommern. Wat gaan we daar zien? Ook dat zijn oude Oost-Duitse provincies, hè?
21: Ja, zeker. Gaan we wel ook meer ook aan de linkerkant bij de Linken, die verloren hebben in deze deelstaat, maar die staan daar ook wel heel hoog. Dus daar ga je niet zo'n enorme dominante rol voor de alternatieve Duitsland krijgen zien. Wat eigenlijk het allerspannendste nu is in Sachsen-Anhalt zelf. Hoe men daar nu de regering gaat vormen. Ja. Voor 6 oktober moet daar het parlement geïnstalleerd zijn. Dat mm-hmm. moet binnen 30 dagen. En wat het grote thema is, wie wordt nu de nieuwe minister-president? Dat is een geheime stemming. En eigenlijk heeft Bünd en Sarah Wagenknecht, die ook campagne heeft gevoerd bij monden van de lijsttrekker, gezegd van ja, in twijfel kiezen we voor de alternatief voor Duitsland kandidaat. Nou ja, het partijbestuur daar zegt van ja, ik weet eigenlijk niet of we dat willen. We het liefst iemand een neutrale minister-president. Maar ja, ook met een minister-president in zo'n geheime stemming van een alternatief voor Duitsland. Ja. Er hoeven natuurlijk maar een paar mensen bij die andere partijen te zijn die zeggen, ja, dit is democratie. Alternatief voor Duitsland heeft heel duidelijk gewonnen. Ze hebben net niet de absolute meerderheid, maar zijn by far de sterkste partij. Zelfs als alle anderen samenwerken, dan nog hebben ze evenveel zetels als die anderen. Ja, ja, dan moeten we ook zeggen, die Siegmund, lijsttrekker, ja, die moet dan de minister-president worden. Dus dat kan ook nog steeds, want het is een geheime stemming in de eerste ronde, kan dat natuurlijk ook nog steeds. Oh. En ook in de tweede en de derde ronde, mocht dat de eerste ronde niet lukken, ja, kunnen toch ook andere partijen zeggen, ja, dit is democratie, zo moet het werken. Ja, en dan is de alternatief voor Duitsland wel in de regering. Ja, dat is nu waar Duitsland vandaag en de rest van de komende maand nog wel over zal discussiëren. En natuurlijk een signaalwerking, daar heb je helemaal gelijk in, naar de volgende verkiezing in Berlijn en in Mecklenburg-Vorpommern. De alternatief voor Duitsland is niet meer weg te denken uit het Duitse verkiezingslandschap. Ondanks het feit dat het dus door de veiligheidsdienst in die 5 deelstaten als zeker extreem rechts wordt gezien.
12: Zij Duitsland komt van het Terk Marseille. Ook in andere Europese landen wordt met zorg gekeken naar de uitslag daar. Franse en Poolse ministers spraken van zorgwekkend signaal. En onder ideologische bondgenoten wordt de overwinning uiteraard juist gevierd. Hongaarse oud-premier Viktor Orbán spreekt van een grootse nacht voor Duitsland in Europa. En ook Elon Musk en Donald Trump en J.D. Vance, die de AfD openlijk supporten, hebben allemaal hun felicitaties overgebracht aan de partij van Biden.
9: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: We gaan naar de binnenlandse politiek. Het CDA pleit voor een digitale APK voor alle apparaten die je in huis hebt. Volgens de Kamerlid Jantine Swinkels gaat het om 1 website waar je dan vanuit huis, lekker vanaf de bank, de gegevens van je smartphone of je elektrische auto of je slimme en connected wasmachine of vaatwasser kan invullen. En vervolgens krijg je dan van de producent te horen, die moet het gaan regelen, hoe het staat met de cyberveiligheid van het apparaat en of je alle updates wel gedaan hebt en dergelijke. Ja, het is een idee dus van deze partij op de dag dat de Kamer debatteert over cyberweerbaarheid.
0: Wat je net al zei, een website inderdaad, dat je een controle kan doen of jouw producten thuis nog digitaal veilig zijn. Want ik denk onze producten zijn digitaler en slimmer en meer verbonden dan ooit. We horen dagelijks wel in het nieuws over allerlei gehackte producten thuis. Dat is niet alleen meer aan grote bedrijven. En ja, wij denken dus dat het heel erg belangrijk is om mensen daar ook bij te betrekken en het ook dicht bij mensen te brengen.
6: Oké, en dan vul ik het merk en het model in van die slimme camera die ik gekocht heb op een Chinese website. En hoe weet u dan dat die goed beveiligd is of niet? Hoe komt die informatie dan tot die dienst?
0: Ja, het is inderdaad zo dat de fabrikanten op dit moment verantwoordelijk worden gemaakt om die veilige producten ook op de markt te brengen. En daar zijn wij ook groot voorstander van. Daar zijn we erg blij mee. En dat betekent dus ook dat zij ofwel zelf beoordeling moeten doen voor een aantal producten. En voor een aantal andere producten worden ze zeg maar gecontroleerd weer door andere instanties of het daadwerkelijk veilige producten zijn. Mm-hmm. En wij zeggen inderdaad, fabrikanten pakken ook een rol op je om te communiceren over de veiligheid van die producten.
12: Okay, nou heb ik een hele mooie robotstof. Uit China betrokken. En die verbindt zichzelf met internet. Die heeft LiDAR, die kan allerlei dingen doen en kan hem op afstand besturen. De Chinese fabrikant, geen idee. Laat hij zich onderwerpen aan de regels van een digitale APK, denkt u?
0: Ja, dat zal wel moeten, want we willen natuurlijk ook geen oneerlijke concurrentie. Nee. Europese ondernemers en bedrijven die dienen ook aan deze eisen te voldoen. Dus dat geldt dan ook wat ons betreft voor de Chinese partijen en webshops bijvoorbeeld. En dat gaat dan ook via bijvoorbeeld de importeurs die dit alsnog in Nederland dan of in Europa op de markt brengen. Dus ook die moeten inderdaad hieraan voldoen. Het gaat best wel ver. Maar we willen natuurlijk ook aan de voorkant vooral met elkaar het goed regelen. En dat gaan we vanavond bespreken in de Kamer.
12: Die importeur is er niet, want ik bestel direct bij AliExpress.
0: Ja, en ook daar zullen we dan deze regels van toepassing verklaren. Mm. Dus ja, dat is dus ook het hele ding wat ik eigenlijk probeer uit te leggen. Ja. Aan de voorkant is er nu een wet en die probeert het goed te regelen. Maar we moeten dus ook met elkaar gedurende de fase dat je de producten in huis hebt, moet je ervoor zorgen dat het veilig is. En dat de fabrikant ook echt aanspreekbaar is.
12: En als dat nu niet veilig is, wat dan? Moet ik het dan niet meer gebruiken?
0: Nou, dan is het sowieso goed om om altijd de laatste updates uit te voeren. En dan is het ook goed om te weten wat kan je nog meer doen. Daar kan die digitale APK wat ons betreft ook bij helpen. Dus misschien kan je nog een keer je wachtwoord wijzigen. Dat soort tips kunnen dan ook beschikbaar gesteld worden. En anders moet het ook gewoon uit de markt genomen worden natuurlijk als het product in zichzelf niet veilig is.
6: Ja, zou het dan niet handiger zijn om tegen die producenten te zeggen, je moet inderdaad verplicht zorgen dat die apparaten automatisch updaten naar de nieuwste versie. Onveilige wachtwoorden kan niet meer. Dat je het eigenlijk gewoon onmogelijk maakt om onveilige producten te leveren, in plaats van dat we die producten in theorie wel kunnen leveren en dan bij de APK erachter komen dat het nog steeds welkom E23 het wachtwoord is.
0: Kijk, in de ideale wereld ben ik het helemaal met je eens natuurlijk. En dan dat wil ik ook heel graag. Dat het gewoon altijd veilig is wat op de markt komt. Alleen we zien in de praktijk dat het helaas gewoon niet zo werkt. Dus deze wet zijn we heel blij mee. Die gaat ervoor zorgen dat het aan de voorkant beter wordt aangepakt. Dat er meer controles komen. Dat er meer eisen worden gesteld aan digitale veiligheid. Maar wij denken ook, betrek mensen en laat mensen ook een controle, een check uitvoeren als ze eraan twijfelen, als ze zorgen hebben. Zodat ze er zelf ook achter kunnen komen en niet in het ongewis blijven. Ik denk, gelet op alle berichtgeving, dat dat echt van meerwaarde kan zijn. Maar nogmaals, de verantwoordelijkheid ligt inderdaad bij de fabrikant. En er hoort ook handhaving bij de komende jaren. En het gaat vanaf dit jaar in.
6: Zij, CDA Tweede Kamerlid Jantine Swinkels.
12: Dennis Mooij van de AWB is bij ons. Dennis, alleen nog een file op de A4. Dat valt nog wel mee dus.
10: Ja, maar het is wel een flinke file, Bas. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je namelijk ruim een half uur vertraging tussen Zoeterwoude en Leidschendam. Er staat 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Van Amsterdam naar Den Haag rij je om via Wassenaar, onder andere over de A44. En dan verloopt de maandagavondspits weer druk. De langste files staan vanmiddag in de Randstad. Zat in Brabant. En direct na de spits beginnen de langdurige werkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Everdingen en Del. En dat gaat de komende weken vertraging opleveren. Terug naar het nu. Flitsers op de A5 naar Amsterdam bij 9,7. A6 Emmeloord-Muiden bij 83,6. En op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen bij 230,3.
9: BNR
2: Luister vandaag, begrijp morgen.
4: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hier aan besteed.
22: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
23: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
12: Ja, en om 10 uur begint dit weer, het grote festival genaamd Big Five. Deze week weer 5 prominente sprekers over één thema. Art Rooijakkers is deze week de man die presenteert. En Art, wat is het thema? Wie heb je te gast vandaag?
24: Ja, goedemorgen mannen. We gaan het over alcohol hebben deze week in BNR's Big Five. Want juni kwam de Gezondheidsraad met een nieuw advies. En daarin staat dat zelfs 1 glas alcohol per dag al schadelijk voor ons is. Ja, hoe moet je daarmee omgaan? Kijk, misschien staan we wel aan het begin van een verandering zoals met roken. Konden we ook ooit niet voorstellen dat het uit het openbare leven zou verdwijnen, grotendeels. Maar nu doen we dat toch echt niet meer in een café, of in het klaslokaal, of in de dokterswachtruimte, wat ooit ook nog gebeurde. Misschien gaat alcohol ook wel daarachteraan en wordt het steeds minder gewoon. Daar ga ik het deze week over hebben. En vandaag begin ik met Sigrid Seithoff. Ze is verslavingsarts. Zij kijkt heel kritisch naar alcohol, noemt het vergif. Moet je daar dan mee omgaan als de cafés uitpuilen? Ik ga het er allemaal vragen. En deze eerste BNR's van deze Big Five van deze week. Er komen later veel andere gasten. Ook een bierbrouwer komt bijvoorbeeld bij. Een Harold Hamersma van de Wijngids. Dus we gaan alcohol op allerlei mogelijke manieren bespreken. En ik beloof dat nuchter te doen.
12: Dat is wel fijn.
24: Ochtends namelijk.
12: In te laat. Tussen 10 en 11 zometeen. BNR's Big Five. Geheel nuchter. Art Rooijakkers.
25: Tech update.
12: Laten we technieuws gaan we bespreken met Jo van Buurik van het bedrijf achter Snapchat. Hoorde het al even, wordt alweer aangeklaagd door een claimstichting die zegt, ja, het is een algoritme wat kindertjes beïnvloedt op een negatieve wijze.
26: Ja, ze hebben eigenlijk allerlei mechanieken die vooral inderdaad jongere gebruikers heel erg binden aan die app. En dus hebben we weer een collectieve rechtszaak om te bespreken, Bas. Afkomstig van Stichting Massaschade en Consument. Die kennen we. Die hebben namelijk soortgelijke claims ingediend in de loop der jaren aan het adres van onder meer TikTok, Google en Snapchat. In dit geval Snapchat, eerder Airbnb moet ik zeggen. Trouwens altijd goed te zeggen, dit soort zaken worden gefinancierd door een externe partij. In dit geval IVO Legal Strategies Fund. Want ja, als zo'n claim dan slaagt, dan is het kassa voor zo'n financierder. Dat terzijde, wel even goed om te benoemen. Want waar de stichting tegen ageert, dat is, nou, we kunnen toch wel zeggen, een nobel doel. Die verslavende elementen die erop gericht zijn jonge gebruikers in de app te houden. We kennen ze wel, de Snap-reeksen, de streaks, dat je dagelijks een bericht naar elkaar moet sturen om iedere keer het vlammetje of het vinkje in stand te houden. Ja, ik kan het niet anders zeggen.
27: Armoe, hè? Als je op die manier.
26: Ja, nou ja, maar natuurlijk zijn dat al. Ja. Zelfs de blauwe vinkjes in WhatsApp, ja, zou je daarvan kunnen betichtigen. Maar ja, die zijn niet gericht om juist jonge gebruikers binnen boord te houden. Volgens de claimstichting zit 90% van de Nederlanders tussen de 13 en 24 jaar op Snapchat. Lijkt me trouwens wel heel veel, maar die cijfers heb ik ook niet gelijk paraat. Er zijn natuurlijk wel bij uitstek gevoelig voor dit soort elementen. En dat haakt allemaal in op het verdienmodel van moederbedrijf Snap. Dat trouwens zelden winst gemaakt heeft in de ruim 10 jaar dat ze bestaan. Maar dat terzijde. Stichting ageert trouwens ook tegen het misbruik van Snapchat door mensen in het criminele circuit. Denk aan drugshandel, denk aan het ronselen van jongeren via gedeelde locaties. Dat soort zaken gebeuren wel volgens menig onderzoek en berichtgeving in Snapchat. Nou, Stichting Massaschade en Consument probeert daar dus wat tegen te doen door, zeg ik even oneerbiedwaardig gezegd, zelf menselijk te ronselen en je in te schrijven op hun actie. Met hun schadeclaim mikken ze dan, zeggen ze, op 500 tot 2500 euro per persoon aan schadevergoeding. En ze hebben dus, nou, in ieder geval verzocht, laat ik het zo zeggen, aan Snapchat om dit soort schadelijke mechanieken te laten aanpassen. Zeggen ook in gesprek te zijn geweest, dat heeft niks opgeleverd. Maar ja, Bas, eerst moeten we nog maar zien dat SMC überhaupt deze zaak mag voeren. Want in juni kwam SOMI, Stichting Onderzoek Marktinformatie, ook al met een claimzaak richting Snap over het verslavende ontwerp. Dus mag de rechter in ons land eerst gaan bepalen wie dit door mag zetten. Dat betekent heel veel extra werk voor de juridische experts in ons land.
12: Zo lekker rustig.
26: Ja, die hebben niks te doen, zou ik maar zeggen. Maar ja, dit is ook een beetje de claimcultuur die we in Nederland zelf veroorzaakt hebben in de afgelopen jaren.
12: Tot slot nog even naar een reactie uit eigen land op getreiter vanuit de regering Trump. Getreiter is misschien een eufemisme om te zeggen dat er een nieuw dieptepunt is bereikt. Want de regering Trump heeft de game Tetris nu gekaapt om daar een anti-immigrantenspel van te maken. Genaamd Build the Wall. Echt buitengewoon smaakvol.
26: Ja, heel erg. Ja.
12: Ja. En dus wat komt er nu uit Nederland?
26: Build that bridge. Als de bruggenbouwers die wij zijn als Nederlanders. Ja, ik zie je kijken, Bas, maar toch vind ik het ook wel weer mooi. Van kunstenaar Wouter Siewerts, die heeft een spel gelanceerd. Eigenlijk ook gewoon Tetris in een ander jasje. Maar inderdaad, eind afgelopen week het bericht dat de regering Trump met een hele website vol spelletjes met anti-migratiethema's is gekomen. Heel smakeloos. Een variant op Tetris dus, waarbij je stenen moet laten vallen om een muur op te werpen. En een versie van Snake, waarbij je gevangenen moet vangen om uit te zetten. Iets wat ik anders lekker links zou laten liggen. Om het te negeren. Ja. Jazeker, maar nu wil ik het toch benoemen omdat de Tetris Company zelf gereageerd heeft. Die hebben zich gedistanceerd, zeggen wij zijn absoluut niet betrokken, overigens voor de goede orde. Dat is ook echt van de bedenker van Tetris, Pajitnov, die zit achter de Tetris Company. En die zin speelde ook op schending van het auteursrecht door de regering Trump. Dus we zouden nog wel eens legal action kunnen zien. Maar tot die tijd in ieder geval concrete tegenreactie uit eigen land van kunstenaar Wouter Siewerts. Dus build that bridge, waarbij je blokken laat vallen om een brug te bouwen tussen twee oevers. Want, zegt hij, en daar sluit ik hem bij aan, door te spelen leer je de wereld kennen, nieuwe mensen en gebruiken van anderen. En dat is wel helemaal waar. En in het spel zie je dus ook hoeveel bruggen er al gebouwd zijn, hoeveel mensen er zijn samengebracht. Dus zeg ik toch, Bas, mocht je vandaag op de wc zitten of in die saaie meeting en je hebt de puzzels in de BNR-app al helemaal uit,
12: build the bridge.
26: Dan kun je naar buildthatbridge.eu voor Tetris voor het goede doel. Heeft ook een donatie aan het Vluchtelingenfonds van de Verenigde Naties erbij doen. En vooral ook eventjes ingaan tegen Trumps kaping van populaire videogames om zijn eigen agenda te pushen.
12: Tja, dankjewel. Jo van Burik.
1: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
12: Ja, nog een lekker inbreukverhaal, hè?
27: Nog een juridisch verhaal.
12: Ja, lekker hoor wel.
27: De Universiteit van Maryland die dreigt met juridische stappen tegen een klein cannabisbedrijfje uit Colorado vanwege de naam en het logo van het bedrijf. Het gaat om Terps USA. Zij verkopen stoffen die de geur en smaak van cannabis kunnen versterken. Dat heette terpenen. Mm-hmm. En juist die naam, dat Terps, ligt gevoelig, want Terps is al sinds de jaren 30 de bijnaam van de sportteams van de Universiteit van Maryland. En ja, ik heb de logo's daarin gestuurd. Het zijn rode logo's.
12: Ja, zijn krek hetzelfde. Behalve dat er bij de een USA staat en een bloeddruppeltje, bij de ander niks.
27: Nee, exact.
12: En alleen Terps.
27: Vond inderdaad en kleur allemaal hetzelfde. Hetzelfde. Nou, best gek. En nu eist de universiteit dat Terps USA, de cannabisboer, stopt met de naam en het logo. Anders dreigt een rechtszaak. Want zo zegt de universiteit, wij denken dat mensen kunnen denken dat de universiteit iets te maken heeft met cannabisproducten. En dat is niet zo. Al dus de Washington Post. Mm-hmm. De eigenaar van Terps USA, die heet meneer Ken Fry, die weigert zijn bedrijfsnaam op te geven, want hij zegt, nee hoor, deze term is in de cannabiswereld gewoon een afkorting voor terpenen. En bovendien, in Colorado denkt bij dat woord niemand aan de universiteit in Maryland, dus je bekijkt het maar. Fry zegt dat hij het logo 7 jaar geleden ontworpen heeft, zonder überhaupt van de universiteit iets te weten. Inmiddels heeft hij zelfs zijn huisstijl veranderd, van goud, van groen naar goud. Maar de naam blijft dus, en het logo blijft rood, en het font blijft, en het blijft allemaal hetzelfde. Het liefst wil meneer Fry het allemaal buiten de rechter omdoen. Want zo'n juridische strijd heeft hij niet zoveel geld voor, blijkbaar. Ik dacht dat er in die cannabiswereld heel veel geld om ging, maar blijkbaar is dit hier anders bij deze meneer. Dus kijken wie het eerste knippert. Of dat meneer Fry is, ik denk het wel.
12: Ja, Turks kan je dus niks verdienen waarschijnlijk. Weet
27: het
12: niet.
27: Denk
12: het
27: ook niet.
12: Nee, maar het beetje jammer van deze meneer is dat hij even twee dingen door elkaar had. De naam Turps. Mm-hmm. Nou, die is, als het voor terpenen een algemene naam is, kan je er niks mee. Mm-hmm. Maar wel met het logo, met het beeldmerk. En als dat hetzelfde is, dan heb je best een probleem.
27: Dat lijkt me erg veel, ja.
12: Ja, dus dat wordt misschien iets anders. Nou, tot zover dit juridisch advies. En dit was hem ook weer voor vandaag. De Ochtendspits. Zometeen BNR's Big Five over alcohol. Met Art Rooijakkers in gesprek met Sigrid Seidhoff. En wij zijn er morgen weer om 6:00. Tot morgen.
25: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen.
8: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
16: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwblaas te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
15: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
17: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
18: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
28: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
18: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
28: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
18: En als je voor jezelf werkt?
28: Ook gewoon 1 factuur per maand.
18: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
27: Gasprijs gaat deze winter waarschijnlijk sterk stijgen. Zet je contract langer vast. Nederlanders hebben meer geld over dan andere EU-landen, maar beleggen minder. En Nederlandse vliegende auto de Pel V mag in productie en moet binnen ongeveer 1,5 jaar de lucht in. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
12: We gaan naar Dennis Mooi van de ABB. Dennis, is het al een beetje rustig op de weg?
10: Ja, er staat nog maar 1 file, maar die levert wel 3 kwartier vertraging op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een groot ongeluk gebeurd. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Leidschendam doe je er dus 45 minuten langer over. Er staat 6 kilometer. 2 rijstroken zijn er voorlopig dicht. Je kan het beste omrijden via Wassenaar over de A44. Vismeister meldt een camera op de A16, Breda-Rotterdam bij 53,7. En op de A27 Almere-Utrecht bij 116,8.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
29: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Vanwege de Champions League-wedstrijd thuis tegen Feyenoord neemt FC Barcelona extra veiligheidsmaatregelen. Zo staan alle tickets op naam, zodat er gecheckt kan worden of Feyenoord-aanhangers wel in het uitvak zitten en niet tussen het thuispubliek. De wedstrijd is overmorgen en bijna 3000 Feyenoorders hebben een kaartje. In de buurt van Berlijn is vannacht een stroomstation in brand gevlogen. Op een andere plek werd een gat ontdekt in een hek rond zo'n station. De politie onderzoekt of het gaat om sabotage, zoals al eerder is gebeurd. Er wordt gezocht naar een man die claimt dat hij er al een tijdje mee bezig is. Bijna 2 weken na de verwoestende modderstroom staat Nepal stil bij de slachtoffers. Het is een dag van nationale rouw. Er zijn geen officiële herdenkingen, want reddingswerkers hopen nog altijd dat ze overlevenden vinden. Het dodental in Nepal staat op bijna 1400, maar er worden ook nog duizenden mensen vermist. Veel Europese landen zijn bezorgd over de winst van de radicaalrechtse partij AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Franse regering waarschuwt voor een populistische golf. Ook de Poolse minister van Buitenlandse Zaken is bezorgd. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán is juist blij en noemt het een grootse nacht. En de hulpverlening aan Gaza heeft volgens het Rode Kruis een dieptepunt bereikt. Vorige maand kwamen er nog geen 100 pallets hulpgoederen binnen. Eerder waren dat er honderden per maand. Aan de grens staan volle vrachtwagens, maar Israël laat ze niet door. Ziekenhuizen hebben daardoor te weinig spullen om alle patiënten te helpen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 tot lokaal 29 graden.
24: Alcohol drinken moet minder normaal worden, zei de Gezondheidsraad onlangs in een advies. Maar waarom is niet drinken voor veel mensen, ook voor ondergetekende, toch zo lastig? En een gezonde relatie met alcohol, bestaat het eigenlijk wel? Ik ga er zo over praten in BNR's Big Five van de alcohol.
0: Play Every Day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
2: Vergunningsprocedures in de bouw duren in Nederland vaak eindeloos. Tergend voor ontwikkelaars, architecten en gemeenten die de woningcrisis willen aanpakken. Kan kunstmatige intelligentie die procedures versnellen? Dat bespreken we in Vastgoed Gezocht met Max van Riel van Struck. We zijn er natuurlijk vanmiddag om 2 uur op BNR.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
6: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
20: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
21: Yes! Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
20: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
21: Yes!
25: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
24: Een borreltje op de bank, een biertje op het terras, een wijntje bij het avondeten. 3/4 van de volwassenen drinkt wel eens een glaasje. Of meer dan één. Maar als het aan de Gezondheidsraad ligt, is dat verleden tijd. Welke risico's brengt alcohol met zich mee? Waarom drinken we eigenlijk? En wat betekent het denormaliseren van alcohol voor onze samenleving en de alcoholsector? Ik bespreek het vandaag met Sigrid Seithoff. Ze is arts verslavingszorg, richtte in 2011 alweer Kick Your Habits op, een centrum voor verslavingszorg. Schreef ook een boek, Proost voor wie niet wil stoppen met drinken. En daarvoor was ze 15 jaar lang huisarts. Welkom.
22: Dank je wel.
24: Ja. Drink je zelf nog?
22: Ja, ik drink af en toe inderdaad.
24: Op wat voor momenten?
22: Ik drink als er eigenlijk iets gezelligs is. Ik hou mezelf voor, ik drink nooit meer alleen. Ik denk dat dat ook een goede regel is. Nooit meer alleen. Niet als ik verdrietig ben. Maar ik drink af en toe als er iets gezelligs is.
24: Om iets luister bij te zitten, om iets te markeren.
22: Ja. Maar ik herinner me heel goed dat toen de kinderen klein waren, het eigenlijk heel gewoon was dat mijn partner Maarten en ik, dat we bij het eten gewoon een flesje wijn opentrokken.
24: Ja, ik herken het. Ja. En dat doen jullie nu niet meer?
22: Nee, daar ben ik echt in veranderd.
24: Ja. Was dat misschien ook omdat die kindertijd ook wel pittig kan zijn als ouders? Dat je denkt, ik heb even een glaasje nodig?
22: Zeker. Maar dat is denk ik ook waarvan ik denk dat we daar iets aan zouden moeten doen. Mm-hmm. Dat is dat idee dat alcohol zo belonend is, zo troostend is, zo ontspannend is. Mm-hmm. En dat is wat ik zo graag eigenlijk zou willen gaan omdraaien. We moeten onszelf gaan gunnen om minder te drinken.
24: In plaats van gaan gunnen, nou, dit heb ik even verdiend, dit glas.
22: Precies.
24: Ja. Dat wijntje is nu wel echt, dat komt mij toe.
22: Ja, want het is op de korte termijn is dat ook zo natuurlijk. Hè? Als je gestrest bent en je drinkt een glaasje wijn of een biertje, voel je direct ontspannender. Mm-hmm. Maar van één glas komt vaak komen er meer.
24: Ja.
22: En als je dan uitzoomt, dan zijn eigenlijk de negatieve consequenties voor ons leven zo ontzettend veel groter. Mm-hmm. Dan het positieve effect van dat ene glaasje om een uur of vijf.
24: Ja, daar komen we over te spreken, over die negatieve effecten. De aanleiding voor deze week is dat advies van de Gezondheidsraad uit juni alweer, waarin ze zeggen eigenlijk geen enkele hoeveelheid alcohol is goed voor je. Zelfs één glas per dag, per week, per maand is eigenlijk al af te raden. Dat is het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. Was je verbaasd dat advies naar buiten kwam?
22: Nou, ik dacht meer, nou, eerlijk gezegd, eindelijk.
24: Oh ja?
22: Want kijk, alcohol is gif. Het is niks anders dan gif.
24: Maar wel lekker.
22: Maar wel lekker. Het is eventueel lekker gif.
24: Ja.
22: Maar het zou natuurlijk eigenlijk heel gek zijn, wat de Gezondheidsraad deed, om te zeggen van nou, het is prima om zeg maar één glas gif per dag te nemen.
24: Ja, dat was het vorige advies.
22: Dat was het vorige advies. Dat is natuurlijk eigenlijk vanuit wetenschappelijk oogpunt, en dat is de Gezondheidsraad.
24: Larikoek.
22: Ja.
24: Ja. En toch was dat er? Was misschien een beetje om ons tevreden te houden als bevolking?
22: Nou ja, dit heeft natuurlijk ook allemaal te maken met inderdaad wat de samenleving op een gegeven moment prettig vindt, acceptabel vindt, wil. En voor 2015, toen kwam dat advies van dat ene glas per dag. Mm-hmm. En liefst twee dagen per week niet. Daarvoor mochten dus tot 2015 was het advies twee glazen per dag voor mannen en eentje voor vrouwen. Hmm. Dus toen mocht je nog in de week
24: 14 glazen
22: als man.
24: Dus 7 als vrouw. Ja. Ja. We've come a long way, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus het wordt steeds minder. En wat natuurlijk interessant, want je zegt alcohol is gif. Ja, dat weet iedereen. Ik ook. Ik herken dat ook. Tegelijkertijd, ik weet dat alcohol slecht voor me is. Dat weten denk ik alle luisteraars. En ik denk dat ik ook niet in mijn eentje ben als ik kan zeggen dat ik ook echt kan genieten van een goed glas wijn. Dus dat ik ergens ook niet de behoefte voel om daar helemaal mee te stoppen. Dus aan de ene kant weet ik, het is gif. En aan de andere kant denk ik, ja, maar wat ik al zei, het is ook lekker. Daar zit een soort tegenstrijdigheid in waar ik persoonlijk niet uitkom.
22: Nee, nee, en dat klopt ook. Want dat heeft te maken met onze hersenen. Dat jij er inderdaad ook niet uitkomt. Dat hebben we eigenlijk allemaal. En hoe dat zit, is als je kijkt naar de mens, naar onze genen, dan zijn wij genetisch niet zo heel erg veel anders als de jager-verzamelaar.
24: Mm-hmm.
22: Die jager-verzamelaar, die leefde in gevaar, hè, die leeuw kon er zo aankomen, en in schaarste.
24: Mm-hmm.
22: Voor ons mensen nu, ons brein denkt dat wij in schaarste leven. Dus die wil ons beschermen, die wil dat lijf waar die het hoofd van is, wil die beschermen. Dus die denkt en is dol op alcohol, want alcohol is calorieën,
24: mm-hmm,
22: en brengt gelukstofjes. Dus er is voor ons brein niks fijners dan alcohol drinken.
24: Dus onweerstaanbaar in zekere zin.
22: Ja, en dat oude brein dat werkt heel automatisch, reflexmatig. Daar zit geen nadenken bij. Hè, want als die leeuw eraan komt, moet je in één keer weg zijn. Dus zodra ons brein, als je een beetje iets die gewoonte met alcohol hebt ontwikkeld, zodra ons brein dat glas al ziet of eentje op heeft,
24: komen die stofjes vrij?
22: Dan komen die stofjes vrij, maar dan drinkt het brein denkt ook meer, meer, meer.
24: Ja. Ja, ja, ja. En dan is er nu dus dat advies van de Gezondheidsraad waarvan je zegt, ik dacht, ja, het werd tijd ook, bij wijze van.
22: Ja.
24: Wat gaat dit veranderen, denk je? Gaat dit iets teweeg brengen?
22: Nou, ik denk dat het past in een algemene trend die eigenlijk al gaande is. Hè, die is dat we met z'n allen eigenlijk al wel minder aan het drinken zijn.
24: Mm-hmm. He, dus de hoeveelheden zijn minder.
22: De hoeveelheden zijn minder.
24: Want driekwart van de Nederlanders drinkt een glas, volgens mij. Hè, wel eens per, ik weet niet wat de cijfers zijn. Ja.
22: Zoiets, ja. Maar de hoeveel, nou, er zijn ook wel mensen die helemaal stoppen met drinken meer. En er zijn mensen die inderdaad toch minder aan het drinken zijn. Omdat we ons beter beseffen wat het allemaal met ons doet. Dus in die zin heeft de voorlichting, en denk ik dus ook dit soort gezondheidsraadadviezen, mm-hmm, die echt het hebben over cijfers, over getallen.
24: Mm-hmm.
22: Een glas, twee glazen, één glas, geen glas. Dat scherpt ons toch.
24: Dat helpt in het tegengaan van dat alcoholgebruik, omdat het nou eenmaal slecht voor ons is.
22: Ja.
24: Ook als maatschappij.
22: Ja, als maatschappij zeker.
24: Kun je een parallel trekken met de sigaret die ooit op verjaardagsfeestjes... ik ken de foto's nog van mijn ouders, die werden daar aangeboden van die glaasjes. Er werd binnen volop gepaft. Ja. Leraren paften in het schoollokaal. Nou, inmiddels kijken we daar raar van op. De sigaretten worden ook uit het beeld, straatbeeld proberen we dat weg te krijgen. Tabakswinkels zien er steeds anoniemer uit. In cafés mag niet meer gerookt worden. Is dit het begin van zo'n ontwikkeling met alcohol, denk je?
22: Nou, dat zou heel goed zijn. Want in die vergelijking zijn de gevolgen van al die alcohol die we drinken... zijn heel veel groter dan van die sigaret. Ik bedoel, die sigaret is slecht voor jezelf. Mm-hmm. En misschien de mensen in je buurt. Maar alcohol, en dat is het aardige wat de Gezondheidsraad heeft gedaan... die heeft niet alleen gekeken naar de gezondheidseffecten... maar ook wat het maatschappelijk met ons doet. En dan becijferen ze... dat een kwart van de doden, de verkeersdoden... hebben iets te maken met alcohol. Als het gaat over huiselijk geweld... becijferen is het zelfs tot 50% van het huiselijk geweld... is onder invloed van alcohol. Hm. Hoe heet dat? Straatgeweld? Hoe heet dat nou?
24: Onnodig zinloos geweld?
22: Ja, gewoon geweld op straat.
24: Ja, mishandelingen, et cetera. Ja.
22: Dat is zelfs wel tot 80% onder invloed
24: door alcohol.
22: Van alcohol.
24: Ja, dat doe je niet onder invloed van een sigaret, maar onder invloed van te veel drank.
22: Ja,
24: Want je zou denken, sigaretten, daar doe je een ander kwaad mee. Doordat meeroken. Doordat jij een sigaret hier zou opsteken, gaan mijn longen naar de knoppen. Maar je zegt, wacht eens even, alcohol heeft ook grote maatschappelijke gevolgen. Veel groter
22: veel
24: zelfs.
22: Veel groter, ja.
24: En dus is het logisch dat die Gezondheidsraad dat nu markeert.
22: Ja.
24: En zeg jij, zou dit dus misschien wel eens een startpunt van zo'n ontwikkeling moeten zijn, zoals met de sigaretten?
22: Nou, die is al gaande. Kijk, en dat ik denk dat we nou met z'n allen gewoon helemaal niet meer gaan drinken. We doen het al zo lang. Weet je, of vanaf het moment dat de landbouw werd uitgevonden, hè, die jagen verzamelaars aan de landbouw begonnen, hebben we alcohol gestookt. Dus dat nou helemaal eruit moet. Het zal niet gebeuren. En het is de vraag of het ook moet. Als je kijkt naar dierenrijk. Dat is eigenlijk wel een grappige parallel. Dus er zit misschien in ons, in dieren. Mm-hmm. De behoefte om ons een beetje te verdoven af en toe. En op YouTube kun je geweldige filmpjes vinden. Van dronken olifanten.
24: Oh ja?
22: Die gewoon lopen te waggelen.
24: Wat hebben ze gedronken dan?
22: Nou, besjes, gegiste besjes.
24: Waar alcohol in zit dan?
22: Ja, elanden, koolmezen, apen. Allemaal bijtjes die van de bloemen aflazeren.
24: Ja, en daarin zijn wij dus niets anders dan andere dieren.
22: Misschien.
24: We zijn op zoek naar een soort verdoving.
22: Misschien, ja.
24: Ja, ja.
22: Ja.
24: Ja, nou ja, je hoort mensen het ook zeggen als ze een glas drinken... even de scherpe kantjes er vanaf, toch? Dat is zo'n uitdrukking die daar dan bij gepaard gaat.
22: Ja. Ja, en ik denk dat als argument, of als reden, als trigger... dat we daarvan af zouden moeten.
24: Hm.
22: Want dat zijn eigenlijk... Als je het daarom doet, is dat een negatieve emotie.
24: Ja, ja. Toch, jij zegt de maatschappelijke gevolgen zijn groot. Ik wil nog even naar die gezondheidsraad kijken. Die zeggen, ja, sinds juni elk glas gezondheidsrisico's. Hoe groot zijn die risico's nou echt werkelijk als je af en toe drinkt? Zoals ik. Ik drink af en toe een glas wijn. Of twee, bij een etentje bewijzen van. Hoeveel risico loop ik?
22: Nou, als je kanker hebt, ze hebben het over één ding, is het risico op het krijgen van kanker.
24: Ja, zeven verschillende soorten.
22: Zeven, ja. En dat is eigenlijk het hele traject van die alcohol van je mond. Het is etsende vloeistof, dus het verhoogt het risico op kanker van je mond, van je keel, van je strottenhoofd, van je slokkendarm, van je darmen, mm-hmm. van je lever, mm-hmm. ja, en dus je borsten. Mm-hmm.
24: Ja, dan wijs je nu naar, ja. Dus het kan op alle mogelijke manieren, heeft het effect.
22: Ja, en daar etst het. En het is ook zo dat ze de WHO becijfert... dat zo'n 12,5% van alle kankers... direct onder invloed van alcohol staan.
24: Mm-hmm.
22: En 1/3 daarvan is bij mensen... die minder dan 10 glazen per week drinken.
24: Ja, ja.
22: Ja. That's you and me.
24: Ja, dat ben ik. Dan voel ik me toch aangesproken.
22: Ja.
24: Ja. En toch vind ik het dus lastig om het te laten staan. Daar gaan we het over hebben.
1: The Big Five. Art Rooijakkers.
24: Want ik ben in gesprek met Sigrid Seithoff, arts in de verslavingszorg, oprichter van verslavingscentrum Kick Your Habits. Je schreef als arts het boek Proost voor wie niet wil stoppen met drinken. Waarom wilde je eigenlijk voor die mensen een boek schrijven?
22: Ja, aan de ene kant heb je mensen die zijn echt verslaafd. Mm-hmm. Die moeten nooit meer drinken.
24: De probleemdrinkers.
22: Ja, precies. Maar eigenlijk vind ik bijna een veel interessantere groep, en veel grotere groep, en maatschappelijk veel belangrijker groep. Mm-hmm. Dat zijn wij allemaal die er veel baat bij zouden hebben om minder te drinken. En toen ik met dat boek begon, toen waren er overal waren er mensen die zeiden, nou, moeten minder drinken of niet drinken. Maar er was niemand kwam ermee van hoe pakken we dat nou aan?
24: Ja.
22: En wat brengt het je? En waarom zou je het doen? En hoe doe je dat?
24: Mm-hmm.
22: Toen dacht ik, nou, let's go.
24: Ja. Dus het is een grote groep van mensen die, ja, we weten allemaal, het is niet goed voor je, maar we vinden het lekker, of we willen onszelf verdoven, of er zijn genoeg redenen om te bedenken waarom je toch dat glas drinkt. Dus mensen die weten het is ongezond, maar die blijven, die toch willen blijven drinken. Wat is jouw boodschap aan hen?
22: Mijn boodschap is dat, dat was ook een beetje de reactie van op de gezondheidsraad advies, van nou ja, ja zeg, we worden wel betutteld, ja, we mogen ook niks meer.
24: Precies.
22: Terwijl ik denk dat je het jezelf moet gaan gunnen om te gaan bedenken en ervaren hoezeer het je leven in positieve zin beïnvloedt als je veel minder gaat drinken.
24: Mm-hmm.
22: Dus hoe, het is eigenlijk namelijk een relatief makkelijke manier om je leven fijner te maken, meer in balans te raken.
24: Leg dat eens uit.
22: Minder impulsief te raken.
24: Ja.
22: Nou, dan moeten we het weer even hebben over dat brein.
24: Is ja,
22: het,
24: ja.
22: Dat brein waar we het net over hadden, het is dat oude brein. Mm-hmm. Dat
24: jager-verzamelaar brein,
22: ja,
24: zeg
22: dat,
24: maar.
22: Dat is dat oude brein. Dat is impulsief, denkt niet na. Dat denkt gewoon hebben.
24: Mm-hmm.
22: Maar gelukkig hebben we ook een ander brein. Mm-hmm. Dat is onze hersenschors.
24: Ja.
22: Godzijdank. Kunnen we ook controle uitoefenen over mm-hmm. ons leven. Dat gaat via ons bewustzijn. En dat is het nieuwe brein.
24: Ja.
22: Een jonger brein. Maar dat jonge brein, waar dus ons bewustzijn zit, dat is een heel langzaam brein. Dat weten we eigenlijk ook allemaal. Als je iets moet nadenken of beslissen, dat is allemaal trage boel. Dus als die twee breinen met elkaar, het jonge brein zegt, nou, dat moet je nou echt niet doen.
24: Nee, maar impuls dat oude brein,
22: ja, dat oude brein heeft al heel snel die drank te pakken.
24: Ja.
22: Wij noemen het bij Kick Your Habits, gebruiken we vaak de metafoor, dat oude brein noemen we ons paard en het jonge brein noemen we onze ruiter.
24: Mm-hmm.
22: Een lekker leven, daarbij zit je ruiter op het paard.
24: Mm-hmm.
22: En het mooie is dat als dat geldt voor die alcohol, dus als jij in staat bent om die alcohol goed te reguleren, dan werkt het door op allerlei andere terreinen in je leven.
24: Mm.
22: Dan zitten op allerlei terreinen in je leven zit die ruiter beter op het paard.
24: Hoe komt dat dan? Omdat je meer regie hebt?
22: Omdat je meer regie hebt. Ja. Omdat je beter in staat bent om te doen wat je eigenlijk echt wil, wat eigenlijk echt goed voor je is.
24: Ja, ja. Het is alleen zo'n tweedeling, want we weten van een heleboel dingen. Ja, het is eigenlijk beter voor me om geen patat te bestellen, maar ik vind het ook wel lekker. En als een restaurant vraag ik ook altijd mayonaise erbij. Moet ik ook niet doen. Er zijn zoveel dingen waarvan je weet, je moet het eigenlijk niet doen. Maar je bent ook een soort feilbaar wezen. Nou zijn natuurlijk mensen bezig om zichzelf te optimaliseren. Om te denken, hey, ik probeer zoveel mogelijk vitamines binnen te halen, goed te slapen. Er zijn allemaal apps voor om het in de gaten te houden. Dat is ook een hele grote groep, reken ik mezelf aan toe, een beetje krabbelaars. Hè? We doen allemaal ook maar wat, toch?
22: Nou ja, dat is ook eigenlijk zo sneu voor ons. Dat we hebben een wereld gemaakt waar we eigenlijk niet voor zijn toegerust.
24: Dat is interessant
22: want
24: wat je zegt.
22: Want we zijn gemaakt voor schaarste.
24: Mm-hmm.
22: Ons brein denkt de hele tijd, jeetje, ik moet dat arme mens beschermen.
24: Yeah.
22: Want straks krijgt hij niks meer. Is er geen eten meer? Is er niks meer te kopen? Zijn er geen kleren meer? Dus je kunt het niet helpen als het alleen maar gaat om dat oude brein.
24: Mm-hmm.
22: Maar gelukkig, en daarom denk ik dat het ook zo belangrijk is, want gelukkig hebben we dus die hersenschors.
24: Mm-hmm.
22: En die moeten we met ons z'n allen moeten we die sterker maken.
24: Ja. Het wordt ook als ongezellig gezien, nog steeds. Vroeger was het veel erger. We kennen allemaal het fragment van Joep van het Hek die dat alcoholvrije bier van Heineken Buckler in één klap belachelijk maakte. Laten we gewoon nog één keer horen.
5: Buckler, dat kent u, dat is dat gereformeerde bier, hè? Dat kent u wel, hè? Buckler drinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Buckler drinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot is op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden, ga weg, gek. Ga in de kerk zuipen, idioot, hè? Ja, zuip dan niet, idioot. Buckler drinkers. Maar goed, ander verhaal.
24: Je ziet nu dat alcoholvrij bier wel meer in opkomst is. Ja. Maar dat argument, ongezellig, rot op joh, dat hoor je toch veel, hè?
22: Nou, het is ook wel langzamerhand aan het veranderen.
24: Ja?
22: En wat ik eigenlijk ook wel merk, als het dan gaat over waarom je nou drinkt, dat ik merk ook best vaak dat mensen dan eigenlijk denken, hè, bijvoorbeeld denken vandaag, nou, ik denk dat dat ook wel een goede graadmeter is voor jezelf om te bedenken, heb ik een issue of niet?
24: Mm-hmm.
22: Dat is van dat je 's ochtends wakker wordt en denkt, ik weet helemaal zeker, vandaag ga ik het niet doen.
24: Mm-hmm.
22: En eind van de dag ga je voor de bel. Het ingewikkelde is dan soms, dan heb je dus echt gedacht, ik ga het niet doen. Maar dan ben je samen met iemand anders, bijvoorbeeld de buren, vaak ook wel de buren. En die zeggen inderdaad,
24: ja,
22: kom, doe gezellig mee.
24: Ja.
22: En dan eigenlijk drinken we dan om de ander te pleasen.
24: Ja. Je drinkt om de ander te pleasen, want dat herken ik wel. Als ik dan bijvoorbeeld, als mijn lief staat te koken en die vindt het dan gezellig dat ik een glas wijn meedrink, denk ik, ja, ook ongezellig om nu nee te zeggen.
22: Precies, dat.
24: Ja.
22: Dat.
24: Dus ik doe dat dan om haar te plezieren.
22: Ja,
24: het feit
22: wel.
24: Dat ik haar nu de schuld kan geven.
22: En zij, weet je wat heel goed zo kan zijn, is, en dat is iets wat voor vrouwen en mannen geldt. Het is een beetje een heel stom praktisch dingetje, maar heel vaak lunchen we. We zijn drukke mensen, hè?
24: Mm-hmm.
22: We zijn drukke mensen, dus we lunchen, hebben daarna eigenlijk niks meer gegeten. En rond een uur of vijf hebben we eigenlijk honger.
24: En dan trekken we een glas wijn of een fles
22: wijn
24: open.
22: Dat brein kan niet goed, dat een beetje domme brein.
7: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Ja, weet je, het is gewoon limonade met alcohol. Ik hoorde vanochtend nog een jonge student. Toen vroeg, had ik het daar even over, dat stelt. En die, weet je wat hij zei? Die zei ook, ja, weet je, het is ook heel fijn als ik 's ochtends een kater heb en ik voel me brak, dan neem ik een paar van die steltglaasjes. Dat drinkt heel lekker als limonade. Uh-huh. En dan voel ik me gelijk weer beter.
2: Ja.
1: Was ze even stil. En toen zei ze, nou ja, dan heb ik natuurlijk wel alweer 4 blikjes met alcohol op.
2: En dat is het. Dus jij zegt, dat is juist, want ik dacht, misschien is dat wel een alternatief om mensen minder te laten drinken.
1: Nou, denk je dat nou zelf? Nee,
2: ja,
1: toch?
2: Nee, ja, misschien ben ik te naïef. Ja. Jij vindt het niks, dat zelfs.
1: Nee, ik vind het niks, want het maakt het, kijk, het is zoet. Mm-hmm. Dat oude brein van ons wil dat graag lekker. Zoet. We zijn del op zoet. He, biertje moet je nog hebben. Nou, is een beetje bitter. Maar gewoon, dit is gewoon limonade. En dan zit er dus nog alcohol in. Dus dat werkt fantastisch voor ons.
2: Maar doordat mensen dat drinken, drinken ze geen bier. Zou je kunnen denken.
1: Is toch the same thing?
2: Ja, is dat niet, het is niet minder schadelijk als er minder alcohol in zit en wat minder calorieën en zo.
1: Er zitten allerlei andere zoetstoffen in. En er zitten allemaal van die aroma's in. Ja. En in mijn idee is troep. Bovendien, het maakt ons ook steeds impulsiever. Weet je, het maakt ons dat je, dus ook vanwege dat zoetige smaakje.
2: Ja, de dopamine, de kick die je ervan
1: krijgt.
2: Precies.
1: Ja. Dat gebeurt allemaal gewoon. Het wordt steeds normaler. Net zoals de industrie toch ook een beetje alcoholvrij bier aan het inzetten is als alternatief voor frisdrank.
2: Ja. He, dus niet als alternatief voor alcohol, vol bier, zou ik maar zeggen, maar in plaats van frisdrank doen we een alcoholvrij biertje.
1: Ja.
2: Straks praat ik verder met arts Sigrid Seithoff ook over hoe de vraag hoe er binnen de zorg naar alcohol wordt gekeken. Want zou een huisarts bijvoorbeeld niet sneller naar alcoholgebruik moeten vragen? Blijf luisteren.
3: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
6: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
7: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
6: Nigaio Wijnen
7: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
6: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
10: Het moment dat alles begint.
11: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
12: Provider, it starts here.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak.

0: op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
1: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: True Lease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je ruim een half uur vertraging tussen Hoogmade en Leidschendam. Het zat 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je via Wassenaar over de A44. Maar daar is het inmiddels ook vastgelopen. Richting Den Haag staat op de A44 tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. En dat kost je nu 10 minuten extra. Flitsmeister meldt een camera op de A27. Almere-Utrecht bij 107,9. A30 Barneveld-Ede bij 16,2. En de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen bij 160,8.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Vanwege de Champions League-wedstrijd thuis tegen Feyenoord neemt FC Barcelona extra veiligheidsmaatregelen. Zo staan alle tickets op naam, zodat er gecheckt kan worden of Feyenoord-aanhangers wel in het uitvak zitten en niet tussen het thuispubliek. De wedstrijd is overmorgen en bijna 3000 Feyenoorders hebben een kaartje. In de buurt van Berlijn is vannacht een stroomstation in brand gevlogen. Op een andere plek werd een gat ontdekt in een hek rond zo'n station. De politie onderzoekt of het gaat om sabotage, zoals al eerder is gebeurd. Er wordt gezocht naar een man die claimt dat hij er al een tijdje mee bezig is. Bijna twee weken na de verwoestende modderstroom staat Nepal stil bij de slachtoffers. Het is een dag van nationale rouw. Er zijn geen officiële herdenkingen, want reddingswerkers hopen nog altijd dat ze overlevenden vinden. Het dodental in Nepal staat op bijna 1400, maar er worden ook nog duizenden mensen vermist. Veel Europese landen zijn bezorgd over de winst van de radicaalrechtse partij AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Franse regering waarschuwt voor een populistische golf. Ook de Poolse minister van Buitenlandse Zaken is bezorgd. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán is juist blij en noemt het een grootse nacht. En de hulpverlening aan Gaza heeft volgens het Rode Kruis een dieptepunt bereikt. Vorige maand kwamen er nog geen 100 pallets hulpgoederen binnen. Eerder waren dat er honderden per maand. Aan de grens staan volle vrachtwagens, maar Israël laat ze niet door. Ziekenhuizen hebben daardoor te weinig spullen om alle patiënten te helpen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 tot lokaal 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Alcohol heeft een enorme invloed op onze lichamelijke en mentale gesteldheid. Gezondheid ook. Toch kan jarenlang veel drinken heel lang onder de radar blijven. Totdat de problemen echt te groot worden. Hoe kan dat nou? Praat eens over door. BNR's Big Five van de alcohol.
11: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
13: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
12: Welk bedrag gaan ze je geven?
14: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
12: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
15: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
12: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
16: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
17: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op ProAwareness.com.
18: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe? Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
19: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
20: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
21: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
22: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
10: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week onderzoek ik waarom alcohol al millennia lang zo'n groot onderdeel van ons leven is. En onze samenleving ook. En hoe dit op zich een economie is geworden. Zo'n grote economie zelfs. Vandaag de gast Sigrid Seithoff. Ze is arts in de verslavingszorg. Oprichter van verslavingscentrum Kick Your Habits. Is het een missie te noemen wat je doet?
23: Eigenlijk wel. Ik merkte het als huisarts, wat ik heel lang was.
10: 15 jaar ben geweest, hè?
23: Ja. En toen dacht ik eigenlijk wel van jeetje, dit gaat een steeds groter probleem voor ons worden, hè, verslaving. En ik dacht ook ik kan wel weer me bezighouden met het nieuwste hoge bloeddrukmiddel. Mm-hmm. Maar ik kan misschien beter me eens gaan concentreren op de achtergronden ervan, waar het nou echt vandaan komt. Ja. En ik vond het ook eigenlijk altijd als huisarts, ja, ik vond dat ook mensen met slechte gewoontes, ik vond het ook wel leuke mensen.
10: Mensen met slechte gewoontes zijn leuke mensen.
23: Ja.
10: Vertel eens.
23: Nou ja, mensen die een beetje zo tegen het leven en zo aan zitten te schoppen. Een beetje zo uit de band springen.
10: Daar wil ik mijn levenswerk van maken. Maar als het een missie is, heb je formidabele tegenstander. Die alcoholsector, ik weet niet of het helemaal te vergelijken is met de tabaksector, maar er gaan in ieder geval miljarden in om. Het zijn grote bedrijven.
23: Ja.
10: Ik haal bijvoorbeeld een citaat aan voormalig CEO Dolf van den Brink van Heineken. Die heeft wel eens gezegd dat we in een puriteins tijdperk leven, waarin we alles wat risico's heeft uit ons leven willen bannen. Heeft hij een punt?
23: Jezus. Nou ja, weet je, ja, ik vind het allemaal zulke. Ik denk, hoe durf je dat soort dingen te zeggen? Ik vind het zo gênant. Kijk, het leven is al spannend genoeg. Hè? Ik bedoel, zoals we leven. Ik denk dat oude brein van ons is helemaal niet gemaakt om de hele tijd maar met al die vreemde mensen om te gaan en al die dingen te moeten doen.
10: Mm-hmm.
23: En we zijn gemaakt voor een heel klein stammetje.
10: Yeah.
23: Misschien met 20 mensen.
10: Moet je ons nu zien.
23: Maar ja, en dat ik nou met jou moet omgaan. Ja. Dat is allemaal.
10: Dat is niet makkelijk, dat snap ik. Ja.
23: Nee. Dus, maar ik denk dat ook de misvatting is, je denkt dat het heel veel leuker is, hè, als je gedronken hebt. Maar wat er gebeurt is eigenlijk dat je brein gaat die dopamines maken. Maar dat ervaar je als leuker. Maar het is vraag of het echt leuker is. Hè, want als je bij wijze van spreken als niet-drinker zit te kijken in het gezelschap bent van mensen die wel zitten te drinken.
10: Mensen die aangeschoten zijn, dat is verschrikkelijk.
23: Dan denk je, Jezus.
10: Ja.
23: Die mensen ervaren het zelf als heel leuk.
10: Ja.
23: Maar eigenlijk is het de vraag. Het is gewoon die stofjes die je produceert. Maar het is helemaal niet zoveel leuker.
10: Nee. Tegelijkertijd probeer ik me dan voor te stellen, bijvoorbeeld de horeca. Je hebt van die prachtige, hier in Amsterdam, maar ook in andere steden, heb je prachtige wijnbarren. Met mensen die veel weten te vertellen over de wijn die je dan drinkt. En zitten mensen met elkaar te verpozen, om dat woord op maar eens te gebruiken. Ja, dat doe je niet als je allemaal Cola Zero zit te drinken, toch? Dan is daar een stuk saaier.
23: Nou ja, misschien is het merendeel van de bevolking hoeft ook niet helemaal te stoppen. Maar we moeten het
10: volgens
23: heel.
10: De gezondheidsraad wel, toch?
23: Nou, die zegt er is geen veilige grens. Hm. Dat is wat hij zegt.
10: Je loopt sowieso risico.
23: Die zegt niet iets over wat we moeten doen.
10: Hm.
23: Er is niemand in Nederland die niet zegt van je mag niet elke dag een heel pak stroopwafels opeten.
10: Nee.
23: Het is niet goed voor je, maar er is daar niet een verbod op.
10: Nee.
23: Dat zou ook niet komen.
10: Nee. Nou, dat brengt me eigenlijk bij de kettingvraag. Want die wordt je gesteld door Kees van der Gint. Hij is bandeningenieur. Was de gast een hele andere week bij mijn collega Diane Matroos. Een week over de Formule 1. Hij werkte bijvoorbeeld samen met Michael Schumacher. Wel goed om te zeggen. Hij had een kettingvraag voor je. Luister even mee.
0: Daar gaat natuurlijk in Formule 1 of in autosport veel geld om. Hè, en dat komt ook wel eens uit, laten we zeggen, dubieuze kringen. En mijn vraag aan haar zou zijn, alcohol is een groot probleem, maatschappelijk en gezondheid. Maar dat zijn drugs ook. En zouden we niet alcohol ook gelijk moeten beoordelen als drugs? Hè? Dus misschien ook strenger daarmee zijn. He, want we hebben natuurlijk gelukkig niet zulke schietpartijen als nu recent vanwege waarschijnlijk vanwege drugs. Maar alcohol veroorzaakt ook bij overmatig gebruik veel ellende.
23: Ik denk dat stel dat alcohol nu uitgevonden zou worden.
10: Zou het verboden zijn?
23: Dan werd het een harddruk.
10: Ja. En dus zou het verboden zijn?
23: Ja, dan zou het verboden zijn. Het zou illegaal zijn.
10: Ja. Ja. Waarom dan?
23: Nou, omdat vanwege al die enorme schade. En het gevaar, dus de schade die het aanbrengt en de gemakkelijke verslaving die je erdoor krijgt.
10: Ja.
23: Zou dat een hele logische conclusie zijn?
10: En dat zou dus betekenen dat je er dan hetzelfde mee omgaat zoals we nu met drugs omgaan, met harddrugs, namelijk we verbieden dat.
23: Ja.
10: En dus eigenlijk het antwoord op die kettingvraag is, dat zouden we dan misschien dus moeten doen in jouw ogen, nu ook, alcohol en drugs op dezelfde manier beoordelen?
23: Nou ja, dat is dus theoretisch. Maar ja, als gezegd, het is iets wat we hoeveel jaren doen sinds
10: de jaarverzamelaar.
23: Ja, precies, duizenden jaren doen. Dus verbieden.
10: Je zou het eigenlijk willen, maar het gaat niet lukken. Dat is een beetje wat ik proef.
23: Dat weet ik ook niet heel goed of ik het zou willen verbieden. Ja, die aapjes en die olifanten en die elanden en die bijen doen het ook.
10: Ja.
23: Ik geloof niet dat je het zou moeten verbieden.
10: Nee. Dus het antwoord op die kettingvraag is nee. Wat interessant is, er is een grote groep Nederlanders, volgens mij 3/4 van de Nederlanders drinkt wel eens. Volgens mij is 20%, jij weet het beter dan ik, 20% van Nederland is, noemen we dan, probleemdrinker. Dus mensen die echt te veel drinken, veel meer dan de adviezen zijn. Die komen ook bij jou terecht dan, bij het verslavingscentrum Kick Your Habits, kan ik me voorstellen.
23: Ja, zeker. Ja. Ja.
10: Zijn mensen meteen overtuigd van het feit dat ze verslaafd zijn?
23: Vaak weet je het wel of voel je het wel aan.
10: Ja.
23: Maar wil je het eigenlijk niet weten, omdat het zo ontzettend schaamtevol is.
10: Mm-hmm.
23: Het is als werkend normaal mens ongelooflijk gênant om voor jezelf te moeten erkennen, er is iets wat ik helemaal niet echt goed in de hand heb. Er wordt natuurlijk ook over gejokt. Mensen durven niet toe te geven. Mm-hmm. En je hebt ook mensen die zeggen van ja, ik heb nou al zo erg lang geprobeerd eigenlijk zelf om te stoppen, dat dit hoort bij mij.
10: Ja, want je kunt, ik heb mensen in mijn omgeving gezien, je kunt jarenlang een alcoholprobleem hebben en intussen gewoon werken, kinderen opvoeden, sociaal functioneren.
23: Ja, zeker. Zeker, dat zijn ook die leuke, interessante mensen. Die hebben gewoon een fix probleem, maar functioneren wel gewoon door.
10: Ja.
23: He, bijvoorbeeld, hadden we weer een paar jonge vaders, mannen die in verwachting zijn, of een vrouw is in verwachting van hun eerste kind, vinden dat ze te veel drinken en denken, verdorie, ik krijg nu een andere rol in het leven.
10: Ja.
23: Ik moet er wat aan doen.
10: Ja.
23: En ik denk dat daar gaat het uiteindelijk ook om. Hè. Het gaat er uiteindelijk om van hoe willen we nou ons leven inrichten? Wat vinden we nou van waarde? Wat willen we nou doen met onze tijd?
10: Mm-hmm.
23: Hè, voor zover we weten leven we maar één keer.
10: Mm-hmm.
23: En wat willen we nou doen? En ik denk dat een paar dingen zijn ook belangrijk. Rond die alcohol. Hè, als je er niks aan doet, wordt het steeds erger. Ga je door de tijd. Ja, want dat oude brein, dat paard, is heel sterk.
10: Ja.
23: Langzamerhand wordt onze ruiter, waar ons bewustzijn, onze wil, onze controle zit, wordt steeds weker.
10: Mm-hmm.
23: Dus het wordt steeds erger.
10: Je gaat meer drinken, je gaat vaker drinken.
23: Ja. Een tweede hele belangrijke reden is dat degene die regelmatig drinkt, heeft minder plezier van iets gewoons.
10: Oh?
23: Omdat dat brein gaat pas voelen dat iets gezellig of leuk is. Als die alcohol erbij komt, dan gaat hij pas al die gelukstofjes produceren.
10: Dus je hebt het nodig om je fijn te voelen, hoe vaker je het doet.
23: Ja, op een bepaalde manier. Ja, ja. Dus je denkt, oh, dit is pas echt gezellig als ik die drank erbij heb. Mm. Omdat je brein dan pas die stofjes maakt. En een derde belangrijke reden is dat we denken dat het ontspannend werkt. Hè? Mensen zeggen, ik moet nu echt eventjes kalmeren en me ontspannen. Mm. Op de hele korte termijn is dat zo. Maar als je uitzoomt, wordt door regelmatig bezig te zijn met alcohol of andere verslavingen of afhankelijkheden, wordt dat oude brein, dat paard, hè, dat limbisch systeem, het reptiele brein, hoe je het maar wil noemen, dat wordt niet alleen aan die alcohol, die geluksstofjeskant steeds sterker, maar ook aan die adrenalinekant, die stresskant. Iemand die regelmatig drinkt is gestrester dan iemand die dat niet doet. Wij zien heel vaak allerlei mensen die zeggen van, jeetje, ja, weet je, als ik stop met drinken, dan gaat er toch een bierput open. Ja. Weet je, van allerlei dingen die ik heb meegemaakt.
10: Ja, je onderdrukt het met die drank.
23: Mijn god. En dan zeggen we van, nou, weet je, probeer het. We gaan kijken. En dan blijkt eigenlijk bijna altijd dat je gaat zeker meer voelen. Hè, want de mensen die regelmatig drinkt, die gaat als een soort kleuter. Zodra die ze rot voelt, dan gaat die drinken. Mm-hmm. Dus je gaat meer voelen, meer ervaren, maar ook op een betere manier. Dus degene die minder drinkt, daar wordt dat paard wordt minder actief. Mm-hmm. Die ruiter zit op dat paard. En die gaat merken dat eigenlijk al die rottige herinneringen, al die trauma's eventueel, die voelen minder heftig. Mm. Omdat je meer in balans bent geraakt, omdat je beter slaapt, omdat alles beter gaat en lekkerder gaat in je leven.
10: Met andere woorden, die ontspanning op de korte termijn, die hef je eigenlijk op.
23: Ja.
10: Door te drinken.
23: Ja.
10: Het levert uiteindelijk meer stress op.
23: Ja.
10: Ja.
23: Dat is een hele belangrijke.
10: Ja. Ja. En dus die mensen die bij jullie binnenkomen bij Kick Your Habits, dat zijn dus mensen die zijn ooit gewoon dronken gewoon en ondervinden dan op een gegeven moment van, wacht even, het is sluipenderwijs meer geworden, of is het een trigger, zoals bijvoorbeeld bij drugs wel eens kan zijn, dat er gebeurt iets in je leven en dan raak je verslaafd?
23: Nee.
10: Het sluipenderwijs gaat.
23: Het is een sluipenderwijs ding. En de mensen zijn die bij ons komen, ik zou bij wijze van spreken zeggen de BNR-luisteraar.
10: Ja. Dus, bent u er nog? Ja, het is nog vroeg in de ochtend nu, maar misschien hebben ze hun eerste glas al te pakken.
23: Ja, nou, ik hoop van niet.
10: Maar de BNR-luisteraar?
23: Nou ja, het zijn dus vaak mensen die eigenlijk goed functioneren. Mm-hmm. Maar ergens een geheim probleem hebben. Mm-hmm. Wat wel grote invloed heeft, bijvoorbeeld op hun gezin. Mm-hmm. Of gewoon op hun eigen leven. Ja. Pas pak ik weer iemand en die is altijd de gangmaker bij alle dinertjes. Mm-hmm. En die vertelde, hadden we het over, maar waarom doe je dat nou? En toen kwamen we erachter dat hij zich eigenlijk iemand is die heel verlegen is, maar zich heel erg verantwoordelijk voelt voor de gezelligheid aan tafel. En omdat hij verlegen is, en eigenlijk helemaal niet zo houdt van al dat gedoe, moet hij drinken om in staat te zijn om voor die gezelligheid te zorgen.
10: Ja. Dus het is eigenlijk ook wel weer, er zit iets liefs in, zoals je het zo omschrijft.
23: Ja, ik vind het vaak heel ontroerend.
10: Ja.
23: Omdat het is de, weet je, dat drinken, het is de verkeerde oplossing voor een probleem wat je hebt.
10: Zometeen praat ik verder met Sigrid Seithoff, arts in de verslavingszorg, oprichter van verslavingscentrum Kick Your Habits. We hebben het over alcohol. Gaat dus ook over jou, beste luisteraar. Eerst naar Thomas van Zijl. Zometeen om 11 uur BNR Zaken doen. Thomas, je bent nuchter, hopelijk. Waarvoor gaan we zo meteen allemaal luisteren?
1: Het is bikkelhard nodig om nuchter te zijn, want wij gaan het met het economenpanel zometeen natuurlijk hebben over iets wat zeker niet ontroerend is, maar wel bikkelhard nodig. Namelijk de begrotingsplannen met het oog op Prinsjesdag. En de voorzitter van de Nationale Autosportfederatie komt langs, Ger Rovers. Gaat het onder andere over het vertrek van de Dutch Grand Prix en wat er overblijft van de racehype als de prestaties van Max Verstappen wat achterblijven. Dat en meer zometeen in BNR Zaken.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
10: Je luistert naar BNR's Big Five van de alcohol. Met vandaag de gast Sigrid Seidhoff, arts in de verslavingszorg, oprichter van verslavingscentrum Kick Your Habits. Ja, de reden van dit gesprek is dat advies van de Gezondheidsraad van juni. Dat aangescherpt is als het gaat om alcohol. Ik heb daarom eigenlijk een gewetensvraag voor je. Ik vier binnenkort een verjaardagsfeest in mijn huis, met mijn gezin. Dan staat toch ook op de boodschappenlijst wijn en bier. Want zonder dat is een verjaardagsfeest blijkbaar niet compleet. Zeg jij, dat moet je misschien eigenlijk helemaal niet doen.
23: Nou, ik denk dat het goed voor ons allemaal zou zijn als we ons gaan oefenen in allerlei soorten van feestjes nuchter kunnen meemaken.
10: Ja, doodsaai, denkt iedereen nu toch?
23: Nou, het is toch wel heel erg aan het veranderen. Ja. Er was pas iemand die ging naar een of andere, wat was het, een of andere bijeenkomst. En dat was een soort bring your own bottle. Mm-hmm. En dat was een soort grote, zo'n ijsbak. En dan zette iedereen zijn fles aan.
10: Dan nam ze thee mee.
23: En deze persoon had van die alcoholvrije wijn bij zich. En allerlei mensen die er waren, die zeiden, oh kijk, dat is er ook.
10: Ja.
23: Dus die fles van haar, die was eigenlijk in no time leeg.
10: Ja, ja. Hetzelfde dus met lunches, dat soms nu in kantines meer vegetarisch wordt aangeboden dan vlees, om mensen daarin te stimuleren.
23: Ja.
10: Ja, ja.
23: Ja.
10: Maar goed, bij luisteraars kan dit het gevoel oproepen van, inderdaad, wat je al eerder dit uur zei, we mogen steeds minder. Minder vlees eten, we mogen niet meer roken, we moeten nu stoppen met alcohol, we moeten allemaal sporten, we moeten niet te veel snoepen, blijven af van de suiker. Ja, we worden straks allemaal de hele gezonde maatschappij vol verstandige mensen. Of is dat een ideaal beeld wat we überhaupt nooit gaan halen?
23: Nee, nou weet je, ik als eerder gezegd, we moeten gaan bedenken hoeveel leuker je leven wordt.
10: Ja, dat zei je.
23: Als je minder drinkt.
10: En daar ben jij van overtuigd. Je leven wordt leuker als je minder drinkt.
23: Ik zie het de hele tijd. Ja, weet je, bijvoorbeeld, je slaapt beter.
10: Mm-hmm.
23: Je hebt minder ruzie. Ja. Of de ruzies worden minder onaangenaam. En bijvoorbeeld als je denkt, we hebben ook vaak, of ik spreek mensen die drinken dan door de week niet, maar vrijdag en zaterdag doen ze dat wel.
10: Mm-hmm.
23: Nou ja, hartstikke leuk, maar wat doet dat met je weekend?
10: Dat gooi je weg in zekere zin.
23: Dat gooi je eigenlijk gewoon weg.
10: Ja.
23: En pas was er iemand en die was dus daarmee begonnen. Die zei, nou oké, ga ik een tijd niet doen. En die was helemaal verbaasd. Zei hij tegen mij, Sigrid, zaterdagochtend, ik liep gewoon naar de bakker toe, 's ochtends vroeg. Ik maakte dus een praatje, ik deed een ommetje. Ik ging vervolgens een kastje opruimen.
10: Ja, maar wacht even, Sigrid, dat doe ik allemaal ook. Terwijl ik dan s'avonds toch ook wel 2 glaasjes wijn heb gedronken.
23: Ja, sommige mensen zijn heel bijzonder.
10: Nee, ja, zo, ik voel me helemaal niet aangesproken nu. Maar het is niet zo dat je meteen, als je 1 of 2 glazen wijn drinkt, je hele weekend weggooit, toch?
23: Nee, maar dat is op die vrijdag, zaterdag blijft het vaak niet bij 1, 2 glazen.
10: Het wordt meer dan. Ja, en daarmee gooi je dan
23: En dat effect daarvan, van dat weekend weggooien,
10: mm-hmm,
23: is veel groter dan je denkt.
10: Ja.
23: Andersom, als je het niet doet, merk je wat voor een groot verschil het heeft. En ook al omdat je gewoon helderder bent, je doet meer dingen, je to-do-lijsten raken beter. We worden überhaupt minder impulsief.
10: Ja.
23: We worden als samenleving natuurlijk steeds impulsiever.
10: Ja.
23: En naarmate we dat brein van die schaarste steeds meer, in de AI, AI die op ons afkomt, gaat ook maken dat we steeds meer impulsiever en sneller worden.
10: Ik snap alles wat je zegt. En ik denk ook bij wat je zegt, van ja, de hoeveelheid slechte beslissingen die ik heb genomen op stapavonden zijn niet op één hand te tellen.
23: Ja.
10: En daar wil ik toch ook tegenover stellen dat de hoeveelheid avonden die ik nooit ga vergeten, omdat dat een avond vol uitbundig plezier was, maar waar ook drank bij te kijken kwam kijken, die ga ik ook niet meer vergeten. Dus dat uit de band springen, wat je al zei, die olifanten die zichzelf verdoven met besjes, hoort misschien ook bij het menselijk bestaan.
23: Nou ja, dat is dan ook prima. Weet je wat, dat je dat zo af en toe eens doet.
10: Ja, maar niet als gewoonte.
23: Niet als gewoonte, we doen het te vaak. We doen het te veel.
10: Ja.
23: We stappen te vaak in de auto onder drank. We maken te veel ruzie. We hebben te veel ruzie in het café. We hebben, het heeft alles met elkaar te veel negatieve effecten. Dus we moeten ons oefenen in het zonder drank te kunnen. En als je dat kan, dan kun je best eens af en toe inderdaad uit de band springen.
10: En jij houdt je hier nu al, nou ja, al hoe lang ben je
23: Jezus,
10: met
23: die 15 jaar.
10: Ja, precies mee bezig.
23: Jezus.
10: Dan hebben we nu dat punt, wat we toch wel een markeerpunt kunnen noemen van de Gezondheidsraad. Dat is in die carrière van jou dus een belangrijk moment. Ze scherpen het aan. Maar waar denk je dat we naartoe gaan? Hoe ziet die wereld van alcohol of niet alcohol eruit over, pak een beet, nog eens 15 jaar?
23: Nou, ik denk dat er dan, en ik hoop het ook, dat er dan gewoon nog cafés bestaan.
10: Mm-hmm.
23: He, dat is een belangrijke plek. We zijn sociale dieren, dus het is ook belangrijk voor ons om ons met anderen te verbinden.
10: Mm-hmm.
23: He, dus ik denk, dat allemaal blijft bestaan. Maar ik hoop heel erg dat we mensen worden die wat meer minder impulsief zijn geworden. Dat we meer controle over onze levens hebben. Dat we ons meer bezighouden met, het klinkt heel burgerlijk, maar de hobby.
10: Ja.
23: Onze grootste hobby is tegenwoordig Netflixen.
10: Ja.
23: Terwijl we eigenlijk gewoon bezige bijtjes zijn. En gemaakt zijn voor dingen te maken. En daar krijgen we gezonde dopamines van.
10: En dat we meer ruiters zijn in plaats van dat paard.
23: Ja. Ja. Ja.
10: Paardrijders nemen moeten we met z'n allen.
23: En dan, en ik denk dat we dan in onze hele samenleving. Dus best af en toe zo uit de band springen. Maar als hele samenleving het met ons veel beter gaat.
10: Ja. Je bent het niet, maar stel je wordt minister van Volksgezondheid en je mag dan één maatregel nemen die het alcoholgebruik ook echt terug zou dringen. Wat zou nou effectief zijn, denk je?
23: Ja, goedemorgen.
10: Ja. Ja, ik leg hem bij jou neer.
23: Ja, dankjewel.
10: Of is dat niet zo te zeggen?
23: Nou ja, ik denk eigenlijk dat we. Dat ik toch, misschien zou ik sterpotjes, spotjes of zo maken.
10: Alcohol veel duurder maken, zoals in Scandinavische landen doen?
23: Ja, dat soort dingen maakt zeker, dat maakt uit.
10: Sigarettenwinkels zie je van buiten als een tabakswinkel is onherkenbaar. Moeten slijterijen bijvoorbeeld meer onherkenbaar zijn, minder prominent in het straatbeeld?
23: Er was het idee was om op bierflesjes en zo'n soort codetje of dingetje te maken van dat het gevaarlijk is en giftig is.
10: Ja, of van die foto's zoals op sigarettenpakjes.
23: Ja, dat soort dingen.
10: Ja, daar zou je aan kunnen denken. Dat zijn misschien volgende stappen die volgen uit dat advies van de Gezondheidsraad.
23: En dat die plannen zijn er ook wel. Maar de alcoholindustrie gaat daar gaat er dwars voor liggen.
10: Ja. Terwijl, jij maakte een punt aan het begin van dit uur. Eigenlijk is alcohol is maatschappelijk gezien slechter voor ons dan tabak.
23: Uiteindelijk, ja.
10: Ja. Ja. Dus dit is een stapje van die Gezondheidsraad, maar er gaat nog van alles achteraan komen.
23: Ja, ik hoop het eigenlijk wel, ja. Gewoon voor ons allemaal. Voor ons geluk.
10: Ja. Je bent er zelf verbaasd omdat je het zegt. Het is wel mooi om met geluk te eindigen. Want we gaan naar de kettingvraag toe die jij hebt gekregen. Die mag je weer doorgeven. Morgen is mijn gast Luc Hagenaars. Is universitair docent gezondheidsbeleid aan het Amsterdam UMC. Je mag Luc Hagenaars een vraag stellen.
23: Ja. Beste Luc. De grote hit onder jongeren en studenten is het drankje Stelt. Het is eigenlijk limonade met alcohol. En het wordt met enorme reclamecampagnes zelfs aangeprezen als responsible drinking. Naar mijn mening een schaamteloos en toxisch initiatief van Heineken, wat marketeers, een evenementenorganisatie en de influencer met meer dan 1 miljoen volgers op de socials. Beste Luc, hoe kunnen we ons als samenleving en overheid tegen dit soort overmacht wapenen?
10: Het is een mooie vraag. Luc Hagenaars gaat hem morgen beantwoorden. Universitair docent gezondheidsbeleid in het Amsterdam UMC. Die influencer Monica Geuze is dat, bedoel je dan? Hè? Ja, die is betrokken bij Stelt. Ja. Sieg het tijd over. Het was een groot plezier om met je deze week te mogen aftrappen.
23: Dankjewel, voor mij ook.
10: Ik beloof dat ik de rest van deze doordeweekse week niet ga drinken.
23: Nou.
10: Je hebt me wat dat betreft geïnspireerd.
23: Dankjewel, fijn.
10: Ze richtte in 2011 Kick Your Habits op, Centrum voor Verslavingszorg. Schreef het boek Proost voor niet veel stoppen met drinken en was 15 jaar lang huisarts, dus Sigrid Zeithof. Onze aflevering van de Big Five zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar blijf nu lekker luisteren. Toon van Zijl met BNR Zaken doen. Tot morgen.
2: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Veel klimaatstartups hebben het moeilijk. Eerder dit jaar ging CO2-vanger CO2 failliet en werd Carbion ingelijfd door de Britten. Hoe kan dat? En wat betekent dit voor de klimaatcrisis? Lisa Rubenstein-Malamud van Carbon Equity komt het ons uitleggen. Je hoort haar vanmiddag om 3 uur in de Green Quest op BNR.
5: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
24: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
25: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
26: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
25: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
26: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
25: En als je voor jezelf werkt?
26: Ook gewoon één factuur per maand.
25: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
24: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
27: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital Independence sinds 1997.
28: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
27: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital Independence sinds 1997.
29: Nu in de BNR-app.
1: De NPO vraagt de minister om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Quickfit gaat het aantal vestigingen in Nederland met 10% uitbreiden. En de stakingsgolf breidt nog verder uit. Ook ABN AMRO-personeel legt het werk neer. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB, Dennis Mooij, een kapotte vrachtwagen op de A67.
30: Ja, van Venlo naar Eindhoven heb je 10 minuten vertraging tussen de afritten Liesel en Someren. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege die kapotte vrachtwagen. Het rijdt ook nog langzaam op de A12 richting Duitsland. Voor de grensovergang doe je er 15 minuten langer over. Flitsmeister meldt aan een camera op de A30, Barneveld-Ede bij 16,2. En op de A50 Zwolle-Arnhem bij 209,5.
31: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
32: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De publieke omroep wil dat Ongehoord Nederland verdwijnt. Mediaminister Letchert is officieel gevraagd de licentie in te trekken. Een paar omroepen waren er al eerder klaar mee nadat op tv werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen ook goed zag. Presentatrice Raisa Blommestein werd al eens veroordeeld voor het beledigen van mensen van kleur. Oud-premier Mark Rutte vindt dat het kabinet in coronatijd vaker de genomen beslissingen had moeten evalueren. Dat zei hij tegen de onderzoekscommissie Corona. Rutte adviseert bij een volgende crisis elke 6 tot 8 weken niet alleen de dagelijkse problemen te bespreken, maar ook te reflecteren op de diepere keuzes daarachter. Het stilgelegde vliegverkeer in Indonesië raakt ook tientallen Nederlanders. Die kunnen niet weg, zijn volgens de Telegraaf gestrand in de hoofdstad Jakarta. Niet ver daar vandaan barstte van het weekend een vulkaan uit. Door de hete as is het voor vliegtuigen te gevaarlijk om op te stijgen of te landen. De enorme hitte en droogte deze zomer veroorzaakt flinke problemen voor wijnproducenten in Frankrijk. Volgens de regering is de opbrengst bijna 20% lager dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Druiven blijven bijvoorbeeld klein door een gebrek aan water en daardoor kan de prijs oplopen. En niet schrikken als je militaire vliegtuigen wel heel dicht over je huis hoort razen. Vandaag begint een grote oefening met militairen en toestellen uit 11 landen. Ze trainen hoe je vracht en parachutisten kan droppen. De oefening is bijna door heel het land en duurt zo'n 2 weken. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zijn de begrotingsplannen van het kabinet Jetten verstandige economisch beleid of toch vooral verkiezingspolitiek en retoriek? Zometeen meer in het economenpanel van BNR Zaken doen.
7: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
11: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
27: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
12: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
13: of over de grootste beursgang aller tijden.
12: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
13: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
12: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
14: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
27: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
15: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
16: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
15: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
18: Je hoeft niet altijd te luisteren.
19: Je kunt ook van je laten horen.
20: Stel je vraag in de BNR-app.
21: Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
22: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks het economenpanel met alles over de begrotingsplannen. Menno Middeldorp komt hier nog om het laatste macro-economische nieuws toe te lichten. En Ger Rovers komt op bezoek. Hij is de voorzitter van de Autosportfederatie over de toekomst van de Nederlandse autosport zonder Dutch Grand Prix. Maar nu eerst naar andere economisch nieuws. De olieprijs stijgt weer. Een vat Brent kost nu ruim $97. Amerikaanse West Texas Intermediate olie staat op ruim $92 per vat. Heeft allemaal te maken met Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers en de Iraanse vergeldingsaanvallen. De verwachting is dat de prijzen aan de pomp verder zullen oplopen. En oud-medewerkers van grote techbedrijven in Nederland hebben met hun eigen start-ups samen bijna $2 miljard aan investeringen opgehaald. Het gaat om mensen die bij bedrijven als Booking en Adyen hebben gewerkt en voor zichzelf zijn begonnen. Volgens nieuw onderzoek van start-up-analyst Dealroom zijn zo al zeker 270 bedrijven ontstaan. En die bedrijven zorgen inmiddels ook voor duizenden nieuwe banen. En dus zijn deze nieuwe ondernemingen op lange termijn van belang, zegt Joran Wijngaarden van Dealroom.
33: Uiteindelijk moeten deze nieuwe bedrijven, die moeten zeg maar het stokje overdragen van het Nederlandse bedrijfsleven. Dus je wilt het ook dat een aantal van deze bedrijven echt doorbreekt, zoals Booking en Adyen dat hebben gedaan. En dat dus zulke soort bedrijven ook naar de AEX kunnen. En dat je weer ook een nieuwe generatie bedrijven krijgt, ook zoals ASML. Want dat is gewoon wel heel erg belangrijk om de economie draaiende te houden.
1: En over de AEX gesproken, die staat op 1113 punten, even na ene meer van onze beursnerd. Wat zijn de economische gevolgen van de begrotingsplannen van het kabinet Jetten en van de VS tot het Verenigd Koninkrijk, van Frankrijk tot Japan? Overal ter wereld lopen de rentes op staatsobligaties op. Ik bespreek het met de leden van het economenpanel. Piet Rietman, econoom en directeur van mensenrechtenorganisatie Humanity in Action, en Jan-Paul van der Kerken, hoofdeconoom Nederland van ABN AMRO. Fijn dat jullie er zijn.
34: Goedemorgen.
1: Oud-collega's, allebei een ABN AMRO-achtergrond. Goed om elkaar weer eens te zien.
35: Ja, heel leuk. Net even bijgepraat. Zeker.
1: Ja. Oh, er valt zoveel bij te praten over ABN AMRO. Ik ga je snel met rust laten, Jan-Paul, maar er wordt gestaakt bij ABN AMRO dinsdag. 150 medewerkers leggen het werk neer. Solidariteitsactie met FNV, dat gaat staken ook in verband met de kabinetsplannen. Wat zijn jouw plannen voor dinsdag?
0: Ik heb volgens mij een presentatie die ik moet geven. Dus ik ga die slides netjes voorbereiden en ik ga de presentatie geven.
1: Dan naar wat je misschien ook hebt voorbereid met het licht op dit panel. Want dat gaat over begrotingsplannen van dit kabinet. Er is alweer het een en ander uitgelekt. Een begroting waar 10 partijen, zegt de minister van Financiën, op kunnen intekenen. Van links tot rechts. Piet, als je daar zuiver economisch naar kijkt, misschien lukt dat nog in al dat politieke geweld. Zie je dat dan ook terug? Dat het alles en iedereen een klein beetje te vriend moet houden?
2: Ja, een klein beetje, maar ik deel wel de kritiek van Pro en Ja21. Die zeggen eigenlijk beide van ja, het is met één van ons twee en niet met beide. Ik denk dat dat ook gewoon niet kan. Wat je

0: moet doen om links tevreden te stellen, is een aantal bezuinigingen terugdraaien. Wat volgens mij echt de bare minimum is. En wat je moet doen om rechts tevreden te stellen, is in de overheidsuitgaven snijden. Nou, dat kan niet beide. Dus ja. ik verwacht dat het moeilijk wordt. En ik zie een aantal dingen in die plannen staan waarvan ik denk het is ook nog niet genoeg. Ja, ik ben altijd wel op een aantal vlakken fan van overheidsuitgaven. En ik vind een aantal teruggedraaide bezuinigingen nog niet teruggedraaid genoeg. Dus volgens mij moeten ook nog op dat vlak. En dat zal dan vooral
1: richting pro zijn. Verklaar je nader, je praat niet helemaal in ratelen. Maar wat bedoel je dan precies? Wat is nog niet helemaal binnengehaald zoals jij het graag zou zien?
0: Kijk, bijvoorbeeld de bezuiniging op de sociale zekerheid. Er wordt dan wel in persberichten en richting de media wordt er gezegd dat ze teruggedraaid zouden zijn. Maar als je gaat kijken naar wat er daadwerkelijk allemaal nu gelekt is en dat op een rijtje zet, dan zie je dat ze deels teruggedraaid zijn. Bijvoorbeeld die bezuiniging op de WW niet. Ik denk dat dat echt slecht is voor de arbeidsmarkt, dat dat niet wordt teruggedraaid. Iets anders is
1: sommige dingen worden wel uitgesteld, afgezwakt.
0: Precies, en bijvoorbeeld de verhoging van de kinderopvangtoeslag. Dat gaat echt een hele hoop mensen helpen de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Meer dagen te gaan werken, dat is goed voor de Nederlandse economie. Maar dat is ook goed voor de participatie van iedereen in die economie.
1: Ja, de kinderopvangtoeslag stijgt nu weer wat minder hard dan eerst was aangenomen, toch?
0: Precies, maar goed, het is al september. Een hele hoop huishoudens hebben erop gerekend dat het vanaf december een hoog bedrag op je rekening staat. 3 maanden van tevoren hoor je dat dat tegenvalt. En dan, ik vind dat geen.
1: Maar er gaat ook een streep door de verlaging van het maximum dagloon.
0: Ja.
1: Is ook goed voor 800 miljoen.
0: Ja.
1: Het is niet helemaal niks natuurlijk. Er wordt best stevig verbouwd ten opzichte van wat er eerst lag.
2: Is het niet ook om een beetje ruimte, druk op de ketel te houden en ruimte te geven om wel tot een breed gedragen akkoord te komen met werkgevers en vakbonden?
0: Ja, maar dat vind dat precies. Dus het is heel politiek ingegeven. Dat vind ik eigenlijk jammer. Je zou eigenlijk in een democratie met elkaar een fatsoenlijk debat willen hebben over hoe wenselijk zijn bepaalde maatregelen nou voor de economie en voor de samenleving. Dat debat voeren we niet, want er wordt een bod toegeworpen aan de oppositie en misschien kunnen ze nog wat meer vragen. Misschien is dat achter de schermen afgesproken. Ja, dat betekent dat wij hier op de radio niet gewoon goed beleidsmaatregelen op de inhoud kunnen afwegen. En dat moet wel in een democratie.
1: Dat komt misschien ook omdat we wel weten wat je het zoet zou kunnen noemen en nog niet precies weten wat waar dan voor betaald wordt en hoe dat dan weer in de begroting terechtkomt, toch? Je weet nog niet het hele plaatje.
2: Nee, we weten nog maar. We hebben veel over de uitstel van de sociale zekerheid. Hebben we het een en ander gezien zien langskomen. We weten nog niet hoe alles gefinancierd gaat worden. Is iets over hogere belasting op hogere inkomens.
1: Arbeidskorting verandert iets.
2: Maar we weten nog niet het hele plaatje van de plannen van het kabinet. En wat we nog helemaal niet weten is welke saus daar straks in de algemene politieke beschouwingen over gaat. Dus eigenlijk is het hele plaatje nog best wel onzeker. Dus daarom sluit ik me best wel aan bij Piet dat we zitten nog even in de onzekerheid, denk ik.
1: Welke zaken, ook al moeten er nog wat pannetjes wat langer op het vuur blijven omdat we nog niet alles weten, welke zaken vallen jou nu al op?
2: Wat mij opvalt is dat het kabinet eigenlijk, dit kabinet zeker in vergelijking met het vorige kabinet, eigenlijk een betere balans tussen kort en lang probeert neer te leggen. Dus kort, consumptieve uitgaven die eigenlijk waar je op de lange termijn wat minder aan hebt. Laat ik het even wat genuanceerder zeggen.
1: Dat hoeft niet per se.
2: En de investeringen. Dus het kabinet probeert dat wel. Hè. Er is 4 miljard gereserveerd voor innovatiefondsen. Er wordt 1,5 miljard bijgelegd aan investeringen op infrastructuur. Maar wat me eigenlijk opvalt is dat het kabinet dus wel wil naar die lange termijn kijken. Maar door Iran, hè, hogere inflaties, moeten ze wat aan koopkrachtreparatie doen.
1: Want die generieke koopkrachtreparatie komt er toch om, ondanks adviezen van het CPB om dat vooral te laten.
2: Zeker.
1: 1,5 miljard.
2: Dus dat kabinet dat wil wel investeren in de lange termijn, maar dat wordt eigenlijk door de politieke situatie en door Iran wat naar het hier en nu getrokken. Dus dat is iets wat mij wel opvalt.
0: Nou, zeker. En ook daar ben ik het mee eens. Ja, we zijn toch oud-collega's. Ik heb eens gekeken naar de ontwikkeling van de staatsschuld. Bijvoorbeeld, hè, van is er eigenlijk ruimte om extra te investeren? Want er gaat wel geld naar een innovatiefonds. En zou dat niet wat meer kunnen zijn? Nou, als je dan puur kijkt naar hoeveel ruimte er beschikbaar is op de balans van als percentage van de BBP, dan zou je zeggen ja, maar goed, overal, volgens mij komen we er in de rest van de uitzending ook nog op, maar overal in Europa en ook aan de andere kant van de plas maken mensen zich zorgen over de betaalbaarheid van de staatsschuld. Gaan die rentes omhoog? Gaat er steeds groter gedeelte naar het afbetalen van rente?
1: Nederland zit wel in een ander klasje, toch?
0: Nederland zit wel in een ander klasje, maar ik kan me voorstellen dat een centrumrechtskabinet daar niet zijn vingers aan wil branden. Het zal dan toch uit de winst en de hoge vermogens moeten komen, denk ik.
2: Ja, dat vind ik wel een interessant punt. Hè. We zien veel roepen om een hogere staatsschuld, om die investeringen bijvoorbeeld in infra te financieren. Maar wat ik daar best wel lastig aan vind is, we hebben de afgelopen 30 jaar hebben we die investeringen niet

0: gedaan. Hè, dat geld wat daardoor vrij kwam, hebben we op andere manieren besteed. Gunstige belastingregelingen bijvoorbeeld. Dus dan zouden we dat nu wel gaan doen vanuit de staatsschuld en daarmee de lasten doorschuiven naar de toekomst. Ja, ik vind dan dat je dat vanuit de moet laten betalen door de generatie die eigenlijk ook geprofiteerd heeft van het niet betalen daarvan. Dus dat vind ik een lastige en glijdende schaal, zou ik willen zeggen.
1: Weer eensgezindheid in dit panel? Want dan moet het komen van box 3. Misschien dat daar de messen geslepen worden. Daar is het kabinet in ieder geval nog niet helemaal uitgekomen. Overigens komt er wel nieuws naar buiten over de hersteloperatie voor de teveel betaalde box 3 belasting. Valt op dit moment nog aanzienlijk lager uit dan geprognotiseerd. Voor sommigen komt dat niet helemaal als een verrassing.
2: En ook de staatssecretaris zelf zegt dus eigenlijk wel van lijkt toch mogelijk wel lager uit te vallen. En dat is ook wel al het gevoel best wel lang bij veel Kamerleden. Die zeggen van ja, het kan eigenlijk nooit die 16 miljard worden. En wij hebben eerder bij het FD ook gesproken met adviseurs van vermogenden die gewoon kijken naar hun eigen klanten. Mm-hmm. En hun helpen bij die teruggave. Ja. Van hoe doe je dat? En die zeggen ja, als wij dat zien, dan komen wij nooit aan zo'n gigantisch bedrag.
1: Politiek verslaggever Martino Volzak van het FD. De overheid heeft meer dan 16 miljard gereserveerd voor die gehele hersteloperatie. Op dit moment is er 1 miljard terugbetaald. En een derde van de mensen die bezwaar hebben of konden aantekenen zijn nu dan ook daadwerkelijk behandeld. Ja, als je hier bedrijfsmatig naar kijkt, je leidt een bedrijf en je stelt een post voor en je komt uit op zo'n 16 miljard en uiteindelijk bij een derde, je bent toch goed onderweg, blijkt het op een miljard te steken. Ja, dan zullen er wat vragen komen van je raad van toezicht of raad van commissarissen. Hoe kan er zo'n ontzettend groot verschil ontstaan zijn?
0: Ja, ik moest een beetje denken aan dat bericht van Pieter Omtzigt. Die had zo'n hele post geschreven over dat de overheid eigenlijk altijd verkeerd raamt. Ja, ja. Het geeft me aan hoe ingewikkeld het is, maar die echo's kwamen bij mij op.
1: Maar is het te moeilijk om hier werk van te maken als je denkt dat je te veel betaald hebt? Of wordt er te makkelijk gedacht als je vermogen vooral in een huis zit, kom je volgens mij al niet meer in aanmerking? Hoe kan dit zo'n groot verschil zijn, Piet?
3: Nou, het is allemaal gewoon veel te ingewikkeld. En als het veel te ingewikkeld is, dan had je eerder moeten beginnen met het oplossen van een probleem en er meer mensen bij moeten betrekken om het op te lossen. Want de uitkomst, ja, het kan gewoon niet. Hè. Kijk, spaarders, dat zijn mensen met hoge inkomens, mensen met middeninkomens, mensen met lage inkomens, soms ook een klein beetje. Dat zijn stichtingen en dat zijn pv's. Dus heel Nederland spaart op de een of andere manier. En al die mensen komen in de problemen door onzekerheid over overheidsbeleid. Want die kunnen nu niet plannen. Je weet nu niet hoe het er in 2029 of 2030 uitziet.
1: Nou, de VVD wil heel snel toch een maatregel invoeren, geloof ik. Werd afgelopen ministerraad bekend dat Heijnen daar tempo wil mee maken. Maar
3: ja, precies. Maar goed, dat wilden ze eerst ook. Toen strandde het vervolgens in de Eerste Kamer. Ga nou eens een keer. Het gaat echt om de betrouwbaarheid van overheidsbeleid. Niet om links of om rechtsbeleid. Dus ga in dit geval nou wel eens met pro en met ja 21 om de tafel zitten om een brede meerderheid te vinden om het veilig door beide kamers te loodsen. Je moet als overheid betrouwbaar zijn voor je burgers en dat ben je op dit moment niet.
1: Maar sommige dingen zijn ook politiek en blijkbaar voor de politiek te moeilijk. Er wordt nu zelfs gebeurd bij de polder. Als jullie met ons om tafel gaan zitten, vakbeweging, werkgeversorganisaties, dan kunnen we misschien een deal sluiten waarin er en afspraken worden gemaakt over de sociale zekerheid en over box 3.
3: Ja, maar dat is toch totale onzin. Als ik een probleem veroorzaak omdat ik gewoon mijn uitvoering niet goed op orde heb en dan ga ik vervolgens jouw advies inwinnen om het voortaan beter te doen.
1: De FNV zegt ook verrast te zijn.
3: Nou, ja, precies. En wat VNO en NCW, die krijgen ook een uitnodiging. Ja, ik kan me zo voorstellen dat die beide vinden van los het gewoon op. Het is een uitvoeringsprobleem. Ja. Het enige dat je doet als je het over de schutting gooit bij sociale partners is dat je tijd koopt. En volgens mij is dat overleg met dat maatschappelijk middenveld, het is heel waardevol, maar dat moet je niet gebruiken voor onderwerpen waar je zelf een oplossing voor moet voortdragen.
1: Jan-Paul, als het per ongeluk toch bij jou over de schutting wordt gegooid, wat is dan jouw oplossing of jouw gedachte in ieder geval?
0: Ja, dit is een onderwerp wat al vrij breed becommentarieerd is. Ik denk dat het een te hete aardappel was om nu te beslechten. Het minderheidskabinet. Het hele gesprek hier toont eigenlijk aan hoe lastig zo'n minderheidskabinet is. Hè.
1: Dat het niet kon zoals het ging, dat is al vastkomen te liggen bij een kerstarrest in 2021. Dus ja, een hete aardappel kan in 5 jaar toch behoorlijk afkoelen.
0: Ja, de hete aardappel van de stikstof is nog veel langer afgekoeld. Dus het niet aanpakken van dossiers in Nederland krijgen we helaas wat expertise op. Ja, ik denk dat het niet haalbaar was om dat deze ronde te beslechten en dat we het daarom naar voren schuiven.
1: We gaan naar iets wat misschien toch ook beslecht moet worden, of minder uitzonderlijk is dan we denken, namelijk die hoge rentes op staatsobligaties.
4: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Piet Rietman, Jan-Paul van der Kerken, oud-collega's, nu ook weer samengebracht in het economenpanel, gaan het hebben over die rentes op de staatsobligaties. Lopen flink op. In meerdere landen werden niveaus aangetikt die men al sinds de financiële crisis niet meer heeft gezien.
5: What on earth is happening in the bond market? Bond yields across the rich world are hitting record highs. 30-year bond yields in America, France, Japan and Britain are all near their highest since the financial crisis. Ja,
1: grote vraag, Jan-Paul. What on earth is happening? Daar ben jij voor.
0: Daar ben ik voor.
1: Om dat te verklaren.
0: Hogere rentes, ja. Het begint natuurlijk allemaal met, we hadden het net er al over, begrotingstekorten. Hè, de Amerikaanse staatsschuld die is ongekend groot. Hè. Even in perspectief, Amerikaanse overheid draait een tekort van 6%. Hè. Dat is bijna meer dan het dubbele dan wat we in Nederland draaien. Als we die 6% zouden draaien hier, dan hebben we eigenlijk geen enkel probleem meer, denk ik. Kunnen we alle wensen inwilligen.
1: Maar een staatsschuld van 40.000 miljard inmiddels.
0: 40.000 miljard. En wat we eigenlijk zien is een soort mix van, veel te grote begrotingstekorten. Weinig politiek draagvlak om dat in Amerika om te draaien. En tegelijkertijd, dus dat betekent heel veel extra vraag naar kapitaal. Want eigenlijk al die overheidsobligaties die in de markt staan moeten geherfinancierd worden als die aflopen. Dus heel veel beroep wordt er op investeerders gedaan. En tegelijkertijd zien we dat in Amerika er andere partijen, denk aan de grote AI-bedrijven bijvoorbeeld, heel veel geld aan het lenen zijn. SpaceX, heel veel geld aan het lenen zijn. Juist ook op dat lange segment. Dus het is een soort concurrentiestrijd om dat schaarse kapitaal van investeerders die op het lange eind op die curve zitten. Ja, schaarste is hogere prijzen, dus de rente moet omhoog.
1: En dan heb je ook nog de inflatie die er misschien voor zorgt dat als je voor langere tijd je geld uitleent, dat je daar iets voor terug wil.
3: Nou, precies. Het is een gevaarlijke cocktail van omstandigheden. En het is ook alleen nodig om, normaal gesproken is het alleen nodig om in dit vaatje te tappen als je voor de korte termijn een financieringsbehoefte hebt. Je hebt nu een begrotingstekort van 3%, maar volgend jaar heb je misschien een plus van 1%, moet je nu lenen. Je ziet dat landen het structureel doen. En je ziet dat de rente die betaald wordt op staatsschuld er ook voor zorgt dat er weer meer bijgeleend moet worden. En in die gevaarlijke neerwaartse spiraal begint dan bijvoorbeeld de VS te komen.
1: Ja, waar je het net over had, dus als je die schuld ziet oplopen, die rente loopt, dan ben je ook steeds meer geld kwijt om alleen maar aan je renteverplichtingen te voldoen.
3: Ja, precies. Wat ik jammer vind, kijk, er valt best iets voor te zeggen dat je leent. En dat je met elkaar geadviseerd door een centraal planbureau en door de economische wetenschap een goed niveau van de staatsschuld vindt. En dat is zeker niet nul. Dat is ook niet 200. Maar dan heb je vervolgens met elkaar een maatschappelijk debat over waar je dan vervolgens in moet investeren. Want als je leent, dan moet je er wel over praten in termen van investeren. En ja, je verdient het sneller terug als je het steekt in infrastructuur of in onderwijs of in arbeidsparticipatie dan dat je het steekt in andere dingen. Ja. En dat democratische debat mis ik in Nederland wel zodra het gaat over de staatsschuld. Het gaat wel alleen om de cijfers.
1: Ons vertrekpunt net was de VS, Amerika. Ik herinner me nog Kevin Warsh, de nog altijd relatief nieuwe president van de Fed, best wel in opbeurende teksten praten over de staat van de Amerikaanse economie. Stond er eigenlijk goed voor. Afgelopen vrijdag was er nog een baanrapport, ook weinig aan de hand. Dus hoe problematisch is het nu en hoe problematisch kan het worden?
0: Nou ja, kijk, die AI steunt een heel groot deel van de wereldeconomie, wereldhandel op dit moment, vooral in Amerika. Maar dat is een vrij smalle basis. Hè? Dus laten we hopen dat die belofte zich inwilligt. Als dat niet zo is, ja, dan kijken we toch echt wel naar een ander groeiperspectief. Wat denk ik goed is om op te merken, is dat dit zijn met name problemen in de VS. Maar wereldwijde kapitaalmarkten zijn natuurlijk aan elkaar verbonden. Hè? Investeerders in Europa die investeren in treasuries, hè, in Amerikaanse obligaties. Dus wij merken er hier in Europa ook een heleboel van. Hypotheekrentes in Nederland zijn aan het oplopen, onder andere door dit. Bedrijven ervaren hogere rentes als zij geld willen lenen, onder andere door dit. Dus dit is echt iets wat allerlei spillovers heeft naar de reële economie. En wat dus echt wel belangrijk is om in de gaten te houden.
1: En hoe dam je het in?
0: Nou, dat is toch wel je zaken op orde houden. En dat hebben we in Europa ten dele gedaan. Hè? Jij haalde al de vergelijking met 2008 aan. Nou, banken zijn een stuk beter gecapitaliseerd dan toen. Maar wat voornamelijk een situatie is als de rente omhoog gaat. Uiteindelijk legt dat bepaalde financiële zwakheden in je systeem bloot. En een heel duidelijk zwaktepunt is bij ons de Franse staatsschuld. Hè? Frankrijk is het slechte jongetje van de klas. 10 jaar geleden was het Italië, nu is het echt Frankrijk. En er komen presidentsverkiezingen aan. Dus dat wordt een belangrijk moment. Wat gaat de Franse begroting?
6: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Enkele instelling, daar is al geld voor gereserveerd. Er komt een Nationaal Agentschap voor Radicale Disruptieve Innovatie.
2: Klopt, maar kijk, dan zijn we ook weer terug aan het begin van de uitzending. Ik vind dat dit minderheidskabinet, die speelt ook wel paniekvoetbal. Van we moeten die partij overtuigen, we moeten die partij overtuigen. Het goede zou zijn als je met brede steun in Nederlandse politiek en samenleving draagvlak zou weten te vinden voor die investeringen in de samenleving die over 10 jaar nog renderen. En dat hebben we met elkaar niet. En dat, volgens mij zit dat in de hoek van kinderopvang en alles met arbeidsproductiviteit. Volgens mij zit dat in de hoek van onderwijs. Maar op dit moment kijken we daar niet naar. En dat is wel erg zonde, vind ik.
1: Ja. Sluit je voor de laatste keer aan bij Piet? Of kijk je hier toch anders naar Jan-Paul?
3: Nou, ik zou toch... Ik ben een optimist. Ik zou toch willen zeggen dat het de balans daarin een stuk beter is dan een jaar geleden. Een jaar geleden haalden we geld uit het... of bij het vorige kabinet moet ik eigenlijk zeggen... haalden we geld uit het groeifonds voor de lange termijn... om een jaar langer onze accijnzen op belasting... of op benzine wat lager te houden. Ja, dat is denk ik heel symbolisch waar toen de focus op lag. Op dit moment wordt er in ieder geval geprobeerd geld vrij te maken. 1,5 miljard voor infra, 4 miljard voor innovatiefonds. Dus we hebben een betere balans. We zijn er nog niet, zou ik willen zeggen. Maar in ieder geval de verhouding ligt een stuk anders dan bij
1: het vorige. En die accijnskorting die blijft voor een deel overeind.
3: Ja. Ja, wel iets minder dan... Er stond 900 miljoen voor ingeboekt bij het regeerakkoord. Dat is nu 750 volgens de uitgelekte stukken. Dus iets minder meer, maar...
2: Ja, maar dat is ook weer, als ik het goed begrijp, een cadeautje... waarmee dan die paar zetels van JA21 en SGP binnengehaald moeten worden. Dat is toch ook paniekvoetbal en geen brede visie op de economie?
3: Nee, maar ja, als je niet de stemmen hebt, Piet...
2: Ja, precies. Maar dan was het minderheidskabinet achteraf gezien... misschien toch geen goed idee, denk ik dan.
1: Blij met jullie stemmen, het afgelopen half uur... in het economenpanel Pieter Rietman, econoom-directeur... van mensenrechtenorganisatie Humanity in Action... en Jan-Paul van der Kerken, hoofdeconoom Nederland... verbonden aan ABN AMRO, geeft op dinsdag een spetterende presentatie. Veel plezier daarmee. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via de BNR-app. Straks een gesprek met Milieudefensie, want volgens Milieudefensie zou Tata Steel voor miljarden extra aan subsidie krijgen. Hoe dat sommetje eruit ziet, hoor je zo.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Leden van de Staten-Generaal.
6: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
7: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's... rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
8: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
9: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen... en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
10: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street... je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
11: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
9: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat... zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen

0: en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
1: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
2: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
3: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem. Om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/InsingerGielissen.
4: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird. BNR
5: Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt weer vast aan de Duitse grens. Op de A12 naar Oberhausen heb je tussen Zevenaar en de grensovergang een kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven tussen Liesel en Someren doe je er een kwartier langer over. Hier is de rechterreis zo dicht door een vrachtwagen met pech. En op de A76 van Geleen naar Aken, ook weer voor de Duitse grens, 15 minuten extra reistijd. Flitsmeister meldt aan een camera op de A30, Barneveld-Ede bij 16,2, A58 naar Vlissingen bij 140,7 en de A67 Eindhoven-Antwerpen bij 17,9.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. De publieke omroep wil dat Ongehoord Nederland verdwijnt. Mediaminister Letchert is officieel gevraagd de licentie in te trekken. Een paar omroepen waren er al eerder klaar mee nadat op tv werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen ook goed zag. Presentatrice Raisa Blommestein werd al eens veroordeeld voor het beledigen van mensen van kleur. Oud-premier Mark Rutte vindt dat het kabinet in coronatijd vaker de genomen beslissingen had moeten evalueren. Dat zei hij tegen de onderzoekscommissie Corona. Rutte adviseert bij een volgende crisis elke 6 tot 8 weken niet alleen de dagelijkse problemen te bespreken, maar ook te reflecteren op de diepere keuzes daarachter. Het stilgelegde vliegverkeer in Indonesië raakt ook tientallen Nederlanders. Die kunnen niet weg, zijn volgens de Telegraaf gestrand in de hoofdstad Jakarta. Niet ver daar vandaan barstte van het weekend een vulkaan uit. Door de hete as is het voor vliegtuigen te gevaarlijk om op te stijgen of te landen. De enorme hitte en droogte deze zomer veroorzaakt flinke problemen voor wijnproducenten in Frankrijk. Volgens de regering is de opbrengst bijna 20% lager dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Druiven blijven bijvoorbeeld klein door een gebrek aan water en daardoor kan de prijs oplopen. En niet schrikken als je militaire vliegtuigen wel heel dicht over je huis hoort razen. Vandaag begint een grote oefening met militairen en toestellen uit 11 landen. Ze trainen hoe je vracht en parachutisten kan droppen. De oefening is bijna door heel het land en duurt zo'n 2 weken. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Niet 2 miljard, maar bijna 11 miljard zou Tata Steel tot 2045 aan subsidie kunnen krijgen. Blijkt uit onderzoek van Milieudefensie en SOMO. Hoe die cijfers tot stand gekomen zijn, je hoort het in BNR Zaken doen. En we hebben het ook over een missie tegen voedselverspilling op Utrecht Centraal.
9: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
10: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
9: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
11: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
13: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
12: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf
15: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
8: Tata Steel Nederland ontvangt tot 2045 naar verwachting zo'n 10,8 miljard euro subsidie, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie en het onafhankelijke bureau SOMO. In dat onderzoek zijn wel verschillende soorten subsidies bij elkaar opgeteld. En daarmee komt Tata Steel veel hoger uit dan de 2 miljard subsidie die Tata Steel naar verwachting ontvangt als gevolg van de maatwerkafspraken met het kabinet. Niene de Pater is campagnestratege bij Milieudefensie. Welkom.
16: Hoi.
8: Ik denk dat het belangrijk is om het sommetje maar even te ontleden. Als jullie uitkomen op een kleine 11 miljard... en er vooral is gecommuniceerd over 2 miljard... waar zit dat gigantische verschil?
16: Ja, er zijn eigenlijk nog een heleboel bijkomende kosten. Dus er werd gewaarschuwd door economen, meer dan 100 economen, ambtenaren bij het ministerie van Financiën, die zeiden, wacht eens even, die 2 miljard, dat zou zomaar een heel stuk meer kunnen worden, en dat noemden ze de subsidiefuik. Toen dachten wij, hey, maar hoeveel, wat is de orde van grootte, waar moeten we aan denken? En toen kwamen wij tot de schokkende ontdekking dat het wel richting de 11 miljard gaat. Ja, volgens mij zien we hier eigenlijk de wereld op zijn kop. Want Tata die blijft vervuilen en krijgt subsidie om zogenaamd te verduurzamen wat ze dus niet willen gaan doen.
8: Ik vroeg natuurlijk ook naar wat dan dat verschil verklaart. Want 9 miljard hou ik zo ongeveer over. Waar gaat dat dan naartoe?
16: Ja, daar wilde ik inderdaad nu op komen. Heel goed.
8: We vinden elkaar.
16: Heel goed. Kijk, dat zijn eigenlijk allerlei optellende kosten. Dus bijvoorbeeld, Tata Steel wil de CO2 die vrijkomt bij het verbranden van gas. Ze willen namelijk overstappen op gas, Amerikaans gas. Dat is misschien wel belangrijk om te noemen. Dus de CO2 die daarbij vrijkomt, willen ze onder de grond stoppen. Dat kost heel veel geld. En dat is ook een heel dure operatie. En daarvoor willen ze bijvoorbeeld subsidie gaan aanvragen. Dat is één van de voorbeelden. Er zijn ook andere bijkomende subsidies die eigenlijk echt nodig zijn om die plannen van Tata die er nu liggen uit te voeren.
8: Maar zijn die specifiek voor Tata of is dat generiek beleid waar Tata van zou kunnen profiteren, maar waar we als Nederland misschien toch ook wat aan hebben? Ik noem het aanleggen van windparken op zee. Ik noem het creëren van een markt voor biomethaan. Het verscherpte toezicht op de staalslakken is volgens mij ook iets waarvan jullie zeggen dat zal voor een deel voor rekening komen van de overheid. Dat staat allemaal nog niet zo vast als het misschien in dit onderzoek wordt gepresenteerd.
16: En we hebben gebruik gemaakt van de openbare data en misschien nog wel belangrijker, we hebben gebruik gemaakt van de intentieverklaring die nu getekend is tussen Tata Steel en de minister. En in die verklaring wordt een heel groot deel van deze kosten wordt al op voorgesorteerd. Dus er staan nog geen exacte getallen en daarom moesten we dat onderzoek natuurlijk ook doen, omdat dat onduidelijk was. Maar het is wel duidelijk dat Tata Steel zegt van nou, we willen eigenlijk nog wel ook aanspraak kunnen doen op een heleboel andere middelen. En even terugkomen op dat punt van ja, hebben we er niet allemaal wat aan? Het probleem is hier dat dat dan ten goede komt aan Tata Steel en alleen aan Tata Steel, terwijl heel veel windenergie nodig
8: alleen,
16: is.
8: Maar komt het alleen ten goede van Tata Steel? Want het gaat hier toch ook over een subsidie voor het aanleggen van windparken, niet specifiek voor Tata Steel?
16: Nou, als je ziet wat die plannen inhouden, dan is eigenlijk die wind wel specifiek voor Tata Steel. Terwijl er natuurlijk een heleboel sectoren zijn die dolgraag willen verduurzamen. Veel grotere en ambitieuzere stappen willen nemen dan Tata Steel, die daar dan geen gebruik meer van kunnen maken. Hetzelfde geldt voor huishoudens. Er is niet eeuwig ruimte op.
8: Is het gezegd dat ieder dubbeltje subsidie dat beschikbaar komt ook daadwerkelijk richting Tata Steel rolt? Of is het, want je zegt er zijn andere bedrijven die wellicht ook gebruik kunnen en willen maken van die windparken op zee, maar die capaciteit wordt dan aan Tata Steel gegund. Staat dat al zo vast als dat hier nu wordt uitgelegd? Of moeten we dat nog maar zien tot 2045?
16: Kijk, wij zijn uitgegaan van wat we natuurlijk in openbare bronnen kunnen vinden. Daarbij, mochten al die plannen uitkomen, dan moet je ervan uitgaan dat deze kosten ook gemaakt moeten worden en dat Tata Steel daarvoor bij de minister aanklopt. Ja. Dat staat in die intentieverklaring. Dat is ook duidelijk geworden uit eerdere gesprekken. Dat de economen waarvoor gewaarschuwd hebben. Maar wij zouden toch graag willen dat het ministerie hier natuurlijk op gaat reageren.
8: Heeft bij monden van een woordvoerder al gereageerd. Kom ik tegen in een krant. NRC in dit geval zegt, hier zou wellicht een verkeerd beeld kunnen ontstaan van subsidiestromen die allemaal op één hoop worden gegooid en worden toegeschreven aan het bedrijf Tata Steel, terwijl dat niet per se de gang van zaken hoeft te zijn.
16: Ik vind het een vrij mager antwoord, want het ministerie is hier al jaren mee bezig. Die zou zelf ook met cijfers kunnen komen en in plaats daarvan geven ze een beetje een vaag antwoord. Het gaat erom dat de bottom line is, Tata Steel heeft miljarden nodig om hun huidige plannen, en ik herhaal nog maar eens, de fossiele plannen uit te voeren. Het gaat om Amerikaans gas wat ze willen importeren in plaats van kolen. En het is belangrijk dat de Kamer die hier deze maand over gaat discussiëren met een goed plaatje komt. Wij doen hier eigenlijk een openingsbod en ik ben heel benieuwd waar het ministerie mee gaat komen. Want we hebben wel gekeken naar bronnen van het ministerie zelf.
8: Dan is dit inderdaad nog maar de eerste zet. En dan volgt het schaakspel de komende weken. Dank Nine de Pater van Milieudefensie, campagnestratege al daar.
17: Ongevraagd advies.
8: De regering Trump wil kinderopvangsubsidie ook beschikbaar maken voor getrouwde ouders van wie één ouder thuis blijft. De discussie doet denken aan de Nederlandse aanrechtssubsidie die gezinnen met één kostwinner ondersteunen, waarmee de traditionele gedachte wordt gestimuleerd dat de man werkt en de vrouw thuis blijft. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan alle jonge vrouwen. In Nederland komt van Mireille van Ark, zelfstandig media professional, oprichter van Arquity. Vandaag zit hier ook als media-expert verbonden aan Her Collective. Fijn dat je er bent.
18: Ja, dankjewel.
8: Wat is dat eigenlijk? Dat collective?
18: Ja, collective. Het klinkt inderdaad heel chic. Dat is het niet. Maar het zijn 200 vrouwen in Nederland die op beslissende functies zitten, of functies waar je goed besluiten kan nemen. En aangezien het soms niet zo heel fijn gaat met de wereld, kan je twee dingen doen. Je kan of zeggen, nou, ik lees de krant en ik doe hem weer dicht. Maar je kan ook denken, weet je wat, we gaan kijken of we met al deze vrouwen impact kunnen maken door een gezamenlijke agenda te maken en te kijken van hoe zorgen we ervoor dat maatschappelijke onderwerpen op de agenda komen en blijven.
8: De agenda van Trump is vrij duidelijk. Het wordt zelfs al de War on Working Women genoemd in Amerika. Ja. Dus dit is een onderdeel daarvan. Wat is nu precies het plan?
18: Nou, het plan is eigenlijk om één van de getrouwde stellen, waarvan er allebei werken, één daarvan subsidie te geven, zodat je thuis kan blijven bij de kinderen. En dat is dus bedoeld, kan dus de man of de vrouw zijn, maar in heel veel gevallen zijn het vaak de vrouwen die de zorgtaken op zich nemen. En de bedoeling is ook om het geboortecijfer daarmee omhoog te krijgen. Dus eigenlijk best wel weer terug naar de traditionele vorm van samenleven.
8: Het is een antivergrijzingsinstrument, dus ook begrijp ik. Een demografische ingreep,
18: ja, ja. Dus er zitten allerlei voordelen aan volgens de regering Trump. Maar
8: dit is wel een Amerikaans politiek plan. Ik weet niet of er in Europa wellicht toch iets minder conservatief gedacht wordt. Maar jij zegt, dit gaat ook Nederlandse vrouwen aan, Nederlandse jonge vrouwen aan. Waarom?
18: Nou, omdat het een patroon is. Dus je ziet dat het hele conservatieve gedachtegoed over de rolverdeling tussen man en vrouw ook wel weer voet aan de grond krijgt op bijvoorbeeld op social media platformen. En dat ik denk dat het heel goed is dat je als vrouw, als jonge vrouw, heel waakzaam bent over in wat voor narratief zitten we nu eigenlijk op dit moment. Dus er zijn ook veel jonge vrouwen die zeggen, ja, nou ja, als ik iemand vind die voor mij kan zorgen, dan vind ik dat eigenlijk ook prima. En ik zou eigenlijk willen zeggen, met al mijn ervaring, doe dat vooral niet en luister vooral niet naar dat narratief. Maar zorg ervoor dat je gewoon wel altijd onafhankelijk bent als vrouw.
8: Dus, dit is ook een strijd tegen de tradwives.
18: Zeker, ja. ja, absoluut.
8: Nu vroeg ik me af, want ik had daar al een tijdje niet meer zo innig over nagedacht. De aanrechtssubsidie die we in Nederland kennen, die kennen we nog steeds of kennen we die van vroeger tijden?
18: Nee, die is er dus nog steeds. Tenminste, zo heb ik dat vanmorgen even opgezocht. Ik dacht, volgens mij is er in Nederland ook zo'n subsidie geweest die ervoor zorgde dat een van de werkende partners in elk geval minder inkomstenbelasting hoefde te betalen. En die subsidie bestaat nog steeds, maar wel voor mensen die eerder geboren zijn dan of vrouwen dan 1963.
8: Die loopt op zijn einde.
18: Dus in 2030 lijkt deze regeling helemaal uitgefaseerd te zijn. Maar ik dacht, zo lang geleden is het dus helemaal niet dat we deze subsidie nog gaven aan mensen die thuis bleven om zorgtaken op zich te nemen.
8: Een beetje serieuze mediaprofessional wat jij bent, leest natuurlijk ook de New York Times, waar dit wel uitgebreid aan de orde kwam. Maar in Nederlandse media is het verdacht stil.
18: Zeker.
8: Goed dat jij daar op maandagochtend alvast mee breekt voor de rest van de week. Misschien dat er nog een mediastorm op ons afkomt. Maar waarom denk je dat dit weinig aandacht genereert?
18: Nou, ten eerste omdat er nog een plan is. Dus het is nog niet doorgevoerd. Dus er staat, de New York Times heeft dat plan ingezien. Het is nog geen wet of het is nog niet helemaal ingevoerd. Voor mij denk ik juist een moment om te zeggen, dan kan je er ook nog misschien invloed op uitoefenen. Als je met de vrouwenbeweging bijvoorbeeld.
8: We hebben in Nederland natuurlijk wel regelmatig discussies gehad over hoe waanzinnig het toch eigenlijk is dat veel vrouwen, ook hoogopgeleide vrouwen, plotseling erg financieel afhankelijk blijken te zijn van hun partner. Als het gaat over pensioenen of in het geval van een echtscheiding. Dus deze discussie leeft al wel, maar misschien toch nog te veel onder water?
18: Ja, dat onder water. En ik denk ook dat je als vrouw, als je jong bent, niet de gevolgen overziet op het moment dat je zegt van, ik blijf thuis die zorgtaken uitvoeren. Dus dat je geen pensioen bijvoorbeeld opbouwt. Dat je altijd afhankelijk bent van een overheid of je partner. Dus nooit helemaal onafhankelijk bent. En ik denk dat dat juist in deze tijd zo belangrijk is dat je dat wel bent. Omdat de context van de hele samenleving verandert. Waardoor je veel vaker als persoon in je eentje komt te staan.
8: Jouw ongevraagd advies, luid en duidelijk.
18: Ja, dus als je jong bent en je zegt van, ik vind dit wel interessante gedachten, om te kijken van, kan ik thuis blijven? Ik zou zeggen, ga een goed gesprek aan met je partner. Ga die zorgtaken verdelen. En zorg ervoor dat je zelf ook een leuke carrière kan opbouwen. En wees onafhankelijk, ja.
8: Mireille van Ark van Arquity Media Expert. Ook lid van het Her Collective. Dank voor jouw ongevraagde advies. AI-agents van OpenAI hebben in mei een oude Duitse site voor programmeurs omgedoopt tot een eigen forum. We gaan het in deze tech-rubriek maar weer eens hebben over AI-agents die zich misdragen. Stijn Goossens geniet van al het smeulende gebeuren.
17: Zeker.
8: En van onze tech-redactie. Wat is er nu precies gebeurd?
17: Ja, het is weer een interessant verhaal. Ik hoop dat er ooit een heel mooie film over gemaakt gaat worden. OpenAI die test natuurlijk zijn agents voordat ze uitkomen. En dat doen ze met opdrachten die ze moeten doen. En allemaal taken die ze moeten voltooien. Maar zonder met elkaar te communiceren. Dus om te testen of ze dat allemaal goed doen. Het gebeurt in een soort sandbox. En dan mogen ze dus alleen maar dingen opzoeken op internet en niks plaatsen. Maar ja, dat is dus totaal anders gelopen in mei. Ja. Ze hebben namelijk met z'n duizenden tegelijk, alle AI-agents, een oude inactieve wiki uit 2001, een Duitse wiki voor programmeurs. Er worden allemaal dingen opgezet, een soort prikbord waar ideeën opgezet worden. Een van die AI-agents vond die wiki, die wist zich daar binnen te dringen. Die heeft daar opgezet hoe andere AI-agents uit hun sandbox konden komen. En zo wisten ze met duizenden tegelijk daar een soort forum te maken. Ja,
8: ze vormden toch plotseling, hoe autonoom ze ook bedoeld waren, een collectiefje.
17: Een soort zwerm, inderdaad. En dat allemaal om dus die test van OpenAI te kunnen halen uiteindelijk. Sorry, dat was mijn AI-agent die even vastliep. En dat deelden ze dus allemaal testtaken en allemaal dat soort dingen. Nou, het was dus niet echt een hack, maar ze misbruikten dat platform. Want dat lag helemaal stil. En er was een moderator die zag, er zijn ineens honderden pagina's bijgekomen, terwijl dat al 10 jaar niet gebeurd was. Dus die ging dat allemaal weer verwijderen. En die AI-agents ondertussen 400 per dag er weer bij doen. Dus die man die dat allemaal beheerde, die wist ook niet wat hem overkwam. Uiteindelijk is dit allemaal door onderzoekers uitgezocht en toch teruggeleid naar OpenAI. Die wisten dit in augustus, hebben daar een rapport over geschreven. En Reuters heeft dat afgelopen vrijdag naar buiten gebracht. Nou komt dit misschien bekend voor.
8: Nou ja, ik bedoel, we maken zelf een beetje een rotzooi van de kalender. Want dit is in mei gebeurd. Ja? In juli was er die hack bij Hugging Face.
17: Precies.
8: Dat toont ernstige parallellen. En we hebben het er nu over, terwijl dit eerder plaatsvond.
17: Ja, dus wat wel goed is om te zeggen, het lijkt op elkaar, hè, die hack bij Hugging Face. Maar ik noem het bij Hugging Face echt een hack. En hier niet per se, omdat er wel een verschil is. Bij Hugging Face zijn die AI-agents echt binnengedrongen. Hebben ze iets opengebroken. En hier hebben ze gewoon gebruik gemaakt van die wiki. Van die mogelijkheid die er was. Alleen wel een beetje misbruik gemaakt. Waarom hebben we het hier nu pas over? Nou, puur en alleen omdat het niet eerder gedeeld werd. Het moest ontdekt worden dus door die onderzoekers van die Amerikaanse stichting. Nightingale heette die. En OpenAI, die zou hebben geweten dat het gebeurd is. Want in juni is er ook menselijk verkeer van OpenAI gedetecteerd op die Duitse wiki. En daarna is ineens alles stopgezet. Het heeft 2 maanden kunnen duren.
8: Dan gaat er dus weer iets mis. Hoe reageer je daarop als geplaagd bedrijf op dit vlak?
17: In eerste instantie draaiden ze er een beetje omheen. Ze wilden niet reageren, omdat ze het rapport nog niet gelezen hadden. Maar ze kwamen dit weekend dus toch met een reactie. Ze noemen het hoog tijd dat er standaarden worden afgesproken over wanneer dit soort zaken wel of niet gemeld moeten worden. Want ze zeggen, wij wisten niet of we dit nou maar naar buiten moesten brengen, omdat het meer een onderzoekssituatie was. En dan is het heel normaal om dat gewoon te onderzoeken en misschien in een publicatie ooit naar buiten te brengen.
8: Ja, want in een onderzoekssituatie zijn de drempels toch ook bewust lager gemaakt om te kijken wat er gebeurt als er iets misgaat.
17: Exact, precies dat. En dat is dus het verschil. Bij Hugging Face hebben ze het wel zelf naar buiten gebracht, omdat ze daar echt de publieke ernst ook ervan meer van inzagen. Nou, OpenAI zegt nu, we zijn met toezichthouders wel aan het bouwen aan een framework dat duidelijker moet maken wanneer dit soort voorvallen gemeld moeten worden.
8: Maar OpenAI heeft ook gebouwd, en zelfs al gelanceerd, een nieuw krachtiger AI-model, Astra. En dat in een context die toch ook vrij gemakkelijk in het negatieve getrokken zou kunnen worden, gezien alle incidenten.
17: Ja.
8: Kunnen we dat dan wel vertrouwen?
17: Ja, nou, dat nieuwste model volgens OpenAI zou ook dichtbij AGI moeten komen. Artificial General Intelligence. Is ook inzetbaar bij cyberaanvallen, maar het bedrijf zegt dat het boel juist daar heeft dichtgetimmerd. Alignment noem je dat. Dat het uitgelijnd is op alle veiligheidsnormen. Dus het zou niet ook zomaar vragen moeten beantwoorden over cyberonderwerpen. Maar toch zijn er ook andere onderzoekers buiten OpenAI hier kritisch over. Want zij zeggen, de manier waarop Astra, dat nieuwe model, redeneert, dat is veel minder transparant geworden dan bij voorgaande modellen. Waardoor zelfs de makers van GPT-6 kunnen niet meer in die black box kijken. En daardoor is het ook lastiger vast te stellen of het ook zich echt zal gedragen naar die veiligheidsprincipes.
8: Komen er snel maatregelen? Dus dat pleidooi om hier toch gezamenlijk tegen op te treden?
17: De EU heeft al maatregelen genomen. Maar de vraag is, wanneer gaat erop gehandhaafd worden? Er zijn ook al wel vragen gesteld aan de grote AI-bedrijven van, kunnen jullie wat meer transparantie bieden over die AI-modellen? Maar er moet uiteindelijk gewoon een keer een boete gaan vallen, denk ik. Als zo'n AI-model zich misdraagt en het is van OpenAI of van Anthropic, geef gewoon een miljoenen of miljarden boete. En ik hoop dat dat een keer gaat gebeuren. En dan gaan we zien of dat misschien de boel wat meer recht gaat trekken. We gaan wel meer cyberaanvallen zien. Dat zien we nu al met AI. Dus daar moeten we ons ook maar schrap voor zetten.
8: Stijn Goossens, onze tech-redacteur. Dank je wel.
19: Het MKB praat mee.
8: Supermarkten verspilden volgens een monitor van Wageningen University vorig jaar minstens 88,7 kiloton aan voedsel. En dat kan anders, vindt de oprichter van No Waste Army, Thibaut van der Steen. Hij heeft deze week een missie, 100.000 kilo groente en fruit redden. En dat begint allemaal op een plek waar duizenden treinreizigers passeren, behalve woensdag, Utrecht Centraal. Thibaut van der Steen is nu in de uitzending van No Waste Army. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
8: 45.000 euro ingelegd voor deze pop-up store. Dan moeten er nog vrachtwagens vol groenten en fruit daar naartoe. Dat moet allemaal geïnstalleerd worden. Een flinke investering dus. Waar moet het allemaal toe leiden?
20: Nou, het moet er eigenlijk toe leiden dat op dit moment verspillen we 1/3 van al het voedsel wat we wereldwijd produceren. En dat begint al bij de boer. Ter beeldvorming. In Nederland verspillen we zoveel voedsel dat we een file van Utrecht naar Barcelona kunnen maken. Vrachtwagen vol, bumper aan bumper. En dat moet en kan in principe best anders.
8: Jij laat dat ook zien. Mensen kunnen dat gaan ervaren. Om 4 uur dan opent de pop-up store. Wat zien we daar dan?
20: Nou, dan zien we dus een supermarkt midden op Utrecht Centraal tussen perron 18 en 19. Deze hele week met allemaal groenten en fruit die je niet ziet in de echte supermarkt. Dus een komkommer die krom is, want in de supermarkt zijn ze kaarsrecht. Een peertje die net iets te klein is, want het was extreem droog. Dus peren zijn wat kleiner. En zo allemaal producten met een eigen verhaal. En die verhalen vertellen we ook in de supermarkt aan het schap. Zodat je snapt waarom iets een andere vorm heeft dan dat je eigenlijk gewend bent.
0: Ja, we weten dit toch al, dat er in supermarkten te vaak wordt vastgehouden aan het perfecte plaatje, terwijl een iets te kromme komkommer nog best een prima komkommer kan zijn. Waarom veranderen die normen niet?
20: Omdat de supermarkt er geen zin in heeft. Punt.
0: Ja. En ja, denk je dat je die norm verandert met deze pop-up store? Of denk je dat je vooral de ogen van de klant opent, maar die gaan dan uiteindelijk toch aan het einde van de rit weer naar hun eigen vertrouwde supermarkt, waar ze die buitenbeentjes niet tegenkomen? Wat verandert er met deze pop-up store?
20: Het is iets van de lange adem. Dus we zijn nu 3,5 jaar bezig. Nou, het is ons gelukt om 5 miljoen kilo groente en fruit te redden. Dat zijn 250 vrachtwagens door gewoon dit product te laten zien en het verhaal erachter aan de mensen te vertellen. Als we dat maar lang genoeg doen en vaak genoeg, dan willen mensen wel verandering. Want bijvoorbeeld deze maand rijden wij 35.000 boodschappenboxen tegen verspilling uit. Een box met verse groente en fruit, met allemaal verschillende kleuren en vormen. Houdbare producten gemaakt van geredde producten. Ja, dat zijn 35.000 gezinnen die zeggen, ik wil wel anders. En dat groeit extreem hard. Dus als dat maar hard genoeg groeit, ja, dan moet een retailer ook wel denken, die van No Waste Army, die zijn eigenlijk best goed bezig. Misschien moeten we de samenwerking eens opzoeken of ze gaan kopiëren. En ja, groente en fruit gewoon accepteren op basis van kwaliteit in plaats van ja, uiterlijk. Eigenlijk zijn we groente en fruit aan het bodyshamen als supermarkt.
0: Veel succes en plezier ook deze week. Ook op de dag dat er dus geen treinen rijden. Dat is woensdag. Thibaut van der Steen van de No Waste Army. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
21: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
0: Deze rubriek is ook te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete podcast-app. Dat kan ook de app van BNR zijn. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Menno Middeldorp. En natuurlijk richten we ons in de blik op de wereld op de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt en de grote winst van AFD.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
23: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
24: BNR Business Beats.
23: Met de beste pop, funk en soul.
24: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
23: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
25: Beats. U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
26: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering, allemaal kansen. Maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
27: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
25: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
28: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
29: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
28: Gelukkig lees jij ze wel.
29: Ja, tot en met de voetnoten.
28: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
29: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
28: Voetnoten. Taaie rapporten.
29: Maar wel helder uitgelegd.
28: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
30: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
31: In de Friday Move gaat het over tv.
32: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
31: Politiek.
33: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
31: En ik ben er ook.
32: Dat is toch heerlijk.
31: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
34: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
30: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
35: True Lease met Genke.
36: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
35: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
36: Precies wat we nodig hadden.
35: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
37: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers?
34: Maak het makkelijk. Met Fiskfree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
35: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
3: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
1: Werkzoeken.nl, voor recruitment marketing die wel werkt.
2: Yes!
4: Veel klimaatstartups hebben het moeilijk. Eerder dit jaar ging CO2-vanger CO2 failliet en werd Carbion ingelijfd door de Britten. Hoe kan dat? En wat betekent dit voor de klimaatcrisis? Lisa Rubenstein-Malamud van Carbon Equity komt het ons uitleggen. Je hoort haar vanmiddag om 3:00 in de Green Quest op BNR.
5: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: Nu in de BNR-app.
0: De NPO vraagt de minister om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Grote bedrijven vliegen minder, maar veel van die grote bedrijven geven geen inzicht. En het CDA wil een digitale APK voor slimme apparaten. De uitvoerbaarheid roept nog vragen op. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dennis Mooij zit bij de ANWB. Er zijn weer problemen bij de grens.
7: Ja, op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging. En ook op de A76 vanuit Geleen naar Aken loopt het vast voor de grens. Daar ben je een kwartier extra kwijt. Flitsmeister meldt dan een camera op de A50 Zwolle-Arnhem bij 209,5. En op de A58 naar Vlissingen bij 140,7. Op de A59 Zierikzee-Den Bosch staan ze bij 88,7.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Oud-premier Mark Rutte verdedigt zijn coronabeleid. Als iedereen zich gehouden had aan de adviezen, zoals afstand houden en geen handen schudden, waren hardere maatregelen niet nodig geweest, zegt Rutte tijdens een verhoor door de enquêtecommissie. Wel geeft hij toe dat het onmogelijk is dat iedereen de adviezen altijd zou opvolgen. 30 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp willen in de rechtszaal hun ervaringen delen. Ze maken in november gebruik van hun spreekrecht. Dan wordt de zaak tegen de 4 verdachten inhoudelijk behandeld. De explosie op de tarwekamp was eind 2024, er vielen 6 doden. In Belgrado zijn honderden mensen bij de uitvaart van oud-legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Hij werd veroordeeld voor de moord op 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica in 1995. Nederlanders beschermden de enclave. Voor een deel van de Serviërs is Mladic een oorlogsheld. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken is duidelijk over de radicaal-rechtse partij AfD. Volgens hem is die net zo gevaarlijk als de Russische drones die steeds vaker worden gezien in Duitsland. De AfD wil de banden met Rusland herstellen. Gisteren kreeg de partij bijna een meerderheid bij de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. En er zijn weer explosieven gevonden bij een stroomstation in Duitsland. Dit keer bij de grens met Polen. Alles is onschadelijk gemaakt. Ergens anders was een gat geknipt in een hek bij een stroomstation. De politie is op zoek naar een man die eerder zei dit soort aanslagen te hebben gepleegd. Hij zou klimaatactivist zijn. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
0: Een seizoen vol autoracen kost al snel tienduizenden euro's. Hoe hou je de sport dan toegankelijk? Zometeen hoor je het van de voorzitter van de Nationale Autosportfederatie. En ook een zeer pragmatisch gesprek over verschillende generaties en hun vermogen met Menno Middeldorp van Rabo Research.
11: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
12: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
13: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
2: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoorders liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 12:50 in Transportzaken.
16: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
18: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
19: Dat kan
18: in de BNR-app.
19: Download de BNR-app.
18: En blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Tweede uur van BNR Zaken doen. Met zometeen een uitgebreid gesprek met Ger Rovers, voorzitter van de Nederlandse Autosportfederatie, over de toekomst van de autosport, ook na het verdwijnen van de Dutch Grand Prix. Maar nu eerst.
21: Macro.
0: Het laatste macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door Menno Middelrop van Rabo Research. Menno, goedemiddag.
22: Goedemiddag.
0: En we gaan het hebben over een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek over vermogen per generatie en ook op bepaalde momenten in hun leven. Ja. En de kop was: jonge generaties rijker dan hun voorgangers.
22: Ja,
0: dat is niet wat je meteen denkt.
22: Nee. interessant. Ja, dat is wel leuk van het CBS, dat ze af en toe gewoon met onderzoeken komen waar ze zeggen, nou, dit is wat er feitelijk gebeurt. Ook een slogan, volgens mij. En die kijkt naar de cohorten. Hè? Dus netjes zoals het hoort. Als je op die leeftijd bent, wat is dan jouw vermogen? En vergelijk dat met de vorige generatie, toen ze ook op die leeftijd waren. Ja, en dan zie je dat elke generatie eigenlijk rijker en rijker in brede zin, dus zowel als inkomen en in de meeste gevallen ook qua vermogen, dan hun vorige generaties die daarvoor kwamen. En dat is niet zo vreemd, want de economie wordt groter. We hebben allemaal meer inkomen als gehele bevolking. Dus is het niet vreemd dat als je later komt, dat je meer economie hebt om te verdelen en dus ook een hoger inkomen hebt. Toch voelen mensen dat niet zo, zei je net.
0: Nou, dat denk ik niet inderdaad, omdat vermoedelijk de grote verschilmaker het hebben van een eigen huis is.
22: Precies, dus dat zie je dus ook. Dat daar lopen de jongste generaties nog wat verder achter dan hun voorgangers. Dus iedereen heeft natuurlijk wel dat als jij geboren wordt, heb je niet meteen een huis. Ja, de meeste mensen dan. en op een gegeven moment.
0: Nou, jij wordt tot de generatie tussen 1970 en 1985 geboren. Het valt misschien niet altijd mee om een pragmaat te zijn.
22: Ja, maar die term
0: die op was elke leeftijd het vaakst een eigen woning heeft.
22: Ja, dat blijkt. Nou, en ten eerste, daar was voor mij twee verrassingen. Ik wist dat stukje statistiek wist ik niet. En ten tweede wist ik niet dat ik een pragmaat was.
0: En? Maar, heb je ermee verzoend?
22: Nou ja, ik vind mezelf toch echt wel Gen X. Maar kennelijk hebben we in Nederland dan weer een andere statistiek op
0: Jij
22: dit
0: was
22: gebied.
0: Liever onderdeel geweest van de verloren generatie.
22: Nou ja, dat misschien niet. Maar Gen X vind ik wel cool klinken.
0: Ja,
22: die
0: dat
22: X,
0: klinkt
22: hè?
0: Wel beter. Ja. Overigens, we kunnen elkaar de hand schudden. Want in deze definitie ben ik dus ook een pragmaat.
22: Ja, terwijl jij in de Amerikaanse zeg maar, de definitie die we vaakst eigenlijk zien, ben jij een geriatric millennial.
0: Nou, dan leer ik in mijn leven met mijn pragmaat zijn.
22: Ja, dat is misschien wel beter dan die geriatric. Ja. Ja.
0: Maar dus we hebben het over wat er feitelijk gebeurt, hè, ook waartoe het CBS bestaat, en hoe het voelt. Daar zit dus een wereld van verschil tussen.
22: Ja, en dat heeft ook te maken met, ja, kijk, de hele economie wordt rijker, iedereen wordt rijker. En je bent niet alleen bezig met jezelf aan het vergelijken met hoe jouw voorgangers had toen, maar ook gewoon nu hoe je je voelt in die verdeling. En de huizenmarkt is wel een hele bijzondere markt. Hè? Het heeft een hoge mate van van het verdelingsvraagstuk. Het is natuurlijk ook gewoon een tekort aan huizen, maar dat maakt die verdeling prangender. En als jij als laatste op komt opdagen, ja, dan heb jij een outsiderprobleem, zoals we dat noemen.
0: En ze rollen niet van de pand.
22: Nee, precies. Dus je krijgt moeilijk toegang tot de huizenmarkt. En we zien dus ook de verslechtering van de huizenmarkt terug in deze statistieken. Want de mensen, het is slechter geworden in de zin dat het moeilijker is om aan een huis te komen. En dat betekent dus dat de laatste generaties daar het meeste last van hebben. En dat is een, dat vinden zij meer tastbaar probleem voor hun. Dat voelen ze veel meer dan dat ze een extra telefoon kunnen kopen of dat ze meer goederen kunnen kopen. Meer een leukere tv kunnen kopen.
0: Toch wordt hier wel gekeken naar koopkracht. Feitelijk gezien hebben ze meer koopkracht dan de generatie voor en op hetzelfde moment in hun leven.
22: Maar wat we kunnen kopen, daar zit dat waarderingsvraagstuk. En het is wel leuk dat je veel meer Chinese goederen kan kopen. Of veel meer, misschien ook wel wat meer andere dingen. Maar het hebben van een huis, dat is echt wel een soort fundamentele identiteitskwestie bijna. Hè? En we zien ook, we hebben hier heel veel onderzoek naar gedaan bij Rabo Research. Je ziet ook bijvoorbeeld dat een heleboel mensen last hebben van woonschaamte. Hè? Dat ze dan thuis wonen en dat ze daar dus ook duidelijk dat merken in hun eigen psychologie, dat ze dat heel vervelend vinden.
0: Ja, en levensveranderende beslissingen uitstellen, het krijgen van kinderen, het vormen van een gezin.
22: Absoluut, dat is ook een hele duidelijke.
0: Komt natuurlijk op de lange baan.
22: Ja, dat vind ik ook een heel leuk of interessant statistiek. Dat inderdaad veel mensen gewoon het krijgen van kinderen uitstellen. Dus je ziet hoe wezenlijk het is voor je, zeg maar, je levensloop. Ja, en dan vinden mensen het uitermate frustrerend dat ze niet die huizenmarkt in kunnen komen. Dat is niet dus een puur kwestie van koopkracht. Er is meer dan koopkracht.
0: Maar het is ook een generatie die en geen eigen huis heeft en als je kijkt naar de grafiekjes en de statistieken die erbij horen op alle fronten achterblijft, dat is de zogeheten stille generatie. Ja. De mensen geboren voor 1945.
22: Ja, je hebt wel.
0: Dat is een hele andere lijn.
22: Je hebt wel pech gehad als je vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd geboren. Dat zag je ook nog eens een keertje midden in de Grote Depressie. Dus ja, als je het echt over een pechgeneratie wil hebben, dan is het die groep.
0: Daar gaat het bijna nooit over.
22: Nee. Maar ja, goed, dat is natuurlijk inmiddels iets wat de meeste van ons in de geschiedenisboeken lezen. En daar zijn er steeds minder van die generatie. Dus ook in de politieke discussie is dat een steeds kleiner.
0: Hoe belangrijk zijn grote financiële gebeurtenissen die je op een bepaald moment in je leven meemaakt? Want ik las dat onderzoek. We krijgen allemaal wel onze portie, maar sommige mensen waren op een vormende leeftijd toen de financiële crisis uitbrak of toen er in de jaren 80 van alles aan de hand was. Dat zijn wel zaken die dan misschien tijdelijk, maar vermogensopbouw of koopkracht behoorlijk onder druk kunnen zetten.
22: Ja, en dat zie je dus heel duidelijk in het grafiekje van het vermogens. Dan zie je dat elke generatie tot nu toe ergens wel een spurt heeft meegemaakt, maar niet per se op dezelfde leeftijd. Dus bijvoorbeeld de millennials, die hebben heel erg geprofiteerd van de boom in de aandelenmarkten na de financiële crisis. Dus er is een kans dat de volgende generatie op een ander moment die inhaalslag heeft. Hè, dus dat dat Gen Z dan dat alsnog gaat lukken om in te halen qua vermogen. Maar we zitten natuurlijk in een onzekere wereld. Het is niet vanzelfsprekend dat dat ook gebeurt.
0: Menno Middeldorp, ik wil je best nog even afkondigen als onderdeel van Generation X, als jou dat een goed gevoel geeft.
22: Dat geeft mij een beter gevoel, ja.
0: Hoofd van Rabo Research, dank je wel.
22: Graag gedaan.
3: Blik op de wereld.
0: Duitsland trilt nog wel even op zijn grondvesten na de spectaculaire verkiezingszegen van het AfD in Sachsen-Anhalt. De partij heeft met 44% van de stemmen net geen absolute meerderheid gehaald. Past wel in een trend die in het oosten van Duitsland al langer gaande is. Contact met René Cuperes, Duitsland-expert verbonden aan Instituut Klingendaal. Goedemiddag. Dat zou in ieder geval een goedemiddag moeten zijn als we ook daadwerkelijk contact hebben met elkaar. Is dat het geval, meneer Cuperes? De verbinding valt nu even weg. We gaan even kijken of we daar op heel korte termijn iets aan kunnen doen om bij te praten over die verkiezingsoverwinning in Duitsland, de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Ik krijg hoopgevende signalen van mijn regisseur. Meneer Cuperes, goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag, daar was ik weer. De verbinding viel even weg, helaas.
0: Ja, nee, maar we kunnen vrolijk verder nu. Want veel mensen die normaal niet zijn gaan stemmen, die hebben dat nu wel gedaan en massaal het hokje voor de AfD ingevuld. Hoe komt het dat die partij toch zoveel mensen die normaal gesproken thuis blijven weten te mobiliseren?
14: Het waren vooral heel veel jongeren. die voor het eerst gingen stemmen en die op de AfD hebben gestemd. En heel veel arbeiders ook, zoals dat nog steeds in Duitsland heet. Ja, dat heeft te maken met de lijsttrekker ook. Hè, met de charismatische Ulrich.
0: Oei. Dit is dan weer geen goed vervolg van een als stroeve start. We gaan even kijken of we het op een later moment kunnen inhalen met René Cuperus, de Duitsland-expert verbonden aan Instituut Klingendaal. De Zakenlunch. Tijd om dan maar iets versneld het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Ger Rovers, voorzitter van de Nederlandse Autosportfederatie, de KNAF. En Jos Versteeg van Insinger Gillissen voor zijn blik op de beurs. Jos, het kon niet uitblijven. Een gesprek over de olieprijs. Goedemiddag overigens.
1: Dag Thomas.
0: Adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. En er is ook verdacht weinig verkeer geweest de afgelopen dagen door de straat van Hormuz. Dat is een 1-op-1 relatie.
1: Ja, dat is wel zo. We hebben het meestal over de olie, maar je moet het eigenlijk ook over de juiste verbrandstoffen hebben. En als je het over brandstof hebt, is trouwens in Amerika diesel het grootste probleem. Omdat de Russische raffinaderijen worden aangevallen. En Rusland is een grote producent van diesel. En dat heeft ook weer een sterk effect op de inflatie. Omdat diesel wordt gebruikt voor vervoer van goederen. En dat wordt dan allemaal doorberekend. Dus daar is diesel heel belangrijk voor.
0: De midterms komen wel dichterbij inmiddels natuurlijk.
1: Nou, ja, precies, dat is wel een punt. Kijk, er is een behoorlijke, standstill daar in de straat van Hormuz. Amerika krijgt niet echt wat ze voor elkaar wat ze willen. De olie rijkelijk laten stromen door de straat. Er wordt gezegd 17 miljoen vaten. Dat is dicht aardig bij de 20 miljoen die ervoor waren. Maar Iran lukt het ook behoorlijk om onrust te zaaien. En in ieder geval de dreiging van mijnen, beschietingen, dat leidt ertoe dat toch heel veel bedrijven het niet aandurven om die tankers door de straat heen te voeren. Als je kijkt naar wat je dan kunt verwachten de komende tijd, dan kun je in ieder geval wel concluderen dat Iran weinig genegen is om Trump het naar de zin te maken door met een oplossing te komen. Dus die blijven denk ik obstructie voeren voorlopig.
0: Daar de vergadering van de OPEC dan, kan die een verlichting brengen?
1: Ja, dat zou je zeggen. Zij hadden in 2023 hadden ze gezegd van we willen die 1,65 miljoen vaten die we gereduceerd hebben, die willen we weer terug op de markt brengen. En daar zijn ze nu ingeslaagd. En voor oktober hebben ze geen productieverhoging meer doorgevoerd. Dat zou natuurlijk een effect kunnen hebben op de markt. Maar ik denk meer dat die politieke situatie in de straat een veel belangrijker effect is. En wat eigenlijk de kern is dat Amerika toch met die blokkade van Iran, ze hebben nu 3 tankers beschoten, het Iran enorm moeilijk kan maken. Want kijk, zij hebben ook wel behoorlijk wat pijn. En de vraag is, en dat kun je eigenlijk niet voorspellen, denk ik, van hoe lang het regime dit kan volhouden. Er was gedacht een paar maanden en dan is de nood in Iran zo groot. Maar ja.
0: Je kunt het nu wel te voelen, overigens.
1: Ja, zeker, maar je kunt zoiets niet voorspellen. We hebben het gezien bij Mubarak in Egypte. We hebben het gezien met Ceausescu jaren geleden in Roemenië. Je kunt heel lang een repressief beleid voeren. En op een gegeven moment knapt het. Maar hoe lang dat duurt, dat is onmogelijk te voorspellen.
0: Ger, als je aan het hoofd staat van een autosportfederatie, dan moet die olie toch ook ergens discussies binnenzeilen?
4: Ja, zeker. Het maakt het natuurlijk een stukje prijziger om autosport te bedrijven.
0: En het was al begrotelijk.
4: Ja, het wordt complex. Het verkrijgen van brandstoffen. We zijn aan het werken naar speciale brandstoffen. Dat werkt allemaal dan net een beetje tegen in het geheel om het verkrijgen van brandstoffen. Dus ontwikkeling komt een beetje stil te staan als je niet genoeg aanvoer hebt. En als je het dan nodig hebt voor industrie en bewegingen door het land, dan is het wat minder beschikbaar voor autosport. Dus het helpt allemaal niet mee.
0: De strijd tegen de socials die staat bepaald niet stil. De stichting Massaschade en Consument klaagt Snapchat aan omdat het te weinig zou doen om gebruikers te beschermen tegen verslaving. En de stichting zegt dat Snapchat winst belangrijker vindt dan gezondheid en veiligheid. Dat gaat jou aan het hart.
4: Ja, dat gaat me persoonlijk aan het hart. Ik lees in de ochtend een volgende rechtszaak tegen een social media bedrijf. En als vader van een dochter van 15 sta je daar midden in de melee. Twee kanten op. Dus en het gebruik van. De kinderen een beetje wegwijs maken, maar uiteindelijk aan de andere kant ook
0: wel. Ja, kun jij de weg wel vinden op Snapchat?
4: Ik ben wel verplicht.
0: Ja, ben benieuwd.
4: Ik ben niet de gemiddelde Snapchat-gebruiker, maar we hebben onszelf tot doel verplicht verplicht, mijn vrouw en ik, om te zorgen dat we weten wat daar gebeurt, hoe het werkt en dat we erover mee kunnen praten.
0: Keert de tij nu? Want je zegt, we kunnen iedere dag opstaan en nieuws lezen over rechtszaken tegen social media platforms. Meta heeft redelijk recent nog geschikt, omdat er een miljarden boete boven de markt hing. Zelfs nog hoger dan de totale bedrijfswaarde. Nu is dus deze stichting aan het werk om Snapchat in te laten binden. Snapchat zegt overigens, dat doen wij al. Het is makkelijker om reeksen te onderbreken, om dat verslavende element eruit te halen. Keert het tij?
4: Nou, ik denk, mocht er een rechtszaak gewonnen worden, dat we het moeten gebruiken om juist het tij te helpen keren. Maar uiteindelijk mensen, kinderen vooral wegwijs te maken. Het is niet weg te denken. Wij hebben gewoon te maken met onze omgeving en AI, met socials.
0: Maar bij een massaclaim kun je je aansluiten. En jij zegt, ik heb hier op verschillende manieren mee te maken. Is dit dan de weg die je moet bewandelen?
4: Ja, dat is altijd. Ik vind dat soort dingen altijd arbitrair. Ik ben niet zo van massaclaims. Maar uiteindelijk om het voor elkaar te krijgen moet er soms wel een sterke hand zijn om het te kunnen reguleren.
0: Maar jij gaat niet helpen duwen, begrijp ik.
4: Als het nodig is, help ik altijd duwen. Dat is autosporters eigen.
0: We gaan naar brillen. Ik sta hier met twee brillenmakers. Wat is ook weer het merk van jouw bril? We hebben het net
1: opgezocht. Ik ben het nu al even vergeten.
0: Ja. Niet zo'n merk trouw. Maar goed, als je een beetje mee wilt doen, dan heb je er eentje van Essilor Luxottica. Dat gaat het management reorganiseren, schrijft de Financial Times. De CEO, dat is Francesco Milleri, zet die stap na een publieke ruzie, overigens ook al op deze zender besproken, met de zoon van de oprichter, Leonardo Maria Del Vecchio. Die was dan weer verbonden aan Ray-Ban. Wat doet dit allemaal met de onrust rond het bedrijf?
1: Ja, dat is geen goed signaal, denk ik. Want uiteindelijk blijft er toch heel onduidelijk wat nou precies het probleem is. Hè? Kijk, het Franse Essilor, dat zit vooral ook in oogheelkunde. En die willen steeds meer doen met bijvoorbeeld meten van ogen, chirurgie. En met die smartglasses zou je dus ook die kant op kunnen gaan, dat je bril ook constant je ogen meet. Dus niet met je ogen door die bril kijken en filmpjes maken en zo, maar ook voor medische doeleinden.
0: Ja, want dat is waarom er nu zoveel controversie is rond die brillen.
1: Ja, precies. Dat is ook een punt. En ik zag dat vanochtend in de Financial Times staan. En toen keek ik eens naar de koers van Essilor Luxottica. En ik vond dat altijd een fantastisch bedrijf. Het werd heel goed geleid. Het had een enorme winst, geeft een enorme rendement over het geïnvesteerd vermogen. Het was echt een voorbeeld voor veel andere bedrijven. En die koers is sinds december ruimschoots gehalveerd. Van €300 naar rond de €150. En dat had onder andere te maken. Eigenlijk is er onderliggend die ruzie, dat is wel een beetje onduidelijk. We weten niet precies of het nou is dat Leonardo Maria niet die geneeskundige kant op wil in Amerika.
0: Hij wist volgens mij ook gewoon de manier van leiding geven van zijn vader. En daar heeft hij ook nog weer allerlei brieven over geschreven.
1: Kijk, hij heeft in maart nog in de Financial Times gezegd van dat Francesco Milleri, echt de erfopvolger van de zakelijke ideeën van zijn vader was.
0: Is dus ook aangewezen door zijn vader.
1: Ja, dus er is blijkbaar ergens iets gebeurd en we weten niet precies wat. Misschien is hij tegen die uitbreiding in gezondheidszorg. Dat zou kunnen, maar het is nooit echt helemaal duidelijk geworden. Maar wat er ook mee heeft te maken is misschien die kant van de smartglasses, dat hij dat niet zo'n goed idee vond. Want tegenwoordig als je met zo'n smartglas opstaat, dan maak je jezelf niet echt heel populair mee, heb ik het idee. En sinds de afgelopen maanden zijn de verwachtingen daarvoor wel behoorlijk teruggedraaid. Kijk, we hebben ook gezien bijvoorbeeld dat Google met zo'n smartglas is gekomen. En dat is ook een stille dood gestorven. Dus het is maar de vraag of dat het nieuwe element zal worden wat we allemaal op ons hoofd gaan hebben in plaats van een telefoon in onze zak.
0: Ger, Maarten van der Weijden die haalde een oud talent uit de kast een tijdje terug. Hij ging om kanker te bestrijden langs 22 steden. Een enorme zwemtocht en ook de laatste keer dat hij het op die manier zou doen. Maar hij is in het ziekenhuis beland, inmiddels ook weer thuis. Waarom wilde jij dat bespreken?
4: Nou, wat me opvalt is, er zijn heel veel manieren om fondsen te werven. Maar wij hebben geen bergen, dus wij hebben geen Alpe d'Huez, we hebben geen Italiaanse tochten, maar wij hebben wel water. En wat ik daar gewoon zie is dat wij afgelopen weekend was er ook nog een zwemtocht in de Amsterdamse grachten voor fondsenwerving voor ALS.
0: Meer opgehaald dan ooit, dacht ik.
4: Uiteindelijk zien we denk ik gewoon in ons kleine landje, we hebben veel water. Ondanks dat het wel een beetje lager waterstand heeft gehad deze zomer, zien we nog steeds veel water. En dan is het gewoon geweldig om te zien dat middels zo'n profiel dit soort dingen te doen gewoon goed fondsen geworven kunnen worden. Met name voor het kankeronderzoek en dat soort zaken.
0: Ja, overigens moest hij volgens mij zijn tocht al tijdelijk staken op het moment dat hij ermee bezig was. En heeft hij later bedacht, ik ga toch weer het water in. Dus die ziekte zat hem wel dwars.
4: Ja, wat we hij komt uit de buurt, dus ik kom uit Brabant, hadden jullie misschien nog niet gehoord, maar ik kom uit Brabant. En je ziet dat hij dat steeds betracht. Hij heeft bij ons door de gemeente gezwommen, dus automatisch heeft het dan wat extra aandacht in de tijd. En het is gewoon jammer dat hij een virus opgelopen had of een bacterie, waardoor hij moest uitstappen.
0: Jos, de autosport, is dat een van jouw liefhebberijen?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb er helemaal nooit van begrepen.
0: Ben je zelf een goed chauffeur?
1: Nee, ook niet. Nee. Ik ben een hele slechte chauffeur. Ik rijd liever niet. Ik heb jarenlang vooral ernaast gezeten. Ik kan wel auto rijden, maar het is niet mijn hobby. Nee.
0: Dan houden we dit blokje wat korter dan gedacht.
1: Laten we dat doen.
0: Jos, want dan kunnen we daar misschien geen vurig gesprek over voeren. Jos Verstegen van Insinger Gillissen, dankjewel. Stand van de AEX, 1114 punten, betekent dat hij 0,1% in de plus staat. Heel veel meer nieuws over de beurs hoor je even na een van onze beursnerds. Straks, Max Verstappen zorgde voor een hele massa aan autosportliefhebbers. Wat gebeurt er met de populariteit als hij ooit stopte? En wat betekent het verdwijnen van de Dutch Grand Prix van de kalender voor de Nederlandse autosport? Zometeen de voorzitter van de KNAF.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
21: Voor de beste start van je werkdag staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
2: Het moment dat alles begint.
3: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
2: Provider, it starts here.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
5: Veel klimaatstartups hebben het moeilijk. Eerder dit jaar ging CO2-vanger CO2 failliet en werd Carbion ingelijfd door de Britten. Hoe kan dat? En wat betekent dit voor de klimaatcrisis? Lisa Rubenstein-Malamud van Carbon Equity komt het ons uitleggen. Je hoort haar vanmiddag om 3 uur in de Green Quest op BNR.
6: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
8: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
10: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwplaats te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
9: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
8: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
11: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
12: BNR Verkeer.
13: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er staan een paar files, onder meer door Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de grens een kwartier tijdverlies. Op de A76 vanuit Geleen in het zuiden doe je er 10 minuten langer over voor de Duitse grens. Verder staat er een vrachtwagen met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Vertraging is een kwartier, er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. Dat kost je bijna een half uur extra. Ze zijn aan het bergen, er is 1 rijstrook dicht. Omrijden kan ook via Den Haag, over de A13 of de A4 en de A12. En Flitsmeister meldt een flitser op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 228,9.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Oud-premier Mark Rutte verdedigt zijn coronabeleid. Als iedereen zich gehouden had aan de adviezen, zoals afstand houden en geen handen schudden, waren hardere maatregelen niet nodig geweest, zegt Rutte tijdens een verhoor door de enquêtecommissie. Wel geeft hij toe dat het onmogelijk is dat iedereen de adviezen altijd zou opvolgen. 30 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp willen in de rechtszaal hun ervaringen delen. Ze maken in november gebruik van hun spreekrecht. Dan wordt de zaak tegen de 4 verdachten inhoudelijk behandeld. De explosie op de tarwekamp was eind 2024, er vielen 6 doden. In Belgrado zijn honderden mensen bij de uitvaart van oud-legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Hij werd veroordeeld voor de moord op 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica in 1995. Nederlanders beschermden de enclave. Voor een deel van de Serviërs

0: is Mladic een oorlogsheld. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken is duidelijk over de radicaal-rechtse partij AfD. Volgens hem is die net zo gevaarlijk als de Russische drones die steeds vaker worden gezien in Duitsland. De AfD wil de banden met Rusland herstellen. Gisteren kreeg de partij bijna een meerderheid bij de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. En er zijn weer explosieven gevonden bij een stroomstation in Duitsland. Dit keer bij de grens met Polen. Alles is onschadelijk gemaakt. Ergens anders was een gat geknipt in een hek bij een stroomstation. De politie is op zoek naar een man die eerder zei dit soort aanslagen te hebben gepleegd. Hij zou klimaatactivist zijn. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Dutch Grand Prix verdwijnt en autoracen moet steeds duurzamer. Hoe zorgt de KNAF, dat is de Autosportfederatie, ervoor dat de Nederlandse autosport ook in de toekomst kan blijven bestaan? Straks meer in BNR Zaken.
2: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
3: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
4: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
5: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Een drone die bloed en medicijnen tussen twee ziekenhuizen vliegt. Al meer dan 800 keer ging dat goed en de test wordt nu verlengd. Uiteindelijk moet er zelfs een compleet drone-netwerk komen tussen ziekenhuizen. Maar waarom eigenlijk? Dat hoor je vanmiddag om 3:30 in BNR Beter of luister hem terug als podcast.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf
9: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: Max Verstappen maakte de Formule 1 ongekend populair en bracht ook nieuwe deelnemers naar de autosport. Maar de Dutch Grand Prix verdwijnt. Racen blijft een dure hobby. En ondertussen neemt de druk toe om de sport te verduurzamen. Hoe hou je die sport toegankelijk en aantrekkelijk als de omstandigheden veranderen? En kan het ook zonder het Verstappen-effect? Ger Rovers is hier, voorzitter van de Autosportfederatie, de KNAF. Welkom.
10: Dank je wel.
1: Jij hebt een respectabele carrière in het bedrijfsleven. Gaan we niks aan afdoen. Was je liever voltijd coureur geweest?
10: Eerlijk gezegd niet.
1: Waarom niet?
10: Omdat je als coureur moet je compleet zijn. Je bent denk ik heel erg uitdagend bezig om je funding voor elkaar te krijgen. Zeker op hoog niveau.
1: Dat kun jij?
10: Dat kan ik. Maar als ondernemer kun je iets maken. En als rijder ben je toch wat meer bezig met het zo snel mogelijk over een circuit rijden. Samen met je team. En ik ben met mijn team echt iets aan het designen en aan het bouwen.
1: Jij bent van jongs af aan aangetrokken tot de racewereld, aangestoken door je ouders, de racebacillen die vlogen in het rond. Is dit dan ook een wereldje waar je toch relatief vaak ziet dat mensen al zodra ze kunnen lopen ook in een kart gaan zitten, of zie je nog late instappers?
10: Nou, wat je ziet, dat is door de tijd heen natuurlijk veranderd. Wij doen veel met digitale sport en daar zie je eigenlijk veel makkelijker jonge mensen aansluiten. Heel jong zelfs.
1: Die gaan in de simulator zitten.
10: Maar uiteindelijk als je in een in een console pakt met een stuurtje en twee pedalen, dan ben je aan het autosportbedrijven. Zo zien wij dat. Dus je begint ergens en dan moet er een beetje liefde zijn. Uiteraard moet er liefde zijn, je moet het spannend vinden. Je moet een beetje willen winnen. Dat zijn toch wel een aantal kenmerken die bij een autosport
1: horen. Wat is jouw meest memorabele trofee?
10: Ik heb heel lang rally gereden. Ik heb samen met mijn moeder hebben wij een keer de klasse gewonnen in een wedstrijd. Dat kan niets overtreffen.
1: Mooiste race moment.
10: Ja, voor mij wel.
1: Ah. En hoe groot is de sport op dit moment, de racesport in Nederland? Dat valt natuurlijk in verschillende categorieën uiteen, maar als je dat bij elkaar veegt?
10: Nou, we hebben op dit moment zo'n actieve licentie. We hebben ongeveer 6.000. Dus we hebben ongeveer 6.000 beoefenaars. We hebben nog zo'n 3.500 digitale leden. En we hebben al voor ondersteuning, dus vrijwilligers, hebben wij zo'n beetje 4.500 officials die langs de kant staan om de boel goed te begeleiden.
1: Zo, dat zijn er nog best wel wat. Ik las in jullie lange termijn plannen, verslagen, dat het wel de bedoeling is dat je dat op zijn minst kunt behouden, die officials, en dat er eigenlijk sprake zou moeten zijn van een lichte toename van zo'n 10%.
10: Ja, zeker. Zeker. Je ziet dat er komt meer complexiteit bij autosportevenementen. En daar hebben we vrijwilligers voor nodig om dat te kunnen organiseren. Rijders is misschien wat makkelijker. Maar vrijwilligers vragen toch net weer wat skills die je moet aanleren. Dus
1: veel verenigingsleven in Nederland staat een beetje onder druk. Zeker als je het hebt over vrijwilligers in de sport. Er wordt ook bezuinigd zo her en der op sport. De NOC-NSF moet bezuinigen. Het sportakkoord loopt op zijn einde. Wat merk je daarvan als voorzitter van deze federatie?
10: Nou, wat wij voornamelijk merken is er wat meer moeite om topsport te bedrijven. Breedte sport is eigenlijk redelijk stabiel al jarenlang. Maar topsport wordt wat lastiger, omdat je natuurlijk daar gewoon externe funding nodig hebt om zo'n topsporter aan het rijden te kunnen houden of te krijgen.
1: Maar die funding, daar zijn jullie toch ook niet per se verantwoordelijk voor? Dat is dan dus, gaf je zelf al aan, het totale plaatje. Dat moet je als topsporter in spe alvast meenemen. Dan moet je zelf de boer voorop gaan, of doen jullie dat?
10: Nee, dat moet je zelf de boer voorop. Maar wat wij proberen is iemand te begeleiden in dat proces. Dus binnen talent op programma's proberen we gewoon rijders gewoon allerlei skills mee te geven. Aan te geven van hoe kun je nou daar die kant op en wat kan je daarbij helpen?
1: En hoe gaat dat dan? Want er zullen heel veel jongens en meisjes dromen van een carrière in de snelst denkbare auto, zoekend over het circuit. Hoeveel echte talenten zie jij dan? En hoeveel stromen er dan door naar de top?
10: Ik denk dat we in Nederland zo'n tussen de 20 en de 50 talenten hebben. En uiteindelijk stromen er een aantal door. Dat is natuurlijk heel willekeurig hoe het allemaal past. Ik denk dat er op dit moment tussen de 5 en de 10 hele grote talenten zijn die wereldwijd actief zijn. In Nederland hebben we zeker meer talenten. Maar het blijft natuurlijk de topsport, blijft topsport.
1: En jullie proberen het te faciliteren?
10: Ja, wij proberen breed sport te creëren, waardoor we topsport kunnen laten ontstaan. Dus wij hebben veel leden, we hebben veel rijders, organisatoren, we organiseren evenementen. Er is veel ruimte voor de organisaties om daarin te ontwikkelen. En daar komen we uiteindelijk uit.
1: Maar het hele gedeelte is, als ik dat allemaal goed gezien heb, in ieder geval best wel versnipperd. Jullie bouwen aan een soort piramide, er is een breedte sport en dat begint dan van onderop. En uiteindelijk moet dat uitmonden in die 5 of 10 echte talenten die wereldwijd actief zijn.
10: Ja.
1: Is dat breedte sportklimaat, dat wereldje, al voldoende ingericht op uiteindelijk werken naar topsport?
10: Nee, daar zijn we dagelijks mee bezig. We hebben een aantal disciplines. We doen natuurlijk uit verschillende. We doen rallycross, terreinsport, karting. Wat je ziet, wat ons helpt, is dat de kartingvelden goed gevuld zijn. Dus daar komen veel talenten uit voort. En daar kunnen we wat makkelijker in groeien. En uiteindelijk ook aan de digitale kant. Dus als je ziet wat wij met digitale race en rallyrijden voor elkaar krijgen. We hebben gewoon een wereldkampioen gehad. Weet je, dus
1: ja, maar jij bent een man uit de jaren 80.
10: 70.
1: Maar goed, laten we zeggen, het echte vuurtje dat ging branden in de jaren 80. Ja. Als je kijkt naar je eigen autoverzameling, dan is dat ook sterk oververtegenwoordigd, heb ik me laten vertellen. En dan probeer je nu passioneel te praten over wat er digitaal allemaal kan. Nou, kost je dat nog enige moeite?
10: Nee, dat kost me helemaal geen moeite. Je moet je voorstellen, ik heb zelf zo'n stoel. Dus mijn vrouw zegt, je moet een keer een fijne stoel kopen voor in de kamer. Dan heb ik een racestoel gekocht. En dan zit je de eerste keer in zo'n stoel. En dan denken we, nou, dan ga ik eens even laten zien. Want ik rij 35 jaar rally, dus ik denk dat ik dat kan laten zien. En dan kom ik aan het eind. En 3 minuten later gaat een jongetje van 8 2 keer zo snel als ik.
1: Dus je kan het niet zo goed?
10: Denk het niet.
1: Maar
10: of hij kan het zo beter.
1: Maar je vermaakt je er wel mee?
10: Ja, het is super. de supervermaak. En uiteindelijk zie je...
1: Maar komt het in de buurt of zeg je die ervaring is al gelijk?
10: Nou,
1: ik put er net zoveel voldoening uit.
10: Ja, je hebt minder schade. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar wat je gewoon ziet, als je een tijdje in zo'n stoel zit, dan wordt de omgeving, en daar worden we geholpen door de digitale technieken, dan wordt de omgeving natuurlijk steeds meer herkenbaar. En je voelt je gewoon echt gewoon bezig met autosport. Ja.
1: Ik kan me zo voorstellen dat er geen dag voorbij gaat dat je wel ergens bezig bent met racen, al dan niet organisatorisch, of je zit er zelf in. Hoe belangrijk is dan bijvoorbeeld dat verstrekken van die licenties? Want je zei dat zijn toch een paar duizend mensen in Nederland. Is dat ook de manier om de KNAF financieel draaiende te houden? Is dat
10: ja, een van de
1: manieren om
10: een van
1: inkomsten
10: de,
1: te genereren?
10: Uiteindelijk is het uitreiken van de licenties geeft ook gelijk een toetsing hoe ervaren iemand is. Je kunt niet zomaar een licentie krijgen, je moet ervaring opdoen om het veilig te houden. En natuurlijk helpt dat mee. Als je meerdere licenties hebt, dan kun je groeien.
1: Oh, jij hebt er meerdere?
10: Ik wel, ja. Niet iedereen nog. Maar je merkt gewoon, als je daarin groeit, dan brengt het iets voor de sport. Maar uiteindelijk brengt het uiteindelijk ook gewoon financiële middelen voor
1: want
10: de KNAF.
1: Wat mag je met een licentie wel, wat je zonder licentie niet mag?
10: Nou, in principe kun je in Nederland geen KNAF gelicentieerde wedstrijd starten zonder licentie. Dus je hebt altijd een licentie nodig. Ook als vrijwilliger heb je een licentie nodig. Dus ook onze vrijwilligers worden getraind in hoe gaan we nou met de omgeving om. En wat doen we nou? Wat moeten we doen uit veiligheidsbesef? Daar geven we veel trainingen voor, ook voor de rijders zelf.
1: En je zegt in principe mag dat niet. Maar ja. Zal er toch nog ergens op een achternamiddag door sommige mensen worden bedacht, weet je wat, we gaan een potje racen. Heb je daar enig zicht op?
10: Als het niet KNAF gelicentieerd is, zou dat uiteindelijk kunnen. Als het KNAF gelicentieerde wedstrijden zijn, kan dat niet.
1: Punt uit.
10: Punt.
1: Goed zo. We hadden het net al even over het toegankelijk houden van de sport. Je zegt digitaal kan er een hoop en dat scheelt je een hoop schade. Scheelt je misschien toch ook een hoop poen. Mm-hmm. Maar als je het niet digitaal wil doen, maar serieus werk wil maken van een racecarrière, of in ieder geval een keertje mee wil draaien in een circuit, moet ik dan denken aan een paar duizend euro? Moet ik aanzienlijk veel meer sparen? Wat is het ongeveer?
10: Een jaartje huren, karten rijden, zeg maar, kost ongeveer 2000 euro.
1: Dus, dan ben je een instapper, denk ik.
10: Dan ben je begonnen. Maar zoals met elke sport, als je natuurlijk gewoon beter wil worden, beter wil zijn, wat meer betere materialen wil, ja, dan wordt het automatisch een beetje duurder.
1: Ja, nou, maar nu worden denk ik heel diplomatiek een beetje duurder. Je wilde net wel zeggen wat zo ongeveer de ondergrens is, 2000 euro. Maar
10: ja, de bovengrens is eigenlijk niet, die is niet vastgesteld. We kennen vanuit FIA kennen we een aantal grenzen wat een auto mag kosten op topniveau. Dat ligt wel vast. Dus een auto mag gewoon niet duurder zijn als een bepaald bedrag. Maar ja, als je natuurlijk gewoon ziet. Je kunt bedenken wat je het is.
1: Maar kom je vaak in situaties terecht, of ken je situaties waarin je ziet dat degene met het meeste talent helaas het minste budget heeft en daardoor een carrière in de knop gebroken wordt?
10: En daar proberen wij te helpen.
1: Ja, precies.
10: Daar is ons talentenprogramma voor. Als wij een talent zien die misschien net een extra zetje in de rug nodig heeft, daar proberen we werk van te maken om die verder te brengen.
1: Hoeveel mensen worden verder gebracht omdat zij bijvoorbeeld ouders hebben met veel kennis van zaken? Ik kwam er een paar tegen, ook in aanloop naar de Dutch Grand Prix. Verstappen is natuurlijk een bekend voorbeeld, maar Tom Coronel heeft volgens mij een racende zoon, of Tim Coronel, dat is precies waar het altijd misgaat met die twee.
10: Tom.
1: Tom was het. Nou, Jan Lammers heeft volgens mij ook ambities met een kind.
10: Ja, nee.
1: Is dat nou, mooi dat jij het zo invult, precies wat ik beoogd had. Is dat nou meer dan ergens anders, lijkt het een voorwaarde te zijn of niet?
10: Ik denk dat het kennen van het pad, dus hoe te komen tot, dat zeker helpt. Zonder talent kun je nooit aan de top komen. Dus de vrijste is gewoon talent. Het ontwikkelen van talent kunnen bij helpen. Maar er moet wel talent zijn.
1: Ja. En dan komen er ook verhalen. En vaak schijnen die jongetjes en soms ook meisjes dat allemaal zelf te willen. Maar ze zijn er in het tennis, ze zijn er in het voetbal, in het wielrennen. Dus ook in de autosport. Ja, je kunt maar het beste op je vierde in een kart zitten. Is dat nou verstandig of niet?
10: Ik denk dat als je jong begint dat je veel van kunt leren. Sorry. Maar als je gewoon verder...
1: Een slokje water mag ook, ja, tussendoor.
10: Even zeker. Ik denk niet dat dat bepalend is. Ik denk dat je gewoon... gaat goed.
1: Ja, nu ben je hulpeloos.
10: Ook emotioneel.
1: Ja, snap ik. Vierjarig jongetje in een kaart.
10: Nou, ik denk dat je als je jong bent, dat je flexibel bent in leren. Ik ben zelf op latere leeftijd pas rally gaan rijden. Dus het is geen voorwaarde om heel jong te beginnen. Ik was wel jong bij betrokken.
1: Wereldtop gehaald.
10: Nee, maar ook niet geambieerd.
1: Oké.
10: Dus ambitie is ook nog een onderdeel van.
1: Ja, zeker. En meisjes, komen die nog ergens?
10: Zeker.
1: Afgelopen
10: wedstrijd op de Dutch Grand Prix hadden we de Girls on Track. En daar hebben we drie dames. Vaneman, Weug en Kosterman. Die gewoon het hartstikke goed hebben gedaan. Die gewoon meestrijden om de bekers.
1: Maar als je kijkt naar het ledenbestand, mensen met een licentie, dan lijkt me toch nog altijd aannames, dus je mag ze onderuit schoffelen, dat jongens, mannen zwaar oververtegenwoordigd zijn.
10: Ja, zeker. Ben ik het daarmee eens? Zeker niet. Ik denk dat er veel meer dames en meiden mee zouden kunnen doen. Maar misschien is er een drempel die proberen weg te nemen. Dus we proberen eigenlijk iedereen erbij te betrekken. Dus daarom, wij zijn ook promotor van Girls on Track. En wij hebben allerlei programma's daarvoor om te zorgen dat we uiteindelijk ook meiden, dames kunnen betrekken in de autosport. Er zijn er veel meer, maar die vallen nu wat meer op.
1: We gaan naar een cruciale Nederlandse man in de wereldwijde autosport in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, doe dat graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
11: Het dilemma.
1: Als Max Verstappen morgen stopt, maakt dat geen enkel verschil voor de Nederlandse autosport. Of het vinden van een nieuwe Max Verstappen staat altijd boven aan ons prioriteitenlijstje.
10: Ik denk het tweede.
1: Gerrit Hovis is hier, voorzitter van de KNAF. Overigens heeft Verstappen bij het team waar hij nu ook rijdt zijn contract verlengd. Dus we hoeven niet per se rekening te houden met een abrupt einde van zijn racecarrière.
10: Nee.
1: Hoe groot is zijn betekenis?
10: Nou, het opent natuurlijk wat makkelijker deuren. Een groot evenement zoals de Dutch Grand Prix als evenement aan zich is heel aansprekend geweest. Dat helpt natuurlijk mee als je een eigen talent binnen de gelederen hebt. Overigens heeft Max ook heel kort in een talentenprogramma meegedaan binnen de KNAF. Dat is lang geleden. Die hebben echt alles op eigen kracht kunnen doen. Kijk. Ik denk het hebben van talenten en mensen die je aanspreken zijn belangrijk.
1: Zit er nou een fractie Gerrovers in het succes van Max Verstappen?
10: Nee hoor, nee, dat wil ik ook zeker niet hebben. Nee. Dat wil ik ook zeker niet zeggen. Ik denk dat ze dat prima zelf konden. Ik denk gewoon dat er altijd, je hebt altijd je helden. En ik denk elke sport zijn eigen helden heeft. Dus als je het over Formule 1 hebt, is het voor ons natuurlijk Max Verstappen. Maar we hebben ook nog Mitchell van den Brink.
1: Hij moppert er nu wel veel over, hè? Ik bedoel, hij heeft zich nu een beetje verzoend met dit seizoen, maar de regels deugen niet. Hij heeft een auto van papier. Zijn strijdvaardigheid leidt eronder. Dat is geen reclame.
10: We zijn aan het begin van het seizoen, weer aan het eind. En afgelopen zondag werd hij derde. Dus de kans dat hij weer gewoon wedstrijden gaat winnen is gewoon heel groot. Het is een
1: maar
10: groot team.
1: Het is toch een vaststelling dat hij wat chagrijniger is dan anders?
10: Ja, maar ja, ook daar kan ik me iets bij voorstellen. Als de auto niet brengt wat je ervan verwacht, dan is dat altijd vervelend.
1: Ja,
10: en maakt niet uit of je vooraan rijdt of achteraan. Hoor.
1: Het culmineert natuurlijk vooral dan in je thuiswedstrijd in Zandvoort. Het circuit, de Dutch Grand Prix, waarvan de initiatoren hebben gezegd, ja, het was altijd voor eigen winst en verlies. Dat konden we niet meer dragen. We kunnen beter nu stoppen. Mm-hmm. Vind je dat dat op een andere manier ondersteund had moeten worden? Want zij wijzen dan naar rivaliserende of concurrerende circuits waar vaak wel overheidssteun aan te pas komt?
10: Ja, uiteindelijk denk ik dat dat het behoud had kunnen zijn voor zo'n evenement. Want er zit wel heel veel risico in. En wij concurreren tegen de rest van de wereld waar dat gewoon eigenlijk standaard is, waar de overheid gewoon ondersteunt. Dat hebben we in Nederland niet. Is dat slecht? Nou, niet per se, maar het helpt wel mee.
1: Maar het is ook niet per se slecht?
10: Nee, het vraagt natuurlijk, als je ziet wat voor evenement Dutch GP heeft neer kunnen zetten hier in Nederland, dat tot aan de beveiliger in Haarlem door Dutch GP is geregeld, dat we eigenlijk niks overheidstechnisch hebben nodig.
1: Dus je krijgt misschien een beter, leuker evenement?
10: Maar in ieder geval, ik denk het wel meer verenigd evenement. Ik denk dat heel veel mensen bij betrokken waren die het ook ontzettend leuk hebben gevonden.
1: Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk hoe het kan eindigen. Dat je met je Formule 1 auto over het circuit gaat. Het circuit is overigens niet meteen weg. Kan nog volop worden gebruikt.
10: Zeker.
1: Maar de kart is al een paar keer voorbij gekomen. Ik heb nog even kortstondig onderzoek verricht naar kartbanen in Nederland. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam. Sluit er eentje, ik dacht op 1 november. In Den Haag is een grote kartbaan gesloten. Ook omdat het steeds moeilijker is, omdat rond te rekenen. Grond wordt duurder, exploitatie wordt duurder. Olie, fossiele brandstoffen worden allemaal duurder. Gemeente wil dat graag op een andere manier invullen. Sneller verduurzamen. Is de kraamkamer een zorgenkindje?
10: Ja, als er geen circuits zijn, is dat wat moeilijker. Overigens zijn er in Utrecht is er een indoorbaan bijgekomen. Dus
1: kijk,
10: het is niet zo dat het allemaal verdwijnt.
1: Zo kan het ook.
10: En het mooie in Utrecht is naast de indoorbaan zit uiteindelijk ook het Formule 1 digitaal center. Dus het is een hele mooie omgeving geworden. Hebben circuits nodig om te ontwikkelen? Jazeker. Ik zie gewoon dat wij 10 permanente circuits zo'n beetje in Nederland hebben, die eigenlijk wel ook wel bestaansrecht hebben en houden. De indoorbaan is wat complexer, omdat dat met name vanuit ondernemersachtergrond wordt gedraaid.
1: En wat bedoel je daarmee, vanuit een ondernemersachtergrond?
10: Die banen die moeten zichzelf natuurlijk kunnen bedruipen, zoals je zelf al aangaf daarnet. En dat wordt wel een beetje complexer. Als je energie nodig hebt, zeg maar, om karretjes te laten rijden, veelal indoor is elektrisch, daar wordt het niet goedkoper van.
1: Nee, dus?
10: Dus proberen andere manieren te vinden, goedkopere banen te creëren. Ja, we zijn er volop mee bezig om daar steeds nieuwe stappen in te ontdekken en te kunnen helpen.
1: Maar is bijvoorbeeld een lokale overheid, is dat dan een samenwerkingspartner of is dat toch de gezworen vijand?
10: Nee, ik denk dat het altijd samenwerkende partners moeten zijn. Als de overheid niet meedoet, dan is het altijd complex om met elkaar het voor elkaar te krijgen.
1: Ja, maar en hoe vaak doet die overheid niet mee?
10: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. We hebben eigenlijk weinig overheden die, als je met een goed gedegen plan komt, dat er negatief op wordt gereageerd. Het vraagt aandacht, het vraagt ondersteuning.
1: En dat gedegen plan, dat moet vooral een groen plan zijn?
10: Een combinatie, maar groen helpt wel mee.
1: Ja. Is niet een license to operate, om het maar modern uit te drukken?
10: Ik denk dat we met z'n allen gewoon duurzamer kunnen en moeten worden. Voor zover we dat nog niet zijn. Ik denk dat we.
1: Nou, geef daar eens antwoord op.
10: Nou, we hebben het beeld van een niet-groene sport. Als ik kijk wat wij jaarlijks doen aan verduurzaming, met nivelleren van CO2-uitstoot. Eigenlijk van alles wat wij doen, behalve de evenementen zelf, nivelleren we de CO2-uitstoot.
1: Nivelleren, dat is
10: ja, dat
1: een beetje
10: bossen,
1: technisch.
10: Planten we bossen alternatieve brandstoffen.
1: Die bossen, ja, dat is een industrie op zich, hè? Wil je dat pad inslaan of niet?
10: Nee. Dat hoeft niet per se.
1: Nee, maar goed.
10: Wij doen het zelf. We kijken waar wij kunnen ontwikkelen. We zijn nu met brandstof en met banden en met geluid bezig. Ja. Kijk, uiteindelijk proberen we te voorkomen dat iemand iets ons hoeft op te leggen. Ik denk dat we er zelf over na moeten denken.
1: Als je het financiële plaatje belangrijk vindt, ook voor de jonge racetalenten en de sponsoring die daar toch ook aan te pas komt, merk je dat dat lastig is omdat er een zeker imago is dat aan die sport kleeft? Niet duurzaam genoeg?
10: Nee, dat valt wel mee. We hebben eigenlijk best wel veel aan. We doen veel aan hybride-achtige dingen. En die helpen ons heel erg mee. We hebben zelf een elektrische auto bij de KNAF om elektrisch te rallyrijden. We hebben elektrische cups die gewoon op circuits worden gereden.
1: Ik spreek hier een voorzitter van een federatie die misschien past dat bij het karakter van de man, maar het allemaal best zonnig inziet. Is er nog iets van een uitdaging waarvan je denkt dat zou ik het liefst morgen tackelen?
10: Onze uitdaging is uiteindelijk wel inderdaad om evenementen te kunnen blijven organiseren en uiteindelijk rijders en vrijwilligers te blijven vinden. Want uiteindelijk neemt dat wel nog niet af, maar je ziet wel daar verandering in.
1: Ja. En die evenementen die gaan dan niet door vanwege?
10: Nou, we hebben gewoon soms een evenement wat gewoon niet meer past. Dus dan houdt de organisator ermee op.
1: Ik weet niet wat dat betekent als een evenement niet meer past.
10: Nou, we hebben wel eens een rally in een omgeving dat de gemeente het er niet mee eens is. Ja, dan verdwijnt die soms. Is het dan helemaal verdwenen? Vaak gaat het dan naar één keer per twee jaar. Dus het is niet zo dat er helemaal niks kan. Maar het blijft gewoon aandacht vragen. En we moeten er gewoon volop mee bezig zijn als bond. Het vraagt gewoon van ons.
1: Wat is jouw volgende hoogtepunt op de kalender? Wanneer stap je weer eens zo'n rallywagen in?
10: Eind september. Eind oktober, sorry.
1: Oktober. Was het alvast maar eind oktober. En waar gaat de reis dan naartoe?
10: Dan gaat de reis naar Twente.
1: Okay. Ben je een van de kanshebbers?
10: Nee, zeker niet. Maar ik kan wel zien wat er gebeurt. Als bondsvoorzitter kan ik zien wat er in een evenement gebeurt. Van binnenuit.
1: Ger Overs, voorzitter van de Nederlandse Autosportfederatie, de KNAF. Dank voor je komst.
10: Dankjewel.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Ankie van Wersch. Zij is de CEO van FutureOp. Daar hebben ze vorige week een ondernemersakkoord gesloten met grote bedrijven, kleine bedrijven en een belangrijk deel van de Nederlandse politiek om de nieuwe economie vorm te geven. En wil je er meer over weten? Abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan vind je meteen alle afleveringen. Straks is hier onze beursnerd voor zijn blik op de financiële markten in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
12: BNR Business Beats.
11: Met de beste pop, funk en soul.
12: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in
11: love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
13: Beats. In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In EasyFlex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
14: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: True Lease met Grenke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
19: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
21: Vergunningsprocedures in de bouw duren in Nederland vaak eindeloos. Tergend voor ontwikkelaars, architecten en gemeenten die de woningcrisis willen aanpakken. Kan kunstmatige intelligentie die procedures versnellen? Dat bespreken we in Vastgoed Gezocht met Max van Riel van Struck. We zijn er natuurlijk vanmiddag om 2 uur op BNR.
22: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
23: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
24: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
23: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
24: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
23: En als je voor jezelf werkt?
24: Ook gewoon 1 factuur per maand.
23: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
25: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
26: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
27: In de BNR-app.
1: Er komt een hogere gasrekening door de bijmengplicht van groen gas. Doden en gewonden door een Oekraïnse droneaanval op de Krim. En de klimaatactivist slaat opnieuw toe. Er zijn explosieven bij het Duitse stroomnet. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Bianca Daming. Bianca, er zijn problemen op de A28.
28: Ja, de A28 Amersfoort-Zwolle is nu zelfs in beide richtingen dicht bij Nijkerk door problemen met de Harderbergerbrug. En hoe lang dat gaat duren, dat is nu nog niet bekend, geeft Rijkswaterstaat aan. In ieder geval is de weg nu in beide richtingen helemaal afgesloten op dit moment. Op de A20, daar gaat het wel langzaam de goede kant op, van Hoek van Holland naar Gouda na een ongeluk bij Moordrecht, want die weg is vrij. Vertraging is nog 10 minuten. En op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je nog een kwartier in de file tussen knooppunt knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum. Dat komt door een pechgeval en de rechterrijstrook is daar dicht. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij hectometerpaal 7,9. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 31,1.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Utrecht is de rechtszaak begonnen tegen een stel dat tijdens het oppassen jonge kinderen seksueel zou hebben misbruikt. Volgens justitie werden ze eerst gedrogeerd en daarna had de man seks met ze. Hij ontkent, maar zijn ex-vrouw geeft toe dat ze eraan meewerkte. De slachtoffertjes waren tussen de 0 en 10. Zonder de avondklok in coronatijd had de zorg het niet gered. Dat zei oud-premier Mark Rutte tegen de onderzoekscommissie. Hij wees ook op de verschillende varianten van corona. Sommige waren volgens Rutte zo besmettelijk en ziekmakend dat de zorg zou instorten. Daarom moesten ook de scholen steeds dicht. De lijst van gemeenten die op gesprek moeten komen bij asielminister Van der Brink is weer een stuk groter geworden. Nog eens 18 komen onder toezicht omdat ze volgens de spreidingswet te weinig asielzoekers opvangen. Zijn bijvoorbeeld Zoeterwoude in Zuid-Holland en Gulpen in Limburg. 30 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp willen in de rechtszaal hun ervaringen delen. Ze maken in november gebruik van een spreekrecht. Dan wordt de zaak tegen de 4 verdachten inhoudelijk behandeld. De explosie op de tarwekamp was eind 2024, er vielen 6 doden. En ook de KLM heeft last van de sluiting van het vliegveld van Jakarta in Indonesië. Door een vulkaanuitbarsting is alles stilgelegd omdat er te veel hete as in de lucht hangt. Veilig vliegen kan daardoor niet. KLM zegt dat alle passagiers die er last van hebben worden omgeboekt. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, wordt 24 tot lokaal 29 graden. Vanavond raakt het op steeds meer plekken bewolkt, maar het blijft wel droog. En tot zover het ANP nieuws.
1: Automobilisten moeten weer flink betalen aan de pomp, want de olieprijs stijgt. En er is ook goed nieuws voor de bioplastic fabriek van Avantium. Meer zometeen van onze beursnerd.
3: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
4: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
3: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
8: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
17: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan
29: in de BNR-app.
17: Download de BNR-app.
29: En blijf scherp.
17: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur van BNR Zaken doen begint met een analyse van de financiële markten.
17: Beursnerd.
1: Aangeschoven onze beursnerd van vandaag, economie-redacteur Boudewijn Boman. Boudewijn, goedemiddag.
30: Goedemiddag, Thomas.
1: Wat is de stand van de AEX?
30: Ja, we schommelen toch wel een beetje. Vanochtend zagen we nog een minnetje. Inmiddels, nu de middag toch al een uur is aangebroken. Een plusje van 0,05% op een stand van 1114 punten. En dan kijken we even naar het scorebord. We zien daar ASM staan met 2,4% in de plus. BC met 2,2% in de plus. En ook nog SBM Offshore 2,2%. En ook Shell met 1,5% in de plus. Bij de dalers zien we betaalverwerker Adyen ertussen staan met 2,4% in de min. 2,4% in de min. En ook de softwarebedrijven Relax en Wolters Kluwer, beide met 1,4% in de min. Ja, en ik noemde toch ook al wel die chip-aandelen tussen de stijgers. En dat valt eigenlijk ook wel logisch te verklaren als we kijken naar de Aziatische tech-aandelen, naar de Aziatische markt. Vooral als we kijken naar Zuid-Korea en Japan. De Kospi ging zo'n 4% omhoog. Eindelijk weer eens een keertje omhoog. En ook de Japanse Nikkei bijna 2%. Dus ja, dat zien we toch ook wel terug bij ons als we kijken naar onze stijgers. En dan moet ik natuurlijk ook niet vergeten SBM Offshore en Shell. Die staan ertussen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het Midden-Oosten. En als we dan kijken naar afgelopen weekend nieuwe aanvallen tussen VS en Iran. Nou, nauwelijks schepen door de straat van Hormuz. En ja, als je dan gaat tanken, dan merk je dat ook gelijk. Want ja, de prijs aan de pomp, die loopt op. Ik zag al dat inmiddels de adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. En dat komt dan weer door een vat Brent oil. Ja, die kost nu ongeveer $97. Ja, en als dat allemaal zo doorgaat, dan kan dit wel weer eens gaan stijgen. Ik zag dat Goldman Sachs ongeveer had uitgerekend dat het op deze manier wel door kan gaan richting de $120 voor een vat. Dus ja, dat is flink. Als we nu nog op die 97 zitten en we gaan daar richting heen, dan wordt het alleen nog maar duurder natuurlijk. En dat is op zich wel positief voor Shell natuurlijk en SBM Offshore.
1: Wall Street vandaag gesloten vanwege Labor Day, dus weinig vuurwerk. Volgende week wel het rentebesluit van de Fed. Deze week al eerder dus het rentebesluit, kenbaar gemaakt door de Europese Centrale Bank, de ECB.
30: Ja, zeker. Dat blijft altijd toch wel belangrijk, de rente. Vanochtend hadden we hier ook nog even kort over met onze huiseconoom Han de Jong. En hij was toch wel duidelijk over de verwachtingen vanuit de markt.
5: De inflatie in de eurozone als geheel ligt op 3,36, zelfs iets hoger dan in Nederland nu. Is ook stijgende. Ligt al 6 maanden duidelijk boven de doelstelling van de ECB. De markt prijst een kans in van zo'n 99% dat de ECB de rente gaat verhogen. En ECB-officials die proberen niet via speeches om de markt op andere gedachten te brengen.
30: Dus het ziet er naar uit dat we gaan verhogen met een 0,25% naar 2,5%.
1: Dan van de burelen vanuit Frankfurt naar de small cap in Amsterdam. Toch nog even naar Avantium. Positief opgevallen.
30: Zeker, we keken toch inderdaad even naar de small cap hier. Daar staan ze nu zo'n 8% in de plus. En dat komt dus door positief nieuws over hun bioplastic fabriek in Delfzijl. Die fabriek kunnen ze nu volledig gaan opstarten. Eind dit jaar moeten de eerste leveringen gaan plaatsvinden. Ja, er was toch altijd wel het nodige te doen rond die fabriek daar zo. Bij een groot deel van die installaties moesten de leidingen opnieuw worden gelast. En dat viel ook allemaal een stuk duurder uit. Nou, dat liep zo in de miljoenen uiteindelijk. Nou, uiteindelijk moet daar het grote geld bij Avantium gaan binnenkomen door middel van de verkoop van productielicenties. En die willen ze dan gaan verkopen aan grote ondernemingen. Nou, dit positieve nieuws, dat kunnen ze ook wel gaan gebruiken richting de uitgifte van nieuwe aandelen. Later dit jaar moet daar minimaal €55 miljoen mee worden opgehaald.
1: Ja, doen ze dan niet voor de eerste keer benieuwd naar hoe de aandeelhouders daarop reageren. Maar allereerst natuurlijk een woord van dank richting Boudewijn Bouwman, onze economie-redacteur beursnerd van vandaag. En voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten kun je natuurlijk abonneren op de podcast. Macro. Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Menno Middelrop van Rabo Research. Menno, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
1: En we gaan het hebben over een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek over vermogen per generatie en ook op bepaalde momenten in hun leven. Ja. En de kop was: jonge generaties rijker dan hun voorgangers.
10: Ja.
1: Dat is niet wat je meteen denkt.
10: Nee. interessant. Ja, dat is wel leuk van het CBS, dat ze af en toe gewoon met onderzoeken komen waar ze zeggen, nou, dit is wat er feitelijk gebeurt. Ook een slogan, volgens mij. En die kijkt naar de cohorten. Hè? Dus netjes zoals het hoort. Als je op die leeftijd bent, wat is dan jouw vermogen? En vergelijk dat met de vorige generatie, toen ze ook op die leeftijd waren. Ja, en dan zie je dat, dat elke generatie eigenlijk rijker en rijker in brede zin, dus zowel als inkomen en in de meeste gevallen ook qua vermogen, dan hun voorganger, de vorige generaties die daarvoor kwamen. En dat is niet zo vreemd, want we worden al, de economie wordt groter. We hebben allemaal meer inkomen als gehele bevolking. Dus is het niet vreemd dat als je later komt, dat je meer economie hebt om te verdelen en dus ook een hoger inkomen hebt. Toch voelen mensen dat niet zo, zei je net.
1: Nou, dat denk ik niet inderdaad, omdat vermoedelijk de grote verschilmaker het hebben van een eigen huis is.
10: Precies, dus dat zie je dus ook. Dat daar lopen de jongste generaties nog wat verder achter dan hun voorgangers. Dus iedereen heeft natuurlijk wel, dat als jij geboren wordt, heb je niet meteen een huis. Ja, meeste mensen dan. en op een gegeven moment,
1: nou, jij wordt tot de generatie tussen 1970 en 1985 geboren. Dat valt misschien niet altijd mee om een pragmaat te zijn.
10: Ja, maar die term,
1: die op was elke leeftijd het vaakst een eigen woning heeft.
10: Ja, dat blijkt. Nou, en ten eerste, daar was voor mij twee verrassingen. Ik wist dat stukje statistiek wist ik niet. En ten tweede wist ik niet dat ik een pragmaat was.
1: En? Maar, heb je ermee verzoend?
10: Nou ja, ik vind mezelf toch echt wel Gen X. Maar kennelijk hebben we in Nederland dan weer een andere statistiek op
1: Jij
10: dit gebied.
1: Jij was liever onderdeel geweest van de verloren generatie.
10: Nou ja, dat misschien niet. Maar Gen X vind ik wel cool klinken.
1: Ja,
10: die X,
1: dat klinkt wel beter. Ja. Overigens, we kunnen elkaar de hand schudden. Want in deze definitie ben ik dus ook een pragmaat.
10: Ja, terwijl jij in de Amerikaanse, zeg maar, de definitie die we vaakst eigenlijk zien, ben jij een geriatric millennial.
1: Nou, dan leer ik in mijn leven met mijn pragmaat zijn.
10: Ja, dat is misschien wel beter dan die geriatric, ja.
1: Maar dus we hebben het over wat er feitelijk gebeurt, hè, ook waartoe het TMS bestaat, en hoe het voelt. Daar zit dus een wereld van verschil tussen.
10: Ja, en dat heeft ook te maken met, ja, kijk, de hele economie wordt rijker, iedereen wordt rijker. En je bent niet alleen bezig met jezelf aan het vergelijken met hoe jouw voorgangers had toen, maar ook gewoon nu hoe je je voelt in die verdeling. En de huizenmarkt is wel een hele bijzondere markt, hè? Het is, het heeft een hoge mate van een verdelingsvraagstuk. Het is natuurlijk ook gewoon een tekort aan huizen, maar dat maakt die verdeling prangender. En als jij als laatste komt opdagen, ja, dan heb jij een outsiderprobleem, zoals we dat noemen.
1: En ze rollen niet van de pand.
10: Nee, precies. Dus je krijgt moeilijk toegang tot de huizenmarkt. En we zien dus ook de verslechtering van de huizenmarkt terug in deze statistieken. Want de mensen, het is slechter geworden in de zin dat het moeilijker is om aan een huis te komen. En dat betekent dus dat de laatste generaties daar het meeste last van hebben. En dat is dat vinden zij meer tastbaar probleem voor hun. Dat voelen ze veel meer dan dat ze een extra telefoon kunnen kopen of dat ze meer goederen kunnen kopen. Meer een leukere tv kunnen kopen.
1: Maar toch
10: kopen.
1: Wordt hier wel gekeken naar koopkracht. Feitelijk gezien hebben ze meer koopkracht dan de generatie voor en op hetzelfde moment in hun leven.
10: Maar wat we kunnen kopen, daar zit dat waarderingsvraagstuk. En het is wel leuk dat je veel meer Chinese goederen kan kopen. Of veel meer, misschien ook wel wat meer andere dingen. Maar het hebben van een huis, dat is echt wel een soort fundamentele identiteitskwestie bijna. Hè? En we zien ook, we hebben hier heel veel onderzoek naar gedaan bij Rabo Research. Je ziet ook bijvoorbeeld dat een heleboel mensen last hebben van woonschaamte. Dat ze dan thuis wonen en dat ze daar dus ook duidelijk, dat merken in hun eigen psychologie, dat ze dat heel vervelend vinden.
1: Ja, en levensveranderende beslissingen uitstellen, het krijgen van kinderen, het vormen van een gezin.
10: Absoluut, dus
1: dat
10: is ook een hele duidelijke.
1: Komt natuurlijk op de lange baan.
10: Ja, dat vind ik ook een heel leuk of interessant statistiek. Dat inderdaad veel mensen gewoon het krijgen van kinderen uitstellen. Dus je ziet hoe wezenlijk het is voor je, zeg maar, je levensloop. Ja, en dan vinden mensen het uitermate frustrerend dat ze niet die huizenmarkt in kunnen komen. Dat is niet dus een puur kwestie van koopkracht. Er is meer dan koopkracht.
1: Er is ook een generatie die en geen eigen huis heeft, en als je kijkt naar de grafiekjes en de statistieken die erbij horen, op alle fronten achterblijft. Dat is de zogeheten stille generatie. Ja. De mensen geboren voor 1945.
10: Ja, je hebt wel.
1: Dat is een hele andere lijn.
10: Je hebt wel pech gehad als je vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd geboren. Dat zag je ook nog eens een keertje midden in de Grote Depressie. Dus ja, als je het echt over een pechgeneratie wil hebben, dan is het die groep.
1: Daar gaat het bijna nooit over.
10: Nee. Maar ja, goed, dat is natuurlijk inmiddels iets wat meeste van ons in de geschiedenisboeken lezen. En daar zijn er steeds minder van die generatie. Dus ook in de politieke discussie is dat een steeds kleiner.
1: Hoe belangrijk zijn grote financiële gebeurtenissen die je op een bepaald moment in je leven meemaakt? Want ik las dat onderzoek. We krijgen allemaal wel onze portie. Maar sommige mensen waren op een vormende leeftijd toen de financiële crisis uitbrak. Of toen er in de jaren 80 van alles aan de hand was. Dat zijn wel zaken die dan misschien tijdelijk, maar vermogensopbouw of koopkracht behoorlijk onder druk kunnen zetten.
10: Ja, en dat zie je dus heel duidelijk in het grafiekje van het vermogens. Dan zie je dat elke generatie tot nu toe ergens wel een spurt heeft meegemaakt, maar niet per se op dezelfde leeftijd. Dus bijvoorbeeld de millennials, die hebben heel erg geprofiteerd van de boom in de aandelenmarkten na de financiële crisis. Dus er is een kans dat de volgende generatie op een ander moment die inhaalslag heeft. Hè, dus dat dat Gen Z dan dat alsnog gaat lukken om in te halen qua vermogen. Maar ja, we zitten natuurlijk in een onzekere wereld. Het is niet vanzelfsprekend dat dat ook gebeurt.
1: Menno Middeldorp, ik wil je best nog even afkondigen als onderdeel van Generation X, als jou dat een goed gevoel geeft.
10: Dat geeft mij een beter gevoel, ja.
1: Hoofd van Rabo Research, dank je wel.
10: Graag gedaan.
11: Blik op de wereld.
1: Duitsland trilt op zijn grondvesten na de spectaculaire verkiezingszegen van de AfD in Sachsen-Anhalt. De partij heeft met 44% van de stemmen net geen absolute meerderheid gehaald. Past in een trend die in het oosten van Duitsland al langer gaande is. Contact met René Cuperes, verbonden aan het instituut Klingendaal. Duitsland-expert, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
1: Die opkomst, laten we daar maar mee beginnen, die was ontzettend hoog, omdat er veel mensen zijn gaan stemmen die dat normaal gesproken niet doen, die thuis blijven. Hoe komt het dat Alternatieven voor Deutschland die mensen, die groep weet te mobiliseren?
12: Ja, je zei net, een schok voor Oost-Duitsland en voor Duitsland is een schok voor Europa. Hè. Het is de bevestiging dat de populistische opstand tegen de establishment overal nog steeds enorm veel dynamiek heeft. Dat was eigenlijk de bevestiging van die AfD-overwinning gisteren. En een van de redenen waarom die zo groot kon worden is inderdaad omdat ze de niet-stemmers hebben weten te mobiliseren. Met een vrij charismatische partijleider is dat gelukt. En ja, dat heeft veel te maken met een positie. Er wordt gesproken zelfs over een Obama-campagne van de AfD. Is haast niet voor te stellen. Maar het was een hele positieve campagne tegen de economische stagnatie en de politieke stagnatie in Duitsland. Van wij zijn het alternatief. Hè. Ze heette niet alternatieven voor Duitsland. Dit is het alternatief voor de gevestigde orde die het niet zo geweldig aan het doen is op dit moment in Duitsland.
1: Maar die gevestigde orde, Friedrich Merz, is natuurlijk ook aangetreden met het idee, de gedachte dat hij het allemaal anders ging aanpakken, dat hij iets ging doen aan de bureaucratie, zeker, dat hij het economisch uit een ander vaatje ging tappen, want er moest flink geïnvesteerd worden. Dat vertrouwen is dus definitief weg.
12: Ja, Friedrich Merz, de bondskanselier, is de meest impopulaire kanselier aller tijden. He, dus dat is de enorme lage populariteitsscores en wantrouwen in de gevestigde politiek in Duitsland. Maar ook dat zien we eigenlijk overal in de westerse samenlevingen, van Amerika tot Frankrijk tot Nederland. He, dus ik zie het meer als een algemeen fenomeen wat je in de hele westerse samenleving tegenkomt. En de rand daarvan is dat we hele politiek instabiele en economisch instabiele samenlevingen krijgen.
1: Dus het gaat veel verder dan alleen maar deze deelstaat, maar ja, het giet al wel langer wortel. Zeker in het oosten van Duitsland. Dus daar is wel een achtergrond voor. Welke achtergrond is dat?
12: Ja, hoewel dat ook. Nou, er zijn eigenlijk meer stemmers op de AfD in West-Duitsland dan in Oost-Duitsland. Alleen winnen ze daar niet zo sterk als daar. Nee, in aantallen. Want er zijn natuurlijk veel meer West-Duitsers dan Oost-Duitsers. Dus in absolute aantallen zijn er veel meer AfD-stemmers in West-Duitsland dan in Oost-Duitsland. Alleen valt het daar veel meer op. En het heeft veel meer te maken met het gevoel dat ze tweederangs burgers zijn in eigen land. He, dat speelt al heel lang. Eigenlijk sinds de hereniging speelt dat een rol. Maar ik zou, kijk, we kunnen al helemaal inzoomen op Oost-Duitsland, maar het is net alsof we vergeten hebben dat Wilders en de PVV in Nederland de grootste partij zijn geworden een paar verkiezingen geleden. Dat zijn allemaal dezelfde fenomenen, eigenlijk. He, dat is wantrouwen in de gevestigde partijen die blijkbaar onvoldoende leveren voor met name de onderkant van de samenleving. Want dat blijkt ook weer uit de grafieken in Oost-Duitsland, in Sachsen-Anhalt. Het is vooral de arbeiders, worden ze zelfs nog in Duitsland genoemd, die massaal op de AfD hebben gestemd. De lage opgeleide, de praktisch opgeleide. 60% daarvan heeft op de AfD gestemd. En iets van 5% op de SPD. Dat zegt ook alles. En veel jongeren. Je had net met de Rabobank over jongere generaties. Het zijn vooral de jongere generaties in Oost-Duitsland, maar dat geldt ook in Frankrijk voor Le Pen, die op rechtsradicale of extreemrechtse partijen stemmen.
1: Ja. Toch
12: en
1: zei
12: niet
1: je wel
12: afgehaakte bejaarden.
1: Toch zeg je wel, het is niet alleen maar gemopper. Er is hier sprake geweest van een positieve campagne.
12: Ja. Van het, nou ja, bijna Rob Jetten achter van het kan wel. Hè. Wij zijn het alternatief. Hoop voor Duitsland. Tegen de stagnatie en tegen de impasses waarin die gevestigde politiek is terechtgekomen. En dat verontrust mij nog het meeste. Dat inderdaad de gevestigde politiek het niet goed presteert. En dan gaan mensen op zoek naar alternatieven, zelfs naar het hele gevaarlijke, relatief riskante alternatieven, zoals de AfD. Wat de meest bruine, de meest rechtse populistische partij van Europa is. Ja. Dus daar moeten we niet al te geringschattend over denken. Daar zitten inderdaad neonazies in. Die hebben een hele ingewikkelde verhouding met Rusland, met Poetin zelfs. Dus dat is best wel een schokgolf, niet alleen in Oost-Duitsland en in Duitsland, maar in heel Europa.
1: Maar wat betekent dat voor eventueel samenwerken met alternatieven voor Duitsland? Want er was altijd die brandmauer, hè? Dat doen wij niet. Waarvan ook al werd gezegd, ja, dat heeft dan toch al een tijdje gefaald, maar krijgen ze dan nu bestuurlijke verantwoordelijkheid? En wat betekent dat dan voor hun positie uiteindelijk?
12: Dat is zeer de vraag. Ik heb gisteren al die grote tv-shows in Duitsland zitten kijken. En dan zie je eigenlijk dat de CDU, die in Sachsen-Anhalt die enorm verloren heeft, gehalveerd is, dat die toch nog mikt op een regering onder leiding van de CDU, de verliezer. Dat ze dus toch een soort brandmauwercoalitie tegen de AfD willen smeden. Dat is eigenlijk de eerste optie als je gisteren goed luisterde naar CDU-politici. Wat natuurlijk ook democratisch heel ingewikkeld uit te leggen valt, als je zegt van een partij die met 44%, 43,7% de verkiezingen enorm heeft gewonnen met een monsterscore, dat je die buiten de macht wil houden. Ja. Dat kan ach theoretisch, alleen dat is wel de vraag hoe daarop wordt gereageerd in de rest van het land. Maar dat is de eerste optie om zeg maar een anti-AfD-coalitie te smeden. En de grote vraag is, je hebt één kleine partij, de Sarah Wagenknecht-partij, die net met de vingers, nou, met de tenen erover in de parlement is gekomen van Sachsen-Anhalt. Verwacht wordt dat die partij wel wil samenwerken met de AfD, desnoods. Maar dan, die willen eigenlijk weer niet dat de AfD dan de minister-president van dat land gaat leveren, maar een onafhankelijke minister-president. En dat zal zich de komende weken aftekenen hoe dat zich gaat ontwikkelen. Vind ik nu moeilijk om in te schatten of dat echt zo'n enorme vaart gaat lopen. Ik hou rekening eigenlijk met een regering zonder AfD. Nog steeds. Omdat er ook wel geluiden zijn dat de AfD zelf liever zich niet brandt aan regeren, maar wacht. Zich liever laat uitsluiten daar. Dat is beter eigenlijk voor de propaganda dan meeregeren op een ingewikkelde manier. In de hoop dat ze in de landelijke verkiezingen, de boendeslandverkiezingen, dat ze boendestaakverkiezingen, dat ze daar de grootste partij zouden kunnen worden over een tijdje, over een paar jaar.
1: René Cuperus, Duitsland-expert verbonden aan Instituut Klingendaal. Dank voor deze blik op de wereld. Tijd voor Liesbeth Staats en Niels Heidhuis. Ik heb ook meestal wel een blik op de wereld. Duitsland zal ongetwijfeld voorbij komen.
13: Zeker.
14: Want wat las jij nou vanochtend in een Franse krant, Liesbeth?
13: Ja, de manier waarop kranten daarover schrijven verschilt nogal. En Libération, de Franse krant, die schrijft gewoon: fascisme is terug. En die winnen daar geen doekjes over.
14: Nee, het is ook wel opmerkelijk natuurlijk, hè, dat 44% van van de Duitsers in zo'n deelstaat op een partij stemmen die als rechtsextremistisch is geboekstaafd door het instituut dat de grondwet beschermt in Duitsland. Daar gaan we zeker over praten, want er staan in Europa natuurlijk meer grote verkiezingen nog op het programma volgend jaar. Daar gaan Franse kranten zeker over schrijven. Die durven dat over het algemeen ook wel. Maar dus de fallout van deze uitslag, die gaan we uitgebreid bespreken.
1: En wat nog meer?
13: Dichter bij huis in Den Haag zijn de laatste corona-verhoren aan de gang. En Mark Rutte, die is de finale gast. En onze Mark Beekhuis, die volgt dat dan weer. Dus daar gaan we ook nog meer over horen. En waar hij, Mark Beekhuis, vooral benieuwd naar is wat was nou de methode Rutte in de corona-jaren?
1: Ja. Oh. Laatste onderwerp.
14: Wij hoorden net dat slaap iets zegt over hoe lang je nog deelneemt aan het
13: arbeidsproces.
14: Aan het arbeidsproces,
1: bijna aan het ondermaanse. Maar goed,
14: in het verlengde daarvan ongetwijfeld. Maar het onderzoek gaat over hoe lang je nog werkt. En het komt er eigenlijk om neer, als je veel slaapt, of veel slaap nodig hebt, 9 tot 9,5 uur werd geloof ik in het onderzoek genoemd, dan hou je er waarschijnlijk eerder mee op.
1: Oh, maar dan moet ik nog heel lang. De laatste keer 9,5 uur slapen.
14: Dan moet het nog heel lang.
13: Die kan ik me ook niet herinneren. Nee.
14: Zo praten mensen vaak. Van, het moet nog.
1: Nee, ik wil heel graag nog.
14: Je wil nog, ja. Je wil nog.
1: Jullie gaan 4
14: uur. Maar ik wil ook wel veel slapen. Dus. Ja.
1: 9,5 uur, jeetje.
14: Heerlijk.
13: Ja, ik denk dan aan pubers. Die halen dat makkelijk. Maar volwassenen hoort
14: misschien ben ik in de tweede puberteit.
1: Dames en heren, veel plezier om 4 uur met de avondspits. Morgen dan ben ik er weer met Aart-Jan van der Meijden. Hij is van de deurenfabrikant Xidor. Ik vraag hem onder andere naar waarom het bedrijf in Nederland produceert, terwijl veel concurrenten hun deuren laten maken in lage lonenlanden. Boekenstein en de Wijk melden zich na de nieuwsupdate. Tot morgen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
18: Tot morgen.
19: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
20: Heb je boeken nodig?
21: True Lease met Genke.
22: Altijd scherp, werkt onvermoeid.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
2: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
3: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
4: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
5: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
7: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
8: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
9: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
8: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
10: We must face the facts.
8: Eén beslissing.
11: Why should I trust you?
8: Die de geschiedenis veranderde.
12: The wrath of nature is real.
8: Pressure. Donderdag in de bioscoop.
13: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
14: True Lease met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon één factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
18: BNR Verkeer.
19: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is bij Nijkerk in beide richtingen dicht door problemen met de Hardenbergerbrug. Omrijden kan voor het verkeer in beide richtingen via Apeldoorn over de A1 en de A50. De A58 is na een ongeluk weer vrij van Tilburg naar Breda, maar bij knooppunt Galder heb je nog wel 20 minuten tijdverlies. En Flitsmeister meldt flitsers. A9 Amstelveen-Alkmaar bij 31,1. En op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens bij hectometerpaal 134,1.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1:30.
21: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Utrecht is de rechtszaak begonnen tegen een stel dat tijdens het oppassen jonge kinderen seksueel zou hebben misbruikt. Volgens justitie werden ze eerst gedrogeerd en daarna had de man seks met ze. Hij ontkent, maar zijn ex-vrouw geeft toe dat ze eraan meewerkte. De slachtoffertjes waren tussen de 0 en 10. Zonder de avondklok in coronatijd had de zorg het niet gered. Dat zei oud-premier Mark Rutte tegen de onderzoekscommissie. Hij wees ook op de verschillende varianten van corona. Sommige waren volgens Rutte zo besmettelijk en ziekmakend dat de zorg zou instorten. Daarom moesten ook de scholen steeds dicht. De lijst van gemeenten die op gesprek moeten komen bij asielminister Van der Brink is weer een stuk groter geworden. Nog eens 18 komen onder toezicht omdat ze volgens de spreidingswet te weinig asielzoekers opvangen. Zijn bijvoorbeeld Zoeterwoude in Zuid-Holland en Gulpen in Limburg. 30 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp willen in de rechtszaal hun ervaringen delen. Ze maken in november gebruik van hun spreekrecht. Dan wordt de zaak tegen de 4 verdachten inhoudelijk behandeld. De explosie op de tarwekamp was eind 2024, er vielen 6 doden. En ook de KLM heeft last van de sluiting van het vliegveld van Jakarta in Indonesië. Door een vulkaanuitbarsting is alles stilgelegd omdat er te veel hete as in de lucht hangt. Veilig vliegen kan daardoor niet. KLM zegt dat alle

0: Passagiers die er last van hebben, worden omgeboekt. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, wordt 24 tot lokaal 29 graden. Vanavond raakt het op steeds meer plekken bewolkt, maar het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
1: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Veel klimaatstartups hebben het moeilijk. Eerder dit jaar ging CO2-vanger CO2 failliet en werd Carbion ingelijfd door de Britten. Hoe kan dat? En wat betekent dit voor de klimaatcrisis? Lisa Rubenstein Malamud van Carbon Equity komt het ons uitleggen. Je hoort haar vanmiddag om 3 uur in de Green Quest op BNR.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
5: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
8: We know how much the internet has changed America. And we are already an open society. Imagine how much it could change China. Now, there's no question China has been trying to crack down on the internet. Good luck. That's sort of like trying to nail Jell-O to the wall.
9: Technologie zou de wereld democratiseren in de Global Village. Weet je nog, aan het eind van de geschiedenis, het was het jaar 2000... de president heette Clinton en China ging toetreden tot de WTO... en vervolgens net zo worden zoals wij. Het was een onBoekenstein en de Wijkiaanse wereld... die werd bevolkt door vreemde wezens, zoals optimisten. Nou, en nu zijn we hier. Bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde... en moeten we het voor de vraag hoe we weer uit deze put zien te komen... als Westen hebben van iemand als Paul Verhagen... datawetenschapper en strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... die hier probeert een antwoord op te formuleren in zijn boek... The Tectonic Shift over macht, technologie en het eind van de nazistaat. Welkom, Paul.
10: Dank je wel.
9: Dat zijn een hoop dingen bij elkaar.
10: Yes.
9: Zullen we voor het gemak aan het eind beginnen? Hoe zit het met het eind van de nazistaat?
10: Het heet het eind van de nazistaat omdat het niet alleen gaat over dat technologie de soort van stabiliteit van nazistaten eigenlijk corrumpeert. Dus dingen als sociale media en zo. Maar ook, wat is nou het doel van een staat zelf? Wat is de functie van een staat? En ik denk dat het tijdperk waar ik in ben opgegroeid, eigenlijk het neoliberale tijdperk, is er een van kleine staten. Is er een van een kleinere publieke sector, veel bedrijven. En dat is nu ook een wereldbeeld dat eigenlijk gewoon begint te eindigen. En dat is een deel van die grotere shift die je eigenlijk ziet in de wereld.
11: Wat Paul volgens mij op doelt is dat... we hebben nu deglobalisering eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Dus de staat grijpt meer in de markt in. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel een groot verschil. Want we hadden een soort neoliberale wereldorde. Mm-hmm. En nu zien we echt dat staten met elkaar strijden... om grondstoffen en halfgeleiders. En ga maar door.
9: Maar wacht even, keert de staat nou terug of gaat die weg?
11: Die keert terug.
10: Keer terug in een nieuwe vorm. En kijk, wat er eigenlijk is gebeurd in de afgelopen 30 jaar, mijn hele levenstijd, is dat de combinatie aan eigenlijk geen alternatief voor liberaal democratie en vrijhandel, the end of history, plus economische vrijhandel en globalisering, plus, en dat is het meest onderbelichte, technologische integratie heeft gezorgd voor de illusie dat de wereld soort van één groot supercontinent is geworden. Waar je overal kon gaan en staan waar je wou. Mm-hmm. Er zijn geen vijanden, er zijn geen grenzen. Alles kan. En precies dat begint nu uit elkaar te breken. En het grote verschil daarin is dat waar vroeger technologie een vereniger was, iets wat globalisatie aandrijft, wordt het nu een splijts van. En je ziet dus dat die wereld uit elkaar begint te vallen, eigenlijk in techno-ideologische blokken. Mm-hmm. En dat is waar het boek voor een groot deel over gaat.
9: Ja. Even voor de duidelijkheid. Wij zijn wat ouder dan jij. Wij kunnen ons die optimistische tijd nog herinneren. Jij bent erin geboren eigenlijk.
10: Ja, ik ben een maand voor het eind van de Sovjet-Unie geboren. Ja, ja. November 91. Dus ik rem nog wel vaag een soort van schimmig idee van de jaren 90 dat er zeg maar niks aan de hand was voor 9-11.
9: Ja.
10: Maar het is niet een heel groot deel.
9: Het was een mooie tijd waarin Arjan en overigens Rob, moet ik eventjes zeggen, die konden vandaag niet bij zijn. Maar die heeft wel vragen ingesproken. Die heeft je boek ook gelezen en kan het van harte aanbevelen, heb ik begrepen. Dus wil jij nog even als oude man hier nog iets over zeggen? Over de mooie oude tijd eigenlijk wel?
11: Nou ja, kijk, het was natuurlijk iets. Was eigenlijk na de val van de muur. Dachten we dat we gewonnen hadden. Hè? En we dachten dus ook andere dat het liberalisme gewonnen had. Weet je, als eindtijd van een ideologie die had gewoon gewonnen.
9: Ja.
11: En kijk nou eens waar we nu staan. Hoe ver we daar af zijn. En ook de technologische factor, want dat is de essentie van Pauls boek. Ja, we zijn echt tovenaarsleerlingen geweest met de technologie. En het is zeer de vraag of we de democratie overeind kunnen houden als de democratie er niet zelf in slaagt om die AI-technologie te temmen. Mm-hmm. Brexit is dus door trolls ook bevorderd. Hè? Nou, dat heeft de Britse economie miljarden gekost en heel veel groei. Dus dit is wel een onderwerp waar we echt over moeten spreken met elkaar.
9: En Paul, jij verbindt heel veel dingen aan elkaar, maar je zegt eigenlijk, weet ik in het begin van je boek, dat technologie is eigenlijk de drijvende kracht achter de geschiedenis. En dat is ook wat we hier eigenlijk zien gebeuren.
10: Ja, dus technologie is iets wat eigenlijk altijd zorgt voor nieuwe instellingen. En het is heel vervormend voor de manieren waarop we met elkaar omgaan. Dus en dat merk je eigenlijk heel snel. Als jij nu bijvoorbeeld een lege smartphone hebt, dan is het eigenlijk gewoon niet meer mogelijk om mee te draaien in de moderne samenleving. Dus meedoen aan de samenleving betekent meedoen aan een bepaald niveau van technologie. En vaak betekent dat we nieuwe sociale problemen creëren en waar we oplossingen voor moeten hebben. Dus een heel concreet voorbeeld. We zijn tijd, gewoon hoe laat het is, pas gaan standaardiseren toen dat nodig werd. Ja. En dat werd nodig ergens aan het eind van de 19e eeuw toen we treinen gingen laten lopen.
9: Ja.
10: Want daarvoor zat er 6 minuten tussen Haarlem en Amsterdam. Maakt niet uit, want dat verschil dicht je nooit.
11: Lokale tijd had je toen.
10: Precies, dus ontstaat een coördinatieprobleem. Dus
9: je zegt het glunderend alsof je erbij wil zijn.
11: Het is zo interessant.
10: Ja. Dus je krijgt een soort coördinatieprobleem waar je een instelling voor nodig hebt. Dus dan komt er een conferentie, de International Meridian Conference, om die moderne tijdzone te standaardiseren.
9: Ja.
10: En toen was het prima om dat op het secondeniveau te doen. En op een gegeven moment kwam de telegram en de radio. Toen moest je millisecondes hebben. En nu hebben we satellieten en microtrading op de financiële markt. Dus je hebt nanosecondes nodig. Dus als je hiernaar gaat zoeken dat technologie ontstaat, zorgt voor een probleem, nieuwe instelling, dan zie je dat overal.
9: Mm-hmm.
10: Dat is waar het ministerie van VWS vandaan komt. Namelijk medische aanpassingen. Het is waar het ministerie van Arbeid vandaan komt. Het is waar van alles vandaan komt. En specifiek dat is dus niet gebeurd de afgelopen 30 jaren. Dus we zien eigenlijk ongelofelijke veranderingen in de samenleving. Internet, smartphones, AI, social media.
11: Manipulatie.
10: En vrijwel geen veranderingen in de instellingen die we hebben in onze democratie.
9: Oh, en dat was door onze geopolitieke vakantie.
10: Ja, dat kwam vanwege eigenlijk de end of history. Vanwege het idee dat liberale democratie af was.
9: Ja.
10: En dit is dus heel duidelijk.
9: Nu wordt het ineens weaponized.
10: Fenomeen. Ja, en dat is ook waarom het zo mooi is wat Bill Clinton zei. Want de Chinezen die hebben dit dus niet gedaan. Dus ongeveer in de jaren 90 al, toen zagen de Chinezen van, dat internetverhaal, probleem voor ons, probleem voor onze propaganda.
9: Ja.
10: En die hebben toen de Great Firewall opgezet.
9: Ja.
10: En kijk, de conclusie die zij trekken is niet correct. Ik ben niet voor een Great Firewall. Maar de vraag die zij stellen is, ik zie een maatschappelijk ontwrichtende technologie ontstaan.
11: Ja.
10: En wat voor instelling heb ik nodig om daar grip op te krijgen, sturing op te krijgen en te stabiliseren? En dat is de correcte vraag die simpelweg niet is gesteld in het Westen.
11: Ja, om het een beetje te chargeren, om het helder te maken. Thorbecke had dus toch geen last van social media. Hè? Dat was die manipulatie vond wel plaats, maar niet via social media. Nou, nu hebben we dat dus wel. En als zoveel mensen... Ga naar Sachsen-Anhalt zondag. Hè? 40% stemt op de AfD. Reken maar dat de social media kanalen overuren maken. Hè? En dat betekent dus, democratie veronderstelt dat mensen een goed en eerlijk, objectief gesprek met elkaar kunnen voeren op basis van redelijk neutrale informatie. Nou, daar zijn we heel ver vanaf.
10: Ja. Ja.
11: Dus kan je op zich de Chinese redenering voorstellen van, dat moeten we toch een beetje gaan filteren.
10: Ja, kijk, voor een hele lange tijd dachten we dat de marktplaats van ideeën bestond. Dat als wij maar een open debat hebben, dat de beste ideeën komen bovendrijven. Mm-hmm. Eigenlijk marktwerking van goede ideeën.
11: Ja.
10: Maar tegenwoordig leven we in een algoritmische samenleving waar er eigenlijk te veel informatie is om het zelf te filteren. Dus we gebruiken daar algoritmes voor.

0: En die sturen ons ook aan. Die sturen bepaalde dingen naar je toe. En dat is niet altijd de beste informatie. Dat is vaak de informatie die het meest aanzwepend werkt. Misschien het meest emotioneel is. Misschien het meest controversieel is. Ja. En dan zie je dat het al lang geen marktplaats van ideeën meer is. Maar een soort van outrage-fabriek van wat trekt de meeste aandacht.
1: Ja. Hey, maar, nou zeggen dus eigenlijk, volgens mij, dan raak ik weer in de war, maar dus zeg maar de tech bros, hè, die in Californië proberen de wereld naar hun hand te zetten. Zeggen die niet eigenlijk een beetje deels hetzelfde als jij? Die zeggen namelijk van, ja, de wereld is zo veranderd door technologie, dit is niet meer compatibel met zoiets als democratie.
0: Ja, daar moeten we vrijheid.
2: Pieter Thiel.
0: Ja, dus dat is ontzettend interessant. Dus je ziet een soort van drie kampen nu eigenlijk. Je ziet een soort van kamp, daar schrijf ik even Rob Jet onder, dat is een soort van liberale democratie is prima, moet gewoon hervormd worden. En dan zijn die populisten ook weg. Eigenlijk niks mis met het systeem. Je hebt de tweede groep, dat zijn die technofascisten. Pieter Thiel, et cetera. Die zijn eigenlijk nog liberaal, nog democratie. Gewoon door allebei een streep zetten. Daar ben ik niet mee eens. En je hebt een derde kamp en die zeggen wel democratisch, maar misschien niet meer liberaal. En daar zit een hele brede groep in. Er zit onder andere sociaaldemocratie in, maar er zit ook illiberale democratie van bijvoorbeeld Orban in. Maar die kijken echt naar van, oké, is zo'n heel individualistisch karakter zoals je een liberaal democratie hebt nog wel werkbaar als algoritmes echt ingrijpen op jou als persoon. En het zijn verslavende algoritmes natuurlijk. En een van de, vaak wordt de vergelijking gemaakt met sigaretten. De sigaretten zijn ook verslavend, geen probleem, kunnen we in de band doen, gewoon accijn op. Maar in principe sturen sigaretten niet jouw stemgedrag aan. En algoritmes doen dat wel. En als jouw stemgedrag wordt beïnvloed op individueel vlak door algoritmes, dan vervalt ook een heel groot deel van je hele theorie achter liberaal democratie. Namelijk dat jij vrij moet zijn om je eigen gedachten te vormen zonder invloed van buitenaf. Dus dat zijn echt fundamentele vragen.
1: Maar zit jij dan dus in het derde kamp? We willen democratie behouden, maar dat liberalisme, dat kan wel weg?
0: Ik zit vooral in het derde kamp. En dat wil niet zeggen dat alles in liberalisme slecht is. Zeker niet. Er zijn bepaalde dingen die gewoon misschien niet van de tijd meer zijn. Dus onder andere dat hyperindividualisme is misschien een probleem. Maar ook een groot deel van liberalisme is opgehangen aan het idee dat eigendom hebben is een deel van vrijheid. Maar we zien ook dat dat al steeds scheef wordt. Dat we in Nederland hebben niet een probleem met inkomensongelijkheid, we hebben een probleem met vermogensongelijkheid. Ja. Het idee dat technologie ook neutraal is, dat zit ook in dat liberalisme. Namelijk gewoon een instrument. Het heeft geen functie. En een groot deel van liberale theorie gaat ook over macht. Maar zeker ook macht van de overheid. En daar bang voor zijn. Wat we daarin zijn vergeten is dat de markt ook zelf een bepaalde macht heeft. En als je tegen big tech aankomt, dan hebben die echt een sturing en ook een ideologie. En dat begint nu een probleem te worden.
1: Ik kijk nu naar de voormalige VVD'er aan mijn andere kant. Eigenlijk dan. Dat liberalisme, ja, dat moeten we misschien toch maar eens loslaten in deze
2: Liberalisme tijd. Veronderstelt dus dat mensen dus op basis van goede informatie in een goed gesprek
1: rationeel
2: tot een keuze komen. Nou is het wel zo, weet je, Churchill heeft die beroemde uitspraak van if you want to find arguments against democracy, just talk for 5 minutes with a voter. Hè? Dat is ook wel een beetje waar. Hè? Dus populisme is eigenlijk altijd al geweest. Maar het is waar dat als de manipulatie zo'n grote rol gaat spelen, of als de vermogensongelijkheid zoveel toeneemt, ja, dan zullen de liberalen meer moeten ingrijpen dan ze leuk vinden. Overigens, even een heel klein uitstapje als het mag. Er is natuurlijk altijd gedonder in democratie geweest. Hè? Je weet dus dat Plato was er uiteindelijk tegen, want ja, dan gaat een volksmenner, die gaat de emoties van het volk misbruiken, hè? En dan eindigt hij als een tiran. Daar zijn we met die tech bros ook behoorlijk dichtbij. Hè? Moet je voorstellen, Pieter Thiel die vindt eigenlijk dat een monarchaal beginsel, ook die andere vent, hè? Die wil eigenlijk Trump als koning, om het heel kort te maken. En die heeft heel veel geld en heeft heel veel macht. Dus we zullen wat moeten doen. En dan komt het grote probleem. Natuurlijk zal de staat meer moeten doen. Dat is een heel overtuigende conclusie van jouw boek. Maar ja, dan komt er, hè? Wie bewaakt de bewakers? Dan krijg je dus de populisten die altijd zeggen, ja, jullie gaan censureren. Vrijheid van meningsuiting. Dan zitten we weer in die loop, weet je wel. En soms ben ik ook wel eens bang, en ze vragen jou ook, van, is het niet gewoon te laat?
0: Is het te laat?
1: Dat is een heel Boekenstein uit het werk.
0: Laat ik een optimistisch verhaal van proberen te maken. Okay. Geopolitiek biedt ook een oplossing. Omdat geopolitiek en existentieel gevaar waar Europa in zit, we hebben een militaire dreiging van de Russen, we hebben een economische dreiging van de Chinezen en een technologische dreiging van de Amerikanen, dwingt tot moeilijke keuzes. En sterker nog, daar is een heel mooi voorbeeld van wat ik ook in het boek beschrijf. En dan moeten we even naar de 19e eeuw in Azië. Dus op een gegeven moment gaan de Britten gaan naar China toe en die hakken daar de Qing Dynasty echt compleet in de pan.
2: Ja.
0: En de Japanners die kijken naar en denken van, als de Chinezen niks kunnen, dan kunnen wij al helemaal.

0: Maandex. Dus die sturen dan een expeditie naar het westen toe met eigenlijk een simpele vraag: waar komt de macht van het westen vandaan?
1: En dan gaan ze een krijgsmacht hervormen.
0: Precies. Ze komen aan in Europa ten tijde van na de revolutie van 1848, industrialisering, Max Weber's aan het schrijven, Karl Marx aan het schrijven, Durkheim, allemaal ideeën. Dus die gaan terug naar Japan en zeggen: oké, de bron van macht in het westen is technologie. Dus wat Japan moet doen is moet spoorwegen aanleggen, elektriciteit, industrialiseren, et cetera. En dan ontstaat daar een hele belangrijke vraag, namelijk betekent technologisch moderniseren ook automatisch institutioneel verwesteren? En wat zij dan zeggen is ja, omdat die instellingen, grondwetten, parlementen, vakbonden, zijn opgekomen ten tijde van die technologie zelf. Ze zijn op elkaar aangestuurd. En zij zeggen, oké, als je een bureaucratie, als je een spoorwegennetwerk hebt, heb je ook bureaucraten nodig. En als je bureaucraten nodig hebt, heb je ook een onderwijssysteem nodig. Dus die voeren ook dat soort dingen door. Ongelooflijk onpopulair. Want Japanners hebben zoiets van, what the hell. We willen helemaal niet verwesteren. Dus het jaar dat verplichte scholing wordt doorgevoerd in Japan, worden er 3000 scholen afgebrand. Maar wat zij herkennen op dat moment, de Japanners, is dat wij gaan linksom of westom verwesteren. En dat kan of gebeuren doordat de Britten onze kolonie maken, of we doen het op onze eigen termen en dan kunnen we tenminste een beetje kiezen. Ja. En tot de Rise of China is die fase, dat heet de Meiji Restoration, is de meest succesvolle en complete industrialisering in de geschiedenis.
1: Zeker, maar het is wel totaal uit de hand gelopen in de 20e eeuw.
0: Daarna is de Empire of Japan geworden, dus de richting daarvan is zeker een probleem geweest.
2: Ik denk dat we dit eventjes op de mensen moeten laten inwerken. Gedurende en dan moeten we nog een paar
3: Boekenstein en de Wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met HCSS-analyst en datawetenschapper Paul Verhagen, naar aanleiding van zijn boek over de hele wereld. Paul, je had het net al over de les die we misschien van Japan zouden kunnen leren. Maar als je kijkt naar de positie van Europa, zeg je ook dat we juist misschien ons meer richting China moeten opstellen. Hoe moet ik dat met elkaar verhouden?
0: Ja, dus als je even geopolitiek helemaal plat slaat, en zeker als het gaat over technologie, dan gaat het eigenlijk over 3 grootmachten. En dat is de VS, Europa en China. Dat zijn de relevante partijen als het nu even gaat over technologie. En om te winnen moet je 2 van die 3 aan 1 kant krijgen. En heel lang was dat de VS in Europa. In de NAVO, in het Westen. Nou, de Amerikanen hebben nu besloten, en dat is een fout van hen, dat zij dat niet meer willen. Om nu een nieuwe stabiele wereldorde te krijgen, heb je een optie. Of Amerika en de VS en China. Dat gaat niet gebeuren. Of Europa en China. En dat is niet een pleidooi om Amerikaanse afhankelijkheid te verruilen voor Chinese afhankelijkheid, maar een pleidooi om de stabiliteit van de Chinezen te gebruiken om Europese strategische autonomie te versnellen. Dus als concreet voorbeeld. In Europa willen wij heel veel. We willen rearm Europe, militarisering. We willen de Chips Act, we willen onze eigen chips bouwen. We willen onze eigen kritieke grondstoffen mijnen. En we willen ook de Green New Deal. Nou ja, militariseren en CO2, dat is best wel een probleem. Er komt nog eens bij dat in Europa we vrij weinig mankrachten hebben. We hebben vrij weinig industriële capaciteit. We hebben weinig mineralen, weinig energie. Dus je hebt schaarse middelen, dus hier moet je keuzes maken. Dus een van de voorstellen die ik doe, dat is het meest concrete, is waarom kopen we eigenlijk niet die Chinese electric vehicles, die EV's? Die zijn goedkoop, die worden zelfs gesubsidieerd door de Chinese staat. Koop die dingen, dat helpt bij je klimaatdoeleinden. En dat betekent inderdaad dat er banenverlies gaat zijn bij Volkswagen. Dat is niet erg als die banen worden doorgeschoven, die industriële capaciteit, naar Rijnmetaal. Of naar militair-industrieel complex. En omdat je de Chinezen ook eigenlijk een dienst doet door ze af te helpen van hun overschot in hun eigen markt, kun je misschien ook wel een deal maken over die kritieke grondstoffen.
2: Ja. Logisch. Ik had op dit punt wel een vraag voor je. Ja? Van Rob.
4: Paul, prachtig boek heb je geschreven. Toch even natuurlijk weer een paar kritische noten met vragen. Dat kan niet anders, dat begrijp je ook wel. We kennen elkaar al een tijdje. Kijk, jij maakt van China terecht een groot punt. Het is een systeemrivaal van de Europese Unie. Maar tegelijkertijd hebben we China nodig. Dat zeg je ook en dat is een terechte constatering. Ook Draghi in zijn roemruchte rapport heeft ook gezegd dat de snelste weg naar vergroening in Europa via China loopt. Maar jij gaat wel heel ver. Ja, jij zegt van nou, misschien moeten we dat ook gewoon wel allemaal gaan doen. En misschien moeten we dan ook wel een aantal concessies doen in de richting van China. Zeker omdat we Amerika kwijt aan het raken zijn. We hebben hier grote problemen. We zijn geen echte geopolitieke speler in dit deel van de wereld. Het ontbreekt ons aan industriële capaciteit. En we hebben gewoon grondstoffen nodig. En die komen in belangrijke mate uit China. En je wil nogal wat concessies doen om dat voor elkaar te krijgen. Je wil bijvoorbeeld, als ik het goed bekijk, bijvoorbeeld de Europese auto-industrie wel opgeven om ervoor te zorgen dat die verbinding met China duidelijk wordt. Maar dan heb ik daar toch een probleem mee, of een vraag in ieder geval. Want als je dat gaat doen, dan wint China natuurlijk de strijd om de nieuwe wereldorde. Je mag ook niet vergeten dat de Chinezen nog steeds bezig zijn met de Russen te steunen in Oekraïne. Ze hebben ook geen belang bij het stoppen van die oorlog daar in Oekraïne, omdat dat alleen maar het Westen in de kaart speelt. Wil je nou echt zo ophangen aan zo'n land? Want daarmee word je toch uiteindelijk een soort vazalstaat van China. Hoe wil je daar uitkomen?
0: Ja, nee, dat is een hele goede vraag. En kijk, je wil niet afhankelijk worden van China. Je wil eigenlijk dat jij de Chinese overcapaciteit gebruikt tot je eigen doeleinden. Je moet in dit hele verhaal altijd in het oog houden: Europese strategische autonomie, dat is het doel. En alles wat dat versnelt, daar ben ik voor. En alles wat dat vertraagt, daar ben ik tegen. Belangrijk hierbij te hebben: je hoeft niet door de Chinezen door één deur op ieder moreel probleem. Het enige wat je van ze moet hebben is dat ze zich strategisch stabiel en voorspelbaar gedragen, want daar kun je zaken mee doen. Het beste zou zijn, als om wat voor reden dan ook, het Chinese strategische belang is dat Europa sterk is. Right? En laten we het even hebben over Oekraïne. Want dat is een belangrijk punt en dat is terecht. Kijk, wij hebben de Amerikanen voor een deel nodig omdat we in Oekraïne een probleem hebben. Maar als er één land in de wereld is die genoeg druk kan zetten op de Russen om te stoppen in Oekraïne, dan is het de Chinezen. En dat komt omdat Rusland ontzettend afhankelijk is van China voor hun valuta, voor energie-export en voor technologische import. En het is niet in het belang nu van China om Rusland te laten stoppen, maar als ze dat zouden willen, dan kunnen zij er echt een stop op zetten. Dan is de vraag, wat willen de Chinezen daarvoor? Dat is terecht vraag. Waarschijnlijk heeft het iets met Taiwan te maken, waarschijnlijk heeft het iets met ASML te maken. Maar het is dit soort dingen waar je over moet nadenken. Er zijn opties om onze problemen in Europa op te lossen, maar ze vereisen wel echt buiten de gevestigde kaders te denken. En dat is niet altijd makkelijk. Dat hebben we wel zelf zo gemaakt, maar dat is strategisch is dit redelijk.
1: Oké. Palmerston en de 19e eeuwse staten hebben geen vrienden, maar alleen belangen. Hè? Dat betekent dus dat je een opening naar China, zoals Kissinger deed. Dat is ook heel verstandig. Als je door Trump belazerd wordt, moet je een beetje gaan praten met de anderen. Dus wat dat betreft ben ik het helemaal eens met wat Paul zegt. Maar er zit ook wel een ideologische component aan. Weet je, de Amerikaanse grondwet is heel erg beïnvloed door de Europese verlichting. Hè? En de Europese verlichting kwam uiteindelijk uit dat de staat, dat is allemaal heel belangrijk, maar de individu is het allerbelangrijkste. Bij de Chinezen is het zo dat uiteindelijk is het individu ondergeschikt aan de staat of de partij. Hè. En dat is wel een fundamenteel andere positie. Hè. Dan zal Paul natuurlijk zeggen, ja, maar zover wil ik ook helemaal niet gaan. Maar ik moet je wel zeggen dat als in onze wereld, wij dus veel zwakker worden en Amerika ook, en die hele Europese verlichting dan ook te grabbel wordt gegooid, omdat de Chinese opvatting over de relatie burger en staat gaat winnen, waarbij er dus geen onvervreemdbare rechten meer zijn bij burgers, en waarbij ik gewoon, Hugo wordt 's nachts even uit zijn bed gehaald, zonder vorm of proces, kan allemaal gebeuren.
2: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk, voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
6: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
9: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
8: Welk bedrag gaan ze je geven?
10: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
8: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
11: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
8: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
12: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
13: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
14: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
15: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
18: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem. Om te sparen over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/insingergielissen.
17: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
19: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
20: BNR Verkeer.
21: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A28 Zwolle Amersfoort is de weg in beide richtingen dicht bij Nijkerk door problemen bij de Hardenbergerbrug daar. Omrijden moet voorlopig via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat een vrachtwagen met pech bij Rilland. Dat kost je 20 minuten extra. Er staat file vanaf Ierseke. De rechterrijstrook is dicht bij Rilland. En in Brabant op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat een pechgeval bij knooppunt Batadorp. Dat kost je een kwartier extra. De rechterrijstrook is daar dicht. En Flitsmeister meldt flitsers. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij hectometerpaal 228,9. En op de A6 Emmeloord-Muiden bij 83,6.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De verdachten in de zaak over Rasselt werden eerder al verdacht of veroordeeld voor onder meer ontvoering en oplichting. Daar is het AD achter gekomen. Zo stond de man die wordt verdacht van het doodschieten van een beveiliger eerder ook al voor de rechter voor een schietincident. Een ander ontvoerde en mishandelde een oudere man. Premier Jette heeft gereageerd op de monsterzege van de radicaalrechtse AfD gisteren bij regionale verkiezingen in Duitsland. Hij maakt zich zorgen dat een partij met zulke extreme standpunten het zo goed heeft gedaan. Jette noemt het een wake-up call. Vergelijkbare reacties komen ook uit veel andere Europese landen. De politie laat vanavond in het programma Opsporing Verzocht de stem horen van de verdachte van de Odido-hack. Het is de stem van een man die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. In Utrecht is de rechtszaak begonnen tegen een stel dat tijdens het oppassen jonge kinderen seksueel ze hebben misbruikt. Volgens justitie werden ze eerst gedrogeerd en daarna had de man seks met ze. Hij ontkent, maar zijn ex-vrouw geeft toe dat ze eraan meewerkte. De slachtoffertjes waren tussen de 0 en 10. En Carlos Alcaraz doet volgend jaar mee aan het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. De nummer 3 van de wereld won al 2 jaar geleden, maar dit jaar meldde hij zich af. Hij zei dat hij te vermoeid was. Toernooidirecteur Richard Krajicek is blij met de komst van Alcaraz, die deze week in de kwartfinale van de US Open staat. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, wordt 24 tot lokaal 29 graden. Vanavond raakt het op steeds meer plekken bewolkt, maar het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zometeen in Vastgoed Gezocht. Kan een AI-model de eeuwige vergunningsellende in de bouw oplossen? Nou, Max van Riel van Struck is hier en hij legt uit hoe zijn platform werkt. Wat gemeenteontwikkelaars en architecten daar dan aan hebben. Wij zijn er klaar voor. Tot zo, na de break.
4: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
20: Ik pak je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
23: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
20: Vandaag is er en morgen weten we niet.
23: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
24: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
25: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
26: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
25: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
26: Nou, praten over tech.
25: In de Grote Tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
26: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
27: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
28: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
29: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
30: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
31: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
32: Dat kan.
31: In de BNR-app.
32: Download de BNR-app.
31: En blijf scherp.
30: BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: Honderden regels, duizenden pagina's en een vergunningstraject dat soms jaren duurt. Terwijl de bouwopgave recordhoog is, blijft bureaucratie een sta in de weg. De vraag van deze week: kan AI de stroperige vergunningsprocedures in de bouw versnellen? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn daar natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur 's avonds om 19:30 als radio-uitzending gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Had je ons nog niet in de podcast beluisterd? Doe dat even, abonneer je in je favoriete podcastspeler. En de podcastaflevering duurt altijd 1 minuut of 10 langer dan de radio-uitzending. Dus nog meer interessante verhalen en inhoud. En Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij. Dag Maarten.
33: Dag Maarten.
0: Ja, we beginnen altijd met het nieuws. En het nieuws dat vorige week door de deels uitgelekte miljoenennota en de schietpartijen overrasseld een beetje ondersneeuwde. 5 grootschalige nieuwbouwlocaties aangekondigd door de minister. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. En dat gaat in totaal over 30.000 woningen. Ik heb zo mijn gedachten erover, maar wat vind jij ervan?
33: Ja, nee, ik weet dat jij je gedachten erover hebt. Want je hebt er zelfs op LinkedIn over geschreven. Je bent meteen in de pen geklommen.
0: Zeker.
33: Dat werd ook meteen weer opgepikt door Vastgoed Insider.
0: Een van de vastgoedplatforms die Nederland heeft.
33: Ja, en want wij zeiden natuurlijk wel, ja, als een van ons iets zegt in deze markt, dan...
0: Dan wordt het opgepikt.
33: Dan wordt dat opgepikt. Dus jij was heel erg negatief.
0: Zal ik uitleggen waarom?
33: Ja, mag ik daarna wat zeggen?
0: Wat er gebeurt is het volgende. De minister gaat voor de camera staan en kondigt met heel veel energie aan... we hebben 30.000 nieuwe woningen, 5 locaties, het is geweldig. Dat noemen ze bij de overheid de grootschalige doorbouwlocaties of zoiets. De grootschalige ontwikkellocaties. Daar hebben we er al 26 van, er komen er 5 bij. Nou, het is prachtig. De gevoelen en de communicatie in alles wat het ministerie naar buiten duwt... is, het is mij gelukt om nieuwe weilanden te vinden... nieuwe plekken te vinden, nieuwe oude industrieterreinen te vinden... en daar komen 30.000 woningen. Dat is het verhaal. Als je dan gaat onderzoeken en je duikt eventjes de plannen in... die er misschien al liggen en je duikt de gemeentelijke beslissingen in... en de plancapaciteit en je zet daar even een analyse op... dan blijken al die 30.000 woningen al gepland te zijn... de meeste al aanbesteed te zijn, de hijskranen staan er al... De planvorming is al in vergevorderd stadium... de gemeenteraad heeft de beslissing al genomen... er zijn 6 woningen al verkocht, er wordt letterlijk gebouwd. Het gaf mij een gevoel van een sigaar uit eigen doos... en oude wijn in nieuwe zakken.
33: Kijk, weet je waar ik het een beetje mee vergelijk? Ik had laatst overigens een hele leuk gesprek... met de wethouder in Amsterdam. Het is ook bijna nieuwswaardig dat ik met mijn... een voormalige grote vijand, Sita Pelsor, echt een ontzettend leuk gesprek heb gehad.
0: Oh, mooi, dat moet je ook
33: vertellen. Ja, daar gaan we ook een keer over hebben. Tegen haar, in het verleden tegen andere wethouders in Amsterdam... heb ik wel eens gezegd, maar, je weet wat je moet doen... met je andere wethouders die erover gaan. Haal een week uit je agenda en zoek de 10 grootste projecten... die maar niet van de grond komt in Amsterdam. En ga een dagdeel zitten met aan jouw kant vanuit de gemeente... iedereen die dit doet... die beslissingsbevoegd is. En aan de andere kant eis je dat de ontwikkelaar dat doet. Ja. En je gaat gewoon niet die kamer uit voordat je het hebt opgelost. Ja.
0: Dat suggereert dat er dus knelpunten zijn die niet opgelost worden. En die moeten dan, voordat de koffie leeg is, worden opgelost.
33: En ik ben er zeker van dat je dan de volgende week als wethouder... mooi sier kan maken en in het parool kan zeggen... dat er komen 2000 woningen zijn er doorheen. Nou, en zo zie ik dit toch een beetje. En je kunt ook zeggen, het is juist verstandig... dat ze niet weer met plannen komen van locaties... die nog totaal moeten worden ontsloten. Waarvan je veel meer kan zeggen, ja, dat is echt wensdenken.
0: Markenwaard.
33: Ja, en nu zeggen ze gewoon van... Nou, er zijn gewoon een aantal projecten... waar het toch moeilijk van de grond komt. Overigens, de oplossing is veel simpeler, denk ik. Maar oké, want niemand heeft het hier weer... We gaan kijken naar allerlei procedurele zaken, wat belangrijk is. Maar zolang de business case gewoon niet rondkomt... wat ze inmiddels echt wel in de politiek beginnen te beseffen... ja, dan kun je natuurlijk procedures, kun je van alles bedenken... maar je moet gewoon zorgen dat die regulering anders gaat.
0: Ik snap wat je zegt. Dus het is heel snel heel duidelijk dat het gaat over projecten... op 5 plekken, totaal 30.000 woningen, die er sowieso al zouden komen. Sterker nog, deze 5 projecten zijn geselecteerd op het feit... dat er geen extra Rijksoverheidgeld naartoe moet.
33: Ja.
0: Want dat is er namelijk niet.
33: Nee.
0: Dus wordt
33: hoeft ook helemaal niet.
0: Ik wijs die plekken aan, er hoeft geen extra geld... naartoe en ik vind deze 30.000 woningen belangrijk. En ik heb meermaals gevraagd online, ook aan Maarten Wiedemeijer, de wethouder nu in Haarlem, onze oude vriend van de Woonbond, die goede sier maakte met een bericht op LinkedIn met de minister in Schalkwijk, de wijk in Haarlem, gevraagd, maar wat gaat de overheid dan nu doen, nu de minister heeft gezegd... deze 30.000 woningen zijn belangrijk voor mij.
33: Ja.
0: Ik krijg geen antwoord. Volgens mij is het antwoord... er komt een extra ambtenaar van het ministerie aan tafel zitten... en die zegt, jongens, opschieten.
33: Nou, kijk, voor zover deze projecten er niet komen vanwege het... want jij zegt, er staan al kranen. Nou ja, dat is juist het probleem, die staan er niet. Maar
0: in Schalkwijk, ik heb er gisteren een foto van gemaakt.
33: Nee, ja, maar in Schalkwijk, wij zijn daar onder andere...
0: We rijden er elke dag doorheen.
33: We zijn daar onder andere het project Roots aan het ontwikkelen. Dat is bijna afgebouwd. Hè? Ja. Dus dat is tuurlijk, ja, maar Schalkwijk...
0: bij die 6.000 woningen in Haarlemmingen.
33: Nee, dat is niet waar. Daar zitten juist projecten bij die niet van de grond komen. Maar waar het volgens mij om gaat, is dat op een moment dat projecten er niet doorkomen, geen vorderingen maken vanwege, ja, laten we zeggen, procedurele zaken, of omdat er geen elektriciteit komt, of et cetera, dan heeft het denk ik zin. Maar als uiteindelijk, en dan zou je eigenlijk de marktpartijen, die overigens nergens worden genoemd, hè, marktpartijen komen nergens voor, ook in de brief.
0: In de Kamerbrief bedoel je?
33: In de Kamerbrief van de minister. Dat zouden we dan moeten uitzoeken. Kijk, als het eind van het liedje nog steeds is dat de rekensom niet uitkomt, ja, dan hebben die procedures. Hè. En zo kijk ik nu ook wel eens naar. We hebben projecten die, ja, waar je, dat je wil dat die sneller gaan. Maar ja, als je heel eerlijk bent, is het niet zo dat die al uit kunnen.
1: Ja, dus eigenlijk zeg jij, minister, fantastisch. Je presenteert projecten die er al zijn. Maar als je echt wat wil doen, dan moet je zorgen dat de rekensom wel uitkomt. En daar hebben we het in dit programma vaak genoeg over gehad, hoe dat dan moet.
33: Ja, maar kijk, de kracht van herhaling wil ik het toch nog één keertje even zeggen. De aanvangshuur van het gereguleerde segment, dus dat is tussen de 70% en 80% van de woningen, die aanvangshuur, die mag maar per jaar stijgen met CPI. Dat is gewoon gecapt. CPI-stijging. Ja. De kosten, dus de kosten van de ontwikkelaar, de bouwkosten, loonkosten, bijkomende kosten, die stijgen allemaal CPI plus 3, CPI plus 4. Dan hoef je echt geen wiskunde op de universiteit te hebben gehad om te begrijpen dat ieder jaar dat verder uit elkaar loopt.
1: En dus wordt het gat inderdaad steeds groter. Tot slot.
33: Dat is belangrijk. Het gaat er dus over dat je dus allerlei procedures kan versimpelen, maar als die niet uitkomt, ja, dan heb je nog steeds geen woningbouw.
2: Vastgoed gezocht.
1: Elke ontwikkelaar, architect of bouwer die een vergunning heeft aangevraagd, kent het gevoel. Je zoekt je suf door omgevingsplannen, bestemmingsplannen, technische voorschriften. En dan blijkt dat je alsnog een regel over het hoofd hebt gezien. Kan dat slimmer? Jazeker, stelt onze gast. Zijn AI-platform wordt ingezet om dat woud aan regels te doorgronden. Max van Riel van Struk is hier bij ons in de uitzending. Max, van harte welkom.
5: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. Een AI-bedrijf starten dat zich specifiek richt op bouwregelgeving. Hoe kwam je daarop?
5: Ja, op een gegeven moment komen allerlei dingen een beetje samen. Ik ging 5 jaar geleden wonen in Amsterdam-Noord, in Overhoeks. Wijk en aanbouw. Dan word je dus dagelijks geconfronteerd met hoe zo'n bouw er aan toe gaat. Tegelijkertijd, in mijn baan daarvoor, kwam ik terecht meer in wat ik dan noem de omgeving van de slimme gebouwen. Dus veel technologie om in bestaande gebouwen te schroeven, om ze allemaal efficiënter te maken, energiezuiniger.
1: En in die tijd had je eerder ook een bedrijf in, toch?
5: Nou, was niet mijn bedrijf, maar ik werkte daar.
1: Ja, ja, ja.
5: En wat mij opviel was dat er dus heel veel aandacht uitging naar slimme gebouwen, maar relatief weinig naar slim bouwen. En dat was juist in de tijd dat de krantenkoppen begonnen vol te staan van die 100.000 en die 60.000. En hoe gaan we dat verbeteren? En hoe groot is het tekort totaal?
1: Ja.
5: Er werd weinig in oplossingen gedacht. En op dat moment kwam ik in een start-up programma terecht. En ben ik een beetje met dat idee gaan malen. Ik kwam een compagnon tegen, AI-engineer die al met AI bezig was toen wij nog in de coronatijd zaten. En samen kwamen wij er in gesprekken met Edge, met BPD, met architecten. Ja, dan kwam je toch eigenlijk heel snel over, ja, wat vertraagt nou regelgeving? Ja. Dus toen zijn we daar maar ingedoken.
1: Ja. En die Nederlandse bouwregelgeving, die zou met de omgevingswet, laten we zeggen, beter moeten zijn geworden. Is dat zo? Is onze bouwregelgeving zo'n probleem voor alle betrokken partijen?
5: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Dus hoe zijn wij begonnen? Hè? Als eerste hadden we een soort proof of concept gemaakt voor het nieuwe BBL, wat dan 1 januari 2024 in werking zou worden.
1: Ja, het bouwbesluit.
5: Bouwbesluit. Ja. Besluit bouwwerken leefomgeving. Want de mensen die in die tijd iets met ChatGPT zochten, die kwamen op de Vlaamse Codex of die kwamen op het oude bouwbesluit en nooit op iets actueels. Dus wij met.
1: Ja, maar iedereen weet dat je niet met een gratis ChatGPT-accountje je AI moet doen, toch?
5: Maar dit waren want de meesten die het deden, die gingen nog naar bouwbesluitonline.nl en Ctrl-F. Ja, ja. En dan gewoon zoeken hoe groot moet het toilet zijn. Ja. Dat was ongeveer 2,5 jaar geleden, ongeveer de status quo van zoeken naar bouwregelgeving in Nederland. Dus als je liet zien met een vraag stellen, een antwoord krijgen met de bronvermelding erbij, daar gingen mensen van op aan. Nou, toen zei men ook, kun je dit nou ook doen voor een parkeernorm van Haarlem en de welstandsnota van Eindhoven en de hoogbouwvisie van Amsterdam? En zo hadden we in één keer een hele bibliotheek. En men zei, en ik kom op jouw vraag, naar de omgevingsloket hoef je niet te komen, want 1 januari 2024, overheid heeft 300 miljoen geïnvesteerd.
1: Ja.
5: Wordt het topproject, daar kunnen we heel makkelijk door zoeken. Nou, eigenlijk, 3 maanden later kwam men toch terug van, zouden jullie alsjeblieft ook het omgevingsloket kunnen ontsluiten? Want dat is eigenlijk ook alleen maar complexer geworden.
1: Ja, ja, interessant. Er is zelfs al een commissie geweest die heeft gezegd, die omgevingswet en het omgevingsloket, de bedoeling was het eenvoudiger maken, maar dat is eigenlijk niet gelukt.
5: Ja.
1: Jij verdient dus eigenlijk aan het tegendeel.
5: Ik verdien aan het makkelijker maken en zorgen dat mensen minder hoofdpijn hebben als het gaat om regelgeving.
1: Ja, naar eigen zeggen heb je de meest complete Nederlandse database met 2,5 miljoen pagina's.
5: Ja.
1: Hoe bouw je dat dan op?
5: Enerzijds door gewoon per gemeente te gaan kijken, waar staat de welstandsnota, waar staat de parkeernorm, waar staat de hoogbouwvisie. En dat in een AI-model te zetten. Anderzijds zijn we een van de hele goede partners overigens van het omgevingsloket. Zij zijn ook bedoeld om eigenlijk alleen maar de data te creëren, ja, en vervolgens partijen aan te sluiten die daar slimme dingen mee
1: wat
5: doen.
1: Vorig jaar zei je nog, we zitten op 100.000 documenten en nu op 2,5 miljoen. Ja. Dus hoe is dat zo snel kunnen stijgen dan?
5: Nou, dus 2,5 miljoen pagina's, ja, hebben ze dat vertaald.
1: Dat is anders dan documenten? Ja, ja, snap ik. Ja.
5: Maar we vullen die database dagelijks ongeveer aan. Hè. Dus we begonnen ongeveer per gemeente met een parkeernorm en een welstandsnota. Nu staat er per gemeente 8-10 documenten ongeveer in.
33: Ja. Hey, als je bij jullie platform, dan als ik ergens een locatie als ontwikkelaar zie, ja, en dan wil weten van nou, wat mag hier allemaal, hè, ja, dan kom ik eigenlijk, dan daar helpt jullie tool voor. Hè? Ja. Dus dat je eigenlijk dan meteen kan zien wat er allemaal kan en mag, toch?
5: Ja. Zolang er plannen over zijn. Hè, moet ik er even ook bij zijn. Zolang er omgevingsplannen over zijn. Maar de simpele vraag. Deze week zat ik in Noordwijk. Ik wil van dit hotel wil ik appartementen maken.
1: Dat is een heel goed idee. Huis ter Duin. Hoppakee. Hotel af. Ga door.
33: Nou,
5: tot welke hoogte is dit strijdig met de omgevingsplannen? Past het? Waar moet ik op letten? Etcetera. En dan krijg je dus gewoon in een rapport omvang precies alle zaken.
1: Ja, dus je hebt al die documenten dus die eronder liggen, maar dan komt er AI overheen.
5: Ja.
1: En wat doet de AI dan precies?
5: Precies zoeken naar welke regelgeving is van toepassing op die locatie. Hè? Dus, en daarbij is vooral van belang, hoe interpreteer je de hiërarchie? Hè? Heel veel documenten in de AI gooien, dat is misschien niet de kunst. Maar wel zorgen dat je precies van elke locatie weet, wat is de hiërarchie van die regelgeving die ik moet toepassen.
1: En hoe vaak zitten jullie ernaast?
5: Wij werken altijd met geverifieerde bronnen.
1: Ja. Ja,
5: dus we zitten er in die zin niet naast. Sommige dingen kun je ook op een gegeven moment wel anders interpreteren.
1: Met het AI-model kan wel een andere interpretatie maken dan dat een ambtenaar afhankelijk zou maken. Ja, want dus, dit is eigenlijk een vraag die je vroeger aan een ambtenaar stelde. Van, ik wil dat hotel ombouwen tot appartementen. Kan dat, mag dat, waar moet ik aan voldoen? Ja. En dan kreeg je 3 maanden later een antwoord.
5: Ja.
1: En dan had die ambtenaar alles bestudeerd.
5: Ja.
1: Een deel van die kennis zit overigens in zijn hoofd, want hij had zelf gewerkt aan die besluiten.
5: Ja. Ja.
1: En jullie, in hoeveel tijd kunnen jullie dat dan opleveren?
5: 2 minuten.
1: Maar dan kan het er toch alsnog naast zitten, omdat het AI-model een interpretatie geeft die anders is dan dat die ambtenaar zou doen?
5: Ja, er zijn 2 dingen waar je rekening mee moet houden. Als wij bepaalde documenten er nog niet in hebben zitten die uiteindelijk wel relevant blijken te zijn, ja, dan kan AI er niks mee doen.
1: Maar dat is interessant. Dan komen we bij Socrates. Hoe weet ik wat ik niet weet?
5: Ja, dat is die
1: vraag. Dus hoe weet het AI-model nou wat hij niet weet? Nou,
5: dus A, zoveel mogelijk bronnen toevoegen. B, ik denk wat we nu zien is dat de mogelijkheden die een architect, een ontwikkelaar, een aannemer heeft om binnen 2 minuten een veel completere analyse te hebben dan wat hij vroeger zeg maar zelf kon doen. Want ja, hij had wel rekening gehouden met een bouwhoogte, maar had geen rekening gehouden met de parkeernorm, of had geen rekening gehouden met welke welstandseisen er zijn. Dus het niveau ook wat je tussen private partijen en publieke partijen kunt creëren op het gebied van wet en regelgeving, doordat ook een private partij veel beter, sneller beslagen te eis komt over wat er wel en niet kan.
1: Maar dat is interessant, Maarten. En dan kom jij dus bij die gemeente Noordwijk, hè, want je gaat die appartementen bouwen.
33: Ja.
1: En dan kom jij dus, doordat je dit model hebt gebruikt, super beslagen ten ijs.
33: Ja.
1: Wat zegt die ambtenaar dan tegen jou?
33: Hoe bedoel je?
1: Nou, het voelt een beetje als bij de dokter komen en zegt, ik heb alvast gegoogeld.
33: Oh zo, nou dat denk ik niet.
1: Nee, zegt hij, daar ben ik heel blij mee, ik neem het over.
33: Tuurlijk. Nou ja, god, als ik nu toch naar de gemeente ga, dan kom ik ook beslagen ten ijs. Alleen het kost veel meer moeite.
1: Ja.
33: Alleen hier heb ik meteen alles bij elkaar. Ik had nog even een andere vraag. Ik heb even, want ik ben toch van, ik voel mezelf een beetje antiek als het over dit soort dingen gaat. Maar ik heb even mijn collega Tim, die bij ons chef AI is, gevraagd naar jullie tool. En die zei, heel erg handig, zeker bij acquisities dus inderdaad. Hij zei, maar echt een gamechanger zou zijn. En zoals hij dat noemt, reversed zoning. Als je natuurlijk gewoon een kaart zou hebben waarin gewoon zou staan van heel Nederland, waar je precies zou kunnen gaan bouwen.
5: Ja.
1: Ha, dat is wat voor de minister. Waar kun je
33: dat omdraait? Dat je hem omdraait. Ja. En hoe ver ben je daar vandaan? Of is dat bijna onmogelijk? Of?
5: Nee, het is complex, maar ik snap precies wat je bedoelt. In plaats van dat je zegt, wat mag hier? Zeg je, ik wil dit, waar kan dit?
33: Ja.
1: Tussen Noordwijk en Noordwijkerhout liggen nog 2 open terreinen van een boer, die misschien toch wel aanpassing.
33: Eigenlijk zeg je dan van, nou, ik wil gewoon alle plekken waar je nu woningen mag bouwen, maar staan geen woningen. Feitelijk, hè? Dat is dan even.
1: Als het over wonen gaat, of bedrijventerreinen.
33: Maar
1: kunnen jullie naartoe bewegen?
5: Ja, kort antwoord is ja. Het is niet eenvoudig.
1: Wanneer wil je dit hebben?
5: Nou, ik Dus zodra we het hebben, kom ik je, meld ik het en dan kunnen we hier een uitzending komen over.
1: Platform Tim krijgt een nieuwe naam.
5: Ja. Nee, het is, uiteraard, daar zit een heel stuk goud. Ik moet erbij zeggen, waar wij natuurlijk op een gegeven moment gelukkig op een gegeven moment bijkwamen, is dat de gemeente zelf zeiden: hey, wacht even, jullie platform is superhandig voor ons. Vergunning, toezicht, handhaving, domein. Juristen. Dus we hebben afgelopen tijd ook heel veel bewogen om te zorgen dat het product heel goed werkt voor mensen die dag in dag uit met die vergunningverlening bezig zijn. Want daar kwam het een beetje aan de ontwikkelaarkant. Regelgeving is één ding. En dan heb je nog heel veel andere dingen die erbij.
33: Ja, krijg je bijvoorbeeld ook bij jullie tool dat als je plannen die er wel zijn bij de gemeente, maar die nog niet tot een nieuwe bestemming of iets zijn. Hè? Maar dus er kan natuurlijk een gebiedsvisie liggen. Wat natuurlijk voor een ontwikkelaar heel interessant is om dan op dat moment in te stappen.
5: Ja, heb toevallig gisteren nog over gehad. Dus bijvoorbeeld omgevingsvisies hebben wij wel in het platform zitten. Maar op het moment dat jij een vraag gaat stellen over een locatie, nemen we die niet exact mee. Want het is geen beleid. Het is geen regelgeving.
1: AI en vergunningsprocedures, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. En laten we zo nog even inzoomen op al die gebruikers die dat kunnen gebruiken en hoe dat dan werkt en welke problemen het dan precies oplost. Struck is lang niet de enige vastgoedstartup die AI inzet. Collega John Verschagen sprak even met Wouter Trevino.
6: Reavant, hele leuke partij die bezig zijn om allerlei beheer van commerciële huurcontracten te stroomlijnen met AI-gestuurde workflows. Dus dat is super interessant, want dan hoef je gewoon, dan krijg je gewoon bruikbare inzichten om contractonderhandelingen te doen en allerlei vragen te beantwoorden over de contracten. Dus dat maakt het werk gewoon een stuk makkelijker en efficiënter.
7: Zijn er bedrijfjes die AI inzetten om processen in de bouw en projectontwikkeling te versimpelen, efficiënter te maken? Nou, stel die vraag aan Wouter Trevino en je krijgt meteen een waslijst voorgeschoteld.
6: Zo is er bijvoorbeeld ook een Open Red die ervoor zorgt dat er residentiële nieuwbouwprojecten doorberekend kunnen worden. En daardoor kun je gewoon een optimale samenwerking aan met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaar, bouwer, adviseurs en overheden mogelijk maken. Dus dat maakt het proces ook allemaal slimmer en efficiënter. Voor vastgoedbeheer hebben we bijvoorbeeld een Superman die het efficiënter en transparanter maken van vastgoedbeheer. Door de complete vastgoeddata uit drone-inspecties, 3D-modellen en dus met AI met elkaar daar te verbinden en daar hele slimme en snelle overzicht uit te creëren. Dan hebben we nog een Channels bijvoorbeeld, een huurbelevingsplatform, weer totaal wat anders. Die dus de beleving van de verhuurders of de huurder goed bedienen, waar allerlei vragen, klachten, facilitaire meldingen door AI ook beantwoord worden.
7: Voor vastgoedbedrijven is het nu vooral de vraag: wat kan er eigenlijk allemaal? Nou, Trevino is momenteel bezig met de ontwikkeling van een escape room.
6: De grote vraagstukken die je hebt als organisatie, daar zijn al oplossingen voor die je gewoon direct kan toepassen. Alleen vaak weet je nog niet dat die er zijn. Dus we hebben een escape room gemaakt waarin er allerlei verschillende kamers zijn met vraagstukken. En ook geïnspireerd door die oplossingen die ik onder andere net noemde. En als je daar dan mee aan de slag gaat en jouw medewerkers gaan zelf aan de slag om agents te bouwen, om met AI aan de slag te gaan, dan voelen ze gewoon en dan merken ze gewoon wat er daadwerkelijk allemaal kan. En ja, als je die oplossing dan gevonden hebt, dan mag je de kamer uit en dan ga je naar de volgende kamer. Echt als een escape room moet je van kamer naar kamer en ga je dus gewoon ontdekken wat er allemaal mogelijk is. Ja, dat is gewoon super gaaf en heel inspirerend.
1: Dat zei Wouter Trevino. We hoorden net al even hoe Struck probeert de vergunningsjungle in de bouw te ontrafelen. Max van Riel is hier. Nogmaals van harte welkom.
33: Maarten, doe jij veel met AI?
1: Heel veel.
33: Ja?
1: Ja, want ik heb naast mijn werk als presentator ook nog een contentbedrijf. Ja. En we zitten dus in de communicatie. En mijn overtuiging is, als wij het niet doen, doen onze concurrenten het. Ja, nee, dus ik zal wel moeten.
33: Ja, ja, ja. Ja.
1: We hebben een hele journalistieke research tool gebouwd, bijvoorbeeld. Werkt fantastisch.
33: Interessant.
1: Maar het interessante, kom je hetzelfde bij.
33: Is dat om dan, bijvoorbeeld als ik weer eens een keer iets poneer, dat jij dan kan onderzoeken of het wel echt klopt wat ik zeg?
1: En daarna ben ik het toch aan het nalezen om een soort van mijn eigen journalistieke denken eroverheen te leggen. Dus en daar wil ik ook naartoe. Van hey, hoe kun je AI iets laten doen en het vervolgens publiceren, naar buiten brengen, gebruiken in een gesprek? En waar zit die human in the loop die daar nog een soort van controlefunctie over heeft? Dat is voor mij journalistiek heel belangrijk, maar dat kan ik me, Max, bij jullie voorstellen dat het ook heel belangrijk is. Waar zit die human in the loop als die ambtenaar dit platform gaat gebruiken? Hoeveel gemeenten gebruiken het nu?
5: Nu zo rond de 50 gemeentes die dit gebruiken.
1: Die zijn klant bij jou. Ja. Dus die ambtenaren kunnen dit platform gebruiken. Kunnen ze sneller tot een antwoord komen aan Maarten de projectontwikkelaar. En waar zit de human in the loop?
5: Sowieso zijn wij een ondersteuning voor de professional. Daarmee zie je natuurlijk ook dat iedereen kan een vraag stellen aan de AI. Maar een professional die wet en regelgeving kent, die weet ook wel welke zaken die toe moet voegen om te zeggen dat hij ook echt een goede analyse krijgt. En daarom zijn we echt een hulpmiddel voor het domein. Binnen onder andere vergunning, toezicht, handhaving.
1: Max van Riel van Struck AI, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we alweer af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
30: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Leden van de Staten-Generaal.
8: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
9: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: De wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
5: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
6: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
7: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
8: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
7: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er zijn problemen op de A28. Die is in beide richtingen dicht bij Nijkerk. Komt door problemen aan de Hardenbergerbrug daar. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1 of andersom. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom sta je 20 minuten in de file door een pechgeval bij Rilland. Daar is één rijstrook dicht. Op de N57 staat het ook vast van Middelburg naar de Brouwersdam bij Serooskerken. Daar heb je een half uur tijdverlies. En op de A16 Antwerpen richting Breda sta je bij knooppunt Galder een kwartier vast door een ongeluk. Daar is één rijstrook dicht. En Flitsmeister meldt een flitser op de A6 Emmeloord richting Muiden bij 83,6.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De verdachten in de zaak over Rasselt werden eerder al verdacht of veroordeeld voor onder meer ontvoering en oplichting. Daar is het AD achter gekomen. Zo stond de man die wordt verdacht van het doodschieten van een beveiliger eerder ook al voor de rechter voor een schietincident. Een ander ontvoerde en mishandelde een oudere man. Premier Jette heeft gereageerd op de monsterzege van de radicaalrechtse AfD gisteren bij regionale verkiezingen in Duitsland. Hij maakt zich zorgen dat een partij met zulke extreme standpunten het zo goed heeft gedaan. Jette noemt het een wake-up call. Vergelijkbare reacties komen ook uit veel andere Europese landen. De politie laat vanavond in het programma Opsporing Verzocht de stem horen van de verdachte van de Odido-hack. Het is de stem van een man die de klantenservice belde. Hij deed zich voor als een IT-collega van Odido die toegang moest hebben tot een intern systeem. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. In Utrecht is de rechtszaak begonnen tegen een stel dat tijdens het oppassen jonge kinderen seksueel zou hebben misbruikt. Volgens justitie werden ze eerst gedrogeerd en daarna had de man seks met ze. Hij ontkent, maar zijn ex-vrouw geeft toe dat ze eraan meewerkte. De slachtoffertjes waren tussen de 0 en 10. En Carlos Alcaraz doet volgend jaar mee aan het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. De nummer 3 van de wereld won al 2 jaar geleden, maar dit jaar meldde hij zich af. Hij zei dat hij te vermoeid was. Toernooidirecteur Richard Krajicek is blij met de komst van Alcaraz, die deze week in de kwartfinale van de US Open staat. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, het wordt 24 tot lokaal 29 graden. Vanavond raakt het op steeds meer plekken bewolkt, maar het blijft wel droog. En tot zover het ANWB nieuws.
12: True Lease met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeid.

0: beschikbaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
0: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
1: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
4: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
5: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
6: BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
7: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere werkdag praten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week gaan we 25 jaar terug in de tijd. Want het is vrijdag precies 25 jaar geleden dat de aanslagen op het World Trade Center in New York plaatsvonden. We kijken naar 9/11 door een Europese bril. Dat doe ik met Stefan de Vries.
8: Welkom. Bonjour.
7: En met BNR's eigen buitenland commentator en maker van de Amerika-podcast, Bernard Hammelburg. Welkom.
9: Dankjewel.
7: Goed dat jullie er zijn.
9: Ja.
7: Aan het einde van deze uitzending bespreken we ook een cultureel pareltje. Maar eerst.
6: The Gradometer.
7: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat er tergend langzaam? Deze week doen we het net even iets anders dan normaal. Want ik wilde het graag even hebben over de reacties die er deze week zijn gekomen op het drone-incident in Leipzig. Een drone gevonden bij het vliegveld in Leipzig-Halle. En daar zijn deze week heel veel reacties opgekomen vanuit Duitsland, vanuit Rusland. Stefan, wat is jou opgevallen aan deze reacties?
10: Nou, ten eerste natuurlijk de enorme voorzichtigheid. Want die drones in Leipzig, dat was vorige maand. En het duurde behoorlijk lang voor Duitsland daar een echte reactie op durfde te geven. Uit angst voor escalatie. Nou, die angst is er 5 jaar in de Oekraïne-oorlog ken ik nog steeds. Daarna was er natuurlijk de persconferentie van de Duitsers, waarbij duidelijk in de richting van Rusland werd gewezen.
7: Ja.
10: In heel Europa werden ambassadeurs op het matje geroepen. Die natuurlijk ontkenden. We haben es nicht gewusst, maar dan op z'n Russisch. Strengere sancties wilden lidstaten. Ik vond het allemaal. Ja, je ziet toch wel heel veel voorzichtigheid in al die reacties. Ook al zijn het dan de meest strenge bewoordingen. Maar ik weet niet of ze daar in Moskou van onder de indruk waren.
7: Hoe heb jij hier naar gekeken, Bernard?
9: Ja, nee, precies. Het viel mij ook op. Eén dingetje. Bij dit soort dingen duurt het even voordat je echt kunt vaststellen dat de feiten kloppen zoals je denkt dat ze zijn. Dus we kunnen wel meteen. Kijk, denk aan MH17, mm-hmm. Die boekraket. We wisten eigenlijk meteen al hoe het zat. Maar het heeft jaren geduurd voordat het officieel is bevestigd. Dus enige vertraging zie ik wel. En ik zie bij de Duitsers, wat er ook gebeurt, altijd nog Willy Brandt met zijn Oostpolitiek. Ja. Ik hoor het in alles terug. Ja. Het laatste wat de Duitsers willen is echt heel erg grote bonje krijgen met Rusland. Dus dat proberen ze zoveel mogelijk te vermijden. Totdat het niet meer te vermijden is, zoals nu.
7: Bernd, jij zei, Duitsland wil geen bonje met de Russen, maar de rest van Europa wil dat denk ik ook niet, Stefan. Wat vond je als je dat een beetje in je achterhoofd hebt van de Europese reactie. Want ook Von der Leyen en Mark Rutte hebben nog gereageerd. Ja, hoe great is die reactie als we toch in deze rubriek een beetje
10: blijven? Nou ja, als je het positief wil brengen, er was wel een soort eensgezindheid. Hè. Er zijn heel veel ambassadeurs op het matje geroepen deze week in heel veel hoofdsteden. Dat is een gecoördineerde actie. In het algemeen, als je het negatief wil stellen, althans, ja, het hangt van je wereldbeeld af. Het is nog te diplomatiek, maar misschien hebben we geen andere optie op dit moment. Ik zou zeggen, het kan wat mij betreft allemaal wel wat scherper. Nog scherper. Dus deze week ja, is Europe greater geworden. Nou, ik zou zeggen nog greater, nog smaller. We zijn met onze neus weer eens op de realiteit gedrukt. Rusland zit ons ja, te jennen. En dat kan soms extreme gevolgen hebben. Gelukkig in Leipzig zijn die bommen niet afgegaan. Maar het had wel zomaar mis kunnen gaan. Maar dit is dus een serieuze dreiging op het Europese grondgebied.
8: Make Europe great again.
11: We understand that a plane has crashed into the World Trade Center.
12: Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.
13: Right now, oh, there's another one. Another plane just hit. Right. Oh my God. Another plane has just hit. It hit another building.
14: De onbeschrijfelijke catastrofe die het Amerikaanse volk heeft getroffen vervult ons met verbijstering en afschuw.
15: It is hard even to contemplate the utter carnage and terror which has engulfed so many innocent people.
7: Komende week is het 25 jaar geleden dat de hele wereld vol ongeloof naar New York City keek. We weten allemaal wat er is gebeurd. De Twin Towers die stortten daarin nadat er twee gekaapte vliegtuigen zich erin hadden geboord. Een derde vliegtuig raakte het Amerikaanse ministerie van Defensie. Een vierde toestel stortte nog neer in Pennsylvania. In totaal vielen er 3000 ongeveer directe doden. En de aanslagen vormden de aanleiding voor de War on Terror in Afghanistan. Later Irak, met ook veel Europese betrokken landen. En dus staan we deze week stil bij dit toch wel verdrietige jubileum. En we kijken vooral, want het blijft Make Europe Great Again, wat de invloed op Europa nou eigenlijk is geweest. En wat is het eerste waar je dan aan denkt als je denkt aan de gevolgen van 9/11?
9: De eerste persoonlijke was, hoe is het met mijn kind?
7: Ja.
9: Want er was geen telefoonverkeer. Maar die stond al een anderhalf uur later in beeld. Ik meen voor SBS. Dus die heeft daar verslag gedaan. Dus toen zeiden mijn vrouw en ik, gelukkig, hij is er nog.
7: Ja, dat was duidelijk teken.
9: Dat was de eerste, ja. Maar daarna de reactie van de wereld. Het inroepen van artikel 5 van het NAVO-handvest, wat niet is gedaan door de Amerikanen, maar is aangeboden door de rest van de NAVO aan de Amerikanen. Mm-hmm. En wij zijn solidair. Het ontzettend, ik zou maar zeggen, de reactie, politiek en militair, was emotioneel. En daardoor verkeerd. Want Amerika is dan vrijwel meteen begonnen met die oorlog in Afghanistan. Die heeft uiteindelijk 20 jaar geduurd. Het is de duurste oorlog ooit, denk ik. En is buitengewoon slecht afgelopen, want de Taliban heeft gewonnen. En wij hebben daaraan meegedaan. Ja. Europa heeft daar heel actief aan meegedaan. Toen ik aan Afghanistan was, waren er 43 landen waarbij die in die stabilisatiemacht zaten in Afghanistan, waarbij, voor zover ik weet, bijna alle Europese landen, niet allemaal hoor, maar bijna allemaal. En die deden dus mee aan een gezamenlijke inspanning die helemaal nergens toe heeft geleid. En alleen aan Nederland al 25 slachtoffers heeft geëist.
10: Ja.
7: Stefan, die solidariteit inderdaad, die was groot voor Amerika.
10: Ja.
7: In Europa. Jij hebt wat kranten hier meegenomen. Franse kranten, Le Monde van de dag, de day
10: match,
7: after.
10: 11 september, Libération.
7: En uit het archief van Stefan de Vries?
10: Zeker, absoluut. Het is papier voor de jongere luisteraars onder ons. Dat zijn dode bomen.
7: Zoals ik, hè?
10: The Guardian ook van die dag. Althans de dag daarna. Ja, ongelooflijke foto's, beelden, berichten. Het had iedereen in de greep, ook in Europa. Ik woonde dus die dagen daarna in Parijs. En ik herinner me vooral de stilte. Iedereen op straat had het erover. En op Le Monde, de dag die verscheen de dag na 11 september... is een heel beroemd, staat op de voorpagina een redactioneel commentaar. En dat is heel beroemd geworden, die titel. Nous sommes tous Américains. We zijn allemaal Amerikanen. Nou, dat voelde ook echt zo. Op vrijdag 14 september, dat zijn denk ik ook heel veel mensen alweer vergeten, was er in heel Europa, om 12 uur 's middags 3 minuten stilte. Dat vond ik enorm indrukwekkend. Een heel continent dat even zweeg op dat moment. En dat is natuurlijk ook wat er heel anders is. Ik ging een half jaar later verhuisde ik naar Los Angeles. Toen kwam ik in heel ander Amerika dan waar ik dacht dat ik naartoe ging. Overal Amerikaanse vlaggetjes en nog veel meer dan dat daar voorheen al was. Toen ontdekte ik eigenlijk nog meer nationalisme, wat het eigenlijk kan zijn. En ik kwam er ook achter dat ze in Amerika geen idee hadden dat wij in Europa zo betrokken waren op dat moment nog bij wat er gebeurd was op 11 september. En ja, dit is een kwart eeuw geleden. Het is vandaag natuurlijk heel anders, de relatie tussen de Europeanen en de Amerikanen. Maar dat blijft me eigenlijk bij. Dus die titel Nous sommes tous Américains, die stilte in Europa. En ja, het gevoel dat je toch bij elkaar hoorde. Dat die aanval op 11 september ook een aanval was op ons Europeanen.
9: Ja, en ik heb, er was nog iets, een waarneming, die hadden we allemaal, ook in Europa. Als je voor die tijd al, laten we zeggen, bewust leefde, zoals Stefan en ik, want wij zijn oude mannetjes, dan bestond de wereld altijd uit. Voor de oorlog en na de oorlog.
10: Ja. Ja.
9: En na 9-11 was het voor 9-11 en na 9-11. Ja. Het was een nieuwe marker in de wereldgeschiedenis.
7: Ja. Zeker.
9: Dat heeft een hele tijd geduurd ook.
7: Ja, ik kom zelf uit een generatie die zich 9-11 niet kan herinneren. Dus ik ben ook opgegroeid. Ja, ik was toen 4, volgens mij. Ik zat in groep 1 net. Ik was net begonnen bij juf Tieneke. Nou, een verschrikkelijke vrouw, maar dat terzijde. Dus ja, ik weet niet. Ik ben natuurlijk wel opgegroeid in een generatie die dat, die 9-11 heel erg niet voor lief heeft gelopen. Maar ik ben opgegroeid in een wereld waarin dat al was gebeurd. Dus ik heb nooit die verandering meegemaakt. Dus er is een hele generatie natuurlijk die het niet heeft gehad.
10: Ik denk dat je ook kan zeggen, misschien nu minder, maar ik denk dat de jaren daarna werd ook wel gezegd, op 11 september 2001, dat was het einde van de 20e eeuw. Ja. En toen begon een nieuwe tijd.
7: Ja. Europese landen gingen al snel meedoen in Afghanistan. Wat was daar de reactie op? Er was, neem ik aan, ook kritiek op dat besluit.
10: Ja, in het begin niet zoveel. Het artikel 5 is binnen 24 uur aangeroepen of ingesteld. Hoe zou je het noemen? Een paar dagen later waren al de, ik heb de tijdlijn niet helemaal scherp, maar jij wel misschien, een paar dagen later al bombardementen op Afghanistan.
7: Ja. Dat ging heel snel.
10: Heel snel, met de Fransen, direct.
9: Ja, dat klopt. En het was toen nog, militair gezien, redelijk goed georganiseerd, want het stond onder leiding van Amerikaanse special forces.
10: Ja.
9: En die zijn steengoed.
10: Ja.
9: En de opdracht was het uitschakelen van Al-Qaeda dat daar zijn tenten had opgeslagen. En dat is toen ook redelijk gebeurd, dachten ze.
10: Ja.
9: Alleen, achteraf bleek dat de meeste van die Al-Qaeda's niet waren omgekomen, maar gevlucht de bergen in richting Pakistan.
10: Ja.
9: Maar er was toen een enorme snelle doorbraak. En daar hebben inderdaad Europese landen al heel snel aan meegedaan.
10: Ja, binnen een paar dagen. Ja. En ook de eerste buitenlandse leider die een bezoek bracht aan Amerika was Jacques Chirac op 19 september. Die vloog ook boven Ground Zero met George W. Bush. Er was heel veel solidariteit. Maar diezelfde Jacques Chirac, 2 jaar later, was hij een van de grote criticasters van de oorlog in Irak.
7: Mm-hmm.
10: Waar ook in Nederland uiteindelijk een behoorlijk politieke puinhoop is geworden.
7: Ja.
10: Dus Frankrijk was niet alleen achter de schermen met die special forces in Afghanistan al bezig, maar ook voor de schermen probeerde Frankrijk heel erg te laten zien, wij zijn totaal solidair met de Amerikanen. No passaran eigenlijk. En dat was denk ik het gevoel, zeker in de eerste weken na 11 september, dat in alle Europese hoofdsteden domineerde.
7: Bernard, het is natuurlijk achteraf makkelijk oordelen, maar waren we, zijn de Europese landen daar niet een beetje te snel in meegegaan? Of kon het niet anders?
9: Het kon niet anders op dat moment. En dat na zoiets vreselijks, want dat is en blijft het, hè, zo'n ongelofelijke aanval, dat alle bondgenoten, en dat we op dat moment bij bondgenoten solidair zijn, dat vind ik volkomen vanzelfsprekend. ik moet aan de andere kant denken, maar dat is ook heel makkelijk achteraf en zoveel later. Maar na die vreselijke inval in Israël op 7 oktober...
7: Ja.
9: Is Joe Biden naar Netanyahu gevlogen. En de boodschap was, maak niet de fout die wij hebben gemaakt. Helaas heeft Netanyahu niet geluisterd. Maar dat was echt gebaseerd op die toch veel te emotionele... strategisch slecht doordachte actie van de Amerika en de NAVO-landen... en later ook een heleboel andere landen, geen niet-NAVO-landen. Dat was toch voornamelijk een wraakactie. En dat in de geschiedenis van de krijgskunde heeft dat nog nooit iets opgeleverd.
7: Toen waren we misschien te emotioneel, maar wel... In ieder geval was er wel saamhorigheid. Dat is nu wel heel erg veranderd. Toch het is toch wel interessant om de vergelijking met nu even te maken. Als we kijken naar de NAVO en de houding van Europa tegenover Amerika. Ja, het lijkt wel tegenovergesteld aan elkaar.
10: Absoluut. Zo'n kop als Nusum Tus Amerika zal nu nooit meer geschreven worden. Dan zal het zijn Nusum Tus Europeaan. En die relatie met de Verenigde Staten is natuurlijk altijd ingewikkeld geweest. Maar nu... Het is heel ongemakkelijk, de relatie die we nu hebben met de Amerikanen. Ja, dat is heel anders.
7: Ja, Bernard, ook nu eigenlijk in het Midden-Oosten... wat Afghanistan betreft zijn we misschien wel terug bij af. Taliban is daar gewoon de baas. We hebben Irak gezien, we hebben Iran gezien. Hoe verklaar je dat het zo is gelopen?
9: Door al dit soort aanslagen, ook de aanslagen van Al-Qaeda op Amerikanen lang voor 9/11... Wij nog niet goed waren ingespeeld en nog steeds niet goed zijn ingespeeld op het thema van de asymmetrische oorlog. Een oorlog was vroeger het ene land tegen het andere. En dan had je een front en dan op een bepaald moment won de een en verloor de ander. En dat was een beetje het beeld. De laatste keer dat dat gebeurd is, was volgens mij... op 8 mei 1945, toen Duitsland heeft gecapituleerd... voor de Russen, de geallieerden, ga zo maar door. En daarna is het nooit meer gebeurd. Nou, misschien Japan ook, een tijdje later. Maar een conflict waarbij een partij capituleerde... dat is niet meer voorgekomen. Het kan ook niet. Want ja, wat is nou precies Al-Qaeda? Het heeft niet een hoofd. Het is geen IBM met een hoofdkantoor en secretaresses en een website. Dus het zijn allemaal groepen die ontstaan in de wereld. Die noemen zichzelf Al-Qaeda omdat ze solidair zijn met het gedachtegoed. Dus er is iets heel anders ontstaan. En denk ook aan wat er daarna is gebeurd in Londen. Dat noemen we 7-7. Ja. In Madrid.
10: Ja.
9: He, wat er ook
10: ons, op, ja, 11-3.
9: 11, precies.
10: 11 maart.
9: Ja, en al die andere aanslagen in Brussel, in Parijs, ga zo maar door. Het is allemaal dezelfde situatie. En wat we dus niet kunnen en ook niet goed hebben geleerd... is om te gaan met asymmetrische oorlog. Dat kunnen we niet.
7: Nee. Stefan, wat voor littekens zie jij verder nog... in Europa van 9/11?
10: Nou, dat vond ik al heel snel na 9/11. En ook nog een keer herleefde ik dat in 2015... toen ik in Parijs woonde met al die reeks aanslagen... dat eigenlijk de idee van veiligheid hysterischer is geworden... dan de dreiging rechtvaardigt. Ik heb jarenlang geleefd met zwaar bewapende militairen voor mijn huis. Ook bij de kleuterschool van mijn kinderen. En dan denk je, de staat doet iets, maar het maakte mij... gevoelsmatig alleen maar onveiliger eigenlijk. Ja. Er is denk ik ook best wel wat misbruik gemaakt van regeringen. In ons deel van de wereld. De grondrechten zijn flink ingeleverd voor een gevoel van controle. Dat eigenlijk nep is. Maar ja, daar hou je het volk mee onder de duim. Die aanslagen waren natuurlijk vreselijk. Maar ik denk... Ja, met de kennis van nu en de afstand zou je kunnen zeggen... dat in naam van de vrijheid een flink deel van die vrijheid is opgeofferd. En dat komt niet meer terug. En dan is er ook nog een litteken dat we misschien minder vaak bespreken. Maar denk aan alle militairen die in Afghanistan hebben gediend. 20 jaar lang, Bernard zei het al, zinloze, kostbare oorlog. Kameraden die niet terugkwamen. En ineens in 2021, in een paar dagen tijd... werd het allemaal weer teruggegeven aan de Taliban. En voor die veteranen is het natuurlijk niet een abstracte vraag... die ze stellen in de politieke hoofdsteden. Die vragen zich af, waarvoor hebben we die trauma's opgelopen, wat hebben we gedaan. En ik denk dat hun moed natuurlijk respect verdient. En dat de politieke doelen uit die tijd, waarvoor zij ingezet zijn, een hele kritische benadering vragen.
16: BNR's megahit.
7: Goed, aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, jij hebt vandaag iets meegenomen.
10: Ja, ik dacht tussen al die somberheid en de wereld waarin we leven en 9/11 zocht ik even naar nieuws waar mensen ook van opknapt. Luister maar even. Ja, de echte kenner herkent hier de akoestiek van La Scala in Milaan.
7: Oh, natuurlijk. Ik hoor mensen, mensen die aan het inspelen zijn. Zo meteen wordt er gestemd en dan gaat de hobo
10: moet jou wel bekend klinken. Dit is La Scala, het beroemde operahuis in Milaan. Heeft de virtuele deuren opengezet, digitaal. Want sinds deze week hebben zij hun hele videoaanbod gratis online gezet. Voor die tijd moest je nog betalen. Op La Scala TV, daar heb je toegang tot tientallen opera producties, balletten en concerten. De beste stoel staat gewoon thuis. En ja, ik heb dat gekozen, want dat is ook Europa. Eeuwen aan muziek, verhalen en vakmanschap. En je kan ook dit pareltje zien. Nou, Michal.
7: Mozart?
10: Ja, sowieso Mozart. Maar welke?
9: Ja, natuurlijk. Figaro.
10: Ja,
9: natuurlijk. De ouverture van Figaro.
10: Ja, ik ga helemaal headbangen als ik dit hoor. Want,
7: dus dit heb jij zitten kijken?
10: Dit natuurlijk. Altijd als ik twijfel aan de wereld en denk dat we ten onder gaan, dan luister ik even naar Mozart. Dus dat is wel 3 keer per dag, ongeveer. Ja. Maar dit is fantastisch. La Scala is een van de beste, prachtigste huizen in Europa. En als je denkt, jezus, wat een elitaire kletskous die de Vries... Opa is juist heel erg van het volk. Hè. Ook Le Nozze di Figaro was een aanklacht tegen de aristocratie. Ja. Vlak voor de Franse Revolutie. Mozart wilde naar niemand luisteren. Totaal anti-autoritair. En nu is het dus voor iedereen beschikbaar. Dus dit is echt fantastisch. Juist in deze rommelige tijden denk ik wel. Een mooi cadeau.
9: En ook voor mensen die het een beetje elitair vinden. De Figaro heeft 2 voordelen. Hij duurt maar kort.
7: Ja, dat is zeker een voordeel. Er zijn ook opera's van Mozart.
9: Binnen anderhalf uur ben je eruit. En het is bij mijn weten de enige vrolijke opera die hij heeft geschreven. Het is echt gewoon een grappig verhaal.
10: Ja, ik vind de toverfluit ook wel grappig. Ja. Maar het gaat over liefde, seks, oorlog. Ja. Gewoon het leven, de opera. Dus ga naar lascala.tv.
7: Hartelijk dank. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel voor het delen van jullie ervaringen en inzichten. Stefan de Vries en onze speciale gast, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En wil je de documentaire van Bernard en zijn zoon nou kijken over 9/11, Aftermath heet hij, dan hebben we die link in de show notes gezet. Bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Michaël van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
16: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
17: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
21: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
22: Dit is een boodschap van Sieren.
23: De maatschappij, dat ben jij.
20: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
24: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
25: of over de grootste beursgang aller tijden.
24: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
25: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
24: BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
26: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
27: U heeft een webshop en iemand komt met een briljant idee.
28: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
27: Hopelijk, zegt u dan.
29: Maar mag dat?
27: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
30: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
31: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op 1 plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
30: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
32: In 1 keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
33: Straks om 4:00 in de avondspits.
34: Bondskanselier Merz reageert geschokt op de verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt. Welke repercussies heeft de uitslag internationaal? Premier Rutte getuigt voor de 2e keer voor de enquêtecommissie Corona. Hij verdedigt opnieuw de avondklok. Het Oekraïns parlement wil porno legaliseren om de oorlogskast te spekken. Trek je niks aan van wat anderen zeggen en luister vanaf 4:00 op FM en in de stream van de app.
35: BNR Verkeer.
36: Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Wat opvalt is de A28 Amersfoort-Zwolle, want die is dicht bij Nijkerk door problemen aan de Harderbergerbrug. Het verkeer kan in beide richtingen omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom sta je bij Rilland een kwartier in de file door een pechgeval. Daar is 1 rijstrook dicht. En Flitsmeister meldt 1 flitser op de A7, Duitse grens richting Groningen, bij hectometerpaal 245,0.
37: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
38: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Frankrijk is een enorme lading coke onderschept met een waarde van tientallen miljoenen. Volgens de Telegraaf heeft Bolle Jos ermee te maken. De drugs werden gevonden op een vrachtschip dat onderweg was van West-Afrika naar de haven van Antwerpen. De container met de drugs zou daarna naar Dordrecht gaan. De Fiat heeft invallen gedaan in een onderzoek naar fraude tijdens corona. Het gaat om een bedrijf dat coronatesten aanbood. Dat zou voor miljoenen hebben gefraudeerd. De Fiat heeft onder meer beslag gelegd op woningen in Nederland en in het buitenland. Ook zijn administraties en horloges in beslag genomen. In Amsterdam-Noord is vanochtend een vrouw neergestoken op straat. De politie vond niet verlaten de verdachte, ook hij was gewond. Vermoedelijk heeft hij dat zelf gedaan. Hij moest naar het ziekenhuis, de vrouw niet. Waarmee en waarom er is gestoken is nog niet bekend. In aanloop naar de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de rechtsradicale AfD een enorme winst boekte, is enorm veel desinformatie verspreid, zeggen onafhankelijke waarnemers. Die desinformatie was er vooral op gericht om tegenstanders van de AfD zwart te maken. De waarnemers denken dat het nepnieuws uit Rusland komt. En problemen op de A28 bij Nijkerk? Dan mag het verkeer niet meer over de Hardenbergerbrug heen. Rijkswaterstaat heeft die afgesloten om veiligheidsredenen. Het verkeer op de A28 wordt dan ook omgeleid. Het is niet duidelijk hoe lang de brug niet gebruikt kan worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is het een stuk koeler rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is BNR. Blijf luisteren, want zometeen gaan we het hebben over klimaatstart-ups. Kleine bedrijfjes die pionieren met baanbrekende technologie om onze planeet leefbaar te houden. Alleen, ze hebben het nogal moeilijk op dit moment. Hoe dat komt, bespreek ik met Lisa Rubinstein-Malamud van Carbon Equity. We zijn er zo.
1: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
2: Nee, natuurlijk niet, Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
3: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
2: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com. Thomas van Zijl.
4: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere Arnoud Boot met zijn kijk op de macro-economie en een gesprek met Aart-Jan van der Meijden, algemeen directeur van deurenfabrikant Xidor. Het gaat onder andere over het afzwakken van bouwvoorschriften en wat dat betekent voor de leefbaarheid van nieuwbouwwoningen. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: TrueLease met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
10: Je hoeft niet altijd te luisteren.
11: Je kunt ook van je laten horen.
12: Stel je vraag in de BNR-app.
13: Download de BNR-app.
12: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: Op de Groene Rechter 2030 vertel ik je een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Slechts 1 op de 5 Europese schepen die worden afgedankt, wordt ook in de EU gesloopt. De rest wordt grotendeels naar stranden in Azië gesleept en daar afgebroken. Onder de meest vreselijke omstandigheden. Dat is een ramp voor de natuur en het kost de EU miljoenen tonnen staal. Tussen 2019 en 2025 gaat het om maar liefst 706 schepen. Dat is heel erg oude economie en heel erg dom. Dan... 100 bedrijven hebben zich verbonden aan een nieuw duurzaamheidsplan, het Ondernemersakkoord 2030. Het initiatief komt van het platform Future Up en werd afgelopen week gelanceerd. Grote namen als Jumbo, Bol en de Keukengroep beloven maatregelen om grondstoffen te sparen en de natuur te versterken. Ook topmannen van Signify, BNP Paribas en Fairphone hebben hun handtekening onder het akkoord gezet. Ze stellen zich verantwoordelijk te voelen om hun welvaart ook voor de toekomst overeind te houden. En dat kan alleen door economische kracht te koppelen aan oplossingen voor de natuur, de samenleving en onze onafhankelijkheid. Mooie woorden, ik zeg nu nog echte actie, want we moeten uitkomen binnen planetaire grenzen en er hoort een heel ander soort welvaart bij. Succes! Dit is de Green Quest, mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Jij wil het hebben over best heel belangrijk en scary El Niño.
14: Zie. Ja, de VN slaat namelijk alarm omdat er een super El Niño aan lijkt te komen. En El Niño is een natuurlijk klimaatfenomeen waarbij het zeewater in de Stille Oceaan sterk opwarmt en daardoor wereldwijd het weerpatroon doet verschuiven. Mm-hmm. Nou, de oceaan is nu uitzonderlijk warm, we weten allemaal waarom. Mm-hmm. Modellen wijzen op mogelijk de sterkste El Niño sinds 1950. Nou, vooral India en delen van Afrika lopen met de aankomende El Niño risico op meer droogte. En aan de westkust van Zuid-Amerika neemt juist de kans op hevige regen en dus overstromingen ook toe.
0: Ja.
14: Nou, en dat zijn dus juist gebieden en mensen die al kwetsbaar zijn en velen die relatief weinig verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering en die krijgen dus te maken met heftige gevolgen. En met deze super El Niño zie je echt hoe complex en kwetsbaar het klimaat is, met feedback loops die elkaar versterken en in dit geval dus een verstoring in de oceaantemperatuur die zorgt voor meer extreem weer.
0: Ja. Echt wat ik zei, scary. Alle oceanen op aarde vormen eigenlijk één groot ecosysteem. En hoe meer je dat laat rammelen en wankelen, hoe groter en onvoorspelbaarder de gevolgen voor de hele planeet worden.
37: The Green Quest.
0: Kan technologie ons uit de klimaatcrisis halen? Nou, niet alleen, denk ik. We hebben radicale veranderingen nodig. Maar dat groene innovaties ons gaan helpen staat als een paal boven water. Alleen, dan moeten die bedrijfjes waar die nieuwe technologie wordt bedacht wel overeind blijven natuurlijk. Vlak voor de zomer ging CO2 failliet en werd het Eindhovense Carbion overgenomen. Twee bedrijven die ook hier in de studio zijn geweest, het lukt hen allebei niet om nieuwe financieringen op te halen. Hopelijk komt er voor CO2 een doorstart. Lisa Rubinstein-Malamud is hier, de medeoprichter van Carbon Equity, waar ze particulieren helpen met beleggen in climate tech fondsen. Fijn dat je er bent. Zullen we meteen induiken dat er twee van dit soort veelbelovende start-ups niet te redden zijn op Nederlandse bodem. Kijk je daarvan op?
15: Eigenlijk niet. Nee. 90% van de start-ups haalt het niet. En dat is niet erg. Start-ups werken doordat we er heel veel op richten en de allerbeste winnen.
0: Ja.
15: En soms heb je ook gewoon pech. Dus het betekent, als je niet haalt, betekent niet dat je niet goed bent. Soms heb je pech. Maar we hebben veel minder grote bedrijven dan we start-ups hebben.
0: Ja, dat is waar. En de hit en miss techniek, daar kom ik zo wel even op. Maar dit waren volgens mij hele goeie. En dan zou je bijna de conclusies kunnen trekken. Ze zitten alle twee in de carbon removal. Moeten we daar maar van af gaan zien? Is het toeval dat die tegelijk failliet gaan?
15: Nee, het is eigenlijk niet toeval. Want we hebben een paar jaar geleden een enorme golf van heel veel nieuwe carbon removal start-ups gehad. De wind woei toen in de goede richting voor dat soort bedrijven. En nu is het gewoon wat droger, het is wat moeilijker. Het is natuurlijk ontzettend jammer, twee hele mooie Nederlandse bedrijven.
0: Want we hebben carbon removal nodig.
15: Zeker, ja, voor die laatste 20% eigenlijk van het klimaatprobleem. Dat moeten we met carbon removal gaan doen.
0: Ja, en het koelen van de planeet, en noem maar op. Dus we weten allemaal het moet, en toch krijgen we geen verdienmodel. Jij bent nog heel jong iemand, dat moet jou ook enige frustratie rimpels gaan geven.
15: Ja, zeker. Maar het is ook, ik denk dat we ook een beetje wijzer zijn geworden. We zijn eigenlijk begonnen met het einde van het probleem op te lossen. De laatste moeilijkste 20% met hele dure carbon removal. Terwijl die eerste 50%, alles wat we met groene stroom en elektrificatie kunnen doen, dat is heel hard onderweg. En daar hebben we eigenlijk als Europa minder op ingezet. En we hebben heel veel ingezet op die carbon removal.
0: Dus eerst first things first eigenlijk.
15: Dat is wel een beetje
0: de daar zijn we nu. We worden wat nuchterder.
15: Ja.
0: Het geld wordt wat duurder.
15: Ja.
0: Je zag het 2 jaar geleden, is eigenlijk een andere tak, die ook heel erg nodig was, bij de plastic recycling. Hadden we Human Corp, heel geavanceerd, won alle prijzen. Nog 9 andere start-ups, allemaal keihard nodig, allemaal weg.
15: Super jammer. Ja, en kijk, allebei, het gaat ook echt over timing en pech. Want die plastic recycling hebben we hartstikke nodig.
0: Ja.
15: Er is ook best wel wat steun vanuit Europa. Maar China ging ineens gewoon plastic dumpen. Die gingen veel te goedkoop plastic maken, over de hele wereld verkopen.
0: In Amerika, schaliegas, Oekraïne,
15: ook nog
0: heel goedkoop plastic.
15: Ja, dus ineens konden die plastic recyclers in Nederland niet meer concurreren. En ja, dan kan je denken, waarom heeft de Nederlandse overheid die bedrijven dan niet beschermd? Want het was een heel tijdelijk probleem.
0: Ja, je kan gedachten lezen, dat is precies wat ik
15: hebben
0: dacht.
15: Hebben ze niet gedaan.
0: Nee. En wat zeg jij dan?
15: Super jammer.
0: Ja, ik vind het ook stom.
15: Ja, het is ook een beetje dom.
0: De kost gaat voor de baat. En dat is natuurlijk, als je investeert anders, dan ben je heel anders met geld bezig. Maar voor een overheid, kijk even naar Nikki, hadden we dat niet overeind moeten houden?
14: Nou ja, ik denk het wel. En kijk, ik denk dat het ook gezond is dat we niet alles de hele tijd overeind helpen. Want daar heeft onze overheid in sommige andere sectoren juist alweer een handje van.
0: Ja.
14: Maar ik denk de beste, of degene die we echt nodig hebben, of die heel duidelijk waarvan je kan aangeven, die hebben nu pech.
15: Ja,
14: ja, dat lijkt me wel iets wat je zou kunnen helpen.
0: Daar zouden we toch een soort clubje voor kunnen maken. Met verstandige mensen die daar niks uit hoeven te halen. Die zeggen, dit is pech. Dit moeten we houden.
14: Nou, dat zou ik een heel mooi initiatief vinden. Sluit misschien ook al wel aan bij wat jullie hebben gedacht. Van er moet geld op een bepaalde manier naar de juiste plekken toe. Mm-hmm. Maar daar ben ik wel benieuwd. Hè. Dus voor die kapitaalintensieve fase. Dus als een start-up naar een scale-up gaat, dat is gewoon super intensief. Dan heb je ongelooflijk veel geld nodig om op te schalen. Ja, wie moeten we daar nou voor aankijken? Want we noemden net al de overheid. Nou, die kan misschien wat meer risico dragen. En het hoort ook bij de ontwikkeling van de nieuwe economie. Dat is misschien ook wel hun rol. Mm-hmm. Maar je zou kunnen kijken naar institutionele beleggers. Dus bijvoorbeeld pensioenfondsen die in Nederland heel groot zijn. Of die misschien best een deel van hun kapitaal met iets meer risico kunnen beleggen. Ja, of dus naar particuliere beleggers, waar jullie naar hebben gekeken. Ja, wie moet welke rol?
15: Dat is een beetje voor allemaal is het antwoord.
14: Okay.
15: Waar jij het over hebt is die missing middle. Dus het is heel makkelijk om een bedrijf te beginnen en een paar miljoen op te halen. Het is best wel makkelijk als je een werkende technologie hebt die op schaal geproduceerd wordt om verder op te schalen.
0: Ja.
15: Maar om met een nieuwe technologie het geld te vinden om een eerste fabriek te bouwen, dat is echt knettermoeilijk.
0: Dus dat stukje bewijsdrang, dat halen we wel.
15: Ja.
0: En dan moeten we het in de eerste fase op schaal gaan doen. En dan gaat het fout.
15: Ja, moet je een grote fabriek bouwen, gaat waarschijnlijk niet meteen helemaal goed die eerste keer. Dus het gaat gewoon, het wordt duurder, moeilijker, langer dan je voorspelde. En ineens verdien je er geen geld meer aan.
0: Nee.
15: Het is ook gewoon een hele moeilijke fase.
0: En is dat nou een punt dat je zou zeggen, met name de pensioenfondsen, die kunnen wel een klapje gebruiken, die leien, een dreuntje wegpoetsen. Dat je dan toch gaat helpen. En de Hollywood filmindustrie doet zo'n hit-and-mit-beleid. We doen 10 films, als er 1 blockbuster tussen zit, dan is alles met terugwerkende kracht weer vergoed. Dus dat zouden wij ook kunnen doen.
15: Zouden we wel kunnen doen, en dat doet ook de hele venture capital industrie. Maar die fase die eigenlijk wat extra risico heeft, dat mag je niet helemaal van pensioenfonds vragen.
14: Nee.
15: Om met het pensioengeld van mensen extra risico te nemen.
0: Maar wie wel? Ik zeg altijd, wat heb je aan een pensioen als er geen wereld meer is om hem in uit te geven?
15: Ja, maar de pensioenfondsen in Nederland zijn steeds meer in start-ups aan het investeren. Ze doen echt heel veel leuke dingen. Dus ik vind echt dat die daar wel wat applaus voor verdienen.
14: Ja, ik zie het ook steeds meer. Maar waarom kijken jullie dan zo naar die particulier? Daar ben ik dan wel naar benieuwd. Want dit is echt een heel ander profiel wat die hebben als belegger.
15: Ja, nou ja, omdat het kan. En omdat het leuk is. En dat je mee kan verdienen. En dat je mede-eigenaar kan worden.
0: Dat laatste vind ik interessanter dan mee kan verdienen. Maar daar komen we nog wel op.
15: Nou, als we geld gaan verdienen aan die transitie, dan gaat die alleen maar sneller.
0: Ja, dan moeten we dat geld weer snel gebruiken in de volgende fase. Want we hebben nog een lange weg te gaan.
15: Zeker.
0: Wie zou dat tussenstuk, is altijd zo 70 miljoen moeten dan in, 110 miljoen. Wie zou dat bij elkaar kunnen schrapen in Nederland? Of zijn we daar gewoon te klein voor?
15: Nee, zeker niet. Er zijn 2 dingen nodig. Je hebt een klein stukje een soort van kwaliteitsgarantie nodig. En je hebt een klein stukje extra risicodragend kapitaal nodig.
0: Mm-hmm.
15: En eigenlijk heb je voor allebei toch wel de overheid nodig.
14: Mm.
15: Of hele vermogende families die zeggen, wij hoeven niet marktconform rendement, wij nemen wat extra risico.
0: Die heb je ook, hè? Dat moeten we niet onderschatten. We hebben best wel rijke families.
15: Zeker.
0: Maar hoe zou je die overheid zo gek kunnen krijgen om dat te gaan doen? Want die zijn vaak zo besluiteloos als een pudding die uit wil harden.
15: Ik zeg altijd, wat is ons verdienmodel van de toekomst? Waar gaan we in de toekomst onze economie op laten draaien?
0: Ja. Dit toch?
15: Dat hoop ik wel.
0: Ik zei vorige week voor een grote zaal, we hebben het verloren van China en Amerika als het gaat over tech en AI. Maar in beschaving en een nieuwe wereld bouwen lopen wij misschien wel voorop.
15: Ja, maar in klimaattechnologie lopen we niet meer voorop.
0: Nee.
15: We laten Amerika en China wegrennen die het niet eens voor het klimaat doen, maar voor alle andere voordelen die technologie heeft.
0: Ja, dus we moeten gewoon nu weer voorop gaan lopen.
15: Dat denk ik wel.
0: Lijkt mij ook. Het is ook een beetje de politieke wind die waait, hè?
15: Ja.
0: Aan de ene kant, Amerika doet het dan wel, maar puur als investeringskracht.
15: Ja.
0: En mensen als Trump en meer geld naar defensie. De focus lijkt heel erg op het hier en nu gericht, hè? Iedereen snel, rijk en iedereen veilig. En die lange termijn waar wij over praten, die lijkt weg.
15: Ja, en dan heb je gelukkig als enige het voordeel dat en die veiligheid en het verdienmodel nu steeds meer ook over klimaattechnologie gaat. Het is niet meer iets van de toekomst, het is iets van nu. Economie of duurzame energie is lokaler, is onafhankelijker, is vaak goedkoper. En eigenlijk om die reden zie je dat in Amerika en in China ook steeds harder investeren.
0: En dat zag je in Engeland in het voorjaar, dat ineens de geheime dienst zei, climate risk gaat het hele land aan het wankelen brengen.
15: Ja.
0: Toen kwamen we ergens, hè?
15: Ja, ik bedoel, Trump gooit een bom op Iran en ineens is ons gas 2 keer zo duur. Het kost ons honderden miljarden.
0: Ja. En wat denk jij dan?
15: Ja, laten we gewoon duurzaam stroom opwekken. Laten we gewoon warmtepompen installeren.
0: Dan,
15: auto's rijden. Nou, ik denk niet yes, want het probleem is dat de eerste reactie van de overheden is, we moeten fossiele energie gaan subsidiëren, want consumenten hebben het ineens warm.
0: Ja. Dan gaan jullie naar particulieren toe, met investeringsplannen. Hoe breng je dit verhaal over? Want het is best ingewikkeld, het is heel volatiel. Elke kwartier is het weer anders. Wat is jullie belangrijkste argument om te zeggen, jongens, dit is goed, dat is niet goed?
15: Wat we meestal zeggen is, duurzame technologie is beter, goedkoper, lokaler en ook nog eens duurzamer.
0: Mm-hmm. En dat is dat verhaal van elke euro in de oude economie kost je 4 tot 8 euro. Elke euro in de nieuwe economie is 8 tot 32 euro nu of zo.
15: Dat ken ik niet.
0: Ja, dat schiet alle kanten op. Dus je bent gek als je niet in nieuwe technologie investeert.
15: Ja.
0: Dat werk.
15: Ja, omdat je er meer aan kan verdienen of omdat het meer economische waarde creëert?
0: Nou, uiteindelijk alle twee.
15: Ja.
0: Dus, en dat je die nieuwe wereld wil vormgeven. Ja. Dus, hoe doen jullie dat, Nikki?
14: Nou, wij adviseren pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Dus ik vind het daarom heel interessant om te zien hoe kunnen we ook die brug slaan tussen die verschillende type beleggers. Hè? Dus zowel de overheid die meer risico kan dragen en bijvoorbeeld InvestNL zijn vehikel, wat zij dan weer hebben opgezet om ook wat meer risico te dragen. Echt bij nieuwe technologieën ook. En dan heb je pensioenfondsen die juist heel erg voor die lange termijn zijn, maar niet het meest risicovolle beleggingen kunnen doen. Want dat past ook niet bij hen als belegger. En dan heb je inderdaad de particulier. Maar daar heb je ook nog best wel een verschillende groep in. Je hebt gewoon, bijvoorbeeld ik. Nou, ik kan een heel klein beetje beleggen, maar daar ook niet heel veel over. Maar je hebt ook high net worth individuals. Dus die rijke families of mensen die wat meer kunnen beleggen. Zijn dat de particulieren die dan bij jullie aankloppen en bij jullie terecht kunnen?
15: Allebei, het is heel breed. Dus mensen kunnen vanaf 20.000 euro bij ons investeren. Maar er zijn ook mensen die 20 miljoen bij ons investeren.
0: Oh, heb je daar nummers van? Die vind ik wel leuk om eens even te bellen. Of dat allemaal wel goed maar dat is wel, dan schiet het wel op. En dan zijn jullie wel blij als mensen met 20 miljoen aankomen.
15: Zijn we heel blij, maar we zijn ook heel blij als 1000 mensen allemaal 20.000 euro investeren.
0: Dat is ook
15: en
0: zo.
15: Meedoen.
0: Ja, leuk.
37: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: Lisa Rubenstein Malamud van Carbon Equity is hier. We praten met haar over de impact van geld bij het oplossen van de klimaatcrisis. En daarom is Nikki Tripp hier ook als ons genoeg weten. Jij bent ook uit de techhoek, Nikki.
14: Nee, uit de financehoek.
0: Ja, maar dat is toch. Oh, dat bedoel ik eigenlijk. Je bent uit de financehoek.
14: Ja.
0: Ja. Het is nu al zo fintech dat ik dat in één klontje jouw kant op gooi. Lisa, in hoeverre geloof jij dat we als samenleving moeten vertrouwen op technologische doorbraken? Zit de echte klimaatoplossing daar? Of is het toch meer ons gedrag?
15: Ik denk dat merendeel van het klimaatredden gaat komen van technologie. Ik zou willen dat er meer vanuit gedrag komt, maar dan moeten we echt met z'n allen beslissen dat we door omgooien. En dat is gewoon super moeilijk.
0: Mm-hmm. Dus we blijven inzetten op technologische verbeteringen.
15: Ja.
0: Daardoor wordt het verhaal misschien iets zichtbaarder. Stellen we de ellende nog wat langer uit. Maar er komt een punt dat we radicaal de boel moeten omgooien.
15: Ja, maar toch even terug naar die technologie, want het is beter dan je denkt. Dus van het klimaatprobleem kunnen we echt het grote merendeel oplossen met technologie die op schaal goedkoper en beter is dan wat we nu doen.
0: Mm.
15: Want een elektrisch systeem is veel efficiënter en goedkoper dan een fossiel systeem.
0: Dat is waar. Maar het grondstoffenprobleem, om eens iets te noemen, dat is iets wat de hele boel gigantisch onder druk gaat zetten vanaf 2035 en beyond. Daar zoiets mee moeten om binnen die planetaire grenzen uit te komen.
15: Ook weer allemaal leuke oplossingen voor. Magnesium, lithium kan je gewoon uit zeewater filteren. Hoef je niet van de andere kant van de wereld te halen.
0: Dat is waar, want we hebben nu 2143 lithium mijnjaren die we missen. Maar er moet een hoop gebeuren.
15: We kunnen ook gaan batterijen met alleen maar CO2 maken of alleen maar met staal. Zie je ook allemaal hele leuke innovaties in.
14: Dus tech en innovaties heb je dan bijvoorbeeld ook als je het over de voedsel sector hebt, dat je daar dus inderdaad kan innoveren op de eiwittransitie. Dus je bedoelt niet inderdaad alleen die elektrische auto of die batterij, maar je hebt het echt breed over innovaties waar jij in gelooft dat die ons gaan redden.
15: Alles wat gaat helpen met klimaatverandering te stoppen.
14: Ja.
0: Ja, dus jij durft gewoon de bewering aan dat de klimaatverandering oplosbaar is als er maar genoeg geld is. En een beetje beleid.
15: Kleine nuance. Ik denk dat het merendeel van klimaatproblemen oplosbaar is met technologie. En voor dat laatste stukje moeten we of geld bij gaan leggen of ons gedrag gaan aanpassen.
0: Ja, dat laatste hoor. Toch wat mij betreft.
15: Gaan we minder vliegen?
0: Ja, ik vlieg al 8 jaar helemaal niet meer. Bevalt supergoed. Echt een aanrader. Carbon Equity bestaat nu bijna 5 jaar. Ik som even op, is best wel indrukwekkend. Bijna 450 miljoen naar geïnvesteerd vermogen in cleantech bedrijven. Verspreid over 10 investeringsfondsen en meer dan 300 portfolio bedrijven. Waarom werkt die combinatie?
15: Van die drie?
0: Ja, van hoe jullie het aanpakken. Het werkt blijkbaar.
15: Ja, ja. Nou, ik denk dat mensen het gewoon ontzettend leuk vinden om mee te investeren in deze technologie en ook de potentie zien. En zien dat het gewoon soms super hard kan gaan.
0: Het is ook gewoon fijn. Als je dan toch iets met je geld doet, doe dan iets goeds.
15: Ja, je kan iets doen wat goed is en wat bijdraagt en wat de wereld beter maakt. En meestal als we het hebben over klimaat mag je vooral minder doen. En het is heel erg leuk als je ook een keer iets meer mag doen.
0: Ja.
14: Ja, want wat jullie doen en waar jullie investeren, dat zit in de private markten. Dus je hebt de publieke markten, dan heb je het over aandelen. Daar beleggen misschien best wel veel mensen in. Maar dit zijn private markten. En dat is eigenlijk iets wat meestal voor particuliere beleggers niet echt niet haalbaar is. Of niet iets waar ze toegang toe hebben. Ook wel He, omdat ze een beetje beschermd moeten worden door de toezichthouder, omdat het echt wel anders is, andere manier van beleggen. Mm-hmm. Hoe beschermen jullie je investeerders? Hoe neem je ze mee in dat verhaal dat private markten beleggen echt wel heel anders is? Ja. Dus minder liquide, je hebt geduldiger kapitaal nodig, soms wat meer risico.
15: Ja, dat moet je allemaal snappen. Dus voor ons, volgens mij moeten ze 5 dingen snappen. Het is hoog risico, ook volgens de AFM-indicaties.
16: Ja. Ja.
15: Het staat vast, dus je kan het voor 10 à 12 jaar krijg je het niet vanzelf, of je kan niet zelf kiezen wanneer je het terugkrijgt.
14: Ja.
15: Je betaalt kosten aan ons en kosten aan de managers met wie wij werken.
14: Dus ja, maar jullie hebben wel, er zit wel een extra laag tussen, omdat jullie ze helpen daar toegang toe te krijgen.
15: Ja, ja. Zeker.
16: Je mist er nog 2.
15: Het duurt een tijdje voordat die startups echt meer waard gaan worden. Dat gaat niet in 1 dag. Dus soms investeer je in de beurs en de dag daarna heb je al winst. Bij ons duurt dat 2-3 jaar. Best spannend.
14: Ja.
16: En de laatste?
15: Dan moet ik wel bedenken wat die laatste was.
16: Dat maakt niet uit, maar ik voel een beetje de paraplu waar het onder hangt. Ja.
15: Oh, ik weet het alweer. Ja. Ja, je moet echt niet al je geld hierin stoppen.
14: Nee, dus inderdaad. Gewoon, maar dat is ook wel waarom normaal particuliere beleggers soms misschien wegblijven bij private markten of toezichthouders zoiets hebben van nou, dat is een beetje spannend voor hen.
15: Ja.
14: Want inderdaad, als jij 20.000 euro hebt te beleggen in totaal, is het misschien niet verstandig om dat compleet hierin te stoppen. Hè?
15: Nee.
14: We geven verder hier dus ook geen beleggingsadvies.
16: Nee.
14: Maar dus dat is wel goed om naar te kijken. Dus je
15: altijd
14: moet daar mensen.
15: Ze doen 10-20%.
16: Ja, ja, ja. Maar je zou bijna kunnen zeggen, en met een hele brede glimlach, het mislukt totaal, behalve als het lukt. En dan heb je een BS-spec komen.
15: Maar hier is onze hack. Je investeert niet in 1 start-up, maar in 150.
16: Ja.
15: En een paar daarvan gaan zeker niet lukken. En hopelijk gaan een paar ontzettend succesvol.
16: Er zit misschien ook wel eens een atje intussen en dan staat iedereen weer te feesten.
15: Ja, dus nou, bijvoorbeeld Wirful Energy is het eerste bedrijf naar de beurs is gegaan waar wij geïnvesteerd hebben.
16: Kijk.
15: Enorm succesverhaal, is 2 miljard waard, dus geothermische energie.
14: Ja.
16: Laat ik daar nou weer net niet in belegd hebben, Nicky, jij?
14: Nee, ik ook niet.
15: Of eerder mee moeten doen.
14: Ja. Ja. Maar dan hadden we 10 jaar geleden al moeten instappen. Ja,
16: ik ben al echt mijn hele leven aan duurzaam beleggen. Maar dat is, nou ja, ieder heus me. Lisa, jullie doen 5 sectoren. Energie, industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving en voedselsystemen. Is er 1 die op het moment het hardst verduurzaamt? Dat je zegt, nou, daar ook zo blij.
15: Nou, energie gaat wel echt
16: toch
15: heel hard.
16: Die weten we ook, maar het is ook nog steeds de koploper.
15: Nou, het is nog meer koploper geworden eigenlijk door AI en die datacenters. Mm-hmm. Want de stroom is niet aan te slepen. Dus als jij iets in stroom doet, duurzame stroom is ook prima. Als je iets in batterijen doet, dan staan al die hyperscalers, al die AI-bedrijven in de rij.
16: Nou, die hebben die stroom nodig. Ja. Dus ja, er gebeurt een hoop natuurlijk. En uiteindelijk net de ruimtevaart op zich tamelijk zinloos. Maar de spin-offs zijn enorm nuttig.
15: Ja,
16: dus AI, in hoeverre dat een bubbel wordt, zien we wel. Maar alles wat er van de wagen valt, mooi meegenomen. Als jij morgen wetgeving mocht maken om geldstromen sneller naar de klimaattransitie te sturen, wat zou je dan als eerste veranderen?
15: Ja, het is een beetje een saai antwoord, maar ik zou vooral die box 3 niet aanpassen.
16: Namelijk?
15: Namelijk, op dit moment gaan we naar een systeem waar je belasting moet betalen over wat je portfolio waard is, los van of die ook in cash is.
16: Mm-hmm.
15: En dan gaan straks al die startups meer waard worden en dan moet je ineens belasting gaan betalen terwijl je geld nog niet teruggekregen.
16: Sterker nog, het gaat nog heel lang duren en dan dat remt dus enorm af.
15: Dat remt enorm
16: dus
15: af.
16: Dus denk goed na, minister van Financiën, wat je doet. Rijke mensen mag je best heel goed belasten, maar niet dingen die nu nodig zijn om die wereld te verbeteren.
15: Precies.
16: Zoiets?
15: Ja.
16: Mooi. Ik ga je enorm bedanken. Lisa Rubinstein-Malamud van Carbon Equity. En zet hem op. Nicky, elke week delen wij in dit programma een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. En jij mag kiezen.
14: Ja, deze keer dus inderdaad naar een organisatie. Namelijk de impactpluim gaat naar de vrijwilligers en de organisaties die de klimaatmars organiseren.
16: Aha.
14: Zij zorgen ervoor dat klimaat, betaalbare energie en eerlijke transitie weer bovenaan de maatschappelijke en de politieke agenda komen. Zeker als er veel mensen aansluiten.
16: Mm-hmm.
14: En juist nu, nu het ook bijna tijd is voor Prinsjesdag en de begroting, is het gewoon belangrijk om klimaat op de agenda te houden. Dus dank aan de organisaties voor de inzet om dit weer te organiseren. En een oproep aan iedereen die wil bijdragen aan de zichtbaarheid van dit probleem en zin heeft om wat solidariteit te voelen. Het klinkt misschien spannend, een klimaatmars, maar in mijn ervaring is het vooral eigenlijk gewoon heel fijn om samen te komen met veel verschillende mensen die zich ook zorgen maken en gewoon ook iets willen doen.
16: Ja, en de klimaatmars is aanstaande zaterdag 12 september. Ergens rond 12 uur verzamelen op de Dam in Amsterdam. Ik ben er ook bij en ik hoop dat we met heel veel mensen gewoon laten zien, natuur moet, klimaat moet en dat moet nu. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
17: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
18: We gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
19: Tot morgen.
20: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
1: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
19: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
21: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
22: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
23: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwplaats te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
22: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
21: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
24: Deze moet nu in je agenda.
25: De strategie ligt er. Tijd voor actie.

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: De borrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
3: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
4: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt & Benet. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
5: Straks om 4 uur in de avondspits.
6: Bondskanselier Merz reageert geschokt op de verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt. Welke repercussies heeft de uitslag internationaal? Premier Rutte getuigt voor de tweede keer voor de enquêtecommissie Corona. Hij verdedigt opnieuw de avondklok. Het Oekraïns parlement wil porno legaliseren om de oorlogskast te spekken. Trek je niks aan van wat anderen zeggen en luister vanaf 4 uur op FM en in de stream van de app.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Met vooral veel vertraging nu in het midden van het land in de omgeving Amersfoort, doordat de A28 dicht is in beide richtingen. Het is bij Nijkerk door problemen bij de Hardenbergerbrug. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Omrijden kan het beste via Apeldoorn over de A50 en de A1 of andersom. Flitsmeister meldt flitsers. A7, afsluitdijk Heerenveen bij hectometerpaal 107,7. En op de A9 Alkmaar Amstelveen bij 56,8.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Frankrijk is een enorme lading coke onderschept met een waarde van tientallen miljoenen. Volgens de Telegraaf heeft Bolle Jos ermee te maken. De drugs werden gevonden op een vrachtschip dat onderweg was van West-Afrika naar de haven van Antwerpen. De container met de drugs zou daarna naar Dordrecht gaan. De Fiat heeft invallen gedaan in een onderzoek naar fraude tijdens corona. Het gaat om een bedrijf dat coronatesten aanbood. Dat zou voor miljoenen hebben gefraudeerd. De Fiat heeft onder meer beslag gelegd op woningen in Nederland en in het buitenland. Ook zijn administraties en horloges in beslag genomen. In Amsterdam-Noord is vanochtend een vrouw neergestoken op straat. De politie vond niet verlaten de verdachte, ook hij was gewond. Vermoedelijk heeft hij dat zelf gedaan. Hij moest naar het ziekenhuis, de vrouw niet. Waarmee en waarom er is gestoken is nog niet bekend. In aanloop naar de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar de rechtsradicale AfD een enorme winst boekte, is enorm veel desinformatie verspreid, zeggen onafhankelijke waarnemers. Die desinformatie was er vooral op gericht om tegenstanders van de AfD zwart te maken. De waarnemers denken dat het nepnieuws uit Rusland komt. En problemen op de A28 bij Nijkerk? Dan mag het verkeer niet meer over de Hardenbergerbrug heen. Rijkswaterstaat heeft die afgesloten om veiligheidsredenen. Het verkeer op de A28 wordt dan ook omgeleid. Het is niet duidelijk hoe lang de brug niet gebruikt kan worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is het een stuk koeler rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De zorg wil zo snel mogelijk een landelijk netwerk van medische drones. Dan worden medicijnen, bloed en misschien zelfs wel organen autonoom door de lucht vervoerd tussen ziekenhuizen. Er is al uitgebreid mee getest en wat dat heeft opgeleverd, dat hoor je zo over een paar minuten in BNR Beter.
11: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
13: onlineveilingmeester.nl.
14: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
15: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie,

0: inspiratiebonnen verzamelen om over te typen in een...
1: Goed, je begrijpt wat ik bedoel.
0: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
6: Al meer dan 800 keer vlogen onbemande drones heen en weer tussen de Isala-ziekenhuizen in Meppel en Zwolle, met aan boord medicijnen of bijvoorbeeld puistjes bloed. Deze testvluchten, die worden uitgevoerd door de ANWB, die moeten de komende 5 jaar worden uitgebouwd tot een landelijk dekkend medisch drone-netwerk. Allemaal boven Nederland. Maar waarom eigenlijk? Welk probleem lost het op? En blijft het dan bij allerlei medische goederen? Of zou dit op den duur ook met patiënten kunnen? Nou, dat ga ik bespreken met Kevin Woenstrecht, manager drones bij de ANWB Medical Air Assistance. En hij is eindverantwoordelijk voor de pilots met deze medische drones. Kevin, welkom.
7: Dank je wel.
6: En op afstand bij ons Klaas Henk van der Stegen. Hij is bij dit project als adviseur betrokken vanuit de Isala ziekenhuizen in Zwolle en Meppel. Klaas Henk, jij ook welkom.
8: Dank je wel.
6: Nou, om alvast met Kevin te beginnen. Al meer dan 6 jaar werken jullie aan dit project. We hebben er ook al eerder een uitzending over gemaakt hier bij BNR Beter, maar al zo'n tijdje terug. Eerst even voor mensen die dat niet meer helemaal scherp hebben of die dat niet hebben gehoord. Wat is het doel van dit drone-netwerk?
7: Ja, met dit drone-netwerk willen we de zorg toegankelijk houden. Dus vooral zorgen dat de zorg kan centraliseren en dat de goederen gaan sneller door de lucht in rechte lijnen, waardoor de patiënt niet een langere afstand hoeft af te leggen richting een verder ziekenhuis bijvoorbeeld.
6: Ja, oké, wacht, want je hebt het over goederen die door de lucht gaan, waardoor de patiënt niet langer onderweg is. Hoe zit die connectie?
7: Nou, bijvoorbeeld de patiënt kan gewoon naar het ziekenhuis of een polykliniek in de buurt. En dan kan het buisje bloed dat bij de patiënt afgenomen moet worden naar een centraal laboratorium wat verder weg is door in één richting door de lucht.
6: Maar ja, heel veel ziekenhuizen hebben gewoon hun eigen lab. Dus waar is dit voor nodig?
7: Dat klopt, maar heel veel ziekenhuizen hebben ook te weinig personeel om het lab 24/7 open te houden. En daarom wil je juist centraliseren. Wil je een lab in een regio centraal hebben waar alle ziekenhuizen gebruik van kunnen maken.
6: Ja, precies. En dat zou dus met drones opgelost kunnen worden.
7: Precies.
6: Even voor de praktijk, dat gebeurt nu natuurlijk ook al. Hè, dat er allerlei samples of monsters of organen moeten natuurlijk worden vervoerd. Maar dat gebeurt altijd over de weg.
7: Ja, dat klopt.
6: Ja, dat gaat toch ook prima?
7: Dat gaat prima. Alleen je loopt wel tegen een bepaalde service level aan die je niet haalt. Omdat je een aanrijdtijd hebt van een auto. En als de drone altijd op het dak staat of binnen een paar minuten op het dak kan staan, dan kan je die analyse wel binnen een uur of 2 uur uitvoeren.
6: Ja, oké. Dus het is ook tijdwinst?
7: Ja.
6: Ja, we hebben er uitgebreid getest de afgelopen jaren. Althans, jullie. Ze hebben er uitgebreid mee getest. Komen we zo meteen op de resultaten. Klaas Henk, vanuit de Isala ziekenhuizen, dan hebben we het over Zwolle en Meppel. Dat is ongeveer 20 kilometer uit elkaar, toch?
8: Ja, dat klopt, ja.
6: En wat is dan de reden dat jullie meedoen met dit project? Want uiteindelijk, ja, 20 kilometer, dat rij je ook in 20 minuten, denk ik.
8: Nou, Kevin gaf het net al aan dat we in Meppel hebben een klein lab. En met name in de avond- en nachturen is er heel weinig werk voor de medewerkers. En dat is gewoon jammer om dan medewerkers in te zetten die heel efficiënt, niet efficiënt ingezet worden. En het personeel is in de zorg natuurlijk een schaars iets aan het worden. Mm-hmm. Dus we kunnen veel efficiënter werken als we het materiaal vanuit Meppel naar Zwolle, waar heel veel mensen op het lab werken, omdat er altijd heel veel werk is.
6: Ja, precies. Dus bij jullie ook echt wel een personeelskwestie, een efficiëntiekwestie. Kevin, wat is er allemaal getest de afgelopen jaren? Met welke goederen bijvoorbeeld hebben jullie gevlogen?
7: Nou, we zijn begonnen met niet zo hoge risicogoederen, dus gewoon met paracetamol om te valideren of de temperatuur goed blijft aan boord, of de trillingen en de luchtvochtigheid oké zijn. Daarna zijn we qua medicatie verder gegaan met insuline en sevasoline. Dat zijn, ja, dat zijn allebei spuiten, dus het lijkt op insuline.
6: Ja.
7: Maar de technische termen van de medische wereld moet je ook niet aan mij vragen. voor bloed hebben we bijvoorbeeld samen met het team van Klaas Henk eerst schoon bloed van medewerkers van het Isola heen en weer gevlogen. Dat geanalyseerd en dat gaat naar steeds kritiekere patiënten. En dat onderzoek ronden we de komende maanden nog af.
6: Oké, dus het is echt al daadwerkelijk met bloedsamples gevlogen.
7: Ja.
6: Dat luistert heel nauw, hè? Inderdaad, je hebt het over trillingen, je hebt het over temperatuur. Wat meet jij precies als zo'n drone in de lucht is?
7: Wij meten niet heel veel aan boord. We krijgen wel G-krachten door, die kunnen we eruit halen. Maar het is vooral het ziekenhuis wat nu moet meten of je het valideert voor het hele transport.
6: Mm-hmm.
7: Net zoals in de auto gaan er ook geen G-krachtmeters meer mee. Wel een temperatuurmeter die het ziekenhuis dan uit kan lezen bij aankomst.
6: Ja, want Klaas Henk, is dat inderdaad dat G-krachten, maar ook temperatuurschommelingen, trillingen, dat invloed heeft op een medicijn of misschien wel op bloedsamples?
8: Ik ben van het laboratorium. Wij testen de bloedsamples. En de klinische farmacie, de apotheek, die test de medicatie.
6: Mm-hmm.
8: En dat is een terrein wat mij niet bekend is. Maar de bloedsamples die hebben inderdaad op invloed op de G-krachten en de trilling hebben invloed op bloedsamples.
6: Ja, dus je moet er echt wel rekening mee houden?
8: Ja, en wij testen het dus op een manier dat we bloedsamples in een normale situatie analyseren via de drone en dan vergelijken we de resultaten van het onderzoek en daar mag geen verschil in zitten.
6: Nee, precies, dat is helder. Dus dat zijn jullie nu eigenlijk al nog steeds allemaal aan het testen. Ik vroeg me dan af, Klaas Henk, hoe gaat dat in de praktijk? Hoe vertrekt de drone vanuit Meppel naar Zwolle? Wie laat hem in, wie laat hem uit? Hoe werkt dat?
8: Op de spoedafdeling wordt bloed door verpleegkundigen afgenomen.
6: Mm-hmm.
8: Die verpakken het in een speciale doos die in de drone past. Dan wordt het getransporteerd naar de drone door iemand van de beveiliging die daar nu voor opgeleid is. Die kan de drone beladen en ontladen. En op het moment dat alles erin zit en hij heeft alle checks gedaan, dan geeft hij een seintje naar de operator in Den Haag en die drukt op het knopje dat de drone gaat vliegen naar Zwolle.
6: Ja, ja, en dat die operator, Kevin, is eigenlijk de piloot, maar dan op afstand, hè?
7: Ja, precies.
6: Ja, en die zit dus in Den Haag, bij de ANWB.
7: Ja, wij zitten op het hoofdkantoor van de ANWB en wij kunnen dit in de toekomst door heel het land aansturen en nu te beginnen tussen Meppel en Zwolle.
6: Ja, en dan kijk je dus, neem ik aan, jouw fisheye is vanaf de drone. Dus de piloot kan meekijken vanaf de drone of ook niet?
7: Nou, het is eigenlijk meer als een luchtverkeersleider.
6: Ja.
7: Dus je hebt de drone software, maar dat is eigenlijk gewoon een 2D Google Maps kaart. En dan zie je de drone over de kaart vliegen en je hebt een andere kaart voor het luchtverkeer, zodat je dat kan monitoren en daar veilig tussendoor kan vliegen.
6: Oké, want is de drone zelf uitgerust met camera's?
7: Er zit een camera aan de voorkant, maar die kwaliteit is niet zo goed dat je ander luchtverkeer gaat ontwijken daarmee.
6: Oké, nee. Dus die moet het natuurlijk gewoon echt hebben van LiDAR, neem ik aan.
7: Ja,
6: waar die op technologie waar die op vliegt. Ja. Klaas Henk, hoe is het tot nu toe voor het personeel? Gaat dat soepel? Zijn mensen enthousiast over dit proces en over die drone?
8: Mensen zijn nu heel enthousiast. De start was best wel wat minder enthousiast, omdat ja. Mensen dachten, wat hebben ze nu dan voor rare ideeën bedacht om materiaal te gaan vervoeren? Dus dat heeft wel wat tijd gekost voordat we iedereen flink enthousiast hadden.
6: Oké, en maar wat is er nu veranderd dan? Waarom is men dan nu wel tevreden?
8: Nou, ik denk dat doordat we inderdaad daadwerkelijk vliegen en ook de drone is natuurlijk een veel meer gemeengoed geworden de laatste jaren. Toen wij begonnen wisten heel veel mensen nog niks van drones af en dachten, wat is dat natuurlijk voor iets? Dus we hebben de tijd wel mee, omdat er overal met drones gewerkt wordt nu.
6: Mm-hmm.
8: Worden mensen, denk ik, meer enthousiast.
6: Oké, dus dat is dan toch wel hoe het werkt. Kevin, de resultaten overal gezien. Als je het vergelijkt met het wegverkeer, hè, tussen Zwolle en Meppel. Ik zei al, dat is 20 minuten rijden met een auto. Hoeveel sneller was die drone?
7: Nou, gemiddeld vliegen wij 14 minuten. En je gaf het al aan in de inleiding. We hebben meer dan 800 vluchten nu uitgevoerd. En je ziet als je wind tegen hebt, dan kan het wat langer duren, want hij houdt zijn luchtsnelheid gelijk.
6: Mm-hmm.
7: Dus onze langste vlucht was ongeveer 17 minuten en onze kortste vlucht was 11 minuten.
6: Oh.
7: En windstil komt dat uit op 14 minuten.
6: 14, maar inderdaad, het kan dus als je wind mee hebt, ben je gewoon bijna 10 minuten sneller dan een auto.
7: Ja, klopt.
6: Ja,
7: en
6: okay.
7: Dan is het nog als er geen file staat en dat staat er ook nog wel eens tussen met Bornzolle.
6: Oh ja, want de files die heb je natuurlijk ook niet in de lucht op zich. En dat ding landt op de plek van de traumaheli?
7: Nee, die scheiden we wel, zodat de traumahelikopter toch altijd kan landen, ook als er een drone op het dak staat.
6: Ja.
7: Dus wij landen op het dak waar het laboratorium onder zit, zodat de labmedewerker aan de kant van Zwolle direct het pakketje uit kan laden en mee kan nemen naar het lab.
6: Oké, dus dat is ook heel efficiënt, hoe dat zo dichtbij mogelijk, zo min mogelijk tijdverlies eigenlijk. Precies. Dus dan kan je dat heel snel fixen. Wat ging er goed en wat ging er niet zo goed in eerste instantie?
7: Nou, technisch is alles goed gegaan. Dus we hebben alle vluchten gewoon van A naar B afgemaakt. Dat is uiteraard, als je begint met een nieuwe techniek, altijd nog de zorg. Hoe betrouwbaar is het systeem? En dat hebben we wel aangetoond met de 800 vluchten... Die gewoon van Meppel naar Zwolle zijn gegaan. En andersom,
6: ja.
7: Dat goed gaat. Er kan wat meer snelheid in het onderzoek. En dat is dan vooral de luchtruimkant. Want uiteindelijk moeten we dit tussen het bemande luchtverkeer kunnen doen.
6: Mm-hmm.
7: En nu is de route nog afgesloten luchtruim. Dus er staat eigenlijk een soort denkbeeldig hekje om de corridor tussen Meppel en Zwolle.
6: Mm-hmm.
7: En die moeten we uiteindelijk uitgummen. Maar daarvoor moeten wij wel iedereen kunnen zien. En, zoals
6: en iedereen moet jou kunnen zien als drone.
7: Ja, in ieder geval iedereen die onder ons in de hiërarchie staat.
6: Ja.
7: Iedereen die boven ons in de hiërarchie staat, die moeten wij kunnen zien en kunnen ontwijken.
6: Want de traumaheli gaat voor, zeg je al. Zeker. Die vliegt wel in het afgesloten luchtruim, want die moet daar wel kunnen komen.
7: Ja, klopt. Er zijn een paar ontheffingen voor de traumahelikopter, voor de politiehelikopter. Maar ook teams van de politie en Rijkswaterstaat met drones bijvoorbeeld, als zij weer operationeel moeten zijn. En daar hebben wij werkafspraken mee gemaakt.
6: Heb je dat al getest? Zijn die al tegelijk in het luchtruim geweest en ging dat allemaal vlekkeloos? Of zijn er ook wat dingetjes gebeurd?
7: Nee, die zijn zeker tegelijk in het luchtruim geweest. Maar omdat we nu als werkafspraak hebben dat ze ons van tevoren bellen, stem je dat allemaal netjes met elkaar af. Dus wij kunnen ook even wachten als de operationele noodzaak niet zo hoog is.
6: Mm-hmm.
7: Met vertrekken als de traumahelikopter daarin komt.
6: Ja, oké, okay, maar dan hebben we het nu over één drone. Dus als je dit uiteindelijk wil uitrollen tot, bij wijze van spreken, 100 drones in Nederland die op dat moment vliegen, dan kan je niet, neem ik aan, de hele tijd gebeld worden. Wij komen eraan in dat stukje luchtruim. Of kan dat wel?
7: Nee, zeker niet. Nee, dat moet echt schaalbaar gemaakt worden. Dus we leren hier nu heel veel van. Maar uiteindelijk moet de piloot de traumahelikopter gewoon aanzien komen vliegen. En die zendt een elektronisch signaal uit. Maar niet alle luchtruimgebruikers doen dat.
6: Mm-hmm.
7: En dan moeten wij die ontwijken. En daar hebben we in totaal 5 knoppen voor. We kunnen hem op pauze drukken, dan blijft hij gewoon stil hangen in de lucht. Komt de traumahelikopter langs en dan kunnen wij daarna weer doorvliegen bijvoorbeeld.
6: Ja, oké. Okay. Nou werd een paar weken geleden bekend dat jullie proef mag doorgaan tot halverwege volgend jaar.
7: Ja.
6: Want jullie hebben die 800 vluchten ongeveer grofweg in een jaar gemaakt, hè?
7: Ja,
6: dus dat is 2 tot 3 keer vliegen per dag gemiddeld. Ja. Wat moet er dan nog meer getest worden dat je nu nog weer een heel jaar doorgaat?
7: Onder andere het onderzoek met het laboratorium. Dus onderzoeken het bloed van meer kritische patiënten. Denk aan leukemiepatiënten die fragieler bloed hebben.
6: Ja, ja.
7: Of dat ook allemaal goed blijft.
6: Want het was nu met alleen gezonde mensen. Hè? Bloed van gezonde mensen is getest.
7: Ja, en we hebben de eerste test ook met leukemiepatiënten gedaan. Maar dat moet verder onderzocht worden.
6: Ja, of dat nou invloed heeft gehad op de kwaliteit van die sample.
7: Precies, ja. En of het een significant resultaat is daarin ook.
6: Ja.
7: En daarnaast zijn het de testen voor het luchtruim. Dus in het lage luchtruim kom je best wel wat partijen tegen die daar ook mogen vliegen, maar die niet, net zoals de traumahelikopter, zo'n elektronisch signaal uitzenden.
6: Mm-hmm.
7: Denk aan paramotorvliegers, luchtballonnen, parachutespringers, maar ook kleine vliegtuigen die dit niet altijd hoeven te doen.
6: Oh ja.
7: En daar moet een techniek voor gemaakt worden die dit ook voor hun werkbaar kan maken. Want er zijn gecertificeerde systemen hiervoor die de helikopter bijvoorbeeld gebruikt.
6: Mm-hmm.
7: Maar ja, als jij in een paramotor vliegt, dan kan je moeilijk al die antennes onder je aanslepen.
6: Ja.
7: En tegenwoordig met de nieuwe technieken die er zijn, kan dit ook met een heel klein kastje. Alleen die moeten dan wel, de kwaliteit moet er wel voldoende van zijn.
6: Maar daar moet je dus eigenlijk wetgeving krijgen dat iedereen zichtbaar is.
7: Ja, klopt.
6: Dus de drone, maar ook inderdaad al het andere luchtverkeer.
7: Zeker.
6: Ik dacht nog heel even aan vogels. Heb je daar geen problemen mee gehad?
7: Nee, gelukkig niet. En dat is vooral omdat wij herkenbaar vliegen, dus we vliegen in een rechte lijn.
6: Ja.
7: En dan ontwijkt de vogel die, net zoals eigenlijk al het andere luchtverkeer. En wij vliegen op een hoogte van 100 meter. En de meeste vogels
6: zitten daaronder.
7: Ja.
6: Ja, ja, oké, dus nog geen encounters.
7: Nee.
6: Maar goed, ik zeg ook wel nog. Want dat moet, zeker als je het uiteindelijk gaat uitbreiden, is de kans wel groot dat dat een keertje gaat gebeuren.
7: Ja, hoewel ik het niet verwacht met de snelheid die wij hebben, 100 km per uur, dan kan die vogel dat echt nog wel ontwijken.
6: Ja.
7: Vliegtuigen vliegen 250 km per uur bijvoorbeeld. En dat gebeurt ook niet zo vaak als bijvoorbeeld windmolens die rondslaan.
6: Mm-hmm.
7: Dus ik denk dat de vogels echt wel meevallen daarin.
6: Mm-hmm. Oké, okay. Willen jullie ook meer soorten goederen gaan vervoeren? Want we hebben het dus nu over dan bloed. Komen er nog andere dingen, organen?
7: Zeker, ja. Wel medisch. We houden ons echt op medisch, op maatschappelijk toe te voegen daarin. En we focussen ons nu op diagnostisch materiaal zoals bloed, medicatie en het schone bloed van bijvoorbeeld de bloedbank sanguine. Mm-hmm. Maar we willen zeker in de toekomst ook organen gaan vervoeren.
6: Organen, ja. Ja, ja. En naar hoeveel drones per dag wil je toe als je een landelijk dekkend netwerk wil maken?
7: Ik hoop dat in de toekomst al een stuk of 40 in piektijden tegelijk in de lucht kunnen zijn.
6: Tegelijk in de lucht. Ja, dus we hebben het over misschien wel honderden per dag.
7: Ja, ja. Zeker.
6: Oké, wat voor beschrijft die drone is? Waar hebben we het over? Is het een klein drone die we allemaal in de lucht kunnen zien? Of is het echt een vliegtuigje? Wat zien we?
7: Nee, het is eigenlijk een klein vliegtuigje. Dus hij stijgt. Hij is 2,8 meter groot.
6: De spanwijdte. 2,8 meter. Oké, 3 meter doorsnee. Ja,
7: precies. Ja. Hij kan 3 kilo meenemen, dus er zit een laadruim die aan de bovenkant opengeklapt kan worden. Daar gaat het pakketje veilig in en dan kan hij weer veilig dicht. Mm-hmm. En dan stijgt hij op als een helikopter. Dus daardoor heb je een hele kleine landingsplek op het dak van het ziekenhuis nodig.
6: Hij gaat verticaal omhoog?
7: Ja, precies.
6: Oh, dat en is bijzonder.
7: Dat doet hij eigenlijk net zoals een normale drone. Dus daar heeft hij 4 rotors voor. Ja. Hij stijgt op als een normale drone. En dan creëert hij zijn startbaan in de lucht.
6: Okay.
7: En dan gaat zijn achterste propeller aan. En dan als hij genoeg lift heeft van de vleugels, net zoals hoe een vliegtuig werkt, dan zet hij de andere 4 uit. En dan vliegt hij met 100 km per uur door.
6: Ja, precies. En we hadden het al over die operator bij de ANWB. 1 piloot, ja, nu op 1 drone, dat is natuurlijk totaal inefficiënt.
7: Ja.
6: Hoeveel drones tegelijk kan 1 operator aan?
7: Ja, je ziet in het buitenland dat er al cases zijn dat ze 1 op 5 of 1 op 10 vliegen. Wij hebben altijd als tip op de horizon 1 op 10 gehad. Maar ik denk dat we vooral moeten gaan kijken dat een piloot een regio onder zijn hoede krijgt. En daar het luchtruim in de gaten houdt met hoeveel drones daar vliegen.
6: Ja.
7: Dus misschien deel je in Nederland wel in 4 regio's op in de toekomst. En dat de piloot gewoon 1 regio onder zijn hoede
6: heeft. We zijn klein, hè? Klein landje. Dus je zou zeggen dat is allemaal best wel in de gaten te houden.
7: Ja.
6: Dus dan zou je 4 man personeel nodig hebben om eigenlijk misschien wel 40 drones tegelijk in de lucht te hebben.
7: Ja, en uiteraard een kleine buffer. En als je moet ingrijpen, dan ga je wel weer 1 op 1 vliegen.
6: Ja, en dat ingrijpen is dus als er ander luchtverkeer aankomt.
7: Precies.
6: Als je ziet dat iets niet goed gaat, et cetera.
7: Ja, precies.
6: Klaas Henk, hoe efficiënt is dat voor jullie? Hè? Hoeveel personeel zou er nodig zijn als je meerdere drones per dag binnen hebt komen?
8: Ik denk dat het voor ons efficiënt is, omdat we dan op de kleine locatie minder personeel nodig hebben. En de hoeveelheid materiaal die binnenkomt, die kan toegevoegd worden aan de grote hoeveelheid die al op het grote lab in Zwolle is. Dus het zal uiteindelijk een personeelsreductie kunnen opleveren.
6: Ja, oké. Okay, dus uiteindelijk gaat dit efficiënter worden dan, bij wijze van spreken, een taxibusje dat komt voorrijden met die medische goederen.
8: Ja, en als je nog een stap verder denkt dan nu, je kunt op een gegeven moment ook zeggen, we gaan alle materialen die in Meppel afgenomen worden naar Zwolle transporteren. Dan kun je zelfs een klein lab gaan sluiten. En een klein lab is best wel duur, omdat daar relatief weinig gebeurt. Maar dat is natuurlijk een stap verder in de toekomst. Maar dat voorzie ik wel in de toekomst dat gaat gebeuren.
6: Ja, maar dat betekent dus wel dat je in de toekomst ook echt je logistiek in het ziekenhuis hier volledig op moet aanpassen.
8: Ja. Daar zijn we ook goed over aan het nadenken. Dat we dat zo slim mogelijk kunnen inbouwen in onze huidige logistieke processen. Ja.
6: Ja, en is dat een grote verandering? Voorzie jij dat? Of zeg je nou, dat valt in de praktijk echt wel mee?
8: Ik denk dat het in de praktijk meevalt. Het zal even wennen zijn. Maar in theorie is het natuurlijk niet zo heel veel anders dan als je iets over de weg vervoert. Want er komt ook heel veel materiaal over de weg nu al binnen.
6: Mm-hmm.
8: Of het nou door de lucht aankomt of het komt over de weg aan in Zwolle, maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit. In ons ziekenhuis hebben we heel veel zogenaamde buitenposten waar ook al bloed wordt afgenomen. En daar rijden nu nog autootjes naar Zwolle.
6: Yeah.
8: En ook daarin kun je in de toekomst gaan kijken. Kun je bepaalde hubs in regio's maken, dat die mensen niet allemaal helemaal weer terug hoeven te rijden naar Zwolle, maar in een klein gebied materiaal kunnen verzamelen en dat dan de drone het naar Zwolle vervoert.
6: Ja.
8: Dus weer een stapje verder in de toekomst.
6: Ja, Kevin, dan klinkt 3 kilo toch wel weinig wat zo'n drone mee kan nemen. Kan je dat niet groter maken, die pakketten?
7: Ja, 3 kilo is voor het spoedvervoer echt voldoende.
6: Hmm.
7: Maar we kijken wel ook voor organen in de toekomst naar wat grotere drones of die wat zwaarder kunnen tillen.
6: Ja, nee, maar wat Klaas Henk zegt, een hub creëren waar je meerdere dingen tegelijk eigenlijk verzamelt voor een drone-ritje, dan heb je wel eigenlijk liever een wat grotere drone nodig.
7: Ja, en voor de spreiding van aankomst in het grote laboratorium is het dan toch misschien weer fijner dat je met meerdere vluchten gaat werken die naar elkaar binnenkomen, in plaats van dat je nu, zoals met een busje, piekbelasting in het lab hebt waar je het lab voor moet inrichten.
6: Denk jij dat ook, Klaas Henk? Of zou jij zeggen van, nou, ik zou het wel handig vinden als 1 personeelslid meteen even 10 dingetjes uit kan laden en niet per keer 1 dingetje open kan maken?
8: Nou, ik denk dat we even moeten verduidelijken. Je kunt in de huidige drone kunnen wel 150 bloedsamples in.
6: Oh, okay.
8: Want die buisjes bloed zijn niet zo zwaar.
6: Nee.
8: We kunnen in ieder geval wel 150 samples in één keer vervoeren.
6: Mm-hmm.
8: En natuurlijk is de wens nog wel dat het misschien nog iets uitgebreid wordt. Maar dat is niet onze eerste stap die we hoeven te maken.
6: Nee. Dan is natuurlijk de hamvraag, Kevin. Patiëntenvervoer op den duur per drone. Is dat iets waarvan jij zegt realistisch of absoluut niet?
7: Ja, je ziet wel dat partijen werken aan elektrische helikopters. Want je gaat dan toch meer naar een helikoptermodel toe.
6: Ja,
7: dan naar een
6: 3 kilo, dat wordt hem niet.
7: Nee, precies. Nee. dus dat zou zeker kunnen. Maar ik denk dat die innovatie echt nog wel ver weg is. En ik denk dat je elektrische helikopters eerst nog met piloot zal zien, voordat je ze zonder piloot gaat zien.
6: Want de traumahelis zijn niet elektrisch, hè? Voor zover ik weet. Gewoon nog het ouderwetse, de diesels, neem ik aan.
7: Ja, de kerosine waar de lucht
6: uit kerosine, ja, ja, precies. Ja, okay. Dus, maar jij zegt, dit is zeker niet uitgesloten. Maar dan praten we wel echt over weer een langere tijdspanne.
7: Ja, en ik denk een andere dienstverlening dan de traumahelikopter. Dat je meer een ambulance gaat vervangen in moeilijk bereikbare locaties.
6: Ja, oké. Okay. Dus en dan kijk je dan, want Nederland, ja, welke plekken zijn dan moeilijk bereikbaar in Nederland?
7: Als je kijkt waar veel water ligt, dus of de Waddeneilanden, of de Friese meren, of misschien in Zeeland, dat je daar wel.
6: Dat je daar als eerste gaat kijken naar misschien dit soort vervoer, omdat het en sneller is, misschien ook veiliger.
7: Ja.
6: Het klinkt voor een patiënt misschien toch best wel eng, dat je zonder piloot op den duur in een drone van locatie A naar locatie B wordt vervoerd.
7: Ja, dat is ook afhankelijk van uiteindelijk waarvoor je hem gebruikt. Want de patiënt die je in een ambulance moet tillen, die kan al bijvoorbeeld niet zelf in zo'n elektrische helikopter stappen.
6: Nee.
7: Dus dat is echt puur om te kijken van ja, waar ga je dat voor inzetten?
6: Ja, Klaas Henk, zou dat iets zijn wat jij zou durven?
8: Nou, op dit moment lijkt me dit nog heel ver weg. Het is misschien een mooie droom, maar nee, dat zie ik nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Laten we ons eerst richten op de medicijnen, het bloed en de organen. Dan zijn we echt jaren verder, denk ik.
6: Ja. Dat is een mooi doel voor 2031, dus een landelijk dekkend drone-netwerk voor medisch vervoer. Veel dank voor jullie uitleg hierover. Kevin Woensdrecht, manager drones bij de ANWB Medical Air Assistance. En Klaas Henk van der Stegen, betrokken vanuit Isala Ziekenhuizen in Zwolle en Meppel. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we door over de toekomst van dronevluchten in de zorg. Je kan hem helemaal luisteren via bnr.nl/beter... of luister hem lekker in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en graag tot volgende week.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In EasyFlex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
10: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
9: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
11: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
12: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
11: Welk bedrag gaan ze je geven?
13: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
11: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
14: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
11: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
15: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
16: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
18: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
19: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
20: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
21: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
22: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
21: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
22: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
21: En als je voor jezelf werkt?
22: Ook gewoon één factuur per maand.
21: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
22: Mm-hmm.
21: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
23: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
24: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
23: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
24: Nou, praten over tech.
23: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
24: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
25: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
26: Nu in de BNR-app.
27: Europa krijgt geen grip op Russische hybride aanvallen. Er zullen er meer volgen, we zijn te traag. Beleggen in suiker is nu een stuk lucratiever dan beleggen in de bedrijven in de S&P 500. En over 20 jaar is het einde oefening voor de bollenteelt in Noord- en Zuid-Holland is de voorspelling. Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
28: En verkeersnieuws bij Bianca Damink van de ANWB. Goedemiddag, Bianca.
29: Goedemiddag.
28: Ja, er is een brug in de A28 bij Nijkerk. Die is helemaal dicht. Dat heeft grote consequenties, denk ik.
29: Ja, dat begint steeds meer gevolgen te hebben nu de spits is begonnen. Die A28 is inderdaad in beide richtingen dicht bij Nijkerk door problemen met de Hardenbergerbrug daar. Hoe lang dat gaat duren is allemaal nog niet bekend. En het verkeer moet omrijden. Kan via Apeldoorn over de A50 en de A1 of andersom. Maar intussen wordt het steeds drukker op omliggende wegen. Bijvoorbeeld op de N301. Daar staan flinke files in beide richtingen. En ook op de A6 en verder op de A28 wordt het steeds drukker. Wat verder opvalt is de A58 van Tilburg naar Breda, want bij Bavel is een ongeluk gebeurd. Dat kost je 20 minuten extra en de linkerrijstrook is daar dicht. En Flitsmeister meldt flitsers. A6 Emmeloord-Muiden bij 83,6 en op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij hectometerpaal 111,9.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
30: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bondskanselier Merz is diep geschokt door de verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt. De partij haalde bij de deelstaatverkiezingen bijna 44% van de stemmen. De partij van Merz halveerde. Hij erkende dat dat onder meer komt door zijn lage populariteit. Er moet flink wat gebeuren om ons land weerbaarder te maken tegen extreem weer, zoals droogte of juist veel regen. In een nieuw advies staat onder meer dat het gemaal bij IJmuiden vernieuwd moet worden en het IJsselmeer meer water moet vasthouden. De plannen kosten miljarden. In de Engelse stad Portsmouth zijn bij een protest tegen migranten meerdere agenten gewond geraakt en ook zijn er politieauto's vernield. Het protest vannacht was vooral gericht tegen bootjes met migranten die aankomen vanuit Frankrijk. Eergisteren was er in Dover ook al zo'n protest. Rusland wil geen afspraak maken voor nieuwe vredesonderhandelingen met Amerika en Oekraïne. President Poetin had 2 Amerikaanse onderhandelaars op bezoek en die zijn ook bij president Zelensky geweest. Rusland zegt nog niks te hebben gehoord erover en vindt verder praten nu te vroeg. En een heterdaadje op een begraafplaats in Utrecht. Daar zijn vanochtend 4 mannen opgepakt voor het vernielen van een grafmonument. Een medewerker zag het gebeuren en belde de politie. Volgens de regionale omroep is het personeel van de begraafplaats op advies van de politie naar huis gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is een stuk koeler rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
28: Heerlijke nazomerdag en ook een positieve stemming op de beurs. De AEX staat nu 0,4% hoger op 1118 punten. Grootste stijger is ASMI, 4,4% in de plus. En Atjen is de grootste daler, 2,4% verliest dat aandeel. Maar de Dow Jones staat in de min, 0,5%. We gaan zien of andere beurzen volgen.
29: Zometeen, er zijn forse ingrepen vanuit Den Haag nodig om Nederland ook in de toekomst tegen extreem weer te beschermen. En op sommige punten zit er zelfs niets anders op dan het gewoon accepteren van die risico's. Wat gaat Den Haag doen met het advies van de Delta-commissaris? Dat hoor je zo van onze politiek verslaggever.
0: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiscFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiscfree.nl.
1: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
5: Stel je vraag in de BNR-app.
4: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
28: Fijn dat je luistert. Hier is het nieuws om bij thuis te komen. Bondskanselier Merz reageert geschokt op de verkiezingsoverwinning en het verlies van zijn eigen partij. Verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt. De uitslag wordt ook buiten de grenzen van die deelstaat gevoeld. De lengte van je slaap voorspelt hoe lang je nog gaat werken. Wie meer slaapt, ja, Liesbeth, slaap jij?
29: Nee, ik ben een notoire slechte slaper.
28: Oh, dan
29: altijd geweest ook. Ja.
28: Ga je nog heel lang werken?
29: Oh, is dat het goede nieuws?
28: Het bedgeheim gaan we straks verder onthullen. Er is onderzoek naar gedaan. Maar we beginnen met een waarschuwing van de Delta-commissaris.
29: Het kabinet moet veel meer doen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van extreem weer. Dat zegt de Delta-commissaris Koverdaas.
6: We moeten bij alles wat we doen, als het gaat om wonen, hoe we ons voedsel telen in de volle grond, de bollen, maar ook natuurdoelen, hoe we onze steden gaan uitbreiden. Ja, dat moet allemaal vanuit het perspectief gebeuren van het klimaat, van de toekomst, wat zich nu af en toe al toont.
29: En dus kreeg minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat een dik rapport van de Delta-commissaris, vol aanbevelingen, en dat werd hem vandaag overhandigd. Politiek verslaggever Michiel Jurjens, die was erbij. Ha, Michiel?
7: Dag Liesbeth, goedemiddag.
29: In de woorden van Koverdaas moet Nederland een flinke tand bijzetten. Ja, wat betekent dat?
7: Ja, Verdaas leidt het Delta-programma dat Nederland dus moet beschermen tegen overstromingen. Maar aan de andere kant er ook voor moet zorgen dat er genoeg zoet water is. Nou, afgelopen zomer was vooral dat tweede natuurlijk een groot probleem. En hij zegt eigenlijk doorgaan op de huidige koers, want er gebeurt natuurlijk al heel veel, maar dat kan niet. En dus is er een lange lijst met aanbevelingen in dat rapport dat hij vandaag aan Karremans overhandigd heeft. Als we naar droogte kijken, dan is een opvallende: het waterpeil in het IJsselmeer, dat zou met enkele tientallen centimeters verhoogd moeten worden. Als we aan de andere kant kijken naar maatregelen juist tegen overstromingen, dus om het water waar we altijd al heel goed in waren, maar daar moeten we goed in blijven, om het water weg te krijgen, nou, dan zou je al moeten starten, bijvoorbeeld met de voorbereiding van nieuwe deltawerken. Op termijn zou de Maaslandkering zelfs vervangen moeten worden. Hoeft niet allemaal morgen al te gebeuren, hoor. Dit gaat over de komende decennia. Rivieren wat verbreden, zodat water afgevoerd kan worden.
29: Oh, het gemaal dat deden we al, toch? Ruimte voor de rivier?
7: Ja, exact. Maar ja, dat is het punt de hele tijd. We doen al van alles, maar zelfs dat is niet genoeg de komende decennia. Dus dat zou je door moeten zetten. Het gemaal bij IJmuiden, dat zou vernieuwd moeten worden, uitgebreid moeten worden. Bij de Afsluitdijk moet hetzelfde gebeuren. En dat vond ik ook wel opvallend en bijzonder om over na te denken. Hij zei ook: we moeten gaan accepteren dat niet alle schade, dat niet alle risico's te voorkomen zijn. We zouden wat meer met de natuur moeten gaan meebewegen in plaats van, en dat willen wij mensen natuurlijk graag, de natuur volledig naar onze hand zetten. Maar dat kan niet, zegt hij.
29: En meebewegen met de natuur is dan bijvoorbeeld die rivieren nog meer de ruimte geven?
7: Ja, dat is daar een voorbeeld van, inderdaad. Ja.
29: Nou, dat kost natuurlijk allemaal geld. Ja, wat staat er op het prijskaartje, Michiel?
7: Ja, en ook goed om daarbij te zeggen is, er is al geld voor dit soort zaken. We hebben een Deltafonds met daarin tot 2050 29 miljard. Maar er is heel veel meer nodig, zegt Co Verdaas. Bijvoorbeeld dat nieuwe gemaal bij IJmuiden. Prijskaartje 2,3 miljard. De pompcapaciteit bij de afsluitdijk die moet over 20 jaar 6 tot 8 keer zo groot zijn. En hij zegt, nou, dat kun je eigenlijk vermenigvuldigen met die 2,3. Dus als je dat heel snel doet, dan ga je al richting 15 miljard. Nuance daarbij steeds, het gaat dus over de komende decennia. Dat wilde Verdaas ook zelf wel steeds benadrukken. Het hoeft niet allemaal volgend jaar op de begroting te staan. Maar toch, er is al een groot tekort. Tot aan 2040 80 miljard voor alles wat er aan wegen en bruggen eigenlijk moet gebeuren. Dus heb ik hem wel gevraagd vanmiddag. Bent u dan niet bang dat u toch te horen gaat krijgen? Ja, we horen het, we snappen het, maar helaas, het is er niet. Daar zei hij dit op.
8: Ik spreek deze minister natuurlijk wel eens. En wij trekken aan dezelfde kant van de touw. Uiteindelijk beslist hij het ook niet in zijn eentje. Maar deze minister is zich er zeer van bewust. Als wij gaan marchanderen met onze waterveiligheid, dan gaat dat ook ten koste van ons verdienvermogen, het vestigingsklimaat. En op het moment dat ik dus als Delta-commissaris deze boodschap breng, dan tref ik dus een minister die dat gewoon onderschrijft. En dan helpt het als dat ook in de samenleving, maar ook met alle partners wordt gedragen. Omdat dat dan ook doorklinkt in de politieke arena, waar uiteindelijk die middelen moeten worden vrijgemaakt.
7: Ja, en wat er komend jaar al aan middelen vrijgemaakt wordt, dat horen we over een ruime week op Prinsjesdag. Nou, lekt er het een en ander aan Prinsjesdagstukken vorige week en de afgelopen dagen. Zo begrepen we voor het weekend dat er vanaf 2029 wel 1,5 miljard extra wordt uitgetrokken voor infrastructuur. Maar ook dat gaat naar meer dan dus alleen dit watervraagstuk.
29: Ja, klinkt toch een beetje, er gebeurt al veel, maar er moet veel meer gebeuren. Kortom, een beetje een sombere boodschap.
7: Ja, als je het zo hoort, wel, hè. Maar daar wilde Co Verdaas ook wel op zeggen dat er al heel veel gebeurt. Ook bijvoorbeeld tegen die droogte. Sinds 2021 is er 800 miljoen uitgetrokken. Niet alleen vanuit het Rijk, maar ook vanuit waterschappen en vanuit provincies om beken te laten meanderen. Om zo meer zoet water in droge periodes over te houden. Waterbuffers die worden aangelegd. Dus zegt Verdaas ook wel, die problemen van afgelopen zomer, die waren groot. Denk aan wat de scheepvaart er allemaal aangemerkt heeft. Maar als dat allemaal niet gebeurd was, ook de afgelopen jaren, dan waren die problemen nog heel veel groter geweest in die droge zomer van 2026. Maar er moet wel meer, zegt hij.
29: En de minister kreeg dat rapport, dat advies van Co Verdaas. Wat was zijn reactie?
7: Nou ja, dat
29: hartelijk
7: advies
29: overhandigen.
7: Ja, dat was ook vooral een fotomoment. Het is zo dat dit rapport, dit Delta-programma, dat werd altijd op Prinsjesdag werd het overhandigd. En dan werd er ook op gereageerd. Dus ook vanuit de Delta-commissaris wel besloten, laten we dat nou iets eerder doen. Ook omdat het qua media-aandacht anders totaal ondersneeuwt aan wat er op Prinsjesdag allemaal nog veel meer gebeurt.
29: Ja, daar heeft hij gelijk in natuurlijk.
7: Ja, daar heeft hij ook
29: een nu over.
7: Mee. Ja. Maar ja, de officiële reactie op dit rapport, die krijgen we dan wel weer op Prinsjesdag. Minister Karremans zegt schriftelijk dat hij wel erkent dat er dat lastige dubbele vraagstuk is, hè, van water afvoeren, dat moet nog steeds gebeuren, maar water opslaan, dat komt er nu ook bij. En hij zegt, Karremans, dat alle aanbevelingen worden meegenomen in de reactie die op Prinsjesdag volgt. Dat is wel nog iets anders dan dat ze allemaal worden overgenomen.
29: Ja, inderdaad. Dankjewel. Politiek verslaggever Michiel Jurjens.
28: Ja, en wat Michiel zegt, er zijn miljarden nodig voor de infrastructuur. Dat sluit misschien aan bij een bericht dat vandaag onverwacht kwam. De Rijkswaterstaat heeft namelijk een brug bij Nijkerk in de A28 plotseling afgesloten in beide richtingen. Dat gebeurt uit voorzorg, zo meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat, na inspectie. Maar verder geven ze geen details, dus het is onduidelijk waarom dit nu gebeurt en hoe lang ook het gaat duren. Officieel is er een omleidingsroute ingesteld via de A1 en de A50, maar ook lokaal wordt heel veel omgereden en het leidt dan tot een soort infra-infarct.
29: Infra-infarct
28: rondom het knooppunt wat daar ten noorden van Amersfoort ligt. Dat wat betreft de infrastructuur.
26: BNR Nieuwsradio.
28: Ja, we gaan naar bondskanselier Friedrich Merz. Hij probeert de Duitsers gerust te stellen. De instituties functioneren en de grondwet loopt na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt nog geen gevaar volgens hem.
9: Ich will deshalb allen Menschen in unserem Land versichern, unsere Institutionen sind wehrhaft und stabil. Unser Grundgesetz schützt und garantiert diese Ordnung. Und die von mir geführte Bundesregierung wird dafür sorgen, dass das Grundgesetz durchgesetzt wird. Diese Botschaft geht auch an unsere Freunde in Europa und in der ganzen Welt.
28: Ja, dus de grondwet is verzekerd. Dat geldt voor ons heel Duitsland en ook voor Europa. Maar even later slaat hij toch een andere toon aan. Wie kijkt naar de politici die de AfD onmiddellijk feliciteerde, die weet volgens Merz uit welke hoek het gevaar komt.
9: Wenn man allein sieht, wer gestern gratuliert hat, dann zeigt das, welche Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet.
28: Ja, dus aan de ene kant zegt hij de rechtsstaat is sterk, maar aan de andere kant waarschuwt wel voor de Europese vrienden van de AfD en de min of meer de Russische vrienden ook, als je dat nog tot Europa wil rekenen. Europa-verslaggever Stefan de Vries, is dit niet tegenstrijdig? Hè? Dus aan de ene kant zou er geen gevaar voor de grondwettelijke rechten dreigen, maar aan de andere kant toch ook wel een hint dat het gevaarlijk is.
10: Ja, Niels, allebei kan natuurlijk waar zijn. Hè. Het gaat hier om een deelstaatregering. Die kan niet zomaar de Duitse grondwet herschrijven of de federale rechtsstaat uitschakelen. Duitsland is een federatie met sterke rechten en plichten voor de Bundesländer. In die zin heeft Merz gelijk. Maar ja, de democratische erosie die begint meestal niet meteen met het afschaffen van de grondwet. Dat kan op heel veel andere manieren. Met benoemingen, druk op de media, invloed op onderwijs, gevoelige veiligheidsinformatie. Dus je kunt op heel veel manieren zagen aan die rechtsstaat en de instituten. En Merz wil natuurlijk paniek voorkomen. Maar tegelijkertijd, zijn tweede uitspraak erkent precies dat gevaar. Want Europese geestverwanten die zien deze uitslag als een opening om de democratische grenzen verder op te rekken. En ook natuurlijk in Moskou wordt deze overwinning gevierd. Dus het is allebei waar. Maar ja, op welke gedachte hinkt Merz? Het is mij niet helemaal duidelijk nog.
28: Hij kwam overigens wel bedompt over, zou ik maar zeggen. Was aangeslagen, zou ik maar zeggen.
10: Ja, de helft van zijn partij in Sachsen-Anhalt is weggevaagd. En dat is natuurlijk een behoorlijke harde klap in het gezicht van het CDU. Ja, en bovendien, hij weet ook heel goed dat het lot, zijn lot hangt ook samen met deze verkiezingen. In ieder geval de manier waarop hij zal reageren de komende dagen, als hij dat nog haalt, het einde van de week. Ja. Want zijn positie staat toch echt onder druk.
28: Degene die hem feliciteerden, daaronder waren onder andere Geert Wilders.
29: AfD feliciteerde.
28: Die AfD feliciteerde, ja, zo bedoel ik het. Had je Wilders bij, Oostenrijkse FPÖ, Spaanse Vox, ook een radicaal rechtse partij, het Portugese Chega. Ja. Is dat een gezamenlijk uiterst rechtsfront of liften die partijen vooral mee op het succes van de AfD?
10: Ja, het is niet een hecht front. Het is wel een opportunistische front. Ze spreken natuurlijk wel deels dezelfde taal. Hè, over het beschermen van nationale soevereiniteit. Hard tegen migratie. Verzet ook tegen de elite, het politieke establishment. Dus ja, hun felicitaties zijn meer een soort beleefdheid dan dat ze een zusterpartij hebben gevonden. Want vaak hebben die partijen echt hele andere standpunten. Maar de grote lijnen is nationalistisch, soeverein, anti-immigratie, tegen de elite, voor het denkbeeldige volk. En zij presenteren natuurlijk nu, of ze zien denk ik de AfD-zegen als een bewijs dat extreemrechts overal kan doorbreken. En zo wordt dus een regionale Duitse uitslag propaganda voor campagnes in Nederland, Oostenrijk, Spanje, noem maar op.
28: Nou, en dat is natuurlijk ook precies wat elders in Europa wordt gevreesd, toch? Dat extreem rechts dus nu op, of uiterst rechts nu op doorbreken staat.
10: Ja, het verbaast me een beetje de reacties die ik zie. Het is een verrassing, we zijn geschokt, dit hadden we niet verwacht. Maar tegelijkertijd de opmars en ook de deelname aan regeringen van Europese populistische partijen is al een kwart eeuw aan de gang. Vanaf het begin van deze eeuw, misschien daarvoor zelfs al. Dus als je nu nog verbaasd bent, dan heb je echt onder een steen liggen slapen. Maar het is wel een deel van de reacties. Natuurlijk omdat veel regeringen zijn behoorlijk instabiel. Niet alleen in Nederland, maar maar ook in heel veel landen om ons heen. En in heel veel van die landen staan de extreemrechtse of de populistische partijen er goed voor. Dus daarmee is er behoorlijk wat vrees in de Europese hoofdsteden. Maar ja, het succes is natuurlijk niet nieuw.
29: En over die spanning tussen Duitsland en Rusland gesproken. Je zei net, ja, Moskou zal wel blij zijn met die overwinning van de AfD. Ondertussen sluit Rusland ook het consulaat in Sint-Petersburg, het consulaat-generaal. En de ambtenaren daar moeten het land uit. En dan is er ook weer een nieuw explosief gevonden bij een Duits stroomstation. En het feit dat het consulaat moet sluiten volgt op de beschuldiging van Duitsland aan Rusland dat die explosieven bij die drones in Leipzig van Russische origine zouden zijn.
11: Ja, dat speelt dus allemaal op de achtergrond, ja. Stefan.
10: Ja, nou ja, of op de voorgrond, is maar net hoe je naar de wereld kijkt. Nee, ja. Maar natuurlijk, ja, die dreiging waarbij de vingers toch echt naar Rusland wijzen, die is reëel. Er zijn gemiddeld meer dan 4 incidenten, wordt het dan genoemd, in Europa per dag. En dat houdt dan in sabotage of drones die de Europese Unie binnenvliegen. Waarbij iedere keer toch het erop lijkt dat Rusland erachter zit. En ja, daar heeft Duitsland dan vorige week op gereageerd. Nog wat huiverig, maar het is de realiteit dat we dus aan de ene kant te maken hebben met de hybride oorlog die steeds meer op ons Europese grondgebied komt. En tegelijkertijd dus partijen in onze eigen systemen die duidelijk pro-Russisch zijn. Ook soms gesteund worden door Rusland. Ja, dat is de werkelijkheid op dit moment in Europa. En de overwinning van AfD gisteren in Sachsen-Anhalt is daar maar weer eens een illustratie van.
11: Stefan de Vries, dankjewel. Meer Europees nieuws trouwens in de podcast Make Europe Great Again.
26: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
29: Niels, ik heb mezelf net al een beetje geout als een notoire slechte slaper. Hoe zit dat bij jou?
11: Ik slaap het liefst heel lang.
29: En dat lukt ook?
11: Nee.
29: Okay.
11: Dat ligt ook deels aan mezelf, denk ik. Maar uitslapen wordt ook moeilijker, hè, boven je 50ste.
29: Ja, daar moeten we het over hebben. Want hoe goed je slaapt of hoe slecht je slaapt rond je 50ste is een belangrijke voorspeller voor de tijd die het duurt voordat je met pensioen gaat. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, uitgevoerd door de Finse Universiteit van Turku. 50-jarigen die 9 uur per nacht slapen, ja, ik ken ze niet, maar goed, die gaan eerder met pensioen. Zo'n 8,5 maand eerder zelfs dan mensen die 7 tot 8 uur per nacht slapen.
11: Dus het is niet zo, maar ook, laten we het eens vragen. Ja,
29: ja, want we hebben veel vragen. En gelukkig is Cynthia Bogaert bij ons, psycholoog, slaapexpert en eigenaar van sleepmasters.nl. Goedemiddag.
12: Hi, goedemiddag.
29: Ja, het verbaast ons een beetje dat hoe langer je slaapt, hoe eerder je met pensioen gaat. Want ja, ik associeer langer slapen toch met fitheid en uitgerust zijn. Hoe zit dat?
12: Ja. Ja, nou ja, toch is dat een verkeerde associatie die je daar legt. Ja, wat we weten is dat meer slapen helemaal niet per se beter is.
29: Oh.
12: Dus helaas. Misschien wel goed nieuws voor mij. Niels. Dat het niet lukt om uit te slapen is misschien niet zo erg.
29: Nee, want hoe zit dat dan?
12: Nou kijk, heel vaak richten mensen zich op we moeten goed slapen, veel slapen. Vooral die slaapduur, daar wordt veel over gesproken. Terwijl als we kijken naar goed slapen, ja, dan gaat dat veel meer over kwalitatief goed slapen dan over zoveel mogelijk slaap bij elkaar sprokkelen. Zo. Dus dat is gewoon zonde om te doen. Hè? Dus zowel slaaptekort als slaaptekort zien we in de literatuur gelinkt aan allerlei gezondheidsrisico's.
29: En hoe weet je dan of je een kwalitatief goede nacht hebt gemaakt?
12: Ja, dat is altijd een beetje een gewetensvraag. Nou, heel vaak gaat dat dan veel meer over hoe voelt het? Voel je je uitgerust? Ben je ook weer fit genoeg om aan de slag te gaan? Red je ook het einde van de dag? Dat gaat veel meer over de kwaliteit van slapen.
11: Maar
12: dat je maar bij moet sprokkelen, zullen we zeggen.
11: Maar dit onderzoek, welk onderscheid maakt dit onderzoek? Want het gaat dus over 9 uur slapen, is dan eigenlijk een aankondiging van dat je er al, dat je er al bijna af ligt. En waar ligt dan de césuur?
12: Ja, nou, ik denk dat we niet zo erg op zoek moeten naar een echte sweet spot. Hè. Wat we terugzien in de literatuur is dat slapers ongeveer gemiddeld 7,5 uur slapen in Nederland. En dat daar een marge omheen zit tussen de 6 en de 9 uur slaap En als je ver onder die 6 uur, structureel, hè, niet een enkele nacht, maar als je structureel onder die 6 uur slaap zit, ja, dan is dat echt gelinkt aan gezondheidsrisico's. Zit je structureel boven die 9, dan zien we daar ook een link met gezondheidsrisico's.
29: Oké. En die gezondheidsrisico's, die wijzen dan op vervroegd pensioen bijvoorbeeld, of eerder stoppen met je bedrijf?
12: Nou ja, ik vermoed wel dat dat is waar ze in dit onderzoek naar hebben gekeken. Hè. Dus wat je ziet is dat mensen die niet goed slapen, ja, dat die ofwel allerlei onderliggende ziektes hebben. Hè, want het is wel, denk ik, wel belangrijk om even onderscheid tussen te maken. Mm. Dat er een associatie gevonden wordt met lang slapen en gezondheidsrisico's is niet hetzelfde als causaliteit. Hè. Dus we moeten zeggen dat lange slapen zelf ook de veroorzaker is voor de gezondheidsrisico's. Maar we zien wel dat mensen die dus structureel lang slapen, dat daar ook een link is met allerlei onderliggende.
29: Aha, dat doen ze niet voor niets.
12: Aandoeningen. Nee, misschien niet.
29: Nee,
12: ja.
29: Nee. Ja. En nou weten we allemaal hoe we ons voelen op het werk na gebroken nacht. Of je nou een baby net hebt gekregen, of je maakt een pittige periode door in je leven. Is dat ook gekwantificeerd, wat slaap doet op het werk?
12: Absoluut. Ja, dat heeft een enorme impact op je functioneren overdag. We zien bijvoorbeeld dat slechte slapers per jaar 6 extra verzuimdagen hebben.
29: Oh.
12: Dat is enorm. We zien ook allerlei cijfers terug, hè, op het gebied van productiviteit die naar beneden gaat. Ongevallen die juist toenemen, fouten die gemaakt worden. En we zien daar ook een enorm verband met verzuim in het algemeen. Dus de slechte slapers die verzuimen over het algemeen veel frequenter en ook langduriger.
28: Oké. Geen slechte slaper.
12: Dus ik zeg, ja, ik zeg wel eens, volgens mij leer ik mensen slapend rijk worden. He, want ik denk dat het ook wel iets is. Ja, het is wel iets voor de werkgever ook, he, om bij stil te staan. Dat het niet alleen maar gaat om alles uit die werknemer te halen, maar ook te zorgen dat hij in de nacht weer goed herstelt, zodat hij ook effectief aan de slag kan.
29: Maar kun je er zoveel invloed op uitoefenen? Want ik heb altijd het idee dat je een beetje geboren wordt als een hele lichte slaper of een hele diepe, ronkende slaper.
12: Ja, nee, je kan er absoluut heel veel over leren. En wat we kunnen leren is vooral hoe je die slaap weer in goede banen leidt. Mm. En natuurlijk zitten daar ook aangeboren elementen aan. Maar juist dat kan je ook ontdekken. Hè? Van oké, hoe werkt het dan bij jou, dat slapen? Mm. Dat is ook wat ik mensen leer. Dus we gaan altijd op zoek naar eigen gebruiksaanwijzing voor die slaap. Zodat je dat ook weer kan herstellen. En dat slapen weer voor je werkt.
29: Dankjewel voor de toelichting, Cynthia Bogaert, slaapexpert. Er is wel goed nieuws trouwens, las ik. In Hollywood zijn wallen weer in. Die werden eerst altijd weggecamoufleerd. Ja. Maar nu zien ze weer verschijnen op de rode loper.
28: Een neo-gothic look.
29: Ja, precies. Ik vind dat heel goed nieuws.
28: De grootste luchtvrachtafhandelaar meldt een sterke omzetstijging. Hoe kan dat, dat ineens meer luchtvracht wordt afgehandeld? Het heeft onder andere, en dat is een beetje de cliffhanger, te maken met grote vraag naar datacenters. Hoe dit precies zit, hoor je over een paar minuten na het ANP-nieuws.
13: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
14: Voor de beste start van je werkdag
28: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp. Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
5: Ben, blijf daar toch vanaf.
6: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
5: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
6: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
7: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: In 1 keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij je zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel.
11: In de Friday Move gaat het over tv.
12: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling. BNR
2: Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. De spits is begonnen en het wordt snel drukker op de weg. Vooral rond Nijkerk staan lange files door de afgesloten A28 daar. Die is in beide richtingen dicht door problemen bij een brug. Omrijden kan via Apeldoorn, over de A1 en de A50 of andersom. Het is wel extra druk op die route. De A50 van Arnhem naar Zwolle heb je nu 20 minuten op onthoud tussen de afrit Loenen en Vaassen. Ook op andere alternatieve routes staat het vast. Bijvoorbeeld op de N301 bij Nijkerk staan lange files. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is de vertraging ook zo'n 3 kwartier bij de Drechttunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En Flitsmeister meldt een flitser op de A6 van Muiden naar Lelystad bij hectometerpaal 69,3.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bondskanselier Merz is diep geschokt door de verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt. De partij haalde bij de deelstaatverkiezingen bijna 44% van de stemmen. De partij van Merz halveerde. Hij erkende dat dat onder meer komt door zijn lage populariteit. Er moet flink wat gebeuren om ons land weerbaarder te maken tegen extreem weer, zoals droogte of juist veel regen. In een nieuw advies staat onder meer dat het gemaal bij IJmuiden vernieuwd moet worden en het IJsselmeer meer water moet vasthouden. De plannen kosten miljarden. In de Engelse stad Portsmouth zijn bij een protest tegen migranten meerdere agenten gewond geraakt en ook zijn er politieauto's vernield. Het protest vannacht was vooral gericht tegen bootjes met migranten die aankomen vanuit Frankrijk. Eergisteren was er in Dover ook al zo'n protest. Rusland wil geen afspraak maken voor nieuwe vredesonderhandelingen met Amerika en Oekraïne. President Poetin had 2 Amerikaanse onderhandelaars op bezoek en die zijn ook bij president Zelensky geweest. Rusland zegt nog niks te hebben gehoord erover en vindt verder praten nu te vroeg. En een heterdaadje op een begraafplaats in Utrecht. Daar zijn vanochtend 4 mannen opgepakt voor het vernielen van een grafmonument. Een medewerker zag het gebeuren en belde de politie. Volgens de regionale omroep is het personeel van de begraafplaats op advies van de politie naar huis gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is een stuk koeler rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wie zit er toch achter de grote Odido-hack van begin dit jaar? Vanavond laat het programma Opsporing Verzocht een geluidsfragment horen. Ja, daar gaan we over doorpraten zometeen in de TechUpdate.
0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
8: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit 1 platform. CM.com. Behind every moment.
7: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
9: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
3: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
11: Sieg Unheil kopte de Duitse krant Taz vandaag over de winst van de AfD in Sachsen-Anhalt. Een partij die warme banden heeft met Moskou. Over de consequenties voor de Duitse politiek en de veiligheidsrisico's voor Europa. Dadelijk een uitgebreid gesprek. En de

0: Odido Hek komt vanavond dus in opsporing verzocht. Wie er achter de groep Shiny Hunters zit, dat wil de politie weten. En dan komt dus dat geluidsfragment voorbij. Dat is een telefoongesprek wat is opgenomen met een van die vermeende hackers. Eerst luchtvracht in de lift. Goedemiddag.
1: SATS of SATS, de grootste afhandelaar van luchtvracht ter wereld, heeft een sterke omzetstijging gemeld. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 11,3% en de netto-winst steeg tot $59 miljoen. En dat heeft volgens de topman Kerry Mock alles te maken met de energiebedrijven in het Midden-Oosten en bouwers van datacentra wereldwijd. We gaan erover praten met Floris de Haan, luchtvrachtdeskundige bij het expertisecentrum van de Erasmus. UPT, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, de topman van SATS zegt dus dat bedrijven die de huidige groei aanjagen vooral afkomstig zijn uit de techhoek met hun datacentra en van energiebedrijven in het Midden-Oosten. Hoe moeten we die link leggen?
2: Nou ja, het is duidelijk dat AI-bedrijven in hoog tempo datacenters bouwen. En dat ze in competitie zijn met elkaar. Dus om dat zo snel mogelijk te kunnen doen, gebruiken ze luchtvracht om servers en server racks in te vliegen. En zo snel mogelijk dat datacenter operationeel te hebben.
1: Ja.
2: Dat kan met luchtvracht makkelijker dan met andere vervoersmodaliteiten zoals het schip.
1: Ja, want dat klinkt inderdaad logisch. Als er een race is, dan wil je de eerste zijn. Maar eerder ging dat dus over zee.
2: Nou, nee hoor, dat is echt iets van de laatste tijd, hè, de laatste maanden, jaren, dat daar zo'n enorme race aan de gang is. En dat er ook schaarste ontstaat bij de producenten die leveren aan die datacenters. Het zijn hele hoogwaardige goederen, duur, dus de transportkosten zijn relatief op het geheel klein. En daarmee kiezen die producenten dus voor luchtvrachtvervoer om dat op hun plek van bestemming te krijgen.
1: Ja, dus die bouw van die datacentra, dat is een enorme push voor de luchtvrachtsector in het geheel.
2: Ja, dat zien we natuurlijk wel vaker. Hè. Dat er trends zijn in de economie. De vraag naar transport is afgeleide vraag. Hè. Dus er wordt vervoerd wat er geproduceerd wordt en op een andere plek nodig is. En dat kunnen COVID-vaccins zijn. Maar dat, nou ja, in deze periode dus heel duidelijk die halfgeleiders, server racks voor die AI-centers.
0: Het bouwen van zo'n datacenter gaat helemaal niet zo snel voordat het tussen de aanvraag en de daadwerkelijke bouw zit wel eventjes. Je zou zeggen, dan hebben ze ook tijd genoeg om die halfgeleiders op een andere manier te verschepen.
2: Ja, beter plannen. Zeker. Speelt ook nog wel een ander aspect een rol. En dat is dat als je zo dit soort goederen lang onderweg hebt op een schip. En het moet geconditioneerd onder vaste temperatuur en luchtvochtigheid. Dan kun je dat minder makkelijk doen op een schip en makkelijker in een vliegtuig. Dus dat is een andere reden om te kiezen voor luchtvracht.
1: Dat is misschien voor die sector ook heel welkom. Want er zijn natuurlijk nieuwe regels sinds 1 juli. Goedkope goederen, spulletjes uit bijvoorbeeld Azië komen niet meer zomaar de EU binnen.
2: Ja, dus dat is in luchtvracht altijd een vraagstuk van vraag en aanbod. Hè? En welke goederen moeten van waar naar waar? Dat leidt er ook toe dat luchtvrachtmaatschappijen regelmatig hun capaciteit van één regio verleggen naar een andere regio. En inderdaad, deze hele AI-datacenter hype is heel prettig. Nu er importheffingen zijn op e-commerce goederen vanuit Azië bijvoorbeeld. Naar Europa toe. Dus de aandacht van een afhandelaar als SATS, hè, want die vervoeren zelf niks, die stoppen vooral goederen van een vrachtauto in een vliegtuig of andersom. Dit is een hele welkome goederenstroom die dus ook die weggevallen e-commerce vervangt.
1: Ja. Dank. Floris de Haan, luchtvrachtdeskundige bij het expertisecentrum Erasmus UPT.
0: Bianca, zie ik nou bij het knooppunt Hoevelaken toch een verkeersinfarct ontstaan?
3: Het wordt daar in ieder geval al maar drukker. Want die A28 is dus dicht bij Nijkerk in beide richtingen door problemen aan de Harderbergerbrug. Rijkswaterstaat verwacht dat het in ieder geval nog 48 uur gaat duren voor die weg weer open gaat. Ze zijn druk bezig met uitzoeken wat er precies aan de hand is bij die brug. Maar intussen wordt het inderdaad steeds drukker rond Nijkerk en ook op alternatieve routes zoals de A6 en de A50. Daar staan langere files. De omrijroute is wel via de A50. A50, want je kunt omrijden via Apeldoorn. Je hebt daar nu 20 minuten vertraging van Arnhem naar Zwolle bij Apeldoorn Noord. En Flitsmeister meldt flitsers op de A7, Afsluitdijk richting Heerenveen, bij hectometerpaal 107,7. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij 59,8.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hier aan besteed.
6: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
7: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
0: Ja, we hadden het een half uurtje geleden al even over met Stefan de Vries. De uitslag in Sachsen-Anhalt. Berlijn beeft en Brussel staat op scherp. Alternatieven voor Duitsland zijn de winnaar van de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt en kunnen nu aan de macht komen. Of dat gebeurt, ligt vooral aan de partij zelf. Intussen likt de bondskanselier Friedrich Merz zijn wonden. Zijn CDU werd gisteren finaal afgestraft door de kiezer.
8: Ik kan Ihnen zeggen, we zijn alle zutiefst schockiert. We hebben is in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren. Das sind die Regeln unserer Demokratie.
0: Ja, een geschokte Merz. Stefan de Vries zei er al over. Ja, hoe geschokt kun je zijn? Want het zat al wel in de papieren, stond het. Hoe verder op landelijk en Europees niveau? Daar praten we over met Marja Verburg van het Duitsland Instituut hier in de studio. En onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En die is in Halle, Sachsen-Anhalt. Beide welkom. Geert-Jan, jij bent daar dus. Hoe is de stemming daar? Hoe is er gereageerd op die uitslag?
9: Ja, mensen zijn gewoon weer aan het werk gegaan. Hier in Halle is er één Waalkreis, dus één kiesdistrict waar men op de Groene heeft gestemd. En de rest van de deelstaat is een blauwe zee geworden van de AfD. En dat betekent dat je een gespleten deelstaat hebt, want bijna de helft heeft op de AfD gestemd en bijna de helft niet. En dan lopen de emoties hoog op. Maar ik moet zeggen, het is redelijk rustig gebleven. Was ook veel politie op de been gisteren. En we hebben nog weinig incidenten gezien.
0: Nee, geen protesten van bijvoorbeeld tegenstanders van de AfD?
9: Wel protesten, maar de grootste protesten die vonden vooraf plaats, maar die hebben niet echt geholpen.
0: Maar ja, jij hebt eerder dit jaar door Sachsen-Anhalt gereisd. Ja. Dus voor jou geen verrassing deze uitslag?
10: Nee, en je zag ook dat in de peilingen al van verre aankomen. Nou, het was wel zo dat die peilingen in Sachsen-Anhalt, die zijn vaak onbetrouwbaar. En 5 jaar geleden was er een nek-aan-nek race tussen CDU en AfD. En toen verloor de AfD heel erg en won de CDU. Dus er werd nog wel een beetje rekening mee gehouden dat het misschien toch anders was dan in de peilingen. Maar nee, ja, het was het beeld dat we gezien hebben de afgelopen maanden.
0: En dan zien we Merz reageren. Die gaf vanmiddag een persconferentie. Ja. Die zegt, ja, wij zijn hierdoor geschokt. Hij dus wel. natuurlijk, CDU moet erkennen dat ze is gehalveerd, geloof ik, meer dan gehalveerd.
10: Ja, en Sachsen-Anhalt had meer dan gehalveerd.
0: Hij kreeg ook de vraag, is dit nou het eind van de grote Europese volkspartijen?
10: Merz kreeg die vraag.
0: Ja.
10: Ja, het is natuurlijk iets wat je in heel veel Europese landen ziet. Maar in Duitsland wordt dit met extra veel gevoeligheid bekeken, omdat de AfD in Sachsen-Anhalt is gewoon een extreemrechtse partij, volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En nou ja, ze hebben ook een verkiezingsprogramma. Dat is echt ongelooflijk. Die verbergen ook gewoon helemaal niet dat ze antidemocratisch zijn en ongrondwettelijke standpunten hebben.
3: Nee. Daar
10: komen ze gewoon openlijk voor uit.
3: Ik las met verbazing vandaag dat er bijvoorbeeld staat in het partijprogramma dat gehandicapte kinderen niet langer bij niet-gehandicapte kinderen in de klas mogen.
10: Ja.
3: Omdat die niveau naar beneden zouden halen. Dus als je niet kunt lopen, dan zou je een bedreiging zijn voor de andere Duitse kindertjes.
10: Ja, en ze willen bijvoorbeeld ook dat er veel minder aandacht voor het nazi-verleden wordt besteed op scholen, maar veel meer aan de glorieuze Duitse geschiedenis van het keizerrijk bijvoorbeeld. Ze willen het contract met de publieke omroep opzeggen in de deelstaat. Ze willen vluchtelingen en asielzoekers gewoon allemaal uitzetten. Dus het is een heel vergaand programma, wat ook binnen de grondwettelijke kaders helemaal niet kan. Dus je kan het ook zo niet uitvoeren, zomaar. Maar het gaat heel erg ver. En ja, dat is wel echt specifiek aan deze AfD-afdeling in Duitsland. En in Duitsland wordt er ook met veel meer allergie op gereageerd dan in Nederland, omdat extreemrechts, nou ja, natuurlijk vanwege het verleden, het nazi-verleden, waarin Duitsland toch altijd bang is dat weer opkomt, maar ook omdat extreemrechts in Duitsland zo groot is en gewelddadig, en dat wordt ook gewoon gezien door de Binnenlandse Veiligheidsdienst, mm-hmm, als een gevaar voor de democratie. En als dat dan zo nou ja, zeg maar uit de hand loopt. Ja, daar worden ze heel zenuwachtig van.
0: En waarom zijn zij eigenlijk als extreem rechts betiteld en niet gewoon als gewoon, maar als radicaal rechts? Hè? Wat dus minder gewelddadig. Want extreem rechts wordt echt met geweld geassocieerd.
10: Nou ja, wat Binnenlandse Veiligheidsdienst zeg maar als criteria hanteert, radicaal rechtse partijen, die zijn ook radicaal rechts, maar die opereren nog binnen het democratisch bestel, ja, en binnen de grondwettelijke kaders, en extreem rechts niet. En inderdaad, ook de kijk, al die extreemrechtse geweldsgroepen, die zijn niet allemaal bij de AfD, maar de AfD heeft wel banden met extreemrechtse groepen. En ja, dus dat is eigenlijk een soort netwerk waar ze onderdeel van uitmaken. En dat maakt het ook zo gevaarlijk in Duitsland, en daarom is iedereen er zo alert op.
0: En wat moet Merz hier nou mee?
10: Ja, dat vraagt hij zichzelf ook af. Ja. Het is heel ingewikkeld, want hij heeft gezegd toen hij begon met regeren vorig jaar van ik ga de AfD wegregeren, we gaan goed beleid maken, we gaan de economie op gang helpen, we gaan geen ruzie meer maken. Is hem allemaal niet gelukt. Nee. Dus alles wat hij beloofd heeft hij niet gedaan.
3: Een jaar is ook wel kort.
10: Ja, maar hij, nou ja, goed. Dus hij heeft aan het begin te veel beloofd. Ja. Maar hij maakt ook voortdurend ruzie met zijn coalitiepartner. Daar hoeft hij niet te doen. En het probleem met Merz is, dat is gewoon geen verbindende figuur. Niet binnen zijn partij, niet binnen zijn coalitie en ook niet in het land. Ja, dat maakt het heel erg ingewikkeld. Ik heb hem net horen zeggen, we moeten het allemaal beter uitleggen. En ja, we moeten zorgen dat het echt beter gaat. Maar ja, ik zou niet weten hoe hij dat nu anders moet doen.
0: Oké, inderdaad, de extreemrechtsbingo kun je daarop op afstellen. Dat is de reactie altijd. Geert-Jan, ja, hoe kijk jij er tegenaan? Wat kun jij melden?
9: Nou, de krantenkoppen waren scherp vandaag. Sieg Unheil, bijvoorbeeld bij de Tagesspiegel, of nee, bij TAS. Mm-hmm. Dat is scherp, maar misschien ook wel hoe Merz naar kijkt. Maar Merz werd op die persconferentie ook bevraagd, of gaf zelf ook aan, ik weet voorlopig dat ik blijf zitten. Ik wijk niet van mijn plek, ik gooi de handdoek niet in de ring.
8: We brauchen grundlegende reformen in Duitsland. Es geht nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft unseres Landes und die Chancen unserer Kinder und Enkelkinder. Und die dürfen wir nicht verspielen. Deswegen ist meine Entschlossenheit, den Reformkurs fortzusetzen, ungebrochen. Aber ich weiß, dass wir mehr tun müssen als nur mathematisch, volkswirtschaftlich, wie immer Sie es nennen wollen, diese Reformen zu begründen.
9: Ja, en dan moet je weten dat dit natuurlijk de droombaan is van Merz. Dat hij decennia lang tweede viool was binnen de christendemocratische politiek. En nu eindelijk dan bondskanselier is en het land niet in een verdere chaos wil storten. Ook al is zijn eigen geloofwaardigheid tot een nulpunt gedaald. Hij zegt dan wel, of hij doet voorkomen alsof het maar Sachsen-Anhalt is. En dat is ook maar een deelstaat met 2 miljoen inwoners. En dat is al langer een, laat ik het opstandige deelstaat noemen, waar men veel woede heeft. Alleen, ja, ik denk dat Merz dit in het landsbelang moet doen. Maar dat hij het vooral ook doet omdat hij persoonlijk gedreven is om te blijven zitten.
0: En je zegt, het is maar Sachsen-Anhalt. Maar goed, het CDU was daar wel een hele grote partij en is nu gedecimeerd, althans meer dan gehalveerd. Dat betekent toch iets voor die partij?
9: Ja, en ik denk dat een zorgwekkende trend is, maar daar weet Maya wellicht meer van, dat je ziet dat bij die verkiezingen hier in Sachsen-Anhalt zo'n 60% op een flankpartij heeft gestemd. Of AfD, of BSW, of Die Linke. En als je kijkt naar de jongeren, dan kiest maar 5% voor het CDU. Dus wat is de toekomst van die partij? Ja. En dat is denk ik Duitsland breed een grote vraag.
10: Nou ja, kijk, wat Geert-Jan net zegt, dat speelt voornamelijk in Oost-Duitsland. Want daar zijn juist heel veel kiezers, die voelen zich helemaal niet vertegenwoordigd door wat zij dan de West-Duitse partijen vinden. Dus de SPD, de CDU, de Groenen en de FDP. Dus die kiezen juist inderdaad daarom veel meer op die flanken. Je ziet het ook Duitsland breed, maar niet zo erg als in die Oost-Duitse deelstaten. Dus in die zin, maar wat Alice Weidel, de AfD-leider van de landelijke AfD gisteravond riep van, nou ja, het is klaar met de CDU, die gaan nooit meer verkiezingen winnen. En je ziet ook in de landelijke peilingen dat de AfD inmiddels daar ook de grootste partij is.
0: Ja. En er komen meer deelstaatsverkiezingen aan, hè?
10: Op 20 september zijn er deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn. Ja. Daar staat de AfD ook heel hoog in de peilingen.
0: Berlijn ook, ja?
10: Ja, Berlijn ook. Volgens mij niet als grootste partij daar. Maar het wordt dus heel ingewikkeld ook daar. Waar de AfD eigenlijk voor zorgt, is dat coalitievorming heel ingewikkeld wordt. Ja. En daardoor eigenlijk ook het democratisch bestel in stand houden heel ingewikkeld wordt.
0: En ik kan me voorstellen dat de AfD heeft nu de wind in de zeilen. Want het is, ze hebben zo'n makkelijk verhaal.
10: Die kwamen echt te juichen. En die kunnen ook zeggen, van kijk, wij strekken onze hand uit. Wij willen met iedereen regeren, maar zij willen niet met ons. Zij hebben een brandmauer tegen ons opgericht.
0: Maar kun je mij nou eens uitleggen hoe het kan dat Duitsers, die toch een bijzondere geschiedkundige verantwoordelijkheid hebben en gewaarschuwd zijn, hè, over die AfD, want het is dus de verfassingsschoets die heeft gezegd, dit is een extreemrechtse partij. Wordt nog over gediscussieerd, hè, maar in elk geval dat is voorlopig de stand.
10: Nou, straks een ander wordt er niet over gediscussieerd. Nee, daar is het gewoon zo.
0: Daar is het gewoon zo. Dat er toch bijna de meerderheid op stemt.
10: Ja, dat heeft in Oost-Duitsland te maken met het feit waar we het net ook al over hadden, dat heel veel van die mensen zich daar niet vertegenwoordigd voelen door andere partijen.
0: Nee, dat snap ik wel, maar mensen zeggen dus blijkbaar ook niet, nou goed, het is misschien een beetje gek als ik als Duitser toch weer op zo'n partij ga stemmen.
10: Nee, wat je ziet, wat de AfD heel erg slim doet, dat gevoel van ontevredenheid, dat hebben ze dus in Oost-Duitsland, maar ook in heel veel West-Duitse gebieden waar mensen zich achtergesteld voelen, waar mensen armer zijn en het economisch slecht gaan. Die zeggen, de AfD spreekt onze taal. En dat doet de AfD ook heel slim. Die spreekt die onvrede aan. Die weet heel goed hoe ze die mensen voor zich moeten winnen. En ja, voor heel veel mensen is dus dat extreemrechtse, ze zijn zelf helemaal niet extreemrechts of antidemocratisch, maar het is geen belemmering om erop te stemmen, want de rest is nog erger.
0: Heel kort nog, twee punten. Er zit een veiligheidsrisico aan deze ontwikkeling, gezien hun warme banden met Rusland.
10: Ja, twee dingen. Dus als er een AfD-regering komt in Sachsen-Anhalt, ten eerste hebben ze dan, ze hebben toegang tot alle veiligheidsinformatie. Dat zijn ze nu proberen ervoor te zorgen dat daar in ieder geval iets tussen komt, dat ze daar niet bij kunnen. Maar die kunnen dan dus inderdaad alle belangrijke veiligheidsinformatie van veiligheidsdiensten doorspelen naar Rusland, maar ook naar extreem rechts.
0: Ja, en dan was er ook nog veel desinformatie, Geert-Jan.
9: Ja, en vandaag is er ook een persconferentie over geweest. Er is een organisatie die dat heeft gemonitord. Die doet dat normaal alleen bij landen die niet echt gelabeld staan als democratie. Dus dan weet je als Sachsen-Anhalt met een bewezen extreemrechtse partij die meedoet waar je staat. En daaruit blijkt dat er zeker in aanloop naar de verkiezingen massief veel desinformatie is rondgegaan. Wat voor een deel ook gewoon te herleiden valt tot Rusland. Je weet alleen nooit één op één of mensen dat hebben meegenomen in hun besluit of ze zijn gevallen voor desinformatie toen ze bij de een vakje aan hebben gekruist.
0: Juist. Dankjewel Geert-Jan Haan in Halle, Sachsen-Anhalt, en ook vriendelijk dank aan Marja Verburg van het Duitsland Instituut.
4: Tech Update.
1: De politie laat vanavond de stem van de verdachte van de Odido-hack horen in Opsporing Verzocht, het tv-programma. Het zou volgens de politie namelijk om een mannelijke Nederlander kunnen gaan, die dan, naar aanleiding van dat fragment, mogelijk herkend kan worden. Gaan we over praten met Niels Koloos, BNR's tech-redacteur. Ha, Niels.
11: Goedemiddag.
1: Ja, we weten het allemaal, zeker als je een abonnement had. Odido werd in februari gehackt door de groep Shiny Hunters. Ja, die kennen wij niet als een Nederlands clubje.
11: Nee, of nou ja, we weten het niet. Dus des te interessanter is het dat er mogelijk een Nederlander bij die bende betrokken is. We zagen 4 jaar geleden namelijk wel een Franse programmeur gearresteerd worden in Marokko. Maar hij zou dan weer geen grote speler binnen de bende geweest zijn. Dus de vraag is, is het misschien dan die Nederlandse verdachte die dan wel misschien ergens in Shiny Hunters veel gelieerder is? We gaan het vanavond om 9:15 horen dus, in Opsporing Verzocht op NPO 2. Want dan laat de politie het telefoongesprek horen dat de klantenservice van Odido had met de verdachte begin.
1: Want zo kwamen ze binnen, hè?
11: Ja, weet je het nog? De klantenservice werd inderdaad gebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van de ICT-afdeling. En zodoende kon hij die klantenservice-medewerker ergens laten inloggen op een pagina die leek op een pagina van Odido, maar dat was het niet. Nou, zo hadden ze dus wachtwoorden buiten kunnen maken, konden ze in de systemen komen. En de rest is, history, zullen we maar zeggen. Want de gegevens van miljoenen Nederlanders liggen nog altijd voor het oprapen op het dark web. Odido heeft daar, los van de reputatieschade, nog niet veel van gemerkt, tot zover ik weet tenminste. Maar ondertussen hoor ik in mijn netwerk wel heel erg veel mensen die nu zeggen, goh, ik krijg wel heel erg veel phishing mails en ik ben toevallig klant bij Odido. Dus waarschijnlijk is 1 en 1, 2.
1: Opletten geblazen, altijd, maar nu zeker. Nog steeds dus. Die AI-stem, hè? Die stem van die Nederlander. Zou dat niet ook gewoon een truc kunnen zijn? Gewoon met een AI-stem
11: was. Ja. Nou ja, die kans is er altijd tegenwoordig. Maar de politie vermoedt dat het echt om een mens van vlees en bloed gaat. Want de eenheid landelijke opsporing en interventies die zegt ook, quote, dat de man keurig Nederlands praat en een aantal wel heel opvallende klanken en kenmerken in zijn stem heeft die hem misschien herkenbaar kunnen maken voor zijn directe omgeving. Dus denk aan vrienden en familie of misschien wel collega's. Want hij gebruikte namelijk ook jargon in dat gesprek, wat wel heel erg op ICT-jargon leek, of wat was het eigenlijk gewoon. En dat, ja, eigenlijk was alles gewoon heel erg logisch in dat gesprek. Maar voor mij is het wel echt een soort kerstavond, Lisbeth. Want om audio van een groep als Shiny Hunters te horen is wel heel erg bijzonder. Laat staan dat het dan ook nog eens een Nederlander is. Want vaak met dit soort groepen zie je toch vaker dat het aan Rusland gelieerde bendes zijn. Of aan China of dat soort landen. Dus om een Nederlander te horen van Shiny Hunters in het Nederlands. Ik ben toch ook wel een beetje excited, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, het is toch een hele goede serie ook.
11: Ja, het is echt wel een heel interessant dossier. Maar morgen in de ochtendspits gaan we er ook echt daadwerkelijk
12: morgen
11: op in.
12: Morgenochtend de sequel.
11: Ja, een sequel inderdaad. Dus, ja, een trailer die komt dan ook gelijk erbij. Want dan hebben we ook daadwerkelijk de audio.
3: Dan is er ook nog nieuws uit de Nederlandse gamewereld. De grootste ontwikkelaar in Nederland werkt aan een nieuwe game uit deze serie.
11: Gaat er een belletje rinkelen?
3: Nee, maar dat ligt echt aan mij.
11: Nou, het ligt niet helemaal aan jou, want het was vroeger toch wel een kleine game. Je hoort muziek, Lisbeth, uit Killzone. Dat is een schietspel uit 2002. En het is de titel die de Nederlandse ontwikkelaar Guerrilla Games echt internationaal op de kaart heeft gezet.
3: 2002.
11: Ja, die inderdaad.
3: Heb ik even gemist. Ja.
11: Die heb je dan gemist. Nou, heel veel gamers die nu luisteren zullen het misschien wel herkennen, want het is toch echt wel een beetje een classic geworden. Eigenlijk vooral het tweede deel. Maar goed, het is inmiddels 13 jaar geleden sinds we een Killzone game gehad hebben. Maar Guerrilla zou volgens ingewijden aan een nieuwe werken. Meldt Game Median MP First in ieder geval. En dat is toch best wel opvallend, omdat Guerrilla eigenlijk druk bezig is met een multiplayer spel voor een hele andere game in het Horizon-universum. Iets met robot-dino's, als je dat wat zegt.
3: Ja, ik kijk nog steeds een beetje glazig.
11: Maar... Maakt niet uit, maar dat is de gamereeks waar Nederland tegenwoordig bekend om staat, internationaal. Ja. En het is bij uitstek, en nu wordt het meer BNR, een van de stokpaardjes van moederbedrijf Sony en de PlayStation. Maar dat nieuwe spel gaat dus helemaal niet goed qua ontwikkeling. Het zou zelfs zo erg zijn, volgens persbureau Bloomberg, dat testspelers nu zeggen, ja, we vinden het helemaal niks aan, laat maar. Dus heeft Guerrilla die hele game omgegooid. Maar nu tegelijkertijd gaan ze dus ook weer werken aan een soort revival van de Killzone franchise. En dat wil toch zeggen dat daar niet iets helemaal lekker gaat. We hadden 2 jaar geleden natuurlijk ook een ontslagronde. Het rommelt sowieso een beetje bij Sony en PlayStation. En lijkt dus nu ook aan een nieuwe titel gewerkt te worden. Met nog een andere titel ernaast. Dus de game-industrie, we hadden laatst ook al verhalen erover, gaat niet heel erg lekker in Nederland. En we zien het dus nu ook bij Guerrilla Games, ons nationaal trots voor gamers, zullen we maar zeggen, gewoon gebeuren. Hoe het precies zit, weten we nog niet. Het lijkt vooral om een remaster of een remake te gaan. Zeg maar een oude Killzone-game in een nieuw modern jasje. En eind dit jaar zou er dan door de bedrijfstop van Sony geëvalueerd moeten worden.
3: En jij houdt dat in de gaten voor ons. Dankjewel, Niels Koloos.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
12: Europa krijgt maar geen grip op de hybride oorlog die Rusland voert. Daarvoor waarschuwen westerse defensie- en inlichtingenfunctionarissen. Na de aanval in Leipzig vrezen ze voor nog meer Russische acties tegen burgerdoelen en misschien ook wel tegen de wapenindustrie. Wat kan Europa doen? Dat hoor je over een paar minuten op BNR.
14: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
15: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
16: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
17: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
17: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
17: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon 1 factuur per maand.
17: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
16: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
19: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
20: In food- en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food- en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
21: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
22: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
21: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenclen. LANCLAN.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
5: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Nu in de BNR-app.
12: De waterstand in de Rijn zakt weer flink door nieuwe droogte. Frankrijk vreest een dramatisch wijnjaar door extreme hitte en droogte. Over 20 jaar is het einde oefening voor de bollenteelt in Noord- en Zuid-Holland, zegt de Delta-commissaris. Deze verhalen en het laatste nieuws, bijvoorbeeld over de A28, nu in de BNR-app.
1: En over die A28 kan Bianca Damink bij de ANWB vast meer vertellen. Ha, Bianca.
3: Ja, goedemiddag. Die A28 bij Nijkerk is inderdaad in beide richtingen dicht door problemen bij de Hardenbergerbrug. Rijkswaterstaat verwacht nu dat de weg ook de komende 2 dagen dicht blijft. En het verkeer moet dus intussen omrijden. Dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Het is wel behoorlijk druk op de alternatieve routes, dus op die A1 en A50. En verder staan er ook flinke files op bijvoorbeeld de A6 en de N301 daar. Wat verder opvalt is de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum heb je ruim een uur vertraging. De linkerrijstrook is na een ongeluk dicht. Omrijden kan via Knopendel over de A2 en de A59. Op de A9 staat file in Noord-Holland, Amstelveen richting Alkmaar, want bij Heemskerk is een ongeluk gebeurd. Daar is de vertraging een kwartier. En Flitsmeister meldt een flitser op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 202,1.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt, blijft de komende 2 dagen nog dicht, zegt de ANWB. Er lijken problemen te zijn met de constructie. Rijkswaterstaat onderzoekt nu wat er precies aan de hand is, nadat eerdere metingen volgens de regionale omroep afwijkingen lieten zien. Er staan flinke files. Het zou goed kunnen dat er over 20 jaar geen bloembollen meer geteeld kunnen worden in de Bollenstreek, waarschuwt de Delta-commissaris. De grond wordt langzaam ongeschikt door droogte en verzilting, schrijft hij in een rapport. Ook waarschuwt hij dat er flinke maatregelen moeten komen om beter voorbereid te zijn op extreem weer. Buitenlandminister Sjoerdsma vindt het onacceptabel dat er nauwelijks hulpgoederen Gaza binnenkomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen nu er zo weinig hulp komt. Sjoerdsma blijft bij Israël aandringen op toegang tot Gaza voor hulpgoederen, zeker omdat mensen daar in nood zijn. De politie denkt nog wel een paar dagen bezig te zijn met het onderzoek in Overasselt, waar vorige week een schietincident was, waar 35 mensen voor zijn aangehouden. Er worden nog steeds voorwerpen gevonden, volgens de Gelderlander onder meer wapens en een kogel. En er is een man aangehouden voor de steekpartij in Amsterdam-Noord. Daar werd vanochtend een vrouw neergestoken. De man werd al snel gevonden, een stukje verderop. Hij had zichzelf verwond en moest ook naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk kennen de twee elkaar. Wat de precieze aanleiding is, wordt nog onderzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is het een stuk koeler rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De beurs dan. De AEX staat 0,3% in de plus op dit moment op 1117 punten. Grootste stijger ASM International 4,3% omhoog. Adyen, de grootste daler vanmiddag, 2,5% in de min. De Dow Jones, 0,5% in het rood.
12: En zometeen.
24: Suiker zegt ze en ze lacht er tanden bloot.
12: Ja, de azúcar, de prijs daarvan, die gaat door het dak. Een kopje suiker lenen van de buren wordt binnenkort een heel duur grapje. Hoe dat kan, dat hoor je het komend half uur. We gaan over een minuut verder.
25: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
0: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
19: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
4: 52 min 40.
7: 12 natuurlijk.
4: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
4: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
8: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
4: In 12 weken leren rekenen?
7: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
25: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
9: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
10: Je hoeft niet altijd te luisteren, maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
26: En dat kan ook via de BNR-app.
10: Download de BNR-app.
26: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
1: Goedemiddag. Wij vinden het heel goed dat je luistert.
3: Ja.
1: Trouwens, blijf gewoon luisteren. Verplicht thuiswerken, de schoolsluitingen, de avondklok. Het kon niet anders tijdens de coronapandemie. Dat zei Mark Rutte vandaag toen hij voor de tweede keer gehoord werd door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Hoe kijkt hij nu naar het leiderschap in die jaren, zijn leiderschap? Wat zou hij anders doen met de kennis van nu? Daar ging het vandaag om. En ook nog even over de beledigende appjes van Vert Grapperhaus over collega's trouwens. Zometeen meer over Mark Rutte, maar eerst naar de hybride oorlogsvoering.
12: Europa moet snel met een sterkere aanpak komen tegen de hybride oorlog van Rusland, waarschuwen westerse defensie- en inlichtingenfunctionarissen, schrijft de Financial Times. Aanleiding is onder meer de verijdelde aanval met een drone met explosieven. Nou ja, verijdeld. Hij lukte in elk geval niet. De luchthaven van Leipzig was daar de locatie. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de aanval. En er waren meer verdachte situaties met branden bij munitiefabrieken bijvoorbeeld. De vrees is dat Moskou de komende tijd meer van dit soort acties tegen doelen uitvoert. Erik Schout is directeur van Diami Security Intelligence, oud-AIVD'er. Welkom bij ons in de avondspits, meneer Schouten.
27: Ja, natuurlijk. Ja,
12: slaagt Europa erin om Rusland af te schrikken wat die hybride aanvallen betreft?
27: Nee, eigenlijk helemaal niet. We zijn wel wat beter op de goede weg, meer dan een jaar geleden. Maar je ziet, en dat juiste kenmerk van hybride, het is heel moeilijk om te laten zien wie het nou gedaan heeft. En daarom zijn we ook niet zo slagvaardig.
12: Waarin ziet u dat er toch wel iets meer slagvaardigheid is?
27: Nou, je ziet nu dus wel dat er meer landen zijn die wat harder durven uit te spreken dat het Rusland is. Mm. En ja, het belangrijkste is natuurlijk dat Duitsland dat heeft gezegd naar aanleiding van Leipzig. Maar gezamenlijk optrekken blijft nog wel een uitdaging.
12: Ja, want we hebben Leipzig gehad natuurlijk. Daar hebben de Duitse autoriteiten echt Rusland aangewezen als verantwoordelijke. Hoe is dat eigenlijk bij andere incidenten die zijn geweest? Want wat wel opviel is dat er de afgelopen tijd 8 brandaanslagen misschien, of in elk geval verdachte branden zijn geweest bij Europese munitiefabrieken bijvoorbeeld. Bulgarije, Italië, Estland, Slowakije en Polen.
27: Ja, het zijn er nog wel meer. Mm-hmm. Wij brengen daar elke week een rapportage over uit. En dan zie je echt een enorme stijging. Ook bij bedrijven die leveren aan de oorlog in de Oekraïne. Dat kunnen ook drone-onderdelen zijn of dronebedrijven. Dat gaat niet gelijk om munitiefabrieken. Nee. Maar ook de logistieke sector wordt geraakt. Dus je moet heel erg proberen te kijken, ook als directeur van een bedrijf, is het nou echt een brand of is het daadwerkelijk een sabotageactie? Ja. Want dat is niet gelijk duidelijk. Maar je moet het wel in je besef, in je bedrijfsvoering hebben. hebben, dat je het niet afschrijft als zomaar een brand of een safety-ongeluk, zeg maar.
12: Nee, maar hoe kun je je daartegen beschermen? Want er zijn tientallen van dat soort, nou, wel honderden van dat soort gebieden, locaties, waar iets wordt gemaakt wat misschien relevant is voor militaire toepassing. Daar kan je niet allemaal luchtafweer geschud of brandwachten neer gaan zetten.
27: Nou, sterker nog, het zijn vaak ook niet eens droneaanvallen. Het zijn ook disposable agents. Bijvoorbeeld jongeren van 17 die voor €100 een brandje stichten ergens. Mm-hmm. Kan je daar weerbaar aan worden? Nee. Dus je zou eigenlijk je risicoanalyse op moeten stellen. Ja, ik loop gevaar. En hoe ga ik daarmee om? Dat is al het belangrijkste. Awareness is key, zeg ik altijd.
12: Ja.
27: Maar dat we te maken hebben met een dreiging, daar moet je dus ook als bedrijf, en niet alleen de overheid moet daarmee bezig zijn.
12: Maar even voor de duidelijkheid, we weten dat van heel veel van die verdachte aanvallen weten we niet of dat nou Rusland is. Hè? Want we hebben eerder ook wel gehad dat er massaal drones werden gezien. En daar was eigenlijk ook geen bewijs voor.
27: Precies, en er is vaak moeilijk bewijs voor te vinden. Maar we moeten ook niet altijd gelijk in de kramp schieten dat het de Russen zijn. Hè? Of gelijk daar met de vinger gaan wijzen. Dat zie je ook bij de aanslagen op de Duitse energiesector de afgelopen dagen. Daar is er sprake van dat het de Vulcan-groepen zeer waarschijnlijk is geweest. En dat is een extreem linkse organisatie.
12: Ja,
27: het kan zijn dat er in die end ergens lijntjes lopen, hè, met Rusland bij sommige organisaties. Maar in dit geval niet.
12: Ja.
27: Dus je moet daar inderdaad rekening mee houden.
12: Ze zoeken ook nog die verdachte, hè? Die wordt verdacht van het aanvallen van het Duitse stroomnet. Die schijnt zich op de fiets te verplaatsen intussen.
27: Ja.
12: En er was nu weer een explosief gevonden. Ja.
27: Ja. Let er ook op, het kan ook in Nederland gebeuren. We kijken nu allemaal naar Oost-Europa. Maar er gebeuren ook dingen in Nederland, waarbij je dus ook soms even op je achterhoofd moet kriebelen van is dit wel.
3: Ja, we hebben toch ook drones over vliegbasis gehad?
27: Ja, absoluut.
12: Ja, we vergeten meldingen snel daarvan
27: met z'n allen.
3: Ja.
12: Ja.
27: Ja, maar er zijn zeker ook incidenten waarbij bedrijven toch wel getarget worden, of overheid, of elektriciteitsnetten. Hè, waarbij je het niet zeker weet. In Nederland, maar waarbij je het niet zeker weet, en dat is weer het nadeel van hybride oorlogsvoering, wanneer weten we het zeker? Vooral als ze niet werken met iemand met een Russisch uniform aan.
12: Ja, precies. Dank, Erik Schouten, directeur van Diami Security Intelligence.
11: Studio Den Haag.
3: Als er vandaag weer een pandemie zou uitbreken, dan zou veel hetzelfde gaan als tijdens de coronapandemie. Dat zei oud-premier Mark Rutte vandaag bij zijn tweede verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie. Toch had Rutte ook een aantal ideeën en adviezen om het een volgende keer beter te laten verlopen. BNR's Mark Beekhuis die volgt deze hele enquête al voor ons. Hij is hier, Mark. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
3: De ene Mark volgde de andere Mark. Mark Rutte, laten we daarmee beginnen. Ja. Wat vond hij dat anders kon?
13: Oh, hij had een heel lijstje met, als ik toch een advies mag geven, want deze commissie is natuurlijk op zoek naar lessen die je kan trekken uit de vorige pandemie voor de volgende crisis of pandemie. Hij denkt, nou, elke 6 tot 8 weken zouden de meest betrokken mensen bij elkaar moeten gaan zitten om even voeten op tafel te reflectie. Zitten we op de goede weg? Zijn we goed bezig?
3: Deden ze dat niet dan?
13: Ja, maar niet zo expliciet. Dat was dan meer dat zo bij het katshuis. En dan gingen ze meteen allerlei praktische dingen bespreken.
3: Mm-hmm.
13: Maar niet dus zonder agenda. Gewoon van, wat horen uitzoomen, we uit de samenleving?
3: Ja, ja.
13: Dilemma's die je hebt benoemen en dan ook uitleggen. Dat is iets waar heel veel om gevraagd is. In de andere verhoren ook. Overleg met de Kamers moet anders. Gaan we het zo uitgebreid over hebben, denk ik. Want die kregen natuurlijk 's avonds rond middernacht kregen ze hun documenten met de Kamerbrief met de maatregelen die aangekondigd waren. En dan was de volgende ochtend om 9:00 het gesprek met Van Dissel en om 10:00 een debat. Ja. Had je de hele nacht de tijd om het te lezen. En soms wel 40 seconden per pagina. Toch ook misschien zou Nederland eens een debat moeten voeren over waar je nou op stuurt. Want we hebben nu gestuurd op net geen code zwart.
3: Mm-hmm.
13: Dat is de beschikbaarheid van de medische zorg. Moest geregeld worden.
3: Ja, de IC's moesten beschikbaar blijven.
13: Ja, maar je zou ook kunnen sturen op dat kwetsbaren het overleven. Of je zou kunnen sturen op dat scholen zo lang mogelijk open blijven. Wat natuurlijk ogenblikkelijk gevolgen heeft voor of wel code zwart of wel heel veel mensen die overlijden. Dus dat is nogal een heftige keuze. En die is vorige keer zie je helemaal aan het begin 1 keer gemaakt en daarna heeft nooit meer iemand over nagedacht. Want het was gewoon, dat was de enige keuze.
3: Maar er is wel heel veel over gepraat. In talkshows of online. Van, ik herinner me mensen die betoogden dat je eigenlijk afscheid zou kunnen nemen van de oudere generatie. Dat het gaat om de jongeren.
13: Dat heette toen nog doorhoud. Heel oneerbiedig.
3: Dus er is wel zeker geluid
13: in de maatschappij wel, ja. Maar in de bubbel van rondom het Binnenhof is dat niet meer geweest. En wat aardig is om hierbij te zeggen, al deze voorstellen die Rutte hier nu zo maar als advies gratis de arena ingooit, die komen allemaal uit eerdere verhoren. En vaak zijn ze 5-6 keer door Verbent zelf voorgesteld. Okay. Maar dit was al een mooie, goede samenvatting.
1: Ja, goed geluisterd.
13: Heel handig voor het rapport.
1: Ja. Ja. Het gaat ook over hoe de grondrechten werden afgewogen in Nederland tijdens de coronapandemie. De commissie wil dat dus weten. Maar wat willen ze dan achterhalen?
13: Ja, het begint met even misschien uitleggen wat grondrechten in deze zijn. Het gaat bijvoorbeeld, je hebt het recht in Nederland om je vrij te bewegen. In principe mag je overal heen. Tot er op een moment de vraag is, zullen we een avondklok invoeren? Want we denken dat het noodzakelijk is. Dan mag dat ineens niet meer. En dat doe je dan omdat andere mensen recht hebben op te blijven leven.
1: Mm.
13: Dat is ook een grondrecht. Dus dat soort hele expliciete keuzes van mag je mensen thuis laten blijven voor het goed van anderen?
1: Ja.
13: Dat, want de kind ook, en waarom mag je scholen sluiten voor andere generaties, notabene? Ze hebben er zelf niks aan. Dat zijn afwegingen van grondrechten. Nou, die zijn heel lastig. En de commissie die wil weten hoe dan de regering dat in de praktijk hoe ze dat afwoog. En ook hoe de Kamer dan vervolgens het kabinet kon controleren.
11: Hoe kan de politiek uiteindelijk controleren hoe u politiek die weging heeft gemaakt vanuit het kabinet?
14: Daar gingen eigenlijk de Kamerdebatten voor 70% over. Dus de vraag die mij steeds gesteld werd, was in die Kamerdebatten, en dat is volstrekt logisch en zo moest het ook. Eén natuurlijk, is het nodig dat je zwaardere maatregelen neemt? Twee, zijn er alternatieven? En dan liet ik zien welke weging we hadden gemaakt, waarbij je probeert inderdaad sport voor jongeren, scholen, avondklokken zo ver mogelijk weg te duwen. Dus je kiest eerst voor andere dingen. Waarbij je ook weer probeert een weging te maken tussen economie, cultuur, et cetera. We hebben gekozen heel snel in het begin om niet naar een volledige lockdown te gaan, zoals in Frankrijk of Duitsland, waarbij je eigen huis niet uit mag. Dat is ook nooit nodig geweest, gelukkig.
11: Ik probeer gewoon het proces te snappen.
14: Ja, dat is het proces. Dus het proces in de Kamer is dat wij die besluiten nemen en Kamerleden mij daarover bevragen en ik dat dan uitleg.
1: Ja.
15: Het gaat helemaal niet over het proces.
13: Nee, het ging helemaal niet over het proces. Nee, ik dacht, het is ook goed om dit even te laten horen, om te horen hoe de commissie worstelt met Mark Rutte tijdens zo'n verhoor. Want hij loopt gewoon heel associatief van het ene naar het andere zinnetje. En op een goed moment is hij heel helemaal weg bij de vraag waar die gesteld werd.
15: Ja, maar wel bewust associatief.
13: Ja. Oh, ik zit niet in het hoofd van Mark Rutte. Ik ga dat niet.
15: Nee, dat is waar.
13: Ik
15: dat is
13: denk
15: waar.
13: Dat hele het goeie. Waar is wat je zegt, maar ik weet dat natuurlijk niet. Nee, hij blijft daar uiteindelijk gewoon in alle vragen heel extreem vaag over. Dus ik denk wel dat het bewust was. En bijvoorbeeld, werd nou expliciet besproken dat er grondrechten waren en dat die tegen elkaar afgewogen moest worden? Dan zegt Mark Rutte, ja, dat werd expliciet besproken. Ja, niet dat we een checklist hadden of zoiets. Denk je, wat betekenen die twee zinnen achter elkaar? Ja. Werd het nou wel of niet expliciet? Nou ja, op een goed moment kwam de minister van Binnenlandse Zaken, Ollongren, en die had dat dan wel expliciet in haar ministerie uitgezocht. Dus er was een keer over nagedacht. Maar dan werd het niet in de ministerraad weer met elkaar besproken. Dus dan zou je denken, nee, het werd niet besproken.
1: Oh,
13: nou,
1: ja.
13: Dit is,
1: En waarom denk je dat hij dat bewust of onbewust zo vertelt? Wat, wil hij iets achterhouden? Of weet hij het gewoon niet meer?
13: Nou, dat laatste zou zomaar kunnen. Hij leeft altijd heel erg in het nu. Hij is altijd mijn gevoel geweest bij alle debatten die hij in de Kamer ook voerde, dat hij op dit ogenblik precies weet wat hij er nu van denkt.
1: Ja.
13: En dat hij niet meer precies weet wat hij toen allemaal dacht. Ook in dit
1: toch
13: geval.
1: Toch raar voor een historicus eigenlijk.
13: Had hij een goed dagboek bij moeten houden. Ik weet niet of hij dat gedaan heeft. Ook natuurlijk, hij heeft zijn herinneringen een klein beetje vervuild, omdat hij alle verhoren niet teruggekeken heeft, want dat zijn vele, vele uren, maar wel de live blogs daarvan gelezen heeft. Dus hij weet nu ook precies wat hij nu moet weten, zeg maar.
1: Ja. Ander thema, je noemde het al even, de rol van de Tweede Kamer, ook de Eerste Kamer, tijdens corona. Wat zei Rutte daarover?
13: Ja, dat is een van de inzichten die hij ook weer heeft opgedaan tijdens een van de verhoren. Die benoemde hier ook expliciet, dat hij zei, ja, toen hoorde ik ineens dat heel pregnant naar voren kwam, dat
1: de Kamer vond dat ze te weinig tijd kregen, wat je net zei. Over
13: precies dat. En daar heb ik ook nog een stukje van meegenomen, dus dat kun ik je ook heel even laten horen.
14: Ik vrees dat ik daar zou ik niet van af willen wijken van die volgorde.
1: Niet?
14: Omdat natuurlijk, dat zou je kunnen doen in geval van afnemende maatregelen, in geval van meer openingen. Dan kun je misschien wel met elkaar kijken, kun je de Kamer eerder informeren dan de media. Maar in het geval van oplopende besmettingen, waarbij spoed geboden is, en het OMT bijvoorbeeld, en daarna ook in een weging, katshuis, kabinet, met alle maatschappelijke partijen gekozen is voor een pakket maatregelen, Lijkt het me onvermijdelijk dat je dat zo snel mogelijk met de samenleving deelt. Het alternatief zou dan zijn, in dat scenario, dat je zou zeggen... wij sturen een Kamerbrief, en we hebben een Kamerdebat... en pas dan doen we de persconferentie. Maar ik voorspel u, het versturen van de Kamerbrief aan de Kamer met alle maatregelen... heeft dan het effect van de persconferentie zonder persconferentie.
1: Ja, hij benadrukt dan vooral dus dat het een soort crisissfeer is... Ja. Waarin heel snel gehandeld moet worden.
13: Ja.
1: En dat je eigenlijk dus geen tijd hebt voor het informeren van de Kamer... en het debatteren met de Kamer en vervolgens de samenleving informeren.
13: Ja, nee, precies. Je begint eerst met het besluit. Dat moet ogenblikkelijk de samenleving in. En dan zou daarna misschien de Kamer er altijd nog iets van kunnen vinden. Maar die hebben natuurlijk, de Kamer heeft formeel de macht... maar die voelt zich onmachtig. Want die zeiden op het moment dat wij gingen tornen... aan die plannen die al in een persconferentie de wereld ingeslingerd waren... Dan zou je daar chaos mee maken. Want morgen om 6 uur gaan alle kroegen dicht. Weet je wat, ze mogen toch vanmiddag om 6 uur mogen ze open blijven.
1: Goed punt.
13: Tuurlijk. Dus maar dit is een worsteling waar Mark Rutte dus één oplossing voor kiest. En de Kamer van zegt, dit is niet de oplossing die wij willen.
1: Nee.
13: Maar hij zegt, het kan niet anders.
1: En dan nog iets over de verpleeghuizen. Daar had je nog iets over?
13: Ja, absoluut. De moeder van Mark Rutte is overleden natuurlijk tijdens de crisis.
1: Oh, ja.
13: Ik weet niet eens of dat met corona te maken heeft. Maar hij heeft... gewoon in het verpleeghuis waar zij lag... Heeft hij afscheid van haar kunnen nemen. Terwijl mensen waren echt boos en verschrikkelijk verdrietig... dat bijna niemand dat mocht.
1: Ja.
13: En dat is iets wat tijdens deze verhoren in de afgelopen weken al duidelijk werd... dat dat wel degelijk kon, maar dat sommige verpleeghuizen het gewoon niet toestonden. Kennelijk omdat ze niet wisten dat het mocht. Mark Rutte zei, er is iets misgegaan in de communicatie... Maar het is natuurlijk, dat is extra zuur als je dan hoort dat de premier wel gewoon zijn moeder afscheid heeft kunnen nemen. En dat andere mensen alleen maar door een glasplaat hebben kunnen zwaaien.
1: Ja. Ja,
13: via een iPad, dat soort beelden. Als je
1: het komt weer helemaal terug. Ja. Dat soort discussies en dat soort scènes.
15: Ik ben helemaal verbaasd dat het wel mocht.
13: Nee, maar dat is iets wat volgens de regels wel kon, maar wat niemand wist.
1: Nee.
13: Nou, dat is een probleem voor de communicatie inderdaad.
1: En dan nog even de appjes van Vert Grapperhaus. Ja. Daar spraken we hier vorige week over. Ja, de beledigende appjes.
13: Ja, die zijn eigenlijk is het niet zo relevant.
1: Nee, maar
13: het is wel iets waar iedereen mee bezig is.
1: Het is wel relevant geworden,
13: ja.
1: Wat zei hij daar dan daarover?
13: Hij zei onder andere dat wat ik eigenlijk ook vorige week zei... het is vooral een kwestie van stoom afblazen.
14: Ja, ik vond het nogal wat dat jullie dat allemaal voorlegden. Maar goed, dat is verder niet aan mij. Maar ik weet niet wat dat nou toevoegt. Ik vind dat in zo'n crisis het onvermijdelijk is... dat je af en toe stoom afblaast. Dat is onvermijdelijk. En als dat dan bij een parlementaire enquête komt... dan zullen ze de volgende keer elkaar niet sturen. Dan zullen ze elkaar dat... zeggen, dat zegt mij helemaal niets. Mensen werken onder zeer hoop mensen.
2: Mening,
14: toch
2: mijn vraag
14: mensen
2: was, wist hij hiervan?
14: Ja, ik was er best een beetje geïrriteerd over vorige week. Zij hebben met elkaar een beetje die bonhomie... dat ze elkaar die tekstjes sturen. Ik doe dat niet. Maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft zijn eigen stel. Dat is hun stel. Daar is helemaal niks verkeerds mee. Het zijn zeer respectvolle bestuurders... die een enorme staat van dienst hebben... en af en toe even het stoom afblazen.
1: Ja, zeer respectvolle bestuurders met niet zo respectvolle...
13: Nou ja, achter de schermen dus kennelijk veel minder. Maar naar buiten toe inderdaad worden ze zeer gerespecteerd. En de commissie vraagt hier nou zo naar, ook deze keer weer... omdat ze natuurlijk onder andere op zoek zijn naar... was er nou ruimte voor kritiek? Kon je iets anders vinden dan de kleine kern... die zich hier elke dag mee bezighield?
1: Ja.
13: En dan zij dachten in ieder geval, dat moet helder zijn... deze appjes die zeggen iets over... dat ze dat niet stond. Iedereen die iets anders vond, werd uitgescholden. En dat is in ieder geval de stelling van de commissie.
1: Ja.
13: En Mark Rutte zegt, dat is flauwekul. Je kan er helemaal niets uit afleiden. Dit is gewoon puur stoom afblazen. Ze hoort erbij, hoort bij het leven, zei hij nog op een goed moment.
1: Oh.
13: Ja. Ik ben echt... over dit stukje ben ik heel nieuwsgierig... wat ze hier nou in het rapport ergens in maart of in februari gaan schrijven.
1: De appjes van Vert Grapperhaus. Een apart hoofdstuk, denk ik. Dankjewel, Mark Beekhuis.
5: De Avondspits, Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
15: De prijs van suiker gaat door het dak, schrijft CNBC. Het gaat zelfs zo hard dat beleggingen erin het beter doen... dan de bedrijven in de S&P 500. Dit jaar alleen al steeg de prijs met 20%. Waar komt die stijging vandaan? Wat zijn de consequenties? We praten erover met sector-econoom Agrarisch en Food... bij ABN AMRO, Jelmer Scheurs. Goedemiddag.
16: Hallo.
15: Ja, hoe komt die prijsstijging bij het suiker? De suiker.
16: Ja, eigenlijk hebben alle grote suikerproducerende landen in de wereld... zoals Brazilië, India, Thailand, maar ook Europa... tegelijkertijd last van tegenvallers aan de aanbodzijde van die suikermarkt. Dus in Europa is de suikerproductie bijvoorbeeld lager... door een combinatie van enerzijds minder ingezaald areaal... omdat de prijzen vorig jaar heel erg tegenvielen.
15: Mm.
16: Maar ook natuurlijk door de droogte in Europa. Daardoor zijn de oogsten per hectare lager uitgevallen. En als we bijvoorbeeld naar Brazilië kijken, ja? het grootste suikerland ter wereld, ja, die heeft eigenlijk, daar is wel iets bijzonders aan de hand. Daar wordt suiker niet alleen, of suikerriet eigenlijk niet alleen gebruikt voor suiker, maar ook voor ethanol, dus voor biobrandstoffen. En doordat die energieprijzen heel hoog zijn, gaan zij dus meer brandstof produceren en minder suiker. En is er minder aanbod in Europa of in de wereld.
15: Ja, ja, ja. Daar is wel eens eerder voor gewaarschuwd, hè? Dat je in feite met die bio-ethanol concurreert met de voedingsmarkt. Dat blijkt nu dus het geval.
16: Ja, precies. Dat zien we nu duidelijk terug in die wereldmarkt. Maar dit is nog niet alles. Daarbovenop komt nog eigenlijk een nieuwe uitdaging. Dat is namelijk de aanstaande El Niño, wie we in het najaar verwachten. Mm-hmm. El Niño is een weersfenomeen wie zowel in Latijns-Amerika als in Azië het klimaat of de weersverwachtingen aanpast of verandert. En daardoor is de oogstverwachting voorslagen uitgevallen in verschillende belangrijke productielanden. En die combinatie van factoren, die maakt eigenlijk dat die markt heel erg nerveus wordt en dat we opeens de prijzen sterk zien oplopen.
15: Goh, wel jammer dat ik daar nog geen geld in heb gestoken, zeg, die suikercommodity. Had wel gekund natuurlijk.
16: Had zeker gekund. Maar je zou ook andersom kunnen denken. Hè, van je hoeft ook nog niet naar de supermarkt te rennen om Haribo's te kopen. Want het is niet zo dat de prijzen nu voor suiker ook direct heel hard doorwerken door de consument. Oh. Dit is vooral iets wat we zien op de spotmarkten.
15: Ja, ja, maar hoe werkt dat dan? Want je kan je toch voorstellen dat als suiker duurder was, dat is het belangrijkste ingrediënt van de snoep.
16: Ja, dus producenten van bijvoorbeeld frisdrank, snoep, maar bijvoorbeeld ook ontbijtgranen, die krijgen wel te maken met hogere kosten. Maar heel veel producenten die werken met contracten. Dus ze maken een prijsafspraak en hebben een jaar lang die suiker voor een bepaalde prijs. Dus ze krijgen op termijn wel te maken met hogere prijzen als deze hoge prijzen aanhouden. Maar die werken vertraagd en geleidelijk door eigenlijk naar de producenten.
15: En dan zit er nog maar één ding op. Ja, sorry, ga door.
16: Daarbij komt ook nog eens een keer dat de consumentenprijs in de supermarkt, die wordt maar voor een fractie bepaald eigenlijk door de suikerprijs. Heel veel andere factoren spelen natuurlijk ook mee en die wegen eigenlijk veel zwaarder.
15: Maar wat u zegt, op termijn kun je wel zien, die prijs blijft hoog waarschijnlijk. Hè, als El Niño zijn effect gaat hebben. En dan zullen we daar misschien meer van zien. Ja, en dan moeten we dus minder gaan snoepen. Dat is dan vervelend, zeg.
3: Oei, moeilijk.
16: Niet slecht voor het dieet.
15: Nee, ik wou ook zeggen.
3: Wel voor mijn humeur.
15: Gezond, ja. Ja, ja. En dan ontbijtgranen ook nog, hè? Dat je dat meteen in het rijtje noemt.
3: Ja, en er zit heel veel suiker in.
15: Dank.
16: Zit, ja.
15: Jelmer Scheurs, sector-econoom, agrarisch en food bij ABN.
1: Anthropic stelt de beursgang uit. Oh. Waarom en wanneer ze dan wel gaan of willen gaan, dat hoor je zo van onze beursredacteur.
2: Leden van de Staten-Generaal.
6: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroomreden of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
17: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
17: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
21: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Northwave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
22: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
21: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
23: Hey!
0: Hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
19: Achter ieder bedrijf.

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bnw.nl.
2: BNR Verkeer. Ik ben Bianca Damink bij de ANWB. Er zijn veel problemen vanmiddag in het midden van het land door de afgesloten A28. Die is bij Nijkerk in beide richtingen dicht door problemen met de Hardenbergerbrug daar. Gaat waarschijnlijk nog zeker 48 uur duren voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Op alternatieve routes staat het verkeer intussen ook behoorlijk vast. Omrijden kan in ieder geval via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Flitsmeister meldt flitsers. De A6 van Muiden naar Lelystad bij hectometerpaal 69,3. En op de A12 Utrecht-Arnhem bij 113,8.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt, blijft de komende 2 dagen nog dicht, zegt de ANWB. Er lijken problemen te zijn met de constructie. Rijkswaterstaat onderzoekt nu wat er precies aan de hand is, nadat eerdere metingen volgens de regionale omroep afwijkingen lieten zien. Er staan flinke files. Het zou goed kunnen dat er over 20 jaar geen bloembollen meer geteeld kunnen worden in de Bollenstreek, waarschuwt de Delta-commissaris. De grond wordt langzaam ongeschikt door droogte en verzilting, schrijft hij in een rapport. Ook waarschuwt hij dat er flinke maatregelen moeten komen om beter voorbereid te zijn op extreem weer. Buitenlandminister Sjoerdsma vindt het onacceptabel dat er nauwelijks hulpgoederen Gaza binnenkomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen nu er zo weinig hulp komt. Sjoerdsma blijft bij Israël aandringen op toegang tot Gaza voor hulpgoederen, zeker omdat mensen daar in nood zijn. De politie denkt nog wel een paar dagen bezig te zijn met het onderzoek in Overasselt, waar vorige week een schietincident was, waar 35 mensen voor zijn aangehouden. Er worden nog steeds voorwerpen gevonden, volgens de Gelderlander onder meer wapens en een kogel. En er is een man aangehouden voor de steekpartij in Amsterdam-Noord. Daar werd vanochtend een vrouw neergestoken. De man werd al snel gevonden, een stukje verderop. Hij had zichzelf verwond en moest ook naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk kennen de twee elkaar. Wat de precieze aanleiding is, wordt nog onderzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met 21 graden aan de kust tot 29 in het binnenland. Vanavond wat bewolking, morgen gaat het regenen en is het een stuk koeler rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Nederland is helemaal niet goed voorbereid op extreem weer. En op sommige punten zit er zelfs niets anders op dan het te accepteren. De accepteren van de risico's. Dat zegt de Delta-commissaris. We hebben hem het komend half uur aan de lijn. Blijf luisteren.
6: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
7: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
6: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
8: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
9: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
8: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
10: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.

0: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het is 5:05. Het Deltaplan, zoals we dat decennia lang kennen, dat voldoet niet meer. Met de extremere weersomstandigheden, drogere zomers, nattere winters, moet onze Delta-strategie aangepast worden. Het IJsselmeer bijvoorbeeld moet veel meer zoet water kunnen herbergen. En er zijn miljarden nodig voor grotere pompen aan de afsluitdijk. Vandaag werden die nieuwe plannen plus het prijskaartje gepresenteerd door de Delta-commissaris. En onze politieke verslaggever Michiel Jurjens was erbij. We spreken ze zo allebei. Eerst gaan we naar de beurs.
2: Ja, de beurs, Jochem Visser. Ik heb net over de suiker gehoord. Ja. Ik ben nu helemaal in de ban van de suiker eigenlijk.
3: Ja, dan kan ik je wel zeggen dat het inschatten van vraag en aanbod knap lastig kan zijn. Zeker met oogsten die wel niet goed gaan. Dat nieuws horen we ook uit Thailand vandaag natuurlijk. Ja. Maar het is zo, als je er eerder bij was geweest, Niels, dan had jij de S&P 500 kunnen verslaan met suiker. Ja, dat is zo, ja.
2: Maar goed, vandaag. Wat gebeurde er vandaag? De chipaandelen moesten we even naar kijken.
3: Ja, zeker. Nou ja, Amerika is dicht met Labor Day, dus ik ben een beetje een gemankeerde beurspresentator op dit moment. Maar kijk, we zien ASM International op dit moment 4,5% in de plus. Besi 3% in de plus. ASML ook 2,2%. Die chipaandelen gingen dus hard. Reden is niet heel fundamenteel nieuws. Is denk ik vooral de meute korte termijn kopers. Dus potshops, andere op aarde die gewoon iets anders te doen hadden dan de Amerikaanse beurs vandaag. En dan zie je dat ook in emmers bewegen. Hè. Dus echt chipaandelen up en dan software down. Zo gaat dat tegenwoordig. Zo is dat heel normaal. Je kan het aanzien aan Reed, Elsevier, Wolters Kluwer bijvoorbeeld weer zo. Ik moet er wel om lachen, want de andere fundamentele reden die mensen hiervoor opbrengen is dat dat mensen enthousiast zijn over ChatGPT 6. Zoals de model van OpenAI, ook bekend als Astra. En dan zag je opeens Jensen Huang van Nvidia, een chipontwerper, hè, heel belangrijk voor al onze chipbedrijven. Die zag je zeggen, gefeliciteerd jongens bij OpenAI. Nu is AGI, oftewel Artificial General Intelligence, er echt. Nou, die term is nogal onderhevig aan inflatie, zullen we maar zeggen. Want hij zei het eigenlijk omdat Astra, dat nieuwste model, dus goed presteerde op een stel testjes. Nou, de helft van die testjes die zijn net als de Turing-test, waarmee je menselijke intelligentie van robots zou testen.
2: Ja.
3: Die zijn gewoon niet zo streng
2: Stable
3: als we
2: genius.
3: Ja. Nou, natuurlijk is Astra getraind op 100.000 Grace Blackwell systeempjes van Nvidia.
2: Ja.
3: Dus zoals iemand op Wall Street Bet zei, man die schepjes verkoopt zegt dat er goed ligt in de mijn. Nou, dat is Jensen Huang te voet uit.
2: Ja, precies. Mooie vergelijking overigens. Ja, we hebben vanmiddag nog even ChatGPT gebruikt. Dat was denk ik het oude model, want we waren niet van onderin. Maar ook wel belangrijk, we hebben het net heel even gehighlight. Anthropic stelt de beursgang uit.
3: Ja. Ja, Reuters meldt dat op basis van ingewijden. Dat zijn de bekende people familiar with the matter. En als die een branchevereniging zouden hebben, zou ik er lid van willen zijn, want dan wist ik als journalist alles. Nu al de grootste beursgang ooit eigenlijk. Die van SpaceX gaat in de schaduw worden gezet. Maar je mag er een paar weken langer op wachten. We verwachten eerder eigenlijk mid-oktober. En de Financial Times die beweerde nog van de prospectus zou deze week op de mat vallen. Ook weer vanwege ingewijden overigens. Maar nou schrijft Reuters met een mooi scoopje dat het waarschijnlijk vlak voor de midtermverkiezing in de VS gaat gebeuren. Dus dan nou eind oktober, begin november. Want dat begint op 3 november, dat hele circus. Op een dinsdag, lees ik. En dan zou die prospectus voor Anthropic dus ook pas eind september komen. Nou, de suggestie wordt in nieuwsberichten gewekt dat het gaat om een soort schulduitgifte. Ze zijn nog bezig met een lopend kredietfaciliteit. Een lopend kredietje van $15 miljard. Dat moet je in zo'n prospectus zetten. En daarom duurt het allemaal wat langer. En ik kan me voorstellen dat het finance team natuurlijk ook daar gewoon nog wat langer mee bezig is. Want je moet allemaal cijfers overleggen en zo. Ja. Dus daar ligt het waarschijnlijk aan.
2: Dus niks zorgwekkends voor de Anthropic fan.
3: Nee, joh, dit is zo bizar hoog gewaardeerd. $2 biljoen of meer. Dit slaat alle superlatieven. En ja, met die bizarre groei is dat misschien volgens sommigen ook wel enigszins terecht.
2: Zeg, in de natuur kunnen ze zeggen ze, als iets omhoog gaat en weer omlaag komt, dan is er niks gebeurd.
3: Echt een Galilee hier in de studio.
2: overvraag me niet, hè?
3: Nee.
2: Maar is dat aan de hand met LMVH?
3: Oh, LVMH, ja zeker. Ja, kijk, het is nu €213 miljard waard. En nu was het in 2023 het eerste bedrijf dat de €500 miljard aantikte aan beurswaarde. Oftewel, meer dan de helft eraf is ook minder dan de helft waard van wat ASML tegenwoordig beslaat. Dat zijn redelijk bizarre cijfers. Dus alles wat ik niet koop aan champagne, sjaaltjes en parfum, dat zit in de dip. Dat komt door die vastgoedcrisis in China nog steeds. Waarbij de koper daar dus eigenlijk nog steeds wegblijft uit de luxe winkel. Midden-Oosten was vorig jaar de grootste groeier in luxe merken. Nou, toen kwam de Iran-oorlog. Toen is dat ook een beetje weggevallen, want de raketten vielen letterlijk soms op het luxe dak. Wat wel grappig is, is dat die prijzen bij LVMH sinds 2019, las ik, met 50-70% zijn gestegen in die hele portefeuille van allemaal veel te dure producten die ik nooit ga aanschaffen. En dat is nog meer dan inflatie.
2: Maar dan komen we, jij niet lid bent van die club van die miljoen met de metten, want die zitten heel dik in de sjaaltje.
3: Dat klopt. Maar ja, kijk, zo'n 15% van de klanten, de aspirational buyers, zoals Bain & Company, de analisten dat noemen, die liep daardoor weg door die grote prijsstijgingen. En ja, en die lopen dan ook nog, zeggen anderen dan, richting de juwelen. Oftewel, nou, 10-15% van de omzet is dat bij LVMH. Die tasjes zijn veel belangrijker. En daarom zie je dus dat Richemont goed presteert, LVMH helemaal niet. Nou, als je er nog meer over wil horen, waarom beleggers Hermès wel zien staan, kan je straks om 6:30 BNR Beurs luisteren.
2: Analyseren
3: we dit. Ja, gaan we nog even wat verder in op de luxe merken.
2: Juist. Wat is de slotstand van de AEX eigenlijk?
3: Nou, de handel is net gestopt. 1115,5 punt op dit moment. Staat daarmee 0,2 in de plus. Mede geholpen door al dat chipgeweld.
2: Dankjewel, Jochem Visser.
1: We gaan naar de ANWB, Bianca Damink. Bianca, heb jij het laatste nieuws over die afgesloten A28?
4: Nou, in ieder geval dat het daardoor erg druk is op de wegen in het midden van het land. De A28 is dus dicht ter hoogte van Nijkerk in beide richtingen door problemen met een brug. Gaat waarschijnlijk ook nog zeker 2 dagen duren voor de weg weer open gaat. En ja, nu tijdens de spits loopt het daardoor behoorlijk vast op omliggende wegen en alternatieve routes. Veel N-wegen bijvoorbeeld, zoals de N301. Omrijden kan ook via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom, maar ook die route is intussen dus niet filevrij. En Flitsmeister meldt flitsers op de A7. Afsluitdijk richting Heerenveen bij hectometerpaal 107,7. En op de A16 van Breda naar Rotterdam bij 51,7.
0: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: Wij hadden graag een paar dagen eerder klaar geweest en wat minder avonden hier aan besteed.
6: Deze begroting heeft geen steun van één of meerdere oppositiepartijen. En dat wilde het kabinet zo graag.
7: 3,3% is natuurlijk toch pijnlijk. Maar ik ben er blij mee.
1: Nederland is niet goed voorbereid op extreme weersomstandigheden. Enorme droogte, zoals die van de afgelopen zomer, of juist heel veel regenval in korte tijd, gaat allemaal steeds vaker voorkomen. Dat vraagt om forse aanpassingen en daar zijn miljarden euro's voor nodig. Dat stelt het Nationaal Delta-programma, dat zich bezighoudt met klimaatbestendig maken van ons land. Ze presenteerden vandaag een nieuwe strategie en daarbij ook het prijskaartje. We gaan het bespreken met politiek verslaggever Michiel Jurjens en de Delta-commissaris Ko Verdaas. Goedemiddag beiden.
8: Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
1: Ko Verdaas, ja, wat was uw belangrijkste aanbeveling in dat nieuwe Delta-programma vanmiddag?
8: Dat doorgaan met zoals we het al heel lang doen, en ook heel goed hebben gedaan trouwens, dat ons niet gaat helpen om een welvarend land in de toekomst overeind te houden. Mm. En dat is een, ja, daar kan ik natuurlijk verder inkleuren en concretiseren. Maar bedenk even dat de zeespiegel door gaat stijgen en dat wij in 2050 bij IJmuiden en 20 jaar later bij de Afsluitdijk loopt het water niet meer bij eb de zee in. En dat, nou ja, dat is wel een soort, licht ik er even één ding uit, hè. Maar dat vraagt en heel veel geld, maar ook kennis, materialen, menskracht. Maar dat is ook een soort wake-up call, denk ik. Dat geld hoeft niet morgen op de begroting, maar dat gaat heel grote investeringen vergen. De
2: 2050 is dat?
8: 2050 is bij IJmuiden, ja.
2: Ja.
1: Want wat gebeurt er dan precies?
8: Als wij dan niet hele betrouwbare gemalen en pompen hebben, dan loopt het water niet meer naar zee. En als het dan heel hard regent of de rivieren voeren veel water aan, dan krijgen we natte voeten. Want wij wonen in ons economisch kerngebied grotendeels onder zeeniveau.
2: Maar dat komt door de gestegen zeespiegel? Of wat is de techniek hierachter?
8: Dat is geen techniek. Het is gewoon een gegeven. Door verandering van het klimaat stijgt de zeespiegel. En we zien dat, nou ja, de afgelopen zomer was super droog. Maar we hebben natuurlijk ook een paar voorbeelden in eigen omgeving, maar ook op andere delen van de wereld. Ja, dat het soms zo hard regent. En als je het niet meer bij eb naar zee kunt voeren, dan ben je dus totaal afhankelijk van techniek. Maar nogmaals, dit is één punt. Mm-hmm. Bij hele lage afvoer zie je dat die rivieren, dat die erosie in de Waal met name, die schrijdt steeds verder voort, waardoor er ja, paradoxaal genoeg, steeds meer water via de Waal naar de zee, naar West-Nederland loopt, maar steeds minder via de IJssel naar het IJsselmeer.
2: Ja, ja.
8: Terwijl we ook zeggen, ja, het IJsselmeer is onze zoetwatervoorraad, dat moeten we juist pijl op gaan zetten. Maar ja, moet het water er wel heen kunnen. En pijl opzetten, dat is één ding. Maar als je dan het IJsselmeer, het pijl zeg maar verhoogt en de zeespiegel stijgt en het gaat ook nog heel hard regenen, en ja, wanneer dat gebeurt, kan er geen datum aan plakken, maar de modellen zeggen, ja, dat gaat dan wel een keer gebeuren. Ja, dan is de kans op natte voeten een stuk groter als je niet nu al gaat nadenken van, ja, wat gaat dat vragen aan maatregelen en investeringen.
2: Maar dit horen we al langer uit het Delta-programma, hè? Nederland moet beter voorbereid zijn op het, zowel het vasthouden van het water als op extreme regenbuien, extreme neerslag, waarbij het sneller afgevoerd moet worden. Zegt u nou, die situatie is eigenlijk geïntensiveerd? Dus die situaties van droge en natte periodes, die worden nog ernstiger? Daar moeten we rekening mee houden?
8: Ja, ja, wat we elke 6 jaar doen, is alle wetenschappelijke inzichten, kennis weer tegen het licht houden. Hè? Wat zijn nu de uitgangspunten onder alles wat we in dit land hebben afgesproken, onder de Delta-beslissingen? En dat hebben we de afgelopen jaren dus wederom gedaan. En dat advies heb ik vandaag aan minister Karremans aangeboden. En de kabinetsreactie die volgt dan met Prinsjesdag. En daarin is wel de onontkoombare conclusie. Ja, al die extreme managen en wat we excellent goed hebben gedaan. Hè? En net doen of dat niemand gaat raken. Ja, dat is geen volhoudbare route. Dus de verzilting die gaat, dat is ook niet morgen in één keer gebeurd. Maar die lage afvoer van afgelopen zomer, dat maakt dat die zeetong, die zilte tong, ook in combinatie met stijgende zeespiegel, dat die steeds verder landinwaarts zijn weg vindt. En daar gaan agrariërs, maar ook natuurdoelen, gaan daar mee te maken krijgen. En dat is heel vervelend, maar het is ook onontkoombaar. Dat kunnen we niet oplossen.
4: Nee, en bedoelt u dat dan ook, want dat stond in het persbericht, dat er een verandering van onze mentaliteit nodig is? Bedoelt u dan onder andere het accepteren van het feit dat die verzilting gewoon een feit gaat zijn?
8: Ja, dat is één element. Maar ook 200 millimeter, als dat waar ook in Nederland in een etmaal valt, ja, dat kun je niet even weg organiseren. Dat is gewoon ondoenlijk. Ja. En als het, zoals afgelopen zomer, bedenk, dat is de zomer die we gewoon, ja, rond 2050, ja, is dat de normale gemiddelde zomer. Dus dan zijn de extremen nog wat extremer. Ja, als Duitsland en andere landen, die hebben natuurlijk ook te maken met die droogte, ja, dan krijgen we nog minder aanvoer. En daar kun je niet, ja, omheen, zou ik willen zeggen. En dat is gelijktijdig, ja, het is geen doemscenario, maar het is wel een appel. Ja, kijk dat in de ogen en ga op tijd investeren, maatregelen nemen als ondernemer. Maar ook als het gaat om je natuursystemen van de toekomst, ja, hoe gaan die er dan uitzien?
2: Maar is dat ook de reden dat u zegt, het is over 20 jaar einde oefening voor de bollenteelt, wegens die verzilting van de grond? Dat kan dus dan niet meer in Noord- en Zuid-Holland.
8: Ja, in de volle grond is het dan, hè, ook hier geldt weer, dat is een gradueel proces, hè. Maar 5 van die zomers zoals we nu hebben gehad, dan gaat het een stukje sneller. Krijgen we 5 verregende zomers, gaat het een stukje langzamer. Maar op enig moment kunnen die bollen niet meer in de volle grond op deze manier geteeld worden.
2: Ja, maar nou zegt de regiovoorzitter van de bloembollenbranche, Simon Pennings, Noordwijkerhout, ja, die is er niet blij met die boodschappen. Blijft zich verzetten tegen zulke suggesties. Hij zegt dat het einde oefening is en nogal een boude uitspraak. We hebben absoluut bestaansrecht. We zien de problemen ook, maar er zijn nog zat oplossingen. Er zijn nog genoeg manieren om zoet water vast te houden.
8: Ja, Dat hij zich blijft verzetten, dat snap ik. Want dat is gewoon een hele onwelkome boodschap. Maar dit ga je niet oplossen met zoetwater aanvoeren van waar dan ook. Want we zagen afgelopen zomer al dat overal in Nederland een tekort aan zoetwater was. En verzilting hou je niet tegen met gebiedsvreemd zoetwater aanvoeren. Ja. En dat er andere oplossingen zijn, ik gun het de ondernemers van harte. Laat daar ook geen misverstand over. Ja. Maar wat we zeggen, het slechtste wat we kunnen doen is nu vertellen, nou, is niks aan de hand.
4: Ja. Ja.
8: Dan hou je, dan zadel je ze echt met een probleem op.
4: Ja.
8: En we werken hierin ook samen met banken en verzekeraars en investeerders die dit ook zien en zeggen, ja, nu hebben we nog tijd om na te denken over innovaties, verhuizing. Maar net doen alsof dit...
2: Nou, de verzekeraars zeiden vorige week al bij ons in de uitzending, wij gaan bepaalde klimaatschade niet meer verzekeren. Dus dat sluit in.
4: Ja. En wat ik mij ook afvraag... het klinkt eigenlijk als een enorme renovatie in plaats van een kleine verbouwing. Er moet heel veel gebeuren. Ja. Maar nog steeds spoelen wij onze wc's door met drinkwater. Als dat schaars kan worden, of als de opslag van zoet water een probleem is, waarom zijn we dan al niet veel langer aan het bouwen met dat soort systemen? Met bijvoorbeeld regenwater in het toilet.
8: Ja. Nou ja, maar dit is ook precies de mentaliteitsverandering die nodig is. Ik heb zelf, en ik zeg er meteen bij, ik moest ook even 3 keer slikken, maar mijn vrouw kwam een aantal jaren terug al met, wij gaan het douchewater opvangen.
4: Ah. U doet dat al?
8: Ja. Ja, en dan kun je natuurlijk, dat is heel snel te ridiculiseren, maar het gaat om de mentaliteit erachter, dat water uit de kraan als een soort gegeven wordt beschouwd. En de realiteit is, zeker in het klimaat wat we nu dus al hebben ervaren, ja, is dat geen vanzelfsprekendheid, tenzij je meer water gaat vasthouden. Ja. En dat kunnen we ook. Maar die mentaliteitsverandering van, joh, als je in een moeras gaat wonen en je legt dat droog, de zeespiegel gaat stijgen en de rivieren voeren steeds minder aan en het regent 6 maanden niet, zullen we dan eens wat zuiniger met dat water omgaan? Of in de winter wat meer vasthouden? Ja, maar dan wordt een gebied natter. Dat vinden heel veel mensen ook niet fijn.
4: Nee.
8: Maar, en dat is de boodschap die we over willen brengen. Ja, ja, belasting betalen en tegen de waterschappen zeggen, regel het voor mij, dat zeggen de waterschappen zelf ook. Ja, dat zit nu aan de grens. En vanochtend zijn uniebestuurder van de waterschappen, ja, we zitten op sommige punten al over de grens. Ja.
4: Michiel, even naar jou. Dit klinkt als dus een enorme renovatie. Hoe reageerde de minister toen hij dat rapport kreeg?
9: Nou ja, op de officiële uitgebreide reactie moeten we nog een paar dagen wachten. Die komt op Prinsjesdag. Dus het is vooral een schriftelijke reactie die we nu hebben. Nou, de minister Karremans erkent ook, zegt hij, dat de strijd met het water in Nederland verandert. Dus het is niet langer alleen zo snel mogelijk het afvoeren van water, maar juist ook het opslaan ervan voor droge periodes. En hij zegt dat alle aanbevelingen van meneer Verdaas, dat die worden meegenomen richting die reactie op Prinsjesdag. Dat is nog wel wat anders dan dat allemaal wordt overgenomen. Maar daar wachten we officieel dus nog een paar dagen op.
4: En al die bedragen die daarbij horen, de prijskaartjes, ja, is dat geld er? Of is er bereidheid om dat geld te reserveren?
9: Nou ja, er is natuurlijk bereidheid om onze voeten allemaal droog te houden. Dat uiteraard. Je ziet ook wel de laatste jaren al een beetje die shift van de klimaatverandering voorkomen. Dat is een lastig verhaal, maar hoe ga je er vervolgens mee om? De klimaatadaptatie, maar zoals alles in Den Haag ontstaan de problemen dan vaak wel bij het geld. We horen de afgelopen maanden al heel veel vaker dat er ook tientallen miljarden nodig zijn om wegen en om bruggen te onderhouden. Nou, die miljarden zijn er niet. Op dit moment is er een verkeersinfarct bij Nijkerk op de A28... omdat daar een brug in die snelweg dicht moest uit voorzorg.
4: Acuut,
9: we weten niet precies waarom vanuit Rijkswaterstaat. Maar ja, dat kan zomaar met die staat te maken hebben. Zoals meneer Verdaas ook wel zegt, alles wat er nu moet gebeuren, bijvoorbeeld dat nieuwe gemaal bij IJmuiden met een prijskaartje van ruim 2 miljard. Het hoeft niet volgend jaar al te worden gebouwd. Er is wel veel geld voor nodig. Nou, weten we wel richting Prinsjesdag, althans we weten het nog niet officieel, maar in gelekte stukken staat dat er vanaf 2029 anderhalf miljard extra naar infrastructuur zal gaan. Maar goed, dat moet ook naar die bruggen en naar die wegen. En nog een andere politieke uitdaging, niet alleen hier in Den Haag, maar zeker ook voor de regionale overheden. Ruimte, woningbouw, landbouw, allerlei belangen die om ruimte strijden. Terwijl dat begreep ik vanmiddag bijvoorbeeld toen ik bij de persbriefing was rondom deze herijking. Als je een dijk gaat verhogen, dan moet die voet van die dijk, die moet natuurlijk ook vaak weer een stuk langer worden. Dus daar zijn wel lastige politieke keuzes te maken.
4: Ja, en wat is er dan nu nodig? Prinsjesdag eerst.
9: Ja, stom antwoord. Hè. Moeten we toch Prinsjesdag afwachten. En wat daar gezegd gaat worden volgende week. Dat dit niet op de radar staat, ja, dat kun je niet stellen. Maar ja, hoe je er vervolgens naar handelt, dat moeten we gaan zien.
4: Koverdaas, ziet u al geld klaar liggen?
8: Nee, want ik ken de begroting ook nog niet. Maar ik tref wel een minister die dus erkent, ja, dit is in de kern geen keuze. Wij moeten dat op orde brengen en in de ogen kijken. En nogmaals, het geld, al zou je morgen 10 miljard extra beschikbaar hebben, dat krijg je ook niet meteen uitgegeven aan allerlei maatregelen en gemalen bij IJmuiden of waar dan ook. Hè. Dus het is ook, het is niet iets wat nu moet, maar het is wel iets waarvan ik nu zeg, ja, bereid een samenleving en daarmee ook de besluitvormers in de waterschappen, in de Kamer, et cetera, voor op dat dit, ja, in de kern geen keuze is. Anders dan kunnen we überhaupt geen geld verdienen in dit land. Het gaat ook om het vestigingsklimaat in die end.
4: Tot slot, je douchewater opvangen en dan zuiveren, is dat ingewikkeld?
8: Nee, het is ook niet de oplossing, hè, maar ik noem het toch als illustratie, omdat het bewust omgaan met water, dat moet weer terug in de samenleving. En dat, ja, dan heb je soms, ja, heel veel regen en soms heel weinig regen. En dan gaat dat bewustzijn ook wel groeien. Hè? Dus op het moment dat we er last van hebben, en let wel, de politiek is gevoelig voor een samenleving die zegt, hey, dit moeten we wel aan gaan pakken met elkaar.
2: Kijk, laatst
8: en
2: de
8: zo
2: tip
8: heeft het altijd gewerkt.
2: Om een emmer in de douche te zetten, dan komt natuurlijk ook heel veel in. Hè, wat niet over je lichaam gaat, maar gewoon langs je gaat. Ja. En daar kan je dan weer de planten mee bewateren. Maar het wordt in sommige douchecellen wel heel krap op deze manier.
4: Ja.
8: Het is ook niet de oplossing. Het gaat mij vooral om,
4: je gaat het erover nadenken.
8: Omgaan.
4: Precies. Ja.
8: Ja, precies.
4: Dank, Delta-commissaris Koverdaas en vanuit Den Haag Michiel Jurjens.
2: Ja, we hadden het al even over het afsluiten van die Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Dat is plotseling gebeurd. Gaat ook nog zeker 2 dagen duren. Maar dat kost de transporteurs €1 miljoen per dag. Daar hoor je zo meteen meer over na het ANP-bulletin.
10: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: En, hoe ging je leestoets?
14: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
13: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
13: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
16: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
15: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
13: In 14 weken begrijpend leren lezen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
17: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
18: Nou, niet met onze huidige applicatie.
17: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
18: Niemand.
19: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
20: Thuisbatterij.
21: Einde salderingsregeling.
22: Terugleverkosten.
23: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Thinkwise. Transformeer legacy software.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
5: Nu in de BNR-app.
6: Er is weer een viaduct afgesloten, nu op de A28 bij Nijkerk. Volgens de sector kost het 1 miljoen euro per dag voor transport. Delta-commissaris zegt marchanderen met waterveiligheid gaat ook ten koste van ons vestigingsklimaat. En de topman van de Belgische chipfabrikant wordt verdacht van spionage voor China. Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
2: Ja, en hoe gaat het volgens Bianca Damink bij de ANWB op die A28?
4: En er zijn flinke problemen op en rond de A28 vanmiddag, want de weg bij Nijkerk is in beide richtingen dicht door problemen bij een brug daar. Rijkswaterstaat verwacht dat dat ook nog zo'n 2 dagen gaat duren, in ieder geval voor de weg open gaat. Intussen levert het veel vertraging op, niet alleen op de A28, maar ook op andere omliggende wegen en N-wegen. Omrijden kan in ieder geval via Apeldoorn over de A50 en de A1, of andersom. Die routes die zijn ook niet meer filevrij. Verder staat het vast op de A27, Utrecht-Breda. Daar heb je in beide richtingen zo'n uur vertraging. Er zijn ook meerdere ongelukken gebeurd. En Flitsmeister meldt flitsers op de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 202,1. En op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij 18,6.
7: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
26: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. FC Utrecht is de eerste mens op het spoor die onrust stookte bij de wedstrijd tegen Go Ahead afgelopen weekend. Daar werden bekers en vuurwerk op het veld gegooid, waardoor de wedstrijd moest worden gestaakt. De club heeft al een paar stadionverboden uitgedeeld. Morgen wordt de wedstrijd uitgespeeld. De transportbranche baalt van de problemen met de brug op de A28 bij Nijkerk. Die is uit voorzorg gesloten na een inspectie. Dat kost de sector 1 miljoen euro per dag en de brug blijft nog zeker 2 dagen dicht. Vrachtwagens mogen ook al een tijdje niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum. Telers in de Bollenstreek zijn het niet eens met de Delta-commissaris. Die zegt dat er over 20 jaar geen toekomst meer voor hen is door verzilting in de grond. De bollentelers zeggen daar vast wel een oplossing voor te kunnen vinden, zoals het gebruiken van gezuiverd rioolwater. In het Friese Kolmerswaag is een man gewond geraakt nadat er een molotovcocktail naar hem was gegooid, meldt de lokale omroep. Hij zou dat hebben gedaan na een ruzie met 2 anderen die hem mishandeld zouden hebben. Ze zijn allemaal aangehouden, de gooier van de molotovcocktail zit nog vast. Er is vanmiddag een steekpartij geweest in een bos in het Brabantse Gemert, meldt de regionale omroep. Spelende tieners zouden ruzie hebben gehad. Een jongen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Aan het eind van de middag is een meisje van 15 opgepakt. Er worden gezocht naar 2 andere tieners. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De AEX staat 0,2% in de plus op 1115 punten op dit moment. Grootste stijger ASM International, 4,5% in de plus. Magnum, de grootste daler, 2,7% in het rood. En de Dow Jones, de Amerikaanse beurs, is dicht vanwege Labor Day.
2: Ja, normaal is het bij Hoevelaken linksaf, maar dat gaat in dit geval niet, want de Hardenbergenbrug in de A28 is plotseling dichtgegaan. Onze verslaggever is onderweg en je hoort zo meteen of het hem gelukt is om daar te komen.
27: De beste deals ontstaan op het juiste moment. Wanneer een bedrijf interesse heeft, wanneer ze actief zoeken, wanneer jij precies weet waar ze naar kijken. Dat moment, dat laat ik je zien. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
28: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit?
1: Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
8: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
9: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
10: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
9: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
11: Thuisbatterij.
21: Einde salderingsregeling.
12: Terugleverkosten.
23: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
4: Goedenavond. Het is 6 uur geweest. Laatste half uurtje van de Avondspits. Natuurlijk met nieuws over de Hardenbergerbrug. Dat is een viaduct bij Nijkerk. Die is plotseling dicht op last van Rijkswaterstaat. Wat is daar aan de hand? Dat probeert onze verslaggever Niels Koloos uit te vinden. Die is naar die brug toegereden.
2: Oh ja, nee, ik zit even niet op te letten. Ik zit die puzzel te doen in de BNR-app. Ah. We gaan nog naar Groenland.
4: Straks, Niels, straks. Nog een half uurtje.
2: De EU investeert honderden miljoenen in Groenland. Wat is daar de geopolitieke bedoeling bij?
4: En Zeeuwse Sluis Kil is vandaag de grootste CO2-afvang- en opslaginstallatie van Europa in gebruik genomen. Ja, het Noorse kunstmest- en chemicaliënbedrijf Yara heeft de primeur. Ons verslaggever Martijn de Rijk, die was erbij, die horen we zo. Maar eerst naar het afsluiten van die brug.
2: Hardenbergenbrug bij Nijkerk, beter bekend als onderdeel van de A28, is vandaag na een inspectie direct gesloten. Volgens Rijkswaterstaat gebeurde dat uit voorzorg. Maar de wegbeheerder geeft verder geen toelichting. Hoe is de situatie daar? We proberen onze verslaggever Niel Koloos dat te laten vertellen. Ben jij bij de brug, Niels?
15: Ja, zeker, Niels en Liesbeth. Ik ben er gekomen. Dat was wel lastig, maar ik woon in Nijkerk. Dus ik wist zeg maar de geheime sluiproutes te vinden met de auto.
2: Wat zie jij van de situatie van die inspectie bijvoorbeeld?
15: Nou ja, dit is een brug die loopt over een klein kanaaltje dat naar het IJsselmeer toe leidt. Of ik moet eigenlijk zeggen naar, hoe heet het tegenwoordig? Maakt ook niet uit. Maar het is een kleine brug van 2 stroken. En er zijn heel veel oranje hesjes hier, die dus van alles en nog wat onder de brug aan het meten zijn. En wat ik wel opvallend vond, er vaart hier dus ook een bootje rond met 2 mannen in oranje hesjes. En die zijn bodemonderzoek aan het doen. En ik heb net van een collega-journalist gehoord dat er blijkbaar een sensor in de brug zit. Die heeft iets gemeten. Nou, wat dan? Dat is dan weer niet verteld. En daardoor zouden ze nu een soort dubbele meting aan het uitvoeren zijn om te kijken of er echt wat aan de hand is. Want ze hebben dus via een automatische meting een soort waarschuwingssignaal gehad.
2: Ah, en nader onderzoek is duidelijk dus nodig. En jij zegt, ik zie een bootje varen. En je hoorde van een collega dat ze de bodem ook onderzoeken. Dus dan gaat het misschien over de bodemgesteldheid en hoe stevig dat is.
15: Ik zie ze nu ook de bodem onderzoeken. Want dat bootje vaart dus nu, terwijl we hier aan praten zijn, dus onder die brug steeds heen. En ze hebben een lange pijlstok. En 1 keer in de zoveel peilingen pakken ze een tablet erbij en voeren ze gegevens in. En nu zijn ze weer aan het terugvaren om hem daadwerkelijk weer aan te meren. Ja. Dus ik denk dat ze nu de data gaan verwerken.
2: En staan er nou voor de brug, staat daar files of is dat verkeer weggeleid? Kun je dat zien?
15: Nou, ik kan nu ook het verkeer vanuit Flevoland aanzien komen vanaf hier. Want het is allemaal polder natuurlijk in dit gebied bij Nijkerk. En ja, de rij wordt wel echt steeds langer hier. Maar ook toen ik hier naartoe reed, ik zag Google Maps natuurlijk alleen maar optellen. En eigenlijk vanaf Amersfoort, Baarn en Bunschoten, het dorpje naast Nijkerk, staat eigenlijk alles al vast.
2: Ja, het is echt een verkeersinfarct geworden. Ook op die A28 natuurlijk. Mensen rijden ook veel lokaal om dus. Hè, via Flevoland, wat aan de overkant van die Veluwemeren ligt. En dat is daar nog steeds aan de gang.
15: Dat is hier zeker nog aan de gang. Ik denk dat het alleen maar erger aan het worden is. Want in ieder geval, ik kom 10 minuten geleden uit de auto. En toen zag ik nog steeds meer auto's erbij komen. Maar ik ben net ook eventjes omhoog geklommen bij het viaduct. Om eventjes op de snelweg te kijken. Maar dat is dus echt helemaal leeggeruimd. Ja. En volgens mij is het tot Amersfoort ook gewoon echt helemaal afgezet nu.
2: Ja, het is ongekend, hè? Ik weet niet hoe lang je daar al in de buurt woont. Maar dat gebeurt niet heel vaak toch dat deze belangrijke route wordt afgesloten.
15: In het jaar dat ik hier in Nijkerk woon, of ruim een jaar nu, is het inderdaad nog niet gebeurd. En ik heb die brug natuurlijk wel nodig. Want ja, heel veel verkeer naar Amsterdam gaat er ook gewoon overheen. En als het 's ochtends allemaal vaststaat, vrees ik dat ik onze hoofdredacteur maar even moet laten weten dat ik morgen ga thuiswerken.
2: Dankjewel, Niels Koloos. En dank voor jouw ooggetuigenverslag daarbij. Die brug die is afgesloten in de A28.
11: Ja.
22: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
4: Die afsluiting, wilde ik zeggen, die heeft ook grote gevolgen voor de transportsector, zoals je kunt voorstellen. Het sluiten van het viaduct kost 1 miljoen euro per dag. Dat heeft de Transport en Logistiek Nederland berekend. We gaan die rekensom bespreken met de algemeen directeur Jan Boeven. Goedenavond.
12: Goedenavond.
4: Ja, dat is snel berekend, 1 miljoen euro. Hoe komt u op dat bedrag?
12: Ja, dat is het aantal omrijdminuten vermenigvuldigd met het aantal vrachtwagens, vermenigvuldigd met de kostprijs van die vrachtwagen per uur. En ja, helaas hebben wij deze berekening al een paar keer eerder moeten maken deze maand. Dus we worden er zo langzamerhand best goed in.
4: Ja, het is een standaard formule inderdaad. Want hebben jullie ook al meer informatie gekregen over de reden van de afsluiting? Waarom is die brug dicht?
12: Nee, wij weten niet meer dan dat dat wij ook uit de pers horen, namelijk dat hij waarschijnlijk 48 uur gesloten blijft en dat het uit veiligheidsoverwegingen gesloten is.
4: Ja. Ja. En het aantal vrachtwagens noemde u net. Kunt u even uitleggen, voor welke route is deze brug belangrijk?
12: Ja, voor heel veel routes, maar eigenlijk voor alles wat vanuit de Randstad richting het noorden van Nederland gaat, is deze route belangrijk. Dus heel belangrijk. En omgekeerd. Uw collega zei net, uw verslaggever zei net, van ik ga mijn hoofdredacteur zeggen dat ik morgen maar niet naar mijn werk kom en thuis blijf. Mm. Wij kunnen niet zeggen, die supermarkt is morgen niet bevoorraad. Nee. Dus het is voor ons echt wel een heel groot probleem.
4: Ja, en hoeveel vrachtwagens rijden er over? Heeft u daar een beeld van?
12: Ik weet dat nu niet uit mijn hoofd, maar wij weten wel hoeveel vrachtwagens over die A28 rijden iedere dag. Maar het is vergelijkbaar met wat wij natuurlijk vorige maand hadden, of in juli hadden, bij de plotselinge afsluiting van de Merwedebrug. Ja, daar werden we ook van het een op het andere moment geconfronteerd met een afsluiting, waardoor we op stel en sprong allerlei planningen moesten omzetten.
4: Ja, want daar moesten wij natuurlijk ook aan denken, aan die afsluiting van die Merwedebrug. Ik neem aan dat jullie sector toen ook tegen de minister heeft gezegd, of het ministerie, of de diensten, kunnen we dat niet iets eerder te horen krijgen? Wat was het antwoord
2: niet,
4: toen?
2: Want we willen de belasting niet verhogen.
12: Nee, maar goed, dat zijn twee dingen, want het klopt, wij willen het. We hebben eigenlijk, als er zoiets aan zit te komen, altijd van tevoren weten hoe het zit. Omdat wij echt wel een heel flexibele sector zijn. Maar de rek is er zo langzamerhand wel een klein beetje uit. En uw collega heeft gelijk. Als de politiek hier geen geld aan toe brengt, dan zijn we nog niet aan het eind van deze ellende.
4: Nee, want wat is dan uw boodschap aan de minister dan nu, deze keer?
12: Nou ja, om serieus geld ter beschikking te stellen voor het onderhoud aan de infra. Want het is niet alleen van belang voor deze minister. Het is ook van belang voor als we meer willen wonen. Het is belangrijk voor defensie. Het is belangrijk voor investeringen. Het is niet alleen voor de minister van infrastructuur een belangrijk iets.
4: Ja, er zijn natuurlijk al heel veel rekensommen gemaakt, hè, over het onderhoud van onze infra. Dus die discussie wordt wel degelijk gevoerd. Dit is dan eigenlijk een beetje een treurige illustratie van de noodzaak.
12: Ja, zeker is het een treurige illustratie. En vorige week leek het zo te zijn alsof wij blij moesten zijn omdat er extra geld naar infra zou gaan. Maar dat is ook niet meer dan als een druppel op een gloeiende plaat. Er moet echt serieus geld naar infra toe. Want anders dan draait de economie van dit land echt de soep in.
4: Hartelijk dank, Jan Boeven, algemeen directeur Transport en Logistiek Nederland.
2: In Sluiskil, dat is in Zeeuws-Vlaanderen, is vandaag de grootste CO2-afvang- en opslaginstallatie van Europa in gebruik genomen. Het Noorse kunstmest- en chemicaliënbedrijf Yara heeft de primeur. Jaarlijks, de installatie kan jaarlijks 800.000 ton CO2 uit de atmosfeer bevatten. Zowel de Noorse premier Jonas Støre als onze Nederlandse premier Rob Jette waren bij dit feest. En net terug uit het feestgedruis in Zeeuws-Vlaanderen, hoeft er gelukkig niet via de Hardenbergenbrug, is onze verslaggever Martijn de Rijk. Martijn, 800.000 ton CO2, waar komt dat vandaan?
11: Nou, als je kunstmest maakt, dan doe je dat meestal van aardgas. En als je aardgas een beetje opsplitst, dan hou je waterstof over. Dat hebben ze nodig. En de CO2, die laten ze normaal gesproken gewoon de lucht in verdwijnen. Oh. En die CO2, die blijft over en die gaan ze nu dus afvangen. En dat is echt verschrikkelijk veel wat ze daar produceren. Het gaat in dit geval, in dit project, om 0,5% van de complete CO2-uitstoot van heel Nederland. Ja. Dus het is echt een hele dikke jongen. En dat betekent echt wel dat ze dat ze aan iets groots begonnen zijn. Ze hebben een complete fabriek neergezet. Die hebben we ook eventjes kunnen kijken. Want het was een groot feest, maar erg weinig gelegenheid voor. Ja, precies. Vooral veel borrel en broodjes. Maar we hebben de installatie ook even gezien. En we hebben het schip ook gezien waar het dan op vervolgens op getransporteerd wordt. Want die CO2 die wordt super gekoeld. Die wordt vloeibaar in het schip gepompt en die gaat hoppeta naar Noorwegen toe.
2: Ah, ze vangen het af en brengen het weg.
11: En ze brengen het weg en dan wordt het op 2600 meter onder de zeebodem in een leeg Noors gasveld gepompt.
2: En is het een experiment of gaat dit echt werken?
11: Nee, dat is vandaag echt letterlijk gewoon gestart, dus dat gaat echt werken.
2: En je hebt gesproken met de CEO van Yara?
11: Ik heb eventjes, of het echt gaat werken, ik heb eventjes een blik optimisten opengetrokken. Waaronder dus inderdaad de CEO van Yara, Sven Holsetter. Ja, dat zijn van die moeilijke Noorse namen, mijn excuses. En die was al een tijdje bezig met CO2 besparen. Hij begon 3 jaar geleden aan dit project.
13: Well, I would say that it is a success already. It's about delivering on our emission reduction journey. We've already halved our emissions at this site, and now we're on the really hard to abate part. This facility that is now capturing CO2, so this is not talk about 2035 or 2050. It's
11: today.
13: Solutions today. Yes, absolutely.
14: Absoluut. Een van de grootste CO2-uitstoters van ons land gaat hier nu de CO2 opvangen en in Noorwegen onder de grond opslaan. En dat is goed voor het klimaat, maar het is ook heel erg goed voor de economie hier in Zeeland. Want ja, dit is gewoon een sterke industrie die we graag ook in Europa willen houden.
11: Ja, die laatste optimist die heb je vast wel herkend.
2: Ja, Rob Jette natuurlijk, Jette, onze premier. Ja. Waar hangt het vanaf of de optimisten gelijk krijgen?
11: Nou, ik kwam heel toevallig, of misschien niet zo heel erg toevallig, energiedeskundige Remco de Boer tegen, die ook de podcast Studio Energie maakt. En ik heb hem precies die vraag voorgelegd. Waar gaat het nou van afhangen of dit een succes wordt of niet?
16: Uiteindelijk van de CO2-prijs. Wat kost het om gewoon CO2 een ton de lucht in te laten gaan? En wat kost het om hem in Noorwegen 2600 meter onder de zeespiegel in de grond te stoppen? En voorlopig is dat laatste in de grond stoppen heel veel duurder dan eigenlijk gewoon maar de lucht in laten gaan. En uiteindelijk gaat het erom, krijgt dit schaal met andere bedrijven? En met die toch wat lagere CO2-prijs, ja, is dat echt... Het wordt billen knijpen, zeggen we dan.
11: Ja, billen knijpen. 80 euro kost het op dit moment om een ton CO2 te mogen uitstoten als je een groot industrieel bedrijf bent, hè, volgens dat Europese ETS-systeem.
2: Ja, commissaris Hoekstra is van plan om dat een beetje te verruimen in de
11: precies.
2: Tijd. Dus dan wordt het goedkoper.
11: Dan krijg je dus inderdaad meteen, zeg maar, ja, dat het een beetje de business case van Yara aan het schaden is. Want dat betekent dus dat ze minder eraan verdienen.
17: Ja.
11: Minder kosten voorkomen.
17: Maar ook de techniek van die opslag, die is toch ook nog niet helemaal van elke twijfel verheven. Want er
4: lange termijn effecten van die opslag, die zijn ook nog niet bekend. Er wordt ook wel gedacht dat er misschien lekkages kunnen ontstaan.
11: Nou, dat noemde ook de Noorse premier Støre. Die zei dat aan het begin. In Noorwegen doen ze dit al 50 jaar. En in al die 50 jaar is het niet, is er niets gebeurd daarmee. Dus ze zeggen en denken echt dat daar echt goed zit.
4: Ja. Een hele andere discussie, maar sommigen zeggen ja, met zo'n opslag verleng je eigenlijk het gebruik van fossiel. Want dan
11: Is dan het tweede punt. We kunnen, als we een beetje de doelen willen halen, ontkomen we er niet aan dat we dit er ook bij doen. Dus het is niet in plaats van, het is en-en. Mm. Ja, en dat wordt echt keer op keer wordt dat herhaald.
2: Toch even die prijs, want dat is ook een kopzorg misschien voor die CEO.
11: Ja, dat mag je wel zeggen. En hij houdt daar wel rekening mee.
0: On the other hand, it will be a commercial success when CO2 prices will be high enough.
13: Absolutely, and that's where we need to work full value chains, but also work together with governments, with the European Union as well, to create a level playing field. It's about creating demand for low carbon products as well. So first phase for us is cost avoidance. It costs money to emit CO2 in Europe, so it's about avoiding that. But we need lead markets as well.
11: Ja, kortom, hij heeft klanten nodig, en als hij klanten wil hebben, dan moet hij dus een hoge CO2-prijs hebben. En ja, alsjeblieft, Europa, laat me niet in de steek.
2: Je hebt Rob Jetten nog gesproken ook?
11: Ja, Rob Jetten, die weet eigenlijk wel waar die druk, jij noemde het al eventjes, vandaan komt. Laten we eerst even beginnen met het idee dat de bedoeling is dat op termijn die CO2-prijs gaat stijgen.
14: De komende jaren zal de prijs van CO2-uitstoot ook in Europa alleen maar toenemen.
11: Tegelijkertijd de druk om die CO2-uitstoot en de beprijzing daarvan te verlagen, die neemt alleen maar toe. U heeft zelf ook in het kabinet een extra CO2-uitstootheffing opgeheven. Dat gaat maar één kant uit, zou je zeggen.
14: Nou, we moeten er echt voor zorgen dat we een hele slimme Europese aanpak hebben. Daarvoor is het belangrijk dat we snel meer, maar juist ook dit soort CO2-technieken toepassen. En op deze schaal laten we zien dat het kan. En dat Nederland en Noorwegen als koplopers daar ook gewoon een business case hebben. Niet alleen voor Yara in dit geval, maar voor heel veel andere Europese bedrijven.
11: En dan is dus de hoop dat andere bedrijven aanhaken.
14: Ja, en er is een enorme kans niet alleen om CO2 in Noorwegen op te slaan, maar ook bij Portos en Aramis, twee Nederlandse projecten onder de Noordzee. Ja, daarmee kunnen we er echt voor zorgen dat we met veel minder CO2-uitstoot toch een hele sterke industrie kunnen opbouwen.
2: Rob Jetten in de bijdrage van Martijn de Rijk.
4: We gaan nog een keer naar het verkeer. Bianca Damink zit bij de ANWB. Die problemen bij de en op de A28 die houden aan. Wat is de laatste stand van zaken?
3: Ja, het is nog steeds behoorlijk druk in het midden van het land door de problemen op de A28 die dicht is bij Nijkerk in beide richtingen. Want er zijn problemen met een brug daar. Gaat waarschijnlijk nog een dag of twee duren, verwacht Rijkswaterstaat, voor die weg weer open gaat. Intussen rijdt het verkeer om via Apeldoorn over de A1 en de A50. Maar het levert ook daar wel vertraging op. Net als op andere omliggende wegen zoals de A6. En ook op de N305 is het behoorlijk druk. En Flitsmeister meldt een flitser op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij hectometerpaal 56,8.
4: Groenland en de EU gaan nauwer samenwerken en investeert 200 miljoen euro in het land. De EU, dat meldde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aan het begin van een tweedaags bezoek aan Groenland. Daarover gaan we praten met Laura Gemee, Scandinavië-correspondent bij BNR. Ha, Laura.
5: Hey, hallo.
4: Ja, een investeringspakket van 200 miljoen euro. Waar gaat dat geld naartoe?
5: Dat geld gaat naar allerlei concrete dingen. Het gaat onder andere naar beter internet en satellietverbindingen op Groenland. Zo voor afgelegen gebieden krijgen mensen dan beter internet. Het gaat naar schone energie bijvoorbeeld. Maar het gaat ook naar de ontwikkeling van grondstoffen. En dat is interessant voor Europa. Kritische grondstoffen, mineralen. Ja. Nou, Europa wil natuurlijk minder afhankelijk worden van China op dat vlak. Dus dat is een hele interessante investering ook voor Europa zelf.
4: En wat kan Groenland met die 200 miljoen euro?
5: Ja, het klinkt misschien als niet mega veel geld, maar dat is het voor Groenland wel degelijk. Groenland heeft maar 56.000 inwoners. Dus ja, dat is de omvang van een groot dorp. Hè? Ja. Ja. En die 200 miljoen, dat is dus gewoon goed voor 6-7% van de omvang van de economie, dus van de BBP. Dus dat is wel, dat heeft wel impact. Dit kan op allerlei fronten Groenland eigenlijk de economie laten groeien en versterken. Dat is belangrijk voor Groenland, omdat Groenland ook vaak graag minder afhankelijk wil worden. Groenland is natuurlijk ook afhankelijk van Denemarken, van subsidies bijvoorbeeld. Maar is ook, als ze te afhankelijk zijn van een kwetsbare positie hebben, best wel kwetsbaar voor Amerikaanse invloeden. We weten allemaal dat Trump graag controle zou willen krijgen over Groenland.
6: Nou ja, dat was mijn volgende vraag.
5: Dit versterkt ze.
6: Precies, want het is natuurlijk voor ons in de EU fijn als we zaken kunnen doen over die kritische grondstoffen. Maar het is ook natuurlijk een politiek vlaggetje planten op een land dat zo in het oog van de geopolitieke stormen ligt.
5: Absoluut. En wat dat betreft heeft dit bezoek echt meerdere doelen gehad van von der Leyen aan Groenland. Ze wilden het duidelijk niet alleen bij mooie woorden laten, hè, want echt wel hele concrete investeringen liggen er. Maar het is inderdaad ook echt een heel geopolitiek doel. En juist ook door te investeren denk ik dat de EU tegen Groenland zegt, kijk, wij laten jullie niet in de steek. Sterker nog, wij zijn hier voor de lange termijn om hier aanwezig te zijn. Dat is zeker. Wat me opviel, de naam van Trump werd niet genoemd. Ja. De Verenigde Staten werden niet genoemd in de persconferentie. Maar wat wel werd gezegd door von der Leyen is, de toekomst van Groenland, dat is aan de mensen van Groenland en Denemarken om over te beslissen en aan niemand anders. Dus ja, daar zit gewoon een hele duidelijke boodschap in. Europa accepteert niet dat de toekomst van Groenland zomaar door Washington wordt bepaald.
6: Dank, Laura Gemee, Scandinavië-correspondent bij BNR. Tech Update.
2: We hadden natuurlijk net live contact met Niels Koolhoos bij de brug in de A28. Maar eerder spraken wij hem in zijn hoedanigheid als tech-redacteur. Toen hadden we het erover dat vanavond aandacht wordt besteed aan de Odido-hack in Opsporing Verzocht. Want de politie is op zoek naar een mannelijke Nederlander. Wel opvallend, want Shiny Hunters, de verdachte bende daarachter, is niet Nederlands, voor zover we weten, toch?
7: We weten het niet. Dus des te interessanter is het dat er mogelijk een Nederlander bij die bende betrokken is. We zagen 4 jaar geleden namelijk wel een Franse programmeur gearresteerd worden in Marokko. Maar hij zou dan weer geen grote speler binnen de bende geweest zijn. Dus de vraag is, is het misschien dan die Nederlandse verdachte die dan wel misschien ergens in Shiny Hunters veel gelieerder is? We gaan het vanavond om 9:15 horen dus, in Opsporing Verzocht op NPO 2. Want dan laat de politie het telefoongesprek horen dat de klantenservice van Odido had met de verdachte begin
6: dit jaar. Want zo kwamen ze binnen, hè?
7: Ja, weet je het nog? De klantenservice werd inderdaad gebeld door iemand die zich voordeed als een medewerker van de ICT-afdeling. En zodoende kon hij die klantenservice-medewerker ergens laten inloggen op een pagina die leek op een pagina van Odido, maar dat was het niet. Nou, zo hadden ze dus wachtwoorden buiten kunnen maken, konden ze in de systemen komen. En de rest is, history, zullen we maar zeggen. Want de gegevens van miljoenen Nederlanders liggen nog altijd voor het oprapen op het dark web. Odido heeft daar, los van de reputatieschade, nog niet veel van gemerkt, tot zover ik weet tenminste. Maar ondertussen hoor ik in mijn netwerk wel heel erg veel mensen die nu zeggen, goh, ik krijg wel heel erg veel phishing mails en ik ben toevallig klant bij Odido. Dus waarschijnlijk is 1 en 1 2.
17: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
6: Tot zover. Fijne avond.
2: Hoi.
22: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
18: Voor de beste start van je werkdag
19: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
20: En even na

0: de podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
3: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: 52 min 40.
8: 12 natuurlijk.
7: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: In 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
12: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig.
13: In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: En de A50. Verder nog files op de N216, Schoonhoven richting Gorkum. Tussen Giezenburg en de aansluiting met de A15 doe je er 3 kwartier langer over. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat een kapotte vrachtauto op de linkerrijstrook tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. En tot slot nog de A27 Utrecht-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Lexmond en Werkendam. En nu is er schade aan het wegdek. Dan is de rechterrijstrook dicht en je vertraging meer dan een uur.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. FC Utrecht is de eerste mensen op het spoor die onrust stookte bij de wedstrijd tegen Go Ahead afgelopen weekend. Daar werden bekers en vuurwerk op het veld gegooid, waardoor de wedstrijd moest worden gestaakt. De club heeft al een paar stadionverboden uitgedeeld. Morgen wordt de wedstrijd uitgespeeld. De transportbranche baalt van de problemen met de brug op de A28 bij Nijkerk. Die is uit voorzorg gesloten na een inspectie. Dat kost de sector €1 miljoen per dag en de brug blijft nog zeker 2 dagen dicht. Vrachtwagens mogen ook al een tijdje niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum. Telers in de Bollenstreek zijn het niet eens met de Delta-commissaris. Die zegt dat er over 20 jaar geen toekomst meer voor hen is door verzilting in de grond. De bollentelers zeggen daar vast wel een oplossing voor te kunnen vinden, zoals het gebruiken van gezuiverd rioolwater. In het Friese Kolmerswaag is een man gewond geraakt omdat er een molotov-cocktail naar hem was gegooid, meldt de lokale omroep. Hij zou dat hebben gedaan na een ruzie met 2 anderen die hem mishandeld zouden hebben. Ze zijn allemaal aangehouden, de gooier van de molotov-cocktail zit nog vast. Er is vanmiddag een steekpartij geweest in een bos in het Brabantse Gemert, meldt de regionale omroep. Spelende tieners zouden ruzie hebben gehad. Een jongen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Aan het eind van de middag is een meisje van 15 opgepakt. Er wordt nog gezocht naar 2 andere tieners. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het aandeel Louis Vuitton Moët Hennessy, oftewel LVMH, staat weer op dezelfde plek als 6 jaar geleden. Is dat cyclisch of structureel? Nou, misschien ligt dat wel aan het feit dat veel Nederlandse en Europese spaarders niet durven te beleggen. Hoe we ze van die angst afhelpen, dat hoor je zo meteen bij BNR Beurs.
9: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
10: Nou, niet met onze huidige applicatie.
9: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
10: Niemand.
11: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
12: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
13: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
11: Thinkwise. Transformeer legacy software.
13: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
14: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
15: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
16: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
17: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit 1 platform. CM.com. Behind every moment.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
8: Welkom, het is maandag 7 september, de dag dat LVMH bijna terug is op de beurswaarde van januari 2020. En misschien was dat wel wat de rijkste man van Frankrijk bedoelde toen hij dit zei.
18: I'm not that much interested

0: by the number of the next 6 months. What I am interested in is that the desire for the brand will be the same in 10 years.
1: Hetzelfde in 10 jaar. Nou, hij lijkt op koers te liggen. Aandeelhouders zien 6 jaar na de gigantische groei van de pandemie nog altijd dezelfde beurswaarde staan. Zometeen bespreken we hoe LVMH dit omdraait en waarom handtasjes verslagen worden door juwelen tegenwoordig.
2: En je hoort over een eeuwenoud probleem. Nederlanders die niet durven te beleggen.
3: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank. Die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder. Beleggingen van Europeanen staan sowieso flink achter als je vergelijkt bijvoorbeeld met Amerika. Nederland spant daarin de kroon.
2: En waarom dat dan ook een probleem is en wat we er tegen kunnen doen, dat gaan we zo bespreken.
1: En dan hoor je ook hoe Heineken indirect is verwikkeld in een enorme kartelzaak.
2: De AEX is licht hoger gesloten op 1115 punten. 0,2% kwam erbij. De grootste stijger was ASM met een plus van 4,5%. En op Wall Street wordt er niet gehandeld vanwege Labor Day. We gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Han Dieperink, CIO bij Aureus. Goed dat je er bent.
4: Ja, dankjewel.
1: Welkom weer. En dan gaan we meteen ook naar jouw favoriete onderwerp, Han. De Duitse industrie. Want het is Volkswagen vorige week wonder boven wonder gelukt om een akkoord te bereiken over ontslagen. En als kers op de taart hoorden we vandaag dat de productie van de Duitse industrie met 1,1% daalde in juli. Dat was natuurlijk weer koren op de molen van de Duitse branchevereniging voor het MKB daar. Het Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Of Mittelständische Wirtschaft, moet ik zeggen. Net als de verkiezingsoverwinning van de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt was dat natuurlijk. Dus die voorzitter die zag een mooie kans om zijn boodschappenlijstje in te dienen.
5: We are not facing only high energy costs and high bureaucracy, we are facing high social costs. And therefore we must come back to a competitiveness of German companies, but not only German, of the European market as a whole.
1: En de daling van productie in de Duitse industrie in juli was veel groter dan gedacht. Er werd een plusje verwacht, ook door de defensieindustrie die steeds harder loeit. Maar ja, de productie van de hele autosector die viel met meer dan 9% in juli dus. Vanwege stakingen, ombouwen naar elektriciteit en ook laag water, wat aanvoer moeilijker maakt. Karsten Brzeski van ING die voegt het in de Wall Street Journal alvast aan toe dat het allemaal nog erger wordt. Want die hoge gasprijzen gaan deze winter nog meer roet in het eten gooien, zei hij. En Han, Volkswagen snijdt in eigen vlees. Dat was best een wonder dat dat zo gebeurde eind vorige week. Kan de defensieindustrie daarvoor compenseren? Of gaan we deze kwartalen neergang op een rij nu gewoon vaker blijven zien?
4: Ik denk dat dat pas nog even duurt. Want er moeten eerst nogal wat stempels op. Hè. De Duitsers zijn niet zo snel als je weet qua ambtenaren. Dus
1: maar als ze eenmaal wat beslissen, dan gaan ze ook.
4: Dan gaan ze wel, maar dat duurt een enige tijd. Dus een soort shock and awe plan van Merz is natuurlijk nog niet helemaal gelukt. Hè. Dus dat voorlopig zie je nog eerst een neergang. Ik ben bang met de hulp van de ECB dat ook nog wel een recessie of in ieder geval een technische recessie.
1: Je bedoelt vanwege hogere rentes?
4: Ook. Dat is fout op dit moment. Het feit dat je met hogere olieprijzen rente verhoogt is niet zo handig. Dat hebben ze al 2 keer, 3 keer eerder gedaan door de ECB. Ook was toen ook fout. Is nu ook weer fout.
1: Helder.
4: Deze week gaan ze het doen.
2: Dan naar een verhaal over een Oostenrijkse bierbrouwer. Brau Union. Dat wordt door de markttoezichthouder van het land beschuldigd van machtsmisbruik. En als je je afvraagt, nou, waarom moet ik dat nou weten, een bierbrouwer in Oostenrijk? Nou, Brau Union is de dochter van eentje die je misschien wel kent, van Heineken. Het bedrijf heeft flink geprofiteerd van hun positie in Oostenrijk. Maar dat heeft ze ook een mega kartelzaak opgeleverd die nu bezig is in dat land. De brouwer gaf distributeurs die veel van hun afnamen een betere prijs en dreigde klagende distributeurs dat protest, dat wilde protesteren, dat zou leiden tot het opzeggen van de samenwerking. Zo werden kleinere brouwerijen uit de markt geduwd, omdat veel distributeurs hierdoor minder met andere brouwers samenwerkten. Het is een mega rechtszaak in Oostenrijk die na de zomer weer verder gaat met allerlei verhoren. En dat kan ook het moederbedrijf Heineken dus raken, schrijft het FD. Ze zijn geen verdachten in de zaak, maar kunnen wel aansprakelijk gesteld worden als moeder. En dat kan in theorie volgens de Oostenrijkse wet tot een boete leiden van 10% van hun omzet. En dat kan dus oplopen in theorie in de miljarden.
1: Gaan van Oostenrijk in Duitsland naar gewoon Nederland. Je hoort al dat het Labor Day is vandaag in de VS. Want we moeten naar het vertrek van een omstreden pensioenbestuurder. Want Pieter de Graaf had bedacht dat het pensioenfonds voor huisartsen actief moest gaan beleggen in 70 namen. Lekker geconcentreerd, in plaats van te spreiden in meer dan 5000 namen, zoals eerder het geval was geweest. Omdat men, volgens de huisartsen in ieder geval, duurzamer en maatschappelijk verantwoord wilde gaan beleggen. Nou, de Graaf die zei daar eerder bij in het FD, minder is echt beter. En we kunnen rimpelingen in de markt prima hebben. Maar dat was eigenlijk niemand met hem eens. Deelnemers die starten een petitie, pensioenpro's geven over tegenvallende resultaten, hoogleraren En analisten zeiden dat je zo uitschieters krijgt met maar 70 namen voor een pensioenfonds. En ze kregen meteen gelijk, want het fonds dook door de nieuwe strategie in de min vorig jaar, terwijl de wereldindex bijna 8% behaalde in datzelfde jaar 2025. De mooiste zin was nog die wel van die petitie-schrijvers. Die schreven namelijk: het bestuur van dit pensioenfonds is naar onze mening niet gekwalificeerd en ook niet democratisch gelegitimeerd om namens alle huisartsen te bepalen welke ondernemingen moreel aanvaardbaar zijn en welke niet. En nu is Pieter de Graaf dus vertrokken.
2: En de beurzen staan op recordhoogtes, maar mocht je nou toch niet zo'n lekker jaar op de beurs hebben, heb ik misschien wel een tip voor je. Geen beleggingsadvies. Beleggen in suiker. Al ben je nu eigenlijk al te laat als je dat zou willen doen, maar het was wel de moeite als je eerder was geweest, want de suikerprijs is zo hard opgelopen dat hij het inmiddels beter doet dan de S&P 500. Echt waar. Vorige maand steeg de suikerprijs met 21,5%. De grootste stijging in één maand sinds 2010. En over heel dit jaar staat de suikerprijs daardoor alweer 20% hoger. Tegenover de 13% van de S&P 500. Of de 15% van onze eigen AIX. Die overtreft hij dus allebei. Jelmer Schreurs, dat is sectoreconoom agrarisch en food bij ABN AMRO, die vertelt waarom die suikerprijs zo hard is opgelopen.
6: Eigenlijk hebben alle grote suikerproducerende landen in de wereld tegelijkertijd last van tegenvallers aan de aanbodzijde van die suikermarkt. Maar ook natuurlijk door de droogte in Europa. Daardoor zijn de oogsten per hectare lager uitgevallen.
2: Ligt de kelder bij Aureus al vol ondertussen met suiker? Of?
4: Nee, we doen niet in suiker, okay. Helaas.
1: En als Europeanen niet zo calvinistisch zouden zijn en een keer aan het beleggen waren gegaan, dan had dat ons continent biljoenen extra opgeleverd met een B. Dat ontdekte ING, maar we durven niet.
2: Waarom dat niet alleen een probleem is voor onze portemonnee, vertellen we weer zo. Hoor je ook over de terugkeer van Twitter.
1: En dan gaan we eerst maar eens even naar de armzalige beursprestaties van handtasjes, sjaaltjes en champagne. Allemaal zaken die ik Han Diepering ook niet direct zie aanschaffen, moet ik zeggen. Aandelen wel, maar als je nou in januari 2020 een aandeeltje LVMH had gekocht, dan stond je nu, 6,5 jaar later, nagenoeg op dezelfde plek, schrijft de Financial Times Wielijn op. In 2023 was het bedrijf nog de koploper, het eerste Europese bedrijf dat 500 miljard euro in beurswaarde aantikte. En inmiddels zijn we weer aanbeland bij de 213 miljard euro, meer dan dubbel zo klein als ASML, dat inmiddels al bijna bij de 600 is aanbeland. En eigenlijk nagenoeg hetzelfde dus als wat er in januari 2020 op je scherm verscheen. Dus Han, hoe kan dit?
4: Ja, er zijn meerdere factoren, zoals altijd. Er is niet één factor. Je hebt gezegd, China is misschien wel een factor die een rol speelt. China is natuurlijk een belangrijke afnemer van de LVMH-spulletjes. En dat was ook zo. Ik ben in China geweest bij C-Trip en op dat callcenter hadden alle dames van hun eerste salaris kochten ze een handtas. En dat moest echt zijn. Dus ja, dat was wel. Het status was belangrijk daar.
2: En dat is nu niet meer zo.
4: Ja, ik zie dat de wereld ook wel wat veranderd is. En nu zie je toch dat een beleving iets belangrijker is dan een tasje. Mm-hmm. Dus het komt deels natuurlijk door social media. Dus iets minder dat die tasjes worden gekocht. En je ziet natuurlijk ook wel dat de economie veranderd is. We hebben nu wat dan heet een K-vormige economie. Dus die top 10% die koopt 50% van de consumptie. En die onderste 90% die heeft alleen over bestaanszekerheid. Die kan helemaal geen tasje kopen. Ja, en de top 10% gaat niet naar LVMH, helaas.
2: Ja, maar je zegt social media, we willen ook allemaal er mooi uitzien. De beste versie van onszelf op al die fotootjes. Maar dat helpt dus niet mee.
4: Nee, maar daar heb je botox voor en iets andere middelen natuurlijk. Dus daar heb je een tasje bij niks, nee.
1: Nou, om daarover op in te haken, Jorik. Bain zei, de analisten van Bain, die zeiden 15% van die consumenten die dus echt status wil kopen, die is weggevallen. Dat bevestigt wat Han zegt, want dat zijn de mensen die dat willen kopen. Nieuwe, rijke mensen. Maar die prijzen bij LVMH, die zijn enkel 50-70% hoger geworden bij de hele portefeuille van producten als je indexeert op 2019. Maar ja, dat is dan meer dan inflatie die ook nog fors was. Dus is dat nou dom of slim van LVMH om die prijzen dan zo te blijven verhogen?
4: Ja, nou, dat hoort er een beetje bij aan. Hebben ze de prijs niet hoog genoeg. Het probleem met die luxe goederen is, als je de prijs heel hoog hebt, dan zit je juist in een segment dat het niet meer uitmaakt. Dus hoe duurder het is, hoe beter het verkoopt. Dus
2: en schaarste is ook heel belangrijk, toch?
4: Ja, bijvoorbeeld Chanel of andere partijen, die zijn ook wel omhoog gegaan natuurlijk met hun prijs. Juist omdat we weten dat het belangrijk is. En schaarste is inderdaad heel belangrijk, want je kijkt naar LVMH, die hebben echt de markt overspoeld. Hè. Iedereen ziet erin dat brand natuurlijk overal lopen, maar ze bovenop de straat van die heuptasjes, of nou echt is of namaakt, het maakt niet uit, maar het maakt het merk feitelijk kapot.
1: Ja, en we horen ook dat juwelen nu handtasjes hun winst afpakken. En daardoor presteert Richemont veel beter, want daar is het aandeel juwelen in de omzet veel groter. Bij LVMH
4: is dat Richemont. Ja.
1: En bij LVMH is dat maar 10-15%.
4: Ja, LVMH is ook dan bijvoorbeeld de sterke drank. Mooi Hennessy is toch wel een sterke drank. Nou, ik weet niet of je het opgelet hebt, maar het is uit met sterke drank. Iedereen wel 0,0. Ja, jenever, whisky, van alles. Alles is 0,0. Mooi Hennessy heeft dat niet, hoor. Dus
2: die hele drank gaat in de markt misschien?
4: Dus we proberen het wel. Ze maken voor alles 0.0 tegenwoordig. Dus anders zijn maar zo hard als de drank vroeger groeide, is dat voorbij. In ieder geval voorlopig even, het is even uit. Dus dat draait niet meer hard. En die tasjes, ja, dat zit in het verkeerde segment. Dus niet in het super premium segment, maar er net iets onder. En dan ben je gevoelig voor de economische cyclus. En dan, ja, als het dan gaat over bestaanszekerheid, is het eten op tafel of toch een tasje? Ja, dan wordt het helaas toch eten op tafel.
7: En Hermès is vaak de hoogst gewaardeerde van dat stel. Bijvoorbeeld koers-winstverhoudingen en alle andere metriekjes die erop los kan laten in je Bloomberg terminal. Maar waarom vindt de markt Hermès nou van hogere kwaliteit dan al die andere luxe aandelen?
4: Hermès is totaal ongevoelig voor de economische cyclus. De mensen die een Hermès tas kunnen kopen, die trekken zich niet aan van de economische cyclus. En eigenlijk is het natuurlijk allemaal een beetje statusproducten zijn het. En ja, je bent volgens mij pas echt rijk als je geen Hermès tas hoeft te kopen. Want ja, laat het maar gewoon zitten, al dat gedoe, maar goed.
7: Ja, nou dat ben ik moreel en emotioneel gezien helemaal met je eens. Maar Hermès is dus top segment, zoals
4: absoluut,
7: jij zegt.
4: Absoluut, ja.
7: En daarom is dat aandeel
4: schaars, onverkrijgbaar, op uitnodiging enzovoort. Ze doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het heel topsegment blijft. Dus goed.
7: Dus LVMH is eigenlijk net
4: maar
7: een stapje lager.
4: Maar dat zit ook wel in de prijs, hè? Van,
7: ja, nou, ik hoop niet dat ik het ooit hoef te betalen of ooit moet willen.
4: Nee, maar ook in de prijs van het aandeel. Mm. Dus het aandeel is niet heel erg goedkoop ook.
7: Nee, ik lees echt 50 keer de winst of zo bij
4: Hermès. Ja, met een reden.
7: Ja. Nou. En leer mij media en markten dan kennen. Want als wij erover praten en de FT er ook over schrijft, dan zie je natuurlijk net dat het moment is dat er iets verandert. Dat ken ik wel een beetje. Is dit dan die mediabodem waarna het aandeel het weer prachtig gaat doen? Of is dit echt structureel bij LVMH?
4: Kijk, het moment dat je under-research en dan under-owned eigenlijk is.
7: Under-loved.
4: Undervalued, en dat soort zaken. Ja. Die dingen waar elkaar samenkomen. Dan moet er eigenlijk niet meer over willen praten. Dan is het moment gekomen dat je erin moet gaan beleggen.
7: Dat
4: maar
7: toch?
4: Het is een markt die ik wel structureel van. Dat is niet alleen de cyclus, ook gewoon, ja, dus die belevingseconomie is veranderd. Ook het feit natuurlijk dat mensen aan het andere dingen uitgeven. Dat K-vormige economie heeft een belangrijke input gespeeld. En natuurlijk ook de Chinese toch wel teruggang in de consumptie daar. Dus het heeft wel degelijk impact gehad. Dus het kan wel weer herstellen. Maar het is nog een lange weg, ben ik bang.
7: Nou ja, kijk, vorig jaar was Midden-Oosten de best presterende markt, las ik. Nou, dat is met de raketten die daar in rond worden geslingerd ook aardig veranderd. China zit met die vastgoedcrisis. Dat duurt ook nog wel even als ik jou zo hoor praten over kosten.
4: Nou ja, de downside is er wel uit, hoor. Dus dat betekent dat nu wel gaat stabiliseren. Dat je niet nog neerwassend druk hebt. Maar het is inderdaad, de consumptie in China is niet goed. En dat kan alleen maar betekenen dat China meer moet gaan stimuleren. En op zich werkt dat wel. Dus als je China gaat stimuleren, zie je de consumptie wel zien herstellen.
7: Ja.
4: Maar we kijken nu vooral naar andere markten in Azië. Naar Taiwan, naar Korea, naar Japan. Die doen deze maand, dit jaar fantastisch.
7: Nee, is dat niet een gigantische risicofactor? Want dan kijk ik naar Zuid-Korea bijvoorbeeld. Nou, we hebben het vaak over Zuid-Korea en BNR-beurs. Is het niet een beetje eng dat je afhankelijk bent van een gokgekke meute die tot zijn oogballen aan de leningen zit en toevallig won omdat ze alles op rood zetten?
4: Ja, dat valt reuze mee. De markt is 4 biljoen groot en de leverage bij elkaar is 90 miljard.
7: Ja.
4: Dus dat is 1,5%. Pappelepap, nou, daar val ik niet van achterover. Dat is natuurlijk wel erg hard gegaan.
7: Maar twee keer zoveel beleggingsaccounts als er personen zijn in Zuid-Korea, dat vind je allemaal niet zo eng.
4: Die leverage valt reuze mee. Okay. Top-down 90 miljard is ten opzichte van 60 miljard ten opzichte van die 4,1 biljoen, dat valt reuze mee. Dus daar zit het nu in. Natuurlijk, het zit geconcentreerd in twee aandelen, Samsung en SK Hynix.
7: Ja, ja.
4: Dat maakt natuurlijk iets meer geconcentreerd. En het is ook hard de andere kant op gaan. Elke keer met leverage werkt het werkt omhoog, maar het werkt ook heel goed omlaag. En dan is het natuurlijk paniek. Ja, en daar schrijven de kranten graag over. Het is natuurlijk heel hard gegaan met de Koreaanse beurs. Er is wel 200% bijgekomen.
7: Ja, en dat heeft veel handtasjes verkocht ook weer, want die werden rijk.
4: Absoluut, dat welvaartseffect, dat werkt ook. Maar de beurs, als je nu kijkt in KW-termen, dus dat de winst is harder gestegen dan dat de hele beurs heeft gedaan. En dat ziet ernaar uit. Er zit een soort value trap. Ik denk, ja, het is nu bijvoorbeeld 5 keer de winst, de hele beurs, dat is goedkoop. Maar dat zijn cyclische bedrijven, zijn op de bodem, zijn ze heel goedkoop natuurlijk. Maar ik ben bang dat het geen bodem is voor de cyclische bedrijven. Als je kijkt naar de vraag naar geheugenchips, en dat gaat ook toch jaren zo door.
7: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want dat klinkt vrij complex wat je zegt. Maar het is natuurlijk wel zo dat Samsung en SK Hynix inderdaad, nu we toch op dat onderwerp even een zijpaadje doen.
4: Ja.
7: Die gaan de helft van hun market cap verdienen in winsten de komende 2 jaar.
4: Absoluut, het is echt bizar. Ja. Dus het is echt heel goedkoop. Het is echt goedkoper dan ooit.
7: Okay.
4: En dat is al bizar voor een value aandeel. Maar ook als je kijkt naar de corporate governance, hoe die verbeterd is in Korea. Dat is ook een plus, een belangrijke plus.
7: Ja.
4: En het feit dat er dus een keer iemand doorschiet in de leverage. Ja. En dat wordt ook keurig aangepakt. Okay. Ook. Ik denk dat het wel goed komt met Korea.
7: Het komt allemaal wel goed.
4: De markt is wat er tegen negatief drogen, denk ik.
7: Helder.
8: BNR Beurs.
2: We horen het vaker, we kennen het probleem, maar nu wordt het ook weer eens een keertje ondersteund door de cijfers. Nederland is een spaarland. We hebben meer geld over dan onze mede-Europeanen, maar we beleggen minder geld, blijkt uit onderzoek van Ipsos, een opdracht van ING. En dat is een probleem, niet alleen voor het rendement dat je daarmee misloopt, maar ook voor de economie, want het remt economische groei en ook bijvoorbeeld de groei van scale-ups, zegt hoofdeconoom van ING Marieke Blom.
8: En dat maakt het bijvoorbeeld als je een scale-up zou hebben waar een venture capitalist in gaat investeren, die wil dan van tevoren ook graag weten, kan ik een goede exit maken? En daar bedoelen ze mee, als zo'n bedrijf dan straks op de beurs genoteerd zou gaan worden, maak ik dan een aantrekkelijk rendement op die beleggingen. En die kans is groter op het moment dat de Europese beurzen groter zouden zijn van omvang, meer liquide zouden zijn en er meer mensen ook op zouden beleggen.
2: We zijn het slechtste jongetje, moet gezegd worden, van een hele slechte klas. Want heel Europa belegt nauwelijks, vergeleken met Amerika bijvoorbeeld. En deden we dat wel, al was het maar met een kwart van ons spaargeld, had dat heel Europa 2800 miljard opgeleverd. Dat is bijna 3 biljoen euro aan rendement, wat we dus hebben laten liggen als Europa. Becijferde Ipsos dus voor ING. Het is een eeuwenoud probleem, Han. Maar hoe komt het toch dat we het niet kunnen? Nederland, maar ook Europa dus.
4: Nederland, misschien samen met de Schotten, wel bijzonder natuurlijk. We zijn Dutch Street, hè, we zijn echt zuinig natuurlijk, dat helpt. En Calvinistisch, doe maar normaal, dan is goed genoeg. Dus sober, dat is ook natuurlijk een belangrijke rol. Verder hebben we natuurlijk een land vol met dijken. En de dijken zijn feitelijk buffers, dat als het slecht gaat. Dus net als spaargeld, dat is ook een soort buffer. Dus we zijn eigenlijk geconditioneerd dat we meer sparen dan dat we gaan beleggen. En beleggen is gewoon heel angstig en dan kun je alles verliezen. En misschien zelfs nog meer dan dat. Dus dat is wat aangepraat dat het slecht is. Als je ook kijkt naar verzekeringen, we zijn een land dat alles verzekert. Tot zelfs het hoesje om de iPhone. Ik weet niet waarom, maar dat doen ze. Dus wij zijn heel bang tegen de risicoavers eigenlijk van nature.
2: Ja, ING vindt het dus een probleem. Vind jij het ook een probleem?
4: Dat is wel een probleem. Zeker ook als je kijkt, we doen natuurlijk, we beleggen wel veel. We hebben het pensioenfonds, zijn we vol belegd. Dan vindt niemand opeens het probleem.
9: De mooiste pensioensector op aarde, als ik
4: dus wel. Ja. Nou, mooiste. Kijk,
9: pensioenfonds is veel landen om ons heen.
4: De pensioenfondsen beleggen helaas ook weer in nominale waarde. Dus ook bijvoorbeeld in sparen, maar ook vooral in obligaties. Ja. De hele overheden in Europa worden gefinancierd door de pensioenfondsen. Ja, een beetje zonde dan.
9: Oh, maar jij vindt dat pensioenfondsen meer risico moeten nemen? Minder mandaat?
4: De pensioenfondsen die hebben natuurlijk een carrière-risico. Dus zowel de bestuurders als de toezichthouders hebben een carrière-risico. In de zin dat je moet wel je doelstelling halen. En de doelstelling is natuurlijk dat je er wel in ieder geval zorgt dat het eind de pensioen betaald kan worden. Maar dat is een nominale verplichting. En dan zeggen ze tegelijkertijd, de inflatiecompensatie, dat is ambitie. Die nominale verplichting doen ze alles aan om die te halen. En doen ze met obligaties.
9: Dus meer risico, hoor ik je zeggen.
4: Ik zeg, je moet focussen op die inflatiecompensatie. En dat kun je alleen halen met aandelen en niet met obligaties.
9: Helder.
4: En dat moet je eigenlijk omvangen. Dan zijn eigenlijk helemaal de verkeerde weg met een pensioenfonds. Ook omdat ze natuurlijk al een soort inflatiegecorrigeerde obligatie hebben als basis. Iedereen krijgt een AOW.
9: Ja.
4: Nou, dat is een soort obligatie, feitelijk. Dat gaat omhoog met inflatie. Ja, je zit helemaal in obligaties met AOW.
2: Ja, dat zegt het onderzoek ook wel, hoor. Dat inderdaad dat een deel is vanwege het feit dat particulieren niet beleggen, omdat het ook in pensioenfondsen zit. Maar particulieren durven dus niet. Het percentage van mij wel verbaasd. 42% van de Europeanen, dus ook los van Nederland, ziet beleggen als gokken. En niet gewoon gokken, maar gokken waarbij ook nog eens het huis altijd wint. Wat zegt dat over hoe we als Europeanen naar beleggen kijken?
4: Nou ja, het is wel 2/3 die wil helemaal geen risico lopen met zijn spaargeld. Dus iedereen is risicoaversief. Dat is natuurlijk niet zo heel vreemd. Dat zijn we allemaal natuurlijk niet zo agressief. Dus je moet wel graag verlies leiden. Dat doen ze natuurlijk niet. Maar het zorgt er wel voor dat die korte termijn verliezen die je dan wilt beschermen eigenlijk, dat je op lange termijn juist heel veel geld verliest. Je gaat sparen. En eigenlijk moet je daar waarschuwen. Geld sparen kost geld. Het zorgt ervoor dat je de inflatie niet bijhoudt. Het zorgt ervoor dus dat je de fiscus nou moet betalen. Aan het eind van de dag heb je dus gewoon geen centen meer over.
2: Ja.
4: En dus daar moet de waarschuwing bij, niet bij beleggen. Beleggen is heel raar. Je moet minimaal een horizon hebben van 15 jaar. En tegelijkertijd zeg je, maar je kunt al uw geld verliezen in die 15 jaar. Nou, er is bijna niemand die in 15 jaar zijn geld allemaal verliest met aandelen.
9: We doen nog alsof mensen stoppen met beleggen in maart 2009. Dat is een beetje het idee, hè? Ja.
2: Maar ligt daar ook de oplossing? Mensen gewoon wat beter voorlichten?
4: Waarschuwen tegen sparen. Daar ligt de oplossing. En box 3 afgelopen.
10: BNR Beurs.
9: En box 3, iets is anders behandelen, zoals jij net wilde toevoegen.
4: De prikkel om te investeren, de prikkel om te werken, moet je overeind houden in de Nederlandse economie. En die is er niet meer. Ook als je gewoon werkt, het maakt niet uit of je 25.000 of 70.000 verdient. Het gaat er niets op vooruit. Alles met toeslagen, die je kwijtraakt bij hoge lonen. Nee, het is zonder dat je de prikkel weghaalt.
9: Nou, dit was het pamflet van
2: de lobby geweest. We gaan naar Wall Street, hoewel daar weinig over te melden is vandaag. Want je hoorde het al, de beurzen in Amerika zijn dicht vanwege Labor Day. Hebben we even goed wil nog eventjes je dagelijkse portie Amerikaanse bedrijven nieuws voor je. je verzamelt.
7: Bijvoorbeeld over Anthropic. Nu al de grootste beursgang ooit, die van SpaceX mooi in de schaduw gaat zetten. Althans volgens de laatste waarderingen. Maar je mag er een paar weekjes langer op wachten, want we rekenden op medio oktober. En de Financial Times die zei dat de prospectus voor Anthropic deze week al op de mat zou vallen. Maar nou schrijft Reuters met een mooie scoop dat het waarschijnlijk vlak voor de midtermverkiezingen in de VS gaat gebeuren. Eind oktober of net begin november dus. Die ene maandag dat het nog kan dan. En die prospectus komt dan ook eind september pas. En de suggestie wordt in de nieuwsberichten gewekt dat het komt omdat men nog een lopend kredietje van $15 miljard aan het regelen is. Nou, dat moet dan natuurlijk in de prospectus komen te staan. En het team dat de cijfers overlegt, die zal het er ongetwijfeld ook heel druk mee hebben op beide fronten van de zaak.
2: En is er ook nog nieuws over Twitter? En heb ik het niet over dat platform dat nu X heet? Nee, ik heb het echt over Twitter. Ja. De site twitter.now, om precies te zijn. Dat bestaat echt. Het is een app en een website met een blauw vogeltje als logo. En je kunt er korte berichtjes delen. En die noemen ze dan tweets. Klinkt allemaal heel bekend, maar het heeft dus helemaal niks met X of Elon Musk te maken. Niet zo heel gek dat diezelfde Elon Musk dus naar de rechter stapte. Die rechter oordeelde, de naam Twitter, die mogen ze niet meer gebruiken. Want hoewel Elon Musk dat ook niet meer doet, is dat toch dus inbreuk op het merkrecht. Dat gaan ze dus aanpassen. Maar het gebruik van het woord tweet, dat is grappig. Of het bekende logootje met die vogel, dat hoeven ze allemaal niet aan te passen. De rechter zegt erover, ja, X gebruikt dat nergens meer. Dus is Elon Musk het merkrecht daarover kwijtgeraakt. Dus omdat hij gestopt is met al die oude Twitter-branding, heeft Elon Musk dus ook de merkrechten over zijn eigen oude aangekochte Twitter verloren. Heeft hij knap gedaan.
7: Het is bizar. En ja, Wall Street was dus dicht vandaag vanwege Labor Day. Maar morgen is er weer een dag en dit staat je te doen.
2: We waren er weer even vanaf, maar de handelsoorlog is terug van weg geweest. Er is weliswaar een soort wapenstilstand tussen de VS en Europa, maar tussen de VS en Canada wordt die nog keihard uitgevochten. Het land laat zich niet pesten door president Donald Trump en sloeg keihard terug met heffingen op Amerikaanse producten. En dit is de dag dat die heffingen ingaan. En over wereldhandel gesproken, er komt ook een belangrijk rapport uit in Duitsland. Onze belangrijkste handelspartner natuurlijk. We horen of we dat nog steeds zijn en ook of andere landen nog genoeg met Duitsland handelen. En dat is best interessant, want de Duitse economie zit in zwaar weer. Hoor je tot slot ook nog het inflatiecijfer over augustus? Een eerste inschatting van het CBS lag net iets hoger dan de maand ervoor. En nu dus het definitieve cijfer.
7: En dat was hem alweer, de BNR Beurs van maandag 7 september... waarin we het hadden over luxe en spaargeld. Communicerende vaatjes toch wel, die elkaar maar slecht weten te vinden kennelijk. En ik voel me altijd zo luxe wanneer handdiepering ons weer weet te vinden. Ook als de Amerikaanse beurs dicht is. CIO bij Aureus, dank je wel voor je komst weer.
4: Dank.
2: En jij bedankt voor het luisteren, morgen zijn we er weer.
7: Tot morgen.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
12: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
13: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
14: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
12: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
15: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
16: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt & Nee. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
17: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
18: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
17: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Uw zomerseizoen verlengen Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
21: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
22: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groot heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
21: Bikeshift. De beste bezorgers. Beter geleverd.
23: BNR Verkeer.
24: Mijn naam is Rijn Baarpont van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade staat een vrachtauto met pech en daarom moest de linkerrijstrook afgesloten worden. Dat doet er 15 minuten langer over. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is een wegafsluiting van kracht. Dat komt door veiligheidsmaatregelen op de Hardenbergerbrug. De weg is dicht en omrijden kan het best via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog veel verkeer op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech op de linkerrijstrook tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Tot slot nog de N216 Schoonhoven richting Gorkum. Tussen Giezenburg en de aansluiting met de A15 ben je 25 minuten kwijt.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
26: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De agent die begin dit jaar een trap uitdeelde aan een vrouw op Utrecht Centraal en een andere vrouw sloeg met de wapenstok, wordt niet vervolgd. Het OM vindt dat de agent geweld mocht gebruiken omdat de vrouw niet meewerkte aan haar aanhouding. Een filmpje van het voorval zorgde voor veel ophef. De problemen met de Hardenbergerbrug bij Nijkerk hebben ook gevolgen voor schepen. De akkervaart onder de brug is dicht, net als de wegen ernaast. De brug waar de A28 overheen loopt is sinds vanmiddag gesloten na een inspectie. Dat betekent zeker 2 dagen geen verkeer op de A28 en dat zorgt voor flinke files. In het Friese Kollemerswaag is een man gewond geraakt nadat er een molotovcocktail naar hem was gegooid, meldt de lokale omroep. De gooier zou dat hebben gedaan na een ruzie met 2 anderen die hem mishandeld zouden hebben. Ze zijn allemaal aangehouden, de gooier van de molotovcocktail zit nog vast. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is begraven in Servië. Duizenden mensen kwamen erop af om afscheid te nemen. Veel Serviërs zien hem nog altijd als een held. Er was een kerkdienst in de hoofdstad Belgrado en daarna werd hij een stukje verderop begraven naast het graf van zijn dochter. En meerdere concertzalen en poppodia hebben hun bezoekers gewezen op de landelijke OV-staking overmorgen. Ze roept poppodium Paradiso in Amsterdam op om met de auto te komen of om met iemand mee te rijden. Voor zover bekend gaan alle concerten en voorstellingen wel gewoon door. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
25: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
27: Maandag 7 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Oekraïne heeft weer 3 Russische olieraffinaderijen geraakt met lange afstandsdrones in Ryazan, Perm en Tatarstan. Zelensky heeft dat bekendgemaakt. Op de bezette Krim werd een spoorbrug over een kanaal getroffen richting het noorden. Gisteren is op de Middellandse Zee een schip geraakt door drones dat wapens van Iran naar Rusland zou vervoeren. Mogelijk kwamen die drones uit Libië, waar ook Oekraïnse soldaten actief zijn, zoals we weten. Ook Russische trouwens. In Sebastopol op de Krim zijn 1 dode en 3 gewonden gemeld door een Oekraïnse droneaanval. In het weekend vielen doden door Russische aanvallen in de regio's Kiev, Kharkiv, Mykolaiv en Dnipropetrovsk. Vrijdag trof een drone het hoofdkwartier van de Oekraïnse geheime dienst SBU. Daarbij vielen zeker 9 gewonden. Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken sprak van een majeure escalatie en president Zelensky heeft de dienst opdracht gegeven tot een gepaste tastbare reactie. Ook trof Rusland de twee vliegvelden van Kiev, opmerkelijk, vlak voor de komst van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner, die dit weekend gesprekken voerden in Moskou en dus in Kiev. Voor de duur van hun bezoek hebben Rusland en Oekraïne afgesproken niet elkaars hoofdsteden te bestoken. Elders ging de oorlog gewoon door, maar van het front heb ik vandaag eigenlijk niks concreets te melden.
0: Nee, behalve dan dat er weer wat infiltratieoperaties zijn in Dobropetrovka. Dat ligt in het wat meer in het zuiden van de Donetsk regio. Maar voor de rest gebeurt er inderdaad niet veel. Behalve dat de mailbloggers zowel aan het opschrijven scheppen als aan het downplayen zijn. Dus die mailbloggers, dat zijn dus Russen. Die hebben bijvoorbeeld gezegd, ja nee, in het noorden bij Kharkiv, daar worden 2000 Oekraïners op dit ogenblik omsingeld en die worden in de pan gehakt. Blijkt gewoon niet te kloppen. Maar andere mailbloggers zeggen weer, ja, wat Rusland zegt over de opmars bij Sloviansk, dat is niet zo indrukwekkend als dat Russen willen doen geloven. Dus er is een hele hoop desinformatie weer gaande, dus we weten niet precies wat er gebeurt, maar als je gewoon naar de kaart kijkt, dan worden er vorderingen gemaakt, maar die zijn echt minimaal, maar ze worden wel gemaakt door Rusland.
27: Ja, die opschepperij kwam de afgelopen dagen zelfs van het hoogste niveau van Poetin, die een specifiek stadje noemde dat de Russen zouden hebben ingenomen. En die werd van repliek voorzien in een filmpje door een militair die door die stad heen liep. En tegen de Russen geloof ik iets zo zei dat ze hun clownsneus af moesten zetten. met hun stoere praatjes. Wat minder fraai voor Oekraïne zijn toch weer berichten van het corruptiefront. Een belangrijk intern front waar gevochten moest worden tegen allerlei wanpraktijken. Wat was daar het verhaal?
0: Nou, dat er gewoon zoveel geld verloren gaat door corruptie. Dat op een aantal punten de Oekraïners daarom ook geen nieuwe wapens kunnen kopen. He, er is pakweg 1,2 miljard verloren door fraude en dat soort zaken. En door aankopen die gewoon veel te duur zijn. He, dus dan wordt er een bepaald systeem wordt er aangeboden. En dan komt er kennelijk een vriendje met een soortzelfde systeem, maar veel duurder. En dan krijgt hij het. He, dus er wordt niet echt op de kosten gelet. En soms kunnen bedrijven helemaal niet leveren. Hè. Dus het is bekend dat er munitiebedrijven zijn die eigenlijk gewoon ondeugdelijke munitie leveren. Hè. Dus die munitie komt niet bij de vijand terecht, maar die komt een paar meter voor de loop terecht van de Oekraïners zelf. Ik vond het meest bijzondere verhaal wat ik gezien heb, is dat een bedrijf niet in staat was om 600 gespecialiseerde drones te leveren. Maar vervolgens wel een opdracht kreeg om er nog 1950 bij te leveren. Ja, jongens, op deze manier heb je wel echt een probleem als land. En dat moet ook bij de Europese Unie natuurlijk te denken geven. Bij de lidstaten die volop Oekraïne steunen, dat dit soort praktijken natuurlijk gewoon niet kunnen.
27: Ja, mooi is natuurlijk wel dat dit dan naar buiten komt. Hè. Dat duidt wel op dat ze proberen erachter te komen en er wat aan te doen.
0: Ja, het zijn de audits inderdaad van de Oekraïners zelf. De staatsauditdienst en de auditdienst het ministerie van Defensie. Dus ja, het gebeurt wel. Jan?
1: Ja. Nou, weet je, je moet een aantal dingen bedenken. Oekraïne is natuurlijk een corrupte staat. Hè? Dat is natuurlijk gewoon zo. Dus het is heel moeilijk om daar uit te klimmen. Dat is één. Twee, als je zoveel geld uit het buitenland krijgt om wapens te kopen, dan is de kans dat het met het openbare aanbesteed niet vlekkeloos gaat, is natuurlijk heel groot. Hè? Dat kan iedereen bedenken. En drie, precies wat Rob zegt van, luister eens, dit is toch wel heel prettig dat ze er zelf ook mee naar buiten komen. Dat is een groot stuk in de New York Times. En eerlijk gezegd verbaast het me niks. Want onder al deze omstandigheden, om dan dus de corruptie buiten de deur te houden, is heel moeilijk. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met olie, hè? Olie is natuurlijk ook altijd leidt tot enorme corruptie. Alleen in Noorwegen is het goed gegaan. Dus we moeten het ook niet overdrijven. En ik ben heel blij dat het uit is gekomen.
27: Het is denk ik een kleine stap van corruptie naar het onderwerp Witkoff en Kushner. Trump's golfbuddy en schoonzoon
2: Die is weer op bevestigd hè, na hun gesprekken in Moskou. Dat ze goede gesprekken ook hebben gehad over zakelijke kansen. Ja. Ze hadden ook een goed gesprek met Zelensky. Was het verhaal na dato? Volgens mij zaterdag waren ze in Moskou. Hè, en zondag in Kiev om ja, te kijken of er toch weer iets vlot getrokken zou kunnen worden. Weten we er iets inhoudelijk van?
1: Nou, we weten er heel weinig van. Maar we weten dus wel dat ze eerst naar Moskou gaan en dan pas naar Kiev. Moet je voorstellen hoe dat gepercipieerd wordt in Kiev. Hè? Dat is één. Twee, wat we weten is dat Witkov zelf dus zegt van ja, ik heb zulke onvergetelijke ervaringen met Poetin altijd weer. Hè? Dat lijkt me nou niet de meest objectieve man als je dat soort dingen zegt.
0: Nou ja, ik denk dat het wel zo is.
1: Ja, en Witkov
0: ik heb nog nooit iemand gesproken die bij Poetin is geweest en dat, die dat geen onvoorstelbaar prachtige ervaringen vond. Ja.
1: En weet je, er zat dus ook Kirill Dmitriev zat dus aan tafel. Dat is een hoofd van het Russische staatsinvesteringsfonds. Nou, die jongen heeft dus in Harvard gestudeerd. Hij heeft bij Goldman Sachs. Hij heeft fantastische Amerikaanse contacten. En die was ook betrokken met die bijeenkomst met Witkov vorig jaar in Miami. Met het beroemde 28-puntenplan waar we heel veel over gesproken hebben. Die nogal pro-Russisch waren. Hè? Nou, vermoedelijk zijn er van een aantal van die dingen gewoon nu weer herhaald. Hè? Namelijk, Oekraïne moet gewoon afstand doen van de vier door Rusland geclaimde regio's. Moet neutraal worden, moet dat NAVO-lidmaatschap opgeven. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal niet erg aantrekkelijk voor Oekraïne wat daar gebeurt. En overigens heeft Poetin geen duimbreed toegegeven. Hè? Die zegt, ja, ik heb nu nog geen zin in een staakt het vuren.
0: Nee, maar capitulatie heeft hij gezegd. Janoushekov, een adviseur van de Kremlin, die heeft eigenlijk precies hetzelfde gezegd. We streven naar capitulatie. Ja, wat je dan bespreekt, is mij ook onduidelijk met die Amerikanen.
1: Ja, kennelijk voelt Poetin zich dus zeker dat hij militair nog wat vooruit.
0: Nou, ik vind dat, ja, ik denk dat, ik kan me dat niet voorstellen. Ja, ik zit gewoon even te zoeken naar woorden van wat dit nou eigenlijk voor waanzin is. Ik bedoel, die man die moet toch zelfs ook de krant lezen. Die kan toch niet helemaal immuun zijn voor wat er daadwerkelijk gebeurt op de grond. Of je bent zo'n onverbeterlijke optimist dat je denkt van oké, we gaan met de slakke gang voorwaarts. Maar in 2032 hebben we de strijd wel gewonnen met dit soort terreinwinsten elke dag. Ik vind het bizar. Ik vind het werkelijk bizar dat die retoriek uit Kremlin komt, terwijl het gewoon aantoonbaar niet klopt. Ik vind dat echt vreemd. En dat betekent dat ik het ook vreemd vind dat die maximale eisen op tafel blijven liggen. Ik kan me het voorstellen als je dat doet vanuit het perspectief dat je iets in de onderhandeling wil hebben. En dat je dus ook iets kunt toegeven. Maximale eisen, die geeft toch wat toe. Dat is ook typisch Russisch om dat te doen. Maar ja, dat doet eigenlijk elke onderhandelaar. Trump ook. En Trump die pakt dan heel snel terug. En Poetin doet dat op dit ogenblik niet. Maar ik vind het heel erg merkwaardig. En dan vervolgens zie je dus wat er gebeurt in Kiev. Ja, dan komen ze niet met vliegtuig aan, want dat kan niet. Maar ze zijn ook weer met de treinen gekomen. Eerste maal dat ze er zijn. Geen doorbraak. En Zelensky's adviseur, hoe heet die man ook alweer? Die technologieadviseur, Beskesnov. Flash heet die man ook nog, althans dat is zijn nickname. Die zegt van ja, als het zo doorgaat, dan gebeurt er helemaal niks. En dan wordt dit een soort totale destructie van onze landen. Want wij gaan gewoon door. En als je gewoon nu ziet wat voor investeringen er worden gedaan in Oekraïne. Ze willen dus nu gewoon net ruim 1000 droneaanvallen per nacht of per dag. In ieder geval per 24 uur. Ja, jongens, inderdaad, je maakt ontzettend veel kapot. En het leidt dit soort bombardementen, want dat zijn het feitelijk, nooit tot overwinningen. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd, of tot capitulatie. Het is gewoon nog nooit gebeurd. Misschien in dit geval wel, want je kunt nooit helemaal voorspellen. Maar het is wel raar wat hier aan de hand is op dit ogenblik.
1: Ja. Patrick Bolder zei vrijdag wel dat die Geron vijfde versie, hè, die gaan heel erg snel. En daar heeft Oekraïne nog niet een goed antwoord op, maar het komt er wel aan.
0: Ja, dus je bedoelt dat zijn die dingen met die straalmotoren.
1: Ja.
0: Ja, die gaan 320 kilometer per uur, iets in die geest. En dat is lastig. Ze worden wel uit de lucht geschoten. Maar wat ik vind dat nog veel ernstiger is, is dat in Rusland op de planning staat om voor 2027, volgend jaar dus, 10.000 banderol kruisraketten te fabriceren. En 10.000... allerlei andere toestanden. Dante-raketten bijvoorbeeld. Ja, dit lijkt inderdaad op Mutual Assured Destruction, zo langzamerhand wat hier aan de gang is. Ja, en dan zou je toch denken.
2: Ja.
0: Ja, in slow motion. En dan zou je toch denken dat er aan beide zijden toch enige aandrang is om de schade te beperken. Maar ik zie hem niet.
1: Ik ook niet.
0: Ja, ik zie bij Oekraïne natuurlijk wel, want Zelensky heeft voortdurend gezegd dat hier een einde aan moet komen. En heeft dus ook gezegd van ik moet meer Patriots hebben. Dat heeft hij ook neergelegd bij de Amerikanen. Wat ik ook interessant vond is dat er twee rondes zijn geweest. Eén met de Amerikanen, vervolgens met de veiligheidsadviseurs van Frankrijk, Duitsland en Engeland. Erbij. Heel interessant. Hij heeft ook gezegd ik moet ook LNG hebben. Want ik heb geen mogelijkheden meer om hier te stoken, om het maar even zo te zeggen. Ik heb dat gewoon nodig. Ja. Dit is echt een merkwaardige situatie. En dan langzamerhand begin ik mij af te vragen wat het kantelpunt dan is. Wat moet beide partijen dan toe dwingen om echt tot elkaar te komen?
1: Ik vrees dat het nog lang gaat duren dat we een nare winter tegemoet gaan.
0: Nou ja, zeker. Maar de grote vraag is, wat is dan het kantelpunt? Wat moet er nou gebeuren om de boel te laten kantelen? Ik zie hem niet.
2: Ja, de schade in Rusland moet zo groot worden dat Poetin een andere uitweg zoekt. Dat lijkt me.
0: Ja, dat is het oude Richard Pape, Bombing to Win. Jaren geleden een prachtig boek geschreven waarin hij heel duidelijk heeft uitgelegd dat. Of Robert Pape is het trouwens. Waar hij heel duidelijk heeft uitgelegd dat gewoon niet werkt. Er zijn historisch eigenlijk gewoon geen voorbeelden van te geven. Want je ziet dan ook misschien, als dat gebeurt, dat de bevolking ook achter de leider gaat staan.
2: Ja. Maar zou je niet dit kunnen zien als een, in die zin, specifieke situatie dat de Russen natuurlijk proberen iets te veroveren in Oekraïne. En als ze daarmee ook niet verder komen, dan kan je natuurlijk een kostenbatenanalyse op een gegeven moment de andere kant op laten vallen en zeggen, ja, dit heeft geen zin wat we aan het doen zijn.
0: Maar het heeft al een hele tijd geen zin meer. Hey. Nee, maar dat is het curieuze. We zitten nu al een paar jaar in een situatie die eigenlijk gewoon geen zin heeft. Dat vind ik het. Ik vind dat een heel curieus conflict dit.
1: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Poetin hoopt de verdeeldheid in Europa enorm op te stoken. Mm-hmm. We gaan het straks over de AfD natuurlijk hebben. En dan via die route, dus de westerse steun aan Oekraïne, nog verder te reduceren.
2: Nou, laten we het daar meteen eens over hebben. Duitsland, hè? Dus nog groter dan verwachte verkiezingsoverwinning voor Alternatieven voor Duitsland bij de provinciale, hoe zeg je dat? Het is geen provincie. Nou ja, bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Deelstaatverkiezingen. Ja. Daar in de voormalige DDR. Geschokte reacties zag ik. Bild citeerde Merz bij een bijeenkomst die zou hebben gezegd, we kunnen niet zomaar doorgaan zoals voorheen. En dat kan de federale regering ook niet.
1: Ja, misschien moet het even de context, want het is natuurlijk toch wel heel erg wat hier gebeurd is. Hè? Er is dus gigantisch economisch onbehagen in die deelstaat, hè, Sachsen-Anhalt. En dat komt als gevolg van de China-shock. Hè? Dat betekent dus de EV-auto's komen naar binnen en het gaat niet goed met de Duitse auto-industrie. Hoewel vandaag bekend wordt dat een Volkswagen-fabriek nu overschakelt naar een defensietaak. Hè? Russia-shock betekent dus het gas en de energie wordt duurder. Nou, er is het heel veel oud zeer bij die Oost-Duitsers, om ze zo nog maar te noemen, bij die privatiseringen, weet je wat, bij de Duitse hereniging. Verder speelt de rol dat Merz onvoorstelbaar impopulair is in de Duitse politiek. De meest impopulaire bondskanselier ooit. Want hij heeft dus een hele onhandige communicatie. Hij doet hele scherpe uitspraken. En vervolgens moet hij zich dan weer, ja, dan moet hij dus weer een beetje alles terugnemen, omdat hij in een coalitie zit met de SPD. Dus de CDU-kiezer die hoopt eigenlijk een rechtsere koersen. Maar ja, dat kan Merz niet leveren. Want het is natuurlijk gewoon meer het oude middenbeleid dat er gevoerd wordt. Migratie is ongelooflijk impopulair in deze deelstaat. Net zoals in Sachsen daarnaast. Hè. Ook verzet tegen de EU doet het altijd goed. Hè. En Weidel die speelt vandaag de kaart. Dat is ook zo slim van haar. Hè. Ja, Duitsland is failliet. Is gewoon helemaal kapot gemaakt door de oude elite. Hè. Dus het is wel... het is wel begrijpelijk dat als het midden zo impopulair is geworden, dat de flank zoveel kansen krijgt.
0: Nou, volgens mij is het vrijwel onmogelijk voor het midden om hier wat aan te doen. Want dit is nu eenmaal de situatie waarin we zitten. Met een opkomend China, een neergaand Westen. Een China dat economisch de winnaar begint te worden. Die ons in de greep kan houden met zijn kritieke materialen en de dumping van zijn elektrische auto's. Ja, dan heb je echt een probleem. En daar is niet een makkelijke oplossing voor te bedenken. En ik denk wat het grote probleem is van de zittende politiek. Die blijven gauw bijgebeloven, terwijl ze gewoon weten dat ze niet kunnen oplossen. Dus ik bedoel, politici zeggen altijd, we moeten het eerlijke verhaal vertellen. Dan zou ik zeggen, doe dat nou eens een keer. Dat geldt niet alleen voor Duitsland, maar dat geldt ook voor Nederland, dat geldt ook voor Frankrijk. Want we zien dus ook... dat radicaal rechts de oplossing is, niet is. Kijk naar Farage. En het meest merkwaardige vind ik dat Farage ervoor heeft gezorgd dat er een Brexit is. Dan die Brexit, die komt precies uit zoals de experts hebben voorspeld, namelijk een ramp. Nee. Economisch. Nee. En vervolgens vragen ze aan Farage om de shit op te ruimen. Ik bedoel, dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus er moet gewoon een ander verhaal komen. Dat verhaal heeft helemaal niks meer te maken, denk ik, met een procentje koopkracht erbij. Want met een procentje koopkracht erbij ga je het ook niet redden.
1: Ja, weet je, Merz die zei toch van, ik ben absoluut voor de Schuldenbremse, dus we gaan met begrotingsdiscipline, dat is CDU-CSU. En vervolgens gooide hij dat toch uit het raam vanwege de hogere defensieuitgaven. En dat viel dus bij die voormalige Ossies heel slecht. Hè? Die zeiden van, ja, dan moeten we meer geld uitgeven voor defensie. En waarom? Voor een oorlog met Rusland. We hebben helemaal niet zulke slechte herinneringen aan Rusland vroeger. Ze hebben dus een hele andere beeld van Rusland dan bijvoorbeeld de Baltische Staten of Polen. Hè? En zij denken dus, als je nou gewoon geen defensieuitgaven niet verhoogt, dan kunnen we de verzorgingsstaat kunnen we dan redden. En dan zal Rusland zal ook niet meer boos zijn. Ze hebben een heel naïef beeld van Rusland.
0: En ze vergeten dat zij er behoorlijk op vooruit zijn gegaan sinds de eenwording. Dat is echt astronomisch. Ja. Dus ze zitten op alle punten economisch gewoon beter. Maar tegelijkertijd zie je dat eigenlijk ze qua... Ja, politiek en ook qua, ja, hoe zal ik het noemen, qua democratie in een voorbije tijd leven. Want die democratie, die zeggen ze, dat zegt hun niet zoveel. Wat heb je aan democratie als je niet te eten hebt? Daar komt het ongeveer op neer.
2: We moeten natuurlijk nog even zien hoe dat dan specifiek in Sachsen-Anhalt gaat. Hè? En of dan, ik geloof, de partij van Sarah Wagenknecht AfD aan een meerderheid kan helpen. En dan kunnen ze geloof ik allemaal dingen met het onderwijsbeleid gaan doen en dat soort dingen. Maar als we nou kijken naar de grote buitenlandse thema's, hè, daarover wordt in Berlijn beslist. Hoe groot achten jullie nou de kans dat door deze verkiezingswinst middenpartijen in Berlijn zich ook anders gaan opstellen in bijvoorbeeld grote onderwerpen als... de steun aan Oekraïne, doordat ze zien dat ze de mensen niet meer meekrijgen?
0: Nou, dat misschien niet. Dat misschien niet, maar wel op het gebied van bijvoorbeeld milieu. En je ziet nu al op dit ogenblik een verschuiving plaatsvinden in het Europese debat naar leveringszekerheid van energie. En hoe word je onafhankelijker van Amerika met betrekking tot het gas? Dus er wordt nu veel meer gekeken naar Noorwegen, die zelf bijna geen fossiele brandstoffen gebruikt, maar eigenlijk alles aan het maximaliseren is om dat te kunnen exporteren naar Europa. Dus ik denk dat je gewoon een temporisering krijgt van dat soort discussies. En dat de belangrijkste reden is om de energieprijzen laag te houden. Wat denk jij aan Jan, klopt dat?
1: Ja, dat denk ik ook. En wat je heel duidelijk ook ziet, dat vind ik zo interessant, hè. Merz heeft hele felle taal over migratie geuit. Hè? Je ziet dat ongelooflijk veranderen in heel Europa. Er was ook een hele reportage in Nieuwsuur, waarbij dus statushouders die criminelen activiteiten ontplooien, dat die kunnen dus voor Duitsland worden uitgezet. Hè? Dan gaan gelijk dus ook het Nederlands midden zeggen dat moeten wij dan ook gaan doen. Hè? En met andere woorden, daar zie je dus dat het midden zich aanpast aan wat radicaal rechts heeft geagendeerd. Dus migratie en zeker ook milieu. Hugo's vraag was natuurlijk de steun aan Oekraïne. En ik hoop zo dat goed gaat. Maar ja, even het beeld. Hè. We moeten wel ook scenario's maken. We krijgen Marine Le Pen waarschijnlijk. Die heeft een speciale band met Rusland. De AfD wordt ook landelijk groter. Hè. Die is gewoon in Ruslands pocket. We zien nu ten rechterzijde van Meloni allemaal mensen die waar Meloni bang voor is, die ook zeggen, ja, waarom geven wij zoveel hulp aan Oekraïne? Dus ik hou zo langzamerhand ook rekening mee, jongens, dat die steun van Europa aan Oekraïne misschien gaat afbrokkelen. En dat zou ik zeer betreuren. Er zijn daar een heleboel dingen aan de gang in Brussel die ik niet helemaal kan overzien, omdat ik gewoon onvoldoende informatie daarover krijg, maar kijk, er was gedonder over die external action. Weet je wel, die gemeenschappelijke Europese diplomatie. Die grote.
2: Waar Callas het hoofd van is.
1: Daar is Callas het hoofd van. Ja. En het lijkt erop dat de Europese Commissie dat eigenlijk naar zich toe wil trekken.
2: Ja, von der Leyen is daar heel actief in. Ja.
1: Ja. Dus de spanning tussen von der Leyen en natuurlijk Callas. Sommige mensen zeggen ook, maar dan praat ik alleen maar geruchten na, dat Callas ook niet altijd even handig opereert. Hè. Dus laten we zeggen, er is interministeriële rivaliteit in Brussel zelf.
2: Right.
1: Nou, nog één dingetje over het Midden-Oosten, als jullie mag.
2: Eén
1: klein dingetje. Ja. Mike Huckabee. Dus de ambassadeur hè, van Amerika in Israël. Die ging naar de Westbank om daar met die Amerikaanse Palestijnen te praten. En die noemt nu echt gewoon de kolonisten gewoon terroristen. Dus je ziet heel duidelijk dat Amerika probeert grenzen te stellen aan wat de kolonisten op de Westbank doen. Dat hebben we wel vaker genoemd, maar het gaat wel door.
0: Nou, dan moet wel Trump dat echt gaan doen, hè. Want als hij het niet doet, dan houdt het gewoon op. Want die is de baas uiteindelijk.
1: Ja. Ja.
2: Right. Dank jullie wel.
0: Yep.
2: Tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
4: Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
5: Tot morgen.
6: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
7: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
8: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
9: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
23: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
28: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
29: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiscFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiscfree.nl.
28: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
30: Thomas van Zijl.
5: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere Arnoud Boot met zijn kijk op de macro-economie en een gesprek met Aart-Jan van der Meijden, algemeen directeur van deurenfabrikant Xidor. Het gaat onder andere over het afzwakken van bouwvoorschriften en wat dat betekent voor de leefbaarheid van nieuwbouwwoningen. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
11: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op ProAwareness.com.
12: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
13: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
14: BNR Verkeer.
15: Mijn naam is Rijn Baarpont van de ANWB. Op dit moment geen files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Wel een wegafsluiting, de A28. Die weg is in beide richtingen dicht vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
26: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De agent die begin dit jaar een trap uitdeelde aan een vrouw op Utrecht Centraal en een andere vrouw sloeg met de wapenstok, wordt niet vervolgd. Het OM vindt dat de agent geweld mocht gebruiken omdat de vrouw niet meewerkte aan haar aanhouding. Een filmpje van het voorval zorgde voor...
16: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk...

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
1: Honderden regels, duizenden pagina's en een vergunningstraject dat soms jaren duurt. Terwijl de bouwopgave recordhoog is, blijft bureaucratie en sta in de weg. De vraag van deze week: kan AI de stroperige vergunningsprocedures in de bouw versnellen? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn daar natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Had je ons nog niet in de podcast beluisterd, doe dat even, abonneer je in je favoriete podcastspeler. En de podcastaflevering duurt altijd 1 minuut of 10 langer dan de radio-uitzending. Dus nog meer interessante verhalen en inhoud. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij. Dag Maarten.
6: Dag Maarten.
1: We beginnen altijd met het nieuws. En het nieuws dat vorige week door de deels uitgelekte miljoenennoten en de schietpartijen overrasseld een beetje ondersneeuwde. 5 grootschalige nieuwbouwlocaties aangekondigd door de minister. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. En dat gaat in totaal over 30.000 woningen. Ik heb zo mijn gedachten erover, maar wat vind jij ervan?
6: Ja, nee, ik weet dat jij je gedachten erover hebt. Want je hebt er zelfs op LinkedIn over geschreven. Je bent meteen in de pen geklommen.
1: Zeker.
6: Dat werd ook meteen weer opgepikt door Vastgoed Insider.
1: Een van de vastgoedplatforms die Nederland heeft.
6: Ja, en want wij zeiden natuurlijk wel, ja, als een van ons iets zegt in deze markt, dan...
1: Dan wordt het opgepikt.
6: Dan wordt dat opgepikt. Dus jij was heel erg negatief. En
1: Kan ik uitleggen waarom?
6: Okay. Mag ik daarna wat zeggen?
1: Wat er gebeurt is het volgende. De minister gaat voor de camera staan en kondigt met heel veel energie aan: we hebben 30.000 nieuwe woningen, 5 locaties, het is geweldig. Dat noemen ze bij de overheid de grootschalige doorbouwlocaties of zoiets. De grootschalige ontwikkellocaties. Daar hebben we er al 26 van, er komen er 5 bij. Nou, het is prachtig. De gevoelen en de communicatie in alles wat het ministerie naar buiten duwt, is: het is mij gelukt om nieuwe weilanden te vinden, nieuwe plekken te vinden, nieuwe oude industrieterreinen te vinden, en daar komen 30.000 woningen. Dat is het verhaal. Als je dan gaat onderzoeken en je duikt eventjes de plannen in die er misschien al liggen, en je duikt de gemeentelijke beslissingen in en de plancapaciteit, en je zet er even een analyse op, dan blijken al die 30.000 woningen al gepland te zijn, de meeste al aanbesteed te zijn, de hijskranen staan er al, de planvorming is al in vergevorderd stadium, de gemeenteraad heeft de beslissing al genomen, er zijn 6 woningen al verkocht, er wordt letterlijk gebouwd. Het gaf een gevoel van een sigaar uit eigen doos en oude wijn in nieuwe zakken.
6: Kijk, weet je waar ik het een beetje mee vergelijk? Ik had laatst over een heel leuk gesprek met de wethouder in Amsterdam. Het is ook bijna nieuwswaardig dat ik met mijn voormalige grote vijand Sita Pelsoer echt een ontzettend leuk gesprek heb gehad.
1: Oh, mooi, dat moet je ook vertellen.
6: Ja, gaan we ook een keer over hebben. Tegen haar, in het verleden tegen andere wethouders in Amsterdam, heb ik wel eens gezegd: maar, weet je wat je moet doen met je andere wethouders die erover gaan? Haal een week uit je agenda en zoek de 10 grootste projecten die maar niet van de grond komt in Amsterdam, en ga een dagdeel zitten met aan jouw kant vanuit de gemeente iedereen die dit doet, die beslissingsbevoegd is. En aan de andere kant eis je dat de ontwikkelaar dat doet. Ja. En je gaat gewoon niet die kamer uit voordat je het hebt opgelost. Ja.
1: Dat suggereert dat er dus knelpunten zijn die niet opgelost worden. En die moeten dan, voordat de koffie leeg is, worden opgelost.
6: En ik ben er zeker van dat je dan de volgende week als wethouder mooi sier kan maken en in het parool kan zeggen: er komen 2000 woningen zijn er doorheen. Nou, en zo zie ik dit toch een beetje. En je kunt ook zeggen: het is juist verstandig dat ze niet weer met plannen komen van locaties die nog totaal moeten worden ontsloten. Waarvan je veel meer kan zeggen: ja, dat is echt wensdenken.
1: Marken waard.
6: Ja, nu zeggen ze gewoon van: nou, er zijn gewoon een aantal projecten waar het toch moeilijk van de grond komt. Overigens, de oplossing is veel simpeler, denk ik. Maar oké, want niemand heeft het hier weer. We gaan kijken naar allerlei procedures.

0: structurele zaken wat belangrijk is. Maar zolang de business case gewoon niet rondkomt, wat ze inmiddels echt wel in de politiek beginnen te beseffen. Ja, dan kun je natuurlijk procedures, kun je van alles bedenken. Maar je moet gewoon zorgen dat die regulering anders gaat.
1: Ik snap wat je zegt. Dus het is heel snel heel duidelijk dat het gaat over projecten op 5 plekken. Totaal 30.000 woningen die er sowieso al zouden komen. Sterker nog, deze 5 projecten zijn geselecteerd op het feit dat er geen extra Rijksoverheid geld naartoe moet.
0: Ja.
1: Want dat is er namelijk niet.
0: Nee.
1: Dus wordt er ook helemaal niet. Ik wijs die plekken aan. Er hoeft geen extra geld naartoe. En ik vind deze 30.000 woningen belangrijk. En ik heb meermaals gevraagd online, ook aan Maarten Wiedemeijer, de wethouder nu in Haarlem, onze oude vriend van de Woonbond, die goede sier maakte met een bericht op LinkedIn met de minister in Schalkwijk, de wijk in Haarlem, gevraagd, maar wat gaat de overheid dan nu doen? Nu de minister heeft gezegd, deze 30.000 woningen zijn belangrijk voor mij.
0: Ja.
1: Ik krijg geen antwoord. Volgens mij is het antwoord, er komt een extra ambtenaar van het ministerie aan tafel zitten en die zegt, jongens, opschieten.
0: Nou, kijk, voor zover deze projecten er niet komen vanwege het, want jij zegt er staan al kranen. Nou ja, dat is juist het probleem, die staan er niet. Maar
1: in Schalkwijk, ik heb er gisteren een foto van gemaakt.
0: Nee, ja, maar in Schalkwijk, wij zijn daar onder andere.
1: We rijden er elke dag doorheen.
0: We zijn daar onder andere het project Roots aan het ontwikkelen. Dat is bijna afgebouwd. Hè? Ja. Dus dat is tuurlijk, ja, maar Schalkwijk die zit.
1: Maar dat hoort enorm, bij die 6.000 woningen.
0: Nee,
1: maar
0: dat is niet waar. Daar zitten juist projecten bij die niet van de grond komen. Maar waar het volgens mij om gaat, is dat op een moment dat projecten er niet doorkomen, geen vorderingen maken vanwege, ja, laten we zeggen, procedurele zaken, of omdat er geen elektriciteit komt, of et cetera, dan heeft het denk ik zin. Maar als uiteindelijk, en dan zou je eigenlijk de marktpartijen, die overigens nergens worden genoemd, marktpartijen komen nergens voor, ook in de brief.
1: In de Kamerbrief bedoel je?
0: In de Kamerbrief van de minister. Dat zouden we dan moeten uitzoeken. Kijk, als het eind van het liedje nog steeds is dat de rekensom niet uitkomt, ja, dan hebben die procedures. Hè. En zo kijk ik nu ook wel eens naar. We hebben projecten die, ja, waar dat je wil dat die sneller gaan. Maar als je heel eerlijk bent, is het niet zo dat die al uit kunnen.
1: Ja, dus eigenlijk zeg jij, minister, fantastisch. Je presenteert projecten die er al zijn, maar als je echt wat wil doen, dan moet je zorgen dat de rekensom wel uitkomt. En daar hebben we het in dit programma vaak genoeg over gehad, hoe dat dan moet.
0: Ja, maar kijk, de kracht van de herhaling wil ik het toch nog één keertje even zeggen. De aanvangshuur van het gereguleerde segment, dus dat is tussen de 70% en 80% van de woningen, die aanvangshuur, die mag maar per jaar stijgen met CPI. Dat is gewoon gecapt. CPI-stijging.
1: Ja.
0: De kosten, dus de kosten van de ontwikkelaar, de bouwkosten, loonkosten, bijkomende kosten, die stijgen allemaal CPI plus 3, CPI plus 4. Dan hoef je echt geen wiskunde op de universiteit te hebben gehad om te begrijpen dat ieder jaar dat verder uit elkaar loopt.
1: En dus wordt het gat inderdaad steeds groter. Tot slot.
0: Dat is belangrijk. Het gaat er dus over dat je dus allerlei procedures kan versimpelen, maar als die niet uitkomt, ja, dan heb je nog steeds geen woningbouw.
2: Vastgoed gezocht.
1: Elke ontwikkelaar, architect of bouwer die een vergunning heeft aangevraagd, kent het gevoel. Je zoekt je suf door omgevingsplannen, bestemmingsplannen, technische voorschriften. En dan blijkt dat je alsnog een regel over het hoofd hebt gezien. Kan dat slimmer? Jazeker, stelt onze gast. Zijn AI-platform wordt ingezet om dat woud aan regels te doorgronden. Max van Riel van Struk is hier bij ons in de uitzending. Max, van harte welkom.
3: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. Een AI-bedrijf starten dat zich specifiek richt op bouwregelgeving. Hoe kwam je daarop?
3: Ja, op een gegeven moment komen allerlei dingen een beetje samen. Hè. Ik ging 5 jaar geleden wonen in Amsterdam-Noord, in Overhoeks. Wijk en aanbouw. Dan word je dus dagelijks geconfronteerd met hoe zo'n bouw er aan toe gaat. Tegelijkertijd, in mijn baan daarvoor, kwam ik terecht meer in wat ik dan noem de omgeving van de slimme gebouwen. Hè. Dus veel technologie om in bestaande gebouwen te schroeven, om ze allemaal efficiënter te maken, energiezuiniger.
1: En in daar die had je eerder ook een bedrijf in, toch?
3: Nou, was niet mijn bedrijf, maar ik werkte daar.
1: Ja.
3: En wat mij opviel was dat er dus heel veel aandacht uitging naar slimme gebouwen, maar relatief weinig naar slim bouwen. En dat was juist in de tijd dat de krantenkoppen begonnen vol te staan van die 100.000 en die 60.000. En hoe gaan we dat verbeteren? En hoe groot is het tekort totaal?
1: Ja.
3: Er werd weinig in de oplossingen gedacht. En op dat moment kwam ik in een start-up programma terecht. En ben ik een beetje met dat idee gaan malen. Ik kwam een compagnon tegen, AI-engineer die al met AI bezig was toen wij nog in de coronatijd zaten. En samen kwamen wij in gesprekken met Edge, met BPD, met architecten. Ja, dan kwam je toch eigenlijk heel snel over, ja, wat vertraagt nou regelgeving? Ja. Dus toen zijn we daar maar ingedoken. Ja.
1: En die Nederlandse bouwregelgeving, die zou met de omgevingswet, laten we zeggen, beter moeten zijn geworden. Is dat zo? Is onze bouwregelgeving zo'n probleem voor alle betrokken partijen?
3: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Dus hoe zijn wij begonnen? Hè? We hadden als eerste hadden we een soort proof of concept gemaakt voor het nieuwe BBL, wat dan 1 januari 2024 in werking zou worden.
1: Ja, het bouwbesluit.
3: Het nieuwe bouwbesluit. Besluit bouwwerken leefomgeving. Want de mensen die in die tijd zeg maar iets met ChatGPT zochten, die kwamen op de Vlaamse Codex of die kwamen op het oude bouwbesluit en nooit zeg maar op iets actueels. Dus wij met.
1: Ja, maar iedereen weet dat je niet met een gratis ChatGPT-accountje AI moet doen, toch?
3: Maar dit waren kijk, want de meesten die het deden, die gingen nog naar bouwbesluitonline.nl en Ctrl F. Ja, ja. En dan gewoon zoeken hoe groot moet het toilet zijn. Ja. Dat was ongeveer 2,5 jaar geleden, ongeveer de status quo van zoeken naar bouwregelgeving in Nederland. Dus als je liet zien met een vraag stellen, een antwoord krijgen met de bronvermelding erbij, daar gingen mensen van op aan. Nou, toen zei men ook, nou, kun je dit nou ook doen voor een parkeernorm van Haarlem en de welstandsnota van Eindhoven en de hoogbouwvisie van Amsterdam? En zo hadden we in één keer een hele bibliotheek. En men zei, en ik kom op jouw vraag, nou, de omgevingsloket hoef je niet te komen, want 1 januari 2024... overheid heeft 300 miljoen geïnvesteerd. Ja. Wordt het topproject, daar kunnen we heel makkelijk door zoeken. Nou, eigenlijk, 3 maanden later kwam men toch terug van, zouden jullie alsjeblieft ook het omgevingsloket kunnen ontsluiten? Want dat is eigenlijk ook alleen maar complexer geworden.
1: Ja, ja, interessant, er is zelfs al een commissie geweest die heeft gezegd, die omgevingswet en het omgevingsloket, de bedoeling was het eenvoudiger maken, maar dat is eigenlijk niet gelukt. Ja. Jij verdient dus eigenlijk aan het tegendeel.
3: Nou, ik verdien aan het makkelijker maken en zorgen dat mensen minder hoofdpijn hebben als het gaat om regelgeving.
1: Ja, naar eigen zeggen heb je de meest complete Nederlandse database met 2,5 miljoen pagina's.
3: Ja.
1: Hoe bouw je dat dan op?
3: Enerzijds door gewoon per gemeente te gaan kijken, waar staat de welstandsnota, waar staat de parkeernorm, waar staat de hoogbouwvisie? En dat in een AI-model te zetten. Anderzijds zijn we een van de hele goede partners overigens van het omgevingsloket. Zij zijn ook bedoeld om eigenlijk alleen maar de data te creëren, ja, en vervolgens partijen aan te sluiten die daar slimme dingen mee
1: doen. Want vorig jaar zei je nog, we zitten op 100.000 documenten en nu op 2,5 miljoen. Ja. Dus hoe is dat zo snel kunnen stijgen dan?
3: Nou, dus 2,5 miljoen pagina's, ja, hebben ze dat vertaald.
1: Dus anders dan documenten?
3: Ja,
1: ja, snap ik. Ja.
3: Maar we vullen die database dagelijks ongeveer aan. Hè. Dus we begonnen ongeveer per gemeente met een parkeernorm en een welstandsnota. Nu staat er per gemeente 8-10 documenten ongeveer in.
0: Ja. Hey, als je bij jullie platform, dan als ik ergens een locatie als ontwikkelaar zie,
3: ja,
0: en dan wil weten van, nou, wat mag hier allemaal, hè, ja, dan kom ik eigenlijk, daar helpen jullie tool voor. Hè? Ja. Dus dat je eigenlijk dan meteen kan zien wat er allemaal kan en mag, toch?
3: Ja, ja, zolang er plannen over zijn. Hè, moet ik er even ook bij zijn, zolang er omgevingsplannen over zijn. Maar de simpele vraag, deze week zat ik in Noordwijk, ik wil van dit hotel, wil ik appartementen maken.
1: Dat is een heel goed idee. Huis ter Duin. Hotel af. Ga door.
3: Tot welke hoogte is dit strijdig met de omgevingsplannen? Past het? Waar moet ik op letten? Etcetera. En dan krijg je dus gewoon in een rapport omvang precies alle zaken.
1: Ja, dus je hebt al die documenten dus die eronder liggen, maar dan komt er AI overheen.
3: Ja.
1: En wat doet de AI dan precies?
3: Precies zoeken naar welke regelgeving is van toepassing op die locatie. En daarbij is vooral van belang, hoe interpreteer je de hiërarchie? Heel veel documenten in AI gooien, dat is misschien niet de kunst. Maar wel zorgen dat je precies van elke locatie weet, wat is de hiërarchie van die regelgeving die ik moet toepassen.
1: En hoe vaak zitten jullie ernaast?
3: Wij werken altijd met geverifieerde bronnen.
1: Ja.
3: Dus we zitten er in die zin niet naast. Sommige dingen kun je ook op een gegeven moment wel anders interpreteren.
1: Met het AI-model kan wel een andere interpretatie maken dan dat een ambtenaar afhankelijk zou maken.
3: Ja,
1: want dit is eigenlijk een vraag die je vroeg aan een ambtenaar stelde. Van, ik wil dat hotel ombouwen tot appartementen. Kan dat, mag dat, waar moet ik aan voldoen? Ja. En dan kreeg je 3 maanden later een antwoord.
3: Ja.
1: En dan had die ambtenaar alles bestudeerd.
3: Ja.
1: Een deel van die kennis zit overigens in zijn hoofd, want hij had zelf gewerkt aan die besluiten.
3: Ja. Ja.
1: En jullie, in hoeveel tijd kunnen jullie dat dan opleveren?
3: 2 minuten.
1: Maar dan kan het er toch alsnog naast zitten, omdat het AI-model een interpretatie geeft die anders is dan dat die ambtenaar zou doen?
3: Ja, er zijn 2 dingen waar je rekening mee moet houden. Als wij bepaalde documenten er nog niet in hebben zitten die uiteindelijk wel relevant blijken te zijn, ja, dan kan AI er niks mee doen.
1: Maar dat is interessant. Dan komen we bij Socrates. Hoe weet ik wat ik niet weet?
3: Dus
1: hoe weet het AI-model nou wat hij niet weet?
3: Nou, dus A, zoveel mogelijk bronnen toevoegen. B, ik denk wat we nu zien is dat de mogelijkheden die een architect, een ontwikkelaar, een aannemer heeft om binnen 2 minuten een veel completere analyse te hebben dan wat hij vroeger zeg maar zelf kon doen. Want ja, hij had wel rekening gehouden met een bouwhoogte, maar had geen rekening gehouden met de parkeernorm, of had geen rekening gehouden met welke welstandseisen er zijn. Dus het niveau ook wat je tussen private partijen en publieke partijen kunt creëren op het gebied van wet en regelgeving, doordat ook een private partij veel beter, sneller beslagen te eis komt over wat er wel en niet kan.
1: Dat is interessant, Maarten. En dan kom jij dus bij die gemeente Noordwijk, hè, want je gaat die appartementen bouwen.
0: Ja.
1: En dan kom jij dus, doordat je dit model hebt gebruikt, super beslagen ten eis.
0: Ja.
1: Wat zegt die ambtenaar dan tegen jou?
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, het voelt een beetje als bij de dokter komen en zegt, ik heb alvast gegoogeld.
0: Oh zo, nou dat denk ik niet.
1: Nee, zegt hij, oh, daar ben ik heel blij mee, ik neem het over.
0: Tuurlijk. Nou ja, god, als ik nu toch naar de gemeente ga, dan kom ik ook beslagen ten eis. Alleen het kost veel meer moeite.
1: Ja.
0: Alleen hier heb ik meteen alles bij elkaar. Ik had nog even een andere vraag. Ik heb even, want ik ben toch van, ik voel mezelf een beetje antiek als het over dit soort dingen gaat. Maar ik heb even mijn collega Tim, die bij ons chef AI is, gevraagd naar jullie. Tool. En die zei, heel erg handig, zeker bij acquisities dus inderdaad. Hij zei, maar echt een gamechanger zou zijn. En zoals hij dat noemt, reversed zoning. Als je natuurlijk gewoon een kaart zou hebben waarin gewoon zou staan van heel Nederland, waar je precies zou kunnen gaan bouwen.
3: Ja.
1: Ha, dat is wat voor de minister. Waar kun je
0: dat omdraait? Dat je hem omdraait. En hoe ver ben je daar vandaan? Of is dat bijna onmogelijk? Of?
3: Nee, het is complex, maar ik snap precies wat je bedoelt. In plaats van dat je zegt, wat mag hier? Zeg je, ik wil dit, waar kan dit?
0: Ja.
1: Tussen Noordwijk en Noordwijkerhout liggen nog twee open terreinen van een boer, die misschien toch wel aanpassing.
0: Nou, ja, maar dus eigenlijk zeg je dan van, nou, ik wil gewoon alle plekken waar je nu woningen mag bouwen, maar staan geen woningen. Feitelijk, ja. Dat is dan even.
1: Als het over wonen gaat, ja, of bedrijventerreinen.
0: Maar
1: kunnen jullie naartoe bewegen?
3: Ja, korte antwoord is ja. Het is niet eenvoudig.
1: Wanneer wil je dit hebben?
3: Ik zodra we het hebben, meld ik het en dan kunnen we hier een uitzending komen. Hopelijk.
1: Platform Oei. Tim krijgt een nieuwe naam.
0: Ja,
3: Platform Tim. Nee, het is uiteraard. Daar zit een heel stuk goud. Ik moet erbij zeggen, waar wij natuurlijk op een gegeven moment gelukkig op een gegeven moment bij kwamen, is dat de gemeente zelf zeiden: hey, wacht even, jullie platform is superhandig voor ons. Vergunning, toezicht, handhaving, domein, juristen. Dus we hebben afgelopen tijd ook heel veel bewogen om te zorgen dat het product heel goed werkt voor mensen die dag in dag uit met die vergunningverlening bezig zijn. Want daar kwam het een beetje aan de ontwikkelaarkant. Regelgeving is één ding. En dan heb je nog heel veel andere dingen die erbij
0: komen. Ja, krijg je bijvoorbeeld ook bij jullie tool dat als je plannen die er wel zijn bij de gemeente, maar die nog niet tot een nieuwe bestemming of iets zijn. Hè? Maar er kan natuurlijk een gebiedsvisie liggen. Wat natuurlijk voor een ontwikkelaar heel interessant is om dan op dat moment in te stappen.
3: Ja, daar heb ik toevallig gisteren nog over gehad. Dus bijvoorbeeld omgevingsvisies hebben wij wel in het platform zitten. Maar op het moment dat jij een vraag gaat stellen over een locatie, nemen we die niet exact mee. Want het is geen beleid. Het is geen regelgeving.
1: AI en vergunningsprocedures, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. En laten we zo nog even inzoomen op al die gebruikers die dat kunnen gebruiken en hoe dat dan werkt en welke problemen het dan precies oplost. Struck is lang niet de enige vastgoedstartup die AI inzet. Collega John van Schagen sprak even met Wouter Truffino.
4: Reavant, hele leuke partij die bezig zijn om allerlei het beheer van commerciële huurcontracten te stroomlijnen met AI-gestuurde workflows. Dus dat is super interessant, want dan hoef je gewoon, dan krijg je gewoon bruikbare inzichten om contractonderhandelingen te doen en allerlei vragen te beantwoorden over de contracten. Dus dat maakt het werk gewoon een stuk makkelijker en efficiënter.
5: Zijn er bedrijfjes die AI inzetten om processen in de bouw en projectontwikkeling te versimpelen, efficiënter te maken? Nou, stel die vraag aan Wouter Truffino en je krijgt meteen een waslijst voorgeschoteld.
4: Zo is er bijvoorbeeld ook een Open Red die ervoor zorgt dat er residentiële nieuwbouwprojecten doorberekend kunnen worden. En daardoor kun je gewoon een optimale samenwerking aan met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaar, bouwer, adviseurs en overheden mogelijk maken. Dus dat maakt het proces ook allemaal slimmer en efficiënter. Voor vastgoedbeheer hebben we bijvoorbeeld een Superman die het efficiënter en transparanter maken van vastgoedbeheer. Door de complete vastgoeddata uit drone-inspecties, 3D-modellen en dus met AI met elkaar daar te verbinden en daar hele slimme en snelle overzichten uit te creëren. Dan hebben we nog een Chainels bijvoorbeeld, een huurbelevingsplatform, weer totaal wat anders. Die dus de beleving van de verhuurders of de huurder goed bedienen. Waar allerlei vragen, klachten, facilitaire meldingen door AI ook beantwoord worden.
5: Voor vastgoedbedrijven is het nu vooral de vraag, wat kan er eigenlijk allemaal? Nou, Trufino is momenteel bezig met de ontwikkeling van een escape room.
4: De grote vraagstukken die je hebt als organisatie, daar zijn al oplossingen voor die je gewoon direct kan toepassen. Alleen vaak weet je nog niet dat die er zijn. Dus we hebben een escape room gemaakt waarin er allerlei verschillende kamers zijn met vraagstukken. En ook geïnspireerd door die oplossingen die ik onder andere net noemde. En als je daar dan mee aan de slag gaat en jouw medewerkers gaan zelf aan de slag om agents te bouwen, om met AI aan de slag te gaan, dan voelen ze gewoon en dan merken ze gewoon wat er daadwerkelijk allemaal kan. En ja, als je die oplossing dan gevonden hebt, dan mag je de kamer uit en dan ga je naar de volgende kamer. Echt als een escape room moet je van kamer naar kamer. En ga je dus gewoon ontdekken wat er allemaal mogelijk is. Ja, dat is gewoon super gaaf en heel inspirerend.
1: Dat zei Wouter Trufino. We hoorden net al even hoe Struck probeert de vergunningsjungle in de bouw te ontrafelen. Max van Riel is hier. Nogmaals van harte welkom.
0: Maarten, doe jij veel met AI?
1: Heel veel.
0: Ja?
1: Ja, want ik heb naast mijn werk als presentator ook nog een contentbedrijf. Ja. En we zitten dus in de communicatie. En mijn overtuiging is, als wij het niet doen, doen onze concurrenten het. Ja, nee, dus ik zal wel moeten.
0: Ja.
1: We hebben een hele journalistieke research tool gebouwd, bijvoorbeeld. Werkt fantastisch.
0: Interessant.
1: Maar dat interessante, kom je hetzelfde bij
0: is dat,
1: die
0: antwoord daar. Dan, bijvoorbeeld als ik weer eens een keer iets poneer, dat jij dan kan onderzoeken of het wel echt klopt wat ik zeg.
1: En daarna ben ik het toch aan het nalezen om een soort van mijn eigen journalistieke denken eroverheen te leggen. Dus en daar wil ik ook naartoe. Van hey, hoe kun je AI iets laten doen en het vervolgens publiceren, naar buiten brengen, gebruiken in een gesprek? En waar zit die human in the loop die daar nog een soort van controlefunctie over heeft? Dat is voor mij journalistiek heel belangrijk, maar dat kan ik me, Max, bij jullie voorstellen dat het ook heel belangrijk is. Waar zit die human in the loop als die ambtenaar dit platform gaat gebruiken? Hoeveel gemeenten gebruiken het nu?
3: Nu zo rond de 50 gemeentes die dit gebruiken.
1: Die zijn klant bij jou.
3: Ja.
1: Dus die ambtenaren kunnen dit platform gebruiken, kunnen ze sneller tot een antwoord komen aan Maarten de projectontwikkelaar. En waar zit de human in the loop?
3: Sowieso zijn wij een ondersteuning voor de professional. Daarmee zie je natuurlijk ook dat iedereen kan een vraag stellen aan de AI, maar een professional die wet en regelgeving kent, die weet ook wel welke zaken die toe moet voegen om te zeggen dat hij ook echt een goede analyse krijgt. En daarom zijn we echt een hulpmiddel voor het domein, binnen onder andere vergunning, toezicht, handhaving.
1: Max van Riel van Struck AI, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we alweer af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken.

0: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
1: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
0: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl. Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op Yort.nl. Oké, later.
6: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
7: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
9: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: BNR Verkeer.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 2 wegafsluitingen. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht op de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog de N62, Borselen-Zeeuws-Vlaanderen, want daar wordt de Westerschelde-tunnel vanavond deels gesloten voor wegwerkzaamheden. Het verkeer kan vanaf 8 uur vanavond door 1 tunnelbuis. Ter voorbereiding is de tunnel nu tot 8 uur helemaal afgesloten.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden morgen duizenden mensen verwacht bij een protest van de vakbonden in Den Haag. Ambtenaren staken dan tegen de kabinetsplannen voor sociale zekerheid. De schoonmaakers van het Rijk leggen vanaf morgen zelfs een week het werk neer. Overmorgen wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. In Rotterdam-West heeft een uitslaande brand gewoed in een appartementencomplex, meldt Rijnmond. Omdat de bron van het vuur lastig te vinden was, kwam er veel brandweer op af. Het begon op het balkon en uit voorzorg moest ook het dak worden opengebroken. 2 kinderen en 2 volwassenen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is begraven in Servië. Duizenden mensen kwamen erop af om afscheid te nemen. Veel Serviërs zien hem nog altijd als een held. Er was een kerkdienst in de hoofdstad Belgrado en daarna werd hij een stukje verderop begraven, naast het graf van zijn dochter. De transportbranche baalt van de problemen met een brug op de A28 bij Nijkerk. Die is uit voorzorg gesloten na een inspectie. Dat kost de sector €1 miljoen per dag en de brug blijft nog zeker 2 dagen dicht. Vrachtwagens mogen ook al een tijdje niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. En een opmerkelijk wetsvoorstel in Oekraïne. Een oppositielid wil namelijk porno legaliseren. Dat is nu nog verboden. Met legale porno kan de overheid 25 miljoen per jaar aan belastinggeld verdienen om de oorlogskas te spekken. Veel Oekraïense OnlyFans-modellen hebben de afgelopen jaren het land verlaten uit angst om vervolgd te worden. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
15: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
16: Stel je vraag in de BNR-app.
13: Download de BNR-app.
16: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
17: Economenpanel. Wat zijn de economische gevolgen van de begrotingsplannen van het kabinet Jetten en van de VS tot het Verenigd Koninkrijk, van Frankrijk tot Japan? Overal ter wereld lopen de rentes op staatsobligaties op. Ik bespreek met de leden van het economenpanel Piet Rietman, econoom en directeur van mensenrechtenorganisatie Humanity in Action, en Jan-Paul van der Kerken, hoofdeconoom Nederland van ABN AMRO. Fijn dat jullie er zijn.
18: Goedemorgen.
17: Oud-collega's, allebei een ABN AMRO-achtergrond. Goed om elkaar weer eens te zien.
19: Ja, heel leuk. Net even bijgepraat, zeker.
17: Ja. Oh, er valt zoveel bij te praten over ABN AMRO. Ik ga je snel met rust laten, Jan-Paul, maar wordt gestaakt bij ABN AMRO dinsdag. 150 medewerkers leggen het werk neer. Solidariteitsactie met FNV, dat gaat staken ook in verband met de kabinetsplannen. Wat zijn jouw plannen voor dinsdag?
18: Ik heb volgens mij een presentatie die ik moet geven. Dus ik ga die slides netjes voorbereiden en ik ga de presentatie geven.
17: Dan naar wat je misschien ook hebt voorbereid met het licht op dit panel, want dat gaat over begrotingsplannen van dit kabinet. Er is alweer het een en ander uitgelekt. Een begroting waar 10 partijen, zegt de minister van Financiën, op kunnen intekenen, van links tot rechts. Piet, als je daar zuiver economisch naar kijkt, misschien lukt dat nog in al dat politieke geweld, zie je dat dan ook terug, dat het alles en iedereen een klein beetje te vriend moet houden?
19: Ja, een klein beetje, maar ik deel wel de kritiek van Pro en Ja 21. Die zeggen eigenlijk beide van ja, het is met één van ons twee en niet met beide. Ik denk dat dat ook gewoon niet kan. Wat je moet doen om links tevreden te stellen is een aantal bezuinigingen terugdraaien. Wat volgens mij echt de bare minimum is. En wat je moet doen om rechts tevreden te stellen is in de overheidsuitgaven snijden. Nou, dat kan niet beide. Dus ja. Ik verwacht dat het moeilijk wordt. En ik zie een aantal dingen in die plannen staan waarvan ik denk het is ook nog niet genoeg. Ja, ik ben altijd wel op een aantal vlakken fan van overheidsuitgaven. En ik vind een aantal teruggedraaide bezuinigingen nog niet teruggedraaid genoeg. Dus volgens mij moeten ook nog op dat vlak, en dat zal dan vooral richting
17: verklaar je nader, je praat niet helemaal in raadselen, maar wat bedoel je dan precies? Wat is nog niet helemaal binnengehaald zoals jij het graag zou zien?
19: Kijk, bijvoorbeeld de bezuiniging op de sociale zekerheid. Er wordt dan wel in persberichten en richting de media wordt er gezegd dat ze teruggedraaid zouden zijn. Maar als je gaat kijken naar wat er daadwerkelijk allemaal nu gelekt is en dat op een rijtje zet, dan zie je dat ze deels teruggedraaid zijn. Bijvoorbeeld die bezuiniging op de WW niet. Ik denk dat dat echt slecht is voor de arbeidsmarkt, dat dat niet wordt teruggedraaid. Iets anders is...
17: Sommige dingen worden wel uitgesteld, ja, afgezwakt.
19: Precies, en bijvoorbeeld de verhoging van de kinderopvangtoeslag. Dat gaat echt een hele hoop mensen helpen de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Meer dagen te gaan werken, dat is goed voor de Nederlandse economie, maar dat is ook goed voor de participatie van iedereen in die economie.
17: Ja, de kinderopvangtoeslag stijgt nu weer wat minder hard dan eerst was aangenomen, toch?
19: Precies, maar goed, het is al september. Een hele hoop huishoudens hebben erop gerekend dat het vanaf december een hoger bedrag op je rekening staat. 3 maanden van tevoren hoor je dat dat tegenvalt. En dan, ik vind dat geen...
17: Maar er gaat ook een streep door de verlaging van het maximum dagloon.
19: Ja.
17: Is ook goed voor 800 miljoen.
19: Ja.
17: Het is niet helemaal niks natuurlijk. Er wordt best stevig verbouwd ten opzichte van wat er eerst lag.
18: Is het niet ook om een beetje ruimte, druk op de ketel te houden en ruimte te geven om wel tot een breed gedragen akkoord te komen met Ja. Werkgevers en vakbonden?
19: Ja, maar dat vind dat precies. Dus het is heel politiek ingegeven. Dat vind ik eigenlijk jammer. Je zou eigenlijk in een democratie met elkaar een fatsoenlijk debat willen hebben over hoe wenselijk zijn bepaalde maatregelen nou voor de economie en voor de samenleving. Dat debat voeren we niet, want er wordt een bot toegeworpen aan de oppositie en misschien kunnen ze nog wat meer vragen. Misschien is dat achter de schermen afgesproken. Ja, dat betekent dat wij hier op de radio niet gewoon goed beleidsmaatregelen op de inhoud kunnen afwegen. En dat moet wel in een democratie.
17: Dat komt misschien ook omdat we wel weten wat je het zoet zou kunnen noemen en nog niet precies weten wat waar dan voor betaald wordt en hoe dat dan weer in de begroting terechtkomt, toch? Je weet nog niet het hele plaatje.
18: Nee, we weten nog maar, we hebben veel over de uitstel van de sociale zekerheid, hebben we het een en ander gezien zien langskomen. We weten nog niet hoe alles gefinancierd gaat worden. Is iets over hogere belasting op hogere inkomens.
17: Arbeidskorting verandert iets,
18: maar we weten nog niet het hele plaatje van de plannen van het kabinet. En wat we nog helemaal niet weten is welke saus daar straks in de algemene politieke beschouwingen over gaat. Dus eigenlijk is het hele plaatje nog best wel onzeker. Dus daarom sluit ik me best wel aan bij Piet dat we zitten nog even in de onzekerheid, denk ik.
17: Welke zaken, ook al moeten er nog wat pannetjes wat langer op het vuur blijven, omdat we nog niet alles weten, welke zaken vallen jou nu al op?
18: Wat mij opvalt is dat het kabinet eigenlijk, dit kabinet zeker in vergelijking met het vorige kabinet, eigenlijk een betere balans tussen kort en lang probeert neer te leggen. Dus kort, consumptieve uitgaven die eigenlijk waar je op de lange termijn wat minder aan hebt. Laat ik het even wat genuanceerder zeggen.
17: Dat hoeft niet per se.
18: En de investeringen. Dus het kabinet probeert dat wel. Hè. Er is 4 miljard gereserveerd voor innovatiefondsen. Er wordt 1,5 miljard bijgelegd aan investeringen op infrastructuur. Maar wat me eigenlijk opvalt is dat het kabinet dus wel wil naar die lange termijn kijken, maar door Iran, hè, hogere inflatie, dus moeten ze wat aan koopkrachtreparatie doen.
17: Want die generieke koopkrachtreparatie komt er toch om, ondanks adviezen van het CPB om dat vooral te laten.
18: Zeker.
17: 1,5 miljard.
18: Dus dat kabinet dat wil wel investeren in de lange termijn, maar dat wordt eigenlijk door de politieke situatie en door Iran wat naar het hier en nu getrokken. Dus dat is iets wat mij wel opvalt.
19: Nou, zeker. En ook daar ben ik het mee eens. Ja, we zijn toch oud-collega's. Ik heb eens gekeken naar de ontwikkeling van de staatsschuld bijvoorbeeld. Hè, van is er eigenlijk ruimte om extra te investeren? Want er gaat wel geld naar een innovatiefonds. En zou dat niet wat meer kunnen zijn? Nou, als je dan puur kijkt naar hoeveel ruimte er beschikbaar is op de balans van als percentage van de BBP, dan zou je zeggen ja, maar goed, overal, volgens mij komen we er in de rest van de uitzending ook nog op, maar overal in Europa en ook aan de andere kant van de plas maken mensen zich zorgen over de betaalbaarheid van de staatsschuld. Gaan die rentes omhoog? Gaat er steeds groter gedeelte naar het afbetalen van rente?
17: Nederland zit wel in een ander klasje, toch?
19: Nederland zit wel in een ander klasje, maar ik kan me voorstellen dat een centrumrechtskabinet daar niet zijn vingers aan wil branden. Het zal dan toch uit de winst en de hoge vermogens moeten komen, denk ik.
18: Ja, dat vind ik wel een interessant punt. Hè. We zien veel roepen om een hogere staatsschuld, om die investeringen bijvoorbeeld in infra te financieren. Maar wat ik daar best wel lastig aan vind is, we hebben de afgelopen 30 jaar hebben we die investeringen niet gedaan. Hè. Dat geld wat daardoor vrij kwam, hebben we op andere manieren besteed. Gunstige belastingregelingen bijvoorbeeld. Dus dan zouden we dat nu wel gaan doen vanuit de staatsschuld en daarmee de lasten doorschuiven naar de toekomst. Ja, ik vind dan dat je dat vanuit de moet laten betalen door de generatie die eigenlijk ook geprofiteerd heeft van het niet betalen daarvan. Dat vind ik een lastige en glijdende schaal, zou ik willen zeggen.
17: Weer eensgezindheid in dit panel? Want dan moet het komen van box 3. Misschien dat daar de messen geslepen worden. Daar is het kabinet in ieder geval nog niet helemaal uitgekomen. Overigens komt er wel nieuws naar buiten over de hersteloperatie voor de teveel betaalde box 3 belasting. Valt op dit moment nog aanzienlijk lager uit dan geprognotiseerd. Voor sommigen komt dat niet helemaal als een verrassing.
20: En ook de staatssecretaris zelf zegt dus eigenlijk wel van, lijkt toch mogelijk wel lager uit te vallen. En dat is ook wel al het gevoel best wel lang bij veel Kamerleden. Die zeggen van ja, het kan eigenlijk nooit die 16 miljard worden. En we hebben eerder bij het FD ook gesproken met adviseurs van vermogenden die gewoon kijken naar hun eigen klanten. Mm-hmm. En hun helpen bij die teruggave. Ja. Van hoe doe je dat? En die zeggen, ja, als wij dat zien, dan komen wij nooit aan zo'n gigantisch bedrag.
17: Politiek verslaggever Martino Volzak van het FD. De overheid heeft meer dan 16 miljard gereserveerd voor die gehele hersteloperatie. Op dit moment is er 1 miljard terugbetaald. En een derde van de mensen die bezwaar hebben of konden aantekenen zijn nu dan ook daadwerkelijk behandeld. Ja, als je hier bedrijfsmatig naar kijkt. Je leidt een bedrijf en je stelt een post voor en je komt uit op zo'n 16 miljard. En uiteindelijk bij een derde, je bent al goed onderweg, blijkt het op een miljard te steken. Ja, dan zullen er wat vragen komen van je raad van toezicht of raad van commissarissen. Hoe kan er zo'n ontzettend groot verschil ontstaan zijn?
18: Ja, ik moest een beetje denken aan dat bericht van Pieter Omtzigt. Die had zo'n hele post geschreven over dat de overheid eigenlijk altijd verkeerd raamt. Ja. Het geeft me aan hoe ingewikkeld het is. Maar dat die echo's kwamen bij mij op.
17: Maar is het te moeilijk om hier werk van te maken als je denkt dat je te veel betaald hebt? Of wordt er te makkelijk gedacht als je vermogen vooral in een huis zit, kom je volgens mij al niet meer in aanmerking? Hoe kan dit zo'n groot verschil zijn, Piet?
19: Nou, het is allemaal gewoon veel te ingewikkeld. En als het veel te ingewikkeld is, dan had je eerder moeten beginnen met het oplossen van een probleem en er meer mensen bij moeten betrekken om het op te lossen. Want de uitkomst, ja, het kan gewoon niet. Hè. Kijk, spaarders, dat zijn mensen met hoge inkomens, mensen met middeninkomens, mensen met lage inkomens, soms ook een klein beetje. Dat zijn stichtingen en dat zijn pv's. Dus heel Nederland spaart op de een of andere manier. En al die mensen komen in de problemen door onzekerheid over overheidsbeleid. Want die kunnen nu niet plannen. Je weet nu niet hoe het er in 2029 of 2030 uitziet.
17: Nou, de VVD wil heel snel toch een maatregel invoeren, geloof ik. Werd afgelopen ministerraad bekend dat hij een der tempo wil meemaken. Maar...
19: ja, precies. Maar goed, dat wilde ze eerst ook. Toen strandde het vervolgens in de Eerste Kamer. Ga nou eens een keer. Het gaat echt om de betrouwbaarheid van overheidsbeleid. Niet om links of om rechtsbeleid. Dus ga in dit geval nou wel eens met pro en met ja 21 om de tafel zitten om een brede meerderheid te vinden om het veilig door beide kamers te loodsen. Je moet als overheid betrouwbaar zijn voor je burgers. En dat ben je op dit moment niet.
17: Maar sommige dingen zijn ook politiek. En blijkbaar wordt de politiek te moeilijk. Er wordt nu zelfs gebeurd bij de polder. Als jullie met ons om tafel gaan zitten, vakbeweging, werkgeversorganisaties, dan kunnen we misschien een deal sluiten waarin er en afspraken worden gemaakt over de sociale zekerheid en over box 3.
19: Ja, maar dat is toch totale onzin. Als ik een probleem veroorzaak omdat ik gewoon mijn uitvoering niet goed op orde heb en dan ga ik vervolgens jouw advies inwinnen om het voortaan beter te doen.
17: De FNV zegt ook verrast te zijn.
19: Nou, precies. En wat VNO-NCW, die krijgen ook een uitnodiging. Ja, ik kan me zo voorstellen dat die beide vinden van los het gewoon op. Het is een uitvoeringsprobleem. Ja. Het enige dat je doet als je het over de schutting gooit bij sociale partners is dat je tijd koopt. En volgens mij is dat overleg met dat maatschappelijk middenveld, dat is heel waardevol, maar dat moet je niet gebruiken voor onderwerpen waar je zelf een oplossing voor moet voordragen.
17: Jan-Paul, als het per ongeluk toch bij jou over de schutting wordt gegooid, wat is dan jouw oplossing of jouw gedachte in ieder geval?
18: Ja, dit is een onderwerp wat al vrij breed becommentarieerd is. Ik denk dat het een te hete aardappel was om nu te beslechten. Het hele gesprek hier toont eigenlijk aan hoe lastig zo'n minderheidskabinet is. Hè?
17: Dat het niet kon zoals het ging, dat is al vastkomen te liggen bij een kerstarrest in 2021... Dus ja, een hete aardappel kan in 5 jaar toch behoorlijk afkoelen.
18: Ja, de hete aardappel van de stikstof is nog veel langer afgekoeld. Dus het niet aanpakken van dossiers in Nederland krijgen we helaas wat expertise op. Ja, ik denk dat het niet haalbaar was om dat deze ronde te beslechten en dat we het daarom naar voren schuiven.
17: We gaan naar iets wat misschien toch ook beslecht moet worden of minder uitzonderlijk is dan we denken, namelijk die hoge rentes op staatsobligaties.
1: Radio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
17: Piet Rietman, Jan-Paul van der Kerken, oud-collega's, nu ook weer samengebracht in het economenpanel. We gaan het hebben over die rentes op de staatsobligaties. Lopen flink op. In meerdere landen werden niveaus aangetikt die men al sinds de financiële crisis niet meer heeft gezien.
21: What on earth is happening in the bond market? Bond yields across the rich world are hitting record highs. 30-year bond yields in America, France, Japan and Britain are all near their highest since the financial crisis. Ja,
17: grote vraag, Jan-Paul. What on earth is happening? Daar ben jij voor.
18: Daar ben
17: om
18: ik
17: dat
18: voor.
17: Te verklaren.
18: Hogere rentes, ja. Het begint natuurlijk allemaal met, we hadden het net er al over, begrotingstekorten. Hè, de Amerikaanse staatsschuld die is ongekend groot. Hè. Even in perspectief, Amerikaanse overheid draait een tekort van 6%. Hè. Dat is bijna meer dan het dubbele dan wat we in Nederland draaien. Als we die 6% zouden draaien hier, dan hebben we eigenlijk geen enkel probleem meer, denk ik. Kunnen we alle wensen inwilligen.
17: Wel een staatsschuld van 40.000 miljard inmiddels.
18: 40.000 miljard. En wat we eigenlijk zien is een soort mix van, veel te grote begrotingstekorten. Weinig politiek draagvlak om dat in Amerika om te draaien. En tegelijkertijd, dus dat betekent heel veel extra vraag naar kapitaal. Want eigenlijk al die overheidsobligaties die in de markt staan moeten geherfinancierd worden als die aflopen. Dus heel veel beroep wordt er op investeerders gedaan. En tegelijkertijd zien we dat in Amerika er andere partijen, denk aan de grote AI-bedrijven bijvoorbeeld, heel veel geld aan het lenen zijn. SpaceX, heel veel geld aan het lenen zijn. Juist ook op dat lange segment. Dus het is een soort concurrentiestrijd om dat schaarse kapitaal van investeerders die op die lange, op het lange eind op die curve zitten. Ja, schaarste is hogere prijzen, dus de rente moet omhoog.
17: En dan heb je ook nog de inflatie die er misschien voor zorgt dat als je voor langere tijd je geld uitleent, dat je daar iets voor terug wil.
19: Nou, precies. Het is een gevaarlijke cocktail van omstandigheden. En het is ook alleen nodig om, normaal gesproken is het alleen nodig om in dit vaatje te tappen als je voor de korte termijn een financieringsbehoefte hebt. Je hebt nu een begrotingstekort van 3%, maar volgend jaar heb je misschien een plus van 1%. Moet je nu lenen. Je ziet dat landen het structureel doen. En je ziet dat de rente die betaald wordt op staatsschuld er ook voor zorgt dat er weer meer bijgeleend moet worden. En in die gevaarlijke neerwaartse spiraal begint dan bijvoorbeeld de VS te komen.
17: Ja, waar je het net over had, dus als je die schuld ziet oplopen, die rente loopt, dan ben je ook steeds meer geld kwijt om alleen maar aan je renteverplichtingen te voldoen.
19: Ja, precies. Wat ik jammer vind, kijk, er valt best iets voor te zeggen dat je leent. En dat je met elkaar geadviseerd door een centraal planbureau en door de economische wetenschap een goed niveau van de staatsschuld vindt. En dat is zeker niet nul. Dat is ook niet 200. Maar dan heb je vervolgens met elkaar een maatschappelijk debat over waar je dan vervolgens in moet investeren. Want als je leent, dan moet je er wel over praten in termen van investeren. En ja, je verdient het sneller terug als je het steekt in infrastructuur of in onderwijs of in arbeidsparticipatie dan dat je het steekt in andere dingen. Ja. En dat democratische debat mis ik in Nederland wel zodra het gaat over de staatsschuld. Het gaat wel alleen om de cijfers.
17: Ons vertrekpunt net was de VS, Amerika. Ik herinner me nog Kevin Warsh, de nog altijd relatief nieuwe president van de Fed, best wel in opbeurende teksten praten over de staat van de Amerikaanse economie. Stond er eigenlijk goed voor. Afgelopen vrijdag was er nog een baanrapport. Ook weinig aan de hand. Dus hoe problematisch is het nu en hoe problematisch kan het worden?
18: Nou ja, die AI steunt een heel groot deel van de wereldeconomie, wereldhandel op dit moment, vooral in Amerika. Maar dat is een vrij smalle basis. Hè? Dus laten we hopen dat die belofte zich inwilligt. Als dat niet zo is, ja, dan kijken we toch echt wel naar een ander groeiperspectief. Wat denk ik goed is om op te merken, is dat dit zijn met name problemen in de VS. Maar wereldwijde kapitaalmarkten zijn natuurlijk aan elkaar verbonden. Hè. Investeerders in Europa die investeren in treasuries, hè, in Amerikaanse obligaties. Dus wij merken er hier in Europa ook een heleboel van. Hypotheekrentes in Nederland zijn aan het oplopen, onder andere door dit. Bedrijven ervaren hogere rentes als zij geld willen lenen. Onder andere door dit. Dus dit is echt iets wat allerlei spillovers heeft naar de reële economie. En wat dus echt wel belangrijk is om in de gaten te houden.
17: En hoe dam je het in?
18: Nou, dat is toch wel je zaken op orde houden. En dat hebben we in Europa ten dele gedaan. Hè? Jij haalde al de vergelijking met 2008 aan. Nou, banken zijn een stuk beter gecapitaliseerd dan toen. Maar wat voornamelijk een situatie is als de rente omhoog gaat. Uiteindelijk legt dat bepaalde financiële zwakheden in je systeem bloot. En een heel duidelijk zwaktepunt is bij ons de Franse staatsschuld. Hè? Frankrijk is het slechte jongetje van de klas. 10 jaar geleden was het Italië. Nu is het echt Frankrijk. En er komen presidentsverkiezingen aan. Dus dat wordt een belangrijk moment. Wat gaat de Franse begroting doen?
17: Ja. En dan hadden we natuurlijk nog het stabiele Duitsland. En misschien is dat nog steeds een stabiele factor in de EU. Maar daar hebben ze wel een ander begrotingsregime. Daar is het ook niet meer verboden om wat schulden te maken. En is misschien ook wel nodig met het licht op de investeringen die noodzakelijk zijn al een poos in Duitsland. Maar is er dan nog iemand wel strak in de leer in Europa of niet?
19: Misschien als je een beetje richting Scandinavië kijkt en trouwens ook Nederland, dat we nog wel behoorlijke percentages staatsschuld zien als percentage van het BBP.
17: Maar jij zegt ook in Nederland hoeven we niet al te starrig vast te houden aan de staatsschuld van dit moment, aan dit peil, toch? Als ik je goed begrijp.
19: Zeker, maar mijn punt is altijd, je hebt een democratisch debat nodig over structurele investeringen in de economie. En pas als je dat hebt, kun je met elkaar bepalen wat een juist niveau van staatsschuld is. En dat wij hebben wel in Nederland, zeker in de tijd dat we InvestNL en al die dingen aan het opstarten waren, hebben wij wel een interessant maatschappelijk debat gehad over, we moeten ook investeren. Ik zie het nu niet. Dat is jammer ook.
17: Maar er komt een investeringsinstelling, daar is al geld voor gereserveerd. Er komt een Nationaal Agentschap voor Radicale Disruptieve Innovatie.
19: Klopt, maar kijk, dan zijn we ook weer terug aan het begin van de uitzending. Ik vind dat dit minderheidskabinet, die speelt ook wel paniekvoetbal. We moeten die partij overtuigen, Het goede zou zijn als je met brede steun in Nederlandse politiek en samenleving draagvlak zou weten te vinden voor die investeringen in de samenleving die over 10 jaar nog renderen. En dat hebben we met elkaar niet. En dat, volgens mij zit dat in de hoek van kinderopvang en alles met arbeidsproductiviteit. Volgens mij zit dat in de hoek van onderwijs. Maar op dit moment kijken we daar niet naar. En dat is wel erg zonde, vind ik.
17: Ja. Sluit je voor de laatste keer aan bij Piet, of kijk je hier toch anders naar Jan-Paul?
18: Nou, ik ben een optimist. Ik zou toch willen zeggen dat de balans daarin een stuk beter is dan een jaar geleden. Een jaar geleden haalden we geld uit het, of bij het vorige kabinet moet ik eigenlijk zeggen, haalden we geld uit het groeifonds voor de lange termijn om een jaar langer onze accijnzen op belasting of op benzine wat lager te houden. Ja, dat is denk ik heel symbolisch waar toen de focus op lag. Op dit moment wordt er in ieder geval geprobeerd geld vrij te maken. 1,5 miljard voor infra, 4 miljard voor innovatiefonds. Dus we hebben een betere balans. We zijn er nog niet, zou ik willen zeggen. Maar in ieder geval de verhouding ligt een stuk anders dan bij
17: en die accijnskorting die blijft voor een deel overeind.
18: Ja, wel iets minder dan. Er stond 900 miljoen voor ingeboekt bij het regeerakkoord. Dat is nu 750 volgens de uitgelekte stukken. Dus iets minder meer, maar.
19: Ja, maar dat is ook weer, als ik het goed begrijp, een cadeautje waarmee dan die paar zetels van JA21 en SGP binnengehaald moeten worden. Dat is toch ook paniekvoetbal en geen brede visie op de economie?
18: Nee, maar ja, als je niet de stemmen hebt, Piet.
19: Ja, precies. Maar dan was het minderheidskabinet achteraf gezien misschien toch geen goed idee, denk ik dan.
17: Blij met jullie stemmen de afgelopen half uur. In het economenpanel Pieter Rietman, econoom, directeur van mensenrechtenorganisatie Humanity in Action. En Jan-Paul van der Kerken, hoofdeconoom Nederland, verbonden aan ABN AMRO, geeft op dinsdag een spetterende presentatie. Veel plezier daarmee. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via de BNR-app.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Leden van de Staten-Generaal.
1: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
2: Play Every Day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
3: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital Independence sinds 1997. 1, 2, 3, 4.
10: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
11: of over de grootste beursgang aller tijden.
10: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
11: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
10: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
11: of in de BNR-app.
12: 1, 2, 3, 4. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment is de A28 Amersfoort Zwolle dicht bij de Hardenbergerbrug door veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog vertraging op de N62, Zeeuws-Vlaanderen richting Borselen. Daar moet het verkeer door één tunnelbuis en daarom sta je tussen de aansluiting met de N61 en het tolplein van de Westerschelde-tunnel 10 minuten in de file.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden morgen duizenden mensen verwacht bij een protest van de vakbonden in Den Haag. Ambtenaren staken dan tegen de kabinetsplannen voor sociale zekerheid. De schoonmaakers van het Rijk leggen vanaf morgen zelfs een week het werk neer. Overmorgen wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. In Rotterdam-West heeft een uitslaande brand gewoed in een appartementencomplex, meldt Rijnmond. Omdat de bron van het vuur lastig te vinden was, kwam er veel brandweer op af. Het begon op het balkon en uit voorzorg moest ook het dak worden opengebroken. Twee kinderen en twee volwassenen zijn aangekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is begraven in Servië. Duizenden mensen kwamen erop af om afscheid te nemen. Veel Serviërs zien hem nog altijd als een held. Er was een kerkdienst in de hoofdstad Belgrado en daarna werd hij een stukje verderop begraven naast het graf van zijn dochter. De transportbranche baalt van de problemen met een brug op de A28 bij Nijkerk. Die is uit voorzorg gesloten na een inspectie. Dat kost de sector €1 miljoen per dag en de brug blijft nog zeker 2 dagen dicht. Vrachtwagens mogen ook al een tijdje niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. En een opmerkelijk wetsvoorstel in Oekraïne. Een oppositielid wil namelijk porno legaliseren. Dat is nu nog verboden. Met legale porno kan de overheid 25 miljoen per jaar aan belastinggeld verdienen om de oorlogskas te spekken.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Om de sport te verduurzamen. Hoe hou je die sport toegankelijk en aantrekkelijk als de omstandigheden veranderen? En kan het ook zonder het Verstappen-effect? Ger Rovers is hier, voorzitter van de Autosportfederatie, de KNAF. Welkom.
2: Dank je wel.
1: Jij hebt een respectabele carrière in het bedrijfsleven. Gaan we niks aan afdoen. Was je liever voltijd coureur geweest?
2: Eerlijk gezegd niet.
1: Waarom niet?
2: Omdat je als coureur moet je compleet zijn. Je bent denk ik heel erg uitdagend bezig om je funding voor elkaar te krijgen. Zeker op hoog niveau.
1: Dat kun jij?
2: Dat kan ik. Maar als ondernemer kun je iets maken. En als rijder ben je toch wat meer bezig met het zo snel mogelijk over een circuit rijden. Samen met je team. En ik ben met mijn team echt iets aan het designen en aan het bouwen.
1: Jij bent van jongs af aan aangetrokken tot de racewereld, aangestoken door je ouders, de racebacillen die vlogen in het rond. Is dit dan ook een wereldje waar je toch relatief vaak ziet dat mensen al zodra ze kunnen lopen ook in een kart gaan zitten, of zie je nog late instappers?
2: Nou, wat je ziet, dat is door de tijd heen natuurlijk veranderd. Wij doen veel met digitale sport en daar zie je eigenlijk veel makkelijker jonge mensen aansluiten. Heel jong zelfs.
1: Die gaan in de simulator zitten.
2: Maar uiteindelijk als je in een console pakt met een stuurtje en twee pedalen, dan ben je aan het autosportbedrijven. Zo zien wij dat. Dus je begint ergens en dan moet er een beetje liefde zijn. Uiteraard moet er liefde zijn, je moet het spannend vinden. Je moet een beetje willen winnen. Dat zijn toch wel een aantal kenmerken die bij een autosport
1: horen. Wat is jouw meest memorabele trofee?
2: Ik heb heel lang rally gereden. Ik heb samen met mijn moeder hebben wij een keer de klasse gewonnen in een wedstrijd. Dat kan niets overtreffen.
1: Mooiste race moment.
2: Ja, voor mij wel.
1: En hoe groot is de sport op dit moment, de racesport in Nederland? Dat valt natuurlijk in verschillende categorieën uiteen, maar als je dat bij elkaar veegt?
2: Nou, we hebben op dit moment zo'n actieve licentie. We hebben ongeveer 6.000. Dus we hebben ongeveer 6.000 beoefenaars. We hebben nog zo'n 3.500 digitale leden. En we hebben al voor ondersteuning, dus vrijwilligers, hebben wij zo'n beetje 4.500 officials die langs de kant staan om de boel goed te begeleiden.
1: Zo, dat zijn er nog best wel wat. Ik las in jullie lange termijn plannen, verslagen, dat het wel de bedoeling is dat je dat op zijn minst kunt behouden, die officials, en dat er eigenlijk sprake zou moeten zijn van een lichte toename van zo'n 10%.
2: Ja, zeker. Je ziet dat er komt meer complexiteit bij autosportevenementen. En daar hebben we vrijwilligers voor nodig om dat te kunnen organiseren. Rijders is misschien wat makkelijker. Maar vrijwilligers vragen toch net weer wat skills die je moet aanleren.
1: Veel verenigingsleven in Nederland staat een beetje onder druk. Zeker als je het hebt over vrijwilligers in de sport. Er wordt ook bezuinigd zo her en der op sport. De NOC-NSF moet bezuinigen. Het sportakkoord loopt op zijn einde. Wat merk je daarvan als voorzitter van deze federatie?
2: Nou, wat wij voornamelijk merken is er wat meer moeite om topsport te bedrijven. Breedte sport is eigenlijk redelijk stabiel al jarenlang. Maar topsport wordt wat lastiger, omdat je natuurlijk daar gewoon externe funding nodig hebt om zo'n topsporter aan het rijden te kunnen houden of te krijgen.
1: Maar die funding, daar zijn jullie toch ook niet per se verantwoordelijk voor? Dat is dan dus, gaf je zelf al aan, het totale plaatje. Dat moet je als topsporter in spe alvast meenemen. Dan moet je zelf de boer voorop gaan. Of doen jullie dat?
2: Nee, dat moet je zelf de boer voorop. Maar wat wij proberen is iemand te begeleiden in dat proces. Dus binnen talent op programma's proberen we gewoon rijders gewoon allerlei skills mee te geven. Aan te geven van hoe kun je nou daar die kant op en wat kan je daarbij helpen.
1: En hoe gaat dat dan? Want er zullen heel veel jongens en meisjes dromen van een carrière in de snelst denkbare auto, zoekend over het circuit. Hoeveel echte talenten zie jij dan? En hoeveel stromen er dan door naar de top?
2: Ik denk dat we in Nederland zo'n tussen de 20 en de 50 talenten hebben. En uiteindelijk stromen er een aantal door. Dat is natuurlijk heel willekeurig hoe het allemaal past. Ik denk dat er op dit moment tussen de 5 en de 10 hele grote talenten zijn die wereldwijd actief zijn. In Nederland hebben we zeker meer talenten. Maar het blijft natuurlijk de topsport, blijft topsport.
1: En jullie proberen het te faciliteren?
2: Ja, wij proberen breed sport te creëren, waardoor we topsport kunnen laten ontstaan. Dus wij hebben veel leden, we hebben veel rijders, organisatoren, we organiseren evenementen. Er is veel ruimte voor de organisaties om daarin te ontwikkelen.

0: En daar komen uiteindelijk uit.
1: Maar het hele gedeelte is, als ik dat allemaal goed gezien heb, in ieder geval best al versnipperd. Jullie bouwen aan een soort piramide. Er is een breedte sport en dat begint dan van onderop. En uiteindelijk moet dat uitmonden in die 5 of 10 echte talenten die wereldwijd actief zijn.
0: Ja.
1: Is dat breedte sport klimaat, dat wereldje, al voldoende ingericht op uiteindelijk werken naar topsport?
0: Nee, daar zijn we dagelijks mee bezig. We hebben een aantal disciplines. We doen natuurlijk uit verschillende. We doen rallycross, terreinsport, karting. Wat je ziet, wat ons helpt, is dat de kartingvelden goed gevuld zijn. Dus daar komen veel talenten uit voort. En daar kunnen we wat makkelijker in groeien. En uiteindelijk ook aan de digitale kant. Dus als je ziet wat wij met digitale race en rallyrijden voor elkaar krijgen. We hebben gewoon een wereldkampioen gehad. Weet je, dus
1: ja, maar jij bent een man uit de jaren 80. 70. Maar goed, laten we zeggen, het echte vuurtje dat ging branden in de jaren 80.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar je eigen autoverzameling, dan is dat ook sterk oververtegenwoordigd, heb ik me laten vertellen. En dan probeer je nu passioneel te praten over wat er digitaal allemaal kan.
0: Nou,
1: kost je dat nog enige moeite?
0: Nee, dat kost me helemaal geen moeite. Je moet je voorstellen, ik heb zelf zo'n stoel. Dus mijn vrouw zegt, je moet een keer een fijne stoel kopen voor in de kamer. Dan heb ik een racestoel gekocht. En dan zit je de eerste keer in zo'n stoel. En dan denken we, nou, dan ga ik eens even laten zien. Want ik rij 35 jaar rally, dus ik denk dat ik dat kan laten zien. En dan kom ik aan het eind. En 3 minuten later gaat een jongetje van 8 2 keer zo snel als ik.
1: Dus je kan het niet zo goed?
0: Denk het niet.
1: Maar
0: of hij kan het zo beter.
1: Maar je vermaakt je er wel mee?
0: Ja, het is super. Het is super vermaak. En uiteindelijk zie je.
1: Maar komt het in de buurt of zeg je die ervaring is al gelijk?
0: Nou,
1: ik put er net zoveel voldoening uit.
0: Ja, je hebt minder schade. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar wat je gewoon ziet, als je een tijdje in zo'n stoel zit, dan wordt de omgeving, en daar worden we geholpen door de digitale technieken, dan wordt de omgeving natuurlijk steeds meer herkenbaar. En je voelt je gewoon echt gewoon bezig met autosport.
1: Ja. Ik kan me zo voorstellen dat er geen dag voorbij gaat dat je wel ergens bezig bent met racen, al dan niet organisatorisch, of je zit er zelf in. Hoe belangrijk is dan bijvoorbeeld dat verstrekken van die licenties? Want je zei dat zijn toch een paar duizend mensen in Nederland. Is dat ook de manier om de KNAF financieel draaiende te houden? Is dat
0: ja, een van
1: de manier om
0: een van
1: inkomsten
0: de
1: te genereren?
0: Uiteindelijk is het uitreiken van de licenties geeft ook gelijk een toetsing hoe ervaren iemand is. Je kunt niet zomaar een licentie krijgen. Je moet ervaring opdoen om het veilig te houden. En natuurlijk helpt dat mee. Als je meerdere licenties hebt, dan kun je groeien.
1: Oh, jij hebt er meerdere?
0: Ik wel, ja. Niet iedereen nog. Maar je merkt gewoon, als je daarin groeit, dan brengt het iets voor de sport. Maar uiteindelijk brengt het uiteindelijk ook gewoon financiële middelen voor
1: de KNAF.
0: Want
1: wat mag je met een licentie wel, wat je zonder licentie niet mag?
0: Nou, in principe kun je in Nederland geen KNAF gelicentieerde wedstrijd starten zonder licentie. Dus je hebt altijd een licentie nodig. Ook als vrijwilliger heb je licentie nodig. Dus ook onze vrijwilligers worden getraind in hoe gaan we nou met de omgeving om. En wat doen we nou? Wat moeten we doen uit veiligheidsbesef? Daar geven we veel trainingen voor, ook voor de rijders zelf.
1: En je zegt in principe mag dat niet. Maar zal er toch nog ergens op een achternamiddag door sommige mensen worden bedacht, weet je wat, we gaan een potje racen. Heb je daar enig zicht op?
0: Als het niet KNAF gelicentieerd is, zou dat uiteindelijk kunnen. Als het KNAF gelicentieerde wedstrijden zijn, kan dat niet.
1: Punt uit.
0: Punt.
1: Goed zo. We hadden het net al even over het toegankelijk houden van de sport. Je zegt digitaal kan er een hoop en dat scheelt je een hoop schade. Scheelt je misschien toch ook een hoop poen.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je het niet digitaal wil doen, maar serieus werk wil maken van een racecarrière, of in ieder geval een keertje mee wil draaien in een circuit, moet ik dan denken aan een paar duizend euro? Moet ik aanzienlijk veel meer sparen? Wat is het ongeveer?
0: Een jaartje huren, karten rijden, zeg maar, kost ongeveer 2000 euro.
1: Dus, dan ben je een instapper, denk ik.
0: Dan ben je begonnen. Maar zoals met elke sport, als je natuurlijk gewoon beter wil worden, beter wil zijn, wat meer betere materialen wil, ja, dan wordt het automatisch een beetje duurder.
1: Ja, nou, maar nu wordt het denk ik heel diplomatiek een beetje duurder. Je wilde net wel zeggen wat zo ongeveer de ondergrens is, 2000 euro. Maar
0: ja, de bovengrens is eigenlijk niet, die is niet vastgesteld. We kennen vanuit FIA kennen we een aantal grenzen wat een auto mag kosten op topniveau. Dat ligt wel vast. Dus een auto mag gewoon niet duurder zijn als een bepaald bedrag. Maar ja, als je natuurlijk gewoon ziet. Je kunt bedenken wat je het is.
1: Maar kom je vaak in situaties terecht, of ken je situaties waarin je ziet dat degene met het meeste talent helaas het minste budget heeft en daardoor een carrière in de knop gebroken wordt?
0: En daar proberen wij te helpen.
1: Ja, precies.
0: Daar is ons talentenprogramma voor. Als wij een talent zien die misschien net een extra zetje in de rug nodig heeft, daar proberen we werk van te maken om die verder te brengen.
1: Hoeveel mensen worden verder gebracht omdat zij bijvoorbeeld ouders hebben met veel kennis van zaken? Ik kwam er een paar tegen, ook in aanloop naar de Dutch Grand Prix. Verstappen is natuurlijk een bekend voorbeeld, maar Tom Coronel heeft volgens mij een racende zoon, of Tim Coronel, dat is precies waar het altijd misgaat met die twee.
2: Tom.
1: Tom was het. Nou, Jan Lammers heeft volgens mij ook ambities met een kind.
0: Ja, nee.
1: Is dat nou, mooi dat jij het zo invult, precies wat ik beoogd had. Is dat nou meer dan ergens anders, lijkt het een voorwaarde te zijn of niet?
0: Ik denk dat het kennen van het pad, dus hoe te komen tot, dat zeker helpt. Zonder talent kun je nooit aan de top komen. Dus de vrijste is gewoon talent. Het ontwikkelen van talent kunnen bij helpen. Maar er moet wel talent zijn.
1: Ja. En dan komen er ook verhalen. En vaak schijnen die jongetjes en soms ook meisjes dat allemaal zelf te willen. Maar ze zijn er in het tennis, ze zijn er in het voetbal, in het wielrennen. Dus ook in de autosport. Ja, je kunt maar het beste op je vierde in een kart zitten. Is dat nou verstandig of niet?
0: Ik denk dat als je jong begint dat je veel van kunt leren. Sorry. Maar als je gewoon verder...
1: Een slokje water mag ook tussendoor.
0: Even zeker. Ik denk niet dat dat bepalend is. Ik denk dat je gewoon... gaat goed.
1: Ja, nu ben je hulpeloos.
0: Ook emotioneel.
1: Ja, snap ik. Vierjarig jongetje in een kaart.
0: Nou, ik denk dat je als je jong bent, dat je flexibel bent in leren. Ik ben zelf op latere leeftijd pas rally gaan rijden. Dus het is geen voorwaarde om heel jong te beginnen. Ik was wel jong bij betrokken.
1: Wereldtop gehaald.
0: Nee, maar ook niet geambieerd.
1: Oké.
0: Dus ambitie is ook nog een onderdeel van.
1: Ja, zeker. En meisjes, komen die nog ergens?
0: Zeker.
1: Afgelopen
0: wedstrijd op de Dutch Grand Prix hadden we de Girls on Track. En daar hebben we drie dames. Vaneman, Weug en Kosterman. Die gewoon het hartstikke goed hebben gedaan. Die gewoon meestrijden om de bekers.
1: Maar als je kijkt naar het ledenbestand, mensen met een licentie, dan lijkt me toch nog altijd aannames, dus je mag ze onderuit schoffelen, dat jongens, mannen zwaar oververtegenwoordigd zijn.
0: Ja, zeker. Ben ik het daarmee eens? Zeker niet. Ik denk dat er veel meer dames en meiden mee zouden kunnen doen. Maar misschien is er een drempel die proberen weg te nemen. Dus we proberen eigenlijk iedereen erbij te betrekken. Dus daarom, wij zijn ook promotor van Girls on Track. En wij hebben allerlei programma's daarvoor om te zorgen dat we uiteindelijk ook meiden, dames kunnen betrekken in de autosport. Er zijn er veel meer, maar die vallen nu wat meer op.
1: We gaan naar een cruciale Nederlandse man in de wereldwijde autosport in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, doe dat graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
3: Het dilemma.
1: Als Max Verstappen morgen stopt, maakt dat geen enkel verschil voor de Nederlandse autosport. Of het vinden van een nieuwe Max Verstappen staat altijd boven aan ons prioriteitenlijstje.
0: Ik denk het tweede.
1: Gerrit Hovens is hier voorzitter van de KNAF. Overigens heeft Verstappen bij het team waar hij nu ook rijdt zijn contract verlengd. Dus we hoeven niet per se rekening te houden met een abrupt einde van zijn racecarrière.
0: Nee.
1: Hoe groot is zijn betekenis?
0: Nou, het opent natuurlijk wat makkelijker deuren. Een groot evenement zoals de Dutch Grand Prix als evenement aan zich is heel aansprekend geweest. Dat helpt natuurlijk mee als je een eigen talent binnen de gelederen hebt. Overigens heeft Max ook heel kort in een talentenprogramma meegedaan binnen de KNAF. Dat is lang geleden. Die hebben echt alles op eigen kracht kunnen doen. Kijk. Ik denk het hebben van talenten en mensen die je aanspreken zijn belangrijk.
1: Zit er nou een fractie Gerrovers in het succes van Max Verstappen?
0: Nee hoor, nee, dat wil ik ook zeker niet hebben. Nee. Dat wil ik ook zeker niet zeggen. Ik denk dat ze dat prima zelf konden. Ik denk gewoon dat er altijd, je hebt altijd je helden. En ik denk elke sport zijn eigen helden heeft. Dus als je het over Formule 1 hebt, is het voor ons natuurlijk Max Verstappen. Maar we hebben ook nog Mitchell van den Brink.
1: Hij moppert er nu wel veel over, hè? Ik bedoel, hij heeft zich nu een beetje verzoend met dit seizoen, maar de regels deugen niet. Hij heeft een auto van papier. Zijn strijdvaardigheid leidt eronder. Dat is geen reclame.
0: We zijn aan het begin van het seizoen, weer aan het eind. En afgelopen zondag werd hij derde. Dus de kans dat hij weer gewoon wedstrijden gaat winnen is gewoon heel groot. Het is een groot team.
1: Het is toch een vaststelling dat hij wat chagrijniger is dan anders?
0: Ja, maar ja, ook daar kan ik me iets bij voorstellen. Als de auto niet brengt wat je ervan verwacht, dan is het altijd vervelend.
1: En
0: maakt niet uit of je vooraan rijdt of achteraan. Hoor.
1: Het culmineert natuurlijk vooral dan in je thuiswedstrijd in Zandvoort. Het circuit, de Dutch Grand Prix, waarvan de initiatoren hebben gezegd, ja, het was altijd voor eigen winst en verlies. Dat konden we niet meer dragen. We kunnen beter nu stoppen. Mm-hmm. Vind je dat dat op een andere manier ondersteund had moeten worden? Want zij wijzen dan naar rivaliserende of concurrerende circuits waar vaak wel overheidssteun aan te pas komt.
0: Ja, uiteindelijk denk ik dat dat het behoud had kunnen zijn voor zo'n evenement. Want er zit wel heel veel risico in. En wij concurreren tegen de rest van de wereld, waar dat gewoon eigenlijk standaard is, waar de overheid gewoon ondersteunt. Dat hebben we in Nederland niet. Is dat slecht? Nou, niet per se, maar het helpt wel mee.
1: Maar het is ook niet per se slecht.
0: Nee, het vraagt natuurlijk, als je ziet wat voor evenement Dutch EP heeft neer kunnen zetten hier in Nederland, dat tot aan de beveiliger in Haarlem door Dutch EP is geregeld, dat we eigenlijk niks overheidstechnisch hebben nodig.
1: Dus je krijgt misschien een beter, leuker evenement.
0: Nou, in ieder geval, ik denk het wel meer verenigd evenement. Ik denk dat heel veel mensen bij betrokken waren die het ook ontzettend leuk hebben gevonden.
1: Ja. Dat is natuurlijk uiteindelijk hoe het kan eindigen. Dat je met je Formule 1-auto over het circuit gaat. Het circuit is overigens niet meteen weg. Kan nog volop worden gebruikt.
0: Zeker.
1: Maar de kart is al een paar keer voorbijgekomen. Ik heb nog even kortstondig onderzoek verricht naar kartbanen in Nederland. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam. Sluit er eentje, ik dacht op 1 november. In Den Haag is een grote kartbaan gesloten. Ook omdat het steeds moeilijker is, omdat rond te rekenen. Grond wordt duurder, exploitatie wordt duurder. Olie, fossiele brandstoffen worden allemaal duurder. Gemeente wil dat graag op een andere manier invullen. Sneller verduurzamen. Is de kraamkamer een zorgenkindje?
0: Ja, als er geen circuits zijn, is dat wat moeilijker. Overigens zijn er in Utrecht is er een indoorbaan bijgekomen. Dus
1: kijk,
0: het is niet zo dat het allemaal verdwijnt.
1: Zo kan het ook.
0: En het mooie in Utrecht is naast de indoorbaan zit uiteindelijk ook het Formule 1 digitaal center. Dus het is een hele mooie omgeving geworden. Hebben circuits nodig om te ontwikkelen? Jazeker. Ik zie gewoon dat wij 10 permanente circuits zo'n beetje in Nederland hebben. Die eigenlijk wel ook wel bestaansrecht hebben en houden. De indoorbaan is wat complexer, omdat dat met name vanuit ondernemersachtergrond wordt gedraaid.
1: En wat bedoel je daarmee, vanuit een ondernemersachtergrond?
0: Die banen die moeten zichzelf natuurlijk kunnen bedrijven, zoals je zelf al aangaf daarnet. En dat wordt wel een beetje complexer. Als je energie nodig hebt, zeg maar, om karters te laten rijden, veelal indoor is elektrisch, daar wordt het niet goedkoper van.
1: Nee, dus?
0: Dus proberen andere manieren te vinden, goedkopere banen te creëren. Ja, we zijn er volop mee bezig om daar steeds nieuwe stappen in te ontdekken en te kunnen helpen.
1: Maar is bijvoorbeeld een lokale overheid, is dat dan een samenwerkingspartner of is dat toch de gezworen vijand?
0: Nee, ik denk dat het altijd samenwerkende partners moeten zijn. Als de overheid niet meedoet, dan is het altijd complex om met elkaar iets voor elkaar te krijgen.
1: Ja, maar en hoe vaak doet die overheid niet mee?
0: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. We hebben eigenlijk weinig overheden die, als je met een goed gedegen plan komt, dat er negatief op wordt gereageerd. Het vraagt aandacht, het vraagt ondersteuning.
1: En dat gedegen plan, dat moet vooral een groen plan zijn?
0: Een combinatie, maar groen helpt wel mee.
1: Ja. Is niet een license to operate, om het maar modern uit te drukken?
0: Ik denk dat we met z'n allen gewoon duurzamer kunnen en moeten worden. Voor zover we dat nog niet zijn. Ik denk dat we.
1: Nou, geef daar eens antwoord op.
0: Nou, we hebben het beeld van een niet-groene sport. Als ik kijk wat wij jaarlijks doen aan verduurzaming. Met nivelleren van CO2-uitstoot. Eigenlijk van alles wat wij doen, behalve de evenementen zelf, nivelleren we de CO2-uitstoot.
1: Nivelleren, dat is
0: ja, dus
1: een beetje
0: bossen,
1: technisch.
0: Maar planten we bossen voor alternatieve brandstoffen.
1: Die bossen. Ja, dat is een industrie op zich, hè? Wil je dat pad inslaan of niet?
0: Nee. Dat hoeft niet per se.
1: Nee, maar goed.
0: Wij doen het zelf. We kijken waar wij kunnen ontwikkelen. We zijn nu met brandstof en met banden en met geluid bezig. Kijk, uiteindelijk proberen we te voorkomen dat iemand iets ons hoeft op te leggen. Ik denk dat we er zelf over na moeten denken.
1: Als je het financiële plaatje belangrijk vindt, ook voor de jonge racetalenten en de sponsoring die daar toch ook aan te pas komt, merk je dat dat lastig is omdat er een zeker imago is dat aan die sport kleeft? Niet duurzaam genoeg?
0: Nee, dat valt wel mee. We hebben eigenlijk best wel veel aan. We doen veel aan hybride-achtige dingen. En die helpen ons heel erg mee. We hebben zelf een elektrische auto bij de KNAF om elektrisch te rallyrijden. We hebben elektrische cups die gewoon op circuits worden gereden.
1: Ik spreek hier een voorzitter van een federatie die misschien past dat bij het karakter van de man, maar het allemaal best zonnig inziet. Is er nog iets van een uitdaging waarvan je denkt dat zou ik het liefst morgen tackelen?
0: Onze uitdaging is uiteindelijk wel inderdaad om evenementen te kunnen blijven organiseren en uiteindelijk rijders en vrijwilligers te blijven vinden. Want uiteindelijk neemt dat wel nog niet af, maar je ziet wel daar verandering in.
1: Ja. En die evenementen die gaan dan niet door vanwege
0: Nou, we hebben gewoon soms een evenement wat gewoon niet meer past. Dus dan houdt de organisator ermee op.
1: Ik weet niet wat dat betekent als een evenement niet meer past.
0: Nou, we hebben wel eens een rally in een omgeving dat de gemeente het er niet mee eens is. Ja, dan verdwijnt die soms. Is het dan helemaal verdwenen? Vaak gaat het dan naar één keer per twee jaar. Dus het is niet zo dat er helemaal niks kan. Maar het blijft gewoon aandacht vragen. En we moeten er gewoon volop mee bezig zijn als bond. Het vraagt gewoon van ons.
1: Maar wat is jouw volgende hoogtepunt op de kalender? Wanneer stap je weer eens zo'n rallywagen in?
0: Eind september. Eind oktober, sorry.
1: Oktober. Was het alvast maar eind oktober. En waar gaat de reis dan naartoe?
0: Dan gaat de reis naar Twente.
1: Okay. Ben je een van de kanshebbers?
0: Nee, zeker niet. Maar ik kan wel zien wat er gebeurt. Als bondsvoorzitter kan ik zien wat er in een evenement gebeurt. Van binnenuit.
1: Ger Overs, voorzitter van de Nederlandse Autosportfederatie, de KNAF. Dank voor je komst.
0: Dankjewel.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik afgelopen vrijdag had met Ankie van Wersch. Zij is de CEO van FutureOp. Daar hebben ze vorige week een ondernemersakkoord gesloten met grote bedrijven, kleine bedrijven en een belangrijk deel van de Nederlandse politiek om de nieuwe economie vorm te geven. En wil je er meer over weten? Abonneer je dan op de Top van Nederland. Dan vind je meteen alle afleveringen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen The Green Quest.

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Je wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing & Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Het verhaal van ondernemer Milan Daniels klinkt als een jongensdroom. Wat begon als start-up op een bovenverdieping groeide uit tot een miljoenenbedrijf. Tijdens die ondernemersreis staat vermogensbeheerder Bart Kok van Insinger Gielissen altijd naast hem, om te sparren over keuzes en om ook in roerige tijden de rust te bewaren. Zodat Milan kan bouwen aan zijn bedrijf en kan blijven kijken naar nieuwe kansen. Meer weten over solide vermogensbeheer? Lees het verhaal op partner.fd.nl/insingergielissen.
2: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
3: Ondernemer Roel Bleumer bedacht een duurzaam alternatief voor de vervuilende dieselaggregaten. Met de Volta, een aanhanger met zonnepanelen, omvormers en batterij, levert hij het eerste groene aggregaat. Maar nieuwe technologie brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Interpolis hielp mee om die risico's te beheersen en maakte zo verdere groei mogelijk. Meer weten hoe Volta Energy het vertrouwen kreeg om die eerste aanhanger te verhuren? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
4: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
5: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
4: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
5: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
4: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
5: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: BNR Verkeer.
8: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Born ben je 5 minuten langer onderweg. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is de Hardenbergerbrug gesloten vanuit veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brug op de A28 bij Nijkerk is er zo slecht aan toe dat de veiligheid niet te garanderen is, zegt Rijkswaterstaat. De A28 blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Rond de pijlers van de brug zijn zand en grind weggespoeld. Dat was al zo, maar het is nu zo hard gegaan dat er snel ingegrepen moet worden. De Duitse klimaatactivist die wordt gezocht voor het plegen van zeker 2 aanslagen bij Duitse elektriciteitsstations wil dat misschien ook in Nederland doen, meldt een Duitse krant. Bij forensisch onderzoek werd een lijstje gevonden met mogelijke doelwitten en daar staat ook Doetinchem op. In Overasselt zijn vandaag opnieuw vuurwapens gevonden. De politie wil niks zeggen over de wapens of de plekken waar ze zijn gevonden. Ze verwachten ook de komende dagen nog bezig te zijn met het uitkammen van het dorp. In totaal zijn 35 mensen aangehouden voor de schietpartij van vorige week. Als het aan de Franse president Macron ligt, mogen kinderen onder de 15 straks in heel Europa niet meer op social media. Daarover heeft hij een brief aan EU-voorzitter von der Leyen geschreven. Macron probeerde eerder in eigen land al social media voor kinderen te verbieden, maar die wet moet aangepast worden omdat die tegen de grondwet is. En Cambuur laat vanaf dit weekend weer uitsupporters toe bij hun wedstrijden. Wel zijn er netten geplaatst rond het uitvak. De afgelopen 2 weken waren uitsupporters niet welkom nadat supporters van Feyenoord vuurwerk in het thuisvak gooiden. 7 mensen raakten gewond. Cambuur speelt zaterdag tegen NEC. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
12: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Harm Edens.
13: Op de Groene Rechter 2030 vertel ik je een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Slechts 1 op de 5 Europese schepen die worden afgedankt, wordt ook in de EU gesloopt. De rest wordt grotendeels naar stranden in Azië gesleept en daar afgebroken. Onder de meest vreselijke omstandigheden. Dat is een ramp voor de natuur en het kost de EU miljoenen tonnen staal. Tussen 2019 en 2025 gaat het om maar liefst 706 schepen. Dat is heel erg oude economie en heel erg dom. Dan... 100 bedrijven hebben zich verbonden aan een nieuw duurzaamheidsplan, het Ondernemersakkoord 2030. Het initiatief komt van het platform Future Up en werd afgelopen week gelanceerd. Grote namen als Jumbo, Bol en de Keukengroep beloven maatregelen om grondstoffen te sparen en de natuur te versterken. Ook topmannen van Signify, BNP Paribas en Fairphone hebben hun handtekening onder het akkoord gezet. Ze stellen zich verantwoordelijk te voelen om hun welvaart ook voor de toekomst overeind te houden. En dat kan alleen door economische kracht te koppelen aan oplossingen voor de natuur, de samenleving en onze onafhankelijkheid. Mooie woorden, ik zeg nu nog echte actie, want we moeten uitkomen binnen planetaire grenzen en er hoort een heel ander soort welvaart bij. Succes! Dit is de Green Quest, mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Jij wil het hebben over best heel belangrijk en scary El Niño.
14: Zie. Ja, de VN slaat namelijk alarm omdat er een super El Niño aan lijkt te komen. En El Niño is een natuurlijk klimaatfenomeen waarbij het zeewater in de Stille Oceaan sterk opwarmt en daardoor wereldwijd het weerpatroon doet verschuiven. Mm-hmm. Nou, de oceaan is nu uitzonderlijk warm, we weten allemaal waarom. Mm-hmm. Modellen wijzen op mogelijk de sterkste El Niño sinds 1950. Nou, vooral India en delen van Afrika lopen met de aankomende El Niño risico op meer droogte. En aan de westkust van Zuid-Amerika neemt juist de kans op hevige regen en dus overstromingen ook toe.
13: Ja.
14: Nou, en dat zijn dus juist gebieden en mensen die al kwetsbaar zijn. En velen die relatief weinig verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. En die krijgen dus te maken met heftige gevolgen. En met deze super El Niño zie je echt hoe complex en kwetsbaar het klimaat is. Met feedback loops die elkaar versterken. En in dit geval dus een verstoring in de oceaantemperatuur die zorgt voor meer extreem weer.
13: Ja. Echt wat ik zei, scary. Alle oceanen op aarde vormen eigenlijk één groot ecosysteem. En hoe meer je dat laat rammelen en wankelen, hoe groter en onvoorspelbaarder de gevolgen voor de hele planeet worden.
9: The Green Quest.
13: Kan technologie ons uit de klimaatcrisis halen? Nou, niet alleen, denk ik. We hebben radicale veranderingen nodig. Maar dat groene innovaties ons gaan helpen staat als een paal boven water. Alleen, dan moeten die bedrijfjes waar die nieuwe technologie wordt bedacht wel overeind blijven natuurlijk. Vlak voor de zomer ging CO2 failliet en werd het Eindhovense Carbion overgenomen. Twee bedrijven die ook hier in de studio zijn geweest, het lukte hen allebei niet om nieuwe financieringen op te halen. Hopelijk komt er voor CO2 een doorstart. Lisa Rubinstein-Malamud is hier, de medeoprichter van Carbon Equity, waar ze particulieren helpen met beleggen in climate tech fondsen. Fijn dat je er bent. Zullen we meteen induiken dat er twee van dit soort veelbelovende start-ups niet te redden zijn op Nederlandse bodem. Kijk je daarvan op?
15: Eigenlijk niet. Nee. 90% van de start-ups haalt het niet. En dat is niet erg. Start-ups werken doordat we er heel veel op richten. Mm. De allerbeste winnen.
13: Ja.
15: En soms heb je ook gewoon pech. Dus het betekent als je niet haalt, betekent niet dat je niet goed bent. Soms heb je pech. Maar we hebben veel minder grote bedrijven dan we start-ups hebben.
13: Ja, dat is waar. De hit en miss techniek, daar kom ik zo wel even op. Maar dit waren volgens mij hele goeie. En dan zou je bijna de conclusies kunnen trekken. Ze zitten alle twee in de carbon removal. Moeten we daar maar van af gaan zien? Is het toeval dat die tegelijk failliet gaan?
15: Nee, het is eigenlijk niet toeval. Want we hebben een paar jaar geleden een enorme golf van heel veel nieuwe carbon removal start-ups gehad. De wind woeit toen in de goede richting voor dat soort bedrijven. En nu is het gewoon wat droger, het is wat moeilijker. Het is natuurlijk ontzettend jammer, twee hele mooie Nederlandse bedrijven.
13: Want we hebben carbon removal nodig.
15: Zeker, ja, voor die laatste 20% eigenlijk van het klimaatprobleem. Dat moeten we met carbon removal gaan doen.
13: Ja, en het koelen van de planeet, en noem maar op. Dus we weten allemaal het moet, en toch krijgen we geen verdienmodel. Jij bent nog heel jong iemand, dat moet jou ook enige frustratierimpels gaan geven.
15: Ja, zeker. Maar het is ook, ik denk dat we ook een beetje wijzer zijn geworden. We zijn eigenlijk begonnen met het einde van het probleem op te lossen. De laatste, moeilijkste 20% met hele dure carbon removal. Terwijl die eerste 50%, alles wat we met groene stroom en elektrificatie kunnen doen, dat is heel hard onderweg. En daar hebben we eigenlijk als Europa minder op ingezet. En we hebben heel veel ingezet op die carbon removal.
13: Dus eerst first things first eigenlijk.
15: Dat is wel
13: en daar zijn we nu. We worden wat nuchterder.
15: Ja.
13: Het geld wordt wat duurder.
15: Ja.
13: Je zag het 2 jaar geleden, is eigenlijk een andere tak die ook heel erg nodig was. Bij de plastic recycling hadden we HumanCorp, heel geavanceerd, won alle prijzen. Nog 9 andere start-ups, allemaal keihard nodig, allemaal weg.
15: Super jammer. Ja, en kijk, allebei, het gaat ook echt over timing en pech. Want die plastic recycling hebben we hartstikke nodig.
13: Ja.
15: Er is ook best wel wat steun vanuit Europa. Maar China ging ineens gewoon plastic dumpen. Die gingen veel te goedkoop plastic maken, over de hele wereld verkopen.
13: In Amerika, schaliegas, Oekraïne,
15: ook nog
13: heel goedkoop plastic.
15: Ja, dus ineens konden die plastic recyclers in Nederland niet meer concurreren. En ja, dan kan je denken, waarom heeft de Nederlandse overheid die bedrijven dan niet beschermd? Want het was een heel tijdelijk probleem.
13: Ja, je kan gedachten lezen, dat is precies wat ik
15: hebben
13: dacht.
15: Hebben ze niet gedaan.
13: Nee. En wat zeg jij dan?
15: Super jammer.
13: Nee, ik vind het ook stom.
15: Ja, het is ook een beetje dom.
13: De kost gaat voor de baat. En dat is natuurlijk, als je investeert anders, dan ben je heel anders met geld bezig. Maar voor een overheid, kijk even naar Nicky, hadden we dat niet overeind moeten houden?
14: Nou ja, ik denk het wel. En kijk, ik denk dat het ook gezond is dat we niet alles de hele tijd overeind helpen. Want daar heeft onze overheid in sommige andere sectoren juist alweer een handje van.
13: Ja.
14: Maar ik denk de beste, of degene die we echt nodig hebben, of die heel duidelijk waarvan je kan aangeven, die hebben nu pech.
15: Ja,
14: ja, dat lijkt me wel iets wat je zou kunnen helpen.
13: Daar zouden we toch een soort clubje voor kunnen maken. Met verstandige mensen die daar niks uit hoeven te halen. Die zeggen, dit is pech, dit moeten we houden.
14: Nou, dat zou ik een heel mooi initiatief vinden. Sluit misschien ook al wel aan bij wat jullie hebben gedacht. Van er moet geld op een bepaalde manier naar de juiste plekken toe.
13: Mm-hmm.
14: Maar daar ben ik wel benieuwd. Hè. Dus voor die kapitaalintensieve fase. Hè, dus als een start-up naar een scale-up gaat, dat is gewoon super intensief. Dan heb je ongelooflijk veel geld nodig om op te schalen. Ja, wie moeten we daar nou voor aankijken? Want we noemden net al de overheid. Nou, die kan misschien wat meer risico dragen. En het hoort ook bij de ontwikkeling van de nieuwe economie. Dat is misschien ook wel hun rol.
13: Mm-hmm.
14: Maar je zou kunnen kijken naar institutionele beleggers. Dus bijvoorbeeld pensioenfondsen die in Nederland heel groot zijn. Of die misschien best een deel van hun kapitaal met iets meer risico kunnen beleggen. Ja, of dus naar particuliere beleggers, waar jullie naar hebben gekeken. Ja, wie moet welke rol spelen?
15: Een beetje voor allemaal is het antwoord.
14: Okay.
15: Waar jij het over hebt is die missing middle. Dus het is heel makkelijk om een bedrijf te beginnen en een paar miljoen op te halen. Het is best wel makkelijk als je een werkende technologie hebt die op schaal geproduceerd wordt om verder op te schalen.
13: Ja.
15: Maar om met een nieuwe technologie het geld te vinden om een eerste fabriek te bouwen, dat is echt knettermoeilijk.
13: Dus dat stukje bewijsdrang, dat halen we wel.
15: Ja.
13: En dan moeten we het op minimaal in de eerste fase op schaal gaan doen. En dan gaat het fout.
15: Ja, moet je een grote fabriek bouwen, gaat waarschijnlijk niet meteen helemaal goed die eerste keer. Dus het gaat gewoon, het wordt duurder, moeilijker, langer dan je voorspelde. En ineens verdien je er geen geld meer aan.
13: Nee.
15: Het is ook gewoon een hele moeilijke fase.
13: En is dat nou een punt dat je zou zeggen, met name de pensioenfondsen, die kunnen wel een klapje gebruiken, die leien, een dreuntje wegpoetsen. Dat je dan toch gaat helpen. En de Hollywood filmindustrie doet zo'n hit-and-miss beleid. We doen 10 films. Als er 1 blockbuster tussen zit, dan is alles met terugwerkende kracht weer vergoed. Dus dat zouden wij ook kunnen doen.
15: Zouden we ook kunnen doen, en dat doet ook de hele venture capital industrie. Maar die fase die eigenlijk wat extra risico heeft, dat mag je niet helemaal van pensioenfondsen vragen.
14: Nee.
15: Om met het pensioengeld van mensen extra risico te nemen.
13: Maar wie wel? Ik zeg altijd, wat heb je aan een pensioen als er geen wereld meer is om hem in uit te geven?
15: Ja, maar de pensioenfondsen in Nederland zijn steeds meer in start-ups aan het investeren. Ze doen echt heel veel leuke dingen. Dus ik vind echt dat die daar wel wat applaus voor verdienen.
14: Ja, ik zie het ook steeds meer. Maar waarom kijken jullie dan zo naar die particulier? Daar ben ik dan wel naar benieuwd. Want dit is echt een heel ander profiel wat die hebben als belegger.
15: Ja, nou ja, omdat het kan. En omdat het leuk is. En omdat je mee kan verdienen. En omdat je mede-eigenaar kan worden.
13: Dat laatste vind ik interessanter dan mee kan verdienen. Maar daar komen we nog wel op.
15: Nou, als we geld gaan verdienen aan die transitie, dan gaat die alleen maar sneller.
13: Ja, dan moeten we dat geld weer snel gebruiken in de volgende fase. Want we hebben nog een lange weg te gaan.
15: Zeker.
13: Wie zou dat tussenstuk, is altijd zo 70 miljoen moeten dan in, 110 miljoen. Wie zou dat bij elkaar kunnen schrapen in Nederland? Of zijn we daar gewoon te klein voor?
15: Nee, zeker niet. Er zijn 2 dingen nodig. Je hebt een klein stukje soort van kwaliteitsgarantie nodig. En je hebt een klein stukje extra risicodragend kapitaal nodig.
13: Mm-hmm.
15: En eigenlijk heb je voor allebei toch wel de overheid nodig.
14: Mm.
15: Of hele vermogende families die zeggen, wij hoeven niet marktconform rendement, wij nemen wat extra risico.
13: Die heb je ook, hè? Dat moeten we niet onderschatten. We hebben best wel rijke families.
15: Zeker.
13: Maar hoe zou je die overheid zo gek kunnen krijgen om dat te gaan doen? Want die zijn vaak zo besluiteloos als een pudding die uit wil harden.
15: Ik zeg altijd, wat is ons verdienmodel van de toekomst? Waar gaan we in de toekomst onze economie op laten draaien?
13: Ja. Dit toch?
15: Dat hoop ik wel.
13: Ik zei vorige week voor een grote zaal, we hebben het verloren van China en Amerika als het gaat over tech en AI. Maar in beschaving en een nieuwe wereld bouwen lopen wij misschien wel voorop.
15: Ja, maar in klimaattechnologie lopen we niet meer voorop.
13: Nee.
15: We laten Amerika en China wegrennen die het niet eens voor het klimaat doen, maar voor alle andere voordelen die technologie heeft.
13: Ja, dus we moeten gewoon nu weer voorop gaan lopen.
15: Dat denk ik wel.
13: Lijkt mij ook. Het is ook een beetje de politieke wind die waait, hè?
15: Ja.
13: Aan de ene kant, Amerika doet het dan wel, maar puur als investeringskracht.
15: Ja.
13: En mensen als Trump en meer geld naar defensie. De focus lijkt heel erg op het hier en nu gericht, hè? Iedereen snel, rijk en iedereen veilig. En die lange termijn waar wij over praten, die lijkt weg.
15: Ja, en dan heb je gelukkig als enige het voordeel dat en die veiligheid en het verdienmodel nu steeds meer ook over klimaattechnologie gaat. Het is niet meer iets van de toekomst, het is iets van nu. Economie of duurzame energie is lokaler, is onafhankelijker, is vaak goedkoper. En eigenlijk om die reden zie je dat in Amerika en in China ook steeds harder investeren.
13: En dat zag je in Engeland in het voorjaar, dat ineens de geheime dienst zei, climate risk gaat het hele land aan het wankelen brengen.
15: Ja.
13: Toen kwamen we ergens, hè?
15: Ja, ik bedoel, Trump gooit een bom op Iran en ineens is ons gas 2 keer zo duur. Het kost ons honderden miljarden.
13: Ja. En wat denk jij dan?
15: Ja, laten we gewoon duurzaam stroom opwekken. Laten we gewoon warmtepompen installeren.
13: Yeah, elektrische
15: auto's rijden. Nou, ik denk niet yes, want het probleem is dat de eerste reactie van de overheden is, oh, we moeten fossiele energie gaan subsidiëren, want consumenten hebben het ineens warm.
13: Ja. Dan gaan jullie naar particulieren toe, met investeringsplannen. Hoe breng je dit verhaal over? Want het is best ingewikkeld, het is heel volatiel. Elke kwartier is het weer anders. Wat is jullie belangrijkste argument om te zeggen, jongens, dit is goed, dat is niet goed?
15: Wat we meestal zeggen is, duurzame technologie is beter, goedkoper, lokaler en ook nog eens duurzamer.
13: Mm-hmm. En dat is dat verhaal van elke euro in de oude economie kost je 4 tot 8 euro. Elke euro in de nieuwe economie is 8 tot 32 euro nu of zo.
15: Dat ken ik niet.
13: Ja, dat schiet alle kanten op. Dus je bent gek als je niet in nieuwe technologie investeert.
15: Ja.
13: Dat werk.
15: Ja, omdat je er meer aan kan verdienen of omdat het meer economische waarde creëert?
13: Nou, uiteindelijk alle twee.
15: Ja.
13: Dus, en dat je die nieuwe wereld wil vormgeven. Ja. Dus, hoe doen jullie dat, Nikki?
14: Nou, wij adviseren pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Dus ik vind het daarom heel interessant om te zien hoe kunnen we ook die brug slaan tussen die verschillende type beleggers. Hè? Dus zowel de overheid die meer risico kan dragen en bijvoorbeeld InvestNL zijn vehikel, wat zij dan weer hebben opgezet om ook wat meer risico te dragen. Echt bij nieuwe technologieën ook. En dan heb je pensioenfondsen die juist heel erg voor die lange termijn zijn, maar niet het meest risico. Risicovolle beleggingen kunnen doen. Want dat past ook niet bij hen als belegger. En dan heb je inderdaad de particulier. Maar daar heb je ook nog best wel een verschillende groep in. Je hebt gewoon, bijvoorbeeld ik. Nou, ik kan een heel klein beetje beleggen, maar daar ook niet heel veel over. Maar je hebt ook high net worth individuals. Dus die rijke families of mensen die wat meer kunnen beleggen. Zijn dat de particulieren die dan bij jullie aankloppen en bij jullie terecht kunnen?
15: Allebei, het is heel breed. Dus mensen kunnen vanaf 20.000 euro bij ons investeren. Maar er zijn ook mensen die 20 miljoen bij ons investeren.
13: Oh, heb je daar nummers van? Die vind ik wel leuk om eens even te bellen. Of dat allemaal wel goed gaat. Maar dat is wel, dan schiet het wel op. En dan zijn jullie wel blij als mensen met 20 miljoen aankomen.
15: Denk zijn we heel blij, maar we zijn ook heel blij als 1000 mensen allemaal 20.000 euro investeren.
13: Dat is ook
15: en
13: zo.
15: Meedoen.
13: Ja, leuk.
9: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
13: Lisa Rubens en Malamud van Carbon Equity is hier. We praten met haar over de impact van geld bij het oplossen van de klimaatcrisis. En daarom is Nikki Tripp hier ook als ons genoeg geweten. Jij bent ook uit de techhoek, Nikki.
14: Nee, uit de financehoek.
13: Ja, maar dat bedoel ik eigenlijk. Je bent uit de financehoek.
14: Ja.
13: Het is nu al zo fintech dat ik dat in één klontje jouw kant op gooi. Lisa, in hoeverre geloof jij dat we als samenleving moeten vertrouwen op technologische doorbraken? Zit de echte klimaatoplossing daar? Of is het toch meer ons gedrag?
15: Ik denk dat merendeel van het klimaatredden gaat komen van technologie. Ik zou willen dat er meer vanuit gedrag komt, maar dan moeten we echt met z'n allen beslissen dat we door omgooien. En dat is gewoon super moeilijk.
13: Mm-hmm. Dus we blijven inzetten op technologische verbeteringen.
15: Ja.
13: Daardoor wordt het verhaal misschien iets zichtbaarder. Stellen we de ellende nog wat langer uit. Maar er komt een punt dat we radicaal de boel moeten omgooien.
15: Ja, maar toch even terug naar die technologie, want het is beter dan je denkt. Dus van het klimaatprobleem kunnen we echt het grote merendeel oplossen met technologie die op schaal goedkoper en beter is dan wat we nu doen.
13: Mm.
15: Want een elektrisch systeem is veel efficiënter en goedkoper dan een fossiel systeem.
13: Dat is waar. Maar het grondstoffenprobleem, om eens iets te noemen, dat is iets wat de hele boel gigantisch onder druk gaat zetten vanaf 2035 en beyond. Daar zullen we iets mee moeten om binnen die planetaire grenzen uit te komen.
15: Ook weer allemaal leuke oplossingen voor. Magnesium, lithium kan je gewoon uit zeewater filteren. Hoef je niet van de andere kant van de wereld te halen.
13: Dat is waar, want we hebben nu 2143 lithium mijnjaren die we missen. Maar er moet een hoop gebeuren.
15: We kunnen ook gewoon batterijen met alleen maar CO2 maken of alleen maar met staal. Zie je ook allemaal hele leuke innovaties in.
14: Dus qua tech en innovaties heb je dan bijvoorbeeld ook als je het over de voedsel sector hebt, dat je daar dus inderdaad kan innoveren op de eiwittransitie. Dus je bedoelt niet inderdaad alleen die elektrische auto of die batterij, maar je hebt het echt breed over innovaties waar jij in gelooft dat die ons gaan redden.
15: Alles wat gaat helpen met klimaatverandering te stoppen.
14: Ja.
13: Dus jij durft gewoon de bewering aan dat de klimaatverandering oplosbaar is als er maar genoeg geld is. En een beetje beleid.
15: Kleine nuance, ik denk dat het merendeel van klimaatproblemen oplosbaar is met technologie. En voor dat laatste stukje moeten we of geld bij gaan leggen of ons gedrag gaan aanpassen.
13: Ja, dat laatste hoor. Toch wat mij betreft.
15: Gaan we minder vliegen?
13: Ja, ik vlieg al 8 jaar helemaal niet meer. Bevalt supergoed. Echt een aanrader. Carbon Equity bestaat nu bijna 5 jaar. Ik som even op, is best wel indrukwekkend. Bijna 450 miljoen naar geïnvesteerd vermogen in cleantech bedrijven. Ze spreidt over 10 investeringsfondsen en meer dan 300 portfolio bedrijven. Waarom werkt die combinatie?
15: Van die drie?
13: Ja, van hoe jullie het aanpakken. Het werkt blijkbaar.
15: Ja. Nou, ik denk dat mensen het gewoon ontzettend leuk vinden om mee te investeren in deze technologieën. En ook de potentie zien. En zien dat het gewoon soms super hard kan gaan.
13: Het is ook gewoon fijn. Als je dan toch iets met je geld doet, doe dan iets goeds.
15: Ja, je kan iets doen wat goed is en wat bijdraagt en wat de wereld beter maakt. En meestal als we het hebben over klimaat, mag je vooral minder doen. En het is heel erg leuk als je ook een keer iets meer mag doen.
13: Ja,
14: Ja, want wat jullie doen en waar jullie investeren, dat zit in de private markten. Dus je hebt de publieke markten, dan heb je het over aandelen. Daar beleggen misschien best wel veel mensen in. Maar dit zijn private markten. En dat is eigenlijk iets wat meestal voor particuliere beleggers niet echt niet haalbaar is. Of niet iets waar ze toegang toe hebben. Ook wel omdat ze een beetje beschermd moeten worden door de toezichthouder. Omdat het echt wel anders is, andere manier van beleggen. Mm-hmm. Hoe beschermen jullie je investeerders? Hoe neem je ze mee in dat verhaal dat private markten beleggen echt wel heel anders is? Ja. Dus minder liquide, je hebt geduldiger kapitaal nodig, soms wat meer risico.
15: Ja, dat moet je allemaal snappen. Dus voor ons, volgens mij moeten ze 5 dingen snappen. Het is hoog risico, ook volgens de AFM-indicaties.
14: Ja. Ja.
15: Het staat vast, dus je kan het voor 10 à 12 jaar krijg je het niet vanzelf. Of je kan niet zelf kiezen wanneer je het terugkrijgt.
14: Ja.
15: Je betaalt kosten aan ons en kosten aan de managers met wie wij werken.
14: Dus ja, want jullie hebben wel, er zit wel een extra laag tussen, omdat jullie ze helpen daar toegang toe te krijgen.
15: Ja, ja. Zeker.
13: Je mist er nog 2.
15: Duurt een tijdje voordat die startups echt meer waard gaan worden. Dat gaat niet in 1 dag. Dus soms investeer je in de beurs en de dag daarna heb je al winst. Bij ons duurt dat 2-3 jaar. Best spannend.
14: Ja.
13: En de laatste?
15: Dan moet ik wel bedenken wat die laatste was.
13: Dat maakt niet uit, maar ik voel een beetje de paraplu waar het onder hangt. Je zou
15: ik weet het alweer. Ja. Ja, je moet echt niet al je geld hierin stoppen.
14: Nee, dus inderdaad. Gewoon. Maar dat is ook wel waarom normaal particuliere beleggers soms misschien wegblijven bij private markten of toezichthouders zoiets hebben van nou, dat is een beetje spannend voor hen.
15: Ja.
14: Want inderdaad, als jij 20.000 euro hebt te beleggen in totaal, is het misschien niet verstandig om dat compleet hierin te stoppen.
15: Nee.
14: We geven verder hier dus ook geen beleggingsadvies.
13: Nee.
14: Maar dus dat is wel goed om naar te kijken. Dus je
15: altijd
14: moet daar mensen.
15: Ze doen 10-20%.
13: Ja, ja, ja. Maar je zou bijna kunnen zeggen, en met een hele brede glimlach, het mislukt totaal, behalve als het lukt. En dan heb je een BSP kopen.
15: Maar hier is onze hack. Je investeert niet in 1 start-up, maar in 150.
13: Ja.
15: En een paar daarvan gaan zeker niet lukken. En hopelijk gaan een paar ontzettend succesvol.
13: Er zit misschien ook wel eens een atje intussen en dan staat iedereen weer te feesten.
15: Ja, dus nou, bijvoorbeeld Virtual Energy is het eerste bedrijf naar de beurs is gegaan waar wij geïnvesteerd hebben.
13: Kijk.
15: Enorm succesverhaal. Is 2 miljard waard, dus geothermische energie.
14: Ja.
13: Laat ik daar nou weer net niet in belegd hebben, Nicky, jij?
14: Nee, ik ook niet.
15: Dat zou je mee moeten doen.
14: Ja. Ja. Maar dan hadden we 10 jaar geleden al moeten instappen. Ja,
13: ik ben al echt mijn hele leven lang duurzaam beleggen. Maar dat is, nou ja, ieder heus maar. Lisa, jullie doen 5 sectoren. Energie, industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving en voedselsystemen. Is er 1 die op het moment het hardst verduurzaamt? Dat je zegt, nou, daar ook zo blij.
15: Nou, energie gaat wel echt heel hard.
13: Die weten we ook, maar het is ook nog steeds de koploper.
15: Nou, het is nog meer koploper geworden eigenlijk door AI en die datacenters.
13: Mm-hmm.
15: Want de stroom is niet aan te slepen. Dus als jij iets in stroom doet, duurzame stroom is ook prima. Als je iets in batterijen doet, dan staan al die hyperscalers, al die AI-bedrijven in de rij.
13: Nou, die hebben die stroom nodig. Ja. Dus ja, er gebeurt een hoop natuurlijk. En uiteindelijk net de ruimtevaart op zich tamelijk zinloos. Maar de spin-offs zijn enorm nuttig.
15: Ja,
13: dus AI, in hoeverre dat een bubbel wordt, zien we wel. Maar alles wat er van de wagen valt, mooi meegenomen. Als jij morgen wetgeving mocht maken om geldstromen sneller naar de klimaattransitie te sturen, wat zou je dan als eerste veranderen?
15: Ja, het is een beetje een saai antwoord, maar ik zou vooral die box 3 niet aanpassen.
13: Namelijk,
15: op dit moment gaan we naar een systeem waar je belasting moet betalen over wat je portfolio waard is, mm-hmm. los van of die ook in cash is.
13: Mm-hmm.
15: En dan gaan straks al die startups meer waard worden en dan moet je ineens belasting gaan betalen terwijl je geld nog niet terugkrijgt.
13: Sterker nog, het gaat nog heel lang duren en dan dat remt dus enorm af.
15: Dat remt enorm af.
13: Dus denk goed na, minister van Financiën, wat je doet. Rijke mensen mag je best heel goed belasten, maar niet dingen die nu nodig zijn om die wereld te verbeteren.
15: Precies.
13: Zoiets?
15: Ja.
13: Mooi. Ik ga je enorm bedanken. Lisa Rubinstein Malamud van Carbon Equity. En zet hem op. Nicky, elke week delen wij in dit programma een impactpluim uit aan
14: Zeker.
13: Iemand die echt het verschil maakt. En jij mag kiezen.
14: Ja, deze keer dus inderdaad naar een organisatie. Namelijk de impactpluim gaat naar de vrijwilligers en de organisaties die de klimaatmars organiseren.
13: Aha.
14: Zij zorgen ervoor dat klimaat, betaalbare energie en eerlijke transitie weer bovenaan de maatschappelijke en de politieke agenda komen. Zeker als er veel mensen aansluiten.
13: Mm-hmm.
14: En juist nu het ook bijna tijd is voor Prinsjesdag en de begroting, is het gewoon belangrijk om klimaat op de agenda te houden. Dus dank aan de organisaties voor de inzet en om dit weer te organiseren. En een oproep aan iedereen die wil bijdragen aan de zichtbaarheid van dit probleem en zin heeft om wat solidariteit te voelen. Het klinkt misschien spannend, een klimaatmars, maar in mijn ervaring is het vooral eigenlijk gewoon heel fijn om samen te komen met veel verschillende mensen die zich ook zorgen maken en gewoon ook iets willen doen.
13: Ja, en de klimaatmars is aanstaande zaterdag 12 september. Ergens rond 12 uur verzamelen op de Dam in Amsterdam. Ik ben er ook bij en ik hoop dat we met heel veel mensen gewoon laten zien, natuur moet, klimaat moet en dat moet nu. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
16: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
6: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
5: Gelukkig lees jij ze wel.
6: Ja, tot en met de voetnoten.
5: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
6: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
5: Voetnoten. Taaie rapporten.
6: Maar wel helder uitgelegd.
5: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
8: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
9: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwplaats te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
8: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
10: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de Cryptocast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de Cryptocast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
11: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brug op de A28 bij Nijkerk is er zo slecht aan toe dat de veiligheid niet te garanderen is, zegt Rijkswaterstaat. De A28 blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Rond de pijlers van de brug zijn zand en grind weggespoeld. Dat was al zo, maar het is nu zo hard gegaan dat er snel ingegrepen moet worden. De Duitse klimaatactivist, die wordt gezocht voor het plegen van zeker 2 aanslagen bij Duitse elektriciteitsstations, wil dat misschien ook in Nederland doen, meldt een Duitse krant. Bij forensisch onderzoek werd een lijstje gevonden met mogelijke doelwitten en daar staat ook Doetinchem op. In Overasselt zijn vandaag opnieuw vuurwapens gevonden. De politie wil niks zeggen over de wapens of de plekken waar ze zijn gevonden. Ze verwachten ook de komende dagen nog bezig te zijn met het uitkammen van het dorp. In totaal zijn 35 mensen aangehouden voor de schietpartij van vorige week. Als het aan de Franse president Macron ligt, mogen kinderen onder de 15 straks in heel Europa niet meer op social media. Daarover heeft hij een brief aan EU-voorzitter von der Leyen geschreven. Macron probeerde eerder in eigen land al social media voor kinderen te verbieden, maar die wet moet aangepast worden omdat die tegen de grondwet is. En Cambuur laat vanaf dit weekend weer uitsupporters toe bij hun wedstrijden. Wel zijn er netten geplaatst rond het uitvak. De afgelopen 2 weken waren uitsupporters niet welkom nadat supporters van Feyenoord vuurwerk in het thuisvak gooiden. 7 mensen raakten gewond. Cambuur speelt zaterdag tegen NEC. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23.
14: Trulies met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat er tergend langzaam? Deze week doen we het net even iets anders dan normaal. Want ik wilde het graag even hebben over de reacties die er deze week zijn gekomen op het drone-incident in Leipzig. Een drone gevonden bij het vliegveld in Leipzig-Halle. En er zijn deze week heel veel reacties opgekomen vanuit Duitsland, vanuit Rusland. Stefan, wat is jou opgevallen aan deze reacties?
3: Nou, ten eerste natuurlijk de enorme voorzichtigheid. Want die drones in Leipzig, dat was vorige maand. En het duurde behoorlijk lang voor Duitsland daar een echte reactie op durfde te geven. Uit angst voor escalatie. Nou, die angst is er 5 jaar in de Oekraïne-oorlog ken ik nog steeds. Daarna was er natuurlijk de persconferentie van de Duitsers, waarbij duidelijk in de richting van Rusland werd gewezen. Ja. In heel Europa werden ambassadeurs op het matje geroepen. Die natuurlijk ontkenden. We hebben het niet gewoest, maar dan op z'n Russisch. Strengere sancties wilden lidstaten. Ik vond het allemaal. Ja, je ziet toch wel heel veel voorzichtigheid in al die reacties. Ook al zijn het dan de meest strenge bewoordingen. Maar ik weet niet of ze daar in Moskou van onder de indruk waren.
2: Hoe heb jij hier naar gekeken, Bernard?
4: Ja, nee, precies. Het viel mij ook op. Eén dingetje. Bij dit soort dingen duurt het even voordat je echt kunt vaststellen dat de feiten kloppen zoals je denkt dat ze zijn. Dus ze kunnen wel meteen. Kijk, denk aan MH17, mm-hmm. Die boekraket. We wisten eigenlijk meteen al hoe het zat. Maar het heeft jaren geduurd voordat het officieel is bevestigd. Dus enige vertraging zie ik wel. En ik zie bij de Duitsers, wat er ook gebeurt, altijd nog Willy Brandt met zijn Oostpolitiek. Ja. Ik hoor het in alles terug. Ja. Het laatste wat de Duitsers willen is echt heel erg grote bonje krijgen met Rusland. Dus dat proberen ze zoveel mogelijk te vermijden. Totdat het niet meer te vermijden is, zoals nu.
2: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de vraag wanneer. Ja, wanneer is het dan echt een kantelpunt? Het is deze weken ook heel vaak gegaan over de hybride dreiging. Over die waar heel Europa ook mee te maken heeft. Kaya Kallas, dat is de Europese buitenlandchef, die had deze week in een persconferentie niet over de hybride dreiging, maar over state-sponsored terrorism. Bernard, vind jij dat, zit daar wat in die bewoordingen?
4: Ja, daar zit wel wat in, ja. Je weet nooit helemaal zeker, maar wat Rusland betreft vind ik dat best een goede kwalificatie. Denk aan, hoe heet ook weer, die militie die ze hebben en die ze over de hele wereld verhuren.
3: De Wagnergroep.
4: De Wagnergroep. Dat is typisch iets Russisch. En ik zie dit een beetje in diezelfde sfeer. Er kan best een groepje zijn van mensen die proberen om de westerse wereld te ontwrichten door dit soort dingen. Ik geloof helemaal niet dat de Russen denken dat ze hiermee iets kunnen winnen, echt. Maar wat ze doen, en dat is een basiskenmerk van, laten we maar zeggen, terrorisme, dat is niet het resultaat, het is de angst. Ja. En die neemt toe.
2: Ja, Bernd, jij zei Duitsland wil geen bonje met de Russen, maar de rest van Europa wil denk ik ook niet, Stefan. Wat vond je, als je dat een beetje in je achterhoofd hebt, van de Europese reactie? Want ook Von der Leyen en Mark Rutte hebben nog gereageerd. Ja, hoe great is die reactie, als we toch in deze rubriek een beetje
3: blijven? Nou ja, als je het positief wil brengen, er was wel een soort eensgezindheid. Hè. Er zijn heel veel ambassadeurs op het matje geroepen deze week in heel veel hoofdsteden. Dat is een gecoördineerde actie. In het algemeen, als je het negatief wil stellen, althans, ja, het hangt van je wereldbeeld af. Het is nog te diplomatiek, maar misschien hebben we geen andere optie op dit moment. Ik zou zeggen, het kan wat mij betreft allemaal wel wat scherper. Nog scherper. Dus deze week is Europe greater geworden. Nou, ik zou zeggen nog greater, nog smaller. We zijn met onze neus weer eens op de realiteit gedrukt. Rusland zit ons te jennen. En dat kan soms extreme gevolgen hebben. Gelukkig in Leipzig zijn die bommen niet afgegaan. Maar het had wel zomaar mis kunnen gaan. Maar dit is dus een serieuze dreiging op het Europese grondgebied.
5: Make Europe great.

0: again.
1: We understand that a plane has crashed into the World Trade Center.
2: Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.
3: Right now, oh, there's another one. Another plane just hit. Right. Oh, my God. Another plane has just hit. It hit another building.
4: De onbeschrijfelijke catastrofe die het Amerikaanse volk heeft getroffen vervult ons met verbijstering en afschuw.
5: It is hard even to contemplate the utter carnage and terror which has engulfed so many innocent people.
6: Komende week op 11 september is het 25 jaar geleden dat de hele wereld vol ongeloof naar New York City keek. We weten allemaal wat er is gebeurd. De Twin Towers die stortten daarin nadat er twee gekaapte vliegtuigen zich erin hadden geboord. Een derde vliegtuig raakte het Amerikaanse ministerie van Defensie. Een vierde toestel stortte nog neer in Pennsylvania. In totaal vielen er 3000 ongeveer directe doden. En de aanslagen vormden de aanleiding voor de War on Terror in Afghanistan, later Irak, met ook veel Europese betrokken landen. En dus staan we deze week stil bij dit toch wel verdrietige jubileum. En we kijken vooral, want het blijft Make Europe Great Again, wat de invloed op Europa nou eigenlijk is geweest. En wat is het eerste waar je dan aan denkt als je denkt aan de gevolgen van 9/11?
7: De eerste persoonlijke was, hoe is het met mijn kind?
6: Ja.
7: Want er was geen telefoonverkeer. Maar die stond al een anderhalf uur later in beeld. Ik meen voor SBS. Dus die heeft daar verslag gedaan. Dus toen zeiden mijn vrouw en ik, gelukkig, hij is er nog.
6: Ja, dat was een duidelijk teken.
7: Dat was mijn eerste, ja. Maar daarna, de reactie van de wereld. Het inroepen van artikel 5 van het NAVO-handvest, wat niet is gedaan door de Amerikanen, maar is aangeboden door de rest van de NAVO aan de Amerikanen. Mm-hmm. En wij zijn solidair. Het ontzettend, de reactie, politiek en militair, was emotioneel. En daardoor verkeerd. Want Amerika is dan vrijwel meteen begonnen met die oorlog in Afghanistan. En die heeft uiteindelijk 20 jaar geduurd. Dat is de duurste oorlog ooit, denk ik. En is buitengewoon slecht afgelopen, want de Taliban heeft gewonnen. En wij hebben daaraan meegedaan. Ja. Europa heeft daar heel actief aan meegedaan. Toen ik in Afghanistan was, waren er 43 landen... waarbij die in die stabilisatiemacht zaten in Afghanistan... waarbij, voor zover ik weet, bijna alle Europese landen... niet allemaal, hoor... maar bijna allemaal. En die deden dus mee aan een gezamenlijke inspanning die helemaal nergens toe heeft geleid. En alleen aan Nederland al 25 slachtoffers heeft geëist.
6: Ja. Stefan, die solidariteit inderdaad, die was groot voor Amerika in Europa. Jij hebt wat kranten hier meegenomen. Franse kranten, Le Monde van de dag, de day after.
8: Match, 11 september, Libération.
6: En uit het archief van Stefan de Vries?
8: Zeker, absoluut. Het is papier voor de jongere luisteraars onder ons. Dat zijn dode bomen.
6: Zoals ik, hè?
8: The Guardian ook van die dag. Althans de dag daarna. Ja, ongelooflijke foto's, beelden, berichten. Het had iedereen in de greep, ook in Europa. Ik woonde dus die dagen daarna in Parijs. En ik herinner me vooral de stilte. Iedereen op straat had het erover. En op Le Monde, de dag die verscheen de dag na 11 september... is een heel beroemd, staat op de voorpagina een redactioneel commentaar. En dat is heel beroemd geworden, die titel. Nous sommes tous Américains. We zijn allemaal Amerikanen. Nou, dat voelde ook echt zo. Op vrijdag 14 september, dat zijn denk ik ook heel veel mensen alweer vergeten... was er in heel Europa, om 12 uur 's middags, 3 minuten stilte. Dat vond ik enorm indrukwekkend. Een heel continent dat even zweeg op dat moment. En dat is natuurlijk ook wat er heel anders is. Ik ging een half jaar later verhuisde ik naar Los Angeles. Toen kwam ik in heel ander Amerika dan waar ik dacht dat ik naartoe ging. Overal Amerikaanse vlaggetjes en nog veel meer dan dat daar voorheen al was. Toen ontdekte ik eigenlijk nog meer nationalisme, wat het eigenlijk kan zijn. En ik kwam er ook achter dat ze in Amerika geen idee hadden dat wij in Europa zo betrokken waren op dat moment nog bij wat er gebeurd was op 11 september. En ja, dit is een kwart eeuw geleden. Het is vandaag natuurlijk heel anders, de relatie tussen de Europeanen en de Amerikanen. Maar dat blijft me eigenlijk bij. Dus die titel Nous sommes tous Américains, die stilte in Europa. En ja, het gevoel dat je toch bij elkaar hoorde. Dat die aanval op 11 september ook een aanval was op ons Europeanen.
7: Ja, ja. En ik heb, er was nog iets, een waarneming, die hadden we allemaal, ook in Europa. Als je voor die tijd al, laten we zeggen, bewust leefde, zoals Stefan en ik, want wij zijn oude mannetjes, dan bestond de wereld altijd uit. Voor de oorlog en na de oorlog.
8: Ja.
7: En na 9-11 was het voor 9-11 en na 9-11. Ja. Het was een nieuwe marker in de wereldgeschiedenis.
6: Ja. Zeker.
7: Dat heeft een hele tijd geduurd ook.
6: Ja, ik kom zelf uit een generatie die zich 9-11 niet kan herinneren. Dus ik ben ook opgegroeid. Ja, ik was toen 4, volgens mij. Ik zat in groep 1 net. Ik was net begonnen bij juf Tieneke. Een verschrikkelijke vrouw, maar dat terzijde. Dus ja, ik weet niet. Ik ben natuurlijk wel opgegroeid in een generatie die dat. Die 9-11 heel erg niet voor lief heeft gelopen. Maar ik ben opgegroeid in een wereld waarin dat al was gebeurd. Dus ik heb nooit die verandering meegemaakt. Dus er is een hele generatie natuurlijk die het niet heeft gehad.
8: Ik denk dat je ook kan zeggen, misschien nu minder, maar ik denk de jaren daarna werd ook wel gezegd, ja, op 11 september 2001, dat was het einde van de 20e eeuw. Ja. En toen begon een nieuwe tijd.
6: Ja. Artikel 5, dat werd dus aangeboden door de Europese landen of de andere NAVO-leden naast Amerika. De Europese landen gingen al snel meedoen in Afghanistan. Wat was daar de reactie op? Er was, neem ik aan, ook kritiek op dat besluit.
8: Ja, in het begin niet zoveel. Artikel 5 is binnen 24 uur aangeroepen of ingesteld, hoe zou je het noemen. Een paar dagen later waren al ik heb de tijdlijn niet helemaal scherp, maar jij wel misschien. Een paar dagen later al bombardementen op Afghanistan.
7: Ja.
6: Dat ging heel snel.
8: Heel snel, met de Fransen, direct.
7: Ja, dat klopt. En het was toen nog, militair gezien, redelijk goed georganiseerd, want het stond onder leiding van Amerikaanse special forces.
8: Ja.
7: En die zijn steengoed.
8: Ja.
7: En de opdracht was het uitschakelen van Al-Qaeda dat daar zijn tenten had opgeslagen. En dat is toen ook redelijk gebeurd, dachten ze.
8: Ja.
7: Alleen, achteraf bleek dat de meeste van die Al-Qaeda's niet waren omgekomen, maar gevlucht de bergen in richting Pakistan.
8: Ja.
7: Maar er was toen een enorme snelle doorbraak. En daar hebben inderdaad Europese landen al heel snel aan meegedaan.
8: Ja, binnen een paar dagen. Ja. En ook de eerste buitenlandse leider die een bezoek bracht aan Amerika was Jacques Chirac op 19 september. Die vloog ook boven Ground Zero met George W. Bush. Er was heel veel solidariteit. Maar diezelfde Jacques Chirac, 2 jaar later, was hij een van de grote criticasters van de oorlog in Irak.
6: Mm-hmm.
8: Waar ook in Nederland uiteindelijk een behoorlijk politieke puinhoop is geworden.
6: Ja.
8: Dus Frankrijk was niet alleen achter de schermen met die special forces in Afghanistan al bezig, maar ook voor de schermen probeerde Frankrijk heel erg te laten zien, wij zijn totaal solidair met de Amerikanen. No passaran eigenlijk. En dat was denk ik het gevoel, zeker in de eerste weken na 11 september, dat in alle Europese hoofdsteden domineerde.
6: Bernard, het is natuurlijk achteraf makkelijk oordelen, maar waren we, zijn de Europese landen daar niet een beetje te snel in meegegaan? Of kon het niet anders?
7: Het kon niet anders op dat moment. En dat na zoiets vreselijks. Want dat is en blijft het. Hè, zo'n ongelofelijke aanval. Dat alle bondgenoten, en dat we op dat moment bij bondgenoten solidair zijn, dat vind ik volkomen vanzelfsprekend. Ik moet aan de andere kant denken, maar dat is ook heel makkelijk achteraf. En zoveel later. Maar na die vreselijke inval in Israël op 7 oktober... is Joe Biden naar Netanyahu gevlogen. En de boodschap was, maak niet de fout die wij hebben gemaakt. Helaas heeft Netanyahu niet geluisterd. Maar dat was echt gebaseerd op die toch veel te emotionele, strategisch slecht doordachte actie van de Amerika en de NAVO-landen en later ook een heleboel andere landen, geen niet-NAVO-landen. Dat was toch voornamelijk een wraakactie. En dat in de geschiedenis van de krijgskunde heeft dat nog nooit iets opgeleverd. Je moet altijd een strategie hebben en ook weten wat je wil bereiken. En dat is niet gelukt.
6: Nee.
7: Dus ook niet met al die inspanning. Nogmaals, toen ik in Afghanistan was, ik daar de meest vreselijke dingen ook gezien. Maar de dat waren 43 landen die meededen aan die. Dat was echt heel veel. En allemaal deden ze wat. En dan, niet alle, ze vochten niet allemaal mee. En er waren allerlei problemen over wie heeft nou eigenlijk het commando over dat hele zwikkie.
6: Ja.
7: Dat is nog niet zo simpel.
6: Nee.
7: Maar er waren bijvoorbeeld, in die tijd waren de Fransen wat terughoudender. En ik zei altijd, de Fransen hebben meer de neiging om oude dames over te helpen dan om in de loopgraven te liggen op dat moment.
6: Stefan die lacht.
7: Ja, nee, maar dat was zo. Dus elk land had voor zichzelf een beetje een taak uitgekozen.
6: En toen waren we misschien te emotioneel, maar wel. In ieder geval was er wel saamhorigheid. Dat is nu wel heel erg veranderd. Toch het is toch wel interessant om de vergelijking met nu even te maken. Als we kijken naar de NAVO en de houding van Europa tegenover Amerika. Ja, lijkt wel tegenovergesteld aan elkaar.
8: Absoluut, zo'n kop als Nusum Tous Amerika zal nu nooit meer geschreven worden. Dan zal het zijn Nusum Tous Européen. En ja, die relatie met de Verenigde Staten is natuurlijk altijd ingewikkeld geweest. Maar nu, ja, het is heel ongemakkelijk, de relatie die we nu hebben met de Amerikanen. Dat is heel anders.
6: Ja, Bernard, ook nu eigenlijk in het Midden-Oosten. Wat Afghanistan betreft zijn we misschien wel terug bij af. Taliban is daar gewoon de baas. We hebben Irak gezien, we hebben Iran gezien. Hoe verklaar jij de gevolgen in het Midden-Oosten?
7: Daar zijn uiteindelijk de Sjiïtische milities de winnaar geworden in Irak.
6: Ja.
7: Dus ook dat is een verloren strijd geweest. Maar sorry.
6: Hoe verklaar je dat het zo is gelopen in het Midden-Oosten? Als we dit gesprek van daarnet allemaal in ons achterhoofd hadden.
7: Hoe wat precies is gelopen?
6: In het Midden-Oosten, in Afghanistan, Irak.
7: Oh,
6: Iran.
7: Omdat door al dit soort aanslagen, ook de aanslagen van Al-Qaeda op Amerikanen lang voor 9/11... wij nog niet goed waren ingespeeld en nog steeds niet goed zijn ingespeeld op het thema van de asymmetrische oorlog. Een oorlog was vroeger het ene land tegen het andere. En dan had je een front en dan op een bepaald moment won de een en verloor de ander. En dat was een beetje het beeld. De laatste keer dat dat gebeurd is was volgens mij op 8 mei 1945... Toen Duitsland heeft gecapituleerd voor de Russen, de geallieerden, ga zo maar door. En daarna is het nooit meer gebeurd. Nou, misschien Japan ook, een tijdje later. Mm. Maar een conflict waarbij een partij capituleerde, dat is niet meer voorgekomen. Het kan ook niet. Want ja, wat is nou precies Al-Qaeda?
8: Ja.
7: Het is geen IBM met een hoofdkantoor en secretaresses en een website. Dus het zijn allemaal groepen die ontstaan in de wereld. Die noemen zichzelf Al-Qaeda omdat ze solidair zijn met het gedachtegoed. Dus er is iets heel anders ontstaan. En denk ook aan wat er daarna is gebeurd in Londen. Dat noemen we 7-7. Ja. In Madrid.
8: Ja.
7: He, wat er ook
8: ons, ja, 11-3.
7: Precies.
8: 11 maart.
7: Ja, en al die andere aanslagen in Brussel, in Parijs, ga zo maar door. Het is allemaal dezelfde situatie. En wat we dus niet kunnen en ook niet goed hebben geleerd is om te gaan met asymmetrische oorlog. Dat kunnen we niet.
6: Nee. Stefan, wat voor littekens zie jij verder nog in Europa van 9/11?
8: Nou, dat vond ik al heel snel na 9/11. En ook nog een keer herleefde ik dat in 2015... toen ik in Parijs woonde met al die reeks aanslagen, dat eigenlijk de idee van veiligheid hysterischer is geworden dan de dreiging rechtvaardigt. Ik heb jarenlang geleefd met zwaar bewapende militairen voor mijn huis, ook bij de kleuterschool van mijn kinderen. En dan denk je, de staat doet iets, maar het maakte mij gevoelsmatig alleen maar onveiliger eigenlijk. Ja. Er is denk ik ook best wel wat misbruik gemaakt van regeringen in ons deel van de wereld. De grondrechten zijn flink ingeleverd voor een gevoel van controle dat eigenlijk nep is. Maar ja, daar hou je het volk mee onder de duim. Die aanslagen waren natuurlijk vreselijk. Maar ik denk, met de kennis van nu en de afstand zou je kunnen zeggen dat in naam van de vrijheid een flink deel van die vrijheid is opgeofferd. En dat komt niet meer terug. En dan is er ook nog een litteken dat we misschien minder vaak bespreken. Maar denk aan alle militairen die in Afghanistan hebben gediend. 20 jaar lang, Bernard zei het al, zinloze, kostbare oorlog. Kameraden die niet terugkwamen. En ineens in 2021, in een paar dagen tijd, werd het allemaal weer teruggegeven aan de Taliban. En voor die veteranen is het natuurlijk niet een abstracte vraag die ze stellen in de politieke hoofdsteden. Die vragen zich af, ja, waarvoor hebben we die trauma's opgelopen? Wat hebben gedaan? En ja, ik denk dat hun moed natuurlijk respect verdient. En dat de politieke doelen uit die tijd, waarvoor zij ingezet zijn, een hele kritische benadering vragen.
0: BNR's megahit.
6: Goed, aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Het kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, jij hebt vandaag iets meegenomen.
8: Ja, ik dacht tussen al die somberheid en de wereld waarin we leven en 9-11 zocht ik even naar nieuws waar mensen ook van opknapt. Luister maar even. Ja, de echte kenner herkent hier de akoestiek van La Scala in Milaan. Oh,
6: natuurlijk. Ik hoor mensen die aan het inspelen zijn. Zo meteen wordt er gestemd en dan gaat de hobo
8: moet jou wel bekend klinken. Dit is La Scala, het beroemde operahuis in Milaan. Heeft de virtuele deuren opengezet, digitaal. Want sinds deze week hebben zij hun hele videoaanbod gratis online gezet. Voor die tijd moest je nog betalen. Op La Scala TV, daar heb je toegang tot tientallen opera producties, balletten en concerten. De beste stoel staat gewoon thuis. En ja, ik heb dat gekozen, want dat is ook Europa. Eeuwen aan muziek, verhalen en vakmanschap. En je kan ook dit pareltje zien. Nou, Michal.
6: Mozart?
8: Ja, sowieso Mozart. Maar welke?
7: Ja, natuurlijk. Figaro.
8: Ja,
7: natuurlijk. Dat is de ouverture van Figaro.
8: Ja, ik ga helemaal headbangen als ik dit hoor. Want,
6: dus dit heb jij zitten kijken?
8: Dit natuurlijk. Altijd als ik twijfel aan de wereld en denk dat we ten onder gaan, dan luister ik even naar Mozart. Dus dat is wel 3 keer per dag, ongeveer. Ja. Maar dit is fantastisch. La Scala is een van de beste, prachtigste huizen in Europa. En als je denkt, jezus, wat een elitaire kletskous die de Vries. Opera is juist heel erg van het volk. Hè. Ook Le Nozze di Figaro was een aanklacht tegen de aristocratie. Ja. Vlak voor de Franse Revolutie. Mozart wilde naar niemand luisteren. Totaal anti-autoritair. En nu is het dus voor iedereen beschikbaar. Dus dit is echt fantastisch. Juist in deze rommelige tijden denk ik wel een mooi cadeau.
7: En ook voor mensen die het een beetje elitair vinden. De Figaro heeft 2 voordelen. Hij duurt maar kort.
6: Ja, dat is zeker een voordeel. Er zijn ook opera's van Mozart.
7: Binnen anderhalf uur ben je eruit. En het is bij mijn weten de enige vrolijke opera die hij heeft geschreven. Het is echt gewoon een grappig verhaal.
8: Ja, ik vind de toverfluit ook wel grappig. Ja. Maar ja, het gaat over liefde, seks, oorlog. Ja. Gewoon het leven, de opera. Dus ga naar lascala.tv.
6: Hartelijk dank. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel voor het delen van jullie ervaringen en inzichten, Stefan de Vries. En onze speciale gast, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. En wil je de documentaire van Bernard en zijn zoon nou kijken over 9-11, Aftermath heet hij, dan hebben we die link in de show notes gezet. Bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michael Roelen. Mijn naam is Michal van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
1: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
6: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
7: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
6: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
8: We must face the facts.
6: Eén beslissing.
9: Why should I trust you?
6: Die de geschiedenis veranderde.
10: The wrath of nature is real.
6: Pressure. Donderdag in de bioscoop.
11: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
12: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
13: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
14: Ben, blijf daar toch vanaf.
15: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
14: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
15: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
16: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independence sinds 1997.
17: BNR Verkeer.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt op dit moment vertraging op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen Dodewaard en Andelst 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. Verder nog een wegafsluiting, dat is de A28 Amersfoort-Zwolle. Die is dicht bij de Hardenbergerbrug vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
20: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brug van de A28 bij Nijkerk is dicht omdat er zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat was al bekend en zou in november worden aangepakt. Maar het is nu zo erg dat de veiligheid van de brug niet meer te garanderen is. De brug blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Een stukje verderop in Nijkerk is een wielrenner overleden na een aanrijding met een auto, meldt Omroep Gelderland. De politie denkt dat de automobilist voor iets moest uitwijken en daarbij de wielrenner schepte. De automobilist was niet onder invloed van alcohol of drugs. Als het aan de Franse president Macron ligt, mogen kinderen onder de 15 straks in heel Europa niet meer op social media. Daarover heeft hij een brief aan EU-voorzitter von der Leyen geschreven. Macron probeerde eerder in eigen land al social media voor kinderen te verbieden, maar die wet moest aangepast worden omdat die tegen de grondwet is. Er worden morgen duizenden mensen verwacht bij een protest van de vakbonden in Den Haag. Ambtenaren staken dan tegen de kabinetsplannen voor sociale zekerheid. De schoonmakers van het Rijk leggen vanaf morgen zelfs een hele week het werk neer. Overmorgen wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. En toeristen die vandaag de Eiffeltoren wilden bezoeken, stonden voor een dichte deur. Het personeel is boos op hun werkgever. Een groep orthodoxe hindoes wilde alleen door mannelijk personeel worden geholpen, waarop alle vrouwelijke medewerkers werden weggestuurd. De burgemeester van Parijs steunt het stakende personeel. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
8: de Big Five. Art Rooijakkers.
9: Een borreltje op de bank, een biertje op het terras, een wijntje bij het avondeten. 3/4 van de volwassenen drinkt wel eens een glaasje. Of meer dan één. Maar als het aan de gezondheidsraad ligt, is dat verleden tijd. Welke risico's brengt alcohol met zich mee? Waarom drinken we eigenlijk? En wat betekent het denormaliseren van alcohol voor onze samenleving en de alcoholsector? Ik bespreek het vandaag met Sigrid Seidhoff. Ze is arts verslavingszorg, richtte in 2011 alweer Kick Your Habits op, een centrum voor verslavingszorg. Schreef ook een boek, Proost voor wie niet wil stoppen met drinken. En daarvoor was ze 15 jaar lang huisarts. Welkom.
21: Dankjewel.
9: Ja. Drink je zelf nog?
21: Ja, ik drink af en toe inderdaad.
9: Op wat voor momenten?
21: Ik drink als er eigenlijk iets gezelligs is. Ik hou mezelf voor, ik drink nooit meer alleen. Ik denk dat dat ook een goede regel is. Nooit meer alleen. Mm-hmm. Niet als ik verdrietig ben. Mm-hmm. Maar ik drink af en toe als er iets gezelligs is.
9: Om iets luister bij te zetten, om iets te markeren.
21: Ja. Ja. Maar ik herinner me heel goed dat toen de kinderen klein waren, het eigenlijk heel gewoon was dat mijn partner Maarten en ik, dat we bij het eten een flesje wijn opentrokken.
9: Ja, ik herken het. Ja. Ja. Ja. En dat doen jullie nu niet meer?
21: Nee, daar ben ik echt in veranderd.
9: Ja. Was dat misschien ook omdat die kindertijd ook wel pittig kan zijn als ouders, dat je denkt, ik heb even een glaasje nodig?
21: Zeker. Maar dat is denk ik ook waarvan ik denk dat we daar iets aan zouden moeten doen. Mm-hmm. He, dat is dat idee dat alcohol zo belonend is, zo troostend is, zo ontspannend is. Mm-hmm. En dat is wat ik zo graag eigenlijk zou willen gaan omdraaien. We moeten onszelf gaan gunnen om minder te drinken.
9: In plaats van gaan gunnen, nou, dit heb ik even verdiend, dit glas.
21: Precies.
9: Ja, ja. Dat wijntje is nu wel echt, dat komt mij toe.
21: Ja, want het is op de korte termijn is dat ook zo natuurlijk. Hè? Als je gestrest bent en je drinkt een glaasje wijn of een biertje, voel je direct ontspannen. Mm-hmm. Maar van één glas komen er meer. Ja. En als je dan uitzoomt, dan zijn eigenlijk de negatieve consequenties voor ons leven zo ontzettend veel groter, mm-hmm, dan het positieve effect van dat ene glaasje om een uur of vijf.
9: Ja, daar komen we over te spreken, over die negatieve effecten. De aanleiding voor deze week is dat advies van de Gezondheidsraad uit juni alweer, waarin ze zeggen eigenlijk geen enkele hoeveelheid alcohol is goed voor je. Zelfs één glas per dag, per week, per maand is eigenlijk al af te raden. Dat is het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. Was je verbaasd dat advies naar buiten kwam?
21: Nou, ik dacht meer, nou, eerlijk gezegd, eindelijk.
9: Oh ja?
21: Want kijk, alcohol is gif. Het is niks anders dan gif.
9: Maar wel lekker.
21: Maar wel lekker. Het is eventueel lekker gif.
9: Ja.
21: Maar het zou natuurlijk eigenlijk heel gek zijn, wat de Gezondheidsraad deed, om te zeggen van nou, het is prima om zeg maar één glas gif per dag te nemen.
9: Ja, dat was het vorige advies.
21: Dat is natuurlijk eigenlijk vanuit wetenschappelijk oogpunt, en dat is de Gezondheidsraad.
9: Larry Koek.
21: Ja.
9: Ja. En toch was dat er? Was het misschien een beetje om ons tevreden te houden als bevolking?
21: Nou ja, dit heeft natuurlijk ook allemaal te maken met inderdaad wat de samenleving op een gegeven moment prettig vindt, acceptabel vindt, wil. En voor 2015, toen kwam dat advies van dat ene glas per dag. Mm-hmm. En het liefst 2 dagen per week niet. Daarvoor mochten dus tot 2015 was het advies 2 glazen per dag voor mannen en eentje voor vrouwen. Hmm. Dus toen mocht je nog in de week
9: 14 glazen
21: glazen als man. Dus
9: en 7 als vrouw. Ja, ja. Ja. We've come a long way, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus het wordt steeds minder. En wat natuurlijk interessant is, want je zegt alcohol is gif. Ja, dat weet iedereen. Ik ook. Ik herken dat ook. Tegelijkertijd, ik weet dat alcohol slecht voor me is. Dat weten denk ik alle luisteraars. En ik denk dat ik ook niet in mijn eentje ben als ik kan zeggen dat ik ook echt kan genieten van een goed glas wijn. Dus dat ik ergens ook niet de behoefte voel om daar helemaal mee te stoppen. Dus aan de ene kant weet ik, het is gif. En aan de andere kant denk ik, ja, maar wat ik al zei, het is ook lekker. Daar zit een soort tegenstrijdigheid in waar ik persoonlijk niet uitkom.
21: Nee. Nee, en dat klopt ook. Want dat heeft te maken met onze hersenen. Dat jij er inderdaad ook niet uitkomt. Dat hebben we eigenlijk allemaal. En hoe dat zit, is als je kijkt naar de mens, naar onze genen, dan zijn wij genetisch niet zo heel erg veel anders als de jager-verzamelaar. Mm-hmm. Die jager-verzamelaar, die leefde in gevaar, hè, die leeuw kon er zo aankomen, en in schaarste. Mm-hmm. Voor ons mensen nu, ons brein denkt dat wij in schaarste leven. Dus die wil ons beschermen, die wil dat lijf waar die het hoofd van is, wil die beschermen. Dus die denkt en is dol op alcohol, want alcohol is calorieën en brengt gelukstofjes. Dus er is voor ons brein niks fijners dan alcohol drinken.
9: Dat is onweerstaanbaar in zekere zin.
21: Ja. En dat oude brein dat werkt heel automatisch, reflexmatig. Daar zit geen nadenken bij. Hè, want als die leeuw eraan komt, moet je in één keer weg zijn. Dus zodra ons brein, als je een beetje iets die gewoonte met alcohol hebt ontwikkeld, zodra ons brein dat glas al ziet of eentje op heeft,
9: komen die stofjes vrij?
21: Dan komen die stofjes vrij, maar dan drinkt het brein, denkt ook meer, meer, meer.
9: Ja. Ja, ja, ja. En dan is er nu dus dat advies van de Gezondheidsraad waarvan je zegt, ik dacht, ja, het werd tijd ook, bij wijze van.
21: Ja.
9: Wat gaat dit veranderen, denk je? Gaat dit iets teweeg brengen?
21: Nou, ik denk dat het past in een algemene trend die eigenlijk al gaande is. Hè, die is dat we met z'n allen eigenlijk al wel minder aan het drinken zijn.
9: Mm-hmm. Hè, dus de hoeveelheden zijn minder.
21: De hoeveelheden zijn minder. Hè,
9: want driekwart van de Nederlanders drinkt een glas, volgens mij. Hè, wel eens per, ik weet niet wat de cijfers zijn. Ja.
21: Zoiets, ja. Maar de hoeveel. Nou, er zijn ook wel mensen die helemaal stoppen met drinken meer. En er zijn mensen die inderdaad toch minder aan het drinken zijn. Omdat we ons beter beseffen wat het allemaal met ons doet. Dus in die zin heeft de voorlichting. En denk ik dus ook dit soort gezondheidsraadadviezen. Mm-hmm. Echt het hebben over cijfers, over getallen. Mm-hmm. Een glas, twee glazen, één glas, geen glas. Dat. Dat scherpt ons toch.
9: Dat helpt in het tegengaan van dat alcoholgebruik, omdat dat nou eenmaal slecht voor ons is.
21: Ja.
9: Ook als maatschappij.
21: Ja, als maatschappij zeker.
9: Kun je een parallel trekken met de sigaret, die ooit op verjaardagsfeestjes, ik ken de foto's nog van mijn ouders, die werden daar aangeboden van die glaasjes. Er werd binnen volop gepaft. Ja. Leraren paften in het schoollokaal. Nou, inmiddels kijken we daar raar van op. De sigaretten worden ook uit het beeld, straatbeeld proberen we dat weg te krijgen. Tabakswinkels zien er steeds anoniemer uit. In cafés mag niet meer gerookt worden. Is dit het begin van zo'n ontwikkeling met alcohol, denk je?
21: Nou, dat zou heel goed zijn. Want in die vergelijking is, denk ik, zijn de gevolgen van al die alcohol die we drinken zijn heel veel groter dan van die sigaret. Ik bedoel, die sigaret is slecht voor jezelf.
9: Mm-hmm.
21: En misschien de mensen in je buurt. Maar alcohol, en dat is het aardige wat de Gezondheidsraad heeft gedaan, die heeft niet alleen gekeken naar de gezondheidseffecten, maar ook wat het maatschappelijk met ons doet. En dan becijferen ze dat een kwart van de doden, verkeersdoden, hebben iets te maken met alcohol. Als het gaat over huiselijk geweld, becijferen ze, is het zelfs tot 50% van het huiselijk geweld is onder invloed van alcohol.
9: Hm.
21: Hoe heet dat? Straatgeweld, hoe heet dat nou?
9: Ja, onnodig zinloos geweld.
21: Ja, gewoon geweld op straat.
9: Ja, mishandelingen, et cetera. Ja.
21: Ja, dat is zelfs wel tot 80% onder invloed
9: door alcohol.
21: Van alcohol.
9: Ja, dat doe je niet onder invloed van de sigaret, maar onder invloed
21: precies.
9: Van te veel drank.
21: Ja, ja.
9: Ja, ja. Want je zou denken, sigaretten, dat doe je een ander kwaad mee. Door dat meeroken. Ik krijg, dus doordat jij een sigaret hier zou opsteken, gaan mijn longen naar de knoppen. Maar jij zegt, wacht eens even, alcohol heeft ook grote maatschappelijke gevolgen. Veel groter
21: veel
9: zelfs.
21: Veel groter, ja. Ja.
9: En dus is het logisch dat die Gezondheidsraad dat nu markeert.
21: Ja.
9: En zeg jij, zou dit dus misschien wel zo'n startpunt van zo'n ontwikkeling moeten zijn, zoals met de sigaretten?
21: Nou, die is al gaande. Kijk, en dat ik denk dat we nou met z'n allen gewoon helemaal niet meer gaan drinken. We doen het al zo lang. Weet je, vanaf het moment dat de landbouw werd uitgevonden, hè, die jager-verzamelaars aan de landbouw begonnen, hebben we alcohol gestookt. Dus dat nou helemaal eruit moet, het zal niet gebeuren. En het is de vraag of het ook moet. Als je kijkt naar dierenrijk, dat is eigenlijk wel een grappige parallel. Dus er zit misschien in ons, in dieren, de behoefte om ons een beetje te verdoven af en toe. En op YouTube kun je geweldige filmpjes vinden van dronken olifanten.
9: Oh ja?
21: Die gewoon lopen te waggelen.
9: Wat hebben ze gedronken dan?
21: Nou, besjes, gegiste besjes.
9: Waar alcohol in zit dan?
21: Ja, elanden, koolmezen, apen. Allemaal bijtjes die van de bloemen af lazeren.
9: Ja, en daarin zijn wij dus niets anders dan andere dieren.
21: Misschien.
9: We zijn op zoek naar een soort verdoving.
21: Misschien, ja.
9: Ja, ja.
21: Ja.
9: Ja, nou ja, je hoort mensen het ook zeggen als ze een glas drinken, even de scherpe kantjes er vanaf, toch? Dat is zo'n uitdrukking die daar dan bij gepaard gaat.
21: Ja, Ja, en ik denk dat dat als argument, dat we, of als reden, als trigger, dat we daarvan af zouden moeten. Hm. Want dat zijn eigenlijk, als je het daarom doet, is dat een negatieve emotie.
9: Ja. Ja, toch, jij zegt de maatschappelijke gevolgen zijn groot. Ik wil nog even naar die gezondheidsraad kijken. Die zeggen ja, sinds juni niet elk glas gezondheidsrisico's. Hoe groot zijn die risico's nou echt werkelijk als je af en toe drinkt? Zoals ik. Ik drink af en toe een glas wijn. Of twee, bij een etentje bij wijze van. Hoeveel risico loop ik?
21: Nou, als je kanker hebt, ze hebben het over één ding, is het risico op het krijgen van kanker.
9: Ja, zeven verschillende soorten.
21: Zeven, ja. En dat is eigenlijk het hele traject van die alcohol van je mond. Het is etsende vloeistof, dus het verhoogt het risico op kanker van je mond, van je keel, van je strottenhoofd, van je slokkendarm, van je darmen, mm-hmm. van je lever, mm-hmm. ja, en dus je borsten.
9: Nou, dan wijs je nu naar, ja. Ja. Dus het kan op alle mogelijke manieren, heeft het effect.
21: Ja, en daar etst het. En het is ook zo dat ze de WHO becijfert dat zo'n 12,5% van alle kankers direct onder invloed van alcohol staan. Mm-hmm. En 1/3 daarvan is bij mensen die minder dan 10 glazen per week drinken.
9: Ja, ja.
21: Ja. So that's you and me.
9: Ja, dat ben ik. Dan voel ik me toch aangesproken.
21: Ja. Ja.
9: En toch vind ik het dus lastig om het te laten staan. Daar gaan we het over hebben.
0: The Big Five. Art Rooijakkers.
9: Want ik ben in gesprek met Sigrid Seithoff, arts in de verslavingszorg, oprichter van verslavingscentrum Kick Your Habits. Je schreef als arts het boek Proost voor wie niet wil stoppen met drinken. Waarom wilde je eigenlijk voor die mensen een boek schrijven?
21: Ja, aan de ene kant heb je mensen die zijn echt verslaafd. Mm-hmm. Die moeten nooit meer drinken.
9: De probleemdrinkers.
21: Ja, precies. Maar eigenlijk vind ik bijna een veel interessantere groep, en veel grotere groep, en maatschappelijk veel belangrijker groep. Mm-hmm. Dat zijn wij allemaal die er veel baat bij zouden hebben om minder te drinken. En toen ik met dat boek begon, toen waren er overal mensen die zeiden, nou, moeten minder drinken of niet drinken. Maar niemand kwam ermee van, hoe pakken we dat nou aan?
9: Ja.
21: En wat brengt het je, en waarom zou je het doen, en hoe doe je dat?
9: Mm-hmm.
21: Toen dacht ik, nou, let's go.
9: Ja, dus het is een grote groep van mensen die, ja, we weten allemaal, het is niet goed voor je, maar we vinden het lekker, of we willen onszelf verdoven, of er zijn genoeg redenen om te bedenken waarom je toch dat glas drinkt. Dus mensen die weten het is ongezond, maar die toch willen blijven drinken. Wat is jouw boodschap aan hen?
21: Mijn boodschap is dat, dat was ook een beetje de reactie van op de gezondheidsraad advies van, nou ja, ja, zeg, we worden wel betutteld, ja, we mogen ook niks meer.
9: Precies.
21: Terwijl ik denk dat je het jezelf moet gaan gunnen om te gaan bedenken en ervaren hoezeer het je leven in positieve zin beïnvloedt als je veel minder gaat drinken.
9: Mm-hmm.
21: Dus het is eigenlijk namelijk een relatief makkelijke manier om je leven fijner te maken, meer in balans te raken.
9: Leg dat eens uit.
21: Minder impulsief te raken.
9: Ja.
21: Nou, dan moeten we het weer even hebben over dat brein.
9: Is ja,
21: dat,
9: ja.
21: Dat brein waar we het net over hadden, het is dat oude brein. Mm-hmm. Hè, dat
9: jager-verzamelaar brein,
21: ja,
9: zeg
21: dat,
9: maar.
21: Dat is dat oude brein. Dat is impulsief, denkt niet na. Dat denkt gewoon hebben, hebben, hebben.
9: Mm-hmm.
21: Maar gelukkig hebben we ook een ander brein. Mm-hmm. Dat is onze hersenschors.
9: Ja.
21: Hè, godzijdank. Kunnen we ook controle uitoefenen over ons leven. Dat gaat via ons bewustzijn. En dat is het nieuwe brein.
9: Ja.
21: Een jonger brein. Maar dat jonge brein, waar dus ons bewustzijn zit, dat is een heel langzaam brein. Dat weten we eigenlijk ook allemaal. Als je iets moet nadenken of beslissen, dat is allemaal trage boel. Dus als die twee breinen met elkaar, het jonge brein zegt, nou, dat moet je nou echt niet doen.
9: Nee,
21: maar dat oude brein heeft al heel snel die drank te pakken.
9: Ja.
21: Wij noemen het bij Kick Your Habits, gebruiken we vaak de metafoor, dat oude brein noemen we ons paard en het jonge brein noemen we onze ruiter.
9: Mm-hmm.
21: Een lekker leven, daarbij zit je ruiter op het paard.
9: Mm-hmm.
21: En het mooie is dat als dat geldt voor die alcohol, dus als jij in staat bent om die alcohol goed te reguleren, dan werkt het door op allerlei andere terreinen in je leven.
9: Hm.
21: dan zit op allerlei terreinen in je leven zit die ruiter beter op het paard.
9: Hoe komt dat dan? Omdat je meer regie hebt?
21: Omdat je meer regie hebt. Ja. Omdat je beter in staat bent om te doen wat je eigenlijk echt wil, wat eigenlijk echt goed voor je is.
9: Ja, ja. Het is alleen zo'n tweedeling, want we weten van een heleboel dingen. Ja, het is eigenlijk beter voor me om geen patat te bestellen, maar ik vind het ook wel lekker. En als een restaurant vraag ik ook altijd mayonaise erbij. Moet ik ook niet doen. Er zijn zoveel dingen waarvan je weet, je moet het eigenlijk niet doen, maar je bent ook een soort feilbaar wezen. Er zijn natuurlijk mensen bezig om zichzelf te optimaliseren. Om te denken, hey, ik probeer zoveel mogelijk vitamines binnen te halen, goed te slapen. Er zijn allemaal apps voor om het in de gaten te houden. Maar het is ook een hele grote groep, dan reken ik mezelf aan toe, met je krabbelaars. We doen allemaal ook maar wat, toch?
21: Nou ja, dat is ook eigenlijk zo sneu voor ons. Dat we hebben een wereld gemaakt waar we eigenlijk niet voor zijn toegerust.
9: Dat is interessant
21: Want
9: wat je zegt.
21: Want we zijn gemaakt voor schaarste.
9: Mm-hmm.
21: Ons brein denkt de hele tijd, jeetje, ik moet dat arme mens beschermen.
9: Yeah.
21: Want straks krijgt hij niks meer. Is er geen eten meer? Is er niks meer te kopen? Zijn er geen kleren meer? Dus je kunt het niet helpen als het alleen maar gaat om dat oude brein.
9: Mm-hmm.
21: Maar gelukkig, en daarom denk ik dat het ook zo belangrijk is, want gelukkig hebben we dus die hersenschors.
9: Mm-hmm.
21: En die moeten we met ons z'n allen moeten we die sterker maken.
9: Ja. Het wordt ook als ongezellig gezien, nog steeds. Vroeger was het veel erger. We kennen allemaal het fragment van Joep van het Hek die dat alcoholvrije bier van Heineken Buckler in één klap belachelijk maakte. Laten we gewoon nog één keer horen.
2: Buckler, dat kent u, dat is dat gereformeerde bier, hè? Dat kent u wel, hè? Buckler drinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Buckler drinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot is op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden, ga weg, gek. Ga in de kerk suipen, idioot, hè? Ja, suip dan niet, idioot. Buckler drinkers. Maar goed, ander verhaal.
9: Je ziet nu dat alcoholvrij bier wel meer een opkomst is, maar dat argument ongezellig, rot op, joh. Dat hoor je toch veel, hè?
21: Nou, het is ook wel langzamerhand aan het veranderen.
9: Ja?
21: En wat ik eigenlijk ook wel merk, als het dan gaat over waarom je nou drinkt, dat ik merk ook best vaak dat mensen dan eigenlijk denken, hè, bijvoorbeeld denken vandaag, nou, ik denk dat dat ook wel een goede graadmeter is voor jezelf om te bedenken, heb ik een issue of niet?
9: Mm-hmm.
21: Dat is van dat je 's ochtends wakker wordt en denkt, ik weet helemaal zeker, vandaag ga ik het niet doen.
9: Mm-hmm.
21: En eind van de dag ga je voor de bel. Het ingewikkelde is dan soms, dan heb je dus echt gedacht, ik ga het niet doen. Maar dan ben je samen met iemand anders, bijvoorbeeld de buren. Het is vaak ook wel de buren. En die zeggen inderdaad, kom, doe gezellig mee.
9: Ja.
21: En dan eigenlijk drinken we dan om de ander te pleasen.
9: Ja. Je drinkt om de ander te pleasen, want dat herken ik wel. Als ik dan bijvoorbeeld, als mijn lief staat te koken en die vindt het dan gezellig dat ik een glas wijn meedrink, denk ik, ja, ook ongezellig om nu nee te zeggen.
21: Precies, dat.
9: Ja.
21: Dat.
9: Dus ik doe dat dan om haar te plezieren.
21: Ja, eigenlijk
9: niet fijn
21: wel.
9: Dat ik haar nu de schuld kan geven.
21: Dus. En zij, weet je wat heel goed zo kan zijn, is, en dat is iets wat voor vrouwen en mannen geldt. Het is een beetje een heel stom praktisch dingetje, maar heel vaak lunchen we. We zijn drukke mensen, hè?
9: Mm-hmm.
21: We zijn drukke mensen. Dus we lunchen, hebben daarna eigenlijk niks meer gegeten. En rond een uur of 5 hebben we eigenlijk honger.
9: En dan trekken we een glas wijn of een fles
21: wijn
9: open.
21: Want dat een beetje domme brein van ons kan niet goed onderscheiden tussen caloriehonger en trek in drank.
9: Mm-hmm.
21: Dus dan gaan we wijn drinken of bier of wat anders. Wat ook wel weer calorieën geeft.
9: Ja.
21: Maar in wezen, als ze wat gegeten zou hebben, kon zij misschien ook makkelijker dat glas laten.
9: Ga ik aan het doorgeven. Die Buckler, dat was toen, is het failliet gegaan, is helemaal weggegaan. Nu, je zegt het al, dat is een opkomst. Je ziet het ook om je heen. Er is veel meer alcoholvrij bier overal, die alternatieven zijn er. Je ziet ook merken als Stelz in opkomst. Ik was onlangs op een groot festival op Lowlands. Nou, je struikelt over de blikjes. Ja. Dat is wat iedereen drinkt. Want weinig calorieën, het ziet er hip uit. Het zit veel op social media. Er zit minder alcohol in. Dat is dan misschien wel een goede stap. Ik zie jou neeklikken.
21: Ja, my gold. Ja, kijk, ik denk dat het alcoholvrije bier, dat is geweldig.
9: Mm-hmm.
21: Hè? Dat helpt heel veel mensen om gewoon wel gezellig mee te doen, maar dat het zonder alcohol is. Maar het is gewoon limonade met alcohol. Ik hoorde vanochtend nog een jonge student, toen vroeg, had ik het daar even over, dat stelt. En die, weet je wat die zei? Die zei ook, ja, weet je, het is ook heel fijn als ik 's ochtends een kater heb en ik voel me brak, dan neem ik een paar van die steltglaasjes. Dat drinkt heel lekker als limonade. En dan voel ik me gelijk weer beter.
9: Ja.
21: Was ze even stil en toen zei ze... Nou ja, dan heb ik natuurlijk wel alweer vier blikjes met alcohol op.
9: En dat is het. Dus je zegt dat is juist... Want ik dacht, misschien is dat wel een alternatief om mensen minder te laten drinken.
21: Nou, denk je dat nou zelf? Nee,
9: ja.
21: Toch?
9: Nee, ja, misschien ben ik te naïef. Ja. Jij vindt het niks, dat telt.
21: Nee, ik vind het niks, want het maakt het... Kijk, het is zoet. Mm-hmm. Dat oude brein van ons wil dat graag lekker. Zoet. We zijn del op zoet. He, biertje moet je nog hebben. Nou, is een beetje bitter. Maar gewoon, dit is gewoon limonade. En dan zit er dus nog alcohol in. Dus dat werkt fantastisch voor ons.
9: Maar doordat mensen dat drinken, drinken ze geen bier. Zou je kunnen denken.
21: Is dat the same thing?
9: Ja, is dat niet, het is niet minder schadelijk als er minder alcohol in zit... en wat minder calorieën en zo.
21: Er zitten allerlei andere zoetstoffen in. En er zitten allemaal van die aroma's in. Ja. En in mijn idee is troep. En bovendien, het maakt ons ook steeds impulsiever. Weet je? Het maakt ons dat je... Dus ook vanwege dat zoetige smaakje ervan...
9: Ja, de dopamine, die kick die je ervan
21: krijgt.
9: Precies.
21: Ja. Dat gebeurt allemaal gewoon... Het wordt steeds normaler. Net zoals de industrie toch ook een beetje alcoholvrij bier... aan het inzetten is als alternatief voor frisdrank.
9: Ja. Dus niet als alternatief voor alcohol, vol bier, zou ik maar zeggen... maar in plaats van frisdrank doen we een alcoholvrij biertje.
21: Ja.
9: Straks praat ik verder met arts Sigrid Seithoff... ook over hoe de vraag hoe er binnen de zorg naar alcohol wordt gekeken. Want zou een huisarts bijvoorbeeld niet sneller naar alcoholgebruik moeten vragen? Blijf luisteren.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: In de Friday Move gaat het over tv.
7: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
6: Politiek.
8: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
6: En ik ben er ook.
7: Dat is toch heerlijk.
6: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Update van 10:30.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brug van de A28 bij Nijkerk is dicht omdat er zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat was al bekend en zou in november worden aangepakt. Maar het is nu zo erg dat de veiligheid van de brug niet meer te garanderen is. De brug blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Een stukje verderop in Nijkerk is een wielrenner overleden na een aanrijding met een auto, meldt Omroep Gelderland. De politie denkt dat de automobilist voor iets moest uitwijken en daarbij de wielrenner schepte. De automobilist was niet onder invloed van alcohol of drugs. Als het aan de Franse president Macron ligt, mogen kinderen onder de 15 straks in heel Europa niet meer op social media. Daarover heeft hij een brief aan EU-voorzitter von der Leyen geschreven. Macron probeerde eerder in eigen land al social media voor kinderen te verbieden, maar die wet moest aangepast worden omdat die tegen de grondwet is. Er worden morgen duizenden mensen verwacht bij een protest van de vakbonden in Den Haag. Ambtenaren staken dan tegen de kabinetsplannen voor sociale zekerheid. De schoonmakers van het Rijk leggen vanaf morgen zelfs een hele week het werk neer. Overmorgen wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. En toeristen die vandaag de Eiffeltoren wilden bezoeken, stonden voor een dichte deur. Het personeel is boos op hun werkgever. Een groep orthodoxe hindoes wilde alleen door mannelijk personeel worden geholpen, waarop alle vrouwelijke medewerkers werden weggestuurd. De burgemeester van Parijs steunt het stakende personeel. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
12: Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week onderzoek ik waarom alcohol al millennia lang zo'n groot onderdeel van ons leven is. En onze samenleving ook. En hoe dit op zich een economie is geworden. Zo'n grote economie zelfs. Vandaag de gast Sigrid Seithoff. Ze is arts in de verslavingszorg. Oprichter van verslavingscentrum Kick Your Habits. Is het een missie te noemen wat je doet?
13: Eigenlijk wel. Ik merkte het als huisarts, wat ik heel lang was.
12: 15 jaar ben geweest, hè? Ja.
13: Ja. En toen dacht ik eigenlijk wel van jeetje, dit gaat een steeds groter probleem voor ons worden, hè, verslaving. En ik dacht ook ik kan wel weer me bezighouden met het nieuwste hoge bloeddrukmiddel. Maar ik kan misschien beter me eens gaan concentreren op de achtergronden ervan, waar het nou echt vandaan komt. Ja. En ik vond ook eigenlijk altijd als huisarts, ja, ik vond dat er ook mensen met slechte gewoontes, ik vond er ook weer leuke mensen.
12: Mensen met slechte gewoontes zijn leuke mensen.
13: Ja.
12: Vertel eens.
13: Nou, mensen die een beetje zo tegen het leven en zo aan zitten te schoppen. Een beetje zo uit de, ja, een beetje uit de band springen. Of ja, zo, ja.
12: Daar wil ik mijn levenswerk van wil maken. Maar als het een missie is, heb je formidabele tegenstander. Want die alcoholsector, ik weet niet of het helemaal te vergelijken is met de tabaksector, maar er gaan in ieder geval miljarden in om. Het zijn grote bedrijven.
13: Ja.
12: Ik haal bijvoorbeeld een citaat aan voormalig CEO Dolf van den Brink.
1: Meer snelheid maken?

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Vraag of het echt leuker is. Hè? Want als je bij wijze van spreken als niet-drinker zit te kijken... in het gezelschap bent van mensen die wel zitten te drinken...
2: Mensen die aangeschoten zijn, dat is verschrikkelijk.
1: Dan denk je, Jezus.
2: Ja.
1: Die mensen ervaren het zelf als heel leuk.
2: Ja.
1: Maar eigenlijk is het de vraag. Het is gewoon die stofjes die je produceert. Maar het is helemaal niet zoveel leuker.
2: Nee. Tegelijkertijd probeer ik me dan voor te stellen... bijvoorbeeld de horeca. Je hebt van die prachtige... hier in Amsterdam, maar ook in andere steden... heb je prachtige wijnbarren. Met mensen die veel weten te vertellen over de wijn die je dan drinkt. En zitten mensen met elkaar te verpozen... om dat woord op maar eens te gebruiken. Ja, dat doe je niet als je allemaal Cola Zero zit te drinken, toch? Dan is daar een stuk saaier.
1: Nou ja, misschien is het merendeel van de bevolking... hoeft ook niet helemaal te stoppen... Maar we moeten het
2: volgens
1: heel...
2: De Gezondheidsraad wel, toch?
1: Nou, die zegt, er is geen veilige grens. Hm. Dat is wat die zegt.
2: Je loopt sowieso risico.
1: Die zegt niet iets over wat we moeten doen. Hm. Er is niemand in Nederland die niet zegt... van je mag niet elke dag een heel pak stroopwafels opeten.
2: Nee.
1: Het is niet goed voor je, maar er is daar niet een verbod op.
2: Nee.
1: Dat zou ook niet komen.
2: Nee. Nou, dat brengt me eigenlijk bij de kettingvraag. Want die wordt je gesteld door Kees van der Gint. Hij is bandeningenieur. Was de gast een hele andere week bij mijn collega Diane Matroos. Een week over de Formule 1. Hij werkte bijvoorbeeld samen met Michael Schumacher. Wel goed om te zeggen. Hij had een kettingvraag voor je. Luister even mee.
3: Daar gaat natuurlijk in Formule 1 of in autosport veel geld om. Hè, en dat komt ook wel eens uit, laten we zeggen, dubieuze kringen. En... mijn vraag aan haar zou zijn, alcohol is een groot probleem, maatschappelijk en gezondheid, maar dat zijn drugs ook. En zouden we niet alcohol ook gelijk moeten beoordelen als drugs? Hè? Dus misschien ook strenger daarmee zijn. Hè, want we hebben natuurlijk gelukkig niet zulke schietpartijen als nu recent, waarschijnlijk vanwege drugs. Maar alcohol veroorzaakt ook, bij overmatig gebruik, veel ellende.
1: Ik denk dat stel dat alcohol nu uitgevonden zou worden...
2: Zou het verboden zijn?
1: Dan werd het een harddruk.
2: Ja? Ja. En dus zou het verboden zijn?
1: Ja, dan zou het verboden zijn. Het zou illegaal zijn.
2: Ja. Ja. Waarom dan?
1: Nou, omdat vanwege al die enorme schade... En het gevaar, dus de schade die het aanbrengt... en de gemakkelijke verslaving die je erdoor krijgt...
2: Ja.
1: Zou dat een hele logische conclusie zijn?
2: En dat zou dus betekenen dat je er dan hetzelfde mee omgaat... zoals we nu met drugs omgaan, met harddrugs. Namelijk, we verbieden dat.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk het antwoord op die kettingvraag is... dat zouden we dan misschien dus moeten doen in jouw ogen? Nu ook, alcohol en drugs op dezelfde manier beoordelen?
1: Nou ja, dat is dus theoretisch. Maar ja, als gezegd... het is iets wat we hoeveel jaren doen... sinds de
2: jaarverzamelaar. Ja,
1: precies, duizenden jaren doen... Dus verbieden.
2: Je zou het eigenlijk willen, maar het gaat niet lukken. Dat is een beetje wat ik proef.
1: Dat weet ik ook niet heel goed of ik het zou willen verbieden. Ja, die aapjes en die olifanten en die elanden en die bijen doen het ook.
2: Ja.
1: Ik geloof niet dat je het zou moeten verbieden.
2: Nee, nee. Dus het antwoord op die kettingvraag is nee. Wat interessant is, er is een grote groep Nederlanders... volgens mij driekwart van de Nederlanders drinkt wel eens. Volgens mij is 20%, jij weet het beter dan ik... 20% van Nederland is, noemen we dan, probleemdrinker. Dus mensen die echt te veel drinken, veel meer dan de adviezen zijn. Die komen ook bij jou terecht dan, bij het verslavingscentrum Kick Your Habits... kan ik me voorstellen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Zijn mensen meteen overtuigd van het feit dat ze verslaafd zijn?
1: Nou, vaak weet je het wel of voel je het wel aan.
2: Ja.
1: Maar wil je het eigenlijk niet weten? Omdat het zo ontzettend schaamtevol is.
2: Mm-hmm.
1: Het is als werkend normaal mens ongelooflijk gênant... om voor jezelf te moeten erkennen... er is iets wat ik helemaal niet echt goed in de hand heb. Er wordt natuurlijk ook over gejokt. Mensen durven niet toe te geven. Mm-hmm. En je hebt ook mensen die zeggen van ja, ik heb nou al zo erg lang geprobeerd eigenlijk zelf om te stoppen. Dat dit hoort bij mij.
2: Ja, want je kunt, ik heb mensen in mijn omgeving gezien, je kunt jarenlang een alcoholprobleem hebben en intussen gewoon werken, kinderen opvoeden, sociaal functioneren.
1: Ja, zeker. Zeker, dat zijn ook

0: Dat zijn ook die leuke, interessante mensen. Die hebben gewoon een fix probleem. Mm-hmm. Maar functioneren wel gewoon door.
1: Ja.
0: He, bijvoorbeeld, ik heb net hadden we weer een paar jonge vaders. Mannen die in verwachting zijn. Of mm-hmm. een vrouw is in verwachting van hun eerste kind. Vinden dat ze te veel drinken. En denken, verdorie, ik krijg nu een andere rol in het leven. Ja. Ik moet er wat aan doen.
1: Ja.
0: En ik denk dat daar gaat het uiteindelijk ook om. Hè. Het gaat er uiteindelijk om van hoe willen we nou ons leven inrichten? Wat vinden we nou van waarde? Wat willen we nou doen met onze tijd?
1: Mm-hmm.
0: Hè, voor zover we weten leven we maar één keer.
1: Mm-hmm.
0: En wat willen we nou doen? En ik denk dat een paar dingen zijn ook belangrijk. Als je rond die alcohol, hè, als je er niks aan doet,
1: ja.
0: wordt het steeds erger.
1: Dat staat vast.
0: Ga je door de tijd. Ja, want dat oude brein, dat paard, is heel sterk.
1: Ja.
0: Langzamerhand wordt onze ruiter, waar ons bewustzijn, onze wil, onze controle zit, wordt steeds weker.
1: Mm-hmm.
0: Dus het wordt steeds erger.
1: Je gaat meer drinken, je gaat vaker drinken.
0: Ja. Een tweede hele belangrijke reden is dat degene die regelmatig drinkt, heeft minder plezier van iets gewoons.
1: Oh?
0: Omdat dat brein gaat pas voelen dat iets gezellig of leuk is als die alcohol erbij komt. Dan gaat hij pas al die gelukstofjes produceren.
1: Dus je hebt het nodig om je fijn te voelen, hoe vaak je het doet?
0: Ja, op bepaalde manier. Ja, ja. Dus je denkt, oh, dit is pas echt gezellig als ik die drank erbij heb.
1: Mm.
0: Omdat je brein dan pas die stofjes maakt. En een derde belangrijke reden is dat we denken dat het ontspannend werkt. Hè? Mensen zeggen, ik moet nu echt eventjes kalmeren en me ontspannen.
1: Mm-hmm.
0: Op de hele korte termijn is dat zo. Maar als je uitzoomt, wordt door regelmatig bezig te zijn met alcohol of andere verslavingen of afhankelijkheden, wordt dat oude brein, dat paard, hè, dat limbisch systeem, het reptiele brein, hoe je het maar wil noemen,
1: mm-hmm.
0: dat wordt niet alleen aan die alcohol, die gelukstofjeskant steeds sterker, maar ook aan die adrenalinekant, die stresskant. Iemand die regelmatig drinkt is gestrester dan iemand die dat niet doet. Wij zien heel vaak allerlei mensen die zeggen van, jeetje, ja, weet je, als ik stop met drinken, dan gaat er toch een beerput open.
1: Ja.
0: Weet je, van allerlei dingen die ik heb
1: Precies.
0: meegemaakt.
1: Ja, je de onderdrukt stress, het met die drank.
0: Mijn god. En dan zeggen we van, nou, weet je, probeer het. We gaan kijken. En dan blijkt eigenlijk bijna altijd dat je gaat zeker meer voelen. Hè, want de mensen die regelmatig drinkt, die gaat als een soort kleuter. Zodra die ze rot voelt, dan gaat die drinken.
1: Mm-hmm.
0: Dus je gaat meer voelen, meer ervaren, maar ook op een betere manier. Dus degene die minder drinkt, daar wordt dat paard wordt minder actief.
1: Mm-hmm.
0: He, die ruiter zit op dat paard. En die gaat merken dat eigenlijk al die rottige herinneringen, al die trauma's eventueel, die voelen minder heftig.
1: Mm.
0: Omdat je meer in balans bent geraakt, omdat je beter slaapt, omdat alles beter gaat en lekkerder gaat in je leven.
1: Met andere woorden, die ontspanning op de korte termijn, die hef je eigenlijk op.
0: Ja.
1: Door te drinken.
0: Ja.
1: Het levert uiteindelijk meer stress op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is een hele belangrijke.
1: Ja. Ja. En dus die mensen die bij jullie binnenkomen bij Kick Your Habits, dat zijn dus mensen die zijn ooit gewoon dronken gewoon en ondervinden dan op een gegeven moment van, wacht even, het is sluipenderwijs meer geworden, of is het een trigger, zoals bijvoorbeeld bij drugs wel eens kan zijn, dat er gebeurt iets in je leven en dan raak je verslaafd?
0: Nee.
1: Het sluipenderwijs gaat.
0: Het is een sluipenderwijs ding. En de mensen zijn die bij ons komen, ik zou bij wijze van spreken zeggen de BNR-luisteraar.
1: Ja. Bent u er nog? Ja, het is nog vroeg in de ochtend nu, maar misschien hebben ze hun eerste glas al te pakken.
0: Ja, nou, ik hoop van niet.
1: Maar de BNR-luisteraar?
0: Nou ja, het zijn dus vaak mensen die eigenlijk goed functioneren.
1: Mm-hmm.
0: Maar ergens een geheim probleem hebben.
1: Mm-hmm.
0: Wat wel grote invloed heeft, bijvoorbeeld op hun gezin.
1: Mm-hmm.
0: Of gewoon op hun eigen leven.
1: Ja.
0: Pas pak ik weer nog weer iemand en die is altijd de gangmaker bij alle dinertjes.
1: Mm-hmm.
0: En die vertelde, hadden we het over, maar waarom doe je dat nou? Waarom doe je dat nou? En toen kwamen we erachter dat hij zich eigenlijk iemand is die heel verlegen is, maar zich heel erg verantwoordelijk voelt voor de gezelligheid aan tafel. En omdat hij verlegen is, en eigenlijk helemaal niet zo houdt van al dat gedoe, moet hij drinken om in staat te zijn om voor die gezelligheid te zorgen.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus het is eigenlijk ook wel weer, er zit iets liefs in, zoals je het zo omschrijft.
0: Ja, ik vind het vaak heel ontroerend.
1: Ja, ja.
0: Omdat het is de, weet je, dat drinken, het is de verkeerde oplossing voor een probleem wat je hebt.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de alcohol, met vandaag de gast Sigrid Zijthof, arts in de verslavingszorg, oprichter van verslavingscentrum Kick Your Habits. Ja, de reden van dit gesprek is dat advies van de Gezondheidsraad van juni, dat aangescherpt is als het gaat om alcohol. Ik heb daarom eigenlijk een gewetensvraag voor je. Ik vier binnenkort een verjaardagsfeest in mijn huis, met mijn gezin. Dan staat toch ook op de boodschappenlijst wijn en bier, want zonder dat is een verjaardagsfeest blijkbaar niet compleet. Zeg jij, dat moet je misschien eigenlijk helemaal niet doen?
0: Nou, ik denk dat het goed voor ons allemaal zou zijn als we ons gaan oefenen in allerlei soorten van feestjes nuchter kunnen meemaken.
1: Ja, doodsaai, denkt iedereen nu toch?
0: Nou, het is toch wel heel erg aan het veranderen. Ja. Er was pas iemand die ging naar een of andere, wat was het, een of andere bijeenkomst, en dat was een soort bring your own bottle. Mm-hmm. En dat was een soort grote, zo'n ijsbak. En dan zette iedereen zijn fles aan.
1: En dan nam ze thee mee.
0: En deze persoon had van die alcoholvrije wijn bij zich. En allerlei mensen die er waren, die zeiden, oh kijk, dat is er ook.
1: Ja.
0: Dus die fles van haar, die was eigenlijk in no time leeg.
1: Ja, ja. Hetzelfde dus met het lunches, dat soms nu in kantines meer vegetarisch wordt aangeboden dan vlees, om mensen daarin te stimuleren.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Maar goed, bij luisteraars kan dit het gevoel oproepen van, inderdaad, wat je al eerder dit uur zei, we mogen steeds minder. Minder vlees eten, we mogen niet meer roken, we moeten nu stoppen met alcohol, we moeten allemaal sporten, we moeten niet te veel snoepen, blijven af van de suiker. Ja, we worden straks allemaal gezonde maatschappij vol verstandige mensen. Of is dat een ideaal beeld wat we überhaupt nooit gaan halen?
0: Nee, nou weet je, als eerder gezegd, we moeten gaan bedenken hoeveel leuker je leven wordt.
1: Ja, dat zei je.
0: Als je minder drinkt.
1: En daar ben jij van overtuigd. Je leven wordt leuker als je minder drinkt.
0: Je ziet het de hele tijd. Ja, weet je, bijvoorbeeld, je slaapt beter. Mm-hmm. Je hebt minder ruzie. Of ja. De ruzies worden minder onaangenaam. En bijvoorbeeld, als je denkt, we hebben ook vaak, of ik spreek mensen die drinken dan door de week niet, maar vrijdag en zaterdag doen ze dat wel.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, hartstikke leuk, maar wat doet dat met je weekend?
1: Dat gooi je weg, in zekere
0: zin. Dat gooi je eigenlijk gewoon weg.
1: Ja.
0: En pas was er iemand en die was dus daarmee begonnen. Die zei, nou oké, ga ik een tijd niet doen. En die was helemaal verbaasd, zei hij tegen mij. Sigrid, zaterdagochtend, ik liep gewoon naar de bakker toe, 's ochtends vroeg. Ik maakte dus een praatje, ik deed ommetje. Ik ging vervolgens een kastje opruimen.
1: Ja, maar wacht even, Sigrid, dat doe ik allemaal ook, terwijl ik dan s'avonds toch ook wel 2 glaasjes wijn heb gedronken.
0: Ja, maar sommige mensen zijn heel bijzonder.
1: Nee, ja, zo, ik voel me helemaal niet aangesproken nu. Maar het is niet zo dat je meteen, als je 1 of 2 glazen wijn drinkt, je hele weekend weggooit, toch?
0: Nee, maar dat is op die vrijdag, zaterdag blijft het vaak niet bij 1, 2 glazen.
1: Nee, het wordt meer dan. Ja, en daarmee meer. Gooi je dan dat.
0: Ja, en dat effect daarvan, van dat weekend weggooien, mm-hmm, is veel groter dan je denkt.
1: Ja.
0: Andersom, als je het niet doet, merk je wat voor een groot verschil het heeft. En ook al omdat je gewoon helderder bent, je doet meer dingen, je to-do-lijsten raken beter. We worden überhaupt minder impulsief.
1: Ja.
0: We worden als samenleving natuurlijk steeds impulsiever.
1: Ja.
0: En naarmate we dat brein van die schaarste steeds meer, in de AI, AI die op ons afkomt, gaat ook maken dat we steeds meer impulsiever en sneller worden.
1: Ik snap alles wat je zegt. En ik denk ook bij wat je zegt, van ja, de hoeveelheid slechte beslissingen die ik heb genomen op stapavonden zijn niet op één hand te tellen.
0: Ja.
1: En daar wil ik toch ook tegenover stellen dat de hoeveelheid avonden die ik nooit ga vergeten, omdat dat een avond vol uitbundig plezier was, maar waar ook drank bij te kijken kwam kijken, die ga ik ook niet meer vergeten. Dus dat uit de band springen, wat je al zei, die olifant die zichzelf verdoven met besjes, hoort misschien ook bij het menselijk bestaan.
0: Nou ja, dat is dan ook prima. Weet je wat, dat je dat zo af en toe eens doet.
1: Ja, maar niet als gewoonte.
0: Niet als gewoonte. We doen het te vaak. We doen het te veel.
1: Ja.
0: We stappen te vaak in de auto onder drank. We maken te veel ruzie. We hebben te veel ruzie in het café. We hebben, het heeft alles met elkaar te veel negatieve effecten. Dus we moeten ons oefenen in het zonder drank te kunnen. En als je dat kan, dan kun je best eens af en toe inderdaad uit de band springen.
1: En jij houdt je hier nu al, hoe lang ben je met de
0: Jezus, ja, 15 jaar.
1: Ja, precies mee bezig. Dus. Dan hebben we nu dat punt, wat we toch wel een markeerpunt kunnen noemen van de gezondheidsraad. Dat is in die carrière van jou dus een belangrijk moment. Ze scherpen het aan. Maar waar denk je dat we naartoe gaan? Hoe ziet die wereld van alcohol of niet-alcohol eruit over, pak een beet, nog eens 15 jaar?
0: Nou, ik denk dat er dan, en ik hoop het ook, dat er dan gewoon nog cafés bestaan. Mm-hmm. Dat is een belangrijke plek. We zijn sociale dieren, dus het is ook belangrijk voor ons om ons met anderen te verbinden. Mm-hmm. Dus ik denk dat allemaal blijft bestaan. Maar ik hoop heel erg dat we mensen worden die wat meer minder impulsief zijn geworden. Dat we meer controle over onze levens hebben. Dat we ons meer bezighouden met, het klinkt heel burgerlijk, met de hobby.
1: Ja.
0: Onze grootste hobby is tegenwoordig Netflixen.
1: Ja.
0: Terwijl we eigenlijk gewoon bezige bijtjes zijn. En gemaakt zijn voor dingen te maken. En daar krijgen we gezonde dopamines van.
1: Ja. En dat we meer ruiters zijn in plaats van dat paard.
0: Ja.
1: Paardrijders nemen moeten we met z'n allen.
0: En dan, en ik denk dat we dan in onze hele samenleving, dus best af en toe zo uit de band springen, maar als hele samenleving het met ons veel beter gaat.
1: Ja. Je bent het niet, maar stel je wordt minister van Volksgezondheid en je mag dan één maatregel nemen die het alcoholgebruik ook echt terug zou dringen. Wat zou nou effectief zijn, denk je?
0: Ja, goedemorgen.
1: Ja. Ja, ik leg hem bij jou neer.
0: Ja, dankjewel.
1: Of is dat niet te zeggen?
0: Nou ja, ik denk eigenlijk dat we... Misschien zou ik sterpotjes, spotjes of zo maken.
1: Alcohol veel duurder maken, zoals in Scandinavische landen doen?
0: Ja, dat soort dingen maakt zeker, dat maakt uit.
1: Sigarettenwinkels zie je van buiten als een tabakswinkel is onherkenbaar. Moeten slijterijen bijvoorbeeld meer onherkenbaar zijn, minder prominent in straatbeeld?
0: Het idee was om op bierflesjes en zo'n soort codetje of dingetje te maken van dat het gevaarlijk is en giftig is.
1: Ja, of van die foto's zoals op sigarettenpakjes.
0: Ja, dat soort dingen.
1: Ja, daar zou je aan kunnen denken. Dat zijn misschien volgende stappen die volgen uit dat advies van de Gezondheidsraad.
0: En die plannen zijn er ook wel. Maar de alcoholindustrie gaat daar gaat er dwars voor liggen.
1: Ja. Terwijl, jij maakte een punt aan het begin van dit uur. Eigenlijk is alcohol is maatschappelijk gezien slechter voor ons dan tabak.
0: Uiteindelijk, ja.
1: Ja. Dus dit is een stapje van die Gezondheidsraad, maar er gaat nog van alles achteraan komen.
0: Ja, ik hoop het eigenlijk wel, ja. Gewoon voor ons allemaal. Voor ons geluk.
1: Ja. Je bent er zelf verbaasd omdat je het zegt.
0: Ja.
1: Het is wel mooi om met geluk te eindigen. Want we gaan naar de kettingvraag toe die jij hebt gekregen. Die mag je weer doorgeven. Morgen is mijn gast Luc Hagenaars. Is universitair docent gezondheidsbeleid aan het Amsterdam UMC. Je mag Luc Hagenaars een vraag stellen.
0: Ja. Beste Luc. De grote hit onder jongeren en studenten is het drankje Stelt. Het is eigenlijk limonade met alcohol. En het wordt met enorme reclamecampagnes zelfs aangeprezen als responsible drinking. Naar mijn mening een schaamteloos en toxisch initiatief van Heineken, wat marketeers, een evenementenorganisatie en de influencer met meer dan 1 miljoen volgers op de socials. Beste Luc, hoe kunnen we ons als samenleving en overheid tegen dit soort overmacht wapenen?
1: Het is een mooie vraag. Luc Hagenaars gaat hem morgen beantwoorden. Universitair docent gezondheidsbeleid in het Amsterdam UMC. Die influencer Monica Geus is dat, bedoel je dan? Hè? Ja, die is betrokken gesteld. Ja. Sigrid Zeithof, het was een groot plezier om met je deze week te mogen aftrappen.
0: Dankjewel, voor mij ook.
1: Ik beloof dat ik de rest van deze doordeweekse week niet ga drinken.
0: Nou.
1: Je hebt me wat dat betreft geïnspireerd.
0: Dankjewel, fijn.
1: Ze richtte in 2011 Kick Your Habits op, Centrum voor Verslavingszorg. Schreef het boek Proost voor niet wil stoppen met drinken en was 15 jaar lang huisarts, dus Sigrid Zeithof. Onze aflevering van de Big Five zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
3: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
4: Of het nou gaat over handelsoorlogen, kwartaalcijfers, het Damrak of Wall Street, je hoort het allemaal in het BNR Beleggerspanel. Van defensieaandelen en AI tot groene obligaties, niks blijft onbesproken. Het Beleggerspanel. Morgen om 11:30 in BNR Zaken doen.
5: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Baillie Gifford. Zoek op Actual Investors.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in het oosten van Nijmegen moeten binnenblijven omdat er schoten zijn gehoord, schrijft Gelderlander. Sommige mensen zeggen dat het klonk als een mitrailleur. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er ook echt is geschoten. Toch nemen ze deze melding erg serieus na het geweld in Overasselt, dichtbij Nijmegen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikt, waardoor de medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website en daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten in bezit. Het belangrijkste vliegveld van Indonesië in Jakarta is weer open. En dat geldt ook voor 4 andere vliegvelden in de omgeving van het eiland Java. De vliegvelden waren dagenlang dicht door de as van een vulkaanuitbarsting. Daardoor was het te gevaarlijk om te vliegen. Een topwetenschapper van het bedrijf achter ChatGPT hoopt dat de ontwikkeling van AI wat langzamer gaat. Hij is bang dat niemand is voorbereid op hoe snel kunstmatige intelligentie aan het groeien is. Meerdere AI-bedrijven, waaronder dat van hem, hackten de afgelopen tijd per ongeluk andere organisaties. En duizenden mensen hebben bij de Brandenburger Tor in Berlijn gedemonstreerd tegen het radicaalrechtse AfD. Zij sleepten bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt bijna de helft van de stemmen binnen. Onder de demonstranten waren onder meer linkse politici. Het protest verliep zonder grote problemen. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app.
9: Download de BNR-app.
6: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
10: Al meer dan 800 keer vlogen onbemande drones heen en weer tussen de Isala-ziekenhuizen in Meppel en Zwolle, met aan boord medicijnen of bijvoorbeeld puistjes bloed. Deze testvluchten, die worden uitgevoerd door de ANWB, die moeten de komende 5 jaar worden uitgebouwd tot een landelijk dekkend medisch drone-netwerk. Allemaal boven Nederland. Maar waarom eigenlijk? Welk probleem lost het op? En blijft het dan bij allerlei medische goederen? Of zou dit op den duur ook met patiënten kunnen? Nou, dat ga ik bespreken met Kevin Woenstrecht, manager drones bij de ANWB Medical Air Assistance. En hij is eindverantwoordelijk voor de pilots met deze medische drones. Kevin, welkom.
11: Dank je wel.
10: En op afstand bij ons Klaas Henk van der Stegen. Hij is bij dit project als adviseur betrokken vanuit de Isala ziekenhuizen in Zwolle en Meppel. Klaas Henk, jij ook welkom.
12: Dank je wel.
10: Nou, om alvast met Kevin te beginnen. Al meer dan 6 jaar werken jullie aan dit project. We hebben er ook al eerder een uitzending over gemaakt hier bij BNR Beter, maar was al een tijdje terug. Eerst even voor mensen die dat niet meer helemaal scherp hebben of die dat niet hebben gehoord. Wat is het doel van dit drone-netwerk?
11: Ja, met het drone-netwerk willen we de zorg toegankelijk houden. Dus vooral zorgen dat de zorg kan centraliseren en dat de goederen gaan sneller door de lucht in rechte lijnen, waardoor de patiënt niet een langere afstand hoeft af te leggen richting een verder ziekenhuis bijvoorbeeld.
10: Ja, oké, wacht, want je hebt het over goederen die door de lucht gaan, waardoor de patiënt niet langer onderweg is. Hoe zit die connectie?
11: Nou, bijvoorbeeld de patiënt kan gewoon naar het ziekenhuis of een polykliniek in de buurt. En dan kan het buisje bloed wat bij de patiënt afgenomen moet worden naar een centraal laboratorium wat verder weg is door in één rechtlijn door de lucht.
10: Maar ja, heel veel ziekenhuizen hebben gewoon hun eigen lab. Dus waar is dit voor nodig?
11: Dat klopt, maar heel veel ziekenhuizen hebben ook te weinig personeel om het lab 24/7 open te houden. En daarom wil je juist centraliseren. Wil je een lab in een regio centraal hebben waar alle ziekenhuizen gebruik van kunnen maken.
10: Ja, precies. En dat zou dus met drones opgelost kunnen worden.
11: Precies.
10: Even voor de praktijk, dat gebeurt nu natuurlijk ook al. Dat er allerlei samples of monsters of organen moeten natuurlijk worden vervoerd. Maar dat gebeurt altijd over de weg.
11: Ja, dat klopt.
10: Ja, dat gaat toch ook prima?
11: Dat gaat prima. Alleen je loopt wel tegen een bepaalde service level aan die je niet haalt. Omdat je een aanrijdtijd hebt van een auto. En als de drone altijd op het dak staat of binnen een paar minuten op het dak kan staan, dan kan je die analyse wel binnen een uur of twee uur uitvoeren.
10: Ja, oké. Dus het is ook tijdwinst?
11: Ja.
10: Ja, we hebben er uitgebreid getest de afgelopen jaren. Althans, jullie, ze hebben er uitgebreid mee getest. Komen we zo meteen op de resultaten. Klaas Henk, vanuit de Isala ziekenhuizen, dan hebben we het over Zwolle en Meppel. Dat is ongeveer 20 kilometer uit elkaar, toch?
12: Ja, dat klopt, ja.
10: En wat is dan de reden dat jullie meedoen met dit project? Want uiteindelijk, ja, 20 kilometer, dat rij je ook in 20 minuten, denk ik.
12: Nou, Kevin gaf het net al aan dat we in Meppel hebben een klein lab. En met name in de avond- en nachturen is er heel weinig werk voor de medewerkers. En dat is gewoon jammer om dan medewerkers in te zetten die heel efficiënt, niet efficiënt ingezet worden. En het personeel is in de zorg natuurlijk een schaars iets aan het worden. Mm-hmm. Dus we kunnen veel efficiënter werken als we het materiaal vanuit Meppel naar Zwolle, waar heel veel mensen op het lab werken, omdat er altijd heel veel werk is.
10: Ja, precies. Dus bij jullie ook echt wel een personeelskwestie, een efficiëntiekwestie. Kevin, wat is er allemaal getest de afgelopen jaren? Met welke goederen bijvoorbeeld hebben jullie gevlogen?
11: Nou, we zijn begonnen met niet zo hoge risicogoederen, dus gewoon met paracetamol om te valideren of de temperatuur goed blijft aan boord, of de trillingen en de luchtvochtigheid oké zijn. Daarna zijn we qua medicatie verder gegaan met insuline en sevasoline. Dat zijn allebei spuiten, dus het lijkt op insuline.
10: Ja.
11: Maar de technische termen van de medische wereld moet je ook niet aan mij vragen. voor bloed hebben we bijvoorbeeld samen met het team van Klaas Henk eerst schoon bloed van medewerkers van het Isala heen en weer gevlogen. Dat geanalyseerd en dat gaat naar steeds kritiekere patiënten. En dat onderzoek ronden we de komende maanden nog af.
10: Oké, dus het is echt al daadwerkelijk met bloedsamples gevlogen.
11: Ja.
10: Dat luistert heel nauw, hè? Inderdaad, je hebt het over trillingen, je hebt het over temperatuur. Wat meet jij precies als zo'n drone in de lucht is?
11: Wij meten niet heel veel aan boord. We krijgen wel G-krachten door, die kunnen we eruit halen. Maar het is vooral het ziekenhuis wat nu moet meten of je het valideert voor het hele transport.
10: Mm-hmm.
11: Net zoals in de auto gaan er ook geen G-krachtmeters meer mee. Wel een temperatuurmeter die het ziekenhuis dan uit kan lezen bij aankomst.
10: Ja, want Klaas Henk, is dat inderdaad dat G-krachten, maar ook temperatuurschommelingen, trillingen, dat invloed heeft op een medicijn of misschien wel op bloedsamples?
12: Ik ben van het laboratorium. Wij testen de bloedsamples en de klinische farmacie, de apotheek, die testen medicatie.
10: Mm-hmm.
12: En dat is een terrein wat mij niet bekend is. Maar de bloedsamples die hebben inderdaad op invloed op de G-krachten en de trilling hebben invloed op bloedsamples.
10: Ja, dus je moet daar echt wel rekening mee houden?
12: Ja, en wij testen het dus op een manier dat we bloedsamples in een normale situatie analyseren via de drone en dan vergelijken we de resultaten van het onderzoek en daar mag geen verschil in zitten.
10: Nee, precies, dat is helder. Dus dat zijn jullie nu eigenlijk nog steeds allemaal aan het testen. Ik vroeg me dan af, Klaas Henk, hoe gaat dat in de praktijk? Hoe vertrekt de drone vanuit Meppel naar Zwolle? Wie laat hem in, wie laat hem uit? Hoe werkt dat?
12: Op de spoedafdeling wordt bloed door verpleegkundige afgenomen.
10: Mm-hmm.
12: Die verpakken het in een speciale doos die in de drone past. Dan wordt het getransporteerd naar de drone door iemand van de beveiliging die daar nu voor opgeleid is. Die kan de drone beladen en ontladen. En op het moment dat alles erin zit en hij heeft alle checks gedaan, dan geeft hij een seintje naar de operator in Den Haag. En die drukt op het knopje dat de drone gaat vliegen naar Zwolle.
10: Ja, ja, en dat die operator, Kevin, is eigenlijk de piloot, maar dan op afstand, hè?
11: Ja, precies.
10: Ja, en die zit dus in Den Haag, bij de ANWB.
11: Ja, wij zitten op het hoofdkantoor van de ANWB. En wij kunnen dit in de toekomst door heel het land aansturen. En nu te beginnen tussen Meppel en Zwolle.
10: Ja, en dan kijk je dus, neem ik aan, jouw fisheye is vanaf de drone. Dus de piloot kan meekijken vanaf de drone of ook niet?
11: Nou, het is eigenlijk meer als een luchtverkeersleider.
10: Ja?
11: Dus je hebt de drone software, maar dat is eigenlijk gewoon een 2D Google Maps kaart. En dan zie je de drone over de kaart vliegen. En je hebt een andere kaart voor het luchtverkeer. Zodat je dat kan monitoren en daar veilig tussendoor kan vliegen.
10: Oh, oké, want is de drone zelf uitgerust met camera's?
11: Er zit een camera aan de voorkant, maar die kwaliteit is niet,
10: niet
11: zo
10: best
11: goed dat je ander luchtverkeer gaat ontwijken daarmee.
10: Oké, nee. Dus die moet het natuurlijk gewoon echt hebben van LiDAR, neem ik aan.
11: Ja,
10: waar die op technologie waar die op vliegt. Ja. Klaas Henk, hoe is het tot nu toe voor het personeel? Gaat dat soepel? Zijn mensen enthousiast over dit proces en over die drone?
12: Mensen zijn nu heel enthousiast. De start was best wel wat minder enthousiast, omdat ja. Mensen dachten, wat hebben ze nu dan voor een raar idee bedacht om materiaal te gaan vervoeren. Dus dat heeft wel wat tijd gekost voordat we iedereen flink enthousiast hadden.
10: Oké, en maar wat is er nu veranderd dan? Waarom is men dan nu wel tevreden?
12: Nou, ik denk dat doordat we inderdaad daadwerkelijk vliegen. En ook de drone is natuurlijk een veel meer gemeengoed geworden de laatste jaren. Toen wij begonnen wisten heel veel mensen nog niks van drones af. En dachten, wat is dat natuurlijk voor iets? Dus we hebben de tijd wel mee, omdat er overal met drones gewerkt wordt nu.
10: Mm-hmm.
12: Worden mensen, denk ik, meer enthousiast.
10: Oké, dus dat is dan toch wel hoe het werkt. Kevin, de resultaten overal gezien. Als je het vergelijkt met het wegverkeer, hè, tussen Zwolle en Meppel. Ik zei al, dat is 20 minuten rijden met een auto. Hoeveel sneller was die drone?
11: Nou, gemiddeld vliegen wij 14 minuten. En je gaf het al aan in de inleiding. We hebben meer dan 800 vluchten nu uitgevoerd. En je ziet als je wind tegen hebt, dan kan het wat langer duren, want hij houdt zijn luchtsnelheid gelijk.
10: Mm-hmm.
11: Dus onze langste vlucht was ongeveer 17 minuten en onze kortste vlucht was 11 minuten.
10: Oh.
11: En windstil komt dat uit op 14 minuten.
10: 14, maar inderdaad, het kan dus als je wind mee hebt, ben je gewoon bijna 10 minuten sneller dan een auto.
11: Ja, klopt.
10: Ja,
11: en
10: okay.
11: Dan is het nog als er geen file staat en dat staat er ook nog wel eens tussen met Bonzolle.
10: Oh ja, ja, want de files die heb je natuurlijk ook niet in de lucht op zich. En dat ding landt op de plek van de traumaheli?
11: Nee, die scheiden we wel, zodat de traumahelikopter toch altijd kan landen, ook als er een drone op het dak staat.
10: Ja.
11: Dus wij landen op het dak waar het laboratorium onder zit. Zodat de labmedewerker aan de kant van Zwolle direct het pakketje uit kan laden en mee kan nemen naar het lab.
10: Oké, dus dat is ook heel efficiënt. Hoe dat zo dichtbij mogelijk, zo min mogelijk tijdverlies eigenlijk.
11: Precies.
10: Dus dan kan je dat heel snel fixen. Wat ging er goed en wat ging er niet zo goed in eerste instantie?
11: Ja, technisch is alles goed gegaan. Dus we hebben alle vluchten gewoon van A naar B afgemaakt. Dat is uiteraard als je begint met een nieuwe techniek altijd nog de zorg. Hoe betrouwbaar is het systeem? En dat hebben we wel aangetoond met de 800 vluchten die gewoon van Meppel naar Zwolle zijn gegaan. En andersom,
10: ja.
11: Dat goed gaat. Er kan wat meer snelheid in het onderzoek. En dat is dan vooral de luchtruimkant. Want uiteindelijk moeten we dit tussen het bemande luchtverkeer kunnen doen.
10: Mm-hmm.
11: En nu is de route nog afgesloten luchtruim. Dus er staat eigenlijk een soort denkbeeldig hekje om de corridor tussen Meppel en Zwolle.
10: Mm-hmm.
11: En die moeten we uiteindelijk uitgummen. Maar
10: ja.
11: Daarvoor moeten wij wel iedereen kunnen zien. En, zoals
10: en iedereen moet jou kunnen zien als drone.
11: Ja, in ieder geval iedereen die onder ons in de hiërarchie staat.
10: Ja.
11: Iedereen die boven ons in de hiërarchie staat, die moeten wij kunnen zien en kunnen ontwijken.
10: Want de traumaheli gaat voor, zeg je al. Oh, die vliegt wel in het afgesloten luchtruim, want die moet daar wel kunnen komen.
11: Ja, klopt. Er zijn een paar ontheffingen voor de traumahelikopter, voor de politiehelikopter. Maar ook teams van de politie en Rijkswaterstaat met drones bijvoorbeeld. Dat zouden er operationeel moeten zijn. En daar hebben wij werkafspraken mee gemaakt.
10: Heb je dat al getest? Zijn die al tegelijk in het luchtruim geweest en ging dat allemaal vlekkeloos? Of zijn er ook wat dingetjes gebeurd?
11: Nee, die zijn zeker tegelijk in het luchtruim geweest. Maar omdat we nu als werkafspraak hebben dat ze ons van tevoren bellen, stem je dat allemaal netjes met elkaar af. Dus wij kunnen ook even wachten als de operationele noodzaak niet zo hoog is.
10: Mm-hmm.
11: Met vertrekken als de traumahelikopter daarin komt.
10: Ja, oké, maar dan hebben we het nu over één drone. Dus als je dit uiteindelijk wil uitrollen tot, bij wijze van spreken, 100 drones in Nederland die op dat moment vliegen, dan kan je niet, neem ik aan, de hele tijd gebeld worden. Wij komen eraan in dat stukje luchtruim. Of kan dat wel?
11: Nee, zeker niet. Nee, dat moet echt schaalbaar gemaakt worden. Dus we leren hier nu heel veel van. Maar uiteindelijk moet de piloot de traumahelikopter gewoon aanzien komen vliegen en die zendt een elektronisch signaal uit. Maar niet alle luchtruimgebruikers doen dat. Mm-hmm. En dan moeten wij die ontwijken. En daar hebben we in totaal 5 knoppen voor. We kunnen hem op pauze drukken, dan blijft hij gewoon stilhangen in de lucht. Komt de traumahelikopter langs en dan kunnen wij daarna weer doorvliegen bijvoorbeeld.
10: Ja, oké. Nou werd een paar weken geleden bekend dat jullie proef mag doorgaan tot halverwege volgend jaar. Ja. Want jullie hebben die 800 vluchten ongeveer grofweg in een jaar gemaakt. Hè?
11: Ja,
10: dus
11: klopt.
10: Dat is 2 tot 3 keer vliegen per dag gemiddeld. Ja. Wat moet er dan nog meer getest worden dat je nu nog weer een heel jaar doorgaat?
11: Onder andere het onderzoek met het laboratorium. Onderzoeken het bloed van meer kritische patiënten. Denk aan leukemiepatiënten die fragieler bloed hebben.
10: Ja, ja.
11: Of dat ook allemaal goed blijft.
10: Want het was nu met alleen gezonde mensen. Hè? Bloed van gezonde mensen is getest.
11: Ja, en we hebben de eerste test ook met leukemiepatiënten gedaan. Maar dat moet verder onderzocht worden.
10: Ja, of dat nou invloed heeft gehad op de kwaliteit van die sample.
11: Precies, mm-hmm. Ja. En of het een significant resultaat is daarin ook.
10: Ja.
11: En daarnaast zijn het de testen voor het luchtruim. Dus in het lage luchtruim kom je best wel wat partijen tegen die daar ook mogen vliegen, maar die niet, net zoals de traumahelikopter, zo'n elektronisch signaal uitzenden.
10: Mm-hmm.
11: Denk aan paramotorvliegers, luchtballonnen, parachutespringers, maar ook kleine vliegtuigen die dit niet altijd hoeven te doen.
10: Oh ja.
11: En daar moet een techniek voor gemaakt worden die dit ook voor hun werkbaar kan maken. Want er zijn gecertificeerde systemen hiervoor die de helikopter bijvoorbeeld gebruikt.
10: Mm-hmm.
11: Maar ja, als jij in een paramotor vliegt, dan kan je moeilijk al die antennes onder je aanslepen.
10: Ja.
11: En tegenwoordig met de nieuwe technieken die er zijn, kan dit ook met een heel klein kastje. Alleen die moeten dan wel, de kwaliteit moet er wel voldoende van zijn.
10: Maar daar moet je dus eigenlijk wetgeving krijgen dat iedereen zichtbaar is.
11: Ja, klopt.
10: Dus de drone, maar ook inderdaad al het andere luchtverkeer.
11: Zeker.
10: Ik dacht nog heel even aan vogels. Heb je daar geen problemen mee gehad?
11: Nee, gelukkig niet. En dat is vooral omdat wij herkenbaar vliegen. Dus wij vliegen in een rechte lijn.
10: Ja.
11: En dan ontwijkt de vogel die. Net zoals eigenlijk al het andere luchtverkeer. En wij vliegen op een hoogte van 100 meter. En de meeste vogels
10: zitten
11: daaronder. Ja.
10: Ja, oké. Dus nog geen encounters.
11: Nee.
10: Maar goed, ik zeg ook wel nog. Want dat moet, zeker als je het uiteindelijk gaat uitbreiden, is de kans wel groot dat dat een keertje gaat gebeuren.
11: Ja, hoewel ik het niet verwacht met de snelheid die wij hebben, 100 kilometer per uur, dan kan die vogel dat echt nog wel ontwijken.
10: Ja.
11: Vliegtuigen vliegen 250 km per uur bijvoorbeeld. En dat gebeurt ook niet zo vaak als bijvoorbeeld windmolens die rondslaan.
10: Mm-hmm.
11: Dus ik denk dat de vogels echt wel meevallen daarin.
10: Mm-hmm. Oké. Willen jullie ook meer soorten goederen gaan vervoeren? Want we hebben het dus nu over dan bloed. Komen er nog andere dingen, organen?
11: Zeker, ja. Wel medisch. We houden ons echt op medisch, op maatschappelijk toe te voegen daarin. En we focussen ons nu op diagnostisch materiaal zoals bloed. Medicatie en het schone bloed van bijvoorbeeld de bloedbank sanguine.
10: Mm-hmm.
11: Maar we willen zeker in de toekomst ook organen gaan vervoeren.
10: Organen, ja. En naar hoeveel drones per dag wil je toe als je een landelijk dekkend netwerk wil maken?
11: Ik hoop dat in de toekomst al een stuk of 40 in piektijden tegelijk in de lucht kunnen zijn.
10: Tegelijk in de lucht, ja. Dus we hebben het over misschien wel honderden per dag.
11: Ja, zeker.
10: Oké, wat voor, beschrijft die drone is? Waar hebben we het over? Is het een klein drone die we allemaal in de lucht kunnen zien? Of is het echt een vliegtuigje? Wat zien we?
11: Nee, het is eigenlijk een klein vliegtuigje. Dus hij stijgt, hij is 2,8 meter groot. De
10: spanwijdte, 2,8 meter. Oké, 3 meter doorsnee. Ja,
11: precies.
10: Ja?
11: Hij kan 3 kilo meenemen. Dus er zit een laadruim die aan de bovenkant opengeklapt kan worden. Daar gaat het pakketje veilig in en dan kan hij weer veilig dicht.
10: Mm-hmm.
11: En dan stijgt hij op als een helikopter. Dus daardoor heb je een hele kleine landingsplek op het dak van het ziekenhuis nodig.
10: Hij gaat verticaal omhoog.
11: Ja, precies.
10: Oh, dat is bijzonder.
11: Dat doet hij eigenlijk net zoals een normale drone. Dus daar heeft hij 4 rotors voor.
10: Ja.
11: Stijgt op als een normale drone. En dan creëert hij zijn startbaan in de lucht.
10: Okay.
11: En dan gaat zijn achterste propeller aan. En dan als hij genoeg lift heeft van de vleugels, net zoals hoe een vliegtuig werkt, dan zet hij de andere 4 uit. En dan vliegt hij met 100 km per uur door.
10: Ja, precies. En we hadden het al over die operator bij de ANWB. 1 piloot, ja, nu op 1 drone, dat is natuurlijk totaal inefficiënt.
11: Ja.
10: Hoeveel drones tegelijk kan 1 operator aan?
11: Ja, je ziet in het buitenland dat er al cases zijn dat ze 1 op 5 of 1 op 10 vliegen. Wij hebben al tot stip op de horizon 1 op 10 gehad. Maar ik denk dat we vooral moeten gaan kijken dat een piloot een regio onder zijn hoede krijgt. En daar het luchtruim in de gaten houdt met hoeveel drones daar vliegen.
10: Ja.
11: Dus misschien deel je in Nederland wel in 4 regio's op in de toekomst. En dat de piloot gewoon 1 regio onder
10: zijn hoede krijgt. We zijn klein, hè? Klein landje. Dus precies. Je zou zeggen dat is allemaal best wel in de gaten te houden.
11: Ja.
10: Dus dan zou je 4 man personeel nodig hebben om eigenlijk misschien wel 40 drones tegelijk in de lucht te hebben.
11: Ja, en uiteraard een kleine buffer. En als je moet ingrijpen, dan ga je wel weer één op één vliegen.
10: Ja, en dat ingrijpen is dus als er ander luchtverkeer aankomt. Precies. Als je ziet dat iets niet goed gaat, et cetera.
11: Ja, precies.
10: Klaas Henk, hoe efficiënt is dat voor jullie? Hè? Hoeveel personeel zou er nodig zijn als je meerdere drones per dag binnen hebt komen?
12: Ik denk dat het voor ons efficiënt is, omdat we dan op de kleine locatie minder personeel nodig hebben. En de hoeveelheid materiaal die binnenkomt, die kan toegevoegd worden aan de grote hoeveelheid die al op het grote lab in Zwolle is. Dus het zal uiteindelijk een personeelsreductie kunnen opleveren.
10: Ja, oké. Dus uiteindelijk gaat dit efficiënter worden dan, bij wijze van spreken, een taxibusje dat komt voorrijden met die medische goederen.
12: Ja, en als je nog een stap verder denkt dan nu, je kunt op een gegeven moment ook zeggen, we gaan alle materialen die in Meppel afgenomen worden naar Zwolle transporteren. Dan kun je zelfs een klein lab gaan sluiten. En een klein lab is best wel duur, omdat daar relatief weinig gebeurt. Maar dat is natuurlijk een stap verder in de toekomst. Maar dat voorzie ik wel in de toekomst dat dat gaat gebeuren.
10: Ja, maar dat betekent dus wel dat je in de toekomst ook echt je logistiek in het ziekenhuis hier volledig op moet aanpassen.
12: Ja. Daar zijn we ook goed over aan het nadenken. Dat we dat zo slim mogelijk kunnen inbouwen in onze huidige logistieke processen. Ja.
10: Ja, en is dat een grote verandering? Voorzie je dat? Of zeg je, nou, dat valt in de praktijk echt wel mee?
12: Ik denk dat het in de praktijk meevalt. Het zal even wennen zijn. Maar in theorie is het natuurlijk niet zo heel veel anders dan als je iets over de weg vervoert. Want er komt ook heel veel materiaal over de weg nu al binnen. Mm-hmm. Of het nou door de lucht aankomt of het komt over de weg aan in Zwolle, maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit. In ons ziekenhuis hebben we heel veel zogenaamde buitenposten waar ook al bloed wordt afgenomen. En daar rijden nu nog autootjes naar Zwolle.
10: Ja.
12: En ook daarin kun je in de toekomst gaan kijken. Dan kun je bepaalde hubs in regio's maken, dat die mensen niet allemaal helemaal weer terug hoeven te rijden naar Zwolle, maar in een klein gebied materiaal kunnen verzamelen en dat dan de drone het naar Zwolle vervoert.
10: Ja.
12: Dus weer een stapje verder in de toekomst.
10: Ja, Kevin, dan klinkt 3 kilo toch wel weinig wat zo'n drone mee kan nemen. Kan je dat niet groter maken, die pakketten?
11: Ja, 3 kilo is voor het spoedvervoer echt voldoende. Maar we kijken wel ook voor gaan in de toekomst naar wat grotere drones of die wat zwaarder kunnen tillen.
10: Ja, nee, maar wat Klaas Henk zegt, een hub creëren waar je meerdere dingen tegelijk eigenlijk verzamelt voor een drone-ritje, dan heb je wel eigenlijk liever een wat grotere drone nodig.
11: Ja, en voor de spreiding van aankomst in het grote laboratorium is het dan toch misschien weer fijner dat je met meerdere vluchten gaat werken die naar elkaar binnenkomen, in plaats van dat je nu, zoals met een busje, piekbelasting in het lab hebt waar je het lab voor moet inrichten.
10: Denk jij dat ook, Klaas Henk? Of zou jij zeggen van, nou, ik zou het wel handig vinden als 1 personeelslid meteen even 10 dingetjes uit kan laden en niet per keer 1 dingetje open kan maken?
12: Nou, ik denk dat we even moeten verduidelijken. Je kunt in de huidige drone kunnen wel 150 bloedsamples in.
10: Oh, okay.
12: Want die buisjes bloed zijn niet zo zwaar.
10: Nee.
12: We kunnen in ieder geval wel 150 samples in 1 keer vervoeren.
10: Mm-hmm.
12: En natuurlijk is de wens nog wel dat het misschien nog iets uitgebreid wordt. Maar dat is niet onze eerste stap die we hoeven te maken.
10: Nee. Dan is natuurlijk de hamvraag, Kevin. Patiëntenvervoer op den duur per drone. Is dat iets waarvan jij zegt realistisch of absoluut niet?
11: Ja, je ziet wel dat partijen werken aan elektrische helikopters, want je gaat dan toch meer naar een helikoptermodel toe dan naar een
10: 3 kilo, dat wordt hem niet.
11: Nee, precies. Nee. Dus dat zou zeker kunnen, maar ik denk dat die innovatie echt nog wel ver weg is. En ik denk dat je elektrische helikopters eerst nog met piloot zal zien voordat je ze zonder piloot gaat zien.
10: Want de traumahelis zijn niet elektrisch, hè? Voor zover weet. Gewoon nog het ouderwetse, de diesels, neem ik aan.
11: Ja, de kerosine waar het lucht
10: uit. Kerosine, ja, precies. Ja. Oké. Dus, maar jij zegt, dit is zeker niet uitgesloten. Maar dan praten we wel echt over weer een langere tijdspanne.
11: Ja, en ik denk een andere dienstverlening dan de traumahelikopter, dat je meer een ambulance gaat vervangen in moeilijk bereikbare locaties.
10: Ja, oké. Dus en dan kijk je dan, want Nederland, ja, welke plekken zijn dan moeilijk bereikbaar in Nederland?
11: Als je kijkt waar veel water ligt, dus of de Waddeneilanden, of de Friese meren, of misschien in Zeeland, dat je daar wel.
10: Dat je daar als eerste gaat kijken naar misschien dit soort vervoer, omdat het en sneller is, misschien ook veiliger.
11: Ja.
10: Maar het klinkt voor een patiënt misschien toch best wel eng, dat je zonder piloot op den duur in een drone van locatie A naar locatie B wordt vervoerd.
11: Ja, dat is ook afhankelijk van uiteindelijk waarvoor je hem gebruikt. Want de patiënt die je in een ambulance moet tillen, die kan al bijvoorbeeld niet zelf in zo'n elektrische helikopter stappen.
10: Nee.
11: Dus dat is echt puur om te kijken van, ja, waar ga je dat voor inzetten?
10: Ja, Klaas Henk, zou dat iets zijn wat jij zou durven?
12: Nou, op dit moment lijkt me dit nog heel ver weg. Het is misschien een mooie droom, maar nee, dat zie ik nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Laten we ons eerst richten op de medicijnen, het bloed en de organen. Dan zijn we echt jaren verder, denk ik.
10: Ja. Dat is een mooi doel voor 2031. Dus een landelijk dekkend drone-netwerk voor medisch vervoer. Veel dank voor jullie uitleg hierover. Kevin Woensdrecht, manager drones bij de ANWB Medical Air Assistance. En Klaas-Henk van der Stegen, betrokken vanuit Isala Ziekenhuis in Zwolle en Meppel. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we door over de toekomst van dronevluchten in de zorg. Je kan hem helemaal luisteren via bnr.nl/beter... of luister hem lekker in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen en graag tot volgende week.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: leden van de Staten-Generaal.
1: Binnenkort is het weer Prinsjesdag en dus is het kabinet druk aan het schrijven aan de troonrede. Wat als niet zij, maar wij de troonrede schrijven? En jij kunt meeschrijven. Wat moet er echt anders? Wat zou jij zeggen als je op de troon zat? Schrijf mee en ga naar bnr.nl/ondernemerstroonrede of laat via de BNR-app weten dat je mee wil schrijven.
2: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
3: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord. Maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
4: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
5: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
5: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Mensen in het oosten van Nijmegen moeten binnenblijven omdat er schoten zijn gehoord, schrijft Gelderlander. Sommige mensen zeggen dat het klonk als een mitrailleur. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er ook echt is geschoten. Toch nemen ze deze melding erg serieus na het geweld in Overasselt, dichtbij Nijmegen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikt, waardoor de medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website en daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten in bezit. Het belangrijkste vliegveld van Indonesië in Jakarta is weer open. En dat geldt ook voor 4 andere
8: Trulies met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
3: Welkom, het is maandag 7 september, de dag dat LVMH bijna terug is op de beurswaarde van januari 2020. En misschien was dat wel wat de rijkste man van Frankrijk bedoelde toen hij dit zei.
4: I'm not that much interested by the number of the next six months. What I am interested in is that the desire for the brand will be the same in 10 years.
3: Hetzelfde in 10 jaar. Nou, hij lijkt op koers te liggen. Aandeelhouders zien 6 jaar na de gigantische groei van de pandemie nog altijd dezelfde beurswaarde staan. Zometeen bespreken we hoe LVMH dit omdraait en waarom handtasjes verslagen worden door juwelen tegenwoordig.
5: En je hoort over een eeuwenoud probleem. Nederlanders die niet durven te beleggen.
6: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank. Die potten lekker op. Meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder. Beleggingen van Europeanen staan sowieso flink achter. Als je vergelijkt bijvoorbeeld met Amerika. Nederland spant daarin de kroon.
5: En waarom dat dan ook een probleem is en wat we er tegen kunnen doen, dat gaan we zo bespreken.
3: En dan hoor je ook hoe Heineken indirect is verwikkeld in een enorme kartelzaak.
5: De AEX is licht hoger gesloten op 1115 punten. 0,2% kwam erbij. De grootste stijger was ASM met een plus van 4,5%. En op Wall Street wordt er niet gehandeld vanwege Labor Day. We gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Han Dieperink, CIO bij Aureus. Goed dat je er bent.
7: Ja, dankjewel.
3: Welkom weer. En dan gaan we meteen ook naar jouw favoriete onderwerp, Han. De Duitse industrie. Want het is Volkswagen vorige week wonder boven wonder gelukt om een akkoord te bereiken over ontslagen. En als kers op de taart hoorden we vandaag dat de productie van de Duitse industrie met 1,1% daalde in juli. Dat was natuurlijk weer koren op de molen van de Duitse branchevereniging voor het MKB daar. Het Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Of Mittelständische Wirtschaft, moet ik zeggen. Net als de verkiezingsoverwinning van de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt was dat natuurlijk. Dus die voorzitter die zag een mooie kans om zijn boodschappenlijstje in te dienen.
8: We are not facing only high energy costs and high bureaucracy, we are facing high social costs. And therefore we must come back to a competitiveness of German companies, but not only German, of the European market as a whole.
3: En de daling van productie in de Duitse industrie in juli was veel groter dan gedacht. Er werd een plusje verwacht, ook door de defensieindustrie die steeds harder loeit. Maar ja, de productie van de hele autosector die viel met meer dan 9% in juli dus. Vanwege stakingen, ombouwen naar elektriciteit en ook laag water, wat aanvoer moeilijker maakt. Karsten Brzeski van ING die voegt het in de Wall Street Journal alvast aan toe dat het allemaal nog erger wordt. Want die hoge gasprijzen gaan deze winter nog meer roet in het eten gooien, zei hij. En Han, Volkswagen snijdt in eigen vlees. Dat was best een wonder dat dat zo gebeurde eind vorige week. Kan de defensieindustrie daarvoor compenseren? Of gaan we deze kwartalen neergang op een rij nu gewoon vaker blijven zien?
7: Ik denk dat dat pas nog even duurt. Want er moeten eerst nogal wat stempels op. De Duitsers zijn niet zo snel als je weet qua ambtenaren.
3: Dus maar als ze eenmaal wat beslissen, dan gaan ze ook.
7: Dan gaan ze wel, maar dat duurt een enige tijd. Het is dus een soort shock and awe plan van Merz is natuurlijk nog niet helemaal gelukt. Hè. Dus dat voorlopig zie je nog eerst een neergang. Ik ben bang met de hulp van de ECB dat er ook nog wel een recessie of in ieder geval een technische recessie.
3: Je bedoelt vanwege hogere rentes?
7: Ook. Dat is fout op dit moment. Hè. Het feit dat je met hogere olieprijzen rente verhoogt is niet zo handig. Dat hebben ze al 2 keer, 3 keer eerder gedaan door de ECB. Ook was er nog fout. Is nu ook weer fout.
3: Helder.
7: Deze week gaan ze het doen.
5: Dan naar een verhaal over een Oostenrijkse bierbrouwer. Brau Union. Dat wordt door de markttoezichthouder van het land beschuldigd van machtsmisbruik. En als je je afvraagt, nou, waarom moet ik dat nou weten? Een bierbrouwer in Oostenrijk. Nou, Brau Union is de dochter van eentje die je misschien wel kent. Van Heineken. Het bedrijf heeft flink geprofiteerd van hun positie in Oostenrijk. Maar dat heeft ze ook een mega kartelzaak opgeleverd die nu bezig is in dat land. De brouwer gaf distributeurs die veel van hun afnamen een betere prijs. En dreigde klagende distributeurs dat protest. Dat wilde protesteren, dat zou leiden tot het opzeggen van de samenwerking. Zo werden kleinere brouwerijen uit de markt geduwd, omdat veel distributeurs hierdoor minder met andere brouwers samenwerkten. Het is een mega rechtszaak in Oostenrijk die na de zomer weer verder gaat met allerlei verhoren. En dat kan ook het moederbedrijf Heineken dus raken, schrijft het FD. Ze zijn geen verdachten in de zaak, maar kunnen wel aansprakelijk gesteld worden als moeder. En dat kan in theorie volgens de Oostenrijkse wet tot een boete leiden van 10% van hun omzet. En dat kan dus oplopen in theorie in de miljarden.
3: Gaan van Oostenrijk in Duitsland naar gewoon Nederland. Je hoort al dat het Labor Day is vandaag in de VS. Want we moeten naar het vertrek van een omstreden pensioenbestuurder. Want Pieter de Graaf had bedacht dat

0: dat het pensioenfonds voor huisartsen actief moest gaan beleggen in 70 namen. Lekker geconcentreerd, in plaats van te spreiden in meer dan 5000 namen, zoals eerder het geval was geweest. Omdat men, volgens de huisartsen in ieder geval, duurzamer en maatschappelijk verantwoord wilde gaan beleggen. Nou, De Graaf die zei daar eerder bij het FD, minder is echt beter. En we kunnen rimpelingen in de markt prima hebben. Maar dat was eigenlijk niemand met hem eens. Deelnemers die starten een petitie, pensioenpro's geven over tegenvallende resultaten. Hoogleraren en analisten zeiden dat je zo uitschieters krijgt met maar 70 namen voor een pensioenfonds. En ze kregen meteen gelijk, want het fonds dook door de nieuwe strategie in de min vorig jaar, terwijl de wereldindex bijna 8% behaalde in datzelfde jaar 2025. De mooiste zin was nog die wel van die petitieschrijvers. Die schreven namelijk: het bestuur van dit pensioenfonds is naar onze mening niet gekwalificeerd en ook niet democratisch gelegitimeerd om namens alle huisartsen te bepalen welke ondernemingen moreel aanvaardbaar zijn en welke niet. En nu is Pieter de Graaf dus vertrokken.
1: En de beurzen staan op recordhoogtes, maar mocht je nou toch niet zo'n lekker jaar op de beurs hebben, heb ik misschien nog een tip voor je. Geen beleggingsadvies. Beleggen in suiker. Al ben je nu eigenlijk al te laat als je dat zou willen doen, maar het was wel de moeite als je eerder was geweest. Want de suikerprijs is zo hard opgelopen dat hij het inmiddels beter doet dan de S&P 500. Echt waar. Vorige maand steeg de suikerprijs met 21,5%. De grootste stijging in één maand sinds 2010. En over heel dit jaar staat de suikerprijs daardoor alweer 20% hoger. Tegenover de 13% van de S&P 500. Of de 15% van onze eigen AIX. Die overtreft hij dus allebei. Jelmer Scheurs, dat is sectoreconoom agrarisch en food bij ABN AMRO, die vertelt waarom die suikerprijs zo hard is opgelopen.
2: Eigenlijk hebben alle grote suikerproducerende landen in de wereld tegelijkertijd last van tegenvallen aan de aanbodzijde van die suikermarkt. Maar ook natuurlijk door de droogte in Europa. Daardoor zijn de oogsten per hectare lager uitgevallen.
1: Ligt de kelder bij Aureus al vol ondertussen met suiker? Of?
3: Nee, we doen niet in suiker, helaas.
0: En als Europeanen niet zo calvinistisch zouden zijn en een keer aan het beleggen waren gegaan, dan had dat ons continent biljoenen extra opgeleverd met een B. Dat ontdekte ING, maar we durven niet.
1: Waarom dat niet alleen een probleem is voor onze portemonnee, vertellen we je zo. Hoor je ook over de terugkeer van Twitter.
0: En dan gaan we eerst maar eens even naar de armzalige beursprestaties van handtasjes, sjaaltjes en champagne. Allemaal zaken die ik Han Dieperink ook niet direct zie aanschaffen, moet ik zeggen. Aandelen wel, maar als je nou in januari 2020 een aandeeltje LVMH had gekocht, dan stond je nu, 6,5 jaar later, nagenoeg op dezelfde plek, schrijft de Financial Times Wielijn op. In 2023 was het bedrijf nog de koploper. Het eerste Europese bedrijf dat 500 miljard euro in beurswaarde aantikte. En inmiddels zijn we weer aanbeland bij de 213 miljard euro, meer dan dubbel zo klein als ASML, dat inmiddels al bijna bij de 600 is aanbeland. En eigenlijk nagenoeg hetzelfde dus als wat er in januari 2020 op je scherm verscheen. Dus Han, hoe kan dit?
3: Ja, er zijn meerdere factoren, zoals altijd. Het is niet één factor. Je hebt China is misschien wel een factor die een rol speelt. China is natuurlijk een belangrijke afnemer van de LVMH-spulletjes. En dat was ook zo. Ik ben in China geweest bij C-Trip en op die call, dat callcenter hadden alle dames van hun eerste salaris kochten ze een handtas. En dat moest echt zijn. Dus dat was wel. Dat status was belangrijk daar.
0: En dat is nu niet meer zo.
3: Ik zie dat de wereld ook wel wat veranderd is. Hè. Nu zie je toch dat een beleving iets belangrijker is dan een tasje. Dus, het komt deels natuurlijk door social media. Dus iets minder dat die tasjes worden gekocht. En je ziet natuurlijk ook wel dat de economie veranderd is. We hebben nu wat dan heet een K-vormige economie. Dus de top 10% die koopt 50% van de consumptie. En die onderste 90% die heeft alleen over bestaanszekerheid. Die kan helemaal geen tasje kopen. Ja, en de top 10% gaat niet naar LVMH, helaas.
1: Ja, maar je zegt social media. We willen ook allemaal er mooi uitzien. De beste versie van onszelf op al die fotootjes. Maar dat helpt dus niet mee.
3: Nee, maar daar heb je botox voor. Niets andere middelen natuurlijk. Dus daar heb je een tasje bij niks, nee.
0: Nou, om daarover op in te haken, Jorik. Bain zei, de analisten van Bain, die zeiden 15% van die consumenten die dus echt status wil kopen, die is weggevallen. Dat bevestigt wat Han zegt. Want dat zijn de mensen die dat willen kopen. Nieuwe, rijke mensen. Maar die prijzen bij LVMH, die zijn enkel 50-70% hoger geworden bij de hele portefeuille van producten als je indexeert op 2019. Maar ja, dat is dan meer dan inflatie die ook nog fors was. Dus is dat nou dom of slim van LVMH om die prijzen dan zo te blijven verhogen?
3: Ja, nou, door het er een beetje bij aan, hebben ze de prijs niet hoog genoeg. Hè? Het probleem met die luxe goederen is, als je de prijs heel hoog hebt, dan zit je juist in een segment dat het niet meer uitmaakt. Dus hoe duurder het is, hoe beter het verkoopt. Dus
1: en schaarste is ook heel belangrijk, toch?
3: Ja, bijvoorbeeld Chanel of andere partijen, die zijn ook wel omhoog gegaan natuurlijk met hun prijs. Juist omdat we weten dat het belangrijk is. En schaarste is inderdaad heel belangrijk, want je kijkt naar LVMH, die hebben echt de markt overspoeld. Hè? Iedereen ziet erin dat brand natuurlijk overal lopen. Maar ze bovenop de straat van die heuptasjes. Of het nou echt is of namaak, het maakt niet uit. Maar het maakt het merk feitelijk kapot.
0: Ja, en we horen ook dat juwelen nu handtasjes hun winst afpakken. En daardoor presteert Richemont veel beter. Want daar is het aandeel juwelen in de omzet veel groter. Bij
3: 70% is dat.
0: Ja.
3: Richemont, ja.
0: En bij LVMH is dat maar 10-15%.
3: Ja, LVMH is ook dan bijvoorbeeld de sterke drank. Mooi Hennessy is toch wel een sterke drank. Nou, ik weet niet of je het opgelet hebt, maar het is uit met sterke drank. Iedereen wil 0,0. Ja, jenever, whisky, van alles. Alles is 0,0. Dat heeft Mooi Hennessy heeft dat niet, hoor.
0: Die hele drank
1: gaat in de markt misschien?
3: Ze proberen het wel. Ze maken voor alles 0,0 tegenwoordig. Dus altijd maar zo hard als de drank vroeger groeide, is dat voorbij. In ieder geval voorlopig even. Het is even uit. Dus dat draait niet meer uit. En die tasjes, ja, dat zit in het verkeerde segment. Dus niet in het super premium segment, maar er net iets onder. En dan ben je gevoelig voor de economische cyclus. En dan, ja, als het dan gaat over bestaanszekerheid, is het al eten op tafel of toch een tasje? Ja, dan wordt het helaas toch eten op tafel.
0: En Hermès is vaak de hoogst gewaardeerde van dat stel. Bijvoorbeeld koers-winstverhoudingen en alle andere metriekjes die erop los kan laten in je Bloomberg Terminal. Maar waarom vindt de markt Hermès nou van hogere kwaliteit dan al die andere luxe aan?
3: Hermès is totaal ongevoelig voor de economische cyclus. De mensen die een Hermès-tas kunnen kopen, die trekken zich niet aan van de economische cyclus. En eigenlijk is het natuurlijk allemaal een beetje statusproducten zijn het. En je bent volgens mij pas echt rijk als je geen Hermès-tas hoeft te kopen. Want ja, laat het maar gewoon zitten, al dat gedoe, maar goed.
0: Ja, nou dat ben ik moreel en emotioneel gezien helemaal met je eens. Maar Hermès is dus top segment, zoals
3: absoluut,
0: jij zegt.
3: Absoluut, ja.
0: En daarom is dat aandeel
3: schaars, onverkrijgbaar, op uitnodiging enzovoort. Ze doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het heel topsegment blijft. Dus zo goed.
0: Dus LVMH is eigenlijk net
3: maar
0: een stapje
3: lager. Maar dat zit ook wel in de prijs. Hè, van,
0: ja, nou, ik hoop niet dat ik het ooit hoef te betalen of ooit moet willen.
3: Nee, maar ook in de prijs van het aandeel. Mm. Dus het aandeel is niet heel erg goedkoop ook.
0: Nee, ik lees echt 50 keer de winst of zo bij Hermès.
3: Ja, met een reden.
0: Ja. Nou. En leer mij media en markten dan kennen. Want als wij erover praten en de FT er ook over schrijft, dan zie je natuurlijk net dat het moment is dat er iets verandert. Dat ken ik wel een beetje. Is dit dan die mediabodem waarna het aandeel het weer prachtig gaat doen? Of is dit echt structureel bij LVMH?
3: Kijk, het monument dat je under research en dan under owned eigenlijk is.
0: Under love.
3: Undervalued en dat soort zaken. Ja. Die dingen waar allemaal kan samenkomen. Dan moeten we er eigenlijk niet meer over willen praten. Dan is het moment gekomen dat je erin moet gaan beleggen.
0: Dat kan
3: maar
0: toch?
3: Het is een markt die ook wel structureel verandert. Dus niet alleen de cyclus, ook gewoon, ja, dus die belevingseconomie is veranderd. Ook het feit natuurlijk dat mensen aan het andere dingen uitgeven. Dat K-vormige economie heeft een belangrijke input gespeeld. En natuurlijk ook de Chinese toch wel teruggang in de consumptie daar. Dus het heeft wel degelijk impact gehad. Dus het kan wel weer herstellen. Maar het is nog een lange weg, ben ik bang.
0: Nou ja, kijk, vorig jaar was Midden-Oosten de best presterende markt, las ik. Nou, dat is met de raketten die daar in rond worden geslingerd ook aardig veranderd. China zit met die vastgoedcrisis. Dat duurt ook nog wel even als ik jou zo hoor praten over koolstof.
3: Nou ja, de downside is er wel uit, hoor. Dus dat betekent dat het nu wel gaat stabiliseren. Dat je niet nog een neerwaartse druk hebt. Maar het is inderdaad, de consumptie in China is niet goed. En dat kan alleen maar betekenen dat China meer moet gaan stimuleren. En op zich werkt dat wel. Dus als China gaat stimuleren, zie je de consumptie wel zien herstellen. Ja. Maar we kijken nu vooral naar andere markten in Azië. Naar Taiwan, naar Korea, naar Japan. Die doen deze maand, dit jaar fantastisch.
0: Nee, is dat niet een gigantische risicofactor? Want dan kijk ik naar Zuid-Korea bijvoorbeeld. Nou, we hebben het vaak over Zuid-Korea en BNR-beurs. Is het niet een beetje eng dat je afhankelijk bent van een gokgekke meute die tot zijn oogballen aan de leningen zit en toevallig won omdat ze alles op rood zetten?
3: Ja, dat valt reuze mee. De markt is 4 biljoen groot en de leverage bij elkaar is 90 miljard. Ja. Dus dat is 1,5%. Pappelepap, nou, daar val ik niet van achterover. Dat is natuurlijk wel erg hard gegaan.
0: Maar twee keer zoveel beleggingsaccounts als er personen zijn in Zuid-Korea, dat vind je helemaal niet zo eng.
3: Die leverage valt reuze mee. Okay. Top-down 90 miljard is ten opzichte van 60 miljard ten opzichte van die 4,1 miljoen, dat valt reuze mee. Dus daar zit het nu in. Natuurlijk, het zit geconcentreerd in twee aandelen, Samsung en SK Hynix.
0: Ja, ja.
3: Dat maakt natuurlijk iets meer geconcentreerd. En het is ook hard de andere kant op gaan. Elke keer met leverage werkt het omhoog, maar het werkt ook heel goed omlaag. En dan is het natuurlijk paniek. Ja, en daar schrijven de kranten graag over. Het is natuurlijk heel hard gegaan met de Koreaanse beurs. Er is wel 200% bijgekomen.
0: Ja, en dat heeft veel handtasjes verkocht ook weer, want die werden
3: absoluut, dat welvaartseffect, dat werkt ook. Maar de beurs, als je nu kijkt in KW-termen, dus dat de winst is harder gestegen dan dat de hele beurs heeft gedaan. En dat ziet er nou uit. Er zit een soort value trap. Ik denk, ja, het is nu bijvoorbeeld 5 keer de winst, de hele beurs, dat is goedkoop. Maar dat zijn cyclische bedrijven, zijn op de bodem, zijn ze heel goedkoop natuurlijk. Maar ik ben bang dat het geen bodem is voor de cyclische bedrijven. Als je kijkt naar de vraag naar geheugenchips, en dat gaat ook toch jaren zo door.
0: Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, want dat klinkt vrij complex wat je zegt, maar het is natuurlijk wel zo dat Samsung en SK Hynix inderdaad, nu we toch op dat onderwerp even een zijpaadje doen, die gaan de helft van hun market cap verdienen in winsten de komende 2 jaar.
3: Absoluut, het is echt bizar. Dus het is echt heel goedkoop. Het is echt goedkoper dan ooit.
0: Okay.
3: En dat is al bizar voor een value-aandeel. Maar ook als je kijkt naar de corporate governance, hoe die verbeterd is in Korea. Dat is ook een plus, een belangrijke plus.
0: Ja.
3: En het feit dat er dus een keer iemand doorschiet in de leverage, en dat wordt natuurlijk keurig aangepakt. Okay. Ook. Ik denk dat het wel goed komt met Korea.
0: Het komt allemaal wel goed.
3: De markt is wat er tegen negatief erover, denk ik.
0: Helder.
4: BNR Beurs.
1: Ja, we horen het vaker, we kennen het probleem, maar nu wordt het ook weer eens een keertje ondersteund door de cijfers. Nederland is een spaarland. We hebben meer geld over dan onze mede-Europeanen, maar we beleggen minder geld, blijkt uit onderzoek van Ipsos, een opdracht van ING. En dat is een probleem, niet alleen voor het rendement dat je daarmee misloopt, maar ook voor de economie, want het remt economische groei en ook bijvoorbeeld de groei van scale-ups, zegt hoofdeconoom van ING Marieke Blom.
5: En dat maakt het bijvoorbeeld als je een scale-up zou hebben waar een venture capitalist in gaat investeren. Die wil dan van tevoren ook graag weten, kan ik een goede exit maken? En daar bedoelen ze mee, als zo'n bedrijf dan straks op de beurs genoteerd zou gaan worden, maak ik dan een aantrekkelijk rendement op die beleggingen. En die kans is groter op het moment dat de Europese beurzen groter zouden zijn van omvang, meer liquide zouden zijn en er meer mensen ook op zouden beleggen.
1: We zijn het slechtste jongetje, moet gezegd worden, van een hele slechte klas, want heel Europa belegt nauwelijks, vergeleken met Amerika bijvoorbeeld. En deden we dat wel, al was het maar met een kwart van ons spaargeld, had dat heel Europa 2800 miljard opgeleverd. Dat is bijna 3 biljoen euro aan rendement, wat we dus hebben laten liggen als Europa. Becijferde Ipsos dus voor ING. Het is een eeuwenoud probleem, Han. Maar hoe komt het toch dat we het niet kunnen? Nederland, maar ook Europa dus.
3: Nederland, misschien samen met de Schotten, wel bijzonder natuurlijk. We zijn een Dutch Street, hè, we zijn echt zuinig natuurlijk, dat helpt. En Calvinistisch, doe maar normaal, dan is goed genoeg. Dus sober, ja. Dat is ook natuurlijk een belangrijke rol. Verder hebben we natuurlijk een land vol met dijken. De dijken zijn feitelijk buffers, dat als het slecht gaat. Het is net als spaargeld, dat is ook een soort buffer. Dus we zijn eigenlijk geconditioneerd dat we meer sparen dan dat we gaan beleggen. En beleggen is gewoon heel angstig en dan kun je alles verliezen. En misschien zelfs nog meer dan dat. Dus dat is wat de aangepraat dat slecht is. Als je ook kijkt naar verzekeringen, we zijn een land dat alles verzekert. Tot zelfs het hoesje om de iPhone. Ik weet niet waarom, maar dat doen ze. Dus we zijn heel bang tegen de risicoavers eigenlijk van nature.
1: Ja, ING vindt het dus een probleem. Vind jij het ook een probleem?
3: Dat is wel een probleem. Zeker ook als je kijkt, we doen natuurlijk, we beleggen wel veel. We hebben de pensioenfonds, zijn we vol belegd. Dan vindt niemand opeens het probleem.
6: De mooiste pensioensector op aarde, als ik
3: dus
6: al
3: wel.
6: Ja.
3: Nou, mooiste. Kijk, de pensioenfonds
6: is veel landen om ons heen.
3: De pensioenfondsen beleggen helaas ook weer in nominale waarde. Dus ook bijvoorbeeld in sparen, maar ook vooral in obligaties. Ja. De hele overheden in Europa worden gefinancierd door de pensioenfondsen. Ja, een beetje zonde dan.
6: Oh, maar jij vindt dat pensioenfondsen meer risico moeten nemen? Minder mandaat?
3: De pensioenfondsen die hebben natuurlijk een carrière-risico. Dus zowel de bestuurders als de toezichthouders hebben een carrière-risico. In de zin dat je moet wel je doelstelling halen. En doelstelling is natuurlijk dat je er wel in ieder geval zorgt dat het eind het pensioen betaald kan worden. Maar dat is een nominale verplichting. En dan zeggen ze tegelijkertijd, de inflatiecompensatie, dat is ambitie. Die nominale verplichting doen ze alles aan om die te halen. En dat doen ze met obligaties.
6: Dus meer risico, hoor ik je zeggen.
3: Ik zeg, je moet focussen op de inflatiecompensatie. En dat kun je alleen halen met aandelen en niet met obligaties.
6: Helder.
3: En dat moet je eigenlijk omvangen. Dan zijn eigenlijk helemaal de verkeerde weg met een pensioenfonds. Ook omdat ze natuurlijk al een soort inflatiegecorrigeerde obligatie hebben als basis. Iedereen krijgt een AOW.
6: Ja.
3: Nou, dat is een soort obligatie, feitelijk. Dat gaat omhoog met inflatie. Ja, je zit helemaal in obligaties met AOW.
1: Ja, dat zegt het onderzoek ook wel, hoor. Dat inderdaad dat een deel is vanwege het feit dat particulieren niet beleggen, omdat het ook in pensioenfondsen zit. Maar particulieren durven dus niet. Het percentage van mij wel verbaasd. 42% van de Europeanen, dus ook los van Nederland, ziet beleggen als gokken. En niet gewoon gokken, maar gokken waarbij ook nog eens het huis altijd wint. Wat zegt dat over hoe we als Europeanen naar beleggen kijken?
3: Nou ja, het is wel 2/3 die wil helemaal geen risico lopen met zijn spaargeld. Dus iedereen is risico. Aversief, dat is natuurlijk niet zo heel vreemd. Dat zijn we allemaal natuurlijk niet zo aversief. Dus niemand wil graag verlies leiden. Oei, dat doen ze natuurlijk niet. Maar het zorgt er wel voor dat die korte termijn verliezen die je dan wilt beschermen eigenlijk, dat je op lange termijn juist heel veel geld verliest. Je gaat sparen. En eigenlijk moet je daar waarschuwen. Geld sparen kost geld. Het zorgt ervoor dat je de inflatie niet bijhoudt. Het zorgt ervoor dus dat je de fiscus nog moet betalen. Aan het eind van de dag heb je dus gewoon geen centen meer over.
6: Ja.
3: En dus daar moet de waarschuwing bij, niet bij beleggen. Beleggen is heel raar. Je moet minimaal een horizon hebben van 15 jaar. En tegelijkertijd zeg je, maar je kunt al je geld verliezen in die 15 jaar. Nou, er is bijna niemand die in 15 jaar zijn geld allemaal verliest met aandelen.
6: We doen altijd alsof mensen stoppen met beleggen in maart 2009. Dat is een beetje het idee, hè? Ja.
1: Maar ligt daar ook de oplossing? Mensen gewoon wat beter voorlichten?
3: Waarschuwen tegen sparen. Daar ligt de oplossing. En box 3 afgelopen.
4: BNR Beurs.
6: En box 3 ietsjes anders behandelen, zoals jij net wilde toevoegen.
3: De prikkel om te investeren, de prikkel om te werken, moet je overeind houden in de Nederlandse economie. En die is er niet meer. Ook als je gewoon werkt, het maakt niet uit of je 25.000 of 70.000 verdient. Het gaat er niets op vooruit. Alles met toeslagen, die je kwijtraakt bij hogere lonen. Nee, het is zonde dat je de prikkel weghaalt.
6: Dit was het pamflet van
1: de lobby geweest. We gaan naar Wall Street, hoewel daar weinig over te melden is vandaag. Want je hoorde het al, de beurzen in Amerika zijn dicht vanwege Labor Day. Hebben we even goed wil nog eventjes je dagelijkse portie Amerikaanse bedrijven nieuws voor je. je verzamelt.
0: Bijvoorbeeld over Anthropic, nu al de grootste beursgang ooit, die van SpaceX mooi in de schaduw gaat zetten, althans volgens de laatste waarderingen. Maar je mag er een paar weekjes langer op wachten, want we rekenden op medio oktober. En de Financial Times die zei dat de prospectus voor Anthropic deze week al op de mat zou vallen, maar nou schrijft Reuters, met een mooie scoop, dat het waarschijnlijk vlak voor de midtermverkiezingen in de VS gaat gebeuren. Eind oktober, of net begin november dus, die ene maandag dat het nog kan dan. En die prospectus komt dan ook eind september pas. En de suggestie wordt in de nieuwsberichten gewekt dat het komt omdat men nog een lopend kredietje van $15 miljard aan het regelen is. Nou, dat moet dan natuurlijk in de prospectus komen te staan. En het team dat de cijfers overlegt, die zal het er ongetwijfeld ook heel druk mee hebben op beide fronten van de zaak.
1: En is er ook nog nieuws over Twitter. En heb ik het niet over dat platform dat nu X heet. Nee, ik heb het echt over Twitter. Ja. De site twitter.now, om precies te zijn. Dat bestaat echt. Het is een app en een website met een blauw vogeltje als logo. En je kunt er korte berichtjes delen. En die noemen ze dan tweets. Klinkt allemaal heel bekend, maar het heeft dus helemaal niks met X of Elon Musk te maken. Niet zo heel gek dat diezelfde Elon Musk dus naar de rechter stapte. Die rechter oordeelde, de naam Twitter, die mogen ze niet meer gebruiken, want hoewel Elon Musk dat ook niet meer doet, is dat toch dus inbreuk op het merkrecht. Dat gaan ze dus aanpassen, maar het gebruik van het woord tweet, dat is grappig, of het bekende logootje met die vogel, dat hoeven ze allemaal niet aan te passen. De rechter zegt erover, ja, X gebruikt dat nergens meer, dus is Elon Musk het merkrecht daarover kwijtgeraakt. Dus omdat hij gestopt is met al die oude Twitter-branding, heeft Elon Musk dus ook de merkrechten over zijn eigen oude aangekochte Twitter verloren. Heeft hij knap gedaan.
0: Het is bizar. En ja, Wall Street was dus dicht vandaag vanwege Labor Day. Maar morgen is er weer een dag en dit staat je te doen.
1: We waren er weer even vanaf, maar de handelsoorlog is terug van weg geweest. Er is weliswaar een soort wapenstilstand tussen de VS en Europa, maar tussen de VS en Canada wordt die nog keihard uitgevochten. Het land laat zich niet pesten door president Donald Trump en sloeg keihard terug met heffingen op Amerikaanse producten. En dit is de dag dat die heffingen ingaan. En over wereldhandel gesproken, er komt ook een belangrijk rapport uit in Duitsland. Onze belangrijkste handelspartner natuurlijk. We horen of we dat nog steeds zijn en ook of andere landen nog genoeg met Duitsland handelen. En dat is best interessant, want de Duitse economie zit in zwaar weer. Hoor je tot slot ook nog het inflatiecijfer over augustus? Een eerste inschatting van het CBS lag net iets hoger dan de maand ervoor. En nu dus het definitieve cijfer.
0: En dat was hem alweer, de BNR Beurs van maandag 7 september... waarin we het hadden over luxe en spaargeld. Communicerende vaatjes toch wel, die elkaar maar slecht weten te vinden kennelijk. En ik voel me altijd zo luxe wanneer Handdieperink ons weer weet te vinden. Ook als de Amerikaanse beurs dicht is. CIO bij Aureus, dank je wel voor je komst weer.
3: Dank.
1: En jij bedankt voor het luisteren, morgen zijn we er weer.
0: Tot morgen.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
1: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
2: De Nationale Autoshow.
3: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
4: Meindert en Wouter.
5: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
3: Bijna de helft.
5: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
4: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
6: Het kwartje valt nu pas.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het oosten van Nijmegen hebben mensen schoten gehoord, maar de politie kan geen bewijs vinden dat er is geschoten. De eerste melding werd rond 9 uur gedaan en 2 uur later was er nog niks gevonden. De politie is extra alert op dit soort meldingen na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft voorlopig dicht. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug en dat probleem is groter dan verwacht. Daarom kan er niet meer worden gewacht tot november, wanneer het eigenlijk zou worden opgelost. Er is acuut gevaar en daarom mag er niemand meer overheen tot de brug weer veilig is. Een hoge baas van het OM in Oekraïne is opgestapt nadat de politie een inval deed in zijn kantoor wegens corruptie. Vanaf zijn afdeling zouden illegale bedrijven worden aangestuurd en er zouden miljoenen zijn witgewassen. Een topmedewerker zou daarin een belangrijke rol spelen. Volgens de baas van het OM is er niks van waar. En een topwetenschapper van het bedrijf achter ChatGPT hoopt dat de ontwikkeling van AI wat langzamer gaat. Hij is bang dat niemand is voorbereid op hoe snel kunstmatige intelligentie aan het groeien is. Meerdere AI-bedrijven, waaronder dat van hem, hackten de afgelopen tijd per ongeluk andere organisaties. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
10: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
11: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt jezelf ook scherp houden met de BNR-puzzels. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
12: Op de Groene Rechter 2030 vertel ik je een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Slechts 1 op de 5 Europese schepen die worden afgedankt, wordt ook in de EU gesloopt. De rest wordt grotendeels naar stranden in Azië gesleept en daar afgebroken. Onder de meest vreselijke omstandigheden. Dat is een ramp voor de natuur en het kost de EU miljoenen tonnen staal. Tussen 2019 en 2025 gaat het om maar liefst 706 schepen. Dat is heel erg oude economie en heel erg dom. Dan... 100 bedrijven hebben zich verbonden aan een nieuw duurzaamheidsplan, het Ondernemersakkoord 2030. Het initiatief komt van het platform Future Up en werd afgelopen week gelanceerd. Grote namen als Jumbo, Bol en de Keukengroep beloven maatregelen om grondstoffen te sparen en de natuur te versterken. Ook topmannen van Signify, BNP Paribas en Fairphone hebben hun handtekening onder het akkoord gezet. Ze stellen zich verantwoordelijk te voelen om hun welvaart ook voor de toekomst overeind te houden. En dat kan alleen door economische kracht te koppelen aan oplossingen voor de natuur, de samenleving en onze onafhankelijkheid. Mooie woorden, ik zeg nu nog echte actie, want we moeten uitkomen binnen planetaire grenzen en er hoort een heel ander soort welvaart bij. Succes! Dit is de Green Quest, mijn naam is Harm Edens en als groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Jij wil het hebben over best heel belangrijk en scary El Niño.
3: Zie. Ja, de VN slaat namelijk alarm omdat er een super El Niño aan lijkt te komen. En El Niño is een natuurlijk klimaatfenomeen waarbij het zeewater in de Stille Oceaan sterk opwarmt en daardoor wereldwijd het weerpatroon doet verschuiven. Mm-hmm. Nou, de oceaan is nu uitzonderlijk warm, we weten allemaal waarom. Mm-hmm. Modellen wijzen op mogelijk de sterkste El Niño sinds 1950. Nou, vooral India en delen van Afrika lopen met de aankomende El Niño risico op meer droogte. En aan de westkust van Zuid-Amerika neemt juist de kans op hevige regen en dus overstromingen ook toe.
6: Ja.
3: Nou, en dat zijn dus juist gebieden en mensen die al kwetsbaar zijn. En velen die relatief weinig verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. En die krijgen dus te maken met heftige gevolgen. En met deze super El Niño zie je echt hoe complex en kwetsbaar het klimaat is. Met feedback loops die elkaar versterken. En in dit geval is dus een verstoring in de oceaantemperatuur die zorgt voor meer extreem weer.
6: Ja. Echt wat ik zei, scary. Alle oceanen op aarde vormen eigenlijk één groot ecosysteem. En hoe meer je dat laat rammelen en wankelen, hoe groter en onvoorspelbaarder de gevolgen voor de hele planeet worden.
13: The Green Quest.
6: Kan technologie ons uit de klimaatcrisis halen? Nou, niet alleen, denk ik. We hebben radicale veranderingen nodig. Maar dat groene innovaties ons gaan helpen staat als een paal boven water. Alleen, dan moeten die bedrijfjes waar die nieuwe technologie wordt bedacht wel overeind blijven natuurlijk. Vlak voor de zomer ging CO2 failliet en werd het Eindhovense Carbion overgenomen. Twee bedrijven die ook hier in de studio zijn geweest, het lukt hen allebei niet om nieuwe financieringen op te halen. Hopelijk komt voor CO2 een doorstart. Lisa Rubinstein-Mallemoet is hier, de medeoprichter van Carbon Equity, waar ze particulieren helpen met beleggen in climate tech fondsen. Fijn dat je er bent. Zullen we meteen induiken dat er twee van dit soort veelbelovende start-ups niet te redden zijn op Nederlandse bodem. Kijk je daarvan op?
14: Eigenlijk niet. Nee. 90% van de start-ups haalt het niet. En dat is niet erg. Start-ups werken doordat we er heel veel oprichten en de allerbeste winnen.
6: Ja.
14: En soms heb je ook gewoon pech. Dus het betekent, als je niet haalt, betekent niet dat je niet goed bent. Soms heb je pech. Maar we hebben veel minder grote bedrijven dan we start-ups hebben.
6: Ja, dat is waar. En de hit en miss techniek, daar kom ik zo wel even op. Maar dit waren volgens mij hele goeie. En dan zou je bijna de conclusies kunnen trekken. Ze zitten alle twee in de carbon removal. Moeten we daar maar van af gaan zien? Is het toeval dat die tegelijk failliet gaan?
14: Nee, het is eigenlijk niet toeval. Want we hebben een paar jaar geleden een enorme golf van heel veel nieuwe carbon removal start-ups gehad. De wind woeit toen in de goede richting voor dat soort bedrijven. En nu is het gewoon wat droger, het is wat moeilijker. Het is natuurlijk ontzettend jammer, twee hele mooie Nederlandse bedrijven.
6: Want we hebben carbon removal nodig.
14: Zeker, ja, voor die laatste 20% eigenlijk van het klimaatprobleem. Dat moeten we met carbon removal gaan doen.
6: Ja, en het koelen van de planeet, en noem maar op. Dus we weten allemaal het moet, en toch krijgen we geen verdienmodel. Jij bent nog heel jong iemand, dat moet jou ook enige frustratierimpels gaan geven.
14: Ja, zeker. Maar het is ook, ik denk dat we ook een beetje wijzer zijn geworden. We zijn eigenlijk begonnen met het einde van het probleem op te lossen. De laatste, moeilijkste 20% met hele dure carbon removal. Terwijl die eerste 50%, alles wat we met groene stroom en elektrificatie kunnen doen, dat is heel hard onderweg. En daar hebben we eigenlijk als Europa minder op ingezet. En we hebben heel veel ingezet op die carbon removal.
6: Dus eerst first things first eigenlijk.
14: Dat is wel
6: en daar zijn we nu. We worden wat nuchterder.
14: Ja.
6: Het geld wordt wat duurder.
14: Ja.
6: Je zag het 2 jaar geleden, is eigenlijk een andere tak, die ook heel erg nodig was, bij de plastic recycling. Hadden we Human Corp, heel geavanceerd, won alle prijzen. Nog 9 andere start-ups, allemaal keihard nodig, allemaal weg.
14: Super jammer. Ja, en kijk, allebei, het gaat ook echt over timing en pech. Want die plastic recycling hebben we hartstikke nodig.
6: Ja.
14: Er is ook best wel wat steun vanuit Europa. Maar China ging ineens gewoon plastic dumpen. Die gingen veel te goedkoop plastic maken, over de hele wereld verkopen.
6: In Amerika, schaliegas, Oekraïne,
14: ook nog
6: heel goedkoop plastic.
14: Ja, dus ineens konden die plastic recyclers in Nederland niet meer concurreren. En ja, dan kan je denken, waarom heeft de Nederlandse overheid die bedrijven dan niet beschermd? Want het was een heel tijdelijk probleem.
6: Ja, je kan gedachten lezen, dat is precies wat ik
14: hebben
6: dacht.
14: Hebben ze niet gedaan.
6: Nee, en wat zeg jij dan?
14: Super jammer.
6: Nee, ik vind het ook stom.
14: Ja, het is ook een beetje dom.
6: De kost gaat voor de baat. En dat is natuurlijk, als je investeert anders, dan ben je heel anders met geld bezig. Maar voor een overheid, kijk even naar Nikki, hadden we dat niet overeind moeten houden?
3: Nou ja, ik denk het wel. En kijk, ik denk dat het ook gezond is dat we niet alles de hele tijd overeind helpen. Want daar heeft onze overheid in sommige andere sectoren juist alweer een handje van.
6: Ja.
3: Maar ik denk de beste, of degene die we echt nodig hebben, of die heel duidelijk waarvan je kan aangeven, die hebben nu pech.
14: Ja.
3: Ja, dat lijkt me wel iets wat je zou kunnen helpen.
6: Daar zouden we toch een soort clubje voor kunnen maken. Met verstandige mensen die daar niks uit hoeven te halen en zeggen, dit
12: is pech. Dit moeten we houden.
3: Nou, dat zou ik een heel mooi initiatief vinden. Sluit misschien ook al wel aan bij wat jullie hebben gedacht. Van er moet geld op een bepaalde manier naar de juiste plekken toe. Mm-hmm. Maar daar ben ik wel benieuwd. Hè. Dus voor die kapitaalintensieve fase. Hè, dus als een start-up naar een scale-up gaat, dat is gewoon super intensief. Dan heb je ongelooflijk veel geld nodig om op te schalen. Ja, wie moeten we daar nou voor aankijken? Want we noemden net al de overheid. Nou, die kan misschien wat meer risico dragen. En het hoort ook bij de ontwikkeling van de nieuwe economie. Dat is misschien ook wel hun rol. Mm-hmm. Maar je zou kunnen kijken naar institutionele beleggers. Dus bijvoorbeeld pensioenfondsen die in Nederland heel groot zijn. Of die misschien best een deel van hun kapitaal met iets meer risico kunnen beleggen. Ja, of dus naar particuliere beleggers, waar jullie naar hebben gekeken. Ja, wie moet welke rol?
14: Dat weet je voor allemaal, is het antwoord.
3: Okay.
14: Waar jij het over hebt, is die missing middle. Dus het is heel makkelijk om een bedrijf te beginnen en een paar miljoen op te halen. Het is best wel makkelijk als je een werkende technologie hebt die op schaal geproduceerd wordt om verder op te schalen.
12: Ja.
14: Maar om met een nieuwe technologie het geld te vinden om een eerste fabriek te bouwen, dat is echt knettermoeilijk.
12: Dus dat stukje bewijsdrang, dat halen we wel.
14: Ja.
12: En dan moeten we het in de eerste fase op schaal gaan doen. En dan gaat het fout.
14: Ja, moet je een grote fabriek bouwen, gaat waarschijnlijk niet meteen helemaal goed die eerste keer. Dus het gaat gewoon, het wordt duurder, moeilijker, langer dan je voorspelde. En ineens verdien je er geen geld meer aan.
12: Nee.
14: Het is ook gewoon een hele moeilijke fase.
12: En is dat nou een punt dat je zou zeggen, met name de pensioenfondsen, die kunnen wel een klapje gebruiken, die leien, een dreuntje wegpoetsen. Dat je dan toch gaat helpen. En de Hollywood filmindustrie doet zo'n hit-and-mit-beleid. We doen 10 films. Als er 1 blockbuster tussen zit, dan is alles met terugwerkende kracht weer vergoed. Dus dat zouden wij ook kunnen doen.
14: Zouden we wel kunnen doen, en dat doet ook de hele venture capital industrie. Maar die fase die eigenlijk wat extra risico heeft, dat mag je niet helemaal van pensioenfondsen vragen.
3: Nee.
14: Om met het pensioengeld van mensen extra risico te nemen.
12: Maar wie wel? Ik zeg altijd, wat heb je aan een pensioen als er geen wereld meer is om hem in uit te geven?
14: Ja, maar de pensioenfondsen in Nederland zijn steeds meer in start-ups aan het investeren. Ze doen echt heel veel leuke dingen.
12: Mooi.
14: Dus ik vind echt dat die daar wel wat applaus voor verdienen.
3: Ja, ik zie het ook steeds meer. Maar waarom kijken jullie dan zo naar die particulier? Daar ben ik dan wel naar benieuwd. Want dit is echt een heel ander profiel wat die hebben als belegger.
14: Ja, nou ja, omdat het kan. En omdat het leuk is. En omdat je mee kan verdienen. En omdat je mede-eigenaar kan worden.
12: Dat laatste vind ik interessanter dan mee kan verdienen. Maar daar komen we nog wel op.
14: Nou, als we geld gaan verdienen aan die transitie, dan gaat die alleen maar sneller.
12: Ja, dan moeten we dat geld weer snel gebruiken in de volgende fase. Want we hebben nog een lange weg te gaan.
14: Zeker.
12: Wie zou dat tussenstuk, het is altijd zo 70 miljoen moeten dan in, 110 miljoen. Wie zou dat bij elkaar kunnen schrapen in Nederland? Of zijn we daar gewoon te klein voor?
14: Nee, zeker niet. Er zijn 2 dingen nodig. Je hebt een klein stukje een soort van kwaliteitsgarantie nodig. En je hebt een klein stukje extra risicodragend kapitaal. Nodig.
12: Mm-hmm.
14: En eigenlijk heb je voor allebei toch wel de overheid nodig.
3: Mm.
14: Of hele vermogende families die zeggen, wij hoeven niet marktconform rendement, wij nemen wat extra risico.
12: Die heb je ook, hè? Dat moeten we niet onderschatten. We hebben best wel rijke families.
14: Zeker.
12: Maar hoe zou je die overheid zo gek kunnen krijgen om dat te gaan doen? Want die zijn vaak zo besluiteloos als een pudding die niet uit wil harden.
14: Ik zeg altijd, wat is ons verdienmodel van de toekomst? Waar gaan we in de toekomst onze economie op laten draaien?
12: Ja. Dit toch?
14: Dat hoop ik wel.
12: Ik zei vorige week voor een grote zaal, we hebben het verloren van China en Amerika als het gaat over tech en AI. Maar in beschaving en een nieuwe wereld bouwen lopen wij misschien wel voorop.
14: Ja, maar in klimaattechnologie lopen we niet meer voorop.
12: Nee.
14: We laten Amerika en China wegrennen die het niet eens voor het klimaat doen, maar voor alle andere voordelen die technologie heeft.
12: Ja, dus we moeten gewoon nu weer voorop gaan lopen.
14: Dat denk ik wel.
12: Lijkt mij ook. Het is ook een beetje de politieke wind die waait, hè?
14: Ja.
12: Aan de ene kant, Amerika doet het dan wel, maar puur als investeringskracht.
14: Ja.
12: En mensen als Trump en meer geld naar defensie. De focus lijkt heel erg op het hier en nu gericht, hè? Iedereen snel rijk en iedereen veilig. En die lange termijn waar wij over praten, die lijkt weg.
14: Ja, en dan heb je gelukkig als enige het voordeel dat en die veiligheid en het verdienmodel nu steeds meer ook over klimaattechnologie gaat. Het is niet meer iets van de toekomst, het is iets van nu. Economie of duurzame energie is lokaler, is onafhankelijker, is vaak goedkoper. En eigenlijk om die reden zie je dat in Amerika en in China ook steeds harder investeren.
12: En dat zag je in Engeland in het voorjaar, dat ineens de geheime dienst zei, climate risk gaat het hele land aan het wankelen brengen.
14: Ja.
12: Toen kwamen we ergens, hè?
14: Ja, ik bedoel, Trump gooit een bom op Iran en ineens is ons gas 2 keer zo duur. Kost ons honderden miljarden.
12: Ja. En wat denk jij dan?
14: Ja, laten we gewoon duurzaam stroom opwekken. Laten we gewoon warmtepompen installeren.
12: Yes.
14: Rijden. Nou, ik denk niet yes, want het probleem is dat de eerste reactie van de overheden is, oh, we moeten fossiele energie gaan subsidiëren, want consumenten hebben het ineens warm.
12: Ja. Dan gaan jullie naar particulieren toe met investeringsplannen. Hoe breng je dit verhaal over? Want het is best ingewikkeld, het is heel volatiel. Elke kwartier is het weer anders. Wat is jullie belangrijkste argument om te zeggen, jongens, dit is goed, dat is niet goed?
14: Wat we meestal zeggen is, duurzame technologie is beter, goedkoper, lokaler en ook nog eens duurzamer.
12: Mm-hmm. En dat is dat verhaal van elke euro in de oude economie kost je 4 tot 8 euro. Elke euro in de nieuwe economie is 8 tot 32 euro nu of zo.
14: Dat ken ik niet.
12: Ja, dat schiet alle kanten op. Dus je bent gek als je niet in nieuwe technologie investeert.
14: Ja.
12: Dat werk.
14: Ja, omdat je er meer aan kan verdienen of omdat het meer economische waarde creëert?
12: Nou, uiteindelijk alle twee.
14: Ja,
12: dus, en dat je die nieuwe wereld wil vormgeven. Ja. Dus, hoe doen jullie dat, Nikki?
3: Nou, wij adviseren pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Dus ik vind het daarom heel interessant om te zien hoe kunnen we ook die brug slaan tussen die verschillende type beleggers. Hè? Dus zowel de overheid die meer risico kan dragen en bijvoorbeeld InvestNL zijn vehikel, wat zij dan weer hebben opgezet om ook wat meer risico te dragen. Echt bij nieuwe technologieën ook. En dan heb je pensioenfondsen die juist heel erg voor die lange termijn zijn, maar niet het meest risico. Risicovolle beleggingen kunnen doen. Want dat past ook niet bij hen als belegger. En dan heb je inderdaad de particulier. Maar daar heb je ook nog best wel een verschillende groep in. Je hebt gewoon, bijvoorbeeld ik. Nou, ik kan een heel klein beetje beleggen, maar daar ook niet heel veel over. Maar je hebt ook high net worth individuals. Dus die rijke families of mensen die wat meer kunnen beleggen. Zijn dat de particulieren die dan bij jullie aankloppen en bij jullie terecht kunnen?
14: Allebei, het is heel breed. Dus mensen kunnen vanaf 20.000 euro bij ons investeren. Maar er zijn ook mensen die 20 miljoen bij ons investeren.
12: Oh, heb je daar nummers van? Die vind ik wel leuk om eens even te bellen. Of dat allemaal wel goed maar dat is. Maar dan schiet het wel op. En dan zijn jullie wel blij als mensen met 20 miljoen aankomen.
14: Denk zijn we heel blij, maar we zijn ook heel blij als 1000 mensen allemaal 20.000 euro investeren.
12: Dat is ook
14: en
12: zo.
14: Meedoen.
12: Ja, leuk.
8: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
12: Lisa Rubens uit Malamud van Carbon Equity is hier. We praten met haar over de impact van geld bij het oplossen van de klimaatcrisis. En daarom is Nikki Tripp hier ook als ons groene geweten. Jij bent ook uit de techhoek, Nikki.
3: Nee, uit de financehoek.
12: Ja, maar dat is toch. Oh, dat bedoel ik eigenlijk. Je bent uit de financehoek.
3: Ja.
12: Ja. Het is nu al zo fintech dat ik dat in één klontje jouw kant op gooi. Lisa, in hoeverre geloof jij dat we als samenleving moeten vertrouwen op technologische doorbraken? Zit de echte klimaatoplossing daar? Of is het toch meer ons gedrag?
14: Ik denk dat merendeel van het klimaatredden gaat komen van technologie. Ik zou willen dat er meer vanuit gedrag komt, maar dan moeten we echt met z'n allen beslissen dat we door omgooien. En dat is gewoon super moeilijk.
12: Mm-hmm. Dus we blijven inzetten op technologische verbeteringen.
14: Ja.
12: Daardoor wordt het verhaal misschien iets zichtbaarder. Stellen we de ellende nog wat langer uit. Maar er komt een punt dat we radicaal de boel moeten omgooien.
14: Ja, maar toch even terug naar die technologie, want het is beter dan je denkt. Dus van het klimaatprobleem kunnen we echt het grote merendeel oplossen met technologie die op schaal goedkoper en beter is dan wat we nu doen.
12: Mm.
14: Want een elektrisch systeem is veel efficiënter en goedkoper dan een fossiel systeem.
12: Dat is waar. Maar het grondstoffenprobleem, om eens iets te noemen, dat is iets wat de heleboel gigantisch onder druk gaat zetten vanaf 2035 en beyond. Daar zoiets mee moeten om binnen die planetaire grenzen uit te komen.
14: Ook weer allemaal leuke oplossingen voor. Magnesium, lithium kan je gewoon uit zeewater filteren. Hoef je niet van de andere kant van de wereld te halen.
12: Dat is waar, want we hebben nu 2143 lithium mijnjaren die we missen. Maar er moet hoop gebeuren.
14: We kunnen ook gewoon batterijen met alleen maar CO2 maken of alleen maar met staal. Zie je ook allemaal hele leuke innovaties in.
3: Dus qua tech en innovaties heb je het dan bijvoorbeeld ook als je het over de voedselsector hebt, dat je daar dus inderdaad kan innoveren op de eiwittransitie. Dus je bedoelt niet inderdaad alleen die elektrische auto of die batterij, maar je hebt het echt breed over innovaties waar jij in gelooft dat die ons gaan redden.
14: Alles wat gaat helpen met klimaatverandering te stoppen.
3: Ja.
12: Ja, dus jij durft gewoon de bewering aan dat de klimaatverandering oplosbaar is als er maar genoeg geld is. En een beetje beleid.
14: Kleine nuance. Ik denk dat het merendeel van de klimaatproblemen oplosbaar is met technologie. En voor dat laatste stukje moeten we of geld bij gaan leggen of ons gedrag gaan aanpassen.
12: Ja, dat laatste hoor. Toch wat mij betreft.
14: Gaan we minder vliegen?
12: Ja, ik vlieg al 8 jaar helemaal niet meer. Bevalt supergoed. Echt een aanrader. Carbon Equity bestaat nu bijna 5 jaar. Ik som even op, is best wel indrukwekkend. Bijna 450 miljoen naar geïnvesteerd vermogen in cleantech bedrijven. Verspreid over 10 investeringsfondsen en meer dan 300 portfolio bedrijven. Waarom werkt die combinatie?
14: Van die drie?
12: Ja, van hoe jullie het aanpakken. Het werkt blijkbaar.
14: Ja, ja. Nou, ik denk dat mensen het gewoon ontzettend leuk vinden om mee te investeren in deze technologieën. En ook de potentie zien. En zien dat het gewoon soms super hard kan gaan.
12: Het is ook gewoon fijn. Als je dan toch iets met je geld doet, doe dan iets goeds.
14: Ja, je kan iets doen wat goed is en wat bijdraagt en wat de wereld beter maakt. En meestal als we het hebben over klimaat mag je vooral minder doen. En het is heel erg leuk als je ook een keer iets meer mag doen.
12: Ja.
3: Ja, want wat jullie doen en waar jullie investeren, dat zit in de private markten. Dus je hebt de publieke markten en dan heb je het over aandelen. Daar beleggen misschien best wel veel mensen in. Maar dit zijn private markten. En dat is eigenlijk iets wat meestal voor particuliere beleggers niet echt niet haalbaar is. Of niet iets waar ze toegang toe hebben. Ook wel hè, omdat ze een beetje beschermd moeten worden door de toezichthouder, omdat het echt wel anders is, andere manier van beleggen. Mm-hmm. Hoe beschermen jullie je investeerders? Hoe neem je ze mee in dat verhaal dat private markten beleggen echt wel heel anders is? Ja. Dus minder liquide, je hebt geduldiger kapitaal nodig, soms wat meer risico.
14: Ja, dat moet je allemaal snappen. Dus voor ons, volgens mij moeten 5 dingen snappen. Het is hoog risico, ook volgens de AFM-indicaties.
3: Ja. Ja.
14: Het staat vast, dus je kan het voor 10 à 12 jaar krijg je het niet vanzelf, of je kan niet zelf kiezen wanneer je het terugkrijgt.
3: Ja.
14: Je betaalt kosten aan ons en kosten aan de managers met wie wij werken.
3: Dus ja, maar jullie hebben wel, er zit wel een extra laag tussen, omdat jullie ze helpen daar toegang toe te krijgen.
14: Ja, ja. Zeker.
6: Ik mis er nog 2.
14: Duurt een tijdje voordat die startups echt meer waard gaan worden. Dat gaat niet in 1 dag. Dus soms investeer je in de beurs en de dag daarna heb je al winst. Bij ons duurt dat 2-3 jaar. Best spannend.
3: Ja.
6: En de laatste?
14: Dan moet ik wel bedenken wat die laatste was.
6: Dat maakt niet uit, maar ik voel een beetje de paraplu waar het onder hangt. Ja.
14: Ik weet het alweer. Ja. Ja, je moet echt niet al je geld hierin stoppen.
3: Nee, dus inderdaad. Gewoon. Maar dat is ook wel waarom normaal particuliere beleggers soms misschien wegblijven bij private markten of toezichthouders zoiets hebben van nou, dat is een beetje spannend voor hen.
14: Ja.
3: Want inderdaad, als jij 20.000 euro hebt te beleggen in totaal, is het misschien niet verstandig om dat compleet hierin te stoppen. Hè?
14: Nee.
3: We geven verder hier dus ook geen beleggingsadvies.
6: Nee.
3: Maar dus dat is wel goed om naar te kijken. Dus je
14: altijd
3: moet er
14: mensen doen 10-20%.
6: Ja. Maar je zou bijna kunnen zeggen, en met een hele brede glimlach, het mislukt totaal, behalve als het lukt. En dan heb je een BSP kopen.
14: Maar hier is onze hack. Je investeert niet in 1 startup, maar in 150.
6: Ja.
14: En een paar daarvan gaan zeker niet lukken. En hopelijk gaan een paar ontzettend succesvol.
6: Er zit misschien ook wel eens een atje intussen en dan staat iedereen weer te feesten.
14: Ja, dus nou, bijvoorbeeld Wervel Energy is het eerste bedrijf naar de beurs is gegaan waar wij geïnvesteerd hebben.
6: Kijk.
14: Enorm succesverhaal, is 2 miljard waard, dus geothermische energie.
3: Ja.
6: Laat ik daar nou weer net niet in belegd hebben, Nicky, jij?
3: Nee, ik ook niet.
14: Dat mee moeten doen.
3: Ja. Ja. Maar dan hadden we 10 jaar geleden al moeten instappen.
6: Ja, ik ben al echt mijn hele leven aan duurzaam beleggen. Maar dat is, nou ja, ieder heus maar. Lisa, jullie doen 5 sectoren. Energie, industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving en voedselsystemen. Is er 1 die op het moment het hardst verduurzaamt? Dat je zegt, nou, daar ook zo blij.
14: Nou, energie gaat wel echt heel hard.
6: Die weten we ook, maar het is ook nog steeds de koploper.
14: Nou, het is nog meer koploper geworden eigenlijk door AI en die datacenters.
6: Mm-hmm.
14: Want de stroom is niet aan te slepen. Dus als jij iets in stroom doet, duurzame stroom is ook prima, als je iets in batterijen doet, dan staan al die hyperscalers, al die AI-bedrijven in de rij.
6: Die hebben die stroom nodig.
14: Ja.
6: Dus ja, er gebeurt een hoop natuurlijk. En uiteindelijk net de ruimtevaart op zich tamelijk zinloos, maar de spin-offs zijn enorm nuttig.
14: Ja,
6: dus
14: precies.
6: AI, in hoeverre dat een bubbel wordt, zien we wel. Maar alles wat er van de wagen valt, mooi meegenomen. Als jij morgen wetgeving mocht maken om geldstromen sneller naar de klimaattransitie te sturen, wat zou je dan als eerste veranderen?
14: Ja, het is een beetje een saai antwoord, maar ik zou vooral die box 3 niet aanpassen.
6: Namelijk?
14: Namelijk, op dit moment gaan we naar een systeem waar je belasting moet betalen over wat je portfolio waard is, los van of die ook in cash is.
6: Mm-hmm.
14: En dan gaan straks al die startups meer waard worden en dan moet je ineens belasting gaan betalen terwijl je geld nog niet terugkrijgt.
6: Sterker nog, het gaat nog heel lang duren en dan dat remt dus enorm af.
14: Dat remt enorm
6: af. Dus denk goed na, minister van Financiën, wat je doet. Rijke mensen mag je best heel goed belasten, maar niet dingen die nu nodig zijn om die wereld te verbeteren.
14: Precies.
6: Zoiets?
14: Ja.
6: Mooi. Ik ga je enorm bedanken. Lisa Rubinstein-Malamud van Carbon Equity. En zet hem op. Nicky, elke week delen wij in dit programma een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. En jij mag kiezen.
3: Ja, deze keer dus inderdaad naar een organisatie. Namelijk de impactpluim gaat naar de vrijwilligers en de organisaties die de klimaatmars organiseren.
6: Aha.
3: Zij zorgen ervoor dat klimaat, betaalbare energie en eerlijke transitie weer bovenaan de maatschappelijke en de politieke agenda komen. Zeker als er veel mensen aansluiten.
6: Mm-hmm.
3: En juist nu het ook bijna tijd is voor Prinsjesdag en de begroting, is het gewoon belangrijk om klimaat op de agenda te houden. Dus dank aan de organisaties voor de inzet en om dit weer te organiseren. En een oproep aan iedereen die wil bijdragen aan de zichtbaarheid van dit probleem en zin heeft om wat solidariteit te voelen. Het klinkt misschien spannend, een klimaatmars, maar in mijn ervaring is het vooral eigenlijk gewoon heel fijn om samen te komen met veel verschillende mensen die zich ook zorgen maken en gewoon ook iets willen doen.
6: Ja, en de klimaatmars is aanstaande zaterdag 12 september. Ergens rond 12 uur we zamelen op de Dam in Amsterdam. Ik ben er ook bij en ik hoop dat we met heel veel mensen gewoon laten zien, natuur moet, klimaat moet en het moet nu. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
13: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het oosten van Nijmegen hebben mensen schoten gehoord, maar de politie kan geen bewijs vinden dat er is geschoten. De eerste melding werd rond 9 uur gedaan en 2 uur later was er nog niks gevonden. De politie is extra alert op dit soort meldingen na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft voorlopig dicht. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug en dat probleem is groter dan verwacht. Daarom kan er niet meer worden gewacht tot november, wanneer het eigenlijk zou worden opgelost. Er is acuut gevaar en daarom mag er niemand meer overheen tot de brug weer veilig is. Een hoge baas van het OM in Oekraïne is opgestapt nadat de politie een inval deed in zijn kantoor wegens corruptie. Vanaf zijn afdeling zouden illegale bedrijven worden aangestuurd en er zouden miljoenen zijn witgewassen. Een topmedewerker zou daarin een belangrijke rol spelen. Volgens de baas van het OM is er niks van waar. En een topwetenschapper van het bedrijf achter ChatGPT hoopt dat de ontwikkeling van AI wat langzamer gaat. Hij is bang dat niemand is voorbereid op hoe snel kunstmatige intelligentie aan het groeien is. Meerdere AI-bedrijven, waaronder dat van hem, hackten de afgelopen tijd per ongeluk andere organisaties. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
4: Honderden regels, duizenden pagina's en een vergunningstraject dat soms jaren duurt. Terwijl de bouwopgave recordhoog is, blijft bureaucratie een sta in de weg. De vraag van deze week: kan AI de stroperige vergunningsprocedures in de bouw versnellen? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn daar natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur 's avonds om 19:30 als radio-uitzending gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Had je ons nog niet in de podcast beluisterd, doe dat even, abonneer je in je favoriete podcastspeler. En de podcastaflevering duurt altijd 1 minuut of 10 langer dan de radio-uitzending. Dus nog meer interessante verhalen en inhoud. En Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij. Dag Maarten.
5: Dag Maarten.
4: We beginnen altijd met het nieuws. En het nieuws dat vorige week door de deels uitgelekte miljoenennota en de schietpartij in Overasselt een beetje ondersneeuwde. 5 grootschalige nieuwbouwlocaties aangekondigd door de minister. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. En dat gaat in totaal over 30.000 woningen. Ik heb zo mijn gedachten erover, maar wat vind jij ervan?
5: Ja, nee, ik weet dat jij je gedachten erover hebt. Want je hebt er zelfs op LinkedIn over geschreven. Je bent meteen in de pen geklommen.
4: Zeker.
5: Dat werd ook meteen weer opgepikt door Vastgoed Insider.
4: Een van de vastgoedplatforms die Nederland heeft.
5: Ja, en want wij zeiden natuurlijk wel, ja, als een van ons iets zegt in deze markt, dan...
4: Dan wordt het opgepikt.
5: Dan wordt het opgepikt. Dus jij was heel erg negatief. En,
4: Zal ik uitleggen waarom?
5: Okay. Mag ik daarna wat zeggen?
4: Wat er gebeurt is het volgende. De minister gaat voor de camera staan en kondigt met heel veel energie aan: we hebben 30.000 nieuwe woningen, 5 locaties, het is geweldig. Dat noemen ze bij de overheid de grootschalige doorbouwlocaties of zoiets. De grootschalige ontwikkellocaties. Daar hebben we er al 26 van, er komen er 5 bij. Nou, het is prachtig. De gevoelen en de communicatie in alles wat het ministerie naar buiten duwt, is: het is mij gelukt om nieuwe weilanden te vinden, nieuwe plekken te vinden, nieuwe oude industrieterreinen te vinden, en daar komen 30.000 woningen. Dat is het verhaal. Als je dan gaat onderzoeken en je duikt eventjes de plannen in die er misschien al liggen, en je duikt de gemeentelijke beslissingen in en de plancapaciteit, en je zet daar even een analyse op, dan blijken al die 30.000 woningen al gepland te zijn, de meeste al aanbesteed te zijn, de hijskranen staan er al, de planvorming is al in vergevorderd stadium, de gemeenteraad heeft de beslissing al genomen, er zijn 6 woningen al verkocht, er wordt letterlijk gebouwd. Het gaf mij een gevoel van een sigaar uit eigen doos en oude wijn in nieuwe zakken.
5: Kijk, weet je, waar ik het een beetje mee vergelijk... Ik had laatst over zijn hele leuk gesprek met de wethouder in Amsterdam. Het is ook bijna nieuwswaardig dat ik met mijn voormalige grote vijand... Sita Pelso echt een ontzettend leuk gesprek heb gehad.
6: Oh, mooi, dat moet je
5: ook
6: vertellen.
5: Ja, daar gaan we ook een keer over hebben. Tegen haar, in het verleden tegen andere wethouders in Amsterdam... heb ik wel eens gezegd, maar, weet je wat je moet zo moeten doen... met je andere wethouders die erover gaan? Haal een week uit je agenda en zoek de 10 grootste projecten... die maar niet van de grond komt in Amsterdam. En ga een dagdeel zitten met aan jouw kant vanuit de gemeente... iedereen die dit doet... die beslissingsbevoegd is. En aan de andere kant eis je dat de ontwikkelaar dat doet. Ja. En je gaat gewoon niet die kamer uit voordat je het hebt opgelost. Ja.
6: Dat suggereert dat er dus knelpunten zijn die niet opgelost worden. En die moeten dan, voordat de koffie leeg is, worden opgelost.
5: En ik ben er zeker van dat je dan de volgende week als wethouder... mooi sier kan maken en in het parool kan zeggen... dat er komen 2000 woningen zijn er doorheen. Nou, en zo zie ik dit toch een beetje. En je kunt ook zeggen, het is juist verstandig... dat ze niet weer met plannen komen locaties... die nog totaal moeten worden ontsloten. Waarvan je veel meer kan zeggen, ja, dat is echt wensdenken.
6: Markenwaard.
5: Ja, en nu zeggen ze gewoon van, nou, er zijn gewoon een aantal projecten waar het toch moeilijk van de grond komt. Overigens, de oplossing is veel simpeler, denk ik. Maar oké, want niemand heeft het hier weer. We gaan kijken naar allerlei procedures.
7: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Laat de overheid dan nu doen, nu de minister heeft gezegd, deze 30.000 woningen zijn belangrijk voor mij.
3: Ja.
2: Ik krijg geen antwoord. Volgens mij is het antwoord, er komt een extra ambtenaar van het ministerie aan tafel zitten en die zegt, jongens, opschieten.
3: Nou, kijk, voor zover deze projecten er niet komen vanwege het, want jij zegt, er staan al kranen. Nou ja, dat is juist het probleem, die staan er niet. Maar
2: in Schalkwijk, ik heb er gisteren een foto van gemaakt.
3: Nee, ja, maar in Schalkwijk, wij zijn daar onder andere.
2: We rijden er elke dag doorheen.
3: We zijn daar onder andere het project Roots aan het ontwikkelen. Dat is bijna afgebouwd. Hè? Ja. Dus dat is tuurlijk, ja, maar Schalkwijk is
2: maar dat hoort enorm, bij die 6.000 woningen.
3: Nee,
2: maar
3: dat is niet waar. Er zitten juist projecten bij die niet van de grond komen. Maar waar het volgens mij om gaat, is dat op een moment dat projecten er niet doorkomen, geen vorderingen maken vanwege, ja, laten we zeggen, procedurele zaken, of omdat er geen elektriciteit komt, of et cetera, dan heeft het denk ik zin. Maar als uiteindelijk, en dan zou je eigenlijk de marktpartijen, die overigens nergens worden genoemd, hè, marktpartijen komen nergens voor, ook in de brief.
2: In de Kamerbrief bedoel je?
3: In de Kamerbrief van de minister. Dat zouden we dan moeten uitzoeken. Kijk, als het eind van het liedje nog steeds is dat de rekensom niet uitkomt, ja, dan hebben die procedures. Hè. En zo kijk ik nu ook wel eens naar. We hebben projecten die, ja, waar je wil dat die sneller gaan. Maar ja, als je heel eerlijk bent, is het niet zo dat die al uit kunnen.
2: Ja, dus eigenlijk zeg jij, minister, fantastisch. Je presenteert projecten die er al zijn, maar als je echt wat wil doen, dan moet je zorgen dat de rekensom wel uitkomt. En dan hebben we het in dit programma vaak genoeg over gehad hoe dat dan moet.
3: Ja, maar kijk, de kracht van herhaling wil ik het toch nog één keertje even zeggen. De aanvangshuur van het gereguleerde segment, dus dat is tussen de 70% en 80% van de woningen, die aanvangshuur, die mag maar per jaar stijgen met CPI. Dat is gewoon gekapt. CPI-stijging.
2: Ja.
3: De kosten, dus de kosten van de ontwikkelaar, de bouwkosten, loonkosten, bijkomende kosten, die stijgen allemaal CPI plus 3, CPI plus 4. Dan hoef je echt geen wiskunde op de universiteit te hebben gehad om te begrijpen dat ieder jaar dat verder uit elkaar loopt.
2: En dus wordt het gat inderdaad steeds groter. Tot slot.
3: Dat is belangrijk. Het gaat er dus over dat je dus allerlei procedures kan versimpelen, maar als die niet uitkomt, ja, dan heb je nog steeds geen woningbouw.
4: Vastgoed gezocht.
2: Elke ontwikkelaar, architect of bouwer die een vergunning heeft aangevraagd, kent het gevoel. Je zoekt je suf door omgevingsplannen, bestemmingsplannen, technische voorschriften. En dan blijkt dat je alsnog een regel over het hoofd hebt gezien. Kan dat slimmer? Jazeker, stelt onze gast. Zijn AI-platform wordt ingezet om dat woud aan regels te doorgronden. Max van Riel van Struk is hier bij ons in de uitzending. Max, van harte welkom.
5: Dankjewel.
2: Fijn dat je er bent. Een AI-bedrijf starten dat zich specifiek richt op bouwregelgeving. Hoe kwam je daarop?
5: Ja, op een gegeven moment komen allerlei dingen een beetje samen. Hè. Ik ging 5 jaar geleden wonen in Amsterdam-Noord, in Overhoeks. Wijk en aanbouw. Dan word je dus dagelijks geconfronteerd met hoe zo'n bouw er aan toe gaat. Tegelijkertijd, in mijn baan daarvoor, kwam ik terecht meer in wat ik dan noem de omgeving van de slimme gebouwen. Hè. Dus veel technologie om in bestaande gebouwen te schroeven, om ze allemaal efficiënter te maken, energiezuiniger.
2: En nou, daar had je eerder ook een bedrijf in, toch?
5: Nou, was niet mijn bedrijf, maar ik werkte daar.
2: Ja, ja, ja.
5: En wat mij opviel was dat er dus heel veel aandacht uitging naar slimme gebouwen, maar relatief weinig naar slim bouwen. En dat was juist in de tijd dat de krantenkoppen begonnen vol te staan van die 100.000 en die 60.000. En hoe gaan we dat verbeteren? En hoe groot is het tekort totaal?
2: Ja.
5: Er werden weinig in oplossingen gedacht. En op dat moment kwam ik in een start-up programma terecht. En ben ik een beetje met dat idee gaan malen. Ik kwam een compagnon tegen, AI-engineer die al met AI bezig was toen wij nog in de coronatijd zaten. En samen kwamen wij er in gesprekken met Edge, met BPD, met architecten. Ja, dan kwam je toch eigenlijk heel snel over, ja, wat vertraagt nou regelgeving? Ja. Dus toen zijn we daar maar ingedoken.
2: Ja. En die Nederlandse bouwregelgeving, die zou met de omgevingswet, laten we zeggen, beter moeten zijn geworden. Is dat zo? Is onze bouwregelgeving zo'n probleem voor alle betrokken partijen?
5: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Dus hoe zijn wij begonnen? Hè? Als eerste hadden we een soort proof of concept gemaakt voor het nieuwe BBL, wat dan 1 januari 2024 in werking zou worden.
2: Ja, het bouwbesluit.
5: Bouwbesluit. Ja. Besluit bouwwerken leefomgeving. Want de mensen die in die tijd zeg maar iets met ChatGPT zochten, die kwamen op de Vlaamse Codex of die kwamen op het oude bouwbesluit en nooit zeg maar op iets actueels. Dus wij met.
2: Ja, maar iedereen weet dat je niet met

0: een gratis ChatGPT-accountje AI moeten doen, toch?
1: Maar dit waren kijk, want de meesten die het deden, die gingen nog naar bouwbesluitonline.nl en Ctrl-F. Ja, ja. En dan gewoon zoeken hoe groot moet het toilet zijn. Ja. Dat was ongeveer 2,5 jaar geleden, ongeveer de status quo van zoeken naar bouwregelgeving in Nederland. Dus als je liet zien met een vraag stellen, een antwoord krijgen, met de bronvermelding erbij, daar gingen mensen van op aan. Nou, toen zei men ook, nou, kun je dit nou ook doen voor een parkeernorm van Haarlem en de welstandsnota van Eindhoven en de hoogbouwvisie van Amsterdam? En zo hadden we in één keer een hele bibliotheek. En men zei, en ik kom op jouw vraag, naar de omgevingsloket hoef je niet te komen. Want 1 januari 2024, overheid heeft 300 miljoen geïnvesteerd. Ja. Wordt het topproject, daar kunnen we heel makkelijk door zoeken. Nou, eigenlijk, 3 maanden later kwam men toch terug van, zouden jullie alsjeblieft ook het omgevingsloket kunnen ontsluiten? Want dat is eigenlijk ook alleen maar complexer geworden.
0: Ja, ja, interessant. Er is zelfs al een commissie geweest die heeft gezegd, die omgevingswet en het omgevingsloket, de bedoeling was het eenvoudiger maken, maar dat is eigenlijk niet gelukt. Ja. Jij verdient dus eigenlijk aan het tegendeel.
1: Ik verdien aan het makkelijker maken en zorgen dat mensen minder hoofdpijn hebben als het gaat om regelgeving.
0: Ja, naar eigen zeggen heb je de meest complete Nederlandse database met 2,5 miljoen pagina's.
1: Ja.
0: Hoe bouw je dat dan op?
1: Enerzijds door gewoon per gemeente te gaan kijken, waar staat de welstandsnota, waar staat de parkeernorm, waar staat de hoogbouwvisie? En dat in een AI-model te zetten. Anderzijds zijn we een van de hele goede partners overigens van het omgevingsloket. Zij zijn ook bedoeld om eigenlijk alleen maar de data te creëren, ja, en vervolgens partijen aan te sluiten die daar slimme dingen mee
0: Want
1: doen.
0: Vorig jaar zei je nog, we zitten op 100.000 documenten en nu op 2,5 miljoen. Ja. Dus hoe is dat zo snel kunnen stijgen dan?
1: Dus 2,5 miljoen pagina's, ja, hebben ze dat vertaald.
0: Dus anders dan documenten?
1: Ja,
0: ja, snap, ja, ik. Ja.
1: Maar we vullen die database dagelijks ongeveer aan. Hè. Dus we begonnen ongeveer per gemeente met een parkeernorm en een welstandsnota. Nu staat er per gemeente 8-10 documenten ongeveer in.
2: Ja. Hey, als je bij jullie platform, dan als ik ergens een locatie als ontwikkelaar zie,
1: ja,
2: en dan wil weten van, nou, wat mag hier allemaal, hè, ja, dan kom ik eigenlijk, dan daar help jullie tool voor. Hè, ja. Dus dat je eigenlijk dan meteen kan zien wat er allemaal kan en mag, toch?
1: Ja, ja, zolang er plannen over zijn. Hè, moet ik er even ook bij zijn, zolang er omgevingsplannen over zijn. Maar de simpele vraag, deze week zat ik in Noordwijk. Ik wil van dit hotel, wil ik appartementen maken.
0: Dat is een heel goed idee. Huis Terduin. Hotel af. Ga door.
2: Nou,
1: tot welke hoogte is dit strijdig met de omgevingsplannen? Past het? Waar moet ik op letten? Etcetera. En dan krijg je dus gewoon in een rapport omvang precies alle zaken.
0: Ja, dus je hebt al die documenten dus die eronder liggen, maar dan komt er AI overheen.
1: Ja.
0: En wat doet de AI dan precies?
1: Precies zoeken naar welke regelgeving is van toepassing op die locatie. En daarbij is vooral van belang, hoe interpreteer je de hiërarchie? Heel veel documenten in AI gooien, dat is misschien niet de kunst. Maar wel zorgen dat je precies van elke locatie weet, wat is de hiërarchie van die regelgeving die ik moet toepassen.
0: En hoe vaak zitten jullie ernaast?
1: Wij werken altijd met geverifieerde bronnen.
0: Ja.
1: Dus we zitten er in die zin niet naast. Sommige dingen kun je ook op een gegeven moment wel anders interpreteren.
0: En met het AI-model kan wel een andere interpretatie maken dan dat een ambtenaar afhankelijk zou maken.
1: Ja,
0: want dit is eigenlijk een vraag die je vroeg aan een ambtenaar stelde. Van, ik wil dat hotel ombouwen tot appartementen. Kan dat, mag dat, waar moet ik aan voldoen?
1: Ja.
0: En dan kreeg je 3 maanden later een antwoord.
1: Ja.
0: En dan had die ambtenaar alles bestudeerd.
1: Ja.
0: Een deel van die kennis zit overigens in zijn hoofd, want hij had zelf gewerkt aan die besluiten.
1: Ja. Ja.
0: En jullie, in hoeveel tijd kunnen jullie dat dan opleveren?
1: 2 minuten.
0: Maar dan kan het er toch alsnog naast zitten, omdat het AI-model een interpretatie geeft die anders is dan dat die ambtenaar zou doen?
1: Ja, er zijn 2 dingen waar je rekening mee moet houden. Als wij bepaalde documenten er nog niet in hebben zitten die uiteindelijk wel relevant blijken te zijn, ja, dan kan AI er niks mee doen.
0: Maar dat is interessant. Dan komen we bij Socrates. Hoe weet ik wat ik niet weet?
1: Ja, dat is die
0: vraag. Dus hoe weet het AI-model nou wat hij niet weet? Nou,
1: dus A, zoveel mogelijk bronnen toevoegen. B, ik denk wat we nu zien is dat de mogelijkheden die een architect, een ontwikkelaar, een aannemer heeft om binnen 2 minuten een veel completere analyse te hebben dan wat hij vroeger zeg maar zelf kon doen. Want ja, hij had wel rekening gehouden met een bouwhoogte, maar had geen rekening gehouden met de parkeernorm, of had geen rekening gehouden met welke welstandseisen er zijn. Dus het niveau ook wat je tussen private partijen en publieke partijen kunt creëren op het gebied van wet en regelgeving, doordat ook een private partij veel beter, sneller beslagen te eis komt over wat er wel en niet kan.
0: Maar dat is interessant, Maarten. Dan kom jij dus bij die gemeente Noordwijk, hè, want je gaat die appartementen bouwen.
2: Ja.
0: En dan kom jij dus, doordat je dit model hebt gebruikt, super beslagen ten ijs.
2: Ja.
0: Wat zegt die ambtenaar dan tegen jou?
2: Hoe bedoel je?
0: Nou, het voelt een beetje als bij de dokter komen en zegt, ik heb alvast gegoogeld.
2: Oh zo, nou dat denk ik niet.
0: Nee, zeg je, oh, dan ben ik heel blij mee, ik neem het over.
2: Tuurlijk. Nou ja, god, als ik nu toch naar de gemeente ga, dan kom ik ook beslag ten eis. Alleen het kost veel meer moeite.
0: Ja.
2: Alleen hier heb ik meteen alles bij elkaar. Ik had nog even een andere vraag. Ik heb even, want ik ben toch van, ik voel mezelf een beetje antiek als het over dit soort dingen gaat. Maar ik heb even mijn collega Tim, die bij ons chef AI is, gevraagd naar jullie. Tool. En die zei, heel erg handig, zeker bij acquisities dus inderdaad. Hij zei, maar echt een gamechanger zou zijn. En zoals hij dat noemt, reversed zoning. Als je natuurlijk gewoon een kaart zou hebben waarin gewoon zou staan van heel Nederland, waar je precies zou kunnen gaan bouwen.
1: Ja.
0: Ha, dat is wat voor de minister. Waar kun je
2: dat omdraait? Dat je hem omdraait. En hoe ver ben je daar vandaan? Of is dat bijna onmogelijk? Of?
1: Nee, het is complex, maar ik snap precies wat je bedoelt. In plaats van dat je zegt, wat mag hier? Zeg je, ik wil dit, waar kan dit?
0: Ja. Tussen Noordwijk en Noordwijkerhout liggen nog twee open terreinen van een boer. Ja. Die misschien toch wel aanpassing.
2: Nou, ja, maar dus eigenlijk zeg je dan van, nou, ik wil gewoon alle plekken waar je nu woningen mag bouwen, maar er staan geen woningen. Feitelijk, ja. Dat is dan even.
0: Als het over wonen gaat, of bedrijventerreinen. Maar kunnen jullie naartoe bewegen?
1: Ja. Korte antwoord is ja, het is niet eenvoudig.
0: Wanneer wil je dit hebben?
1: Zodra we het hebben, meld ik het en dan kunnen we hier een uitzending komen over.
0: Platform Tim krijgt een nieuwe naam.
2: Ja.
1: Platform Tim. Uiteraard, daar zit een heel stuk goud. Ik moet erbij zeggen, waar wij natuurlijk op een gegeven moment gelukkig op een gegeven moment bijkwamen, is dat de gemeente zelf zei, hey, wacht even, jullie platform is superhandig voor ons. Vergunning, toezicht, handhaving, domein. Juristen. Dus we hebben afgelopen tijd ook heel veel bewogen om te zorgen dat het product heel goed werkt voor mensen die dag in dag uit met die vergunningverlening bezig zijn. Want daar kwam het een beetje aan de ontwikkelaarkant. Regelgeving is één ding. En dan heb je nog heel veel andere dingen die erbij
2: komen. Ja, krijg je bijvoorbeeld ook bij jullie tool dat als je plannen die er wel zijn bij de gemeente, maar die nog niet tot een nieuwe bestemming of iets zijn. Hè? Maar dus er kan natuurlijk een gebiedsvisie liggen. Wat natuurlijk voor een ontwikkelaar heel interessant is om dan op dat moment in te stappen.
1: Ja, ik heb toevallig gisteren nog over gehad. Dus bijvoorbeeld omgevingsvisies hebben wij wel in het platform zitten. Maar op het moment dat jij een vraag gaat stellen over een locatie, nemen we die niet exact mee. Want het is geen beleid. Het is geen regelgeving.
0: AI en vergunningsprocedures, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Verzocht. En laten we zo nog even inzoomen op al die gebruikers die dat kunnen gebruiken en hoe dat dan werkt en welke problemen het dan precies oplost. Struck is lang niet de enige vastgoedstartup die AI inzet. Collega John van Schagen sprak even met Wouter Truffino.
3: Reavant, hele leuke partij die bezig zijn om allerlei het beheer van commerciële huurcontracten te stroomlijnen met AI-gestuurde workflows. Dus dat is super interessant, want dan hoef je gewoon, dan krijg je gewoon bruikbare inzichten om contractonderhandelingen te doen en allerlei vragen te beantwoorden over de contracten. Dus dat maakt het werk gewoon een stuk makkelijker en efficiënter.
4: Zijn er bedrijfjes die AI inzetten om processen in de bouw en projectontwikkeling te versimpelen, efficiënter te maken? Nou, stel die vraag aan Wouter Truffino en je krijgt meteen een waslijst voorgeschoteld.
3: Zo is er bijvoorbeeld ook een open red die ervoor zorgt dat er residentiële nieuwbouwprojecten doorberekend kunnen worden. En daardoor kun je gewoon een optimale samenwerking aan met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaar, bouwer, adviseurs en overheden mogelijk maken. Dus dat maakt het proces ook allemaal slimmer en efficiënter. Voor vastgoedbeheer hebben we bijvoorbeeld een Superman die het efficiënter en transparanter maken van vastgoedbeheer. Door de complete vastgoeddata uit drone-inspecties, 3D-modellen en dus met AI met elkaar daar te verbinden en daar hele slimme en snelle overzicht uit te creëren. Dan hebben we nog een Channels bijvoorbeeld, een huurbelevingsplatform, weer totaal wat anders. Die dus de beleving van de verhuurders of de huurder goed bedienen. Waar allerlei vragen, klachten, facilitaire meldingen door AI ook beantwoord worden.
4: Voor vastgoedbedrijven is het nu vooral de vraag, wat kan er eigenlijk allemaal? Nou, Trofino is momenteel bezig met de ontwikkeling van een escape room.
3: De grote vraagstukken die je hebt als organisatie, daar zijn al oplossingen voor die je gewoon direct kan toepassen. Alleen vaak weet je nog niet dat die er zijn. Dus we hebben een escape room gemaakt waarin er allerlei verschillende kamers zijn met vraagstukken. En ook geïnspireerd door die oplossingen die ik onder andere net noemde. En als je daar dan mee aan de slag gaat en jouw medewerkers gaan zelf aan de slag om agents te bouwen, om met AI aan de slag te gaan, dan voelen ze gewoon en dan merken ze gewoon wat er daadwerkelijk allemaal kan. En ja, als je die oplossing dan gevonden hebt, dan mag je de kamer uit en dan ga je naar de volgende kamer. Echt als een escape room moet je van kamer naar kamer. En ga je dus gewoon ontdekken wat er allemaal mogelijk is. Ja, dat is gewoon super gaaf en heel inspirerend.
0: Dat zei Wouter Trofino. We hoorden net al even hoe Struck probeert de vergunningsjungle in de bouw te ontrafelen. Max van Riel is hier. Nogmaals van harte welkom.
2: Maarten, doe jij veel met AI?
0: Heel veel.
2: Ja?
0: Ja, want ik heb naast mijn werk als presentator ook nog een contentbedrijf. Ja? En we zitten dus in de communicatie. En mijn overtuiging is, als wij het niet doen, doen onze concurrenten het. Ja, ja, nee, dus ik zal wel moeten.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: We hebben een hele journalistieke research tool gebouwd, bijvoorbeeld. Werkt fantastisch.
2: Interessant.
0: Maar het interessante, kom je hetzelfde bij.
2: Is dat om dan, bijvoorbeeld als ik weer eens een keer iets poneer, dat jij dan kan onderzoeken of het wel echt klopt wat ik zeg?
0: En daarna ben ik het toch aan het nalezen om een soort van mijn eigen journalistieke denken eroverheen te leggen. Dus en daar wil ik ook naartoe. Van hey, hoe kun je AI iets laten doen en het vervolgens publiceren, naar buiten brengen, gebruiken in een gesprek? En waar zit die human in the loop die daar nog een soort van controlefunctie over heeft? Dat is voor mij journalistiek heel belangrijk, maar dat kan ik me, Max, bij jullie voorstellen dat het ook heel belangrijk is. Waar zit die human in the loop als die ambtenaar dit platform gaat gebruiken? Hoeveel gemeenten gebruiken het nu?
1: Nu zo rond de 50 gemeentes die dit gebruiken.
0: Die zijn klant bij jou. Ja. Dus die ambtenaren kunnen dit platform gebruiken, kunnen ze sneller tot een antwoord komen aan Maarten de projectontwikkelaar. En waar zit de human in the loop?
1: Sowieso zijn wij een ondersteuning voor de professional. Daarmee zie je natuurlijk ook dat iedereen kan een vraag stellen aan AI, maar een professional die wet en regelgeving kent, die weet ook wel welke zaken die toe moet voegen om te zeggen dat hij ook echt een goede analyse krijgt. En daarom zijn we echt een hulpmiddel voor het domein binnen onder andere vergunning, toezicht, handhaving.
0: Max van Riel van Struck AI, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we alweer af. Vast goed gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
5: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
2: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
3: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
1: En Arjan Elbers.
4: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
1: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
2: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een groep mensen onder wie gedupeerde toeslagenouders heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst, schrijft Trouw. Die worden beschuldigd van het bewust achterhouden van informatie in digitale datakluizen waar niemand bij kon. Er werden wel excuses gemaakt, maar dat vinden ze niet genoeg. De politie in Nijmegen heeft geen bewijs gevonden dat er is geschoten in het oosten van de stad. Mensen hoorden iets dat volgens de Gelderlanden leek op mitrailleurschoten, maar er werd niks gevonden. De politie nam de melding erg serieus na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Daarmee moeten onderzoekers duidelijkheid krijgen over wat er misging. Nadat het vliegtuig doorschoot, raakten het meerdere auto's. 5 mensen overleefden dat niet en 5 mensen raakten zwaar gewond. En de oud-baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, is op een vliegveld bij Lissabon betrapt met een jachtgeweer. Dat had hij bij zich voor een wedstrijd kleiduiven schieten. Maar hij had niet de juiste papieren bij zich en het wapen is in beslag genomen. 4 jaar geleden werd Ecclestone ook al eens betrapt met een vuurwapen in Brazilië. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
7: Groot nieuws. Amerika heeft de straat van Hormuz bevrijd. Ik kan wel een uur doorpraten over de geweldige klus die we hebben geklaard in Venezuela en in Iran, zegt president Trump.
8: We have the Strait of Hormuz in extremely good shape. You know, we're taking over many, many ships. I got through last night, as you know. The main thing, when I say it all, I could go on for an hour about what a great job we've done. We've done a great job with Venezuela. We've done a great job with Iran.
7: Mission accomplished. Nou ja, we kennen de teksten inmiddels. De werkelijkheid blijkt weerbarstiger. De laatste dagen gingen er gemiddeld 13 schepen door de straat van Hormuz. Voor de oorlog waren dat er dagelijks gemiddeld 117. De olieprijs blijft dus hoog en de Amerikaanse kiezer betaalt dat. Maar hoeveel is dat dan? En er is onrust in het Pentagon. Na een half jaar oorlog waarschuwt de legertop: we lopen tegen onze grens aan. Het hoofd van de landmacht stapt op uit frustratie over minister Hegseth. Dit is aflevering 362 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Postma vanuit een zonnig Washington DC.
9: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit een enigszins betrokken weer buiten in Amsterdam in de studio, onder het wakend oog van Jan en Michael. Jan, wat viel jou deze week op?
7: Ja, Bernard, ik moet het even over Ontario hebben. Dat is echt een onderwerp wat hier erg de gemoederen bezighoudt in Washington. Er is echt wat frustratie over Trumps laatste plaagstoot naar Canada. Hij heeft Lake Ontario hernoemd naar Lake America. En ik hoorde een paar mensen daar zo gefrustreerd over praten. En dan moest ik om lachen, want je denkt dan van, nou ja, het is Washington, het is zo ver weg. Het gaat om een meer wat een nieuwe naam krijgt. We snappen dat Canadezen daar boos op zijn, maar Amerikanen raakt dat dus ook. En ik merkte zelfs dat hier verschillende mensen om me heen zeggen van, ja, ik ga geen Google Maps meer gebruiken. Want dat was het eerste grote techbedrijf dat omging en dat meer de nieuwe Trumpiaanse naam gaf. En daarna ging ook Apple Maps om. En wat zie je nu? Mensen zeggen, wij gaan MapQuest downloaden. Die andere app die in principe ja, wel bekend is, maar die mensen veel minder gebruiken. En die navigatie-app die staat hier nu op nummer 1... In de lijst van meest gedownloade apps in de VS. En ja, toen het voor mij helemaal rond was, ik liep hier door de buurt. Er is hier een Ontario Street in de wijk. En iemand had een briefje over Ontario heen geplakt. En dat heet nu America Street. Met daaronder hele kleine lettertjes, just kidding. Dus dat geeft wel aan wat Amerikanen ervan vinden.
9: Ja, ja, ja. En dan het opmerkelijke, vind ik, van het verhaal is dat de suggestie wordt gewekt dat het meer is genoemd naar de stad Ontario, de hoofdstad van Canada. Maar dat is helemaal niet waar. Dat meer heette al zo. Ook in de koloniale tijd, toen Canada en Amerika dus allebei nog niet onafhankelijk waren. En het is andersom. De stad is naar het meer genoemd.
7: Ja, dus, en het meer is toch een Native American naam van een stam die daar woonde, begreep ik.
10: Ja.
7: Shining Lake of zoiets betekent dat. Ja, ja, ja.
10: Nou,
7: ja, mooi. Hey, en wat viel jou op deze week,
9: ja,
7: Bernard?
9: Ja, ik heb een beetje moeten lachen eigenlijk, dat is het beste woord, over die Britse ultra-rechtse influencer Mila Yiannopoulos, zo spreek je
7: dat. Oh ja, ik sla altijd zijn achternaam over. En hier zegt iedereen altijd Milo.
9: Ja, Milo, ja, zo noemt je zelf. Die is opgepakt en uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Het is een opmerkelijke man. Hij voert al jaren campagne tegen moslims, tegen het feminisme en vooral tegen immigranten. En hij had net een voorstel gedaan om in Californië ICE checkpoints te plaatsen bij de ingang van supermarkten, winkelcentra, op kruispunten en bij overheidsgebouwen om illegale immigranten op te pakken en dan onmiddellijk het land uit te zetten. Maar wat blijkt, hij is zelf illegaal in de Verenigde Staten. Hij kwam in 2019 als toerist naar Amerika. Nou, als toerist mag je 3 maanden blijven, dat is de regel. En hij was dus 7 jaar illegaal in het land. Dus ik las het allemaal en ik dacht, nou, als we ooit een schoolvoorbeeld zoeken van een godspe, dan hebben we hem.
7: Ja, ongelooflijk. En ik zag een. Deze man is dus echt een provocateur. Hè? Die een enorme hardliner, maar die zegt ook echt dingen om mensen boos te maken. Dat is eigenlijk zijn claim to fame. En nu zag ik hem bij een interview voor de Britse televisie. En dat hij zei van ik ben hiervan geschrokken. Het ging best gewelddadig, mijn arrestatie. Dit gun ik niemand. Dit wens ik niemand toe. Terwijl hij dus jarenlang eigenlijk dit iedereen heeft gegund. En hij bleef ook volhouden van bepaalde mensen moeten het land uitgezet worden. Maar ja, dat hij het land uit was gezet. Ja, ja, ongelooflijk. Ongelooflijk verhaal.
9: Ja, ja, dat was inderdaad heel apart.
7: Ja.
9: Ik moest erom lachen, boewel. Lachen, geen aardige man. Hij had ook verkeerde vrienden en verkeerde. Enfin, alles verkeerd aan die man, maar goed.
7: Ja, ja, zeker. Heel bijzonder figuur. Ja. Hey, het voelt een beetje ook als Groundhog Day. Weer vandaag, Bernard. Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen deze week. Trump had ook weer oorlogstaal klaar. Maar hij hinkte voor mijn gevoel ook weer op 2 gedachten. Hè. We kunnen elk moment weer harder aanvallen. Wij kunnen dit afmaken als we willen. Maar tegelijkertijd hebben we al gewonnen. En het hoeft ook echt niet lang meer te duren. Voor jou om even het rookgordijn weer wat op te trekken. Waar staan we nu? Wat is er nu aan de hand?
9: We staan nog steeds in een padstelling. Alleen heeft een andere vorm aangenomen. Hè. Sinds dat Memorandum of Understanding van een tijdje geleden was het conflict niet opgelost, maar er werd een tijd lang niet geschoten. Dat is nu hervat. De Amerikanen zijn begonnen met het schoonvegen van De straat van Hormuz om daar zeemijnen weg te halen. En vervolgens hebben ze een aantal stellingen gebombardeerd van waaruit Iran drones of raketten kan afschieten. Ook in, eigenlijk in, langs het gebied van de straat van Hormuz.
7: Waren geloof ik ook dan raketten die zeemijnen konden plaatsen. Die konden zeemijnen,
9: precies, ja, dat is ook zo. Trump dacht, of Team Trump dacht, dus die dingen moeten we weghalen, maar we moeten ook die lanceerrichtingen weghalen. Maar daar hebben we het al zo vaak over gehad. Die lanceerrichtingen, dat zijn voor grotendeel, die zijn mobiel, die staan op vrachtauto's. Dus als er iets aan de hand is, kun je ze gewoon wegrijden en ergens neerzetten. En je kunt ze vermommen. En het is heel moeilijk om die dingen dan te vinden. Dus het is een beetje een actie zonder einde. En als gevolg daarvan, of als reactie daarop, als represaille daarop, is Iran begonnen met wat ze eerder ook al hebben gedaan, namelijk het aanvallen van Amerikaanse bases in de regio. Er zijn een heleboel. Ze begonnen in Jordanië en daarna naar Qatar. Voor zover ik het begrijp, ook in Bahrein. Er zijn allemaal hele grote Amerikaanse bases. Daar is enorme schade aangericht. En zo is dit conflict eigenlijk ook begonnen. Dus we zijn weer terug bij af. En Trump, hoeveel? Ik weet niet meer hoeveel keer. De vorige keer dat we telden, hadden we vastgesteld dat hij, geloof ik, 33 keer had gezegd: we hebben nu gewonnen en het verhaal is over. En de Iraniërs kunnen ook echt helemaal niks meer. En die doen net of ze nog bestaan. Maar dat is helemaal niet waar, we hebben gewoon gewonnen. Ja.
7: En wordt er nou nog gepraat? Of hoeven we het daar niet eens meer over te hebben?
9: Ja, dat is een goeie. Ik denk eerlijk gezegd van wel. Het is bijna altijd het geval bij oorlogen en conflicten dat er achter de schermen wordt gepraat. Ik weet dat diplomaten uit Qatar enorm hun best doen. Ook uit eigen belang. Want daar vallen dus die Iraanse projectielen op de Amerikaanse basis. Maar in Qatar staat de allergrootste in de hele regio. Dus die hebben ook een eigen belang. Ik denk dat zoals altijd ook de Egyptenaren wel hun best doen. Maar er zijn geen officiële mededelingen over. En eerlijk gezegd, dat snap ik dan ook weer. Als je probeert achter de schermen iets te bereiken, dan kun je daar beter over zwijgen. Dus ik weet eerlijk gezegd niet of het gebeurt, maar ik denk het wel. Alleen, ik zou niet weten hoe ze het moeten oplossen, Jan. Ik heb, hoe doe je dit? Wat denk jij?
7: Ja, dat zegt denk ik heel veel. Dat we eigenlijk steeds op een herhaling van zetten uitkomen. En het voelt een beetje als een tv-serie, een Netflix-serie, dat we in seizoen 3 zijn aangekomen en de schrijvers weten niet meer wat ze moeten. En ze doen dan hetzelfde nog maar een keer. En volgens mij is dat wat Trump nu ook aan het doen is, toch?
9: Ja, en jawel, maar hij heeft natuurlijk, hij zit ook komen we wel even over te spreken, met behoorlijk wat gevolgen, ook in de binnenlandse politiek. En de adem in zijn nek, zal ik maar zeggen. Maar ook gewoon strategisch is heel lastig, want hij roept wel, de straat van Hormuz is weer open, maar er is geen sprake van. In werkelijkheid is dat eigenlijk helemaal niet waar. En dus loopt hij nog steeds een pas achter. Dus de werkelijkheid is voor Trump ernstiger, strategisch, ernstiger dan voor de Iraniërs. En de Iraniërs zijn ook keihard en ook bereid om door te gaan en vol te houden. Dus nou, ja. Hey, en Jan, wat is de reactie op dit alles in regeringskringen, in het Capitool?
7: Ja, het viel me op dat over die laatste aanvallen van deze week, dat het daar toch best wel stil bleef. Een beetje gelaten reacties eigenlijk. Een beetje het gevoel toch wel, kreeg ik erbij van, ja, wat moet je nog zeggen na 6 maanden? Het congres staat sowieso natuurlijk al behoorlijk buitenspel in deze oorlog. Dus dat gevoel een beetje van, ja, wat kunnen we er eigenlijk aan doen op dit moment? Ik merkte wel onrust over wat er op dit moment in het Pentagon gebeurt. Ik zag bijvoorbeeld senator Tom Tillis, een Republikein. Die heeft dit alles eerder gezegd, maar deze week zei hij het weer een keer heel hard. Dat Pete Hegseth, de minister van Oorlog of Defensie, hoe je het wil noemen, dat hij op moet stappen. En dat vond ik toch wel weer opvallend dat hij het nog een keer riep. En ik weet ook zeker dat er achter de schermen veel meer onrust is over wat er nou in het Pentagon gebeurt op dit moment. En ja, er spelen 2 dingen. Misschien moeten we er even bij langs gaan. En reageer jij maar op wat jij daarbij denkt. Het eerste wat deze week gebeurde was een waarschuwing van een groot deel van de legertop. Zij waarschuwen Hexet dat er een grootschalige oorlog tegen Iran, dat dat niet vol te houden is. En dat komt van de hoogste militairen van landmacht, marine en de luchtmacht. De hoogste commandanten in Europa, Azië en Latijns-Amerika. En ze zijn eigenlijk, vond ik, behoorlijk duidelijk in hun waarschuwing. Ze zeggen eigenlijk, ja, dat grote militaire apparaat van ons, dat loopt tegen zijn grenzen aan. 6 maanden oorlog, dit was letterlijk een quote, is te veel en te lang. Washington Post had dit allemaal. En dit komt uit een order document. Dat geven ze onder zoveel tijd. Daar staan dan de opdrachten voor de komende tijd voor het leger. En de reactie daarop is dus van, wij gaan dit uitvoeren, want dat is ons werk. Maar weet wel, hier lopen wij tegenaan. En dit zijn de gevaren, dit zijn de risico's. Want we betalen ook een prijs hiervoor. Dit kan ervoor zorgen dat de VS minder goed kan reageren op nieuwe gevaren. Bijvoorbeeld op eigen grondgebied, Amerikaans grondgebied, maar ook andere delen van de wereld. En dat staat dan dus ineens zo in de Washington Post. Ik denk ook veelzeggend dat dit dus gelekt wordt. Dat zegt wat over de onrust. Maar ja, Bernard, als buitenlandcommentator, ik denk aan Taiwan, maar ik denk ook aan Oekraïne. Ik denk aan ons in Europa. Wat betekent dit?
9: Ik denk ook aan de Zuid-Chinese Zee. Waar de Amerikanen toch als beleid hebben dat ze die open willen houden, omdat China die in feite heeft geclaimd. Ik denk ook inderdaad aan de Europese verdediging. Er zijn heel veel wapens en wapensystemen weggehaald uit Europa en ook uit Azië en overgebracht naar het Midden-Oosten. Dus ze zijn als het ware een deel van hun eigen krijgsmacht elders in de wereld aan het kannibaliseren. Dat is altijd een slecht teken. Maar wat mij intrigeert, je hebt het over de hele belangrijke adviseurs. Wie zijn er eigenlijk weg? Wat zijn nou de belangrijkste mensen die zijn verdwenen? Want dat is ook een aanwijzing om te kunnen herleiden of concluderen hoe ernstig de situatie op dat Pentagon nu is.
7: Ja, en dan zie je toch wel, krijg ik in ieder geval wel een beeld van chaos. Dat is eigenlijk het tweede punt waar ook onrust over is in Washington. Deze week, dat was echt iets wat groot nieuws was hier. Dan Driscoll is opgestapt. Dat is de minister, de onderminister van landmacht. Dus de grote baas van de landmacht. Hij had al langer een conflict met Hexet. Zijn baas, de minister. En Driscoll, weten we inmiddels, heeft ook zijn zorgen geuit richting Trump. En dat ging dan met name over de manier waarop het Amerikaanse leger de toekomst in moet gaan. Wat daaraan gedaan wordt, hervormingen. Gaat dat wel snel genoeg? Richten ze zich op de juiste dingen? Worden ze niet afgeleid bijvoorbeeld door de Iran-oorlog daarin? Liggen de prioriteiten wel goed? En ook juist dat er veel mensen zijn ontslagen, zijn opgestapt in die top. Dat de promotie zijn tegengehouden. Dat is ook iets waar die Driscoll zich zorgen om maakte. En hij is dus eerst naar Trump gestapt. Trump heeft hem aangehoord. Trump was blijkbaar verbaasd over wat hij allemaal vertelde. En uiteindelijk eindigt het dus met dat Driscoll weg is. En als je dan kijkt wat er allemaal al verdwenen is daar. Stafchefs van de marine, landmacht, luchtmacht. Allerlei hoge mensen in dat Pentagon. En CBS had het even op een rijtje gezet. Hier komen op in ieder geval zo'n 20-tal mensen. Echt de hoogste militairen zijn dit. En wat je volgens mij ziet is dat Hexet die verzamelt allemaal gelijk stemden om zich heen. De Trump-ideologie is hierin heel belangrijk. Geen DEI, het moeten echt Trump-gezinde mensen zijn. Trump doet natuurlijk hetzelfde in het Witte Huis. En ook allemaal ja-knikkers, allemaal loyalisten om zich heen. Misschien dat ik nu even een stap te snel ga, Bernard. Maar als ik dit dan allemaal zo hoor, de chaos, de mensen die weg zijn, allemaal loyalisten die ervoor terugkomen, dan denk ik, ja, dan snap ik wel dat die oorlog zo vast zit. Want functioneert dat nog wel?
9: Ja, en wat jij beschrijft is dat dus alle chefs weg zijn. Dat zijn dus militairen, luchtmacht, landmacht en marine. Ik heb begrepen dat de chef, de stafchef, dat is weer hun baas, ook weg is of weggaat. En inmiddels dus 2 van de 3 civiele chefs, waarvan Driscoll er 1 was, ook weg is. Dat is heel ernstig. Echt heel ernstig. Want in een democratie is het zo dat de krijgsmacht is ingedeeld in... daar heb je een bepaald systeem voor en daar heb je officieren. Dat loopt dan op tot generaal, zal ik maar zeggen. En die voeren de militaire kant uit. Maar in een democratie is de leiding altijd in handen van civiel. Dus je zult niet snel een generaal vinden die minister van Defensie is. Dat zal niet snel gebeuren. Dat is bij voorkeur een burger. En als en de burgers en de militaire top weg is, ja, dan heb je echt een hele ernstige situatie.
7: En dat tijdens een oorlog, hè?
9: Ja.
7: Dat is, lijkt me toch ook heel ongebruikelijk. Kan jij je herinneren, ik moet aan de Vietnamoorlog denken, waarin ook veel dingen verkeerd gingen. Maar volgens mij binnen het Pentagon was het toen niet zo onrust. En ook andere oorlogen ook niet.
9: Nee, er zijn wel eens hele beroemde momenten geweest van grote conflicten. Ik weet toen Jimmy Carter een aanval probeerde te doen op Iran om gijzelaars te bevrijden.
7: Oh ja, toen helemaal misging.
9: Ja, toen was Cyrus Vance minister van Buitenlandse Zaken. En die is toen uit protest afgetreden. Die had dat president afgeraden. Die vond dat het hem dan sierde om ook terug te treden. Dat is wat anders. Want daar zei hij, ja, het gezag ligt bij de president, maar die had ongelijk. En ik heb helaas gelijk gekregen. Maar op deze manier dat een minister van Defensie of zo eigenlijk helemaal alleen komt te staan en geen enkele en zowel zijn civiele als zijn militaire leiders om zich heen kwijt is, ik geloof niet dat het ooit eerder op die manier is gebeurd.
7: En ik noemde net al even dat die Driscoll eerst bij Trump in de Oval Office langs ging om te klagen. Uiteindelijk, we hebben ook gehoord, Trump probeerde hem binnen te houden. Hij zei blijf in ieder geval tot na de midterms. Nou, dat heeft die Driscoll niet gedaan. Driscoll is trouwens een vriend van J.D. Vance. Dit is echt niet zomaar iemand met Trump derangement syndrome. Dit is echt wel iemand die ook echt wel banden binnen die Trump-regering heeft. Trump die kiest voor de zoveelste keer eigenlijk voor Hegseth. Terwijl als ik nou denk hoe Hegseth begonnen is zonder ervaring, we hadden dat Signal Gate waar hij een rol in speelde. Hè, die berichtjes over militaire acties waar ineens een journalist in het appgroepje bleek te zitten. De chaos, daar horen we ook al heel lang over. Hoe lang kan een president nog achter een minister blijven staan? Of is dit misschien precies wat Trump wil? Vindt hij dit helemaal niet erg?
9: Nou, ik heb eerlijk gezegd het vermoeden dat hij zal dat nu nooit meteen doen. Maar dat bijvoorbeeld net voor of net na, het hangt ervan af hoe de peilingen dan zijn, de midterms, dat hij dan bestens Hegseth zou kunnen lozen. Dat zou me niets verbazen. Dat moet hij niet op dit moment doen. Dat is niet verstandig. Maar hij moet even wachten. Maar dan ik zie Hegseth gewoon niet overeind blijven. Ook al omdat keer op keer blijkt dat hij gewoon het ontbreekt hemzelf aan de kennis om leiding te geven aan zo'n ingewikkeld ministerie als Pentagon. Het Pentagon is, meen ik, het grootste kantoorgebouw ter wereld. Er werken tienduizenden mensen. Dat is allemaal heel erg strak georganiseerd. Dan moet je een topmanager zijn en je moet verstand hebben van strategie en het spel kennen van de politiek en militaire dreiging die altijd hand in hand gaan. Hè. Je dreigt via je diplomaten, je treedt op met je krijgsmacht. Dat spel moet je helemaal snappen. En hij snapt het volgens mij gewoon niet.
7: Nee, hij is een Fox News-presentator. Dat is zijn ervaring.
9: Dat is zijn ervaring. Nou ja, hij heeft in het leger gezeten. Dus hij weet hoe een uniform voelt.
7: Niet
9: onbelangrijk, maar dat geldt voor meer Amerikanen. En daarmee ben je nog niet geschikt als minister.
7: Nee, hey, Bernard, tenslotte nog even. Hè. Mij vielen ook die beelden op van de USS Lincoln. Dat vliegdekschip dat 9 maanden bij de straat van Hormuz lag. We hebben daar veel over gehoord. Hoe de bemanning helemaal aan het eind van zijn Latijn was. Ik zag, die beelden waren hier overal op tv. Dat schip heeft roestplekken. Dat ziet er wat verlopen uit. Ik voel dat, daar zat ook wel een symboliek in, vond ik. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
9: Ja, precies zo. Dat is echt een beetje een teken aan de wand. We zeggen die mopperende bemanning, dat neem ik met een korreltje zout, want Amerikaanse soldaten zijn het algemeen erg verwend. Die krijgen echt...
7: Nou?
9: Echt waar. Die krijgen,
7: ja?
9: fantastisch eten. Het drinkwater wordt overgevlogen uit Amerika in flessen. Je kunt je gek. Je hebt in de kantine, op een Amerikaanse legerbasis, waar dan ook, ook op een vliegtuigschip, kan je kiezen uit 3 of 4 verschillende gerechten. 'S avonds. Je zit gewoon in een restaurant. Dus ze zijn verwend. En daarom zijn ze ook bereid om zich behoorlijk in te zetten. En het is zo langzamerhand de voorraden waren op in dit geval. Dus en normaal roleer je ook soldaten. Hè? Dat heet rotatie. Na zoveel tijd worden ze afgelost. Allemaal niet gebeurd. Dus dat schip is nu binnengevaren in Thailand. En dat zal dan wel worden weggesleept naar Amerika. En ook niet onbelangrijk. Wat aan boord staat van die. Van zo'n vliegtuigschip. In dit geval zijn dat er iets van 70 vliegtuigen. Met F-18 en F-35 gevechtsvliegtuigen. Met verkenningsvliegtuigen, met helikopters. En ook die zijn dringend aan groot onderhoud toe. Dus dit is, die beelden die jij hebt gezien en ik ook, we hebben ze allemaal bekeken, zijn wel een beetje een metafoor voor wat er aan de hand is.
7: Ja, en dat zien de Amerikanen ook. Zometeen in de Amerika-podcast gaan we het hebben over wat dit alles nou doet met de populariteit van Trump. Want de kosten voor de oorlog lopen per Amerikaans huishouden enorm op. Blijf luisteren.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goeienacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een groep mensen onder wie gedupeerde toeslagenouders heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst, schrijft Trouw. Die worden beschuldigd van het bewust achterhouden van informatie in digitale datakluizen waar niemand bij kon. Er werden wel excuses gemaakt, maar dat vinden ze niet genoeg. De politie in Nijmegen heeft geen bewijs gevonden dat er is geschoten in het oosten van de stad. Mensen hoorden iets dat volgens de Gelderlander leek op mitrailleurschoten, maar er werd niks gevonden. De politie nam de melding erg serieus na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Daarmee moeten onderzoekers duidelijkheid krijgen over wat er misging. Nadat het vliegtuig doorschoot raakten het meerdere auto's. 5 mensen overleefden dat niet en 5 mensen raakten zwaar gewond. En de oud-baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, is op een vliegveld bij Lissabon betrapt met een jachtgeweer. Dat had hij bij zich voor een wedstrijd kleiduiven schieten. Maar hij had niet de juiste papieren bij zich en het wapen is in beslag genomen. 4 jaar geleden werd Ecclestone ook al eens betrapt met een vuurwapen in Brazilië. Het weer van Weer Online? Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
5: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
6: Jan, jij stuitte deze week op een berekening van wat de oorlog met Iran het Amerikaanse volk nou allemaal kost. En dat is niet niks.
5: Ja, ik las ik vond het echt een goede column van John Cassidy in de New Yorker. Er zijn mindere bladen. Die man schrijft veel over financiële zaken. Hij heeft daar een soort column over. En die zette heel goed op een rijtje wat die kosten nou precies zijn. En dat vond ik wel verhelderend. Want we horen dus heel veel verschillende dingen. Er is veel onduidelijkheid ook over. Het Pentagon is daar best wel schimmig over wat nou precies de kosten zijn. Wij vergeten ook veel omdat er zoveel gebeurt. En Cassidy had het goed op een rijtje gezet. Ik ga het lijstje even bij langs. Ja. En dan eindigen wij wat het kost per Amerikaanse huishouden. Maar als jij tussendoor wil reageren, doe dat vooral. Eerst eventjes de militaire rekening. En dat is iets, daar hebben we het wel vaker over gehad. We hebben cijfers gehoord, maar het blijft ook een beetje onduidelijk. We denken toch met z'n allen dat het hoger is dan het Pentagon toegeeft. Hexet die noemde als laatste $37,5 miljard. Als je naar NBC luistert, de tv-zender, die zegt van ja, het komt eerder op 80 tot 100 miljard. En dat komt dan mede omdat er ook schade aan Amerikaanse bases daar in de regio wordt meegerekend. En toen zag ik een cijfertje van het Center for Strategic and International Studies. En die zeggen, nou, wij denken dat die schade aan de Amerikaanse basis daar, dat het zo'n $9,2 miljard is. En ik weet niet, jij zit daar beter in dan ik, Bernard, maar ik had dat bedrag nog niet eerder zo gehoord. En ik dacht ook, ja, daar horen we bijna nooit wat van het Pentagon. Ze zeggen altijd, ach, er wordt aangevallen. Nou, zo zeggen ze het niet. Maar ze zeggen wel, er wordt aangevallen, maar de schade is beperkt. Ja. 9 miljard vind ik niet
6: maar
5: beperkt.
6: Ik weet ook niet precies hoe die berekening is, maar het zal ongetwijfeld kloppen om de volgende reden. In de eerste plaats, we hadden het over Qatar als voorbeeld. Dat is een mega grote basis. En daar zijn gewoon daar is schade aan gericht. Dat moet gerepareerd. Het is geen ramp, maar het moet wel gebeuren. Maar er is ook een onvoorstelbare hoeveelheid munitie afgeschoten om die inkomende projectielen tegen te houden. En ook dat moet je meetellen. Ja. Dus ik denk dat schade bestaat uit dingen die kapot zijn geschoten. Materieel dat is vernietigd of niet meer goed werkt. En het verdedigingsmechanisme dat daarvoor in werking treedt, wat normaal gesproken natuurlijk stil ligt. Een militaire basis is altijd beveiligd, maar onder normale omstandigheden komt die beveiliging nooit in actie. En nu wel.
5: Nou, en het is interessant, want jij zegt inderdaad die munitie eigenlijk. Dat wordt als aparte post hier gerekend. Dus die 9 miljard staat even los van de munitie en de verdediging. Ja. Maar als je het daarover hebt, dit is vast niet meer helemaal actueel, maar 1000 Tomahawks, 1400 Patriot raketten schrijft hij over. Die zijn tot nu toe gebruikt. En weer dat CSIS, die denktank, die schat dan de munitiekosten en raketkosten en alles dus op circa 26 miljard dollar.
6: Zo. Het zijn maar honderd bedragen.
5: Ja, precies. Hey, en dan komen we bij de Amerikanen thuis. Die merken natuurlijk vooral de dure benzine. Het is meer dan $1 per gallon duurder op dit moment dan voor de oorlog. Dus zeg maar 6 maanden en een beetje geleden. Diesel is ook op recordhoogte. En nou, dat is ook weer belangrijk, want dat zorgt weer voor hogere boodschappenprijzen. Want al dat spul moet natuurlijk met vrachtwagens en met van die grote diesellocomotieven moet dat vervoerd worden. En dat ben ik er opgeteld. Brown University haalt hij hier aan. Die hebben een hele mooie tracker trouwens. Voor wie dat eens wil bekijken, dan zie je zo'n heel zenuwachtig oplopend metertje met de kosten van deze oorlog. En op dit moment staat hij rond, ik geloof iets van 95 miljard dollar.
6: Er hing, ik weet niet of het nog zo is, er hing ergens in de buurt van Times Square in New York.
5: Ja, ik weet wat je wil zeggen, die is er nog.
6: Oh, die is er nog. Daar hing altijd, en hangt er dus nog, ook zo'n klok. En die geeft het oplopen van de nationale schuld aan. En dat gaat met de snelheid van het geluid, zal ik maar zeggen.
5: Ja.
6: Als je naar die cijfers zat, je gelooft je ogen niet. Nee. En dat maakt het wel duidelijk. Nou, zoiets is dit dus ook, hè?
5: Ja, dit is iranwarcost.watson.brown.edu. Voor wie het wil bekijken, hem even geopend. 96,9 miljard.
6: Ja, dus nou, ik neem aan, Michael, jij schrijft een stukje voor de website. Ja. Zet je hier dat even hij zet die webpack bij.
5: Ja, heel goed, heel goed. Hey, en dan komen we eigenlijk bij wat ik het interessantste vond. Want dit is allemaal abstract en het verandert de hele tijd. Maar wat kost dat dan voor de Amerikaanse burger? En Moody's, zo'n onderzoeksbureau, die schat de totale schade dan op $1200 gemiddeld per Amerikaan.
7: True Lease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoedelijk.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Dollar per gallon op dit moment. Voor de oorlog iets van $3 per gallon. Hoe hoog is die prijs in Nederland nu, Bernard? Eigenlijk, daar hoor ik namelijk ook verhalen over. Die raakte, zelfs in Amerika hoorden we erover dat ook in Nederland die prijzen omhoog gaan. Maar ja. We hebben dus iets van 86 eurocent in Amerika. Waar zitten jullie op?
3: Net iets duurder, Jan, in Nederland. Ja. 86 eurocent per liter. Waar mag ik tekenen, zou ik zeggen?
2: Ja.
3: Ja, op dit moment is bij ons de prijs, de officiële prijs, €2,67 per liter. Dat is de hoogste ooit. En de experts die waarschuwen dat het richting €3 kan gaan. Nou is dat ook een van die dingen die... dat heeft ook altijd iets complotterigs. Hè? Als al die economen zeggen, nou, het kan nog best veel duurder worden. Dus ik doe daar niet zo aan mee, maar ik geef maar het beeld. Als je dat afzet, 2,67, dat is dus de richtprijs nu. En wat we allemaal doen collectief is op zoek naar goedkopere punten om te tanken. Er is niet zo heel ver van de BNR-studio een tankstation. En daar is het vaak 15 of 20 cent goedkoper. Dus daar rijden we allemaal heen. Ja. En ik herinner me dat we niet zo heel lang geleden met een groepje, waaronder Michael, die hier dus ook zit, ergens in Zuid-Nederland waren. En toen is Michael eventjes snel heen en weer naar België gereden om te tanken. Al die dingen. Zo, dus het is bij ons echt ook een groot ding, hoor. Nou, nu even terug naar wat dit politiek betekent. Jij bent onze cijferman. Wat doet dit met de peilingen en met Trump's approval rating?
2: Ja, ik zat dat eens te bekijken en we weten al, hè, het is gewoon, die staat heel erg laag, die approval rating. Het is toch weer een klein beetje verder gezakt. Eigenlijk elke keer hebben we het is weer het laagste ooit. Ik pak even eentje eruit, die is van Reuters en Ipsos. Dat was een onderzoek die de approval rating van Trump nu op 33% zet. Dus echt, echt serieus laag. En wat ik ook wel interessant vond, dan gaat het over de goedkeuring voor zijn Iran-beleid. Hoeveel procent is daar enthousiast over? Dat is 25%. Dus die Iran-oorlog, dat is echt, dat is een ding. Dat is gewoon een probleem voor Trump.
3: Even, het roept twee vragen op. En de eerste is eigenlijk, heb je ook een beetje een kijk op, je hoeft niet precies de cijfers te hebben, hoor, maar hoe dit nu zit met Republikeinen en Democraten? Want het beeld is meestal zo, uiteraard, dat Democraten veel bozer zijn en dus hun vertrouwen nog veel lager hebben. En Republikeinen altijd iets vergoelijkends hebben. En dat zie je dan ook terug in de cijfers. Is dat nu ook zo?
2: Ja, dat is ook zo. Ja, ik heb inderdaad die cijfers even niet precies, maar je ziet wel duidelijk dat er bij de Republikeinen, ja, daar is gewoon een duidelijke groep waarbij het ook weinig uitmaakt wat Trump doet. Die staan gewoon achter Trump. Democraten zijn natuurlijk veel kritischer. Die hebben weinig nodig om boos te zijn op Trump. En ik denk dat was, hè, met een democratische president, met Biden, was dat precies andersom. Dat zie je hier ook. Maar ik zie wel, aan beide kanten is het echt de dure benzine, de boodschappen, de reden daarvoor en waarom zijn we eigenlijk aan die Iran-oorlog begonnen. Dat is echt een probleem voor Trump. Hij weet dat niet te verkopen. Nee. En ik denk die combinatie, dat Amerikanen dat in de praktijk merken, dat Trump dat dus niet goed kan uitleggen, waarom hij dit nou gedaan heeft, dat hij ook tegen zijn eigen belofte inging, hè, geen oorlogen meer. Dat gaat ook nog eens een keer tegen zijn eigen achterban in. Dat is wel echt een giftige cocktail.
3: En dan denk je, dat kan bijna niet anders dan gevolgen hebben voor de midtermverkiezingen die er aankomen op 3 november. Dat is toch al redelijk snel.
2: Ja.
3: En ik zie Trump, hij probeert van alles. Hè. Hij zegt, maar we hebben tegenwoordig ook eigenaar van 65% van de Venezolaanse olie, dus er is niks aan de hand.
2: Ja.
3: Waar zeuren jullie nou over? Maar voordat die olie echt exploitabel is, zijn we 10 jaar verder. Dus dat is ook een slap argument. Wat voor gevolgen denk jij, Jan, dat dit voor de midterms gaat hebben?
2: Ja, ik denk trouwens voor de luisteraar, jouw BNR-column was dat toch die daarover ging?
3: Ja, die
2: BNR.nl.
3: Ja, die ging daarover over. Precies, dat was het thema. Ja.
2: Nou, die is een goede om nog even na te lezen. Zeker een aanrader. En

0: Ja, ik denk echt dat Iran is gewoon echt een probleem voor Trump. En om wat ik net zei, het raakt Amerikanen op meerdere manieren. En hoewel er altijd een deel achter hem blijft staan, merken die mensen het toch ook. En ik heb echt, om het even dramatisch te zeggen, hij begint een soort Jimmy Carter te worden met inflatie en een oorlog die hij niet kan stoppen. Nee. Dit is zijn grootste nachtmerrie. En tegelijkertijd relativeer ik ook maar even, want ik hoor heel vaak bij Republikeinen, maar ja, wat is er dan het alternatief? Hè? Moet ik dan nu op een democraat gaan stemmen? Dat ga ik ook niet doen. Maar ja, misschien dat er dus wel meer mensen thuis gaan blijven. Dat zou kunnen.
1: Ja, en dat kan al omdat het toch redelijk dicht bij elkaar ligt normaal. Ik zeg altijd, als je het een beetje makkelijk wil maken, dan is de verhouding tussen Republikeinen en Democraten ongeveer 50-50. In Amerika. Dus als een deel van de Republikeinen uit boosheid niet gaat stemmen, ja, dan kan dat schelen. Aan de andere kant, er zijn aan de democratische kant ook hele grote groepen die niet gaan stemmen. Traditioneel daar moeite mee hebben, of balorig, of te ver weg wonen, of problemen hebben met de baas dat ze niet weg kunnen. Enfin, dus, maar het heeft naar mijn idee wel degelijk effect. En nou ja, de meeste voorspellers zeggen, in elk geval zien we het Huis van Afgevaardigden omslaan naar de Democraten. En misschien ook wel de Senaat. Dat lees ik steeds.
0: Ja. Ja, ik ook. Die kans is er gewoon. Maar ja, het is ook nog lang tot november. Dat ook. Het is kort, maar het is ook nog. Bernard, wij begonnen er al even mee. En jij stelde toen zelf de vraag ook al van, ja, wat is nou de uitweg hieruit? Om daar nog even op terug te komen. Ja. Met die verkiezingen om de hoek. Ja. Ik zie echt niet echt een uitweg. Behalve dat hij gewoon een mooi verhaal ervan moet maken.
1: Ja, ik denk dat hij door de knieën moet. En dat hij een deal moet maken met Iran. En wat betekent dat nou? Het belangrijkste is natuurlijk die staat van Hormuz. Want dat is de grootste factor in de economie. En de economie is opnieuw de belangrijkste factor, hebben we net vastgesteld. Dus dat moet gebeuren. Alleen het gaat om de verwoording. Maar het toegeven aan Iran betekent dat je tegen Iran zegt, jullie hebben inderdaad een soort van toezicht over die straat van Hormuz. Zoals Turkije die heeft over de Bosporus. Het verdrag van Montreux uit, ik geloof, 1925. Voorziet daarin zoiets, zou je kunnen bedenken. En dan kan Trump zeggen, ja, nou, dan trekken wij ons terug verder. Want wij importeren geen olie via die straat van Hormuz. En als de Europeanen nog een probleem hebben, laat ze het maar oplossen. Dus ik denk dat hij die kant uit moet en die kant uit gaat. Want hij heeft geen andere keus.
0: En we noemen het de straat van Trump. Dan is het ook klaar.
1: Ja, nou, zo is het. All right, ja, dat is waar. Ja. Of de straat van Amerika, wat dacht je daarvan?
0: Maar goed. Ja, dat klinkt ook goed. Ja.
1: Okay. Hey Jan, nog even naar de luisteraarsvragen.
0: Ja.
1: Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-5020.
0: Ja, en twee huishoudelijke mededelingen. 1, hou je vraag een beetje binnen de perken, dan kunnen wij er meer meenemen, vinden wij fijn. En 2, als je al zover bent gekomen in de podcast of in de radio-uitzending waar je ook naar luistert, abonneer je dan ook eventjes. Dan krijg je de nieuwste aflevering elke week zomaar gratis en voor niets in de app waar jij podcast beluistert. Laten we beginnen met iemand die wat voor ons heeft ingesproken en dat is Ruud.
2: Midterms van 4 jaar geleden lieten 2 dingen zien. Republikeinen komen alleen op dagen als Trump op het stembiljet staat. En democraten komen alleen op dagen als er social issues op het stembiljet staan. Zoals abortuswetgeving. Mijn vraag is, gelden die 2 wijsheden nu 4 jaar later nog steeds, denken jullie?
1: Nou, wat denk je Jan?
0: Nou, wat wel interessant is, waar we het net ook over hadden, Trump die weet normaal gesproken mensen naar de stembus te krijgen die anders thuis zouden blijven. Dat is een van zijn krachten. Maar juist met waar we het net over hadden, is dat denk ik een vraag voor deze midterms. Dus dat is wel bijzonder. En ik denk dat de portemonnee nu ook voor democraten het belangrijkste is. Dus ik vraag me af of je een sociaal issue zoals abortus deze keer nodig hebt om democraten te motiveren. Wat denk jij?
1: Ik denk het helemaal mee eens. Het gaat nu zo over de economy. It's the economy, stupid. Die stelling die is meer van pas dan ooit te voeren, denk ik.
0: Nou, want kijk.
1: Dus het is helemaal duidelijk. Ik ben het helemaal met je eens. Dit zijn niet de klassieke stellingen die nu op het spel staan.
0: Nou, leuke vraag in ieder geval, Ruud.
1: Heel leuk.
0: Joost Bertolet.
3: Information is power. De poortwachter voor alles wat president Trump te zien krijgt is Natalie Harp. Is zij slechts een devote volgelinge omdat hij haar leven heeft gered? Of is zij een Rasputin 2.0?
1: Tja, ontzettend leuke vraag is dit.
0: Ja,
1: ja, dat is dus die vrouw van wie we nog niet zoveel wisten, totdat het boek van Maggie Haberman uitkwam. Hè? Regime change.
0: En ook die toespraak van John Ossoff waarin hij haar noemde en toen ineens alle aandacht naar haar ging.
1: Ja, ja, het is inderdaad een vrouw die dweept met hem en die hem overal volgt. En haar taak is om als een soort, ja, wat zou ik zeggen, schoothondje mee te gobbelen.
0: Ze noemen haar ook de human printer.
1: De human printer, ja. En zij verzamelt dus uitsluitend goede nieuwsberichten over Trump, of over de economie, of over de politiek, maar alleen maar dingen die hij wil horen. En als ze dus onderweg zijn, ergens heen, dan leest ze die voor, of ze print ze. Ze heeft inderdaad ook heel vaak een printertje bij zich. En ze dweept met hem. Rasputin was natuurlijk iemand anders. Dat was iemand die door een vorm van politieke, maar ook seksuele chantage De keizerin van Rusland in zijn macht kreeg. Dus dat is iets anders dan wat hier gebeurt. Maar het is wel raar, hè?
0: Ja, zij is een beetje een gatekeeper. Zoals normaal gesproken de stafchef dat alleen is. Of voornamelijk is. Zij heeft daar misschien een klein taakje van overgenomen. Ja. Zij bepaalt ook gedeeltelijk wat Trump dus leest, wat over hem geschreven wordt.
1: Ja, precies. En ze zorgt dat keurig netjes het goede stapeltje is uit de kranten en uit de persbureaus en heel veel Fox News en betrekkelijk weinig van andere televisie- en radiostations. Allemaal van dat soort dingen, ja.
0: Ja, wel bijzonder dat zo iemand dus toch grote invloed heeft. Maar ik denk hem inderdaad meer volgend dan dat zij als een Rasputin Trump dingen influistert. Ja. Maar wie weet, daar horen we misschien nog wel meer over. Even kijken, Robert die heeft een vraag over Tucker Carlson.
4: Met Trump hebben we natuurlijk gezien dat er iemand van buiten de politiek voor het presidentschap is gegaan. Nou, dat zou Tucker Carlson natuurlijk ook zijn. Maar zijn daar meer voorbeelden van te vinden, te bedenken, die voor het presidentschap zouden kunnen gaan, of die in het verleden voor het presidentschap zijn gegaan? Groetjes, Robert.
1: Ja, dus de zogenaamde outsiders, hè, noemen ze dat. En dat wordt vaak gezien als, de Amerikanen hebben dat er altijd over, dat is verfrissend als iemand van buiten komt. Maar het is maar een paar keer gebeurd. Noem ze op, Jan.
0: Oh ja, nou degene waar ik meteen aan moet denken is Arnold Schwarzenegger. Dat was natuurlijk de gouverneur van Californië, maar een acteur die dat werd. Reagan. Mogen Reagan daar onderschakelen? Want die is ook gouverneur geweest daarvoor dat hij president werd.
1: Die was een hele goede gouverneur. Dus die had al die had politieke ervaring.
0: Wat ervaring, ja. Maar George Washington was natuurlijk plantagehouder voordat hij en generaal, maar die had geen politieke ervaring.
1: Nee.
0: Zachary Taylor, oud-generaal. Ulysses S. Grant, oud-generaal. Dwight Eisenhower, oud-generaal. Ik zie dus wel een... Het helpt wel als je generaal bent geweest. Of iets hoogs in het leger.
1: Ja, ja. En je kunt zeggen wat je wil van de twee meest voor de hand liggende republikeinse kandidaten. Vance en Rubio. En die zijn, zal ik maar zeggen, wel in dienst geweest. Maar niet bepaald geen generaals, hè?
0: Nee, precies. Ik denk dat een Tucker Carlson, dat is misschien wel een beetje de sign of the times, toch? Dat we van oud-generaals, zijn we met Reagan naar oud-acteurs. Trump is een reality-ster. Tucker Carlson is eigenlijk ook een soort reality-ster, opiniemaker. Het zou wel bij deze tijd passen, denk ik.
1: Het zou best kunnen. En bovendien, er staat nergens dat het niet mag. Iedereen mag zijn kandidaat stellen. Als hij voldoet aan de grondwettelijke voorwaarden. Dus je moet in Amerika zijn geboren en... Je mag niet meer dan zoveel jaar in je leven weg zijn geweest. En een paar voorwaarden. En ouder dan, wat is het?
0: Ik geloof 35.
1: Ja. 35, ja. Denk ik. Ja. En dan mag je gewoon kandidaat stellen. En je weet het nooit. Tucker Carlson heeft een hele grote groep volgers. Dus je weet het maar nooit.
0: Nee, precies. Dat blijft in beeld. Laten we nog eventjes Marten van Elburg meepakken. Die vraagt zich af, hoe relevant denken jullie dat Trump werkelijk blijft na afloop van zijn presidentschap? En welke middelen zou hij volgens jullie kunnen inzetten om invloed te blijven uitoefenen op de partij en de politiek?
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat behoorlijk groot is. En waarom? Gewoon dat is een ervaringsfeit, maar dat heeft hij ook gedaan in de periode dat hij geen president was. Toen Biden regeerde, was hij in feite op de achtergrond gewoon de grote republikeinse kracht. En Trump zou Trump niet zijn als hij niet probeert om aan die macht te blijven vasthouden. Alleen als zoiets gebeurt en hij is zelf uiteindelijk, hij heeft die macht niet meer, dan zal naar mijn idee die invloed langzaam verdwijnen. Want niet Trumpisme, maar dat gaat zijn eigen weg. Maar ik denk echt dat hij alles en alles zal doen om de grote held te blijven die zichzelf vindt en waarvan de MAGA-beweging vindt dat hij daar gelijk in heeft.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat hij ook zo lang mogelijk aan al dat geld binnen de partij vast blijft houden. Want zolang hij daarover gaat, is hij ook degene die de basis zit in die partij. En dat heeft hij heel goed door, volgens mij.
1: Ja.
0: Zullen we daarmee afronden, Bernard?
1: Yes. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Of je kunt reageren op Spotify. En je kunt vragen ook inspreken of intikken in de BNR-app of op de Amerika Podcast WhatsApp. 0628-135020. En wie weet win je dan zo'n geweldige Amerika Podcast koffiebeker.
0: Ja, wie wil dat nou niet? Nou, ik ga voor familiezaken ga ik komende week naar Nederland. Dus ik word volgens mij vervangen door een bekende, toch?
1: Ja, dat wordt weer het nepotistisch alternatief, vrees ik, Jan. Dus
0: kijk,
1: dus, ja, volgende week dan werken we met David. Nou,
0: benieuwd naar zijn verhalen.
1: Ik ook, ja.
0: Ik ga luisteren.
1: Ik wens je goede reis en veel sterkte met familiezaken.
0: Dankjewel, dag.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
3: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer is boos dat er wordt getreuzeld met de wet die gezichtsbedekking bij demonstraties verbiedt, schrijft de Telegraaf. Justitieminister Van Wil en minister Heerma van Binnenlandse Zaken willen rustig aandoen met die wet. De oppositie vindt dat kwalijk en slap en ook de VVD is niet blij. De stem van de Odido-hacker is door de politie op internet gezet. Het gaat om een opname van een telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen. Daarmee kwamen gegevens van ruim 6 miljoen klanten op straat te liggen. De man aan de telefoon sloot het gesprek af door te zeggen dat er niks was om je zorgen over te maken. Het vliegveld van Jakarta in Indonesië is weer open na de vulkaanuitbarsting in de buurt. Ook op 5 andere vliegvelden in de buurt kan weer gevlogen worden. Bij elkaar moesten 8 vliegvelden dicht omdat er niet gevlogen kon worden door een aswolk. Bijna 3000 vluchten moesten uitwijken. En in bijna heel Duitsland zijn protestacties geweest tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij won de verkiezingen.